0: Eens.
1: En het is natuurlijk wel zo dat Albert Heijn ook in de voorgaande dagen heeft gezegd, ja, we zien geen bewijs van gestolen gegevens op dit moment. Dus daar kwamen ze op zich wel snel mee. Dus je kan ze ook punten geven voor wat men wel had kunnen zeggen, maar dan niet bij Eva, om het zo te melden. Ja.
0: Ja.
1: En dan eventjes terug naar het hele verloop van het incident. Waarom denken jullie dat Ahold een dag wachtte met het melden van het incident?
0: Ik ben niet binnen geweest, maar ik vermoed dat de ernst van het incident eerst goed onderzocht moest worden om te bekijken of het echt de moeite waard is. Dus ik zou niet naar de pers rennen en een half uur laat zeggen, oh sorry, nee, valt toch mee. Dus mijn vermoeden is dat ze gewoon eerst goed onderzoek gedaan hebben en zich toch ook, want haar eerste NOS optreden was goed voorbereid. Dus ja. Dat ze daar ook de tijd voor genomen hebben.
1: Ja, dat is het eerste quoteje wat we hadden geknipt. Vanochtend hebben we toen volgens Eva even erin gestopt hier in het panel natuurlijk. Ja. En kijk, we hadden net over de prioriteit leggen bij de tastbare gevolgen voor de klant. Maar nu is het natuurlijk zo dat ook in de Kamer hier flink wat vragen over zijn gesteld en dergelijke. Heeft Ahold daar ook niet wat kansen laten liggen? Want nou moet de staatssecretaris Silvio Erkens van onder andere voedselzekerheid natuurlijk zeggen, ja, we gaan een plan door het kabinet in laten stellen om voedselzekerheid te garanderen.
2: Ja, nou weet ik dat daar ook al een tijdje aan wordt gewerkt. Dus het is niet alleen dankzij deze zaak, want bijvoorbeeld ook VNO-NCW, MKB Nederland, die zijn daarbij betrokken. Maar het laat eens te meer zien. En misschien is dit dan ook wel een wake-up call voor alle andere branches in Nederland, dat je echt voorbereid moet zijn. En ik zeg dat omdat wij als Techniek Nederland begin dit jaar onze hele eigen branche hebben laten doorlichten op weerbaarheid. En gek genoeg zijn wij tot nu toe volgens mij de enige branche die dat op deze manier gedaan heeft. En dan gaat het erom van wat moet je doen om je eigen bedrijf in de lucht te houden of weer in de lucht te krijgen als er een ICT-storing is, een stroomuitval, dat soort dingen. Maar ook wat je moet doen, want dat geldt natuurlijk in de techniekbranche, om bijvoorbeeld je vitale klanten die bijvoorbeeld geraakt worden door een stroomuitval of IT-hack, hoe je die weer in de lucht krijgt. En dan zie je gewoon dat voorbereiding echt alles is. Van tevoren nagaan, wat zijn je kernprocessen, wat kan ik communiceren, hoe ga ik om met mijn medewerkers, stel je voor dat er een stroomstoring is, een deel van je medewerkers die mantelzorg verleent, die raakt echt in een gewetensconflict van ga ik mijn baas helpen of ga ik mijn oma helpen.
1: Yeah.
2: Accepteer dat van tevoren, maak daar afspraken over. En dat zijn dus allemaal van die praktische dingen. Inclusief maak een draaiboek voor crisis en zorg dat je het ook op papier hebt, want als alle computersystemen eruit liggen, dan heb je heel weinig aan een digitaal draaiboek.
1: Ja. Yeah. Nou, het FD kwam nog met een heel artikel over voedselzekerheid en dit soort draaiboeken inderdaad. En daarin werd meteen gezegd, ja, wij zijn in Nederland weer kampioen just-in-time levering en dergelijke. Heeft Ahold ook niet gewoon iets laten liggen door eigenlijk te zeggen, ja, wij bereiden ons voor de volgende keer hierop voor. Want ja, nou worden misschien de marges opgegeten doordat het kabinet zegt, wij gaan het zomaar doen, want u heeft dat laten liggen.
0: Ja, ik vind het dus een gemiste kans voor de branchevereniging, voor het CBL. Die hadden hier echt ook in kunnen stappen en kunnen zeggen, dit is hoe wij dit samen als supermarkten oplossen. Want nu lijkt het een probleem van Albert Heijn, maar uiteindelijk had dit de Lidl, Jumbo ook kunnen overkomen.
1: Ondertussen gebeurde er ook wat in Frankrijk met vriezers inderdaad. Ja, had hier geen verband mee, wordt gemeld. Nee. Maar ja.
0: Maar het had natuurlijk zo ook ergens anders kunnen overkomen. Dus ik vind dit ook een taak van de branche. En ik weet ook dat ze ermee bezig zijn. En ook de branchevereniging. Daar had een persbericht uitgemogen over wat er al gaande is.
1: Maar neem je dan niet een beetje het verhaal op je? Want er gebeurt iets met Ahold, dat wordt midscheeps geraakt. En als CBL, dan als woordvoerder, als ik daar zou werken, zou ik wel even twee keer achter mijn oren krabben voordat ik zoiets eruit gooi, toch?
0: Nou, dit wordt nu op Albert Heijn gezet. Maar Silvio Erkens heeft het ook echt al breder getrokken over de kwetsbaarheid van onze voedselketen en de afhankelijkheid van digitalisering. Dus op het moment dat de overheid het breder trekt, zal je als industrie ook een stap te zetten hebben.
2: Ja, dat is precies die les die wij hebben. Kijk, we hebben die branche laten doorlichten in allerlei scenario's. Daar komen allemaal dingen uit die je moet regelen, die je eigenlijk op iedere crisis kunt toepassen. Mm-hmm. En wij vertalen dat vervolgens, en dat kan de rol van de branchevereniging zijn, wij vertalen dat nu in hele praktische handleidingen van, het is natuurlijk zo'n woud aan dingen die je moet regelen, maar wat zijn nou de belangrijkste dingen? We maken stappenplannen, zowel voor het MKB als het grootbedrijf, zodat je een beetje richting krijgt en guidance krijgt in wat moet ik nou als ondernemer doen om dit soort dingen aan te pakken. En ja, wat dat betreft, mag ik hopen dat de branchevereniging CBL, maar ook de andere supermarkten kijken nu van, wat als dit mij was overkomen? Want het kan dus zomaar overkomen. Dat zie je ook aan Frankrijk, waar de koeling wordt uitgeschakeld in supermarkten.
1: Ja.
2: Iedereen is kwetsbaar. kwetsbaar.
1: En toch nog even terug naar Ahold dan. Hè? Want wij trekken het nu snel breder natuurlijk, logisch. Ook vanwege de Kamervragen. Maar nu blijkt ook dat Ahold de uit voorzorg systemen uitschakelde na het detecteren van hackers. Liet Ahold, justitie of niet, het verhaal daarmee niet een beetje door de vingers glippen? Omdat wij nu allemaal konden speculeren en de een zei, ja, de Russen hebben dit gedaan, hackers hebben dat gedaan, enzovoort, enzovoort. Of is dat gewoon de enige keuze die ze hadden?
0: Ja, ik ben geen IT-specialist, dus laat ik me daar vooral ook niet over uitlaten.
1: Nee, maar wel een communicatiespecialist.
0: Ik denk dat als dit IT-technisch en veiligheidstechnisch nodig is geweest om groter te voorkomen, dan had ik dat bij Eva wel verteld. Hè? Mm-hmm. Dus wij hebben dit gedaan. En als we dat niet gedaan hadden, was er mogelijk X, Y, Z gebeurd. Dus best laten zien dat je de juiste dingen doet. Dat had communicatietechnisch wel iets meer gemogen.
1: En dan tot slot, vanaf hier denken jullie dat Ahold / Albert Heijn nu genoeg van een pad voorwaarts heeft gemeld voor klanten om nu zeker te zijn van de zaak? Want Anke, jij wees op sociale media, maar Mark, jij zei ook van ja, ik weet nog steeds niet wat er met mijn bonuskaart gebeurt.
0: Ja, hij doet het weer, heb ik net gekeken.
2: Ja, oké. Okay. Dat is geruststellend nieuws, denk ik, ook voor alle luisteraars. Nou ja, weet je, ik denk dat je nog dagen en weken bovenop moet blijven zitten. Want er komen natuurlijk altijd vragen na de eerste crisis. En dat is een beetje, dat werd vroeger gezegd, de crisis na de crisis. Er kunnen nog gekke dingen gebeuren, allerlei vragen opkomen. Dus ik denk dat je wekenlang er bovenop moet blijven zitten. En eigenlijk iedere vraag voor moet zien te zijn. Of moet uitleggen waarom je hem nu nog niet kunt beantwoorden.
1: En dat is de boodschap van de voormalig minister voor Ahold.
3: Zaken doen. Jochem Visser.
1: We zitten midden in het lobbypanel vandaag met Ankie van Werch van Future Up en Mark Harbers van inmiddels Techniek Nederland. En het conflict tussen de Europese Unie en de VS over het internationaal strafhof escaleert. De Amerikanen hebben nu sancties aangekondigd tegen het strafhof in reactie op onderzoeken naar handelingen van Amerikaanse militairen in Afghanistan en het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. En onze premier, Jette, als leider van het gastland van het ICC, die beet al van zich af tijdens de VN-top eind september.
4: And now with the ICC under attack, the writing is truly on the wall. After all, how can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response, to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Ja, de premier Jette die oogste hiermee applaus. Moet hij de eerste zijn die dit op zijn rug hijst?
0: Nee, dit moet hij niet alleen doen. Kijk, als we Trump tegen Jette hebben, dan weet ik wie er wint. Maar als we Trump tegen de VN en de EU hebben, dan hebben we een gesprek. Mm-hmm. Maar we hebben wel gezien dat Trump ergens toch wel een beetje gevoelig is voor stevige uitspraken. Meloni die toch even wat zei over de paus, of Lula in Brazilië die zich toch stevige uitsprak.
1: Ja, iedereen kreeg een Trump-bump, ook meneer Carney in Canada. Ja,
0: ja. Ja.
1: Dus iedereen ging erop vooruit. Maar dan even de context. Hè. Dit is niet de eerste keer dat Trump of zelfs de VS kritiek heeft op het internationaal strafhof. Dat speelt al sinds president Clinton, want die tekende slechts symbolisch voor dit strafhof. Dus eigenlijk is er niet heel veel veranderd aan de situatie van de VS versus het strafhof, toch? Er worden alleen nu sancties ingesteld.
2: Nou ja, en dat laatste, dat is niet zomaar verandering. Hè, nee. Maar dat was eigenlijk tientallen jaren een soort status quo. Wij accepteerden dat de VS niet meededen. De VS die ging schoorvoetend ermee akkoord dat het er was, maar wilde er verder niets mee te maken hebben. En het instellen van sancties, dat is natuurlijk wel een heel ander dreigmiddel. En dan loont het denk ik de moeite om even de tijd te nemen. Al is het maar omdat je, ja, als ze zelf zeggen, het duurt 6 maanden voordat de sancties ingaan. We hebben gezien, ook met Trump, dat 6 maanden heel lang is. Begin dit jaar, het is niet vergelijkbaar.
1: Het voelt als een eeuwigheid, Mark.
2: Maar begin dit jaar dreigde hij Groenland in te nemen. En uiteindelijk is daar ook iets van een afspraak en een deal gekomen. Dus dit is natuurlijk anders dan Groenland. Maar je hebt die tijd denk ik nodig om te kijken of je ergens uit kunt komen. En helemaal om te kijken of je het ICC op een andere manier kunt helpen. Wat nog best wel ingewikkeld zal worden. Aangezien je ziet dat we natuurlijk ook vaak van big tech afhankelijk zijn. Zie maar eens allerlei ICT-applicaties en e-mail te verzinnen voor het ICC. Die niet ergens op een Amerikaanse server terecht komt.
1: Ja.
2: Dus en dan is het natuurlijk wel van belang dat dat Jette zich in ieder geval uitspreekt zoals hij heeft gedaan. En dat is misschien niet eens zozeer richting Trump, hoewel het wel kan helpen om duidelijk van je af te bijten. Maar dit is vooral om alle Europese partners en landen elders in de wereld mee te krijgen. Want je zult dit wel met elkaar moeten doen, maar als andere landen zien dat het gastland zich niet eens zo zou uitspreken, ja, dan valt zo'n coalitie snel uit elkaar. Dus je hebt wel een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat Nederland zich natuurlijk al heel lang presenteert als land van vrede en veiligheid en gerechtigheid, hè, met Den Haag als hoofdstad daarvan. Ja, dan kun je niet anders dan je zo hard uitspreken.
1: Ja, durven we die term gidsland nog in de mond te nemen tegenwoordig? Of zijn we daar inmiddels wel een beetje vanaf? Maar over die EU-landen dan, die wachten nog met een felle reactie. Is de uitkomst van de overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen in Luxemburg. En ja, die putten ook in het...
5: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hey, weet je wat? Je hebt helemaal geen Amerikaanse e-mailmarketingtools nodig. Echt niet. Alles wat je nodig hebt, krijg je bij Cleverreach. Daar blijven je gegevens waar ze horen. In Europa. En het beste van alles, juist voor kleinere bedrijven is Cleverreach extra voordelig. Met gratis support en CSA gecertificeerd. Voor e-mails die echt aankomen. Klinkt goed? Dat is het ook. Stap nu over en test Cleverreach gratis op cleverreach.nl. Cleverreach. Gemaakt in Europa. Gemaakt voor jou.
3: Maar die bedrijven, als die zich hadden willen uitspreken of tegen Trump in willen gaan, dan hadden we dat op 27 andere thema's ook al kunnen doen. Die wellicht iets minder gevoelig lagen dan het ICC.
4: Maar dit is echt infrastructureel, hè? Want ja, zij zouden dan echt ingaan tegen hun eigen overheid. Dus ik zie daar weinig ruimte in. Ja. Maar ik vroeg me nog af of je wel met hen kan praten om dan weer met Trump te praten en dergelijke.
5: Je zou het in ieder geval moeten proberen. Maar maak je geen illusies. En er ligt in wezen een veel belangrijkere vraag op tafel. Je weet dat je voor je IT-infrastructuur, maar ook creditcards, banken, heel erg afhankelijk bent van de VS. Maar stel je nou voor dat je zegt, oké, we gaan het daarbuiten omregelen, alle medewerkers, zorgen we dat die in Europa kunnen blijven bankieren bij banken. Maar wat als de VS, waar ze dus ook mee dreigen vervolgens, zeggen, maar dan zijn die banken ook niet meer welkom in de VS. Dus het heeft wel een sneeuwbaleffect. En daarom is het zo belangrijk dat je echt vol de tijd benut om te kijken of je hieruit kunt komen met de VS.
3: Enig idee waarom zij 6 maanden zelf aangegeven hebben? Want dat is de vraag die bij mij een beetje bleef hangen. Want in die 6 maanden kunnen wij met de rest van de wereld best wel veel, hoop ik.
4: Ja, dat klopt. En ik denk, ik vermoed en ik gis, speculeer, ja, dat dan ligt aan zowel het instellen van sancties als het feit dat je die bedrijven zelf ook nog enige prior notice moet geven, zeg maar. Maar goed, dat is de volgende vraag. Weer iets wat ik op moet zoeken de volgende keer dat ik dit panel doe. Laten we dan nog even snel het hebben over hypotheekfraude, want dit decennium heeft er al bij duizenden woningen hypotheekfraude plaatsgevonden. Dat is nog maar het tipje van de ijsberg, waarschuwt een bonte coalitie. Waaronder burgemeester Hamming uit Zaanstad, de Nederlandse Vereniging van Banken en de politie, en heb ik 20 partijen nog niet genoemd. De Tweede Kamer heeft het probleem van hypotheekfraude te lang laten liggen, stellen zij. Al in het hele alarmerende rapport van het Financieel Expertisecentrum over precies dit onderwerp, dat ligt al maanden in een la. Klinkt dit bekend, Mark? Een voormalig rapport dat al maanden in een la ligt, dat toch wel heel belangrijk blijkt te zijn?
5: Ik weet echt niet wat hier aan de hand is. Maar ik wil, en dat is ook echt wel mijn 15 jaar ervaring in Den Haag en ook in een kabinet, waar iedereen vervolgens in de buitenwereld altijd constateert, het is een grote smoking gun en het is achtergehouden, heeft mijn ervaring me geleerd dat het bijna altijd zo is dat er inderdaad een rapport ligt, maar in dit geval ook. Dus er is een hele keten van organisaties bij betrokken, van het OM, de banken, de Belastingdienst, van alles. En dat de eerste neiging in Den Haag vaak is van, nou, heel, heel belangwekkend rapport, we moeten iedereen om de tafel hebben, we moeten kijken hoe we hiermee omgaan. En als je dan iedereen om de tafel hebt, dan blijkt het allemaal net wat stroperiger en langzamer te gaan. En dan kun je na een half jaar zeggen, hadden we nou het rapport eerst maar verstuurd en daarna aan tafel gaan. Maar de instinctieve neiging in Den Haag, en dat is echt gewoon beter dan wij vaak van de buitenwereld uitdenken, is toch, dit nemen we zo serieus dat we het eigenlijk het volledige verhaal naar buiten willen brengen. Rapport plus aanpak plus, ja, en dat duurt dan vaak net wat langer. Maar ik weet niet of dat hier is opgegaan, maar dit heb ik eerlijk gezegd het vaakst gezien in Den Haag. Dat het niet een groot vooropgezet complot is, maar al werkende weg blijkt het taaier ingewikkeld en duurt het langer. Ja, en dan ben je te laat.
4: Dus wat wij de doofpot en de tijd die de doofpot kost noemen, dat is eigenlijk gewoon voorbereidingstijd voordat ze alles in één keer naar buiten brengen.
5: Ja, want ik heb eerlijk gezegd nooit ambtenaren meegemaakt die dachten, nou, weet je wat ik hier heb? Weet je, dit stop ik eens even in de la. Nee. De instinctieve neiging om aan de slag te gaan. En weet je, en dan komen er meer regels en dan komt er beter aanpak en dan klagen we ook met z'n allen weer van, goh, nou, hebben allemaal wel heel ingewikkeld gemaakt.
4: Ja. Nou, ja. Helder. Ankie, heb jij daar nog wat aan toe te voegen? Of?
3: Ja, de neiging om volledig compleet te zijn kan soms tegenwerken in dit soort gevallen. En in dit geval denk ik dat de hele lobby en de activiteiten er een volgens het boekje is. Hè? Want 8 oktober is het rapport officieel wel gelanceerd. Gisteren was er een bijeenkomst in Nieuwspoort. Morgen is het debat. Zowel links als rechts kan hier achter gaan staan. Want het covert thema's die links en rechts.
4: Het heeft geen vijanden, hè, deze issue. Ja.
3: Het enige wat niet helpt, denk ik, hè, want het gaat over het uitwisselen van data, is dan misschien toch die hack van Albert Heijn, waar veiligheid en

0: data nu ter sprake zijn. Maar formeel zou dit een no-brainer moeten zijn.
1: Ja, terecht zeg je, het heeft geen vijanden. Iedereen wil dit aanpakken, want het is uiteindelijk het faciliteert alleen de criminaliteit. Maar het echte taaie issue hier zit, hoe organiseer je dit, hoe regel je dit, zodat de bona fide burgers en bedrijven zich geen zorgen hoeven te maken. Want voor je het weet tuig je iets op. En dat hebben we natuurlijk ook gezien met de aanpak van witwassen door banken. Wat echt de administratieve lasten verhoogt. Waar mensen eindeloos vragenlijsten in moeten vullen. Ook mensen die niets te verbergen hebben.
2: 20% van de NVM-makelaars en de fraudebestrijding.
1: Dat. En dat hebben we bij de banken gezien. En ik kan me voorstellen dat dat nog wel even hersenkraken is op de ministeries. Ook bij dingen die we met z'n 18 miljoenen en die alle partijen 150 zetels allemaal gewoon zo logisch als wat vinden. Maar laten we dan wel zorgen dat het straks in de praktijk niet tot onnodige belemmeringen leidt voor degene die niks te verbergen hebben.
0: Helemaal eens.
2: Mijn hersenkraker is het klokje voor mijn neus. Oh, dus ik moet jullie allemaal weer danken voor een prachtig lobbypanel. Ankie van Wersch van Future Up. Mark Habbers van Techniek Nederland. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in. Hij verkrachtte jarenlang zijn oppas. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, gelooft de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. Engeland betaalt ruim 20 miljoen euro aan Oekraïne om de kerncentrale van Tsjernobyl te repareren. Die raakte vorig jaar beschadigd door een aanval van een Russische drone. 40 jaar geleden was daar een enorme kernramp, daarom staat er een beschermend schild om de kerncentrale. Het Griekse eiland Rodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook de komende dag nog dicht. Er rijden geen bussen op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hartsmoussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. En die wedstrijd werd ook gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10, plaatselijk wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
4: Het Liftinstituut werd in 1933 opgericht als stichting om de vele liftongelukken tegen te gaan die toen nog kersverse technologie veroorzaakten. En bijna 70 jaar later veranderde de organisatie in een commerciële BV. Nou, inmiddels zijn we bijna een eeuw na de oprichting en staat liftveiligheid in de sector nog steeds voorop. Dodelijk ongeluk gebeurt daarom niet heel vaak, maar volgens directeur John van Vliet van het Liftinstituut moeten we er wel rekening mee houden dat we vaker vast komen te zitten in liften. Hoe zit dat en hoe ga je ook om met concurrenten op de certificatiemarkt? Nou, dat er nog veel meer ga ik bespreken met John van Vliet, directeur van het Liftinstituut. Welkom.
5: Goedemiddag, welkom.
4: Okay. En even beginnen met een tekst van eigen makelij. Sinds 1933, schrijven jullie, zet het Liftinstituut zich in voor een wereld waarin iedereen alle liften en roltrappen zorgeloos en veilig kan gebruiken. Hoe staat het ervoor met die wereld? Cijfertje van 1 tot 10?
5: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik daar precies een cijfer aan kan geven, omdat ik niet de hele wereld inzichtelijk heb, moet ik zeggen. Ik denk dat het in Nederland redelijk veilig is en een heleboel andere landen ook in Europa, maar er zijn ook wel best nog een aantal landen die behoorlijk wat verbetering kunnen doorvoeren.
4: En wat is precies jullie rol in het veiliger maken van de liften wereldwijd?
5: Nou, wij zitten eigenlijk in de TIC-sector. De TIC staat voor Testing, Inspection en Certification. Testing doen wij dan niet. We hebben wel training, dus training, inspectie, certification. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat we doen. Dus we hebben een aanwijzing van de overheid. We zijn geaccrediteerd voor het verrichten van inspecties in Nederland. Keuringen, veiligheidskeuringen, voordat de eigenaar of gebruiker eigenlijk die lift kan gebruiken, moeten wij zorgen dat die veilig is.
4: En hoe werkt het verdienmodel dan? Want verdien je dan meer aan periodieke inspectie van lift in gebouwen of aan inspectie van tevoren bij fabrikanten ook al?
5: Nou, het is een combi. Maar uiteindelijk, van oudsher zijn we eigenlijk begonnen met die liftinspecties in Nederland. En dat is eigenlijk wel onze grootste activiteit. Mm-hmm. Maar daarnaast zijn we ook al jaren, zo'n 30 jaar actief internationaal met onze certificatieafdeling om eigenlijk allerlei veiligheidscomponenten en complete liftinstallaties te certificeren voor fabrikanten. Om te zorgen dat zij in Europa de markt op mogen.
4: Dus dan vertrekt er echt een inspecteur naar de fabrikant. Die gaat die onderdelen daar controleren allemaal.
5: Testen doen en allemaal. Ja, dat duurt soms maanden, soms weken, soms een jaar. Dat kan wel eens verschillen afhankelijk van de ingewikkeldheid van het systeem.
4: En dat gebeurt ook echt in de VS en Japan bijvoorbeeld?
5: Ja.
4: Is het niet moeilijk om er daartussen te komen? Want ik kan me voorstellen dat je daar totaal andere markten hebt. Maar ja, misschien dezelfde certificeringseisen. Maar...
5: Ja, het is gek eigenlijk. Maar wij zijn van oudsher al redelijk bekend in de liftenwereld. In onze niche, wereldwijd ook. Omdat wij eigenlijk altijd vooropgelopen hebben in de normenontwikkeling. En zorgen dat je erbij bent. En zorgen dat je je kennis kwijt kunt. En zorgen dat de liften en de regelgeving daaromheen ook veilig blijft. En nog veiliger wordt. Mm-hmm. En vandaar zitten wij in internationale normcommissies. En zorgen wij dat wij die inbreng leveren. Afhankelijk van wat wij leren in de praktijk, proberen wij terug te geven in die normcommissies om te zorgen dat het erin komt en voor de volgende keer is afgedekt en veiliger wordt.
4: En dat heeft echt de uitwerking tot in de VS.
5: En van daaruit zien die fabrikanten dat wij daar actief in zijn en dat wij daar kennis van hebben. En dan worden we uitgenodigd om zaken te onderzoeken en te certificeren.
4: En is er ook een land waar je zelf liever niet in de lift stapt?
5: Ik denk dat er wel meerdere zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat India bijvoorbeeld... daar gaan we ook beginnen, moet ik zeggen. Vanmiddag, vanmiddag hebben we de ondertekening van onze nieuwe directeur India. En daar gaan we ook van start met het certificeren van componenten. Maar daarin zijn nog heel veel liften, installaties, alles. Dat je denkt, ik weet niet, ik kan beter de trap nemen. Terwijl wij in Nederland eigenlijk zeggen... de trap is eigenlijk onveiliger dan het nemen van een lift.
4: Maar waar begin je dan in India te werken? Want begin je dan in Bangalore of in Mumbai of zo?
5: Mumbai.
4: Langzaamaan naar buiten te werken?
5: Maar uiteindelijk wel in het hele land hoor. Maar er is wat nieuwe regelgeving gekomen daar. En die sluit eigenlijk aan bij onze regelgeving die we in Europa hebben ontwikkeld. Of dat hebben we ook met internationale krachten natuurlijk gedaan. Een samenspel is dat. En die wordt ook in India van kracht. Dus we kunnen eigenlijk heel makkelijk met onze kennis en onze kunde kunnen wij daar ook eigenlijk de kennis brengen en zorgen dat de wereld ook daar een beetje veiliger wordt.
4: En ik zei het al, het Lift Instituut dat werd opgericht als stichting natuurlijk, maar in 2000 is het bedrijf omgevormd naar een BV. Dat had ook te maken met nieuwe Europese regelgeving voor veiligheid. Maar hoe beïnvloedt dat de manier waarop je met de winst omgaat bij het Lift Instituut?
5: Nou ja, we zijn nog steeds geen aandeelhoudersgedreven organisatie. Mm-hmm. Dus dat maakt misschien wel een verschil in wat jij over het algemeen bekend mee bent, maar we zijn wel een beetje een atypisch bedrijf. Want we zijn wel een holding en een BV gestart voor de activiteiten die we nu doen. Sinds 2000. Maar de aandelen zitten nog steeds in een stichting. En die stichting is eigenlijk waar we van ontstaan zijn in 1933.
4: En wie zijn de leden van die stichting dan?
5: Daar zitten de leden is eigenlijk een stichting zelf met 3 bestuursleden.
4: Ja.
5: En die bepalen uiteindelijk jaarlijks hoe het ervoor staat en hoe we doorgaan. Maar in principe kunnen wij als Liftstuut scherp zijn op veiligheid, we kunnen scherp zijn op onze mensen en scherp zijn op kwaliteit. En natuurlijk moeten we uiteindelijk wel onze broek ophouden, dus we moeten wel geld verdienen. Maar misschien is het net dat scherpe randje ervan af, waardoor we uiteindelijk die ontwikkeling ook kunnen meemaken en bijwonen en daar tijd en geld in investeren om te zorgen dat wij aansluiten bij die regelgeving en de ontwikkeling daarvan.
4: Nou, ik wil wel eens testen of dat scherpe randje ervan af is, want de aandelen zitten in de stichting. Kan je me verklappen, wat wordt zo ongeveer de omzet voor dit jaar?
5: De omzet, totale omzet, 25 miljoen.
4: 25 miljoen. En wat hou je er onderaan de streep van over?
5: Nou, dat hangt er vanaf. We doen ook een hele mooie participatieuitkering naar onze medewerkers. Mm. Dus afhankelijk van hoe het gaat en wat we nodig hebben, rekenen we daar
4: jullie inspecteurs krijgen bonus als het goed gaat.
5: Die krijgen af en toe een bonus als het goed gaat. Maar dat is uiteindelijk wel over het hele concern. Dus ze worden niet afgerekend op hun eigen activiteiten, want dat mag weer niet. Daar worden we voor beoordeeld en gecontroleerd.
4: Ja.
5: Dus dat moet allemaal wel netjes. Maar als we uiteindelijk aan het einde van de streep zeggen, we hebben genoeg over, dan kunnen wij een deel uitkeren aan onze eigen mensen. En dat is natuurlijk, dat maakt het mooi.
4: Nou, je noemde al controle, want even naar die Nederlandse markt dan. Als ik het goed begrijp, dan heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid praktisch de inspectie van liften uitbesteed eigenlijk aan 6 partijen met allemaal regelgeving eromheen. Dan is die uitbesteding een Europees verplichte controle. Hè? Is dat altijd afdoende om in ieder geval Nederland iedereen veilig te houden wat betreft liften? Of moet de arbeidsinspectie nog wel eens iemand op de vingers tikken?
5: Nou, de arbeidsinspectie doet af en toe wel eens wat controles. Ook met name vragen ze bij ons één keer de zoveel tijd wel eens van welke liften zijn er afgekeurd. Mm. En dan kan het ook zijn dat die eigenaar en of onderhoudspartij niet op tijd bij ons aanklopt dat de lift weer veilig is en dat die weer gekeurd moet worden.
4: Dan, want elke 18 maanden moet het gebeuren.
5: Iedere 18 maanden moet de lift gekeurd worden. En hij kan wel eens afgekeurd worden en dan moet hij eigenlijk zo snel mogelijk herkeurd worden. Want een afgekeurde lift mag je eigenlijk niet gebruiken.
4: Ah.
5: En dat gebeurt af en toe wel.
4: En nu zei ik, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat heeft 6 partijen gemachtigd om dit te doen. Daar ben jij er één van. Maar is Lift Instituut nog altijd de olifant in de kamer?
5: Wij zijn wel de grootste. Ja, marktleider.
4: En hoe groot is het verschil met de kleinere?
5: Ja, wij hebben denk ik ongeveer zo'n 50% van de markt. De helft van de markt.
4: En dan lees ik dat concurrenten als Aboma, die richten zich dan expres op groter machinewerk in bijvoorbeeld de bouw. En dat de partij Checks, die weet juist kleinere VVE's te overtuigen wanneer men een alternatief zoekt voor jou als marktleider. Is dit een beetje hoe de markt werkt?
5: Ja, het is wel op zich wel lastig. Kijk, uiteindelijk als je kijkt naar wat een keuring kost ten opzichte van een onderhoudscontract voor het hele onderhoud van zo'n lift, is dat eigenlijk peanuts. Zeker als je het in anderhalf jaar moet doen. Dus ik denk dat de focus met name voor eigenaren ook heel erg op de onderhoudspartij ligt. Want ja, daar zit de winst te behalen en of de kwaliteit te behalen. Want uiteindelijk wil je wel dat zo'n lift eigenlijk 100% van de tijd draait en veilig is.
6: En kom je ze dan wel eens tegen bij opdrachten of let jij er niet zo op als marktleider?
5: Natuurlijk komen die wel eens tegen. Ja, zeker. Ja. Maar ik denk dat uiteindelijk, kijk, Nederland is natuurlijk redelijk klein. En ja, er zijn er 110.000 liften. Dus wat dat betreft is het ook overzichtelijk. Mm-hmm. Ik denk dat onze concurrentie met name internationaal is. Want daar zijn wij notified body. We zijn door onze minister aangewezen en aangemeld in Brussel. Mm-hmm. Wij mogen dus de naam notified body hebben. Dat houdt dus in dat wij die internationale certificering kunnen verzorgen voor klanten die hun producten in Europa willen verkopen of Noord-Amerika. En daarin hebben we ongeveer 300 concurrenten in heel Europa. En dat is eigenlijk een heel ander speelveld. Maar als je echt kijkt naar de inhoud, de technische inhoud en de kwaliteit, dan hebben we eigenlijk daarin maar weer twee concurrenten van die 300. Dat is wel bijzonder.
6: Oh, dat is zeker bijzonder. Ja. En als we dan toch breder over Europa praten, in hoeverre verschillen al die landen nog van elkaar wat betreft dit soort certificering?
5: Nou, het mooie is dat eigenlijk sinds 2000 is iedere nieuwe lift die geïnstalleerd wordt in Europa gelijk. Dus die moeten allemaal dezelfde.
6: Daarom werden jullie ook een BV. Dit is allemaal.
5: Ja, precies. Ja. Maar wat je wel ziet is dat uiteindelijk als de lift nieuwbouw gekeurd is, zullen we zeggen, gecontroleerd en hij wordt in gebruik genomen, dan ontstaat er een nationaal speelveld en een nationale regelgeving. En dan is ieder land wisselend. Dus in Duitsland bijvoorbeeld heb je ieder jaar een keuring. In België om de 3 of 6 maanden. In Frankrijk 1 keer in de 5 maanden. En in Nederland 1 keer in de 18 maanden.
6: Dus daar hebben we nog vrijheid in als landen en dat zijn de grote verschillen dan. Maar heeft dat ook dan enorme verschillen in uitwerking? Bijvoorbeeld, ik bedoel, zou jij Duitsland of België met ons vergelijken en zeggen, nou, de ene is echt wel veiliger dan de andere?
5: Ik denk het wel.
6: Ja. Is België veiliger dan Nederland?
5: Ik denk het niet.
6: Nee? Waarom niet?
5: Nou, sterker nog, wij zijn daar een jaar of wat geleden hebben wij een poging gedaan om daar actief aan de gang te gaan. Dat is ook gelukt. Alleen we kwamen erachter dat eigenlijk met name de marges daar heel erg onder druk stonden. Maar ook de kwaliteit. Mm-hmm. De kwaliteit die wij willen leveren om zo'n lift veilig te kunnen keuren en doen. Dat is anders. Er wordt anders geïnterpreteerd in België dan dat wij gewend zijn. En dus vonden wij ons eigenlijk niet passen daar en zijn we weer teruggetrokken. Zijn we gestopt.
6: Daar wil ik je een dilemma over voorleggen. Je moet kiezen, dan mag je daarna nuanceren tot je nul zegt.
5: Oké.
1: Het dilemma.
6: Een gecertificeerde lift is altijd veilig. Of, nou, met genoeg concurrentie komt die veiligheid in de sector toch wel in gevaar.
5: Nou, een gecertificeerde...
6: Eén of twee?
5: Ik denk 2.
6: Ja. Met genoeg concurrentie komt dat toch wel in gevaar. We praten er eigenlijk al een beetje over. Wat je zei al, in België lagere marges en ook minder veiligheid. Daarover gesproken, in België viel 2 jaar geleden een schoonmaker 12 meter naar beneden. Toen ze achteruit de lift instapte met de kar met schoonmaakproducten, toen bleek die lift afwezig. Net gekeurd, overigens. Hoe vaak komen dat soort ongelukken nog voor?
5: In België weet ik niet precies. Maar in Nederland denk ik dat wij 1 keer in de 3 jaar ongeveer gemiddeld genomen over, als je er over de laatste 30 jaar kijkt, een ongeval hebben.
6: En als het
5: een ernstig ongeval waarbij je een dode tot gevolg.
6: En als het wel misgaat, waarop gaat het dan precies? Want je begon al over concurrenties en marges, maar kun je dat wat meer dan weer over uitleggen?
5: Ja, het is met name waar het misgaat. Ja, je bedoelt qua ongelukken hoe het misgaat? Of
6: wat is de meeste?
5: Ja, eigenlijk is er geen meeste of minder. Het is van alles wat. Het kan een monteur zijn die opeens een storing moet oplossen en daardoor gaat er iets mis en die raakt opeens beklemd en daardoor kan dat een dodelijk afloop hebben. Het kan ook zijn dat er opeens een lift naar beneden valt. Of naar boven valt. Heb je daar wel eens van gehoord? Een lift kan ook naar boven vallen.
6: Maar dit is de eerste keer dat ik dat hoor. Leg dat ons even uit.
5: Wil je dat nu echt weten of zullen we dat na de uitzending?
6: Nee, dat wil ik nu weten. Ja, kom maar.
5: Nou, dan gaan we toch even een beetje de techniek in. Kom maar. Je kan je voorstellen dat je een lift hebt waar mensen in staan. De kooi noemen wij.
6: Oh, het gaat om het tegengewicht natuurlijk.
5: En het tegengewicht, dat is eigenlijk net zo zwaar als de lege kooi. Maar ook nog eens keer de helft van de mensen die erin staan. Dus als er maar 1 persoon in staat, dan gaat iets mis met die rem van die machine. En hij zou een noodstop moeten maken. Dan is dat tegengewicht zwaarder. Dus die gaat naar beneden. En daarmee gaat de lift omhoog. En dan kan je ontzettend hard tegen het plafond aanklappen. Met alle gevolgen van dien. Ja, dat zou je misschien niet bedenken. Maar dat is toch wel iets waar de meeste mensen helemaal geen rekening mee houden. Maar
6: nee,
5: ik denk dat die kans groter is dat dat gebeurt dan dat je naar beneden valt. Ja, dat moet ook wel weer een geruststelling zijn voor een aantal mensen die vaak als ze opgesloten zitten denken van, oh jee, ik ga naar beneden vallen als die stilstaat, want er is iets ernstigs aan de hand. Nou, dat gebeurt eigenlijk niet.
6: Nou, je had het ook net over margedruk in België en dergelijke. Voordat we daarheen gaan, jullie zitten heel dicht op de sector natuurlijk. Want je moet met fabrikanten overleggen. Dus ik kan me zo voorstellen dat je eens in de zoveel tijd een fabrikant hebt die eigenlijk denkt, nou, ik ga even een competitief voordeel behalen. Even wat losser omgaan met de regels. Hoe vaak komt dat voor bij jullie?
5: Nou, die certificering die wij doen. Kijk, in Nederland hebben we inspecties en dat doen we eigenlijk allemaal voor eigenaren. En een eigenaar heeft in principe niet met die...
6: Die heeft de lift afgenomen, klaar.
5: Precies, ja. En die gaat met ons een contactje aan en dan gaan wij die keuring doen. Maar internationaal certificeren we natuurlijk componenten en complete systemen. En wat je ziet is dat die fabrikanten onderling natuurlijk eigenlijk het mooiste product willen hebben met de nieuwste technologie. En nieuwe technologieën zijn over het algemeen niet beschreven in een norm. Mm-hmm. Dus die wijken af. Nou, dat soort zaken moeten ze bij ons laten controleren.
6: En dat gaat dan ook via die internationale standaardorganisatie?
5: Dat gaat via die, ja precies. En daar gaan we naar kijken. En dan gaan we kijken of dat veilig is. En soms zitten de fabrikanten wel op een randje. Dat we zeggen, ja, dit kunnen wij gewoon niet certificeren. Want dat gaat nooit voldoen aan de Europese regelgeving. En als nee. En dan moeten ze het aanpassen of moeten ze naar een ander. Maar in principe moeten we allemaal op dezelfde manier controleren. Maar ja, daar zit natuurlijk wel eens wat verschil in.
6: Dus is het wel eens moeilijk geweest om de rug recht te houden? Of hebben jullie altijd gewoon gezegd, nee,
5: daar zijn we wel redelijk hard in. Omdat we weten wat voor gevaren het kan hebben. Want stel je voor dat je een lift certificeert waarbij er in de wereld, want het is niet alleen Europa.
6: Ja.
5: En ook in
6: Japan.
5: 10.000 tot 100.000 kunnen ze er neerzetten. Misschien wel meer. En stel dat daar een foutje in zit en wij hebben dat verkeerd beoordeeld. Dan hebben we een ontzettend probleem.
6: Ja.
5: Dus ook voor ons is het belangrijk dat we die veiligheid en die kaders ook wel echt goed stellen.
6: Toch heb jij in het verleden gesteld, mensen zullen steeds vaker vastkomen te zitten in een lift.
5: Ja.
6: Waarom is dat zo?
5: Ja, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. We weten wat er met de energietransitie aan de hand is. En dat we allemaal voorbereid moeten zijn op zoveel uur thuis allemaal spulletjes naar huis halen, zodat we dat kunnen overleven. Dat komt omdat er af en toe spanninguitval is. En dat kan in hele wijken.
6: Oh, dus dit is vooral een probleem van netcongestie, waar je het over hebt?
5: Ja.
6: Okay.
5: Kijk, uiteindelijk is het ook wel. Het kan natuurlijk ook zijn dat er door gebrek aan technici minder onderhoud gaat plaatsvinden en dat je daardoor meer storingen krijgt. Dus het is een combinatie van dat soort zaken, maar ook van spanningsuitval.
6: Zo.
5: En dan staat er opeens een hele wijk stil en dan ben je niet zomaar geholpen.
6: En nou, met die waarschuwing in het achterhoofd, hoeveel liftopsluitingen zoals dit komen we dan tegen ongeveer? Nou,
5: we hebben het ooit berekend, een paar jaar geleden. En wij komen uit op ongeveer 43 liftopsluitingen per dag in Nederland.
6: Dat vind ik nog steeds best veel eigenlijk voor een landje.
5: Dat is ook veel.
6: 18,5 miljoen mensen, ja.
5: 43 mensen, of misschien wel zitten er meerdere mensen in, die zitten onrustig in hun... In hun lift opgesloten en die weten niet wat ze moeten doen.
6: En vervolgens dan weer even naar onze zuidenburen. Want jij, dat vond ik interessant. Jullie zijn zelf niet meer actief op die Belgische markt. Jij trok daar binnen. Jij zag marges en kwaliteit daar onder druk staan. Wat is daar dan precies aan de hand? Is het het feit dat de concurrent daar te scherp hiermee omgaat? Is het het feit dat de lokale certificeerders allemaal te los zijn? Wat is er dan al?
5: Ja, mijn persoonlijke mening is dat er inmiddels behoorlijk wat concurrenties. Er zijn behoorlijk wat bedrijven, maar het is daar anders ingericht. In Nederland zijn wij in deze niche gefocust op dit werkveld. In België zie je dat de overheid zegt van dit soort EDTC's, zoals het heet, die doen vaak veel meer vlakken. Dus die zijn op energie, op elektriciteit, op
6: dat zijn certificaten fabrieken, om het
5: dus
6: zo te
5: zijn,
6: zeggen.
5: Nou ja, die zijn meer in de breedte actief. Dus die doen veel meer voor een klant dan alleen maar liften. En daarin denk ik ook dat zij wat Het kwaliteitssysteem qua keuringspunten en controles wat uitgehold hebben. En het hele grote verschil met België is dat de Belgische inspecteur die gaat alleen keuren. Die gaat er alleen naartoe. Mm-hmm. Wat wij in Nederland doen is dat we altijd samen met een monteur gaan die lift in onderhoud heeft. Die weet hoe die installatie werkt en die heeft handjes. En daarmee kun je veel meer dingen controleren en doen. En dat maakt misschien ook wel het verschil in procedure in Nederland ten opzichte van België.
6: En dan trek jij het terug uit België. Luistert men dan naar jou als jij ergens aan de bel trekt? Of trek jij dan niet aan de bel en maak je gewoon een commerciële beslissing?
5: We hebben dat absoluut wel aangekaart bij de Belgische overheid. De overheid heeft er ook wel wat aan gedaan. Die heeft ook gezegd van er moet ook op de rapportages een keuringstijd komen. Hoe lang je aan het keuren bent geweest. Want dan kunnen we controleren dat je er geen 12 op een dag kunt doen, bij wijze van spreken. Maar...
6: Goh.
5: Ja, maar ja, of het nou echt werkt, ik weet het niet. Ik denk dat ze er wat strenger op moeten zijn en dat ze dat wat beter moeten handhaven. Dat denk ik, maar dat kost soms wat tijd in België, denk ik.
6: En verderop in de wereld, gaat het daar beter? Of zie je eigenlijk in allerlei landen dit soort praktijken?
5: Ja, er zijn ook wel landen waar het helemaal niet georganiseerd is. Als je buiten Europa kijkt. Maar ook in Europa zijn verder wel wat verschillen, hoor. Dat wisselt. Dat is echt wel... In ieder land is het wel anders ingericht.
6: En hoe lang hebben jullie er dan over gedaan om die beslissing te maken om naar India te gaan?
5: Nou, dat is denk ik ontstaan in 2024. Toen hebben we met wat Indische mensen ook gesproken. En toen hebben we gezien van wat gaat er gebeuren qua overheid. Hoe wordt die regelgeving aangepast? Gaan jullie hetzelfde model hanteren als wat wij in Europa doen of niet?
7: Is dat zo?
5: Voor een deel is dat zo, ja. Het is redelijk gelijkwaardig.
7: Ja.
5: En daarin zagen wij, en we kregen gewoon een hulpvraag van ja, eigenlijk moeten wij een keurinstantie of een certificeringsinstantie zoals Liftstuut in India hebben. Kunnen jullie daar niet aan bijdragen? Dus toen zijn we gaan onderzoeken van is dat interessant voor ons? Kunnen wij daarmee aan de gang? En ja, uiteindelijk blijkt na een aantal rondjes daar gedaan te hebben, de overheid bezocht, de standaardisatiecommissie bezocht, een heleboel klanten bezocht, of toekomstige klanten, ja. Om te zien van wat is nou die noodzaak en zitten jullie wel op ons te wachten? En nou, dat blijkt
7: dan,
5: wel.
7: Dan wil ik ook nog even tijd inruimen voor een stokpaardje voor jou. Want ik heb altijd geleerd dat je bij een brand niet de lift moet nemen.
5: Dat klopt.
7: Maar dat kan in sommige gevallen wel. En ik zie jou al jaren op de planken staan om uit te leggen dat dit toch wel iets moet zijn. Dus geef ons even de pitch van John van Vliet. Kijk, voor brandveilige liften waar we toch in het bejaardentehuis in moeten.
5: Ja, nou, je ziet, we weten allemaal dat de vergrijzing maar doorgaat. En er komen prachtige appartementen waarbij je soms ziet dat de appartementencomplexen met liften, dat je soms ziet dat er beneden in de gang 10 rollators staan en 25 scootmobiels. Of soms voor de deur met alle brandgevaren van dien. Mm-hmm. En die mensen moeten allemaal naar boven, naar hun appartementen en naar beneden. En dat gaat allemaal prima, zolang er niks aan de hand is. Maar als er een calamiteit is, dan wat jij zegt, is het zo dat je de lift niet mag gebruiken. Als er brand is, dan gaat in principe die lift naar beneden. Die gaat met open deuren staan en die zegt, ik doe niks meer.
7: Ja.
5: Maar dat kan eigenlijk helemaal niet meer met dit soort tijden en dit soort mensen.
7: Met vergrijzing,
5: zeg je. Vergrijzing. Mensen die niet meer mobiel zijn en die eigenlijk de trap niet meer kunnen nemen, die hebben niet voor niks een rollator of een scootmobiel. Die kan je toch niet de trap afsturen?
7: Maar snap jij de angst van mensen dan? Want ik zie jou dit 7 jaar al minstens beweren. Want in 2018 heb ik video's gevonden op YouTube enzovoort. Of uit 2018 moet ik zeggen. Overheid en brandweer, die zeggen dan vervolgens nee tegen jou. Neem ik aan.
5: Ja. Ja, de deregulering is natuurlijk nog steeds best wel een dingetje. Zolang er niet direct ongevallen gebeuren en het niet ernstig genoeg blijkt te zijn, heeft de overheid geen.
7: Maar is dat ook niet heel begrijpelijk? Wat zou je zelf.
5: Ja, dat is ook zo. Alleen, ik zie wel wat er gebeurt. En ik zie wel dat wij eigenlijk in deze moderne tijd nog steeds niet in staat zijn om een lift op te leveren die je gewoon kunt blijven gebruiken bij brand. Natuurlijk moet je bepaalde dingen controleren en hij moet uiteindelijk uitgeschakeld worden als het echt onveilig wordt. Maar er zijn zat situaties te verzinnen waarbij die lift nog prima kan functioneren.
7: Maar ik bedoel, de meeste mensen zullen toch aannemen, ja, maar ik wil dat hele risico, die bandbreedte tussen, hij moet echt uit nu en we hebben brand, maar we gaan hem wel gebruiken. Die ziet men toch helemaal niet. Dus dan is het toch logisch dat iedereen nee zegt.
5: Ja, maar dat is toch makkelijk? Dat is toch uiteindelijk kijken van, nou ja, we zeggen gewoon nee, we zien wel wat er gebeurt. Dat is toch veel te makkelijk?
7: Ja, dat
5: en uiteindelijk moet je zorgen dat je moet. Kijk, wetgeving, begrijp, dat is altijd reactief. Als er wat misgaat, dan komt er pas wetgeving. Maar in dit geval denken we, dit gaat een keer mis. Waarom zijn we dat niet voor? Waarom zorgen we niet voordat dat voor elkaar is en voordat je lift hebt gebouwd en dat is ook 10 jaar verder?
7: Helder.
5: Ga daar nu mee aan de gang en zorg gewoon netjes dat dat voor elkaar is en dat uiteindelijk ook de mensen met de rolstoelgebruik en scootmobiels straks gewoon via de lift naar beneden kunnen als er wat aan de hand is.
7: Heb je heel veel hoop dat het gaat gebeuren?
5: Nee. Het duurt nog heel lang, denk ik. Het moet eerst nog gebeuren, daar is het wacht op. Dat is eigenlijk van de zotte.
7: Heel veel dank. John van Vliet, directeur van het Lift Instituut. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld gesprek met Lodewijk van der Borg, directeur van de Royal Kaak Group. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast.

is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky is in Londen voor ruim 30 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij werd in 1940 door de nazi's gestolen tijdens de Duitse bezetting van Nederland. 3 jaar geleden kreeg de familie het schilderij weer terug en die hebben het nu dus laten veilen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar-podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
0: Cappuccino?
4: Nee. Nee, altijd zwarte koffie. Want wist je dat niet? Melk is zelfs slecht voor je stem. Daar krijg je spijt van.
0: Oké, okay. Ja. Heb je vaak spijt dan?
4: Jij dan niet?
0: Ja, laatst heb ik echt een half jaar spijt gehad. Ik had schoenen gekocht online en die waren toch iets te klein, ondanks het zeer geavanceerde maatvoeringssysteem wat ze op de website hadden staan.
4: Ja.
0: En ja, dan ben ik wel zo'n Calvinist, dan wil ik er ook op lopen. Maar ja, op een gegeven moment had ik toch zoiets, nee, die gaan echt naar de kringloop. Ja.
4: Heb je ze nu aan?
0: Nee, zeker niet. Nee, ik heb nu veel te grote schoenen aan.
4: Oh nee, ja. Maar ik heb wel spijt, maar wat me nu te binnen schiet is vooral een hele grote spijt. Ik had een enorm conflict op mijn werk een tijdje geleden. Enorm conflict met een collega. En ik heb erg spijt dat is ontzettend onder mijn huid gaan kruipen.
0: Ja.
4: En ik heb erg spijt dat ik niet meer een beetje Rutte-Teflon-achtig ermee om ben gegaan. En er gewoon veel stoerder in ben geweest. Ja, nou, daar heb ik spijt van.
0: Ja, maar als je collega dan meer spijt heeft, dat is niet erg, toch?
4: Ik mag leiden dat het zo is. Ja. Maar het is een mooi onderwerp voor deze aflevering. Spijt.
0: Spijt.
5: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Alles over uitdagingen en lastige keuzes op de werkvloer. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
4: Ben, jij als wetenschapsgoeroe, hè, gedragswetenschapsgoeroe, wat is eigenlijk spijt?
0: Ja, er is een hele mooie definitie van. Als mensen zeggen, van, ja, waar haal je nou al die definities dat vandaan? Een geheim tip, dat is de APA Dictionary, dat is de American Psychological Association.
4: Mm-hmm.
0: En die hebben clubjes en die maken dan op basis van heel veel wetenschappelijke artikelen, zeggen ze, dit is het. Dat is een soort Wikipedia voor psychologen, zou je kunnen zeggen. En daar stond in over spijt, dat is een emotionele reactie op een situatie of ervaring, waarvan je wenste dat het anders was gegaan.
4: Ja.
0: Dus je denkt bij jezelf, ja, dat had anders gekund. En dat zou mooi zijn eigenlijk, als het anders was gegaan.
4: Ja, dat had ik toen ook. Ik dacht, nee, ja. Maar ik had veel toffer, stoerder moeten doen. En is er één soort spijt? Of zijn er heel veel soorten spijt?
0: Er zijn allerlei soorten spijt. Allerlei soorten spijt. En om even bij de basics te beginnen. Je hebt een van de onderzoekers op dit gebied, dat echt een hele grote naam in de psychologie, dus Edward Torrey Higgins heet die man.
4: Mm-hmm.
0: Edward Torrey Higgins. En die zei al van, ja, wacht, kijk, je kunt jezelf vergelijken, je actual self, en wie je dan echt bent en wat je echt hebt gedaan, met je
6: ideal zelf, dus je ideale zelf, of je ought zelf, zoals je had moeten reageren. En dat zijn al twee soorten spijt. Dus je vergelijkt jezelf of wat je hebt gedaan, vergelijk je dan met je ideaalbeeld dat jij graag had gewild, of wat eigenlijk de omgeving van je had gevraagd. En het blijkt bijvoorbeeld, typje van de sluier, dat als je tekort schiet ten opzichte van je ought zelf, dus wat anderen van je verwachten, dat raak je emotioneel minder dan wanneer je 's nachts in je bed ligt te woelen en denkt, dit waren mijn idealen toen ik 20 was en nu 40 jaar verder, ik heb er niks van gebakken. Dat houdt mensen wakker.
4: Maar dat vind ik super herkenbaar. Ja. Weet je, het gaat over wat jij voelt, vooral in je innerlijke zelf, daar heb ik spijt van.
6: Ja,
4: dat is veel belangrijker.
6: Je eigen doelen. Ja. Dus tekortschieten ten opzichte van je eigen doelen, dat is dus een vorm van spijt die mensen enorm bezighoudt.
4: Maar dan kan je natuurlijk spijt hebben op heel veel gebieden. Je kan werkspijt hebben. Je kan spijt hebben in je relatie. Herkenbaar. Ja. Laten we het daar vooral een andere keer over hebben. Maar op wat voor soorten terreinen hebben mensen allemaal spijt?
6: Ja, nou, er is een verschilletje tussen wat het vaakst tot spijt leidt en wat tot de meest intense spijt leidt. Dat is heel interessant. Dus er zijn verschillende manieren om naar te kijken. Er is onderzoek gedaan door Rose en Somerville. Die hebben spijtdomeinen in kaart gebracht. En dan blijkt dat als je dat bij heel veel mensen gaat peilen, dat op nummer 1 staat opleiding. Dus had ik maar geleerd, doorgeleerd, had ik maar iets anders
4: gestudeerd. Had ik maar een andere opleiding gedaan.
6: Precies, ja, dan ik had ik nou niet. Ja.
4: Ja, best wel veel vrienden van mij die hebben deze vorm van spijt. Had ik maar iets anders gestudeerd, dan had ik nu een andere carrière gehad.
6: Is er ook nog een bepaalde opleiding die het vaak voorkomt, waar mensen spijt van hebben? Dat is ook wel nuttig om te weten dan.
4: Waarschijnlijk rechten.
6: Rechten,
4: heb ik zelf ook nog 1 jaar gedaan.
6: Ja, precies. Voor als je niet weet wat je wilt studeren, dan ga je rechten doen.
4: Milde spijt van.
6: Milde spijt, ja. Nou, tweede is carrière. Carrièrekeuzes. Dat is nummer 2. Komt het vaakste voor na opleiding. Op nummer 3. Romantiek.
4: Ja.
6: Dus alles wat je fout hebt gedaan in de romantiek, daar denken mensen het vaakste nog over na.
4: Ja.
6: Ouderschap wel niet. Of misschien dat je, weet ik veel wat, dat je per ongeluk ouder bent geworden van een kind van de andere partner niet wel op de hoogte is, maar gewoon allerlei soorten spijt op ouders.
4: Nou ja, of dus spijt van dat je geen vader of moeder bent geworden.
6: Ja, nee, zeker. Ja, dat speelt. Ja. Nou, maar dat zal zeker een rol spelen bij veel mensen. Ja. Dan heb je spijt op het gebied van zelfontplooiing. Dus allerlei vormen van jezelf ontwikkelen. Toch een bepaalde stap nemen. Iets proberen. Toch iets durven. Ja. Op vakantie toch die parachutesprong eens een keer maken. Nou, ik weet niet of dat zelf ontplooit. Als die parachute zich niet ontplooit, dan heb je pas een probleem. Nou ja, goed. En dan heb je op nummer 6. Ja, sorry.
4: Heel scherp ben.
6: Ja, hij schoot me zo te binnen.
4: Ja.
6: Ja, daar ben ik bang voor. Dus die vorm van zelfontplooiing heb ik dan ook nooit gezocht. En dan nummer 6, vrije tijd. Dus dingen die je in je vrije tijd eigenlijk wel zou willen doen. Dus bepaalde hobby's, bepaalde dingen eens een keer uitproberen. Vakanties die je een keer zou willen doen en toch niet hebt gedaan.
4: Ja.
6: Maar.
4: Ja.
6: Dit is wat het vaakst wordt genoemd. De diepste en de meest intense spijt, dat is weer een ander soort rijtje. Ja, daar ken ik niet alle dingen van, maar op nummer 1 staat in ieder geval daar alles wat te maken heeft met menselijke relaties.
4: Mm-hmm.
6: En dat is natuurlijk wel interessant, want je kunt, als je dan bijvoorbeeld binnen het werkdomein kijkt, dan zijn er allerlei dingen die je op je werkmissie had kunnen doen, dat je denkt, ach, ik had dat mailtje wat eerder willen sturen.
4: Ja,
6: so what?
4: Mm-hmm.
6: Of je denkt, maar ik heb, wat jij net noemde, bonje gehad met een collega.
4: Ja, precies.
6: En dat zit me nog steeds hoog. En die intermenselijke dingen in het werk, die hebben de meest intense vorm van spijt.
4: Dat klopt helemaal. Want ik ben toen, dat heeft enorme invloed gehad op mijn werk. Maar uiteindelijk wat me het meest dwars zit, is die situatie met die collega.
6: Ja, precies. Dat gaat niet meer om de inhoud. Dan gaat het om, voel je tekort gedaan? Of neemt iemand je niet serieus? Of heb jij misschien iets gezegd wat je eigenlijk niet had moeten zeggen?
4: Maar werk is dus, want als je naar dat lijstje kijkt, en dan zie je dus opleiding en carrière bovenaan staan. Je zou dus kunnen zeggen, werk is de hofleverancier van spijt.
6: Absoluut, ja. Dus mensen hebben heel vaak spijt over zaken die met werk te maken hebben. En daarbinnen hebben ze dan de meest intense spijt over de dingen die op relationeel vlak binnen het werk spelen.
4: Tegelijkertijd, Ben, ik moet denken aan een voorbeeld. Een Australische verpleegster. Die heeft ooit een boek geschreven over dingen waar mensen op hun sterfbed grote spijt van hadden.
6: Ja.
4: En heel hoog op het lijstje, had ik maar niet zoveel gewerkt. En dan met name mannen hadden spijt dat ze zoveel tijd aan hun werk hadden besteed en niet aan hun geliefdes en aan hun familie.
6: Ja. Ik kan wel verklaren waarom dat in die grote onderzoeken die ik noem, dat er een verschil zit. Want ik denk dat je de dingen anders beoordeelt als je op je sterfbed ligt. Dus als mensen midden in hun carrière zitten, je vraagt waar heb je het meeste spijt van, dan hebben ze niet het meeste spijt van dat ze zo hard werken. Maar daar, als ze dan erop terugkijken en ze zetten op een rijtje welke bijvoorbeeld mooie momenten van de kinderen of van vrienden, vriendinnen, familieleden hebben gemist, ja. dan komt die spijt denk ik harder aan. Dus het maakt denk ik ook wel uit vanuit welk punt je kijkt. Dus hoe oud ben je, waar zit je dan in je loopbaan?
4: Ja. Maar jij hebt nogal veel vrouwen thuis zitten. Ik geloof 4. 3 dochters en een vrouw.
6: Vier dochters.
4: Vier dochters
6: zijn al groot hoor.
4: Zijn al groot. Maar goed, op een zeker moment woonden die nog thuis. Hoorde je dan heel vaak van pap of schat, werk niet zo hard?
6: Ja. Dat is een beetje, we hebben een beetje een raar gezin. Want op de een of andere manier. Kijk, ik heb altijd wel heel hard gewerkt. Mm-hmm. Maar. Ik was altijd een soort ZZP'er. En nog voordat corona was uitgevonden, deed ik al aan thuiswerken. Dus het was wel voor mij 1 stap naar kantoor en 1 stap terug. Dus het voorbeeld dat je bijvoorbeeld nooit bij het avondeten bent, of dat je nooit kookt, ja, dat was bij ons dus niet zo. Dat was voor mij 1 stap. En dat scheelt natuurlijk ook wel een hoop. Dus er werd wel hard geweest. En ik moet eerlijk zeggen, toen de kinderen klein waren en als ze dan naar bed gingen, dan ging ik inderdaad nog wel vaak weer aan het werk. Dat is wel zo en dat doen mijn kinderen nu ook. Ja, is dat goed? Nee, is niet goed, hè, misschien. Nee.
4: Mijn vader, die ging toen hij 40 was, ging hij studeren. Dus mijn tienertijd was mijn vader student.
6: Ja, wat ging hij studeren?
4: Rechten.
6: Nee.
4: Ja, serieus.
6: En maar, jij zei niet tegen van pap. Oh, nee, dat wist je natuurlijk pas later. Ja.
4: Nee, mijn vader is zo tegen zijn 50ste nog advocaat geworden.
6: Okay, wow.
4: Terwijl hij een hele andere carrière had in de reclame eerst.
6: Ja.
4: Maar ik had wel spijt van dat hij dat deed, want daardoor was hij thuis. Dus in mijn tienertijd was hij thuis omdat hij student was. Dus ik dacht, pap, wieberen. Ik wil hier met mijn vriendinnen dingen doen die jij niet mag zien. En
6: dat is wel heel grappig.
4: Dan was hij er.
6: Je kunt wel spijt hebben van hard werken, maar heb je kinderen er ook spijt van dat je er vaak niet was? Ja, ja. Misschien valt dat wel mee eigenlijk. Ja.
4: Ik denk dat het heel vaak andersom is.
6: Ja, interessant.
4: Zometeen praten we verder over spijt, Ben. Maar eerst...
5: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
4: Hoe kan jij scoren bij je collega's, bij je vrienden?
6: Ja,
4: met een weetje.
6: Gek feitjes uit onderzoek, die leuk zijn om eventjes met elkaar te delen. Heb je ook wel eens spijt dat je te laat in bed bent gegaan?
4: Regelmatig.
6: Ja, dat is heel interessant. Er zijn een paar Zweden die hebben zich hierover gebogen. Dat zijn Leonie Balter en John Axelsson, moet je waarschijnlijk zeggen.
4: Ja. Je kent ze niet.
6: Twee Zweden. En die hebben gekeken naar het effect van slaaptekort. En dat schijnt echt bizarre effecten te hebben op wat ze dan noemen je subjectieve leeftijd. En wat is subjectief leeftijd? Dat is hoe oud je je voelt of hoe jong je je voelt.
4: Uh-oh.
6: Nou, daar komt hij hoor. Ja. Het meest opzienbarende feitje, hier ga je mee scoren bij de koffie. Het meest opzienbarende feitje is dat wanneer je 2 nachten achter elkaar echt te weinig slaapt. Dan hebben ze die mensen dus in een experiment 4 uur per nacht laten slapen. Je doet mee een onderzoek, je wordt in bed gestopt en na 4 uur gaat de wekker. En dan 2 nachten achter elkaar. Dan voelden die mensen zich gemiddeld 4,44 jaar, dus allemaal 4 is makkelijk te onthouden, 4,44 jaar ouder, vergeleken met wanneer ze gewoon normale slaap hadden gehad. En normaal zeggen zij, bizar, 9 uur. Dus Zweden zeggen, de nachten zijn ook heel lang daar, hè, geloof ik, in de winter. Ja.
4: In de winter.
6: Maar goed, normale Zweedse nacht duurt 9 uur. En zet je die mensen dus 4 op rantsoen, 4 uur slapen en 2 nachten, voelen zich 4,44 jaar ouder. En dat heeft ermee te maken dat je dan gedurende de dag je ook slaperig voelt. Dat is de voorspeller, de belangrijkste, intermedierende variabele.
4: Mm-hmm.
6: Is in dat onderzoek. Dat bepaalt dan hoe oud je je voelt. En hadden ze een schaal gemaakt. En als je dan extreem alert bent, of je bent extreem slaperig, daar zit in je subjectieve leeftijd 10 jaar tussen. Dus als je extreem alert bent, goed uitgerust, je bent scherp, dan voel je 10 jaar jonger dan wanneer je dus een beetje slaperig bent. Is dat herkenbaar trouwens?
4: Nou, 10 jaar vind ik wel heel veel.
6: Ja.
4: Oh, maar ik hoop wel dat dit gaat over hoe je je voelt en niet ook je daadwerkelijke leeftijd.
6: Ja, maar hoe je voelt ga je natuurlijk ook naar gedragen. Dus er zit wel een risicootje bij, denk ik. Maar goed, het kan snel veranderen, want als je dan weer extra slaap pakt, voel je meteen weer jonger.
4: Maar 9 uur slaap, red jij dat? Ik red dat echt niet.
6: Er stond bij het onderzoek zo'n beetje eufemistisch 9 uur in bed liggen. Ja, ik weet niet wat die Zweden dan al doen.
4: Oké. Nee, maar goed, ik herken het zeker. Ik ga dit opschrijven, want dit is een leermomentje, Ben. Dit is absoluut een leermomentje. Ben, zijn er nog meer soorten spijt?
6: Ja, er wordt wel onderscheid gemaakt tussen spijt van acties en spijt van inacties. Dus spijt van acties is vaak kort en hevig. Je doet iets en dat was heel dom. Of je ging vol op je smoel. Mm-hmm. En daar heb je een kort en hevig spijt van. Maar soms is er ook een kans en dan pak je hem niet. Dus inactie.
4: Ja.
6: En dan blijkt dat mensen daar soms jarenlang over kunnen blijven malen. Omdat ze denken, ja, wat
4: had ik maar.
6: Ja, en wat zou er gebeurd zijn wanneer ik, enzovoort. Enzovoort.
4: Ja, ja, ja, ja.
6: Dus dat is ook wel een belangrijke vorm.
4: Ja, en plus die laatste vorm van spijt. Dus spijt van iets wat je niet hebt gedaan, kan natuurlijk eindeloos doorduren, want het is nooit gebeurd.
6: Nou ja, en de grap is dat je kunt er heel lang over fantaseren, maar het blijkt nog erger te zijn als je wel kunt controleren wat er was gebeurd als je die keuze had gemaakt. En dat kan natuurlijk soms heel goed bij werk. Dan denk je, ja, weet je, ooit werd ik gevraagd om bij een klein onbeduidend bedrijfje te komen werken. Niemand had er ooit van gehoord.
4: Ja.
6: En het heette ASML. En mijn goedheid, wat heb ik nu mijn spijt dat ik niet een van de eerste werknemers daar was. Ja. En dus als je kunt blijven volgen op LinkedIn of in het nieuws, hoe het met die kans, hoe het daar verder mee gegaan is, dat blijkt heel verschrikkelijk te zijn.
4: Nou ja, en dat doet natuurlijk iedereen. Je zit natuurlijk allemaal op LinkedIn te kijken van,
6: met wie is die eerste liefde van mij uiteindelijk getrouwd? Ja.
4: Vingers in mijn oren, ik wil het allemaal niet horen. Goed. Ben, straks hebben we het over de voordelen van spijt, maar eerst even nog een belangrijke vraag. In hoeverre stuurt spijt nou ons gedrag van jou en mij en van alle luisteraars?
6: Ja, dat is wel grappig. Er zijn twee Nederlandse onderzoekers die daar heel groot in zijn geworden. Die hebben er veel over geschreven. Dat zijn Marcel Zeelenberg en Rick Pieters. En die zeggen, spijt is eigenlijk een soort kompas voor ons gedrag. Ik vond dat wel heel mooi. Ze zeggen, spijt is niet alleen maar een vervelende emotie, maar is ook eigenlijk verschrikkelijk nuttig. En je probeert eigenlijk, voordat je iets doet, probeer je spijt te...
7: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Ik kletste me er dus niet uit. Dus ik liep helemaal vast.
7: Ja, ja.
6: Omdat ik gewoon niet goed over had nagedacht.
7: En dan zeg je tegen jezelf?
6: Nou, dan denk ik dus, oké, wat ging hier mis? Oké. Ik dacht, blablabla, ik klets me eruit. Maar dat gebeurde dus niet. Dus de volgende keer gewoon veel beter voorbereiden. Ja. Leer ervan en oké, en dan laat het achter je.
7: En dat is grappig, hè? Dat is dus de spijt die je echt in het echt hebt ervaren door iets te doen. Helpt je dan weer bij de volgende keer. En dan heb je dus weer geanticipeerd. De spijt is, hier heb ik de vorige keer spijt van. En dat zorgt er dan weer voor. Nou, dat is precies eigenlijk wat die onderzoekers ook zeiden. Maar er was nog één kanttekening, daar wilde jij net naartoe volgens mij. Want soms verlamt het mensen ook. Hè?
6: En
7: dat is ook wat zij wel constateren. Het kan ook een negatief effect hebben. Dan worden mensen heel voorzichtig, heel defensief en besluiteloos. Ja, dan wordt spijt een beetje gevaarlijk, zeg maar, in je leven.
6: Ik ben nu al aan het broeden op een groot project. Dat heeft iets met eenzaamheid te maken. Te gek. Maar het geeft mij heel veel verantwoordelijkheid. En ik vind dat doodeng. En vooralsnog, ik durf er niet aan te beginnen. Want ik denk, hier zou ik mogelijk heel erg veel spijt van krijgen.
7: Ja. Nou, dan zou dus het onderzoeken, dat is wel grappig. Er zijn een paar onderzoekers op dit gebied die hier helemaal in zitten. Dat zijn Thomas Gilovic. Voor als je het een keer wilt opzoeken online. Dan denk je, s'avonds ben je bezig met je geanticipeerde spijt. Dan denk je toch even googlen op Thomas Gilovic. Of twee hele bekende onderzoekers. Dat zijn Daniel Kahneman en Amos Tversky. En die hebben eigenlijk allemaal gekeken van wat is nou meer spijt veroorzakend? Dus inactie of actie. En ik noemde het net al eventjes heel kort. Maar als je dus iets doet en je gaat op je bek, dat is echt uiteindelijk, dat is wel heel pijnlijk, heel kort. Dat is even een harde pleister eruit, een hele pleister met superlijm eraf trekken. Ja. Maar uiteindelijk heb je er langer last van als je dus een mooie kans hebt laten lopen omdat je te bang was. Dus dat levert uiteindelijk op termijn de meeste spijt op.
6: Oké, dus als ik dat even toch, ik hou ervan om dingen naar mezelf te vertalen.
7: Ja, precies.
6: Hey, maar dan, want precies dit project waar ik over nadenk. Ik kan dus beter me voorstellen, hoe kijk ik bijvoorbeeld over 5, 6, 7 jaar naar. En dan is het zonde als ik het niet heb gedaan, als ik die kans niet gegrepen heb.
7: Ja.
6: En dan krijg ik daar spijt van.
7: Ja, tenzij je het risico zo groot acht, hè, maar dat is dan ook een kwestie van, dat noem je dan, dat is dan risk analysis, dat is niet mijn vak, hè, maar daar hoor je natuurlijk wel eens mensen over, dat je wel kijkt, hoe groot is het risico echt? Hè? En dan overschatten we natuurlijk heel vaak risico's ook wel met dit soort dingen.
6: Overschatten risico's?
7: Ja, niet altijd. Mm. Niet altijd, maar bijvoorbeeld, mensen denken dan, je doet iets en dan is je carrière voorbij. Ja, bij sommige dingen, hè, zoals bij Ali B, daar geldt dat voor. maar voor de meeste
6: ik
7: dingen
6: dacht
7: dan
6: al, wanneer begint Ben eens over Ali B?
7: Ik heb nog een keer met Ali B samen op een podium gestaan. Oh, ja? Meerdere keren, ja. Ik vond het heel leuk. Dat was een hele aardige vent.
6: Ja, dat kan ook. Ja,
7: ja. Precies. Ja. Ja. Little did I know. Ja, goed.
6: Goed. Wou je daar nog wat over zeggen verder?
7: Nee. Ik heb er geen spijt van. Nee, dat niet.
6: Goed, spijt, Ben. Spijt is wat de koe schrijft. Nee, die moeten we er ook even tussen gooien. Maar het kan je ook, en dat is niet onbelangrijk. Sterker nog, dat is hartstikke belangrijk. Spijt kan je verder helpen in het leven. Dan komen we nu echt bij de pièce de résistance, Ben. Want hoe kan spijt je motiveren of juist verder helpen?
7: Ja, nou, ik noemde net een paar dingen die uit onderzoek komen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe maak ik dat nou praktisch voor mijzelf? En het is eigenlijk misschien wel leuk om dat verhaal eventjes te delen. Ik zat op een gegeven moment die Netflix-serie te kijken. Dat is al een aantal jaren geleden, jongens. Dat was die interviewserie die David Letterman deed toen hij al was gestopt met zijn late-night show.
6: Mm-hmm.
7: En dat was volgens mij die Our Next Guest of My Next Guest Needs No Introduction. In de eerste aflevering had hij Barack Obama. Nou, mm-hmm. Dat was natuurlijk fantastisch om naar te kijken. En op een gegeven moment kreeg hij echt een beetje waterige ogen. Dan ging het over de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 60, die opkwam voor de rechten van zwarte Amerikanen. En de beroemde demonstratie in 1950.

0: Even 60 ging het over. Obama die refereerde ook aan dat soort dingen. Die ging er ook op in. En toen bekende Letterman dat hij, toen dat gebeurde, toen dus heel veel Amerikaanse zwarte, maar ook witte demonstranten werden neergeknuppeld door de politie, dat hij op dat moment op een cruiseschip zat naar de Bahama's. Hij was toen 18 jaar oud. En de enige reden dat hij naar de Bahama's ging op een cruiseschip was dat je daar, als je 18 was, wel alcohol mocht drinken. Het enige dat hij had gedaan was de hele week dronken zijn.
1: Ja, ja.
0: En later was het een typisch iets waar hij op terugkeek. En hij dacht, ja, waarom wist ik niet wat er gebeurde in mijn land?
1: Waarom was ik niet daar?
0: Waarom was ik niet op de plek waar het echt gebeurde en waar ik had moeten zijn? En waar ik achteraf van vind dat had ik moeten doen. Nou, iedereen heeft natuurlijk misschien wel een beetje dit soort dingen. Maar hij was daar vrij emotioneel over. En uiteindelijk is dat voor hem een leidraad geworden in zijn werk. Van krijg ik hier later spijt van? Krijg ik je later op dezelfde manier spijt van. Dus eigenlijk wat hij deed, en dat vond ik wel knap, en misschien is dat een les die we er allemaal uit kunnen halen, van denk eens terug aan iets wat je had willen doen. En daar heb je eigenlijk enorm spijt van gehad. En breng je die emotie nog eventjes weer terug op het moment dat je dus vergelijkbare keuzes moet maken. Kan ik dit later aan mezelf uitleggen? Kan ik dit later aan mijn kinderen uitleggen? Ja. Krijg ik hier later spijt van? En het is gewoon een goede vraag om te stellen bij belangrijke keuzes.
1: En bijvoorbeeld, hierop aanvullend, vind ik ook een hele mooie, las ik laatst. Bedenk wat jij je allerbeste vriend zou adviseren.
0: Ja. Ja,
1: wil je iets doen of niet? Wat zou je hem of haar adviseren? En dan weet je het ook wel.
0: Ja, dat zijn heel grappig. Hè? Soms moet je even, dat heet dan distancing in de psychologie, dat je even uit de situatie stapt en als het ware als een buitenstaander naar kijkt. Dus in dat, wat zou ik mijn beste vriend adviseren?
1: Ja.
0: Wat ik laatst ook tegenkwam, vond ik ook heel mooi. Als je een bepaalde vraag hebt waarbij je het risico loopt dat de emoties met je op de loop gaan, of dat allerlei cognitieve valkuilen, zeg maar, dat die je overkomen, is dan moet je het probleem nog eens keer opnieuw beschrijven in een andere taal. Dat is echt heel grappig. Dus dan moet je dezelfde vraag nog een keer in het Engels of in het Duits bijvoorbeeld stellen. Will I regret this later? De grap is, omdat je scherp, heel bewust scherp moet denken vaak als je in een tweede taal spreekt, ga je het probleem ook klinischer bekijken, afstandelijker en rationeler. En ben je minder gevoelig voor de snelle emotionele valkuilen die je hebt als je gewoon lekker in het Nederlands loopt te ratelen.
1: Oh, wat grappig.
0: En te denken ook.
1: Zullen we deze hele podcast zo meteen in Duits doen, Ben?
0: Dat is weer de großartig zijn. Ja, ich mache gleich mit.
1: Oh, en français.
0: Nee, daar ben ik niet goed in. Nee.
1: Laten we even de allerbelangrijkste zaken op een rijtje zetten, Ben. Waar krijg je later vaker spijt van? Iets proberen of iets laten lopen?
0: Uiteindelijk heb je langer spijt van de dingen die je laat lopen, van kansen die je laat lopen, dan wanneer je iets doet, gewoon doet en dan op je bek gaat. Dat is ook even pijnlijk, maar dat gaat snel weer voorbij. En vaak kun je dingen ook repareren.
1: Oké. En is dit de belangrijkste les die we uit spijt kunnen halen?
0: Nou ja, wat ik toch nog wel even wil toevoegen dan is dat de diepste en de vervelendste vorm van spijt is eigenlijk sociale spijt. Dus dat je in relaties met andere mensen iets doet waarvan je echt spijt hebt. En ja, de les is eigenlijk altijd, maak het weer goed met elkaar. Ja, het is echt heel stichtelijk, maar het is wel waar.
1: Is er een concrete stap die we kunnen zetten, die iedereen, die jij, ik, alle luisteraars kunnen zetten vandaag, om toekomstige spijt te voorkomen?
0: Ja, dat is dus die vraag van David Letterman. De vraag, krijg ik hier later spijt van? Ga ik hier later op terugkijken en krijg ik dan tranen in mijn ogen?
1: En dan eindigen we even, natuurlijk, met de 3 tips.
2: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
0: Nou, dan sla ik ze helemaal plat. Als je moet kiezen tussen iets wel doen en iets niet doen, wel doen. Krijg je minder spijt van. Als je spijt hebt van iets, zeg maar, met andere mensen, menselijke relaties, los het op, want dat gaat je heel lang dwars zitten. En als laatste, stel jezelf bij belangrijke beslissingen regelmatig de vraag, krijg ik hier later spijt van? Zo nodig in het Duits, Engels of Frans.
1: Dankjewel, Ben.
2: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De podcast waar je alleen spijt van krijgt als je niet luistert. Luister alle afleveringen via de BNR-app of je podcastplatform naar keuze. En abonneer je dan meteen. Dan mis je helemaal niets.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, is echt een happening dit. Het is echt een game-changing, hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 16:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky is in Londen voor ruim 30 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij werd in 1940 door de nazi's gestolen tijdens de Duitse bezetting van Nederland. 3 jaar geleden kreeg de familie het schilderij weer terug en die hebben het nu dus laten veilen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
6: Hoe houd je medewerkers gezond aan het werk? En wat kun je als werkgever doen om uitval te voorkomen? En waar ligt de grens tussen werk en privé? We bespreken het met Joke Boonstra, bestuursvoorzitter van de Arbo-Unie, en Jennifer Elders, specialist in stressgerelateerd verzuim. Joke, we praten al jaren over vitaliteit, preventie, duurbare inzetbaarheid. Arbo-dienst die helpt bedrijven daar ook mee. En toch ligt het ziekteverzuim fors hoger in 2020. Of hoger dan in 2020. En in Q1 van 2026 zelfs 5,8%. Wat doen we verkeerd?
7: Ik denk dat we nog meer kunnen inzetten op preventie. We zien inderdaad de afgelopen tijd dat het verzuim de afgelopen 10 jaar steeds verder is gestegen. We zitten nu inderdaad op zo'n hoog percentage. Verschilt wel per sector. In de zorg zitten we tegen de 8%. Zakelijke dienstverlening 4,2%. We zien ook dat het mentaal verzuim een belangrijke oorzaak is geworden. Het tweede is houding en bewegingsapparaat. Dus je spieren en je gewrichten. Maar mentaal verzuim, met name onder jongeren, neemt heel erg toe. En ik denk dat wij nog meer op de voorkant moeten inzetten.
6: We gaan daar dadelijk uitgebreid over verder praten. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat onze vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. En eerst het belangrijke nieuws over werk. En nu is het zo dat we er weer een nieuwe afkorting bij hebben in de bullshit bingo van het corporate blabla.
8: Daar komt er weer een, jongens. Ik heb hier een pareltje gevonden. We hebben een nieuwe afkorting om toe te voegen aan ons schitterende vakjargon. En dat is de AIRD, Nigaio.
6: Jezus, AIRD, en zeg je dan AIRD? Hoe spreekt
8: AIRD? Laten we het zo noemen, want het komt wel uit Amerika.
6: Okay.
8: Onthoud dit woord. Het kwam vanuit een artikel van de website WerfN. En AIRD staat voor AI Replacement Dysfunction. En dat is een term die 2 onderzoekers van de University of Florida hebben gegeven aan psychische klachten van mensen die hun baan dreigen te verliezen aan AI.
6: Maar stel, iemand is AIRD of heeft AIRD en die zit naast jou, jouw cubicle op het werk.
8: Ja.
6: Wat zie je dan? Wat doet voor iemand die AIRD heeft? Jennifer, weet jij dat misschien? Jij hebt daar meer verstand van dan wij.
9: Wat doet iemand als die last heeft van het feit dat AI de functie over gaat nemen?
6: Nee, of van een toxische manager die de hele tijd zegt van, hey vriend, jouw baan die bestaat binnenkort niet meer.
9: Ja, nou, ik denk dat je van het tweede heel veel stress kunt krijgen.
6: Oké.
9: Ja.
6: Nou, dan gaan we.
8: Het gaat dus overigens niet alleen om mensen die echt ontslagen worden, maar het gaat ook om mensen die dus dag in dag uit horen dat hun werk binnenkort wordt vervangen door software.
6: Dat is ook heel lullig, dat een manager dat dag in dag uit
8: zitten te duwen en te zagen. Ja.
6: Dan gaan we snel door naar een hele interessante vacature. We zagen natuurlijk in het Witte Huis al een nieuwe chief of staff, of een nieuwe persofficer. Maar ook bij de meest markante politieke partij van Nederland zoeken ze een nieuwe chief of staff.
8: Een chief of staff voor Geert Wilders. Er kan nog gesolliciteerd worden. De omschrijving vonden wij dermate opvallend om hem in ons nieuwsblok te gebruiken. Want hij zoekt inderdaad een chief of staff. En de omschrijving luidt als volgt. Je bent een PVV'er in hart en nieren en tot op het bot gemotiveerd om te knokken voor Nederland. Een 40-urige werkweek, is leuk hier met verzuimspecialisten aan de tafel, is niet te veel voor jou en je draait je hand er niet voor om bijvoorbeeld in enkele dagen nog een flitsbezoek aan de andere kant van de wereld te organiseren. Kortom, je bent niet alleen een workaholic, maar tevens ben je een regelneef in hart en nieren.
6: Oh Arjan, al mijn vinkjes springen op groen. Dit is, hier droom ik van. Wat ik alleen minder sterk vind, want ja, iedereen die solliciteert tegenwoordig via een taalmachine, of een ChatGPT. En dit is gewoon wollige tekst. Dus ik zou Geert wel willen adviseren om zijn vacaturetekst iets meer staccato neer te zetten.
8: Geert, er zit nog ruimte in je geo.
6: Zeker van Geert naar non-binaire sollicitanten. Want uit onderzoek blijkt dat wanneer je solliciteert met gender X, dat je 14% meer kans hebt om niet uitgenodigd te worden.
8: Dat klopt. Een nieuw onderzoek van TA Audit Institute. Sollicitanten die op hun cv een non-binaire genderaanduiding X vermelden, worden doorgaans 14% minder vaak uitgenodigd dan gelijkwaardige kandidaten met een mannelijke naam zonder genderaanduiding. En bij sollicitanten die wel genderneutrale pronouns, zoals hen, hun, gebruiken, maar geen X vermelden, is het beeld opvallend anders. Zij ervaren juist geen discriminatie.
6: Aan de telefoon onderzoeker Bas van der Hatert. Bas, goedemiddag. Wat zegt dit onderzoek?
10: Nou, het onderzoek zegt dat er een groot verschil is wat persoonlijk als onderzoekers wij niet verwacht hadden tot het gebruik van gender X ten opzichte van pronouns hen, hun. En we hebben namelijk heel veel discussie gehad over welke van de twee gaan we testen. En toen dachten we, laten we ze alle twee testen. Gewoon om te kijken van in de volle veronderstelling dat beide ongeveer gelijk behandeld of gelijk ongelijk behandeld zouden worden.
6: Maar herkennen recruiters dus hen, hun wel als non-binair? Of denken zij gewoon dat het een hip verschijnseltje is wat ze dagelijks op LinkedIn zien? En als ze X zien, dat ze dan in één keer geconfronteerd worden met iets wat ze eng of spannend vinden en geen idee hebben hoe ze daarmee om moeten gaan? Wat denk jij, Bas, als expert?
10: Dat zou een hele goede verklaring kunnen zijn. Ik vind het wel een verbazende ervaring, maar, of verklaring. Want ja, het feit dat ze hen hun niet zouden kennen, terwijl je zou juist denken van dan heb je bepaalde aanspreekvormen. Daar vinden mensen misschien ook wel heel moeilijk wat ze niet kennen en dan worden ze bang. Daarom hadden wij dat ook verwacht dat daar ook een bias, een discriminatie in zou zitten. Hè? Want dat is moeilijk, dan moet ik me aanpassen. En dat bleek dus niet het geval te zijn. Maar met gender X bleek dat dus wel zo te zijn. Ja, ik vind het heel moeilijk om het te plaatsen waar het verschil vandaan komt. Wij zien alleen dat er een verschil is.
6: Ik zou het heel interessant vinden als jullie wellicht een volgende keer ook meenemen hoe dat dan zit en in de hoofden proberen te kruipen van die recruiters. Want dan snappen we ook van waar het vandaan komt en dan kan het misschien ook aangepakt worden.
10: Ja, maar kijk, de manier waarop je dit meet is door per reply, dus zonder dat de bedrijven daarvan weten, want anders gaan ze erop letten. Dus op het moment dat wij in die hoofden van die recruiters willen kruipen, ja, dat is een hele andere vorm van onderzoek. Dan moet je eigenlijk met ze in gesprek gaan en bijna iedereen zal zeggen dat hij dat op voorhand niet doet. He? Alle partijen zeggen dat ze geen bias hebben, maar
6: het is er wel. Ja, snap ik.
10: Het is er wel.
6: Dankjewel Bas voor dit fijne gesprek. En houd ons op de hoogte over eventuele vervolgonderzoeken. Dan wel met of zonder recruiters. En tot de volgende keer.
11: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
6: Hoe houden we mensen gezond aan het werk? Of het nou ouderen zijn die het werk fysiek nog moeten aankunnen, of juist jongeren die midden in hun boeiende carrière zitten, maar thuis ook een gezin hebben te runnen. Organisaties moeten hun best doen om verzuim te voorkomen, maar ze worstelen daar ook ontzettend mee. We praten daarover met Joke Boonstra, bestuursvoorzitter van de Arbo-Unie, en Jennifer Elders, specialist van stressgerelateerd verzuim. Joke, kun je verzuim zien aankomen?
7: Ja, ik denk dat je een groot deel van het verzuim kunt zien aankomen. Wij doen daar ook veel onderzoek naar. En daar blijken een aantal dingen uit. Hè. Wat je vaak ziet is dat leidinggevenden heel goed weten hoe het met iemand gaat. En wat je ook ziet is dat ze het lastig vinden om in te schatten, wat moet ik daar nou mee doen? En waar HR-systemen op zijn ingericht is een signaaltje geven als iemand zich 3 keer ziek heeft gemeld.
8: Ja, dan komt er een alarm.
7: En dan komt er een alarm. Maar als je kijkt naar alle mensen die een burn-out hebben meegemaakt, dan hebben zij zich in die tijd daarvoor helemaal niet 3 keer ziek gemeld. Waar mensen behoefte aan hebben en wat ook echt werkt, is dat als je al ziet als leidinggevende dat het niet zo lekker gaat, iemand heeft minder energie, laat verminderde resultaten zien, dat je een goed gesprek hebt. We weten dat privéproblemen de belangrijkste voorspeller zijn voor langdurige uitval.
6: En wat houdt privéproblemen of privébelasting, wat houdt dat in? Even...
7: Het verschilt een beetje per leeftijdscategorie. Bij jongeren is dat toch vaak sociale druk. Nou, heel voorstelbaar allemaal. Ik was vanochtend bij EY met hun jongboard gesproken. Die noemen dat allemaal. De sociale druk om mee te doen, een Instagrammable leuk leven te hebben, speelt enorm. En bij ouderen is dat natuurlijk zorgtaken, mantelzorg, echtscheiding, financiële problemen, et cetera. Dus het verschilt per leeftijdscategorie. Maar wat wij hebben gezien is dat je vroeg hulp aanbiedt, dat je 6 weken verzuim kunt voorkomen. En dat betekent ook dat je zegt, nou, wil je een keer een gesprek met een maatschappelijk werker of een psycholoog of de bedrijfsarts, nog voordat je uitvalt en om uitval te voorkomen.
6: Maar dan moet je het wel kunnen signaleren. En hoe signaleer je het dan? Want ik snap dat de theorie, hè, van het begint al eerder.
7: Ja.
6: Maar hoe als manager, leidinggevende, kun je dit dan zien?
7: Ja, je zult goed naar je individuele teamleden moeten kijken. En dat is wat ik net zei, je kunt kijken naar, gedraagt iemand zich anders? Minder energie, minder productiviteit, valt hij een keertje uit in een vergadering? Ja, de kunst is, en daar trainen wij leidinggevenden ook op, om dan een goed gesprek te kunnen voeren. En dan hoef je je niet met die privéproblemen te bemoeien. Maar je weet wel dat privéproblemen een belangrijke voorspeller zijn voor latere uitval.
6: Wat is dan een goed gesprek zonder dat je bij die collega het gevoel oproept van, ja, maar dit is privé, of dat het een beetje cringe aanvoelt of ongemakkelijk? Hè? Want het klopt.
8: Een heel fijne lijn, hè?
6: Ja, moet je op de juiste toon doen.
7: Ja, nou, wat heel veel bedrijven doen is het wel aanbieden. Dan kun je een gesprek hebben met een psycholoog, maar dan moet je daar zelf nog heel veel stappen voor ondernemen. Ja. En ik denk wat je als leidinggevende wel kunt doen, is bijvoorbeeld zeggen, we weten dat er veel leeftijdsgenoten zijn die kampen met zussen maar zo. En die hebben baat bij een gesprek met een psycholoog, een bedrijfspsycholoog. Zou dat voor jou ook een optie zijn? Dan breng je het even weg van het direct persoonlijke. En ik denk dat je het op een ander niveau toch ook als bestuur wel echt moet zien als een bestuurskeuze. Hè? Dat gezond werken niet alleen gaat over korting op de sportschool en fruit op het werk.
8: Ja,
7: maar dat je ook hebt te investeren in de 95% die niet ziek is.
6: Moet je dan ook het taboe doorbreken? Dat je gewoon op de werkvloer of bij iedereen het normaliseert dat dit soort gesprekken erbij horen, waardoor het op tafel komt?
7: Ja, en je hoeft dus niet al je privéproblemen op tafel te leggen. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik vind wel dat je als leidinggevende, als werkgever ervoor moet zorgen dat je het verzuim voor bent en ze op die kant kunt ondersteunen.
6: Dus niet alleen aanbieden, ook praten.
7: Maar weet je wat misschien nog wel belangrijker is? En we weten ook uit onderzoek dat de belangrijkste beschermer tegen uitval is bevlogenheid. En bevlogenheid zit deels in iemand zelf. Heb je een beetje zelfvertrouwen? Ben je optimistisch? Maar daar kun je als werkgever ook iets aan doen. En dat raakt een beetje aan het AIRD, wat jullie net noemden. Ja. En je bent bevlogen als je je talenten kunt inzetten, als je gewaardeerd wordt, als je betekenisvol werk hebt. En dat is echt een beschermer voor latere uitval. Dus als dit speelt met AI, is natuurlijk heel onhandig van een leidinggevende om dat te zeggen, maar stel dat het wel speelt, ja, zorg dan dat je als werkgever op andere manieren je waardering laat blijken en zorg dat mensen hun talenten kunnen inzetten. En dat beschermt absoluut tegen uitval.
6: Jennifer, jij bent ooit zelf begonnen als HR-adviseur.
7: Ja.
6: Dus je hielp mensen met burn-out klachten, stressklachten.
12: Daarna?
6: Maar want je hebt zelf ook een burn-out gehad.
12: Klopt, ja. Na mijn tijd als HR-adviseur. En voordat ik me heb omgeschoold tot counselor, psychosociaal therapeut en stresscoach, ja, ben ik bijna 2 jaar uit running geweest.
6: Wat heeft jou dat geleerd?
12: De burn-out heeft mij geleerd dat ik heel lang op overlevingsmechanismes leefde. In mijn werk en ook privé. En mijn scholing daarna, dus het aantal jaren dat ik echt veel opleiding heb gedaan op dit gebied, dat heeft mij geleerd wat er eigenlijk nodig is voor mensen om goed te kunnen herstellen. En daar pluk ik nu de vruchten van. Ook voor mezelf privé.
6: Ja, en vanuit jou, want jij bent dan ervaringsdeskundig, maar daarnaast heb je ook heel veel expertise vanuit hetgeen wat je doet met je bedrijf. Hoe of wat kunnen volgens jou dan organisaties concreet doen om dit verzuim te voorkomen? Aanvullend op wat Joke net zei.
12: Ja, nou sowieso aanvullend op de bevlogenheid, wat dan inderdaad een hele belangrijke buffer is voor uitval. Denk ik dat het ook noodzakelijk is dat mensen voldoende herstellen. En het risico van te veel bevlogenheid is dat mensen te weinig herstellen. En herstel van het lichaam en je geest is belangrijk om goede balans te houden. En ik denk dat er te weinig hersteld wordt in Nederland.
8: Nou, daar wil ik even iets van zeggen. Ik hoor heel veel werkgevers juist klagen aan de andere kant van het spectrum. Werkgevers die zeggen, oh, dan komt er iemand en die meldt zich bij de Arbo. En zeggen, oh, ga maar 6 weken thuis zitten en dan gaan we wel een keer in gesprek. En die klagen echt steen en been. Doordat ze zeggen, het duurt allemaal zo lang. Ja. Er wordt 1 keer scheef, kijk, ga maar 6 weken thuis zitten. Dus ja. Het wordt veel te veel.
12: Dat is geen herstel.
8: Nee,
12: 6 weken thuis zitten. Dat is geen herstel.
8: Nee, dus je hebt het echt over langdurig goed herstel.
12: Nou, er zijn verschillende vormen van herstel. Kijk, je hebt herstel nodig voordat je uitvalt.
8: Mm-hmm.
12: He, dus het is heel goed om naar je eigen patronen te kijken. Hoe pas ik herstelmomenten toe in mijn leven? Mm-hmm. Doe ik dat privé ook? Is daar ruimte voor privé? Welke ruimte is er voor herstel tijdens het werk? Ik maak wandelingen af en toe om even eruit te gaan tijdens mijn werk. En zo zijn voor iedereen herstelmomenten, voor iedereen zijn die persoonlijk. Als je bent uitgevallen, dat is het nadeel, dan heb je langdurig herstel nodig. En dan is 6 weken thuis zitten geen herstel. Dan moet je echt gaan kijken, wat is er in de fysiologie, wat is er allemaal in jouw lichaam verschoven, wat goede herstelondersteuning vraagt. Dus ja, daar heb je echt specialisten voor nodig die met jou gaan kijken hoe jij wat je nodig hebt voor herstel. En dat is bewegen. Dat is andere voeding vaak. Dat is kijken naar hoe je je dag is ingedeeld. Zijn er momenten dat je op jezelf gericht kunt zijn, of ben je met name heel erg op anderen gericht? Ben je heel erg bewust van alles wat in de buitenwereld speelt en op jou afkomt? Hoe ga je daarmee om? Ja, kun je ogen leren hebben voor jezelf?
6: Helder.
12: Dat is echt belangrijk.
6: Arjan, je hebt ook een poll uitgezet.
8: Ja,
6: wil je ons eens vertellen wat die poll zegt?
8: Natuurlijk. Onze BNR-redactie heeft samen met de redactie van LinkedIn nieuws gewerkt. Eerder vroegen we aan onze achterban, doen werkgevers proactief genoeg om verzuim terug te dringen? En daar kwam best wel een flinke opvallende uitslag uit. We kregen ruim 300 stemmen binnen en die oordeel was volgt. 15% zegt ja, maar 85% zegt nee. Dus 85% van alle respondenten zeggen, werkgevers doen gewoon simpelweg niet genoeg. Een hele hoop mensen gaven ook een inhoudelijke reactie, waarvoor dank. Eén daarvan is Roel Kuipers, is een van de directieleden bij Acturen. Acturen doet zelf ook veel onderzoek. Zij gaven aan, in ons onderzoek gaf 72% van de respondenten aan dat ze al voor hun ziekmelding merkten dat het niet goed ging. En bij de meeste mensen speelden deze signalen zelfs al maanden. Toch gaf slechts 11% aan dat een leidinggevende deze signalen had herkend of besproken. Hebben wij overigens in een eerdere uitzending ook al eens een keer besproken van, hey, werkgevers denken allemaal dat ze het zien, maar in de praktijk is het niet zo. En Linata Rutgers is grondlegger van Werk 3.0. En zij vertelde, ja, werkgevers doen sinds Poortwachter meer dan genoeg om verzuim terug te dringen. Maar of alles wat ze inzetten van de juiste kwaliteit is, daar kun je natuurlijk fors over discussiëren met elkaar. En daar zit nou precies het hele probleem. Dus verzuim terugdringen is iets anders dan verzuim voorkomen en ervoor zorgen dat mensen niet uitvallen, of beter nog, zorgen dat mensen in staat zijn om hun werk goed en met veel blijheid te doen.
6: Ja. Joke, waar zou de focus op moeten liggen in het preventiestuk? Want het is een heel mooie theoretische benadering, maar uiteindelijk moeten bedrijven, werkgevers aan de slag.
7: Ja. Nou, wat je ziet bij bedrijven waar het goed gaat en die vervolgens ook hun verzuim weten terug te dringen en nieuw verzuim dus weten te voorkomen, is dat ze heel nauw samenwerken met hun Arbo-dienst. En die voorbeelden hebben wij ook. Met ons, bijvoorbeeld. Hè, of met een van onze conculega's. En dan zie je dat als je korte lijnen hebt, snel schakelt, dat je allebei beter wordt in preventie.
6: En wat gaat er dan over die lijnen heen en weer, waardoor die preventie beter wordt?
7: Ja, dus wat je ziet is dat er dan geïnvesteerd wordt in leidinggevenden om dat goede gesprek te voeren waar we het net over hadden. Er wordt geïnvesteerd in cultuur en sfeer om het gedoe op de werkvloer te voorkomen.
8: Mm-hmm.
7: En er wordt geïnvesteerd in bevlogenheid. En tegelijkertijd worden wij als Arbo-dienst op scherp gezet in zo'n partnership om scherpere adviezen te geven vanuit de spreekkamer. Maar je ziet dan soms, we hadden een heel mooi groot Nederlands bedrijf, beursgenoteerd, één afdeling waar veel gedoe was, 12% verzuim. Dat als je zo heel intensief met elkaar samenwerkt, en niet alleen op mentaal verzuim, maar ook fysiek, dat je terug weet te dringen tot de helft. Maar daarvoor moet je wel hele korte lijnen hebben met elkaar. Betekent ook dat je arbodienst af en toe bij jou op de vloer moet komen, op het bedrijf. Kijken naar de werkomstandigheden. De houdings- en bewegingsapparaat is steeds nummer 2. We praten veel over mentaal, maar fysieke klachten.
8: Zijn echt nog aantallen natuurlijk.
7: Zijn hele grote aantallen, zeker bij oudere medewerkers. Als je ons mee laat kijken, onze ergonomen, fysiotherapeuten, hygiënisten, die zien vaak heel veel in de werkomgeving, ook bij retail bijvoorbeeld, die klachten kunnen geven. En dan zit het soms in hele simpele aanpassingen die echt veel verzuim gaan voorkomen. Dus
6: eigenlijk zeg jij aan de voorkant veel beter analyseren, inschattingen maken en daar ook actief op acteren.
7: Absoluut.
6: Okay.
7: Absoluut.
6: Jennifer, wat is jouw advies vanuit jouw visie en jouw ervaring? Wat kunnen werkgevers of managers, leidinggevenden concreet doen om de preventie beter op orde te krijgen?
12: Ik denk dat leidinggevenden iets nodig hebben. En dat is ruimte. Want er ligt heel veel op het bord van managers. Als het gaat over stressgerelateerd verzuim, dan wordt er ook veel van ze verwacht. Veel leidinggevenden zijn ook nog case manager in het kader van de wetverbetering Poortwacht.
6: Jij zegt eigenlijk gewoon de manager heeft het te druk en moet te veel doen en daardoor laat hij dit versloffen.
12: Dat denk ik wel. En ik wil niet zeggen dat ze het laten versloffen, maar dat is waar de prioriteiten naar uitgaan, wat ik heel goed begrijp.
8: Maar
12: dat is waar we in zitten met z'n allen.
8: Denk je dat de gemiddelde manager ook genoeg kennis en kunde heeft om dit voor te zijn?
12: De gemiddelde manager kan ik niet zoveel over zeggen. Maar ik denk wel dat er managers zijn die meer behoefte hebben aan kennis en vaardigheden en ook ondersteuning op dit gebied.
8: Precies.
12: Dus ik denk echt dat het belangrijk is dat we ook zien dat we met elkaar lerend zijn op dit gebied. Dat het managersvak echt een uitbreiding aan het maken is hierop. En ja, dat we van elkaar gaan leren.
6: Ja, laten we het met elkaar in de gaten houden. Want volgens mij is dit iets wat wel in ontwikkeling blijft. En alleen maar spannender wordt. Dankjewel, Joke Boonstra, bestuursvoorzitter van de Arbo-Unie. En Jennifer Elder, specialist stressgerelateerd verzuim. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Arjan en ik hebben gesproken met journaliste Marcia Luiten.
8: Leuk.
6: Ja?
8: Ja, was heel leuk.
6: En wat vond je daar leuk aan, Arjan?
8: Nou, wat een bevlogen, slimme dame. Ik vind het super interessant hoe zij zich voorbereidde op een debat met Arjan Boekstein. Moet je echt even terugluisteren. En wat ze bijvoorbeeld deed met haar boek Het Geheim van Het Geluk van Limburg.
6: Ja, ze vertelde over hoe eigenlijk het idee voor het geluk van Limburg geboren werd in Afrika. Of all places.
13: En het was namelijk dat ik dacht, ik kwam net terug uit Mozambique, of ik was in Zambia geweest, of in Congo. Ik maakte altijd heel vaak verhalen over mijnbouw. Ja, waarom? Omdat mijnbouw zo enorm veel invloed heeft op de economie, de maatschappij, de cultuur, de mensen, de politiek. Alles wordt erdoor beïnvloed. En ik maakte die verhalen en ik was terug op weg naar huis en ik kwam in Kampala en ik zei tegen Jeroen, ik kom zelf uit een mijnbouwgebied en ik weet er niets van. Al die gebieden waarover ik hier die verhalen maak, weet ik meer van dan van mijn eigen geboortegrond.
8: En dat was dan ook het zaadje voor je boek, denk ik.
13: Ja, en toen diezelfde avond zei ik moet terug naar Nederland. Ik wil terug, want ik wil gewoon hier een boek over maken. Gewoon een boek, ja, zoals uiteindelijk Het Geluk van Limburg geworden is. Dat van kaf tot kaf je een verhaal vertelt waarin je die geschiedenis gaat begrijpen, maar vooral ook echt gaat voelen wat daar gebeurd is. En daarvoor moest ik dus wel heel ver weggaan.
6: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, zoals Arjan, Jennifer, Joke en ik, geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat mee over deze fantastische onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De cyberofficier van Justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Woensdag 14 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Te beginnen natuurlijk in Oekraïne bij een gecombineerde Russische raket- en droneaanval op Kiev. Vielen gisteravond 5 doden en 36 gewonden. Een ballistische raket trof een energiecentrale daar zonder vroegtijdige waarschuwing via westerse inlichtingen, zei president Zelensky. En vannacht zijn van Oekraïnse kant ook problemen met Starlink gemeld. Zowel lange afstandsdrones als interceptordrones tegen Russische drones hadden last van uitvallend signaal. Daar komen we nog wel verder over te spreken. Trump zei desgevraagd dat niet gestopt is met het delen van inlichtingen met Oekraïne. Zelensky heeft wel zelf ook bevestigd inmiddels dat daarmee is gedreigd door de Amerikanen als Oekraïne niet stopt met het aanvallen van Russische raffinaderijen. Oekraïnse drones troffen een spiksplinternieuw datacentrum in de Russische regio Saratov met een capaciteit van 82 megawatt. Dat is echt een hele grote. En in Rostov werd een olieverwerkende fabriek geraakt en in Belgorod een olieopslag. Van het front, de melding van de Oekraïnse kant dat nog eens 101 vierkante kilometers terugveroverd op de Russen bij Liman in Donetsk. Dus dat is boven die gefortificeerde steden. Operatie Vivaldi. Bij elkaar zou erbij nu 277 vierkante kilometer zijn terugveroverd. 16 dorpen weer onder Oekraïnse controle. Russische verliezen zouden 8000 man beslaan. En daarmee is dus de tankbeweging eigenlijk die de Russen probeerden in te zetten richting Sloviansk en Kramatorsk aan de bovenkant afgesneden.
6: Klopt. En wat je ziet is dat er eigenlijk de afgelopen dagen nauwelijks of geen gevechten meer zijn geweest in de omgeving van Sloviansk en Kramatorsk. Dat is toch wel heel bijzonder dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Wel zijn er verder naar het zuiden infiltratieoperaties geweest door de Russen in Dobropetrovka. Dat is logisch, dat gaat gewoon door. Alleen daar is ook wel feitelijk de conclusie dat die nog niet hebben geleid tot grote doorbraken. Dus ja, so far, so good. Daar komt het eigenlijk op neer.
5: Ja, die inlichtingen, dat is dus wel zorgelijk. Hè? Ja, Trump die zegt dat het niet waar is. Dus nou, dat is natuurlijk bijzonder geruststellend.
6: Ja.
5: Ik zag ook van de Europese kant ergens iets gezegd dat zij de indruk hadden dat de inlichtingendeling nog wel doorgaat. Maar het is wel toevallig dat nu op dit moment, dat er dus wordt gedreigd met het stoppen daarmee, dat er van alles een beetje begint te haperen.
6: Ja, dat vind ik ook. Arjan?
7: Nou, weet je, wat ik dan maar doe als er tegenzijdige berichten zijn, dan ga ik naar de Financial Times. Dat is toch een hele degelijke krant.
6: En daar haal je dus, dan al je informatie vandaan.
7: Ja, nee, dat is dan één bron. Oh. Die zegt dan van, het is inderdaad wel zo, dat is het tempo waarmee dus die Musk-citaliter werd doorgegeven, werd vertraagd. En dan geloof ik wel dat dat zo is. Musk zelf op X ontkent alles. Trump ontkent ook alles. Iemand als Sikorsky in Polen, die spreekt dan letterlijk ook, is wel leuk hoor, Musk aan. Hey, great man, did you do this? Weet je wel, dit soort grappige dingen heb je
8: dan. Ja, dat is echt Sikorsky. Ja.
7: Ja, maar ik denk dus wel dat het gewoon waar is. En Zelensky zegt ook niet
6: Het is in ieder geval waar dat het onderbroken is.
7: Ja.
6: En dat Starlink, wat daar dus kennelijk is gebeurd, zitten Starlink terminals op drones.
7: Ja.
6: Als die harder dan 100... kilometer per uur gaan, of mijl per uur?
8: Mijl.
6: 160. Dan doen ze het niet meer. En dat heeft te maken niet met het normale Starlink-systeem, maar dat heeft te maken met de militaire versie van het Starlink-systeem, Starshield. Dat is dus kennelijk op dat moment uitgevallen. Ja. Maar het is allemaal wel heel toevallig, hoor, moet ik zeggen.
8: Ja. Oh, sorry, ik denk dat ik een pakketje heb. Dus spannend. Tussendoor, dit hangt natuurlijk samen met wat Trump allemaal heeft gedebuteerd. Eerst over zijn fantastische dieseldeal met Poetin en daarna een energiebestand waar niemand van had gehoord. Hij werd daar ook naar gevraagd door een verslaggever. Daarop zei hij dat Rusland en Oekraïne het eens waren met het bestand, omdat hij had gezegd dat ze het daarover eens waren.
7: Ja.
8: En gevraagd naar de voortgaande Russische aanvallen, zei hij dat het bestand, waar dus niemand van heeft gehoord, door beide partijen wordt geschonden.
6: Ja, dit is toch wel heel erg merkwaardig wat hier gebeurt. En hij heeft ook nog een keer gezegd dat Zelensky moet opstappen.
7: Ja.
6: Want die houdt zich ook niet aan het bestand. En die wil ook verder geen vrede. Ja, weet je. Kijk. Het begint natuurlijk gewoon met die deal. Die zogenaamde dieseldeal. Nou, als je dat dus doet. In de richting van Poetin, dan maak je dus ook afhankelijk van Poetin.
7: Ja.
6: En Poetin is nou niet de man die dan zal zeggen van, nou ja, weet je, ja, ik vind je gewoon een aardige peer, Trump. Ik geef je gewoon een paar honderdduizend ton diesel. Dat doet hij natuurlijk niet. Daar wil hij wat voor terug hebben. Nou, wat wil hij daarvoor terug hebben? Daar wil hij voor terug hebben dat, tenminste, dat zou ik doen als ik Poetin was. Daar wil je voor terug hebben dat de Amerikaanse president druk uitoefent op Zelensky. Om te stoppen met die oorlog. En om akkoord te gaan met dat wat Trump ook wil. En wat Poetin ook wil. Namelijk het overdragen van de resterende gebieden in de Donbass. Gratis en voor niets, zonder dat daarvoor gevochten wordt. Het kan bijna niet anders. Het zou echt heel raar zijn. Alles kan natuurlijk, maar het zou heel raar zijn als dat nu ook niet is gebeurd. Nou, en dan zie je, als je dat aanvaardt en je plaatst dan in de context van wat er daarna is gebeurd. Poetin die zegt van, ik heb helemaal geen behoefte op dit ogenblik aan een vredesregeling. Gaat door met bombarderen en bombardeert ook de energieinfrastructuur. Het stopzetten. Van, althans gedeeltelijk en tijdelijk, van de Intel die gebruikt wordt voor raketten die eraan komen. Het onderbreken, het vertragen van de Starlink terminals. Ja, jongens, dan is wel 1 plus 1 2, hè?
7: Ja.
6: Dit past zo ontzettend goed in het plaatje. Nou kan het toeval zijn. He, dat, wat we, een keihard bewijs hebben we niet. Maar als ik luister naar Kirill Dmitriev, een belangrijke
8: staatsinvesteringsfonds.
6: Exact, een belangrijke adviseur van Poetin. Die heeft eigenlijk impliciet bevestigd dat dit verhaal klopt. Want hij heeft gezegd van de Europese leiders, die dit niet accepteren, die dieseldeal, die begrijpen eigenlijk helemaal niet dat zo'n dieseldeal bijdraagt aan de wereldvrede.
7: Tja.
6: En als je dus dat gaat vertalen, dan kom je eigenlijk op de analyse uit die ik net heb gemaakt. En nogmaals, ik bedoel, ik denk dat het zo gelopen is. 100% bewijs heb ik niet.
7: Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar het is ook de hele wereld die meekijkt. En ook de hele wereld die dus Trump niet meer gelooft. Hè. Dus er is al een Rubicon overgetrokken, vind ik. Dat je dit soort dingen doet. Die dieseldeal is echt ongelooflijk slecht gevallen bij iedereen. Zelfs Jette heeft gisteren in het Kamerdebat gezegd dat het onacceptabel is.
6: Ja. Ze moesten trouwens ook even in eigen land uitleggen, die Russen, dat die dieseldeal niet leidde tot grotere files bij de pomp.
8: Oh, ja.
6: Dat hebben ze gisteren ook uitgelegd. Ja, dat was heel aardig.
8: Maar, en hoe gaan ze dat regelen dan? Want ze hebben al een tekort. Dan gaan ze dus ook nog de export opvoeren.
6: Geen idee.
8: Is ook weer
6: ik heb er geen idee.
8: Oké. Okay. Ja. Nee, whatever.
6: Ik moet nog zien of die hele dieseldeal doorgaat.
8: Ja.
6: Ja, maar als het niet doorgaat, dan denk ik dat wij weer aan de beurt zijn. Want dan krijg je weer scenario 1, namelijk minder diesel-exporten uit de Verenigde Staten, onder andere Europa.
7: En dat heeft hij ook al gezegd.
6: Je bent altijd de sjaak, om het maar even zo te zeggen.
7: Hij heeft al gezegd dat hij dat wil gaan knijpen vandaag. Dus dat komt er helemaal op het bordje terecht. Ja. En dat is heel vervelend voor Europa.
6: Ja, zeker.
7: De helft van onze diesel komt uit Amerika.
8: Even door naar andere ellende. De Zwarte Zee moeten we natuurlijk weer eventjes meenemen. Daar zijn opnieuw 2 vrachtschepen getroffen, waarschijnlijk door Russische drones. Dat gebeurde in de exclusieve economische zone van Bulgarije. Net als de keer daarvoor. 1 schip is gezonken, 11 opvarenden vermist. Het andere schip was overigens Oekraïens. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden en noemde de aanval absoluut onacceptabel en zei NAVO en EU assistentie te zoeken. In welke vorm, weet ik niet. Commissievoorzitter von der Leyen heeft ook gereageerd en sprak van een nieuw front van escalatie in de Russische oorlog tegen Oekraïne. Dat wordt dus wel duidelijk en stevig toegeschreven.
6: Ik denk dat moet je dan ook niet iets doen? Dit is uitermate ernstig, maar wat kan je doen? De exclusieve economische zone, daar geldt het beginsel van mare liberum. En dat betekent dus, dat is het vrije gebruik van de zee, daar mag iedereen komen. Maar als schepen worden aangevallen, mag je wel wat doen, maar dan ben je gewoon feitelijk te laat. Dat is natuurlijk het hele punt. En daar kun je dus niet zo gek veel mee doen, behalve als je gaat patrouilleren. Ja, maar dan krijg je eigenlijk dezelfde situatie als dat we hebben gezien in de Baltische Water, de Oostzee. Ja. Waar de kabels kapot worden getrokken die over de zeebodem liggen. Daar kun je ook niet zoveel mee doen. Behalve dus, als je eigenlijk preventief optreedt of als je ziet dat er wat aan de hand is en dan gaat ingrijpen. Maar ja, jongens, dit zijn drones. Die komen van ver. Die worden waarschijnlijk afgevuurd vanaf schepen. Ja. Ik zie niet goed in hoe je hier wat mee kunt doen. En hier kan je niet op patrouilleren.
7: Sofia vermoedt dus Russische betrokkenheid, maar zegt geen sluitend bewijs te hebben.
6: Nee.
7: En vandaag kondigde Bulgarije aan zich deze maand bij een NAVO-initiatief tegen drones te willen aansluiten. En dan zou je dus inderdaad het attributieprobleem willen oplossen.
6: Maar wat zou je dan willen doen bij dit drone-initiatief? Dat klinkt allemaal geweldig. We hebben natuurlijk, we lopen over van die initiatieven. Maar wat zou je dan willen doen? Kijk, het enige wat je zou kunnen doen is de lanceerplatforms voor die drones aanpakken. Maar ja, als je dat gaat doen, en er zijn bijvoorbeeld schepen, Russische schepen, voor zover die daar nog komen, of lanceerinstallaties op de Krim. Gaan we die dan aanpakken? Gaan we die dan kapot bombarderen? Zeg het maar.
7: Dat is een groot
6: dan komt natuurlijk. Ik bedoel, als je nou Poetin een cadeau wil geven, moet je dat doen. Want dan kan hij dus zeggen van, zie je wel, het Westen is, of de NAVO is bezig om oorlog te voeren met ons.
7: Het is een vreselijk dilemma.
6: Ja, het is een ontzettend dilemma. Maar ik bedoel, de situatie wordt wel echt nijpend hoor, op het ogenblik. Want kijk, het bouwt op, hè. Die oorlog die wordt steeds meer binnen en naar het NAVO-verdragsgebied gebracht. Ik heb ook even gekeken van wat de baas van MI5, de Britse inlichtingdienst, heeft gezegd. En die zegt ook van, hou er maar rekening mee dat er op korte termijn grootschalige aanvallen komen. Door Iran en door Rusland op ons grondgebied, het Verenigd Koninkrijk. En hij heeft ook nog een keer bevestigd dat de Russen zich hebben bemoeid met het Brexit referendum.
8: Ja.
6: Ja. Dit is allemaal... dit is wel lastig hoor, dit zo langzamerhand. En ik begin me wel redelijke zorgen te maken. Dat doe ik niet zo snel trouwens, moet ik eerlijk zeggen.
8: Deze week is weer een Europese top. Waar het, meen ik, voor China weer een belangrijk onderwerp is. Natuurlijk een positieve afspraak die door handelscommissaris Sefcovic is gemaakt met de Chinezen.
7: Wat heel interessant is, de Amerikanen praten dus door met China. Daar is een beetje positiviteit. Bijvoorbeeld, China koopt wat sojabonen van Amerika, wat ook een onderdeel was van die afspraken. Tegelijkertijd binnen de EU is altijd veel complexer. Het zijn meerdere staten. Maar we zien dus nu dat, wat je eigenlijk echt ziet, is dat Duitsland kiest nu voor de strengere Franse lijn. Dat wil zeggen dat we moeten ons beschermen tegen de Chinese industriële overcapaciteiten. Ja. Er is dan heel misschien die deal dat we de Chinese hybride auto's een plafond van 350.000 hybride auto's per jaar met jaarlijks 6% groei. Europese autofabrikanten zeggen al van dit geeft alleen maar tijdelijk lucht. Dus wat zie je nou? Amerika heeft een beetje ontspanning en praat nog. Vanwege die 8 tot 10 scheepslading Amerikaanse soja. Maar je ziet bij Europa dus een verharding ontstaan. Hè?
6: Nou ja, ik vind het op zich wel bemoedigend dat die Sefcovic die deal heeft weten te sluiten, kennelijk. Maar het is het begin van een groter onderhandelingsproces. En de grote vraag is, wat gaat er nou gebeuren in dat onderhandelingsproces? Want je wil gewoon veel meer proberen te voorkomen. En er is een handelsoverschot, of een handelstekort moet je eigenlijk zeggen, van Europa naar China toe, van 1 miljard per dag. Dat zijn astronomische bedragen. En tegelijkertijd wordt het voor China ook denk ik heel erg lastig om water bij de wijn te doen. Want als je ziet hoe die economie op dit ogenblik zich ontwikkelt, dan gaat dat dus gewoon echt heel erg slecht.
9: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat

0: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten? Dan ken je waarschijnlijk Mailchimp. Wist je dat er daarvoor een volledig Europees alternatief is? Cleverreach is eenvoudig te bedienen en voor kleinere bedrijven extra voordelig. Cleverreach biedt gratis support, een speciale multi-account oplossing en houdt je gegevens binnen Europa. Dus waarom Amerikaans als het ook Europees kan? Cleverreach. Gemaakt in Europa, gemaakt voor jou.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
2: Het is natuurlijk, het betekent gewoon dat het voor de Saoedi's toch heel moeilijk is met al die systemen die ze hebben. Ze hebben Taat, ze hebben Patriot, ze hebben andere dingen.
3: Ze hebben enorme luchtmacht. Ja, het is wel wonderlijk dat ze het zo kwetsbaar blijken.
4: Maar
3: het
4: is, kijk eens hoor, je kan niet alles met die systemen beschermen. Nee. Dus als die Houthis die doelen uitzoeken die niet beschermd worden door die systemen. Nee. Ja, dan kan het natuurlijk gewoon makkelijk. Dat is geen enkel probleem. Ik denk dat veel van die systemen die staan bijvoorbeeld rond cruciale militaire installaties.
3: Ja, of paleizen van Bin Salman.
4: Oh ja, ongetwijfeld. Ja. Maar ik weet niet precies waar ze staan. Maar als ik die systemen zou plaatsen, zou ik ze inderdaad rond militaire doelwitten plaatsen. En wat ik dan nog over heb. Nou ja, waarschijnlijk plaatsen zij ze eerst om paleizen, maar goed. Maar wat ik dan nog over heb na de paleizen en de militaire installaties, ja, dan kom je bij de luchthavens uit en dan kom je bij een hoofdkantoor van Aramco uit. Hè. Dus je kunt daar niet anders mee.
2: Daar zit echt, Taat is geen schild tegen alles. Hè. Het is ontworpen om ballistische raketten op hele grote hoogte te onderscheppen.
4: Ja.
2: Tegen laagvliegende kruisraketten en drones heb je weer andere verdedigingslagen nodig. Ja. Nou, ze hebben ook Patriots en zo, maar dat moet allemaal in één netwerk samenwerken. Kennelijk is dat toch lastig.
4: Nee, het heeft ook gewoon te maken met de grootte van het land.
2: Ik bedoel, het is heel groot.
4: Dat zie je toch ook met de Oekraïne, jongens. Ik bedoel, de grootte van het land begint dan in één klap een nadeel te worden. Maar zelfs Nederland zou dat niet eens kunnen. Ja. Er zijn altijd doelwitten die je nog kan raken. Ja, bijvoorbeeld, nou ja, goed. En die Houthis, die gaan lekker door. Ze hebben nu inderdaad, hoe heet dat ook alweer, die stad?
2: Taiz.
4: Taiz hebben ze kennelijk nu omsingeld. Nou, dat blijkt dus dat Taiz is afgesloten van de rest van Jemen. De weg van van Aden naar Taiz, die wordt nu bestookt. Dus dat betekent dat die weg heel moeilijk gebruikt kan worden, eigenlijk helemaal niet meer gebruikt kan worden door de Jemenitische troepen, dus de regeringstroepen.
3: En is dit bij die andere zeestraat, dat Bab el-Mandab?
4: Ja, dat gaat naar boven toe. Ik bedoel, wil je dus proberen om dat hele gebied langs de Rode Zee weer terug te veroveren, dan zul je echt daar gebruik van moeten maken. Dan moet je via Thais, heb ik begrepen. Dat blijkt ook wel uit de kaart dat je dat op die manier moet doen. Er zijn wel andere routes, maar dit is wel heel erg belangrijk.
3: Dus ik kan me voorstellen dat de Houthis en Iran de olieprijs graag nog even hoog houden. In elk geval tot de verkiezingen in Amerika.
4: Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd dat dit erachter zit. Ja. Gewoon Amerika pesten. En Trump het leven zuur maken. Natuurlijk, bedoel, dat doe je toch gewoon. Ik bedoel, de haat ten opzichte van de Verenigde Staten is zo groot. En we hebben al vaker gezegd, eigenlijk Iran vecht op dit ogenblik niet. Het interessante is dat Iran nu wel allerlei ferme taal laat horen aan het adres van de Verenigde Staten. Door te zeggen van, als jullie zo doorgaan en wij komen weer in oorlog met jullie. Dan zullen wij niet terugdeinzen om Amerikaanse troepen, eenheden, maar ook schepen te gaan treffen. En wat je dus ziet, is dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Ze zijn op dit ogenblik bezig met grote drone- en raketoefeningen. Er zijn ook 30 middellange afstandsraketten verschoten. Gewoon om te kunnen testen. Ja, jongens, als je dus dat gaat doen, dan maak je dus ook duidelijk van, ja, je hebt dan ons wel gebombardeerd, maar er is echt nog heel veel over. En dat is ook zo.
3: Hoe gaat het, Arend-Jan, onder dit alles met Trump persoonlijk?
2: Nou ja, dat is weer een heel leuk lijstje.
3: Ja?
2: Hij zit nu in de oliestaat Alaska campagne te voeren, want het gaat niet goed met de senator daar. Het is wel interessant, dat is een oliestaat, maar de energieoorlog raakt Trump juist nu ook in die oliestaat. Dan moet hij wat doen. Wat heel sappig is, we hebben al eens gesproken over die Kimberly Quilfoyle. Die was ambassadeur in Griekenland. Was een oud liefje van zijn zoon. Die moest ergens naartoe, want die was lastig in het Witte Huis.

0: En die is daar naartoe gegaan en die heeft het bestaan om tijdens een diner met de Griekse premier te zeggen van, ja, wat wij in Bulgarije gedaan hebben aan regime change, dat kan hier in Griekenland ook. Dat viel niet zo goed bij de Griekse politici. En nu is ze ontslagen, omdat ze het namelijk, ja, is het wel vrij ongelooflijk hoor. Dus ze heeft dus aan een Trump-donor gevraagd van, ik heb $100.000 schuld op mijn creditcard. Kan je dat eventjes voor mij aanzuiveren? En dan in ruil daarvoor krijg je politieke toegang tot de president en de omgeving.
1: Maar wat is nou het probleem? Want ik bedoel, dit is toch helemaal niet, dit is toch helemaal niet gek in Trump-kring? Of ben ik nou gek
2: in
1: geworden?
2: Trumpistan.
1: Of gaat het om te weinig geld? Gaat het maar om 100.000 euro? Ja. En moet je er een paar nullen af te plakken voor het geloofwaardig begint te worden? Wat is het nou waar, Jan?
0: Ja, Trump vond dit zelfs al te gek. En hij heeft dus ook weer een nieuwe woordvoerder. En die blijkt dan ook weer, die zegt dat ze advocaat is geweest. Maar dan niemand kan die haar inschrijving bij de bar vinden. Weet je wat? Dat is net gebeurd.
1: Ja. Het gaat, ik kon ook niet uit de woorden komen. Dat was ook zo geweldig.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ja.
1: Maar wat mij wel opvalt is dat hij dus zo'n bezig is om in Alaska campagne te doen.
0: Ja,
1: kennelijk laat hij dus die verkiezingen wel doorgaan.
0: Ja.
1: Dat is even. Want anders ga je geen campagne voeren.
2: Het lijkt me een goed punt.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Oké.
1: Dus dat is dan weer een soort van positief.
2: Laten we dat gewoon positief opvatten voor een keer.
0: Nog één kleine opmerking als het mag.
1: Niet negatief, Arend Jan.
0: Iets heel positiefs. Hongarije heeft zijn bezwaren laten vallen tegen het volgende hoofdstuk voor onderhandeling van EU-lidmaatschappen. Twee van de EU-lidmaatschap van Oekraïne. En dat hebben ze gedaan omdat Oekraïne heeft beloofd om de Hongaarse minderheid goed te behandelen.
1: Ja.
0: Dat is niet onbelangrijk hoor.
1: Nee. Okay. Ook positief.
2: Ja.
1: Nou, mag ook wel eens een keer. Toch?
2: Genoeg positiefs voor één podcast zou ik zeggen. Dus daarmee eindigen we meteen. Dank jullie wel en tot morgen.
1: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs. Yes, yeah.

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De cyberofficier van Justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
0: Hartelijk ASML-dag allemaal op deze woensdag 14 oktober. ASML trapt het cijferseizoen af in ons land. En hoe?
4: Het bedrijf boekt een recordomzet van 11,7 miljard euro. En de netto-winst steeg naar bijna 5 miljard op zo'n omzet. Jeetje, wat de cijfers. In het tweede kwartaal boekte ASML nog een netto-omzet van 9,3 en een netto-winst van 2,9. Ja, het is ongelooflijk.
5: En bij het afgelopen kwartaal stopte het niet. ASML weet nu al dat de komende jaren ramvol zitten.
6: Het bedrijf uit Veldhoven groeit hard. Het gaat zelfs zo goed dat de productiecapaciteit verder moet worden uitgebreid om aan de enorme vraag naar chipmachines te kunnen voldoen.
5: Ja, misschien gaat het wel te goed met de chipmachinemaker.
0: Dat gaan wij voor je uitzoeken, want deze aflevering staan we uitgebreid stil bij die cijfers.
5: De AEX die sloot 0,7% hoger op een stand van 1137 punten. Grootste stijger is Unilever met een winst van ruim 2%. En de beurzen in de VS die staan in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we niet met Jordi Beuving, die hier vaak is als ASML-cijfers heeft, want die is op vakantie.
0: Die is een keer op vakantie.
5: ASML met
0: zijn
5: cijfers
0: aan het
5: werk, ja. Maar we doen het met Mark Langeveld van het Antares EA Techfund. Welkom.
7: Dank je.
0: Goed, je bent Mark. En voor we naar ASML gaan, lopen we nog even door het andere nieuws. En daarvoor begin ik dit keer in de VS bij een stel boze republikeinen. Een groep van 6 senatoren is woest op Trump, omdat hij, wat het de maandag al over in BNR Beurs, diesel kocht van Poetin. En dat is dus helemaal verkeerd gevallen, legt correspondent Jan Posma uit.
8: In die brief noemen ze de deal een cadeau voor een tegenstander, voor Rusland, en verraad aan Oekraïne en de bondgenoten. En ze noemen ook nog heel expliciet dat die deal eigenlijk helemaal niets oplevert voor de dieselprijs. Die gaat er helemaal niet van naar beneden. En ze waarschuwen ook voor gevaar voor Amerikaanse militairen. Deze inkomsten voor Rusland die kunnen volgens deze senatoren ook weer de Russische samenwerking helpen met bijvoorbeeld Iran. En dan zijn Amerikaanse militairen ook in gevaar.
0: Hij wilde dus lagere prijzen aan de pomp, maar het levert hem tot nu toe alleen maar heel veel gezeur op.
5: Dan van een stel boze republikeinen naar een stel boze Nederlanders. Tenminste, ik denk dat dat bij KLM wel het geval is. Dat loopt namelijk een belangrijke overname mis. Ze wilden de Portugese maatschappij TAP overnemen, maar raakte verwikkeld in een overnamestrijd met Lufthansa. En die gaat er met de buit vandoor.
7: Avaliadas as propostas, a decisão do governo recai sobre o grupo Lufthansa, cuja proposta financeira é 16% superior à proposta concorrente e com menor grau de incerteza.
9: Dat
5: was de Portugese premier Luís Montenegro. En eigenlijk wat hij zegt is, zijn overheid heeft TAP nu in handen en wil het opnieuw privatiseren. Zij behouden een belang van 50,1% van de aandelen. En hij deelt eigenlijk, en dat is wat je hier hoorde, een steek uit naar KLM. Want, zegt hij, dit bod van Lufthansa was 16% hoger dan dat van de andere bieder. Nou, wie zou dat toch zijn? En het heeft ook nog eens, zegt hij, een hogere kans van slagen.
9: Gaan we door naar Frankrijk, naar Franse aandelen om precies te zijn. Een record aantal beleggers zegt in een peiling van de Bank of America de blootstelling aan Franse aandelen te willen beperken. Dat doen ze vanwege de politieke onrust en de oplopende staatsschuld. Iets dat vriend van de show, Corné van Zijl, wel begrijpt.
10: Je ziet dat Japanse beleggers zijn altijd een enorme fan geweest van Frankrijk. Want je had toch kwaliteit en je kreeg wat extra rente. Nou, die liefde is ook helemaal voorbij. Ja, eigenlijk wil niemand meer in Frankrijk beleggen om de simpele reden dat simpelweg niks aan hun staatsschuld doen. En er is geen enkele interesse om het te doen. En de meningen zijn daar nog meer verdeeld als bij ons.
5: Nou, we wensen ze succes in Frankrijk dan. Ik wil het nog even hebben over CoreWeave. Want bij ASML merken ze de eindeloze honger naar AI en chips. Bij CoreWeave doen ze dat ook. En daar ruiken ze heel veel inkomsten. Alleen, zij leveren de ruimte in datacenters. En moeten dus zelf ook het kapitaal hebben om die datacenters uit de grond te stampen. En daar zit de crux waar een van de oprichters een idee voor heeft. Brennan McBee is dat. Die sprak met de Financial Times. En daar zegt hij dat hij weet wie nog wel wat geld heeft liggen. Verzekeraars die hebben volgens hem een oneindige voorraad aan geld. Er is wel één obstakel. Ze moeten een betere kredietrating krijgen voor hun schulden. Dat is wel iets dat dan wel al een keer gelukt is bij een lening van $8,5 miljard via een deal met Meta.
9: Straks hebben we het over Netflix. Dat komt met een massa-ontslag.
5: En je hoort over de Amerikaanse grootbanken. Die openden de boeken. De een verbaast, de ander maakt een uitgeleider. Wie is, hoor je zo.
9: Eerst naar het vorige kwartaal van ASML. Dat maakt weer fabelachtige cijfers bekend. De chipmachinemaker ziet omzet en winst stijgen. De omzet komt uit op een kleine €12 miljard. De winst op €5 miljard. Die winst is een ruime verdubbeling vergeleken met een jaar eerder.
5: Ja, het gaat eigenlijk te goed in Veldhoven. Want ASML zegt dat het de vraag niet aan kan. Het moet de productie nog verder uitbreiden. Nog meer dan de eerder aangekondigde 30%. De komende tijd heeft ASML flink veel orders. Grote klanten bestellen nu al voor de komende jaren, zegt de CEO van ASML.
11: Today they expect that their supply will not meet the demand at least until 2028. So this is a very, very strong demand on their side. So a lot of our discussion with our customer now are shifting in fact beyond 2027. A lot of order intake for 2028, but also some strong interest to already place order for 2029 and sometime even 2030.
9: Voor dit jaar rekent ASML op meer omzet en een bruto marge van ongeveer 56%. Nou, beleggers zijn er blij mee. ASML sloot 1,2% in de plus. Mark, normaal beginnen we met afgelopen kwartaal, maar laten we maar gelijk naar die voorspelling gaan van de orders. ASML zegt dus dat het orders heeft voor volgend jaar, voor 2028, zelfs tot in 2030. Hoe bijzonder is dat een bedrijf dit al bekend maakt?
12: Nou, voor deze sector heel bijzonder eigenlijk. Want normaal gesproken, dit is een cyclische industrie. Dus je kijkt normaal gesproken een jaar vooruit. Maar inderdaad, het feit dat je dus eigenlijk voor 2028 ook al uitverkocht bent, hè, want de productiecapaciteit zal niet toereikend zijn. Mm-hmm. En voor 2029, 2030 al interesse hebt, dat betekent in mijns inziens, als ik het tussen de regels doorlees, dat de klanten gewoon proberen voor te sorteren al, om voor in de rij aan te sluiten, zeg maar. Dus heel positief voor ASML en voor zijn lange termijn planning.
9: Ja, ASML is spekkoper. Er valt mij wel op dat er geen aantallen worden genoemd. Maak je daar dan nog een beetje zorgen over?
12: Nou, zorgen niet, maar we willen natuurlijk wel het liefst altijd harde cijfers hebben. Kijk, ze publiceren geen orderboek meer. Maar goed, dat zal ongetwijfeld gegroeid zijn. We kregen wel vooral die kwalitatieve uitspraken over orders en interesse tot in 2029, 2030. Dus de richting is volgens mij heel helder. Alleen de exacte aantallen niet. Dus ik hoop dat we die begin januari of half januari en met de Capital Markets Day in juni volgend jaar wel gaan krijgen.
5: Is het slim om zo ver vooruit te denken? Want ik kan me best voorstellen dat je nu, als je al aan 2030 en de bestellingen dan aan het denken bent, dat je best wel op de zaken vooruit loopt. Het is ook allemaal niet in beton gegoten. Dat kan nog wel eens zomaar weer verdwijnen.
12: Ja, natuurlijk. Kijk, als de hele wereld in elkaar zou storten, dan zullen dit contracten zijn die uiteindelijk, dat hebben we in het verleden ook wel eens gezien, dan misschien worden gepoeld of terug worden getrokken. Maar het is wel zo dat die orders, het is niet zeg maar dat je helemaal niks hoeft te committeren als klant. Je moet een aanbetaling doen, je moet een handtekening zetten. En kijk, uiteindelijk, als je kijkt naar de planning van ASML, die doet eigenlijk sinds de jaren 90 al niks anders dan 5 tot 10 jaar samen met de klanten om de tafel zitten. Wij spreken met een soort open boek, open planning. Om de plannen voor de roadmap samen door te nemen. Dus dat is het feit dat er nu voor 5 jaar bij wijze van spreken commitment is, is niet eens uniek. Alleen we hebben het er nooit over gehoord. Alleen nu wordt er gewoon iets duidelijker ook nog gecommitteerd van nou, we hebben in ieder geval interesse over tot aan 2030. Dat geeft mij alleen maar aan als je de commentaar hoort van Hynix, van TSMC, van Intel, Samsung, maar ook dus van ASML, dat de hele investeringsrally in AI eerder langer gaat duren dan korter.
9: Ja, ASML zegt dat ze de vraag niet aankunnen. Dat is natuurlijk een compliment. Goed nieuws. Aan de andere kant kan het ook een risico zijn. Wat als ze te lang moeten wachten met leveren bijvoorbeeld?
12: Ja, kijk, ik begrijp dat je dat zegt. Aan de ene kant zou dat een risico kunnen zijn, omdat klanten bij wijze van spreken het design van de chip zouden kunnen gaan veranderen als ze te lang op een EUV-machine moeten wachten. Maar het gelukkige feit voor ASML is natuurlijk dat ze een soort quasi-monopolist zijn.
9: Ze kunnen ook niet ergens anders.
12: Dus de klanten kunnen nergens anders naartoe. En dat geeft natuurlijk ook een bepaalde rust. Maar goed, het is niet helemaal zonder risico. Want zoals ik al zei, als klanten denken dat ze het op oudere machines met een nieuw anders procedé ook wel kunnen bereiken, ongeveer. En dan niet zo efficiënt als met EUV, maar in de buurt gaan komen. Zouden ze kunnen gaan besluiten om het anders te gaan doen.
13: Ja, en als die prikkel nu alleen maar groter wordt om dat te doen, lijkt mij in ieder geval wel dat dat gebeurt. Toch als het zo lang kan duren voordat je zo'n machine krijgt. Dus het animo om wel een andere manier te zoeken is wel een stuk groter dan dat het 2 jaar geleden was.
12: Ja, alleen die animo voor die andere machines, die worden ook 99% door ASML geleverd. Dat is waar. Immersion ja. Tools. Dus uiteindelijk komen ze uiteindelijk toch allemaal in Veldhoven terecht met hun bestelbonnetje. En ja, dat is het voordeel van quasi-monopolist zijn. Er zijn natuurlijk altijd wel concurrenten geweest. In het 20, 30 jaar geleden Nikon en Canon. Nog in het verder verleden Ultratech in Amerika. De Chinezen zeggen dat ze ook bezig zijn, omdat ze geen keuze hebben. Maar goed, de chips die ze op die machines kunnen produceren zijn van dermate mindere performance.
13: Ja, dat ligt zo ver achter.
12: Ja, dus daar kan je wel toe besluiten. Maar uiteindelijk, waar moet je dan met je chips heen als niemand in de wereld eigenlijk die minder performante chips wil hebben? Dus ik denk uiteindelijk dat dit risico wel meevalt.
9: Ja, en voorlopig gaan we ervan uit dat ASML het in zijn eentje kan. De productie moet worden uitgebreid, maar kan dat wel?
12: Nou ja, ik geloof dat er nu nog een zandvlakte is, omdat ze een maand geleden zijn begonnen met de bouw. En voordat het klaar is, en voordat er de cleanroom facilities allemaal, dat gaat echt wel even duren. Dan praat je misschien wel over eind 2028, begin 2029. Maar ze kunnen wel in de tussentijd met op software upgrades de productiviteit van de bestaande machines in het veld dermate verhogen. Dat eigenlijk dat als een soort extra machine kan gaan tellen. Dus de productiecapaciteit, dat duurt langer dan verwacht om dat te upgraden. Mm-hmm. Maar je kan met meer ploegendiensten, met efficiënter werken. En wat ik zeg, met die software upgrades kan je best wel heel veel bereiken voor die klanten.
9: Je hebt het geweten, hè? Die zandvlakte.
13: Ja, dat was prachtig. Maar het gaat inderdaad nog wel heel lang duren voordat daar iets staat dat het op een clean room lijkt, denk ik. Ja. Maar maar tot die tijd, is het alleen software upgrades waar ze dan nog mee uit de voeten kunnen?
12: Nee, wat ik zeg, ze kunnen ook met ploegendiensten. Je kan ook zeg maar efficiënter je werk gaan inrichten, waardoor de productietijd voor de EUV-machine wordt teruggebracht van zeg 35 weken naar 15 weken. Maar natuurlijk het meest efficiënt is als je ruimte ervoor hebt. Productiecapaciteit, cleanroom capacity. Maar goed, dat gaat nog gewoon even duren. Dan moet je dus met andere methodes hier diezelfde verbetering bereiken. Maar met die upgrades van software gaan de klanten gewoon meer wafers per uur kunnen produceren. En uiteindelijk, meer wafers per uur betekent meer chips per dag die er van de band afkomen, zeg maar. Bij Samsung, bij TSMC, bij Intel, noem maar op. Ja, en uiteindelijk is dat dus eigenlijk een soortgelijk. Ze hoeven geen extra machine meer te bestellen om dit te bereiken.
13: Ja, want die klanten die hebben alsnog dezelfde aantal chips die er uiteindelijk uitkomen. Ze hebben het ook over het upgraden van bestaande machines. Is dat alleen software? Of hebben ze ook echt nog onderdelen die ze dan misschien nog eruit kunnen halen en kunnen vernieuwen?
12: Het is volgens mij een combinatie van hardware en software, maar met name software. En daarom zie je ook de bruto marge, die was 57,5% aan mijn hoofd vanochtend in de Q3, omhoog gaat. Want die software upgrades, dat zijn natuurlijk dat zijn inkomsten die gelijk naar de bottom line toe vallen. Dus dat heeft een hogere bruto marge. En dat merk je dus. Dat is ook de vraag voor 2027. Van 2026 is een heel sterk jaar voor die software upgrades. Mm-hmm. Ik verwacht eigenlijk 2027 nog zo'n sterk jaar. Alleen, we weten niet precies hoe de mix gaat zijn. En dat weet ASML CFO ook nog niet. En vandaar dat hij zich een beetje terughoudend opstelde over de marges in 2027. Maar ik denk dat ze verder omhoog gaan.
9: ASML moet dus wel ook flink gaan investeren in die uitbreiding van die productiecapaciteit. Is dat ook de reden dat het dividend bijvoorbeeld niet omhoog gaat? Of had je dat überhaupt niet verwacht?
12: Nee, dat wordt eigenlijk. ASML heeft eigenlijk altijd de 3-kwartaal dividend die hetzelfde zijn. Die 1,88 euro die ze nu ook weer hebben aangekondigd. Ja. En dan wordt er één keer per jaar, wordt er, zeg maar, met het final dividend, wordt er een verhoging van het jaardividend eigenlijk gerealiseerd. Dus dat moet nog komen. Dus dit is zeker niet de verrassing. Afgelopen kwartaal was er voor 11 miljard afgerond aan free cashflow, vrije kaststroom, waarvan ze 4,1 miljard hebben uitgegeven via buybacks en nog zo'n 800-900 miljoen aan dividend. Dus uiteindelijk zo'n 5 miljard van de 11 miljard is teruggegeven aan de aandeelhouders en de rest hebben ze opnieuw geïnvesteerd in, noem maar, obligaties en dat soort dingen. Dus cash is niet het probleem om te investeren.
9: Over investeren gesproken, die klanten als TSMC, Samsung en Micron, die investeren nog steeds. Er waren zorgen dat er sprake was van een bubbel, een AI-bubbel. Nou, die zorgen zijn misschien wel overdreven als je kijkt naar de orders die ze bij ASML plaatsen.
12: Nee, ik denk zeker dat overdreven is. Als je ziet wat alle statements tot nu toe zijn. Wat ik net ook al zei, gaat de investeringsgolf eerder langer duren dan korter. Als je iedereen op zijn woord neemt wat hij zegt. En vaak wordt er nu ook al aan de klantenkant, of je nou naar Hynix luistert of Samsung, gezegd dat ze pas in 2030, 2031 enigszins een equilibrium verwachten in de marktomstandigheden. Omdat ook alle contracten die ze inmiddels vandaag afsluiten, grotendeels ook allemaal lange termijn contracten zijn, van 3 tot 5 jaar. Dus je bent niet meer zo cyclisch als dat het vroeger was met alles op spot basis te moeten handelen. Door die langere termijn contracten ontstaat er ook een soort stabiliteit, waardoor dit soort partijen zich comfortabel voelen om bij ASML al voor 2028, 2029 te indiceren wat voor aantal systemen ze willen hebben. Het geeft iedereen een betere visibiliteit op wat er moet gebeuren. Mm-hmm. En dat is denk ik voor beleggers ook wel fijn, want ja, je kan nu je sommetjes maken als analist, als de kwartaalfetischisten die hun modelletjes elk kwartaal bijwerken, om te kijken wat de waardering zou moeten zijn.
13: Nou was er gisteren nog wel ook een beetje paniek in die in de techsector eigenlijk in zijn geheel. Maar dat kwam ook vanuit die geheugenchipmarkt, waar dus Samsung en Micron en SK Hynix in zitten. Het ging allemaal over Chinese concurrentie, dat CXMT dat heel erg opkwam. Horen we ASML daar nog over? En kan dat een risico zijn voor ASML?
12: Nee, ik denk dat je ASML daar niet over hoort. Het klopt dat dat Chinese bedrijf zegt dat ze meer geheugen op een kleiner oppervlak kwijt kunnen. Nou, moet ik zeggen, na DeepSeek, een tijdje geleden. En er komen wel meer vaker geluiden uit China, waar nou ja, het uiteindelijk allemaal niet zo mooi is als dat het lijkt op het eerste gezicht. En de beurs reageert er wel elke keer als door een wesp gestoken, reageren ja. Ze er negatief op. Ik dacht dan, ja, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. We weten gewoon dat het elke keer weer gebeurt. En dit is ook weer zo'n aankondiging van, we weten dat deze DRAM's, want we praten over geheugenchips, met name voor de lokale Chinese markt bedoeld zullen zijn, dat het niet gaat over high bandwidth memory, waar echt de hotspot zit. Dat is echt alleen weggelegd op dit moment voor Hynix, Samsung en Micron. En die geheugenchips, ja, wereldwijd is dat natuurlijk een markt. Als de Chinezen gewoon meer local voor local leveren, ik verwacht niet dat Amerikaanse bedrijven of Europese bedrijven heel vooraan staan te springen om Chinese geheugenchips te kopen. Dus ik denk dat dat ook wel meevalt.
13: Ja, over China gesproken, 1/4 van de bestellingen kwam daar afgelopen kwartaal nog vandaan. Lijkt me met de druk vanuit Washington in het achterhoofd ook weer niet zo'n heel prettige gedachte.
12: Nee, dat klopt. Het is China als percentage van totaal is van 14-23% gegaan dit afgelopen kwartaal. Nou, dat geeft mij al het idee, want er komt natuurlijk binnenkort, het zal wel net na de primary zijn, een The Match Act in Amerika. Dat kan bepalen dat er verdere restricties komen op het leveren van technologie vanuit het Westen aan China, maar ook op de services en de spare parts.
13: Dus er wordt gefrontload eigenlijk door die Chinese
12: bedrijven. Daar lijkt het wel op dat er nu wordt gefrontload. Dus ik zou zeker die omzet, kracht die er nu in China zit, niet doortrekken naar 2027.
13: Nee. Als die magic er doorheen komt, is het dan zo simpel als 1/4 van de bestellingen valt weg? En ook misschien ook wel weer heel veel ruimte in het orderboek?
12: Nou, het probleem is dat China zit natuurlijk sowieso niet in die krapte van het EUV-orderboek. Want ze mogen geen EUV bestellen. Dus het is met name oudere deep UV-technologie. Daar zit op zich minder krapte nu in de rest van de markt. Dus op zich levert dat niet, zeg maar, onmiddellijke ruimte op in het EUV-boek. Valt er dan gelijk het 20-25%? Want ASML heeft het over 20%, dat het ongeveer op jaarbasis natuurlijk nog steeds is. Ik denk dat niet alles wordt geraakt, dus niet alles zal verdwijnen. Plus een deel van die vraag naar dat soort chips, je praat over koelkasten, auto's, industrial, medical, dat soort eindsectoren, die zullen dan moeten worden gemaakt door Korea, of door Japan, of door Taiwan, of door Amerika, of door Europa. Dus dat betekent gewoon dat wat China niet kan leveren, of mag leveren, dat zal dan moeten worden geleverd door andere regio's. En die moeten dan de systemen van ASML bestellen. Dus het is...
13: Hoe je het ook bent opkeert, komen ze altijd weer in veld over terecht.
12: Zero-sum game.
9: Ja. Ik begon dit gesprek, Mark, met de uitslag van de koers vandaag. ASML 1,2% in de plus gesloten. Brengt ons bij de vraag, is het aandeel nu op dit moment te duur of valt het wel mee?
12: Ja, ik praat natuurlijk voor eigen parochie, want ik heb positie, moet ik wel qua disclaimer natuurlijk melden. Maar er wordt vaak 30 keer de winst gebruikt. Ja, ik zou aan iedereen aanraden, ga eens met je model kijken wat ASML nu in 2030 zou kunnen verdienen als je deze lijn doortrekt. Dan denk ik dat je richting de 100 miljard euro omzet zou kunnen groeien. Of, tussen de 90 en de 100, laat ik constructief jaarlijks zijn. Jaarlijks. Ja, dat is op dat jaar in 2030, niet elk jaar, maar in 2030. Nou, plak daar 60% bruto marge op en 15% operationele kosten. 16-17% belastingdruk. En dan hou je ongeveer 40% plus aan netto winstmarge over. Dus 40 miljard aan netto winst en ook free cashflow. Meegaan natuurlijk getallen. Maar als je dat dus zeg maar keer 30 keer mag doen. Als zeg maar de winst, koers-winstverhouding. Ik hoop dat jullie er nog bij zijn. Dan zou je in 2029 die 30 keer... pak een beet, wat zal je praten, 100 euro per aandeel winst, zou je 3000 euro mogen staan. Maar ja, dat moet je contant maken na vandaag. Dus je praat over 3 jaar lang tot nu verdisconteren tegen 10,5% of zo contante waarde om het te verdisconteren. Ja, dan kom je op hogere koersen dan vandaag uit. Maar niet natuurlijk op die hele hoge bedragen die je voor 2029 pas mag verwachten. Maar ik denk dat de toekomst er uitermate... mooi uitziet voor de mannen uit Veldhoven.
9: Helder, voor we naar Wall Street gaan, nog even naar deze spannende trailer.
13: De meest complexe machine ter wereld. ASML bouwde hem. De ingenieurs uit Veldhoven trotseerden er de wetten van de natuurkunde voor. Maar ze hadden nooit gedacht dat juist die machine hun grootste obstakel ooit zou opleveren.
9: Even voor de goede orde, dat ben jij, Maxime. Ja. Je bent het niet nu aan het inspreken. Nee. Dit is dus al naar buiten gekomen, de trailer. Een stukje van de trailer was dat. Vrijdag komt hij dan echt uit jouw podcastserie Ons ASML. Ja, die je samen met Daniel Mol hebt gemaakt.
13: Eerste twee afleveringen. En de derde in de BNR-app, speciaal voor de BNR-luisteraar.
9: Heel kort, kan je een beetje verklappen wat we vrijdag gaan horen?
13: Nou, in de eerste aflevering gaan we eigenlijk kennis leren maken is goed met ASML. We gaan eens langs daar. Mm-hmm. En in de tweede en de derde aflevering gaan we terug naar het allereerste begin. Naar de jaren 80. Naar de eerste CEO van ASML. Naar de eerste medewerker van ASML. En dan gaan we die eens uithoren hoe die tijd eigenlijk precies voor ze was.
2: BNR Beurs.
9: Gaan we terug naar 2026. Naar Wall Street. Alles in het rood daar. Dow Jones verliest 0,3%. De S&P 500 verliest 1,1%. En de Nasdaq gaat maar liefst 1,6% naar beneden. Veel rood is op de borden. En dat komt waarschijnlijk door de inflatie. Die is hoger dan gedacht.
14: According to the Consumer Price Index, or CPI, released this morning, inflation now stands at 3.7% on an annualized basis, slightly higher than economists' expectations. The yield on the 10 and 30-year treasury bonds also rose on that number.
9: Ja, en er kwamen ook banken met cijfer. Morgan Stanley, daar wil ik dan mee beginnen. Die zakenbank overtreft de verwachtingen. Omzet en winst zijn flink gestegen. De winst is ook nog eens een stuk hoger dan waarop was gerekend. Netto winst was bijna 5 miljard op iets meer dan 20 miljard aan inkomsten. Dus dat is een nette score. Maar we moeten het vooral hebben over Netflix.
13: Ja.
9: Dat ontslaat 6% van zijn personeel, meldt CNBC. Heeft een interne memo in handen. Dat zijn zo'n 1000 mensen. De grootste ontslagronde sinds 2022. Gaat om mensen die werken bij de afdelingen productontwikkeling, technologie, juridische zaken en personeelszaken. En dan komt het. Topman Ted Sarandos die schrijft aan zijn personeel het volgende. Onze missie, de wereld vermaken, is ambitieus. Om die waar te maken moeten we zorgvuldig bepalen waar we onze mensen en middelen inzetten. Volgens hem staat Netflix er goed voor en groeit. En ligt het op koers om de verwachtingen voor het jaar waar te maken. Maar ja, Mark, waarom moeten er dan mensen uit?
12: Nou, ik denk dat het bedrijf ook wel ziet dat het aantal kijkuren is afgenomen tot nog maar een groei van 2% van de Amerikaanse kijkers. Dat de kostengroei hoger is dan de omzetgroei. En dan moet je als bedrijf natuurlijk wat doen. Nou, je kan niet snijden in je content. Ik bedoel, dat zou de basis zijn van heel Netflix. Dus dan ga je eigenlijk snijden in de activiteiten er een beetje omheen, die over de afgelopen jaren natuurlijk lekker zijn meegegroeid met de contentgroei. Ja, en daar zit best wel misschien wat slack in, zeg maar. En met de komst van AI moet je dus denken op de afdeling legal, afdeling HR, human resource, productontwikkeling, technologie, de apps en de ontwikkeling op de website. Mm-hmm. Daar waarschijnlijk ook wel wat te veel mensen zijn ontstaan afgelopen jaar of in dienst zijn genomen. En dat wordt nu in één keer waarschijnlijk gebruik gemaakt om even door AI dit nu een stapje terug te zetten.
13: Heel kort in één zin, aandeel Bending Spoons nog, dat krijgt Berkshire Hathaway aan boord als investeerder.
9: Oh, wat ik noemde, ik Benson Boone
13: Benson Boone,
9: noemde.
13: Inderdaad, ja. Bending Spoons, tech-investeerder. En op één zo'n nieuwtje, ik koop er 300 miljoen aan aandelen, staat het aandeel 44% in de plus. Dus lekker nieuws voor ze.
9: Dus Berkshire Hathaway koopt voor 300 miljoen aan aandelen en Bending Spoons gaat even miljarden.
13: Ja, precies. Wordt even 35 miljard waard.
9: Bizar.
13: Goed, het hoogtepunt van het cijferseizoen met ASML is dus geweest, maar niet getreurd. Morgen is er nog genoeg te doen. Het cijferseizoen gaat vrolijk voort en dat doen we hier in Nederland met wat kleinere fondsen. TomTom en Fastnet. TomTom verlangt terug naar de hoogtijdagen toen hun navigatiesystemen je van het waren en denkt nog een keer een hype mee te kunnen pakken. Ze leveren ook systemen voor defensie en zien daar nog veel groei in. Kijken dus of ze die droom al een beetje waar kunnen maken. Fastnet moet de positiviteit juist door blijven zetten. De koers van de laadstationuitbater staat er goed voor. Ruim een verdubbeling dit jaar. En ondertussen zijn ze alleen maar bezig met uitbreiden, want daar geven ze het ene na het andere obligatiepakket voor uit. In de Verenigde Staten komen er nog wat macrocijfers naar buiten over de verkopen van de detailhandel en de prijzen die producenten rekenen, wat zoals altijd weer wat meer inzicht geeft in hoe de economie daar draait, terwijl de overheid een oorlog voert en richting tussentijdse verkiezingen gaat.
9: Dit was de BNR Beurs van woensdag 14 oktober. Wij danken Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Goed dat je hier weer was.
12: Dankjewel.
13: En jij bedankt voor het luisteren natuurlijk. Morgen een nieuwe kans, we zien je dan.
9: Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Teleurstellingen.
1: Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit.
0: Emoties.
2: Toen werd gewoon te veel. Op een gegeven moment brak ik gewoon.
0: En de leukste anekdotes.
3: We need to talk. The Americans are coming.
0: In De Deal van Je Leven hoor je de verhalen achter de grootste deals, de spannendste onderhandelingen en de lessen die ondernemers onderweg leren. Check je podcastfeed voor alle afleveringen.
4: De Deal van Je Leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als het hem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van de tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En in Londen zijn twee schilderijen met een Nederlands tintje geveild. Het schilderij Compositie 3 van Mondriaan ging voor bijna 30 miljoen onder de hamer. Een schilderij van Kandinsky, dat tijdens de bezetting door de nazi's werd gestolen, werd ook geveild. Dat leverde ook ruim 30 miljoen euro op. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en... BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Longevity. Oftewel zo lang mogelijk gezond blijven en zo oud mogelijk worden. Het klinkt misschien aantrekkelijk voor je, maar is dat wel zo? Want hoe ziet een maatschappij vol fitte 70ers, 80ers, 90-plussers er eigenlijk uit? Ik ga het bespreken vandaag met Helga de Valk. Welkom, fijn dat je er bent.
8: Dankjewel.
7: Met jou echt een totaal ander perspectief, want we hebben eerst twee artsen gehoord in deze week. Jij bent directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Kort gezegd het NIDI. Je bent ook hoogleraar migratie en levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen. En je bent vicevoorzitter geweest van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050. Het is allemaal mondvol, hè, al die dingen achter elkaar. Zeker. Maar we hebben het in ieder geval maar één keertje uitgesproken. Het thema deze week van de Big Five is eeuwig leven. Ben je zelf met eeuwig leven persoonlijk bezig?
8: Nou, zeker. Gezond ouder worden, en daar gaan we nog wel over spreken vandaag, is heel belangrijk. Vind ik zelf ook heel belangrijk. En je wilt, denk ik, met elkaar toch graag ook je kinderen nog zien opgroeien. Dus dat is zeker een belangrijk onderwerp, ook voor mij.
7: Ja, en wat doe je daar dan allemaal voor om zo gezond mogelijk oud te worden?
8: Nou, we hadden het al over vitaal ouder worden. Dus zorgen dat je goed sport, let op je voeding. En ook zorgt dat je eigenlijk genoeg naar buiten gaat. En sociale contacten hebt. En die drie elementen komen vast nog terug vandaag.
7: Ja, zeker. En die hebben we ook eerder deze week ook gehoord. Als je kijkt naar eeuwig leven, daar zijn we eigenlijk al sinds mensenheugenis mee bezig. Het lijkt steeds meer een obsessie te worden. Of is dat altijd al geweest als je een beetje terugkijkt in het verleden?
8: Nou, als je kijkt naar demografen, die hebben eigenlijk altijd al gekeken naar hoe oud kunnen mensen nu eigenlijk worden. En probeerden daar ook altijd voorspellingen op te maken. Wat is nu echt oud? Hoe oud kan de mensheid überhaupt zijn? En een van de grote demografen, Jim Vopel, heeft in de afgelopen decennia daar veel onderzoek naar gedaan. Is helaas overleden inmiddels. Maar heeft zelf mooi laten zien dat eigenlijk we altijd dachten dat we niet ouder konden worden dan we al waren. En dat het toch iedere keer weer wat ouder werd. Dus dat is een interessant perspectief, denk ik, bij vandaag. Het thema van vandaag. Maar in de demografie hebben we ook gezien, als je gewoon naar de cijfers kijkt, dat we enorm veel jaren gewonnen hebben. En dat dat vooral heel hard is gegaan in het afgelopen 100 jaar eigenlijk. Dat we toen in een hele korte tijd heel veel jaren erbij hebben gekregen. Dus als je kijkt naar de levensverwachting in Nederland in 1950, die lag bijna 10 jaar lager dan dat die ja, nu ligt.
7: Ongelooflijk, hè? Dat is
8: best een ontwikkeling.
7: Ja, en als je ook wat verder terugkijkt, volgens mij is het feit dat we de riolering hebben bedacht ontzettend belangrijk geweest voor onze hygiëne en onze levensverwachting, toch?
8: Absoluut, absoluut. Dus eigenlijk het betere hygiëne in de samenleving, verbetering ook van de zorg, dus ook heel veel medische en technologische ontwikkeling, die raakt mooi aan de eerdere discussies, maar ook die van later deze week, zijn heel belangrijk geweest om dit te kunnen bereiken. Ja, dus het gaat niet alleen maar om wat een mens zelf doet in dit geheel, maar eigenlijk ook die voorzieningen in den brede en hoe de samenleving zich heeft ontwikkeld.
7: Ja.
8: Hoe arbeid zich heeft ontwikkeld, hoe dus inderdaad gezondheid, hygiëne zich hebben ontwikkeld, heeft heel veel bijgedragen aan de extra jaren die we nu leven eigenlijk.
7: Ja. Is dit dan iets wat maar eindeloos, het heet eeuwig leven, eindeloos kan doorgaan?
8: Nou, dat blijft eigenlijk in de wetenschap een beetje een open vraag. Wat we wel heel duidelijk zien, en dat hebben we in de staatscommissie ook nog mooi laten zien, is de samenleving zoals we die nu hebben en de levensverwachting die we nu hebben, is ongekend. Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt in onze historie als mens. Dat we zoveel ouderen in de samenleving hadden die ook zo oud werden. Of dit de grens is een andere vraag, maar het is in ieder geval iets wat maakt dat wij ook als samenleving met elkaar eigenlijk naar heel veel dingen misschien wel anders moeten gaan kijken.
7: Ja, en die gaan zeker ook aan bod komen dit uur. Je ziet dat we een enorme sprong hebben gemaakt. Merk je nu die longevity trend? Kan je dat ook al, want als je terugkijkt eigenlijk in de historie, dan zie je het heeft veel met hygiëne te maken gehad. We hebben technologische ontwikkeling in de zorg. Maar nu gaan mensen ook beter voor zichzelf zorgen. Ja. En daar gaan nog steeds veel meer mogelijkheden ook komen in de toekomst. Maar kan je nu al merken dat dat wat doet?
8: Ja, en daar raak je meteen aan toch wel een belangrijk punt. Want we praten hier met elkaar over langer leven, maar dat geldt niet voor iedereen.
7: Mm-hmm.
8: Er is een grote kloof tussen degene die inderdaad lang leeft en degene die toch nog steeds relatief in de geschiedenis lang leeft, maar toch echt wel een heel stuk korter dan een aantal anderen. En dat hangt veel samen met opleidingsniveau en sociaal-economische status. Dus ook de mogelijkheden die je hebt, bijvoorbeeld voor het kopen van gezonde voeding. Gezonde voeding is relatief duur. Dus je ziet eigenlijk bij degene met een lage inkomen dat je daar echt een enorme kloof hebt van wel bijna 10 jaar verschil in levensverwachting.
7: Ja.
8: En wel bijna 20 jaar in gezonde levensverwachting met degene die hoger opgeleid zijn en dus een hoger inkomen hebben.
7: Ja, en ik zie tegelijkertijd bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar ze natuurlijk ook met een obesitas-epidemie te maken hebben, maar ook het Verenigd Koninkrijk, dat de totale levensverwachting zelfs terugloopt.
8: Exact. Dat is zeer goed wat je daar noemt. Inderdaad lopen daar zeker voor bepaalde groepen de levensverwachting niet verder op, maar loopt die juist terug. En dat heeft veel te maken eigenlijk met die dingen die in de vorige eeuw verbeterd zijn, namelijk de zorg en de hygiëne en de zorg in het brede voor de mensheid. In de VS zie je bijvoorbeeld dat zuigelingensterfte onder een aantal groepen enorm hoog is, maar ook dat moeders tegenwoordig weer in het kraambed sterven, omdat zij niet de zorg kunnen krijgen, daar niet het geld voor hebben om die zorg te kunnen kopen in die context. Dus dat laat ook zien dat het niet vanzelf gaat, het verlengen van de levensverwachting. En dat het ook niet alleen maar iets is van het individu. Op individueel niveau zul je dat dan misschien kunnen rekken, maar als samenleving is het dus ook van belang om goed te kijken naar wat moeten wij daar met elkaar ook voldoen en welke keuzes maken we daarin.
7: Ja.
8: En het schrappen bijvoorbeeld van inentingen, het bezuinigen op zorg voor mensen in den brede en het niet tegengaan of niet mediëren van sociale ongelijkheid maakt dus dat je eigenlijk die levensverwachting weer ziet teruglopen.
7: Oké. Okay. We gaan aan het einde van de uitzending ook een beetje bespreken welke oplossingen daar allemaal voor zijn. Maar laten we even met elkaar filosoferen. Even vanuit die longevity trend die we nu zien, dat we in zijn algemeenheid gewoon langer zullen leven en dat we ook gezonder zullen leven. Is dat nou een aantrekkelijke samenleving, vind jij? Als we een samenleving voor ons zien met allemaal, misschien wel 100-plussers, hè, die allemaal gaan rondlopen. Er gaan verwachtingen naar 130. Ik weet niet of jullie daar überhaupt rekening mee houden. In jullie ramingen.
8: Nou, zover gaat het niet. Nee. Dat is ook vrij uitzonderlijk nog. Maar zoals gezegd, het verleden heeft laten zien dat we wel vaker dachten dat het uitzonderlijk was en we toch die leeftijd haalden. Dus we sluiten het niet uit. Wat we wel zien is wat we als demografen noemen de dubbele vergrijzing. Dus je ziet wel inderdaad een enorme toename, juist ook van de 80-plussers. Hè. Dus we hebben op dit moment ongeveer 1 miljoen 80-plussers. Als je dat doortrekt met de levensverwachtingen van heden, dan zie je dat dat bijna verdubbelt richting 2070. Dus wat je aangeeft, dat maakt wat uit voor de samenleving. Is dat aantrekkelijk? Potentieel wel. Maar wij hebben ons leven nu, en wij doen bij het NIDI heel veel onderzoek naar de levensloop van mensen. Hoe ziet die eruit? En we hebben eigenlijk nu met elkaar zo, nou, 3, misschien 4 fases onderscheiden. En dat is de jeugd, de jongvolwassenheid, het volwassen leven en de ouderdom. En die hebben we eigenlijk best wel opgehangen aan leeftijden. Ja. He, dus je jeugd staat in het teken van opleiding. Het volwassen leven staat in het teken van arbeid. En het latere leven staat in het teken van, nou ja, eigenlijk een soort van uitrusten en genieten van hetgeen je hebt bereikt. Dan ja,
7: dus dat
8: wat
7: is eigenlijk 4 keer 20 of zo. Zo ja, rekening
8: max,
7: een beetje grof.
8: Max, ja, precies. Max, ja. En dat betekent eigenlijk dat wij, als je gezond ouder wordt, helemaal niet bezig zijn op dit moment, ook als samenleving niet, met het nadenken over hoe kan bijvoorbeeld scholing een hele andere plek krijgen in het leven.
7: Ja.
8: Moet dat allemaal alleen maar tot je 20ste of tot je 25ste? En dat werd ook al door mijn voorgangers deze week mooi aangehaald. Op het moment dat we vanuit uitgaan dat we eigenlijk gezond ouder worden, en misschien zelfs sommige van onze cellen kunnen regenereren en reactiveren, zou je ook kunnen nadenken of je niet heel anders naar die levensloop moet gaan kijken.
7: Ja, maar is het echt een grote transitie die er dan op ons afkomt als het gaat om demografische verschuivingen?
8: Ja, het is echt een enorme verschuiving. Wat ik al zei, het is ongekend. We hebben dit niet eerder gehad. En de verschuiving is op dit moment al zo ver gaande dat we vorig jaar al meer 65-plussers in Nederland hadden dan 20-minners. Dat betekent echt een omkanteling van een bevolkingspyramide, zoals we die misschien vele van de luisteraars die met de aardrijkskundeles hebben gehad, nou eigenlijk een omgekeerde piramide bijna, met een hoge top en een smalle basis. En dat is echt ongekend. Zoals gezegd, in het hele verleden, zoals we dat van elkaar weten.
7: Ja, en je zegt dan ook, je noemt dan ook echt dubbele vergrijzing. Hè? Want we praten heel erg over vergrijzing. En soms worden we door verrast, terwijl we dat echt al heel lang hadden kunnen weten. Hè, als we
8: absoluut,
7: naar mensen
8: absoluut,
7: zoals jij hadden geluisterd. En nu komt er dus eigenlijk een dubbele vergrijzing op ons af.
8: Ja, ja inderdaad. Je ziet juist dat die groep 80-plussers, die gaat heel veel groter worden. En terecht zeg je, we hadden dit eigenlijk best wel kunnen weten. Er zijn veel dingen in de demografie, waaronder migratie bijvoorbeeld, wat minder goed voorspelbaar. Maar de babyboom die wij na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad, is de vergrijzingsboom waar we nu doorheen gaan. Nou, dan denkt u misschien, dan houdt het daarna wel op.
7: Nee,
8: daarna blijven wij eigenlijk een stabiel oudere samenleving. En we hebben onze hele samenleving eigenlijk ingericht op een jongere samenleving.
7: Diana Matroos. Ik wil straks met je praten over de gevolgen van dit alles. Maar je zei net een heel cruciaal punt als demograaf, dat we eigenlijk een samenleving inrichten op jonge mensen. Dat is heel lang geleden begonnen. Is dat misschien ook wel een verklaring om me zo geobsedeerd zijn door jong blijven?
8: Zou best kunnen dat dat ertoe bijdraagt. Ik denk ook dat vragen van jong blijven aan de orde komen wanneer je ouder wordt. Hè?
7: Ja.
8: Als je niet zo oud wordt, dan is die optie ook niet zo aan de orde.
7: Dat is waar.
8: Maar het heeft ook met onze economische welvaart te maken. Het feit dat we eigenlijk ook na ons pensioen doorleven en dat graag ook willen genieten, is natuurlijk ook een relatief nieuw iets van de afgelopen eeuw, dat het hele pensioensysteem is ingericht en we ook die gelegenheid hebben. Dus die balans tussen werken en privé en daar ook van genieten vrije tijd is natuurlijk relatief ook daar in de geschiedenis een jong fenomeen.
7: Ja. Als we teruggaan naar die jonge mensen die zo ontzettend belangrijk zijn voor onze samenleving, dan moeten we terug in het verleden hoe de verzorgingsstaat is ingericht. Kan je dat uitleggen waarom jongeren juist daarin zo belangrijk zijn?
8: Ja. Eigenlijk toen de verzorgingsstaat opkwam, eigenlijk was er sprake van de babyboom, waar ik net al aan refereerde. Dus kort na de Tweede Wereldoorlog, we zaten ook in economisch goede tijden. Hè, de expansie van de economie betekende dat bijvoorbeeld het pensioenstelsel werd ingericht op een grote groep jongeren die in de arbeidsmarkt bijdragen om te zorgen dat de voorzieningen voor ouderen betaalbaar blijven. Op het moment dat dat kantelt en je dus minder mensen in de arbeidsmarkt hebt, dan betekent het wat voor je keuzes, zowel in de pensioenen, maar ook in andere sociale zekerheidsstelsels. Want de werkenden dragen eigenlijk bij om te zorgen dat niet alleen de huidige groep, maar ook zijzelf later daarvan kunnen profiteren. Maar op het moment dat je daar natuurlijk minder mensen van hebt en de groep die daarvan moet profiteren groter is, ja, dan zit je eigenlijk in een onbalans daarin. En dat betekent dat we met elkaar echt moeten gaan nadenken welke voorzieningen vinden we essentieel en hoe kijken we daarnaar en hoe willen we die ook financieren?
7: Ja, want als we dan naar de, dan heb je het punt van de vergrijzing, dat is, heb je dan nu uitgelegd, maar dan komt er dus die dubbele vergrijzing op ons af, hè, met heel veel 80-plussers. Wat gaat daar nou het gevolg van zijn?
8: Nou, het gevolg is dat mensen eigenlijk dus bijvoorbeeld veel langer een pensioen hebben. Dus die pensioenleeftijd stijgt weliswaar mee met deels met de levensverwachting. Is nu 67 ongeveer, iets meer. Maar dat betekent dat je na je pensionering de hoge opgeleide, opnieuw, daar is een tweedeling, komen we over te spreken. De hoge opgeleide hebben dan nog wel zo'n 20 jaar te leven, in de nieuwe scenario's. Dus dat betekent dat je een lange periode hebt dat je van je pensioen geniet. Dat moet betaalbaar blijven. Dus dat betekent dat daar grote vragen komen hoe we dat met elkaar doen en willen. Betekent ook dat je ziet, eigenlijk na de 80 zien we zeker bij de hoge opgeleiden die die leeftijd halen, beginnen de grootste zorgvragen. En dus tot die tijd woont ook nog de meerderheid van de huidige ouderen zelfstandig. En daar is wel een demografisch belangrijk punt te maken, want nu wonen die ouderen nog heel vaak met een partner. Als we nadenken over de toekomstige groep ouderen, dan heeft recent NIDI onderzoek mooi laten zien dat dat eigenlijk een groep is die veel vaker in het leven een echtscheiding heeft meegemaakt. Mm-hmm. En in veel meer gevallen maar één, max twee kinderen heeft, maar in heel veel gevallen ook maar één kind. Dus wat we naar de toekomst zullen zien bij die 80-plussers is dat zij veel vaker aan het begin van die 80-jarige leeftijd en ver daarvoor al alleenstaand zijn.
7: En niet omdat de partner is overleden, maar omdat ze kiezen van, nou, ik neem nog eens een keer een andere leuke nieuwe vrouw, bijvoorbeeld. Zou kunnen.
8: Dat zou kunnen, maar dan krijg je een nieuwe partner. Maar de kansen dat wij gescheiden zijn, zijn veel groter geworden over de levensloop in de huidige cohorten mensen die nu 50 zijn.
7: Ja.
8: En dat betekent dat als zij niet hertrouwen of een nieuwe partner vinden, zij dus ook op latere leeftijd
7: alleen zijn. Is dat een trend dat heel veel mensen gewoon bewust alleen willen blijven? Zeggen van, ik heb die relatie wel gehad en ik ga nou gewoon het laatste stukje juist even alleen doen. Lekker.
8: Deels. Het zit deels ook in, en dat hebben we in de staatscommissie ook heel mooi laten zien. Er zitten allerlei fiscale voordelen aan het hebben van separate huishoudens op latere leeftijd. Dus je ziet bij ouderen veel vaker latrelaties, living apart together. Waarbij er twee huishoudens, maar dus ook twee huizen zijn. Omdat wanneer je die huishoudens samenvoegt, er allerlei fiscale nadelen zijn om dat te doen.
7: Ja, ik zie dus een heleboel problemen op ons afkomen door die dubbele vergrijzing. Je noemt al de pensioenen, dat is niet houdbaar, maar het heeft dus ook een enorm effect hoe we met elkaar allemaal moeten wonen. Want we hebben nu al een woonprobleem, maar dat wordt dus groter. Is dat een scenario waar jullie rekening mee houden?
8: Potentieel.
9: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten?

0: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten? Dan ken je waarschijnlijk Mailchimp. Wist je dat er daarvoor een volledig Europees alternatief is? Cleverreach is eenvoudig te bedienen en voor kleinere bedrijven extra voordelig. Cleverreach biedt gratis support, een speciale multi-account oplossing en houdt je gegevens binnen Europa. Dus waarom Amerikaans als het ook Europees kan? Cleverreach. Gemaakt in Europa. Gemaakt voor jou.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
2: Dat die gezonde levensverwachting voor een groot deel bij de hoogopgeleide bijvoorbeeld best wel toeneemt. Dus mensen kunnen dat ook langer. Maar de overheid verwacht het ook langer, omdat zorgvraag anders niet meer houdbaar is. Maar op het moment dat jij de mantelzorg moet gaan krijgen van partner en kinderen, en ik noemde net al, in veel gevallen is er in de toekomst misschien geen partner meer aanwezig, en misschien ook maar één kind. Dat doet wat met de mogelijkheden die er zijn voor het geven van mantelzorg vanuit traditioneel de gevers van mantelzorg. En eigenlijk zullen we ook daar meer moeten gaan nadenken hoe we kunnen zorgen dat ook anderen in een netwerk zorg kunnen gaan verlenen.
3: Want nu zie je al dat mantelzorgers overbelast zijn. Exact. Maar eigenlijk schets je een scenario waarbij dat nog een groter probleem gaat worden.
2: Absoluut. En daar moeten we eigenlijk met elkaar, nogmaals, dat gaat om dat omdenken. Hè, omdenken naar een nieuwe toekomst. Veel beter nadenken hoe we daar bijvoorbeeld wonen en zorg met elkaar kunnen verbinden. Hoe we mensen goed ingebed houden in een netwerk. Want eenzaamheid is nu al een groot probleem. Gaat naar de toekomst toe potentieel nog veel belangrijker worden. Dat maakt ook dat de zorgvraag van die groep vooral bij de formele zorg gaat landen. En dat is eigenlijk onhoudbaar. Dus het nadenken over hoe creëren we nu al eerder in het leven ook die sociale cohesie. Hoe zorgen we dat mensen goed ingebed zijn en blijven gedurende die levensloop. Zodat je ook die mantelzorg niet alleen maar meer binnen de familie kunt gaan geven.
3: Maar dat je dat veel breder in de woonomgeving echt gaat organiseren. Ja. Ook als het gaat om het bouwen van woningen. Dat we daar echt vanuit dat concept gaan denken.
2: Absoluut.
3: Zie je dat gevoel van urgentie ook? Bijvoorbeeld bij onze politici. Want we zijn heel druk met dat wonen. En we krijgen nog steeds niet voor elkaar. Maar dan komt dit er nog eventjes bij.
2: Ja. Ik denk dat die urgentie er steeds meer gevoeld wordt. Simpelweg omdat de realiteit ook ons steeds meer met de neus op de feiten drukt. Demografie en de effecten daarvan merk je meestal pas op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt. Dus op het moment dat onze ouders geen zorg meer kunnen vinden, op het moment dat je zelf bepaalde zorgbehoeften hebt, dan kom je er pas achter, nu lopen we tegen grenzen aan. Dus ik zie wel degelijk dat die urgentie er steeds meer is.
3: Maar iedereen praat over vergrijzing, maar niet over een dubbele vergrijzing. Dat hoor ik niet echt terug, hoor. Ik bedoel, ik hoor het jou nu zeggen.
2: Ja, ik hoor het in Den Haag in het beleid wel degelijk terug. Okay. Ik denk dat de beleidsmakers bij de verschillende departementen wel degelijk urgentie voelen. Daar zou misschien nog wel wat meer actie nodig zijn, ook vanuit de politiek. Want politiek en beleid zijn nog niet per se hetzelfde. En er zijn best wel wat quick wins. En er zijn dingen die wat langetermijn investeringen vragen.
3: Wat is een quick win?
2: Nou, het fiscale punt wat ik net bijvoorbeeld noemde. Ja. Dus dat is eigenlijk iets waar je toch met elkaar vrij snel zou kunnen denken, daar kunnen we wat mee doen. Andere
3: en dat
2: dingen
3: zou eigenlijk al ook nu al een oplossing zijn. Omdat eigenlijk die latrelaties nu al spelen, fiscaal gezien.
2: Absoluut, absoluut. Al jarenlang eigenlijk. Ja. Het is ook daar geen nieuw punt, maar het wordt groter omdat onze groep 80-plussers en überhaupt onze 65-plussers groot wordt.
3: Ik hoor je al een aantal keer zeggen, laten we omdenken. En dit is niet het enige waar we over moeten omdenken. Laten we het eens even gaan hebben over onze carrière. Moeten we misschien wel 5 carrières in ons leven gaan hebben? Lijkt mij best wel leuk trouwens. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

BNR.nl met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als de rem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van het tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En in Londen zijn twee schilderijen met een Nederlands tintje geveild. Het schilderij Compositie 3 van Mondriaan ging voor bijna 30 miljoen onder de hamer. De schilderij van Kandinsky, dat tijdens de bezetting door de nazi's werd gestolen, werd ook geveild. Dat leverde ook ruim 30 miljoen euro op. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij Tweede Half Uur. Fijn dat je er nog bij bent. Ik duik deze hele week in de wereld van longevity. Dat is echt een trend. En onze obsessie met het eeuwige leven. Vandaag doe ik dat met een demograaf. Want de artsen hebben we al gehoord aan het begin van de week. Maar hoe leuk is het ook om naar die verschuivingen qua demografie te kijken. Helga de Valk is directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, het NIDI. En het is misschien wel mooi om ook met elkaar te benoemen wat dit nou allemaal doet. Dat we langer en gezonder gaan leven. Veel meer 80-plussers krijgen die fit zijn. Met al die verschillende generaties en hoe ze met elkaar samenleven. Laten we eerst even kijken hoe ze nu al met elkaar samenleven. Hoe gaat het met de relatie tussen de generaties?
7: Nou, eigenlijk is het een heel mooi onderwerp wat je aanraakt. Want wat we gaan zien natuurlijk is, daar hadden we het net al een klein beetje over, op de arbeidsmarkt hebben we een groep jongeren die vooral eigenlijk ook met elkaar de arbeidszame bevolking, de verzorgingsstaat in de lucht houdt. Betekent dat als je kijkt naar een groeiende groep ouderen en in combinatie met de werkenden, dat daar wel solidariteit heen en weer zou moeten zijn. Mm-hmm. Want het betekent eigenlijk, als je ook naar onze stemvermogen kijkt, zit er dadelijk veel meer ouderen die hun stem kunnen uitbrengen dan jongeren. We hadden vorig jaar dus al meer 65-plussers dan 20-minners. Dat gaat verder verschuiven.
6: Dat is eigenlijk helemaal niet eerlijk voor die jonge generatie.
7: Potentieel niet. Dus dat is eigenlijk precies waar het om moet gaan, ook in de toekomst. Dat we nadenken, en in Europa gebeurt dat ook al, met een intergenerational fairness agenda van de EU. Waarin er niet alleen in Nederland, maar juist Europa-wijd gekeken wordt, hoe kunnen we nou de verhoudingen tussen die generaties en die verbonden tussen die generaties goed houden. Om te zorgen, enerzijds, dat jongeren wat willen en kunnen doen voor de oudere bevolking. Maar omgekeerd ook dat ouderen bereid zijn en ook de waarde zien van jongeren.
6: Want dat is natuurlijk gewoon heel belangrijk om die democratie ook te laten leven, dat iedereen zich betrokken voelt ook. Absoluut. Bij die democratie. En als je veel meer ouderen hebt die dus veel meer stembeïnvloeding krijgen, dan moet je daar dus op een andere manier mee omgaan. Zijn er voorbeelden in andere landen waar ze daar al wat verder in zijn om daarover na te denken?
7: Ja, het is misschien wel interessant om te kijken naar zuiden van Europa, waar eigenlijk de levensverwachting al nog hoger ligt dan in Nederland.
6: Ja, want vrouwen, die hebben ook de blue zones, hè?
7: Zeker.
6: Voor gedeelte, ja.
7: Vrouwen worden bijvoorbeeld in Spanje en Italië ruim 3 jaar ouder al dan in Nederland. Nou, dat lijkt niet veel, maar dat is behoorlijk eigenlijk. Dus dat is gemiddeld. En daar zie je bijvoorbeeld dat je een leegloop zag van een aantal dorpen, bijvoorbeeld in het geval van Barcelona, waarbij jongeren naar de stad wilden trekken omdat daar het werk was en daardoor eigenlijk ouderen alleen bleven, geen zorg konden krijgen. En wat ze hebben gedaan is de infrastructuur enorm verbeteren, waardoor de jongeren eigenlijk buiten de stad kunnen blijven wonen, daardoor ook betaalbaar kunnen blijven wonen, maar ook dichter in de buurt van hun ouders die gaandeweg ouder worden en potentieel zorg behoeven kunnen verlenen. Dus infrastructuur, daar denk je misschien niet meteen aan, maar dat is dus was daar een heel belangrijk iets om dat te faciliteren. Om te zorgen dat jongeren zowel betaalbare huisvesting hadden, een baan, maar ook de zorg van ouderen en
6: mensen. Mooi om daarvan te leren. Toch nog even doorpratende over dat oneerlijke stemrecht eigenlijk. Hè, van iedereen heeft stemrecht, maar als je gewoon een hele kleine groep jongeren ten opzichte van een hele grote groep ouderen, dan gaat dat uit balans. Hoe zou je dat kunnen oplossen?
7: Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Hè. Je ziet eigenlijk misschien eerst goed om te benoemen wat doet dat eigenlijk. Hè. Dus wanneer je als voorbeeld de groep ouderen niet het nut ziet van geld investeren in onderwijs en de vorming van jongeren, dan ga je budgetcuts krijgen op onderwijs bijvoorbeeld. Hè. Dat zou een potentieel scenario kunnen zijn. En dat zie je in Italië al gebeuren. Italië heeft al een veel oudere bevolking dan Nederland. En je ziet dat daar eigenlijk al vanwege inderdaad dit soort demografische omslagen er minder geïnvesteerd wordt in onderwijs, in onderzoek en daarmee ook in innovatie. Ja, dus dat is wel een belangrijk om ons te realiseren. En als je dat helemaal hebt afgebouwd, is het ook niet zomaar weer opgebouwd. Dus daar zou je eigenlijk meteen al met elkaar veel duidelijker dit soort boodschappen moeten brengen. Wat dat kan doen, maar ook generaties potentieel veel meer samenbrengen. En dat raakt aan waar we in het eerste half uur over spraken in die levensloop.
6: Okay, maar ik wil toch nog even over dat stemmen. Want ik begrijp, als het om Italië gaat, dat ze daar ook overwegen om een jongere een dubbele stem te geven om dat gelijk te trekken, zodat die oneerlijke beleidsbeslissingen niet zo uitvallen.
7: Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Je zou kunnen denken, moet je een bepaalde weging toepassen? Je kunt ook denken, en dat is ook door partijen in Nederland wel eens gesuggereerd, moeten jongeren al eerder stemrecht krijgen dan 18? Dat is gesuggereerd om dat al naar 16 te halen. Nou, daar zijn allerlei voor's en tegens bij. Maar dat soort dingen overwegen is denk ik toch wel een hele verstandige om te zorgen dat je ook met elkaar wel nog de samenleving ook toekomstbestendig houdt. Het vraagt ook een andere interventie, denk ik, toch ook met elkaar het omdenken in onze normen die we hebben over hoe we kijken naar het leven, in de zin van wanneer werk je, wanneer heb je een opleiding en wanneer doe je andere dingen in de samenleving en hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
6: Ja, want als je dus steeds ouder wordt, dan moet je misschien wel helemaal niet met pensioen gaan.
7: Dat zou kunnen. Dat is bijvoorbeeld in Denemarken nu al. Die hebben de pensioenleeftijd afgeschaft. Iedereen kan daar gewoon doorwerken. Dus dat is een optie. Maar je zou ook kunnen nadenken of je niet veel langere verlofperiodes in andere fases van het leven zou moeten nemen of faciliteren. We zien nu bijvoorbeeld mensen die op het hoogtepunt zitten van hun carrière. Dat is vaak ook het moment dat zij jonge kinderen hebben en zorg van arbeid en kinderen combineren. Nou, je zou misschien kunnen nadenken of dat niet een fase zou moeten zijn waarin je daar wat meer ruimte voor kunt krijgen, waarbij je daarna weer opnieuw kunt instappen en dan misschien ook wel weer langer door kunt gaan.
6: En dat zou ook makkelijker zijn met de zorg voor je kinderen eigenlijk, als je dat op die manier zo organiseert.
7: Ja. Dus echt ook daar weer het omdenken van hoe kunnen we dit dan wel met elkaar doen en hoe kunnen we die generaties dan ook op die manier goed met elkaar verbonden houden.
6: Ja, want die verbondenheid is denk ik belangrijk. Als je ook kijkt naar de arbeidsmarkt op dit moment, dan hoor je toch ook al vaak dat er spanning is tussen generaties. He, dat is altijd wel een beetje spannend, de jonge met de oude generatie. Maar dat probleem eigenlijk verdiept. Ik begrijp ook dat de Europese Commissie daar een bepaalde zorg heeft en daar heel erg investeert. Wat is er nu al aan de hand en waar gaat het heen?
7: Ja. Nou, die Intergenerational Fairness Agenda van de EU gaat inderdaad exact over dit soort vraagstukken, waarbij ze eigenlijk ook willen zorgen dat ook de toekomstige generaties goed toegerust zijn en goed zich kunnen ontwikkelen binnen de context van een ouder wordende samenleving. En die spanningen die voelen we deels al op de werkvloer. Vraagt denk ik ook wel een verandering in onze normen die er zijn over generaties. Veel werkgevers kijken bijvoorbeeld nog steeds toch naar oudere werknemers als degene die misschien wel goed zijn voor het institutioneel geheugen en voor de gedegenheid en de levenservaring, maar niet per se wat betreft innovatie. Nou, daar kun je misschien best wat in veranderen. Ik denk dat dat ook nodig is, dat je daar anders naar gaat kijken. Het vraagt van de jongere generatie ook wel dat zij participeren op de arbeidsmarkt wanneer we met elkaar dit alles in de lucht willen houden. We zijn gewend in Nederland aan een verzorgingsstaat. We zijn gewend aan voorzieningen die er zijn. Dat vraagt keuzes. We hebben ook in de staatscommissierapport gezegd, het gaat niet zonder keuzes. Je zult en iemand zal de pijn wel gaan voelen.
6: Ja,
7: dus we moeten daar dan ook naar bepalen.
6: Want dan raak je aan een punt wat ik toch heel veel terughoor, ook van mensen uit het bedrijfsleven, mensen met leidinggevende functies, die zeggen, ik word met een jonge generatie geconfronteerd die fulltime willen werken, fulltime salaris, en dan kom ik erachter dat het eigenlijk dat ze daar 3 dagen mee bedoelen.
7: Ja.
6: Herken je dit terug?
7: Ja, dat herken ik voor een stuk ook duidelijk inderdaad terug, en dat hoor ik vaker. Dat kan een individuele keuze zijn die prima is, maar we moeten met elkaar wel ons realiseren wat dat doet met ons verdienvermogen in Nederland. En als we kijken naar de potentiële mensen op de arbeidsmarkt, dan zit daar nog ruimte bij inderdaad de mensen die parttime werken. In een aantal gevallen vrouwen die ook parttime werken. Bij bepaalde migrantengroepen die meer op de arbeidsmarkt betrokken zouden kunnen worden. Maar ook eventueel langer doorwerken. Dus het is ook daar weer een geheel, een gedragen geheel, waar we met de generaties met z'n allen wat zullen moeten doen.
6: Ja, maar het gaat ook over bepaalde waarden, hoe je naar werk kijkt. Hè? En is een oudere generatie een beetje gewend met de zweep erop te werken in het verleden. En de jongere generatie die vindt persoonlijke ontwikkeling heel erg belangrijk. Denk je met het steeds ouder worden van die oudere groep die ook dan langer zal blijven werken, dat soort spanningen toenemen? Of zie je dat probleem niet?
7: Ja. Nou, ik denk wel dat soort spanningen potentieel zeker zijn, omdat de groep ouderen vaak de leidinggevende zijn van deze groep jongeren. Hè. Dus ik denk dat het ook vraagt om management samenstellingen waarbij ook jongeren voldoende betrokken zijn, om ook te laten horen hoe zij denken dat het dan wel zou kunnen. Hè. Dus ook daar weer innovatie in te brengen. Ja. Maar ik denk ook dat het nodig is dat we generaties ook buiten het werk voldoende samenbrengen om ook elkaars leefwereld te begrijpen. Want ik denk dat daar, als je het hebt over hoe kom je tot gezamenlijkheid. We zien nu natuurlijk toch heel duidelijk, scholen is een aparte groep, daar zie je geen ouderen. De arbeidsmarkt, daar zie je eigenlijk alleen maar een tweedeling meer van jong en oud. Daarna gepensioneerden, die komen minder in aanraking juist weer met jongeren.
6: Dus we gaan allemaal in onze eigen bubbel leven.
7: Exact, we leven denk ik toch veel in onze eigen bubbel.
6: Ja.
7: En dat maakt dat als je dit soort punten wil oplossen, dat je toch wel elkaar zult moeten vinden ergens en begrip moet hebben.
6: Ja.
7: Maar ook dat we met elkaar wel moeten gaan kiezen, waar willen we dat dan, ten koste van wat willen we iets opgeven?
6: Ja, he? Want wat zouden we dan moeten opgeven, of wat zouden we moeten doen? Naar welke groep zou je meer moeten kijken?
7: Nou, ik denk dat het niet aan mij is om de keus te maken.
6: Nee. Maar ik denk wel het palet.
7: Precies, er is een breed palet waar je uit kunt kiezen. Hè. Dus op het moment dat je zegt van we verwachten eigenlijk dat jongeren fulltime werken, dan zul je ook iets moeten gaan faciliteren met kinderopvang, et cetera. Dan zul je ook moeten zorgen dat er zorg voor ouderen is. Op het moment dat je zegt we willen de pensioenen houden zoals ze zijn, of we willen de zorg houden zoals die is, dan moet je daar keuzes maken. Dat kan niet allemaal. Dus je kunt niet al die dingen in de lucht houden. En dat betekent dat je heel concreet bijvoorbeeld ook bij ouderen moet vragen, of bij ons allemaal misschien wel. We zien in Japan bijvoorbeeld dat eigenlijk veel artsen werken gewoon met chatbots voor de simpele medische vragen. In Nederland zijn we toch nog heel erg gewend dat als je naar de dokter belt, dat de dokter liefst zelf opneemt en bij voorkeur je daar een consult mee hebt. Dat kan, maar dan betekent het als consequentie dat je andere dingen niet kunt geven. Dus dan betekent het dat je de keus moet maken. Wil jij je huisarts zien wanneer jij een griepje hebt, of wil je langdurige zorg wanneer jouw moeder niet meer thuis kan zijn? Nou, dat soort harde keuzes.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Helga de Valk, als demograaf heb ik een mooie vraag nog voor je. De kettingvraag noemen we die, van verouderingsonderzoeker Andrea Meijer, die een Health Longevity Center in Singapore leidt. En ze wilde dit van je weten.
3: Aan Helga zou ik graag het volgende willen voorleggen. We praten voortdurend over de vergrijzing van Nederland. Maar wat als Nederland niet vergrijst, maar vitaal jonger wordt? Hoe zou dan onze samenleving worden gezet?
6: Ja, hoe zou het worden opgezet? Je hebt al een paar voorbeelden gegeven, maar misschien dat je nog een paar mooie voorbeelden zou kunnen geven.
7: Ja. Nou, mooie vraag natuurlijk, van juist het omdraaien van de samenleving. En dat betekent ook een stukje terug naar hoe het vroeger was in termen van jong, hè, dus meer jongeren. Maar tegelijkertijd toch ook heel erg de nadruk op vitaal. Als je vitaal wilt zijn als samenleving, ook bij jongeren, dan vraagt het ook echt om investering bij jongeren. Sowieso is investeren op jongeren een investering die je altijd eruit haalt, omdat alles wat in het jonge leven gebeurt eigenlijk een weerslag heeft op het latere leven. De artsen hebben het eerder deze week ook al genoemd, maar ook in de demografie, in het levensloopontderzoek, laten we heel mooi zien dat alles wat je in je jonge leven meekrijgt en opbouwt, dat heeft een positief ofwel een negatief effect op je latere leven. En we hebben obesitas nog bijvoorbeeld niet genoemd.
6: Dat nou, heel is kort, echt bij de Verenigde Staten, he, waardoor de levensverwachting eigenlijk terugloopt.
7: Ja, en obesitas is zeker onder jongeren, op het moment dat je op jonge leeftijd al obese bent, dan krijg je dat niet meer terug. Dus jong vitaal is een heel mooi perspectief, maar dat vraagt dus ook wat. Dus daar wilde ik als eerste op aanraken. Ja. Het vraagt wat van ons, het vraagt om investeren om dat ook te realiseren. En het zou betekenen dat we ook heel anders naar onze arbeidsmarkt en opleiding kunnen kijken. Als je jong vitaal blijft, dan kun je misschien op een andere manier de arbeidscarrière inrichten. Dan kun je misschien ook veel langer van mensen vragen, misschien nog meer dan dat we nu doen, om ook hun hele levensloop door te blijven ontwikkelen. En dat raakt dan wat je eerder noemde. Het kan misschien ook wel interessante nieuwe carrièreperspectieven bieden, of het kan pauzes bieden. Dus als je jong vitaal blijft en wordt, dan biedt het ook weer mogelijkheden eigenlijk om te spelen met hoe wij naar de levensloop kijken.
6: Maar zou je dan misschien al helemaal bij het begin moeten beginnen en zeggen dat we misschien wel langer op school moeten blijven, als we gewoon weten dat we uiteindelijk langer jong blijft, terwijl heel veel mensen blij zijn als ze eindelijk klaar zijn en een papiertje hebben?
7: Ik denk eigenlijk niet per se langer op school, maar wel zorgen dat we de goede investering in gezondheid voor jongeren hebben en de goede investering in goede opleidingen. Dus een opleiding is nog niet per se een goede opleiding. Goede opleidingen hebben. Andere landen laten zien dat dat echt cruciaal is. Ten tweede dat je gedurende je hele leven, als je toch jong vitaal blijft, ook weer terug naar die school kunt gaan. Want wat we nu zien is dat veel mensen natuurlijk op hun uiterlijk rond hun 24, 25 de opleiding afronden. En dan, zoals veel mensen zeggen, tot hun 67ste moeten. Dat zijn 50 jaar. Dat hebben we natuurlijk nooit eerder gekend. Dus er was een logica om het zo in te richten. Maar als je jong vitaal blijft, zoals de collega gisteren aan mij vroeg, dan zou je al helemaal moeten gaan nadenken, kun je niet zorgen dat je ook gewoon weer eens terug kunt naar de schoolbank en kunt nadenken wat nu bij
6: je past. Natuurlijk super moeilijk. Ik heb zelf naast het werken, mijn hobby is een beetje filosofie, dus ik dacht ik ga aan de universiteit nog filosofie studeren, maar dat is gewoon niet te doen met een fulltime baan en dan ook nog even aan de universiteit zo'n studie doen. Dus zou je dan eigenlijk alles moeten opgeven, maar dat is niet te doen qua financiën om dan maar gewoon je fulltime baan op te zeggen. Dus het klinkt leuk, terug naar school, maar
7: nee, en dat is precies waar ik aan refereer. Ik denk dat wij nu nog heel vaak met allerlei beleidsmaatregelen proberen een beetje in de marge dingen aan te passen, terwijl we niet voorbereid zijn op die nieuwe realiteit. En die vraagt echt om omdenken. Dus hoe kun je nou niet alleen maar jij als individu, maar hoe kan ook niet alleen de overheid, maar ook het bedrijfsleven, hoe kunnen groepen mensen samen met elkaar dingen ook faciliteren om te zorgen dat dit wel mogelijk wordt?
6: En hoe dus daar moet gewoon een potje geld voor komen vanuit het bedrijfsleven of vanuit de overheid. Je zegt, ik maak die keuzes niet, maar ja, dat is dan toch een beetje waar je naar kijkt, toch?
7: Ja, maar denk ook ten eerste al voorafgaand daaraan wat creatiever denken. Zowel ook, hoe gaan we daar met elkaar, hoe willen we die samenleving inrichten? En we denken nu, denk ik, toch heel vaak in, we schaven dit een beetje bij, we halen dat een beetje eraf en daar een beetje meer, en dan zijn we er wel. En de vraag is of dat op termijn voldoende blijft en of we daarmee ook vitaal jong
6: Nou ja, eigenlijk
7: blijven.
6: Niet, hè, want je ziet nu al dat het piept en kraakt, en met die dubbele vergrijzing wordt het alleen maar erger. Dus dat is echt een taak om daar goed over na te denken. Jij noemde in het begin van ons gesprek dat je het ook heel belangrijk vindt om het over die kloof te hebben, want eigenlijk zie je, denk ik, toch wel een beetje dat ouder worden en dan vooral gezond ouder worden, dat het toch wel een beetje een elitesport is.
7: Ja, eigenlijk komt het daar wel op neer.
6: Ja.
7: Je ziet echt een hele groot verschil tussen ten eerste qua levensverwachting, hè, wat ik al noemde, het aantal jaren dat we leven, maar ook het aantal jaren dat we gezond leven. Dat is overigens niet alleen in Nederland zo. Dat is overal in de wereld aan de orde. En in landen waar er dus niet geïnvesteerd wordt, ook om dat meer gelijk te trekken, of waar er niet geïnvesteerd wordt in gelijke kansen in zowel onderwijs als in gezondheidsvoorziening, daar zie je dat die kloof nog veel groter is. En voorbeelden klassiek zijn daar bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in, waar je ziet dat dat nog veel meer uit de pas loopt.
6: Wat doet dat met de samenleving?
7: Nou, dan krijg je echt nog veel meer dan wat wij hier nu al zien. Echt een tweedeling in mensen die een gezonde levensverwachting hebben. Bijvoorbeeld in de UK, die echt 15 jaar lager is voor de laagopgeleide dan voor de hoogopgeleide. Dat is enorm. Dus dat betekent, als je je pensioenen daarop aan daarmee in beeld hebt, dat mensen dan eigenlijk relatief kort na pensionering al tegen het einde van het leven lopen wanneer je laag opgeleide bent. Terwijl hoog opgeleide dan eigenlijk nog 15 gezonde jaren te gaan hebben.
6: En dat is natuurlijk super oneerlijk. Maar misschien zijn de mensen die hoog opgeleid zijn, die het allemaal kunnen betalen, denken ja, boeien. Ik hoop het niet, hè, maar zo wordt toch vaak gedacht in onze samenleving. Ikke en nog eens ikke.
7: Nou, er is een klein hoop van puntje ook wat betreft opleiding. Als wij blijven investeren in goede opleiding, zien we naar de toekomst toe in Nederland ook het opleidingsniveau van de toekomstige groep ouderen toenemen. Mm-hmm. Dus daar zit een grotere groep hoogopgeleide in. Maar eigenlijk zet je daarmee, als je op die manier naar kijkt, ook een heel groot deel van de samenleving buitenspel. Die ook, waarmee we het wel met elkaar moeten redden om de voorzieningen in stand te houden waar we het eerder over hadden.
6: Dus ook een eigen belang voor die hoogopgeleide mensen met geld.
7: Absoluut, dat is echt een eigen belang. En dat belang zou eigenlijk al vanaf de jeugd moeten spelen. Dus we moeten echt met elkaar zien dat investeren in jeugd en jongeren cruciaal is.
6: Goed dat dat gezegd is. Je hebt de kettingvraag heel mooi beantwoord. Morgen heb ik weer een mooie gast. Dat is Laurens Verhagen. Hij is tech-redacteur bij de Volkskrant. Ik ga met hem praten over de obsessie onder de techbazen met eeuwig leven. Want die zijn er giga veel geld. En die doen zelf ook allemaal hele crazy behandelingen. Dus daar gaat het morgen over. Maar wat zou jij aan hem willen vragen?
7: Ja, ik ben heel benieuwd naar het gesprek morgen. Ik zou graag willen weten hoe hij kijkt naar de ontwikkeling. Moeten we ons leven overlaten aan big tech en deels ook big pharma? En wat zijn de consequenties daar dan van?
6: Mooie vraag. Dat houdt jou bezig, ook die vraag persoonlijk?
7: Zeker, ja.
6: Maak je er zorgen over?
7: Zorgen niet, in de zin dat ik meteen denk dat het allemaal misloopt. Maar ik vraag me wel af of we big tech en big pharma niet op een andere manier zouden moeten inzetten, zodat iedereen daarvan gaat profiteren.
6: Ja, dat je dus wel die kloof overbrugt. Maar ik hoor jou ook zeggen, je moet maar wat vaker met je chatbot je gezondheidszorg gaan bespreken. Hè? Dus het is ook natuurlijk echt iets wat ons gaat redden. Ja. Ik vond het ontzettend leuk. Ik denk dat we met z'n allen weer veel hebben geleerd van jouw boeiende inzichten. Dus dank dat je er bent geweest.
7: Dank je wel.
6: En je bent er nog steeds natuurlijk. Helga de Valk, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, hoogleraar Migratie en de Levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen. En je bent ook vicevoorzitter geweest van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050. Vond je dit nou een boeiend gesprek? Luister dan ook zeker naar onze podcast Het Grote Plaatje. Want Helga is daar ook de gast geweest. En dat had als titel: we krijgen te weinig kinderen en dat is jouw schuld. Nou, ga het vooral zeker terugluisteren. En onze andere afleveringen over de Big Five van het eeuwige leven vind je natuurlijk ook daar terug in onze BNR-app. Ik wens je een mooie, gezonde dag, zeg ik er deze week bij. En tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Ding.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
0: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
2: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: BNR Verkeer.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verwachten we een drukke spits. Onder andere problemen bij de Zuurhofbrug gaan problemen geven op de Maasvlakte. En daar staat ook nu al een file op de A15 richting Europoort. Bij de brug doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karmans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens Karmans zijn in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moeten ze daar voortaan zelf maar voor betalen. Het was gisteravond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij. Hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met masten al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, de problemen door het cyberincident bij de winkels van Ahold Delhaize, onder andere Albert Heijn, lijken langzaam minder te worden. Maar het probleem kost wel het bedrijf tientallen miljoenen per dag, zo schatten experts. Hoe groot is de klap voor het concern? Wanneer is de zaak weer helemaal opgestart? De laatste stand van zaken hoor je zo meteen in de podcast Ochtendnieuws.
8: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
9: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
8: Obli. Meer rust, meer rendement.
10: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
8: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
12: Stel je voor, de voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
11: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
14: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
15: Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
7: Goedemorgen, het is donderdag. Donderdag 15 oktober. Goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. We zijn er de komende 20 minuten met al het nieuws wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen. En dat doe ik vandaag samen met Donner Bakker. Donner, goedemorgen.
16: Ivan, goedemorgen.
7: Wat gaan we in de 20 minuten allemaal doen?
16: We gaan het even hebben over de EU-top in Brussel vandaag. Er komen allerlei EU-leiders bij elkaar voor... Nou, ik ga van alles bespreken, maar het hete hangijzer is toch wel die EU-begroting. Want de onderhandelingen zitten muurvast, durf ik wel te zeggen. En we gaan het hebben over project Bemiddelingsservice van het UWV. Nou, dat had duizenden werkzoekenden moeten helpen aan een baan. 55 miljoen euro later trekken ze de stekker eruit. Nou, hoe heeft dat zo kunnen komen, gaan we ook bespreken.
7: Ja, weer een gefaald ICT-projectje. Zometeen dus. Inzicht in de dag die komt hier op BNR in Nederland op het Binnenhof. In de rest van de wereld, vliegende start van je werkdag. En die beginnen we ook vandaag weer in de supermarkt. Want er lijkt langzamerhand een einde te komen aan de cybercrisis. Het cyberbeveiligingsincident bij Ahold Delhaize en de winkels die eronder vallen. En waarschijnlijk is dat vandaag al te merken bij de versafdeling bij Albert Heijn in positieve zin. Gisteravond meldde de supermarktketen dat de levering van groente en fruit weer hervat zou worden. En dat distributiecentra weer operationeel zijn. We gaan erover praten met Paul Moors. Hij is retaildeskundige en weet van zaken, want hij zat zelf in het verleden in de directie bij Albert Heijn. Paul Moers, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen. Ja,
7: nou, gisteravond dus die update. Langzaam weer opstarten. Is dat inderdaad het beeld dat we de komende dagen zullen gaan zien? Want gisteren waren er nog best wel veel lege schappen op allerlei plekken.
17: Ja, zeker. En dat is natuurlijk heel verstandig van Albert Heijn om dat heel langzaam te doen en heel voorzichtig. Want voor je het weet kom je weer wat tegen. Mm-hmm. Nou, dat lijkt nu allemaal de goede kant uit te gaan. En dan is het helaas niet zo dat als die systemen eenmaal werken, dat alle minuut die schappen vol liggen. En je moet bedenken, Albert Heijn is een bedrijf met bijna 35.000 artikelen in de winkels, in de grote winkels. Mm-hmm. Als je dat weer helemaal in orde wil maken, dan ben je wel even bezig. Dus je moet eraan rekening mee houden dat dit echt nog een aantal dagen gaat duren. Ja. En dat zo rond vrijdag, zaterdag alles weer helemaal in orde is.
7: Ja, en wat gebeurt er dan nu achter de schermen? Wordt gekeken naar waar de grootste prioriteit ligt? Hè? Wat zijn de meest lege schappen? Wat is het meest urgent? Wat hebben de mensen het meest nodig? Ja, en wordt dat als eerste uitgeleverd?
17: Nou ja, de systemen weten dat precies wat er nodig is. Hè, want het is zo'n efficiënt bedrijf en helemaal technologisch gestuurd. Dus de hardlopers, die worden meteen aangevuld. Mm-hmm. En natuurlijk, zoals je zelf al zei, ook dat groente en fruit. Hè, dat is natuurlijk voor heel veel mensen uitermate belangrijk.
7: Ja, ja. Wat hoor je achter de schermen ook bijvoorbeeld van toeleveranciers? Hè? De bedrijven die met vrachtwagens al die spullen rondrijden. Ja, die staan de afgelopen dagen natuurlijk ook stil. Die moeten nu weer gaan opstarten. Is dat daar goed te doen allemaal?
17: Dat is daar goed te doen. Maar ook daar hebben natuurlijk een aantal leveranciers hele zware problemen en waarschijnlijk ook enorme kosten. Want veel van de versproducten. Die kun je niet langer gebruiken. Dus hier gaan nog allerlei claims uit voorkomen. Wie moet dat nou betalen? Mm-hmm. Is dat nou Albert Heijn of is dat de leverancier? Dus daar gaan echt nog wel discussies over komen.
7: Ja, ja.
17: Nou, ondertussen is natuurlijk, ik zag net dat er in ieder geval aangifte is gedaan, hè, bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Mm-hmm. En wat ik toch wel heel frappant vond, is dat de politie en het OM Albert Heijn verzoeken om in ieder geval aangifte te gaan doen. Ja. Daar hebben ze blijkbaar nog mee gewacht.
7: Ja.
17: En het is natuurlijk belangrijk om uit te gaan vinden wie heeft dit nou gedaan of hoe heeft dit kunnen gebeuren. Ja. Want je kunt bedenken dat de ingangen in zo'n bedrijf en in zo'n systeem, dat zou misschien via de website kunnen. Dat kan overigens ook via leveranciers. En zelfs via een medewerker.
7: Ja.
17: En dus het is wel heel belangrijk om hier naar te gaan kijken. En toevallig is die Europese cyberbeveiligingswet net ingegaan. En die stelt eisen aan de digitale weerbaarheid van bedrijven.
7: Ja.
17: En dat geldt dan niet alleen van Albert Heijn. Want Albert Heijn doet dat denk ik ontzettend goed. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de leveranciers. Dus ik denk dat Albert Heijn ook daar nog heel veel kritischer gaat kijken dan ze tot nu toe gedaan hebben.
7: Precies, nou, de veiligheid in de keten dus ook. Jij zegt er is aangifte gedaan, maar de vraag is dan een beetje, waarvan is er eigenlijk aangifte gedaan? Want dat weten we ook nog steeds niet, toch?
17: Nee, maar ja, dat er een aanval is geweest, dat lijkt in ieder geval een uitgemaakte zaak. Maar ik denk dat het heel cruciaal is om uit te vinden wat hier nou precies achter zit. Ja. Hè? En dat kan een land zijn die daarachter zit. Dat kan een hekgroep zijn die geld wil afpersen. Maar het is heel belangrijk om dat uit te gaan vinden. Zeker ook in die geopolitieke situatie van nu. Waar allerlei dreigingen zijn. Om dat goed helder te krijgen. Ja. En om te zorgen dat we ons daar goed tegen kunnen gaan verweren.
7: Ja. Nou kennen we het gezegd, het is niet zozeer de vraag of je wordt gehackt, maar meer wanneer je wordt gehackt. Zou er in deze sector, moet er meer aandacht zijn voor die weerbaarheid, ook die digitale weerbaarheid. Ook bijvoorbeeld, stel als je nu Jumbo bent, je staat langs de kant en denkt, nou, het treft nu mij niet, maar je gaat toch nog maar eens extra kijken, denk ik, naar hoe alles afgedicht is, beveiligingstechnisch.
17: Ja, ik denk dat iedere supermarkt op dit moment daarnaar zit te kijken. Je moet ook begrijpen dat het kost natuurlijk allemaal hartstikke veel geld. Albert Heijn is een bedrijf wat dat geld gelukkig heeft en daar ook echt volop in investeert. Voor andere bedrijven kan dat natuurlijk een stuk lastiger zijn. Maar het is gewoon keiharde noodzaak. En ik denk dat je gelijk hebt. We zien het de afgelopen jaren eigenlijk steeds vaker toenemen, die aanvallen. En het is een consequentie van de technologische wereld waarin we zitten. En als je dan ook nog die AI meeneemt. Ja, die AI wordt natuurlijk volop door hackers gebruikt. En vaak is het zo dat je dan net dat ene kleine stapje voor kunt lopen, waardoor een bedrijf desnoods te laat kan zijn om daar goed op te reageren. En nogmaals, dat is knap gedaan van Albert Heijn, dat zij het op tijd in de gaten hadden.
7: Ja, nou, maar de schappen dus in ieder geval, denk jij, ergens in de komende dagen wel weer
17: redelijk. Dat gaat goed komen.
7: Nou, dat is zeker het belangrijkste nieuws voor nu. En daarna inderdaad nog heel veel nasleep. Dankjewel, retaildeskundige Paul Moers. Donner, jij kent Coachella.
18: Zeker.
7: Een beetje het festival der festivals in Californië.
18: Ja.
7: Er komt nu een soort, hoe zal ik het zeggen, alternatief Coachella in Finland. En op het programma onder andere.
18: Ja. Oké.
7: Een van de vier podia is dit.
18: Heel benieuwd.
7: Hoor je over een minuut of 10.
19: Ochtendnieuws.
20: Een spannende dag in Brussel, want de EU-leiders verzamelen zich daar voor een top. En het is een propvolle agenda, durf ik wel te zeggen. Grootste hoofdpijndossier is op dit moment de EU-begroting. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat het ook nog over de energieprijzen, de veiligheid van Europa en de dieseldeal die Amerika met Rusland wist te sluiten. Veel te bespreken dus. En gelukkig is Europa-verslaggever Michal van der Toorn daarom bij ons. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, Donner.
20: Nou, ik zei het al, het meest prangende punt vandaag is die EU-meerjarenbegroting. Hoe fel denk jij dat het debat wordt vandaag?
21: Nou, best fel. Het is eigenlijk de eerste keer dat de EU-lidstaten hier echt over praten met elkaar over de volgende meerjarenbegroting vanaf 2028. En zo meteen gaan de EU-leiders al eventjes ontbijten. De zuinige zes komen dan bij elkaar. Een vrekkig ontbijt. Ik weet niet, het kan eigenlijk niet echt heel best zijn. Maar goed, ze zitten samen bij elkaar. Het is dus echt een begin, zoals ik al net zei. De posities liggen echt nog ver uit elkaar. Aan de ene kant heb je landen als Nederland, dus die zuinige zes, die zeggen dat begrotingsvoorstel wat er nu ligt is veel en veel te ruim. Er moeten miljarden vanaf. Aan de andere kant heb je natuurlijk landen, ook wel een beetje traditiegetrouw, die veel waarde hechten aan geld voor cohesie, voor landbouw. En dan heb je nog de commissie en de huidige voorzitter van de Europese Unie, Ierland, die zeggen als we meer willen als de Europese Unie, bijvoorbeeld veel geld naar defensie, naar migratie, en er is ook nog inflatie. Dan kom je nou eenmaal uit op meer geld. Dus dat zijn een beetje de posities. Maar dat ligt best ver van elkaar af.
20: Ja, en ik ben dan toch nieuwsgierig. Het is een beetje een bokswedstrijd tussen de vrekkige zes en de vrienden van cohesie. Wie staat er nou het beste voor op dit moment, denk jij?
21: Eigenlijk is het lastig te zeggen, omdat er met unanimiteit moet worden besloten. Dus iedereen heeft eigenlijk evenveel te zeggen. Ik denk niet dat er eind dit jaar, want dat ging even rond, een akkoord is. Premier Jette heeft ook deze week in het debat in de Tweede Kamer over de top gezegd, ik laat me niet onder druk zetten, want En dus verwacht hij voor het einde van het jaar absoluut nog geen akkoord. Dus ik verwacht dat er nog later heel lang over gedebatteerd gaat worden onder de EU-leiders. Maar dat ik laat me niet onder druk zetten, dat vindt natuurlijk iedereen. Het is een beetje alsof je begint met afdingen op een markt. Ja, het begint heel ver uit elkaar en in dat stadium ga je gewoon nog niet toegeven.
0: Nee, maar dan hoor ik jou toch een beetje zeggen dat we bij deze top nog niet echt een doorbraak hoeven te verwachten.
21: Nee, op dit over de begroting niet. Maar goed, ze moeten een keer beginnen met het erover hebben. En ze hebben, je zei het net al, ook nog heel veel andere dingen te bespreken.
0: Ja, want als we daar eventjes naartoe gaan, waar wordt er nog meer over gesproken?
21: Nou, best wel veel. Ze gaan het hebben over Oekraïne. Het is eigenlijk ook weer de eerste keer sinds een tijdje dat die top 2 dagen is. Want de huidige voorzitter van de Europese Raad, Costa, die houdt niet van lang vergaderen. Dus die wil het meestal in 1 dag. Dat lukt nu echt niet. Dus morgen gaan ze het hebben over Oekraïne. Over de dieseldeal natuurlijk. Wat we daarvan vinden. Sommige Europese leiders willen dat die van tafel gaat. Maar ja, hoe ga je dat doen? Word je het daarover eens? En luisteren Poetin en Trump daar dan vervolgens naar? Migratie staat op de agenda. De relatie met China staat vandaag nog op de agenda. Ook in relatie tot de enorm hoge energieprijzen. Ze gaan het nog hebben over uitbreiding, over überhaupt concurrentiekracht. Dus volgens mij is er genoeg te doen.
0: Ja, en je zei het al een beetje, Costa wil graag haast maken met die begroting. Ik heb het idee dat dat wel meer leeft. Ik zag ook een toespraak van Marine Le Pen. Die zei, ja, als ik aan de leiding kom, dan gaan we het helemaal anders doen. De aanvliegen met die begroting en hoeveel wij afdragen als Frankrijk. Er komen natuurlijk nog meer verkiezingen aan bij landen. Wat voor rol speelt dat nou in het haast maken ermee?
21: Nou, ik heb het idee, of eigenlijk is er altijd, wordt daar wel rekening mee gehouden. Dus er is wel een gevoel van, ja, het kan in Frankrijk natuurlijk heel anders lopen. Inderdaad, Marine Le Pen zei ook nog, als ik verkozen word, dan stop ik überhaupt met een steun aan Oekraïne. Nou, dat is ook niet een boodschap die graag gehoord wordt hier in Brussel. Aan de andere kant zijn er altijd overal verkiezingen. Al helemaal als je met 27 lidstaten hebt. Inderdaad, in Spanje komen ook nog verkiezingen. Dus je kan er maar zoveel rekening mee houden. In Frankrijk is er wel, ik denk dat er wel een klein beetje angst is voor Le Pen hier. Maar er wordt ook weer niet te veel aan toegegeven.
0: Dankjewel en veel succes daar, Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
7: Nieuwe beursdag aanstaande, zometeen om 9:00. Nou, wat kan je verwachten? Dat hoor je van mijn collega en met name Donners collega van BNR Beurs, Maxime van Meel.
1: Het cijferseizoen gaat vrolijk voort en dat doen we hier in Nederland met wat kleinere fondsen, TomTom en Fastnet. TomTom verlangt terug naar de hoogtijdagen toen hun navigatiesystemen je van het waren en denkt nog een keer een hype mee te kunnen pakken. Ze leveren ook systemen voor defensie en zien daar nog veel groei in. Kijken dus of ze die droom al een beetje waar kunnen maken. Fastnet moet de positiviteit juist door blijven zetten. De koers van de laadstationuitbater staat er goed voor. Ruim een verdubbeling dit jaar. En ondertussen zijn ze alleen maar bezig met uitbreiden, want daar geven ze het ene na het andere obligatiepakket voor uit. In de Verenigde Staten komen er nog wat macrocijfers naar buiten over de verkopen van de detailhandel en de prijzen die producenten rekenen. Wat...
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onze

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten? Dan ken je waarschijnlijk Mailchimp. Wist je dat er daarvoor een volledig Europees alternatief is? Cleverreach is eenvoudig te bedienen en voor kleinere bedrijven extra voordelig. Cleverreach biedt gratis support, een speciale multi-account oplossing en houdt je gegevens binnen Europa. Dus waarom Amerikaans als het ook Europees kan? Cleverreach. Gemaakt in Europa, gemaakt voor jou.
2: Aanzienlijke knelpunten zijn op het gebied van datakwaliteit, uitlegbaarheid, architectuurkeuzes en governance.
3: Oké.
2: En dat betekent zoveel als eigenlijk alles.
3: Ja, want het idee hiervan was dat er breder werd gekeken naar hoe mensen zouden kunnen aansluiten bij een vacature. Hè? Dat je daar op een betere manier mensen kan koppelen. Onder andere met AI, met vaardigheden, ambities met elkaar matchen. Ja. Maar nu blijkt dus eigenlijk, toen ik het gisteravond las, dacht ik een beetje, het UWV wilde soep maken, maar ik kwam er toen achter dat de ingrediënten voor die soep helemaal waardeloos waren.
2: Nou, daar komt het een beetje op neer. En in het FD geeft de CEO van Aidfans, dus de partij waar nu het contract mee gaat, beëindigd gaat worden, geeft aan dat de datakwaliteit heel erg slecht was.
3: Ja.
2: De Kamerbrief geeft dat ook aan. Knelpunten op het gebied van datakwaliteit. Mm-hmm. Alleen dat is het eerste wat je als matchleverancier vaststelt. Ja. Wat is de kwaliteit van de data? Want als de kwaliteit van de data niet goed is, dan ga je er niet aan beginnen. Dat heeft namelijk helemaal geen zin.
3: Nee. Krijg je dus hele vieze soep krijg je dan.
2: Ja, soep met ballen. Maar dat betekent dat eigenlijk 3,5 jaar geleden die conclusie al had kunnen worden gemaakt.
3: Ja, en waarom zijn ze daar dan toch zo lang mee doorgegaan met dit blijkbaar nu dus waardeloze project?
2: Het is niet de eerste keer natuurlijk dat de UWV een heel groot project moet afsluiten. Dat is gebeurd met de Polis-administratie, dat kostte 250 miljoen. En WIA, dat is meer dan 80 miljoen geweest. Mm-hmm. En dat is dus bijna een traditie, zou je kunnen zeggen. Dus vooral in de projectaanpak ligt hier een enorm probleem bij het UWV.
3: Ja.
2: En dat is structureel.
3: Ja. Ja, wat zegt het UWV hier zelf over? Want ik geloof dat ze zelf zeggen, er zijn misschien wat onderdeeltjes waar we nog iets mee kunnen. Er valt nog wel iets te redden, maar ik hoor u wel lachen.
2: Dat zou ik ook zeggen. Want 55 miljoen down the drain, en dat is een conservatieve inschatting, is natuurlijk erg veel.
3: Ja.
2: Dus dan zou ik ook zeggen dat er allerlei delen gered kunnen worden en kunnen worden hergebruikt. Maar de realiteit is vaak dat helemaal niet gebeurt. En dat de problematiek gewoon van vooraf aan begint.
3: Ja. Krijgt dit, vermoedt u nog een politiek staartje? Want we weten, ICT en overheid is niet een briljante combinatie. Dit kan er niet zo doorgaan. Je moet dit uitgebreid gaan evalueren. Wat gaat hier mis enzovoorts?
2: Nou, er is begin van het jaar al een onderzoek geweest door het adviescollege ICT-toetsing. Ja. Dat was een vernietigend rapport over de stand van het project. En recent wordt gezegd in de Kamerbrief, is er een onderzoek door een externe partij uitgevoerd. Dat is naar alle waarschijnlijkheid Deloitte. En die constateert eigenlijk hetzelfde. En dat is de stok geweest om de hond mee te slaan.
3: Ja.
2: Want daarmee kan de UWV zeggen, ik moet nu de stekker eruit trekken. Terwijl ze dat eigenlijk al vele malen eerder hadden moeten doen.
3: Ja, dan had je de schade nog iets kunnen beperken wellicht.
2: Precies, precies. Ja.
3: En nu, hoe dus verder ook voor die werkzoekende? Die blijft met de oude tools werken dus.
2: Ja, die merken er niets van. Want tot op heden is er nog niets zichtbaar geworden van de tools van Aidfans binnen de bemiddelingsservice richting werkzoekenden. Nog niet eens richting werkgevers. Alleen bemiddelaars, een hele kleine groep, heeft het getest en die heeft het categorisch afgekeurd.
3: Nou, weer een optimistisch verhaal. Ik zei het al over ICT en de overheid. Dank, Mark de Rees, expert op het gebied van online recruitment.
4: Wat gebeurt er vandaag in Den Haag? Politiek verslaggever Michiel Jurjens heeft het antwoord.
5: De overheid moet slagvaardiger worden. Effectiever zonder meer geld uit te geven. En nog liever door minder geld uit te geven. Het is een wens die al jaren klinkt. Het kabinet Jetten heeft er in de persoon van Erik van der Burg zelfs een staatssecretaris voor. Maar hoe kan de overheid zichzelf slagvaardiger maken? En hoe kan de Tweede Kamer daarbij helpen? Daar hoopt de Kamer later vanochtend nieuwe inzichten over te krijgen tijdens een ronde tafelgesprek met onafhankelijke deskundigen. Verder is het de tweede dag van de begrotingsbehandeling.

0: ...van de ministeries van Volksgezondheid en van Economische Zaken... waarop ministers Hermans, Sterk en Herbert aan het woord komen. En er zijn commissiedebatten over onder andere dierenwelzijn... het openbaar vervoer en het slavernijverleden. Dat en meer vandaag in Den Haag.
1: Je hoort de politiek verslaggever Michiel Jurjens.
2: En we gaan een rondje koppen snellen. Wat zijn de interessante verhalen uit de kranten?
1: Allereerst de Financial Times, die schrijft over Oekraïne... want ze zullen de aanvallen op Russische raffinaderijen hervatten... zegt president Zelensky. In een interview met de Financial Times zegt de Oekraïense president... zijn woede over de gevaarlijke terugtrekking van de VS uit de inlichtingendiensten... en het verzwakken van Starlink-satelliet-internetdiensten.
2: In het Algemeen Dagblad, de cyberstoring bij Albert Heijn... leidt deze week tot een run op noodpakketten... en lang houdbaar eten, blijkt uit een rondgang van de krant... langs vier webshops, waaronder de ANWB. En met name noodrantsoenen worden dus veel vaker verkocht.
1: Door de Telegraaf, die schrijven dat huishoudens... meer rekening moeten houden met stroomstoringen. Het aantal aansluitingen op elektriciteitsnetten... met een verhoogd risico op uitval... verdubbelt naar verwachting naar 800.000 in 2035. Dat schrijft Netbeheer Nederland in een nieuwe analyse.
2: En tot slot in de Financiële Telegraaf... meeste Nederlandse banken vertikken het om de rente te verhogen... Spaarders zien hun geld verdampen, zo is de kop. De rentes op de internationale geld- en kapitaalmarkten... die zijn flink opgelopen sinds het start van de oorlog in Iran. Bij de meeste Nederlandse grootbanken blijft een verhoging op de spaarrente uit. Alleen Rabobank en neobankje Bunk die verhoogden de spaarrentes. En dan, in Finland is het stilste festival ter wereld begonnen. Geen muziek, geen techno, geen artiesten, geen dj's... ook geen feestgangers eigenlijk, althans heel beperkt. Op dit festival draait alles om de geluid van natuur. Het heet het Hiljafest, maar het wordt ook wel Quiet Cella genoemd. Het vindt plaats in een nationaal park op anderhalf uur rijden van Helsinki... en volgens de organisatoren is het het eerste festival ter wereld... dat helemaal draait om het luisteren naar natuur.
3: Maar heb je dan ook een line-up met artiesten en zo?
2: Ja, er zijn 13 artiesten, verdeeld over 4 podia. En het gaat dan om bijvoorbeeld vogels. De korhoen treedt op. Mossen. Je kan luisteren naar de wind. En er is zelfs ochtendmist te horen. En een van de hoofdacts, de headliner, is een bijzonder zeldzame nachtvlinder. Alleen de vraag is een beetje of die komt optreden. Dat weten ze niet. Organisatoren die waarschuwen dat deze artiesten zich niet aan een programma houden. Dus wanneer de show begint en of het er is, het hangt een beetje vanaf van de wereld om je heen.
3: Nou, lekker dan.
2: Bezoekers kunnen op eigen tempo door het park wandelen... om daarover houten vlonderpaden en langs uitkijktorens te... te genieten van de natuur. Ja, ik had even een oprisping. Het idee is om er lekker tot rust te komen. Aandacht te hebben voor de geluiden die je normaal nauwelijks opmerkt. Volgens People, de Amerikaanse nieuwssite... wil de organisatie mensen bewuster laten luisteren naar hun omgeving. Het festival duurt tot eind deze maand. Kan je ervan genieten. En ook in totale... tegenspraak ten opzichte van reguliere festivals. Dit is gratis.
3: Kijk, dat hoort.
2: Nou, wordt interessant. Ik zou er wel een bar staan met speciaal bier en dergelijke.
3: Geen alcohol.
2: En mintjes en bekers die je daarna gewoon op de grond gooit en vertrapt. En dat ook niet, denk ik.
3: Ik ben er bang voor. Nou, misschien wat voor Amsterdam om het ook te gaan doen.
2: Oh ja, nou laat het. Simon Kalsen maar niet horen. Bedrijven die blijven zitten waar ze zitten, terwijl ze best anders zouden willen, ziet de NVM. Ja, waarom ondernemers steeds vaker noodgedwongen hun huurcontract verlengen en dus niet meer verhuizen, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
4: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
5: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met een voorspelling voor de senaatverkiezingen. Ja.
4: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
6: Nederland.
4: Ja. Het heet met voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
7: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. Dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
4: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
8: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
16: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
17: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
18: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
19: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday. BNR Verkeer.
20: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staan al twee files met wat vertraging van betekenis op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne, 5 kilometer. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht door de reparaties. Een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Er stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Nu al 9 kilometer file tussen Zevenbergshoek en de afrit Dordrecht Centrum. 25 minuten extra. Een flits dan langs de A28 Amersfoort-Zwolle bij hectometer. Meterpaal 59,8.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karmans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens Karmans zijn in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moeten ze daar voortaan zelf maar voor betalen. Het was gisteravond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij. Hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met masten al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Nou, stel je bent ondernemer en je groeit of je breidt uit of de zaken gaan goed. Nou, dan hoort daar misschien ook wel wat andere huisvesting bij. Ja, toch gebeurt dat misschien wat minder. Bedrijven die blijven zitten, terwijl ze eigenlijk wel anders zouden willen, ziet de NVM. En waarom dat is, dat hoor je over anderhalve minuut in de ochtendspits.
0: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: Hey ondernemer,
3: hier Nadia van der Vlies
1: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
3: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
1: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
3: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
0: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Jochem Visser.
24: Straks trap ik de uitzending af met het Boardroom Panel over de knalgroei en groeipijn bij ASML. Daarna spreek ik met Alain Leloup van de investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund. Ik vraag hem hoe we Nederlanders nou eindelijk eens goed laten investeren in innovatieve start-ups. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
26: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
27: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, het is 6 minuten over half 7. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van donderdag 15 oktober. We zijn er zoals elke werkdag tot 10 uur, dus je kan nog uren naar ons luisteren. Dan krijg je al het nieuws, alles wat je moet weten om je dag goed te beginnen. Donner Bakker, Donner, goedemorgen.
28: Iwan, goedemorgen.
2: We hebben een half uurtje te gaan tot 7 uur. Wat gaan we daarin allemaal doen?
28: We gaan even naar Amerika, want we zitten midden in het midtermgeweld.
2: 3 weken.
28: Ja, zeker weten. En nou hebben we gisteren Amerikaanse inflatiecijfers gehad en die vielen toch wat tegen. Nou, wat dat betekent voor de midterms gaan we zo horen van onze Amerika-correspondent Jan Posma. En voor de kust van Turkije is het oudste scheepswrak ter wereld ontdekt. Nou, wat we daar allemaal van moeten weten, dat gaan we ook zo horen. Ja.
2: En met wie praten we daarover?
28: Daar gaan we over praten met Mans Schepers, archeoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
2: Alleen al om de naam, Mans Schepers, over een scheepswrak. We dachten, dat moeten we doen.
28: Zeker.
2: Maar we gaan beginnen met vastgoed, hè?
28: Zeker weten, want bedrijven verlengen steeds vaker noodgedwongen hun huurcontract. Dat blijkt uit een kwartaalanalyse van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars, afgekort NVM. De reden, ja, lenen wordt toch wel wat duurder en de huurprijs van bedrijfspanden stijgt, net als de woningmarkt, ook hard door. Dat maakt dus dat ondernemers hun huisvestingsbeslissingen in de ijskast zetten. Bij ons is Sven Bertens, bestuurslid bij NVM Business. Goedemorgen.
29: Goedemorgen.
28: Nou, ik zei het al, lenen wordt duurder, de huurprijs van bedrijfspanden stijgt ook flink door. Zijn dat echt de twee hoofdredenen of is er nog meer redenen waarom het moeilijk wordt om een passende kantoorruimte te vinden?
29: Nee, er is zeker nog meer. We zien ook dat passende ruimte vinden, dus moderne ruimte op de juiste plek, dat dat ook schaars is. Ondanks dat het aanbod stijgt, is het passende aanbod, daar is dus echt wel een tekort aan.
28: Ja, maar als ik dus een bedrijf ben en ik wil meer ruimte, dan kom ik uit bij een kantoorpand of bij bedrijfsvastgoed. Hoe kun je mij dat iets meer breder uitleggen? Waar zit nou precies de pijn en hoe uitziet dit?
29: De meeste bedrijven zijn op het moment dat ze zoeken naar nieuwe huisvesting altijd op zoek naar een verbetering. Dan wel locatie, dan wel gebouw. En als we dat bijvoorbeeld schetsen op een stad als Amsterdam, dan zijn er een aantal plekken die altijd op veel interesse kunnen rekenen. Daar op die plekken is juist een schaarste. De stationslocaties, de centrumlocaties. Dus daar is de keuzevrijheid voor het bedrijf minimaal. Als die keuzevrijheid er niet is, dan zullen bedrijven andere keuzes gaan maken of ze gaan verhuizen naar een andere plek. Wellicht gedreven door betaalbaarheid, dat de huurprijzen toch te hoog zijn geworden. of ze kunnen echt geen geschikte ruimte vinden. Ze verlengen noodgedwongen omdat hun duurzaamheidsambities nog niet verwezenlijkt kunnen worden in het vastgoed. En dat zien we echt ook wel terug in de cijfers. Dus de opnamevolumes liggen doorgaans wat lager. En de verlengingsratio's liggen nu in de markt wat hoger.
4: Ja. Toch heb ik wel het idee dat inderdaad het vinden van nieuwe bedrijfsruimte een verhaal is dat we al jaren horen dat toch tamelijk lastig is. Is die situatie Klopt. Nu dan nog nijpender dan een x aantal jaar geleden? Of ettert het een beetje door op hetzelfde niveau?
29: De uitdaging wordt eigenlijk steeds groter. Nu zeker ook na de recente renteverhogingen zien we dat eigenlijk de potentiële opbrengst voor het project mogelijk wat onder druk komt te staan. Dus mogelijk wat daalt. De beleggers zijn bereid minder te betalen. En de bouwkosten en de grondkosten die blijven eigenlijk alsmaar doorstijgen. Waardoor de marge voor een ontwikkelaar kleiner aan het worden is.
4: Ja.
29: Dat zorgt ervoor dat steeds minder nieuwbouwprojecten realiseerbaar worden.
4: Ja, oké. Maar als ik dan kijk, ik hoor het u zeggen, de situatie is dus nijpend. Wat kun je daar nou concreet aan doen? Is dat gewoon puur een kwestie van bouwen, of zijn er nog andere alternatieven?
29: Er zijn ook zeker andere alternatieven. We zien ook gelukkig steeds vaker dat eigenaren van panden kijken naar mogelijke verduurzamingsopgaven die wel te realiseren zijn. Dat is natuurlijk wel ook een pas en maatwerk. Zeker in de grote steden moet men ook goed kijken naar de juiste vraag. Is die vraag er niet, dan is ook transformatie altijd nog een optie naar mogelijk andere functies van het gebouw. Maar zeker de vernieuwbouwopgave, dus niet alleen maar de nieuwbouw, maar vernieuwbouw. Daar ligt ook een grote kans voor om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.
4: Ja, en red je dat dan ook met enkel Nederlands kapitaal? Want ik hoor natuurlijk ook vaker voorbij komen dat buitenlandse vastgoedbeleggers dat meer af laten weten. Of is dat ook essentieel om dit inderdaad te kunnen realiseren?
29: Absoluut essentieel. We hebben de afgelopen jaren gezien dat buitenlands kapitaal is weggetrokken uit Nederland. Het begint nu mondjesmaat weer terug te komen. Maar voor deze opgave, de nieuw- en vernieuwbouwopgave, hebben we zeker buitenlands kapitaal nodig. Dat geldt zowel voor de kantorenmarkt, de bedrijfsruimtemarkt, maar ook zeker voor de huurwoningmarkt. Daar hebben we buitenlands kapitaal nodig, willen we aan de bouwopgave kunnen voldoen.
4: Ja, dus werk aan de winkel voor het nieuwe kabinet, hoor ik eigenlijk.
29: Absoluut, absoluut.
4: Dank, Sven Bertens, bestuurslid bij NVM Business.
21: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Dan gaat Oekraïne de aanvallen op Russische raffinaderijen hervatten, vertelt president Zelensky deze ochtend in een interview met de Financial Times. Zelensky zegt dat de blokkade op de aanvallen op raffinaderijen is opgeheven. We zijn klaar, aldus de Oekraïense president. En tegelijkertijd hekelt hij ook de gretigheid vanuit Washington om allerlei zakelijke deals te sluiten met Rusland. We weten nog, vorige week kwam het verhaal. Trump meldde toen, er is een deal tussen Zelensky en Poetin om elkaars energievoorzieningen niet aan te vallen. Nou, Zelensky zei toen, ik weet van niks, maar als wij een deal hebben en we stoppen met het aanvallen, prima, ik doe mee. Nou, nu zegt hij dus, dat gaan we niet doen en we gaan gewoon verder op de oude voet wat dat betreft. Intussen heeft Oekraïne ook problemen gehad met Starlink, het satellietennetwerk waardoor bijvoorbeeld drones kunnen vliegen. En die problemen zorgden ervoor dat er allerlei militaire operaties zijn verstoord. Drones die bijvoorbeeld minder hard konden vliegen. Volgens Zelensky kregen Oekraïnse militairen van hun Amerikaanse collega's te horen dat we de inlichtingendiensten zullen blokkeren als jullie de energiestakingen niet stoppen. Er zou een technisch probleem zijn met Starlink. Nou ja, typisch verhaal maar. Musk die verwees naar de Amerikaanse overheid, zei die dat Starlink had beperkt. Ja, het is een moeizame relatie tussen Kiev en Washington. Als daarnaar wordt gevraagd naar die relatie met Trump, zegt Zelensky, en dat is ook wel interessant, dat zijn Amerikaanse collega een instinctieve affiniteit heeft met autocraten en superrijken. Quote, hij spreekt er openlijk en luid over dat hij van zulke mensen houdt en ze respecteert. Want voor hem betekent het dat mensen die 20, 30 of 40 jaar lang leider kunnen zijn, heel sterk kunnen zijn, aldus Zelensky. Hij neemt echt wel een beetje afstand van Trump. Hij vindt het jammer dat de relatie met Amerika is verslechterd. En toch vindt hij niet zijn taak om de relatie te verbeteren. Hij zegt, wij hebben geen enkele relatie verbroken, aldus Zelensky. Maar ja, Zelensky heeft Trump ook wel een beetje nodig, toch nog steeds. Dus het is misschien wel risicovolle strategie die kiest. Zometeen om 7:00 praten we met Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En dan gaan we deze zaken, wat hier gebeurt, dus het hervatten van die aanvallen op raffinaderijen, ook de hele Starlink-saga, gaan we zo meteen bespreken over 20 minuten in de ochtendspits. Maar eerst gaan we om 13 minuten over 6:30 naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
5: Hallo.
2: Er staat een auto in de fik in Tilburg.
5: Ja, ja, dat is niet leuk. Op de A58 Breda richting Tilburg. De rechterrijstrook is dicht door een autobrand. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West staat het stil over 9 kilometer. De vertraging is zeker een half uur. En verder is er wat vertraging al van betekenis in de buurt van Rotterdam. Op de A15 richting de Maasvlakte. Een kwartier vertraging bij Oostvoorne. De N218 Spijkenisse Oostvoorne. Door andere technische problemen bij de Kalandbrug. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Er wordt een flitser gemeld vanaf de A17 Roosendaal-Dordrecht in de buurt van hectometerpaal 6,5.
21: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Ik kan natuurlijk niet zeggen welke vrachtwagens echt extra kroppe sla en andere groenten en zo de stad in aan het vervoeren zijn.
7: De cijfers als zich zijn natuurlijk helemaal prima, maar de markt die rekende toch op wat meer.
2: Bumble.
21: BNR.
2: Ja, we blijven even bij president Trump. Slecht nieuws voor hem, 3 weken voor de midterms, want de toch al zo hoge prijzen, die zijn alleen maar verder gestegen. En ook meer dan verwacht uit de laatste inflatiecijfers. De laatste cijfers voor de midterms, die van september, blijkt dat de prijzen zijn gestegen met 3,7%. En met name uiteraard stijgen de energiekosten door de oorlog in het Midden-Oosten, die zijn de grootste boosdoener. Op Wall Street reageerden beleggers negatief op de cijfers. En wij gaan erover praten met Jan Posma, onze Amerika-correspondent, maker van de Amerika-podcast. Jan, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Iwan.
2: Ja, 3,7%. Nou, we weten, centrale banken streven naar 2%. Dit was dus ook nog eens hoger dan verwacht. Een tegenvaller. Een grote tegenvaller?
8: Ja, voor de Trump en voor de Republikeinen is dit echt wel een grote tegenvaller. Want dit zijn de laatste inflatiecijfers voor de verkiezingen dus. Die vallen gewoon tegen. En dit zijn verkiezingen die juist draaien om dat duurder worden van eigenlijk alles. Dus in het Witte Huis was er echt wel iemand die heel graag een positieve cijfer had gezien. En ja, het gaat natuurlijk om die dure benzine, om die dure diesel ook. Maar het probleem is ook wel breder, blijkt uit die cijfers. Ook huisvesting, onderwijs, kleding, tweedehands auto's. Allerlei diensten worden ook duurder. Dus het is ook een breder probleem. En ik moet ook wel zeggen, dat hoef je Amerikanen niet te vertellen. Ik was afgelopen weekend in Texas. Daar klaagde iedereen echt steen en been over al die dingen. Alles is duur. Dus dit is ook echt wel een gevoel wat leeft onder de Amerikanen.
2: Ja, zo'n inflatie en die energieprijzen, dat werkt ook door en van alles en nog wat. Hè? In vervoer en alles wordt daardoor duurder.
8: Ja, zo'n dieselprijs, dat gaat dan inderdaad. De trekker die de boer gebruikt, de vrachtwagen waar het in gaat, alles. Alles.
2: Ja, ja. Wat zegt het Witte Huis? Wat zegt Trump daarover?
8: Ja, dat was wel weer interessant, want Trump die hield een rally. Meerdere rallies, zelfs vandaag. Hij is echt volledig op campagne natuurlijk. En daarin zei hij weer eens een keer dat die hoge benzineprijzen maar tijdelijk zijn. Want dat komt natuurlijk door die oorlog met Iran. En die is snel voorbij volgens Trump. Hij zegt dan, ja, daarna wordt die benzine goedkoper. Zelfs goedkoper dan voor de oorlog. Dus maak je vooral geen zorgen. Dus eigenlijk heel nadrukkelijk zegt het Witte Huis, vooral Trump, dit is tijdelijk. Dit gaat snel voorbij. En hij zegt dan ook, die prijzen gaan dus allemaal, ook niet alleen die benzine, alles gaat naar beneden. Het leven wordt op dit moment al goedkoper, zegt hij ook. Nou, dat is dus niet zo. Voor alles wat nog duur is, dan geeft hij Biden de schuld. Nou, dat kennen we ook. En je ziet dus ook dat analisten toch zeggen na deze cijfers van, wacht even, het is niet alleen maar die oorlog in Iran. Het zijn ook zaken daarbuiten. En het is mogelijk dus helemaal niet zo snel voorbij zoals Trump het voorstelt. Ook die importheffingen spelen nog mee. Er zijn echt wel wat onzekerheden. Dus ja, het is allemaal geen goed nieuws. Maar als je naar Trump luistert, dan is het iets wat direct na die midterms helemaal voorbij gaat zijn, want dan is die oorlog straks ook ineens voorbij.
2: Ja, nou zei je al, die Amerikanen, die hoef je dit niet te vertellen, die merken het elke dag in de portemonnee. Hadden deze, lonen blijven bijvoorbeeld ook achter, hadden dan deze cijfers überhaupt nog iets aan het sentiment kunnen veranderen of verbeteren? Of is het voor Trump gewoon een slecht nieuwsshow momenteel?
8: Ja, ik ben bang dat het echt dat laatste is. Ik denk dat ook een positieve cijfer hadden ze wel graag gehad natuurlijk, hoor. Maar ik denk dat dat eigenlijk per saldo niet zoveel had uitgemaakt. Want ook als die inflatie nu zou afnemen, dan zijn die prijzen nog steeds te hoog. En dat blijft gewoon zo. En op dat punt hebben deze cijfers ook niet echt een hele grote impact, denk ik. Want het is een abstract cijfer. Amerikanen merken de concrete gevolgen eigenlijk al gewoon al heel lang in het dagelijks leven. Die weten precies wat allemaal duurder is geworden. Dat zien ze allemaal. Dus zo'n inflatiecijfer van een instantie, dat maakt dan denk ik eigenlijk niet zoveel uit. Het is misschien wel voer voor democraten om in de campagne te gebruiken, maar ik denk dat de meeste Amerikanen denken, ja, dit wist ik al lang.
2: Ja. Kan Trump in de komende weken nog iets uit zijn hoge hoed toveren om dat sentiment te keren of om daar iets aan te doen, of zal het toch pleisters plakken blijven?
8: Ja, ik denk, het is Donald Trump. Dus
2: ja, je weet het
8: ik
2: nooit.
8: Denk. Nee, precies. Dus ik voorspel sowieso meerdere konijnen die allemaal uit die rode MAGA-hoed gaan komen. Ja. Dat zal zeker gebeuren. Hij zal denk ik van alles doen, alles wat mogelijk is om af te leiden van die hoge prijzen. En hij zal ook door blijven gaan met op rallies, op de televisie, bij interviews te zeggen van nee jongens, jullie zien het verkeerd. Die prijzen gaan al naar beneden. Het is al beter aan het worden. En bovendien, straks die oorlog is heel snel voorbij. Dan is dit hele probleem sowieso opgelost. En dat gaat heel snel komen. Alleen dit belooft hij eigenlijk natuurlijk al sinds de start van die oorlog. Dus het is maar de vraag hoe ontvankelijk Amerikanen daarvoor zijn. En dan dus maar weer een konijntje uit de rode MAGA-hoed, denk ik.
2: Zij Amerika-correspondent Jan Posma. En nog veel meer analyses in aanloop naar de midterms hoor je uiteraard in zijn Amerika-podcast samen met Bernard Hammelburg. Met ook extra afleveringen de komende tijd. Dus abonneren kan in de BNR-app. En er is meer Trump.
28: Ja, zeker weten. We moeten het even hebben over zijn nieuwe perschef, Katie Zagaria. Dinsdag was haar eerste dag. En mocht je dat nou gemist hebben, nou, dat ging ongeveer zo.
9: I'm looking forward to working with each of you as well. Especially as we are in the middle of the midterm blitz. With energy and excitement never seen before in the history of midterms. Thanks to President Trump. He had a historic one-day war. And now we have a booming economy and a great relationship with Venezuela.
2: Ja, en hij haalde ook, geloof ik, haar man en Trump hadden ze door elkaar ergens.
28: Ja, en het hele internet staat vol met memes. Ja. Dus duik vooral dat konijnenhol nog even in. Maar goed, we moeten eventjes naar die aankondiging van Trump dat Zagaria zijn nieuwe perschef werd. Want dat werd met veel bombarie gedaan. Hè, en hij noemde haar ook een advocaat. Mm-hmm. Zo omschrijft ze zichzelf ook. Maar nu melden meerdere Amerikaanse media dat ze toch wel een beetje twijfelen of Zagaria überhaupt een examen heeft afgerond. Oh. De twijfels over haar ervaring die werden versterkt na afloop van die eerste persconferentie dinsdag. Een journalist vroeg haar namelijk in welke staat ze haar examen had afgelegd. En haar antwoord was, toen ik naar China verhuisde. Probleem is alleen, een Amerikaan kan geen Chinees advocatenexamen afleggen. En een Amerikaans examen kun je ook niet maken in China. En in een interview met de New York Times zei ze achteraf dat ze de vraag niet goed had verstaan. Maar toen was daar de Wall Street Journal. Die meldde dan weer dat Zagaria na haar rechtenstudie aan de Pepperdine University in 2011 wel een advocatenexamen in California heeft gedaan.
2: Ja.
28: Maar je voelt hem aankomen, daar is ze voor gezakt.
2: Oei.
28: En haar rechtendiploma heeft ze daar dan wel behaald. Maar er is geen enkele openbare bron te vinden waaruit blijkt dat ze ooit een vergunning heeft gehaald om als advocaat te mogen werken in de staten waar ze heeft gewoond. De Orde van Advocaten in California heeft haar in elk geval niet in de boeken staan. Dus of ze nou ooit geslaagd is voor een examen en dus aan de slag mocht, dat blijft nog een groot mysterie.
2: Fascinerend weer. Voor de kust van Turkije is naar verluid tot nu toe het oudste scheepswrak ter wereld ontdekt. Een wrak dat tussen de 4400 en 4700 jaar oud is en daarmee stamt uit de vroege bronstijd. De tijd van bijvoorbeeld de grote piramide die werd gebouwd in Egypte. De piramide van Cheops. Van de huidige van het houten schip zelf is niks over. Maar de keramische voorraadpotten die het vervoerden, die liggen nog wel op de zeebodem. En wat erin zat, dat schijnt nog redelijk goed te zijn. En in sommige potten zijn ook sporen gevonden van wat er dus in zat. En ook tekeningen op die potten. Voer voor oudheidkundigen. En wij gaan erover praten met Manschepers, archeoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
2: Ja, wat weten we over dit wrak? Hoe is het gevonden bijvoorbeeld?
10: Nou, het is gelukkig niet zomaar gevonden. Het is het gevolg van vrij jarenlang systematisch onderzoek daar langs de Turkse kust, want daar zijn we. En daar liggen heel veel scheepswrakken. De meeste zijn natuurlijk veel jonger dan deze. Maar het is gewoon al millennia lang, al duizenden jaren lang, een heel druk bevaren gebied waar heel veel handel plaatsvond met andere gebieden, vooral in de rest van het mediterrane deel van Europa.
2: Ja, en hij ligt op 30 meter diep, geloof ik. Hoe stel je dan vast hoe oud zo'n wrak is, als er bij weinig meer van over is?
10: Nou ja, dat is inderdaad wel een hele interessante vraag. Allereerst hebben ze dus eigenlijk geen wrak gevonden, maar ze hebben, zoals u zelf al zei, de vulling van het wrak gevonden. Wat dus ook betekent dat het moeilijker te dateren is. Want wat wij zo normaal zouden doen is dat je organisch materiaal dateert met behulp van de zogenaamde koolstofdatering. Nou, dat kan niet, want ze hebben geen organisch materiaal. Ze hebben inderdaad een heleboel voorraadpotten. En van voorraadpotten weten wij soms, of van aardewerk weten wij hoe oud het is, omdat dat op andere plekken gevonden is waar we het wel konden dateren. Ja. En je moet het eigenlijk een beetje hetzelfde zien als dat als u door de kringloop loopt en je vindt een bepaald potje waarvan je denkt van ja, dat is echt heel erg jaren 70 of dat is heel erg jaren 50. Ja. Nou, dat doen deze archeologen ook, maar dan met materiaal wat duizenden jaren oud is. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar dat is het niet. Het is een volstrekt geaccepteerde vorm van materiaal dateren. En ik ga er ook absoluut in mee dat het op deze plek ongetwijfeld klopt.
2: Ja, een soort tussenkunst en kitsch, maar dan voor gevorderde.
10: Absoluut.
2: Zou dat schip waarschijnlijk olijfolie of wijn vervoerd hebben, geloof ik? Zit dat dan dus ook in die kruiken?
10: Nou ja, dat zou in die kruiken gezeten kunnen hebben. En daar zijn wel meerdere redenen voor om dat aan te kunnen nemen. Dat is allereerst het formaat van die kruiken. Dit is niet een of ander drinkflesje. Dit zijn aanzienlijke kruiken, als je die foto's ook op zou zoeken. Waarmee je gewoon zeker weet, dit zijn kruiken die je gebruikt om inderdaad op grote schaal voorraad te vervoeren. En een beetje een redenering op basis van wat we weten uit dat gebied. Nou, we weten, ze hadden in die periode olijven en ze hadden bijvoorbeeld druiven. Dus dat soort dingen zou je kunnen vervoeren. En ze hebben inderdaad aan de binnenkant van die potten nog een soort aankoeksel, een soort restant gevonden. Het is niet zo dat er een dop op zat en dat je de pot weer leeg kon schenken. Zo mooi is het ook weer niet. Maar ze hebben een mooi internationaal team opgetuigd, ook met Australische onderzoekers die gespecialiseerd zijn in de analyse van dit soort restanten van een oorspronkelijke vulling. Maar die hele analyse is nog niet uitgevoerd. En in praktijk komt dat toch ook wel vaak uit dat het een olieachtige vulling geweest moet zijn.
2: Ja, ja. En dan zien we nu overal in de media het oudste scheepswrak ter wereld. Ja, nou ja, oké, tot nu ontdekt dan. Maar er ligt misschien nog wel veel ouder spul op de bodem ergens.
10: Nou, er ligt sowieso wel oude spul op de bodem. Wij weten dat er veel vroeger mensen zich ook al heen en weer bewogen over het water. Dat kunnen we ook zien aan sommig materiaal waarvan we weten, ja, dit komt alleen maar voor op dit eiland. Dus als we dit nu vinden op het vasteland, dan is linksom of rechtsom iemand heen en weer gevaren. Dus we weten al dat dat vroeger gebeurde. En aanvullend erop zou ik ook nog wel graag willen opmerken dat je kunt afvragen hoe belangrijk het nou precies is dat dit het oudste wrak is. Zoals u zelf al aangeeft, stel dat volgende week een wrak wordt gevonden dat 200 jaar ouder is, is dan dit wrak niet meer interessant? Dat lijkt mij een hele treurige manier om naar archeologie te kijken.
2: Ja, nou, het werkt in ieder geval wel een beetje in de media-aandacht. Wellicht. Dank. En de vondsten de komende maanden tentoongesteld in een nieuw museum voor onderwaterarcheologie in Antalya, mocht je nog op zoek zijn naar een tripje. Mant Schepers hoorde je, archeoloog, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische raffinaderijen, zegt president Zelensky deze ochtend in een interview met de Financial Times. En we gaan het hebben over Starlink zometeen, want ja, Oekraïne heeft wat problemen met Starlink gehad. Het werkt opeens minder goed. Musk wijst naar Washington. Zometeen in de ochtendspits. Defensiespecialist Peter Weininga.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
13: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
14: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business.
1: Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
16: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
17: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
18: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn er toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
19: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
20: Nu in de BNR-app.
28: Verhuizen wordt steeds moeilijker voor bedrijven, blijkt uit een analyse van de NVM. EU-stop gaat van start met muurvaste begrotingsonderhandelingen. En Oekraïne hervat aanvallingen op Russische raffinaderijen naar gevaarlijke druk uit Washington. Dit en meer lees je nu in de BNR-app.
2: Het is 7 uur geweest. We gaan naar Erwin Hart bij de ANWB. Erwin, waar staan de eerste files van de dag?
5: Ja, goeie vraag. Het is vooral druk in Zuid-Holland en in Noord-Brabant op dit moment. Ook een ongeluk, dat zorgt voor vertraging in Gelderland op de A12 Duitse grens richting Utrecht. 20 minuten erbij tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte door de problemen bij de Zuurhofbrug. Een kwartier vertraging, 5 kilometer file. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Daar staat maar liefst 12 kilometer file, de vertraging is bijna 3 kwartier. Dat komt door een brand, een auto staat in brand, de rechterrijstrook is dicht. Kan omrijden via Waalwijk, Den Bosch, de N218, Spijkenissen richting Oostvoorne. Door een ongeluk bij de N15, 3 kilometer file, een kwartier vertraging. En een flitser wordt genoemd langs de A27, Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 108,5.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil miljarden besparen op wegen, bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Minister Karmans zegt dat zulke projecten extra duur zijn door overbodige veiligheidsregeltjes. Bij de nieuwe Merwedebrug wordt vanwege de veiligheid bijvoorbeeld een pijler uit het water gehaald, terwijl er nog nooit een schip tegenaan is gevaren. Het is gisteravond onrustig geweest in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden jongeren brandjes gesticht en vielen ze de politie aan met stenen en vuurwerk. De ME greep in en er zijn 3 mensen opgepakt. De jongeren zouden boos zijn dat burgemeester Halsema nee heeft gezegd tegen een alternatief plan voor het oudjaarsvuur. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de LHBTI-gemeenschap, nadat de nacht ervoor masten met regenboogvlag uit de grond waren getrokken. Er kwamen zo'n 200 mensen op af en burgemeester Marcouch ook. Hij noemde de vernielingen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. In Arnhem werd zaterdag het roze jaar afgetrapt. In Amerika slepen 8 staten het bedrijf achter ChatGPT voor de rechter, OpenAI. Ze vinden de chatbot een gevaar voor kinderen, omdat die ze bijvoorbeeld zou aanmoedigen zichzelf wat aan te doen. De staten die OpenAI aanklagen zijn onder meer Kansas en Iowa. En de Partij voor de Dieren roept het kabinet op om geld vrij te maken om het zeehondencentrum aan de Waddenzee te redden. Dat schrijft RTL. De opvang in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. De regeringspartij D66 wil ook dat zieke zeehonden worden opgevangen. Maar dat kan nu ook wel ergens anders, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Gaan we een rondje beurs doen en het is allemaal rood op de borden. Wall Street, Dow Jones, 900ste% lager gesloten. Dat valt dan nog mee. S&P 500, 1,1% lager. Nasdaq, 1,8% lager. En in Azië is het ook allemaal rood wat de klok slaat. Hang Seng, 1,5% lager. De Nikkei, 4,5% lager. De Kospi, 7,3% lager. Ja, wat zien we daar gebeuren? Nou, in Amerika, de wereldwijde uitverkoop van chipaandelen die gaat door, wordt heviger, met name bedrijven die profiteren van de enorme investering in AI krijgen flinke klappen. Beleggers maken zich zorgen over de hoge inflatie in Amerika. Net over gesproken met Jan Posma. Mogelijke renteverhoging als gevolg daarvan. En de vraag dus of al die investeringen wel houdbaar zijn. En dat slaat dus ook over naar Azië. Nou, ik zei het al, de cijfers inderdaad. De Kospi momenteel 7,2% lager. En die verkoopgolf die is eigenlijk al dagen gaande. Volgens Bloomberg is in 6 handelsdagen zo'n $1600 miljard aan beurswaarde verdampt bij Amerikaanse chipbedrijven. En ook die sterke kwartaalcijfers van Samsung en ASML die hebben de boel niet kunnen keren. Aandacht gaat nu uit naar de kwartaalcijfers van TSMC uit Taiwan. Die verschijnen later vandaag. Dat moet dan wat meer guidance geven over de vraag of ja, die enorme vraag naar AI-chip, of dat allemaal aanhoudt of niet. Kijken of dat iets kan keren aan het negatieve sentiment. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app bijvoorbeeld, ja. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische raffinaderijen, vertelt president Zelensky in een interview met de Financial Times. En Oekraïne heeft ook wat gedoe met Starlink, of eigenlijk de militaire variant van Starlink. Want ja, die hebben ze een beetje geknepen, de snelheid ervan. Waardoor allerlei militaire operaties, met name met drones, zijn verstoord. Ja, wat merken de Oekraïners daarvan en wie of wat dit zit erachter, bespreken we over anderhalve minuut in de ochtendspits.
0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
4: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
6: Dit is de administratie van je bedrijf zonder teamleader AI. En dit met teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja.
7: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
6: Teamleader AI maakt van je
23: administratie
6: weer
23: administratie.
24: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
27: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
26: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, 7 over 7, donderdag 15 oktober. Het tweede uurtje van de Ochtendspits. Met Donner Bakker. Donner, goedemorgen.
30: Iwan, goedemorgen.
2: We hebben veel nieuws te melden. Wat gaan we doen?
30: We gaan het even hebben over de EU-top in Brussel later vandaag. Want daar wordt nogal van alles besproken. Maar het gaat hoofdzakelijk over die EU-begroting. Veel landen willen meer geld, veel landen willen minder geld. Ja, hoe komen we daar nou uit? Gaan we Steven Brakman vragen, hoogleraar internationale economie. En we gaan het hebben over een brug. Mm-hmm. Het duurde lang, 12 jaar. Toen was hij ook klaar. Maar hij gaat vandaag pas open. Een brug tussen China en Noord-Korea. Nou, waarom dat zo lang geduurd heeft, hoor je ook zo.
2: Ja, en kan je daar dan zomaar overheen? heen?
30: Gaan we zo horen.
2: Zometeen met Remco Breuker. We beginnen in Kiev, want Oekraïne gaat de aanvallen op Russische raffinaderijen hervatten, heeft president Zelensky verteld in een interview met de Financial Times vanochtend gepubliceerd. Tegelijkertijd hoorden we gisteren dat de Oekraïne problemen heeft met Starlink, of eigenlijk de militaire variant van Starlink, waardoor er allerlei militaire operaties, onder andere met drones, zijn verstoord. Amerika zei, ja, het was een technisch probleem. Musk wees naar Washington. Maar Zelensky zegt nu, nou nee hoor, dit was geen technisch probleem, maar een kwestie van wilskracht. Al dus Zelensky. We gaan erover praten met Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivan.
2: Eerst maar even naar die Russische raffinaderijen. Vorige week hadden we opeens het verhaal Trump, die zei, er is een deal tussen Poetin en Zelensky. Ze vullen elkaars energieinfrastructuur niet meer aan. Zelensky zei toen, ik weet van niks, maar ik wil er best aan meedoen. Nu is dit dus blijkbaar toch van de baan?
1: Ja, weet je, zo'n deal door Trump aangekondigd is vaak heel eenzijdig. Ik denk dat hij een soort brain fart heeft, waardoor hij dan denkt van, oh, dat is misschien wel een goed idee. Het is absoluut niet gecoördineerd, nog met Poetin, nog met Zelensky. Zelensky heeft goede wil getoond door in ieder geval een tijdje de aanvallen op Russische energieinfrastructuur stil te leggen. Maar ja, die ziet ook dat Poetin zich er helemaal niets van aantrekt en gewoon doorgaat met het aanvallen van Oekraïnse infra. Ja, en dus heeft Zelensky gezegd, dan ga ik het ook weer hervatten.
2: Ja. Dus dat is eigenlijk volledig logisch.
1: Ja, eigenlijk volledig logisch. Ik bedoel, er is eigenlijk niks veranderd aan de hele situatie. Er is absoluut geen deal geweest. En Zelensky zegt, ja, weet je, dan heb ik me even ingehouden, maar nu ga ik er weer tegenaan.
2: Ja, mislukt plannetje van Trump. Dus dan laten we praten over Starlink. Want daar zouden we elkaar eigenlijk over spreken. Of eigenlijk Starshield, de militaire variant van Starlink. Want daar waren opeens problemen mee. Snelheidsbeperkingen, snelheidsproblemen. Drones die sneller vlogen dan 160 km per uur, die konden hun verbinding verliezen. Dat is inmiddels ook wel weer een beetje opgelost. Wat speelt daar nou op de achtergrond? Is dit nou inderdaad een technisch probleem? Even een hiccupje? Of heeft hier iemand aan de knop gedraaid om die verbinding wat lager te zetten?
1: Nou, dat laatste, denk ik. Want ook Elon Musk, de eigenaar van het bedrijf dat Starlink, of Starshield, dat is dan de militaire versie, bouwt en exploiteert, die heeft aangegeven, elke verandering moet je uiteindelijk toch herleiden tot een actie van de Amerikaanse regering of rechtstreeks naar de president van de Verenigde Staten. Mm-hmm. Met andere woorden, het is geen technisch probleem. Daar heeft daadwerkelijk wel iemand ingegrepen en op de rem getrapt.
2: Ja, met wat tot gevolg? Dat je dus inderdaad de Russen niet kan bijbenen?
1: Nou, het gaat in feite om de datatransmissie. Mm-hmm. Het is net als met je wifi. Als je wifi langzaam is thuis, dan ga je dingen missen. Je ziet beelden vertragen of gewoon een slechte verbinding. En dat is met Starlink in feite ook. Die updates die Starlink stuurt, zeg maar, die moeten heel snel zijn om de snelheid ook van een wapen mogelijk te maken. Want ja, als die niet tijdig updates krijgt, dan vliegt die misschien de verkeerde kant op. En dat is in feite wat er gebeurt. Dus als ze die snelheid verlagen, ja, dan betekent het in feite ook dat die wapens die Oekraïne inzet langzamer kunnen vliegen. Ja. En dat kan inderdaad operaties behoorlijk beperken.
2: Ja. Nou, Musk speelt daar dus wel op een of andere manier een rol in. Hij is de ontwikkelaar van dit systeem. Dat zo is, dat speelt volgens onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn, is dat geen toeval? Luister even mee.
3: Ten eerste omdat Musk hierover gaat. Het is zijn bedrijf. Dus hij heeft er iets mee te maken. Dat moet bijna wel. En ten tweede omdat Musk ook publiekelijk op sociale media heeft gezegd dat Zelensky nu te ver zou zijn gegaan volgens hem. Omdat Zelensky of Oekraïne consistent heel veel aanvallen uitvoert op Russische olieraffinaderijen.
2: Ja, Musk dus als politiek commentator, je kan hem niet loszien van dit hele verhaal.
1: Nee, dat kun je ook niet. Ik bedoel, weet je, hij zit zo nauw verweven met de Amerikaanse regering op dit moment, ondanks het feit dat hij er zelf geen deel meer van uitmaakt. Ja, weet je, hij moet daar zelf ook een vinger in hebben gehad. Ja. Ja.
2: Hebben de Oekraïners eigenlijk een alternatief voor handen? Want ik geloof, de Russen gebruiken op illegale wijze, maar gebruiken Starlink ook. Is er een alternatief? Of zijn ze hierbij, ook hierbij voor een groot deel afhankelijk van die Amerikanen?
1: Ja, ze zijn echt voor een groot deel afhankelijk van de Amerikanen. Want ze hebben geen eigen satellietsysteem wat hun operaties kan ondersteunen. Of hun bijvoorbeeld voorwaarschuwingen te geven voor Russische raket- en droneaanvallen.
8: Nee.
1: Dus ja, ze zijn echt afhankelijk van Starlink.
8: Ja. Dan zagen we de afgelopen dagen dat die spanning verder oploopt. Die zei het al, die voorwaarschuwingen. Zelensky zegt, ik krijg geen voorwaarschuwingen meer van mijn bondgenoten bij Russische raketaanvallen. We hebben de dieseldeal uiteraard voor wat dat waard is. We hebben nu dit verhaal met Starlink. Zelensky die voelt zich verraden, zegt hij, geloof ik ook. Deze ochtend ook in dat Financial Times interview. Ook best wel stevige woorden over Donald Trump. Hij heeft een instinctieve affiniteit met autocraten en superrijken. Zelensky heeft Trump ook wel weer nodig waarschijnlijk. Wat moet hij nou het beste doen?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik bedoel, weet je, hij is afhankelijk van iemand die hij omschrijft, en ik denk terecht omschrijft, en correct omschrijft, kun je ook wel zeggen. Maar aan de ene kant moet hij zich natuurlijk bereid houden tot een samenwerking met Trump. En dat betekent dat hij niet al te onvriendelijk tegen hem moet doen. En aan de andere kant zit Trump hem voortdurend dwars. Hij zet hem nu ook weer onder druk om verkiezingen te organiseren. Omdat er nieuw leiderschap nodig is in Oekraïne, vindt Trump. Zelensky voelt zich in de knel gezet. En inderdaad, als dan blijkt dat de waarschuwingen droneaanvallen en ballistische aanvallen vanuit Rusland uitblijven, dan heeft dat rechtstreeks gevolgen voor de schade die Oekraïne leidt en ook het aantal slachtoffers.
8: Ja.
1: Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Zelensky kwaad is op Trump op dit moment.
8: Ja. En gaat er dan in die verhouding en ook in deze dit moment in de oorlog, gaat er iets aan veranderen? Misschien na de midterms bijvoorbeeld? Of blijft dit gewoon door rotzooien met elkaar?
1: Ja, dit blijft rotzooien met elkaar. Ik bedoel, de ene keer is Trump vriendelijk over Trump, over Zelensky, zeg maar. En de andere keer zet hij hem weer onder druk. Het wordt voortdurend gezwabberd, eigenlijk. Ook met betrekking tot Poetin, hè. Ik bedoel, soms zegt hij dat hij een stevig gesprek met Poetin heeft gehad. En dan is hij weer dikke vrienden met Poetin. En sluit hij zelfs een deal over diesel. Met Zelensky is dat hetzelfde. Trump trekt geen consistente rechte lijn. Hij zwabbert verschrikkelijk.
8: En dat zien we dus elke dag in het nieuws. Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. 7:15 naar Erwin de Hart bij de ANWB. Hoe is het op de wegen, Erwin?
5: Ja, het is druk op de weg, zoals gebruikelijk. 30 files, het wordt nog veel drukker, denk ik. Maar we zijn al onderweg op de A58. Breda-Tilburg is de meeste vertraging op dit moment. Tussen Bavel en Tilburg Centrum-West. 12 kilometer stilstaand verkeer. Komt door een autobrand. De rechterrijstrook is nog altijd dicht. Omrijden via Waalwijk en Den Bosch. Het is een hele rit, maar je kan ook in de file staan natuurlijk. Het is niet bekend hoe lang dit allemaal nog gaat duren. Verder vertraging van een half uur wel op de A12. Duitse grens richting Utrecht door een ongeluk tussen Westervoort en Knoopend Grijsoord. En er wordt geflitst langs de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 13,5.
20: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
30: De lidstaten van de Europese Unie doen vandaag een poging om op één lijn te komen over de begroting. Binnen Europa zijn de meningen verdeeld. De Europese Commissie stelde voor om 2 biljoen euro beschikbaar te stellen, maar dat is nog geen gedane zaak, zegt Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
9: Het is eigenlijk de eerste keer dat de EU-lidstaten hier echt over praten met elkaar over de volgende meerjarenbegroting vanaf 2028. De posities liggen echt nog ver uit elkaar.
30: Landen als Nederland en Duitsland vinden die 2 biljoen te hoog. Een andere groep landen wil juist meer geld op de begroting voor cohesie en landbouw. Gaan we over praten met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie. Meneer Brakman, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
30: Nou, ik zei het al, de ene groep landen vindt het te hoog, de andere te laag. Het is een beetje de vrekkige 6 tegen de vrienden van cohesie. Wat is daar nou precies aan de hand? Waar zit nou die onvrede tussen die twee partijen?
10: Ja, die kritische landen die worden weggezet als frikker. Maar dat is niet zozeer de inzet. De discussie is fundamenteler. Dus de landen die meer geld willen, dat zijn de zuidelijke Europese landen, die willen eigenlijk een budget wat een voortzetting is van het beleid wat we al jaren kennen richting landbouw en achtergebleven gebieden. En de vrikkige landen, die niet zozeer vrikkig zijn, maar die willen eigenlijk een ander type begroting. Die zeggen van we willen minder naar oude sectoren, landbouw, die achtergebleven regio's. We willen eigenlijk het budget veranderen in de richting van innovatie. Dat er meer rekening wordt gehouden met onze defensie. Hè. Daar spraken jullie net over. Migratieproblemen, dus problemen die eigenlijk overkoepelend voor heel Europa van belang zijn. Dus die landen die zeggen van ja, het gaat niet zozeer om meer geld, maar om een ander type uitgavenpatroon.
30: Nee, en dan komt vervolgens Ierland, dat momenteel de voorzitter is binnen de EU, komt met een nieuw voorstel. Nou, daar gaat wat geld van af, 141 miljard euro. Maar dan blijkt dus ook dat vooral bezuinigd is op concurrentieversterking en dat soort zaken, en dus niet op landbouw en cohesie. Dus het lijkt me niet dat voorstel dan heel erg serieus genomen wordt.
10: Nou ja, er wordt over gesproken, maar dit is niet de goede weg. In ieder geval niet in de ogen van de landen die kritisch zijn. Dus het punt is eigenlijk dat die landen die vinden het eigenlijk een begroting die bij de vorige eeuw hoort. Dus dat hebben we gehad, dat heeft ook zijn functie gehad, maar we moeten nu een andere kant op. En Europa, de Europese Unie, die is er voor grensoverschrijdende problemen. Dus dan moet je ook een instituut hebben die grensoverschrijdende dingen doet. Nou, denk dan met name, wat ik net al zei, aan migratie, defensie, innovatie. En niet zozeer dat het geld weer teruggaat naar kleine regio's en dat landen dan zelf gaan kijken wat daar gebeurt. Dus het is wel een fundamentele discussie. En dat voorstel van Ierland, dat wordt overal een beetje gesneden en die houdt rekening met de kool en de geit. En dat moet je denk ik niet doen. Dus die discussie die gaat fundamenteel. En ik denk dat het op zich goed is om erover te spreken. Dus denk ook aan het rapport van Draghi, die heel erg...
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Nee, dus als je de investeringen naar in al die datacentra bekijkt en de satellieten, waar jullie het ook net over hadden, dan gaat het om meer geld. Maar Europa heeft wel degelijk een functie. Die kan al dit soort projecten aanzwengelen door middel van cofinanciering. Dus het is wel belangrijk dat het gebeurt.
8: Ja, helder. Veel dank. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie.
9: Ja, dan is die een paar uur geleden opengegaan. Een nieuwe, lang verwachte brug over de Yalu. De Yalu-rivier, dat is tussen China en Noord-Korea. Een brug van 3 kilometer lang die de handel tussen beide landen een flinke impuls moet geven. Alleen, die brug die werd in 2014 gebouwd en is nu dus pas open. Noord-Koreaanse zijde die heeft de brug heel lang niet afgebouwd. Allerlei douanevoorzieningen die er niet kwamen. Maar nu is het dus zojuist geopend. De Chinese premier Li Qiang die sprak bij de opening van een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen met Noord-Korea. Korea. We gaan erover praten met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Remco, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Nou, 12 uur wachten op de opening van de brug. 12 uur, dat was maar 12 uur, 12 jaar. waarom heeft dat zo lang geduurd? Waarom is die opening nooit gekomen tot nu toe?
10: Ja, dat was vanuit de Noord-Koreaanse kant waarschijnlijk financieel niet heel makkelijk te volbrengen. En wat ook wat nog belangrijker was, de politieke wil was er niet aan de Noord-Koreaanse kant. Kim Jong-un zag het niet zitten, gezien de toch altijd lastige relaties tussen Noord-Korea en China. Hoe belangrijk China ook is voor Noord-Korea.
9: Ja. En wat is het doel van deze brug? Want ik neem aan, maar misschien is dat niet zo, dat het niet de bedoeling is dat de Chinezen en Noord-Koreanen zelf naar elkaar toe gaan op dagtripjes.
8: Op vakantie.
10: Nou, Chinezen naar Noord-Korea wel, denk ik. Dat was vroeger, 10 jaar geleden, ook vaak het geval. Natuurlijk wel netjes in groepen, niet individueel. Maar het is bedoeld om twee dingen, denk ik. Eén om de economische banden tussen beide landen te verbeteren. In ieder geval transport te vergemakkelijken. Het is een 4-baanse brug aan beide kanten. Dus het zijn 8 banen, dus er komt best wel wat overheen qua verkeer. En dat moet ook de wachttijden, denk ik, bij de andere grensovergangen verminderen. En het is ook wel een duidelijk symbool dat China en Noord-Korea nu weer wat nader tot elkaar komen. Dat is misschien nog wel de belangrijkste functie op dit moment.
9: Ja, en hebben ook daadwerkelijk ondernemers er iets aan? Want we weten natuurlijk de twee staten die handelen met elkaar. Als het gaat om wapens en dergelijke. Maar is er ook veel gewoon grensoverschrijdende handel tussen gewoon normale ondernemers?
10: Ja, er is veel grensoverschrijdende handel tussen normale ondernemers. Nee, zeker. 95% tot 98% van de import en export van en naar Noord-Korea gaat via China. Tenminste, dat was tot de relaties met Rusland verbeterden. We hebben nog geen cijfers van de afgelopen 2 jaar, denk ik. Maar heel veel gaat via China. En grotendeels is dat in handen van kleine ondernemers, zeker aan de kant van China. Ja, voor deze ondernemers is het natuurlijk heel veel makkelijker geworden om hun spullen in Noord-Korea te krijgen of uit Noord-Korea te halen.
9: Ja, ja. Ik geloof aan Chinese zijde is deze brug. Dus het ligt een stad bij je, uiteraard, Dandong. Daar ook een woonwijk die, geloof ik, stilstond. Er zijn allerlei McDonald's en KFC's en Starbucks geopend. Dus er is lang op gewacht. Denk je dat dit nou een soort regionale opleving kan gaan betekenen voor regionale economie of niet?
10: Ja, zeker wel. Ja, nee, het is echt een flinke brug. En er stonden al, geloof ik, honderden vrachtwagens te wachten om de brug over te mogen op het moment dat die echt werd geopend. Dus nee, er is duidelijk vraag naar. Ja. Daarom zou die ook in eerste instantie worden gebouwd. Dus dat die nu is, ja, dat is zeker een goed nieuws voor de inwoners van Dandong.
9: Dankjewel, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Nog 2 weken, dan komt de Fed met zijn rentebesluit. En gisteravond was het weer tijd voor het Beige Book. Het anekdotische beschrijving van de economie. Door ondervragingen bij Amerikaanse ondernemers. Wat kunnen we verwachten van

0: Kevin Warsh. En wat stond er in dat beige boek? Horen we zo meteen van huiseconoom Han de Jong.
1: Midterms.
2: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
3: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
2: dan is er de Amerika-podcast.
3: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
2: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
3: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
4: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
10: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
9: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
13: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
14: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
15: Jochem Visser.
16: Straks trap ik de uitzending af met het Boardroom Panel over de knalgroei en groeipijn bij ASML. Daarna spreek ik met Alain Leloup van de investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund. Ik vraag hem hoe we Nederlanders nou eindelijk eens goed laten investeren in innovatieve start-ups. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Het is over het algemeen vrij druk op de weg. In het noorden niet, want daar is het vakantie natuurlijk. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, staat veel vertraging voor de file van 11 kilometer tussen Duiven en Knoop het Grijsoord. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A27 Almere richting Gorkum, door een ongeluk tussen Bilthoven en Knoop het Lunette, 20 minuten vertraging, zijn ook twee rijstroken dicht. Op de A58 Breda richting Tilburg, 12 kilometer file door een autobrand nog steeds. Dus Bavel in Tilburg Centrum West, de rechte rijstrook is dicht. Veel vertraging, kan omrijden via Waal en Den Bosch. En een flitser langs de A13, daarna richting Rotterdam bij hectometerpaal 13,5.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
1: Het kabinet wil miljarden besparen op wegen, bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Minister Karremans zegt dat zulke projecten extra duur zijn door overbodige veiligheidsregeltjes. Bij de nieuwe Merwedebrug wordt vanwege de veiligheid bijvoorbeeld een pijler uit het water gehaald, terwijl er nog nooit een schip tegenaan is gevaren. Het is gisteravond onrustig geweest in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden jongeren brandjes gesticht en vielen ze de politie aan met stenen en vuurwerk. De ME greep in en er zijn 3 mensen opgepakt. De jongeren zouden boos zijn dat burgemeester Halsema nee heeft gezegd tegen een alternatief plan voor het oudjaarsvuur. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de LHBTI-gemeenschap, nadat de nacht ervoor masten met regenboogvlag uit de grond waren getrokken. Er kwamen zo'n 200 mensen op af en burgemeester Marcouche ook. Hij noemde de vernielingen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. In Arnhem werd zaterdag het roze jaar afgetrapt. In Amerika slepen 8 staten het bedrijf achter ChatGPT voor de rechter, OpenAI. Ze vinden de chatbot een gevaar voor kinderen, omdat die ze bijvoorbeeld zou aanmoedigen zichzelf wat aan te doen. De staten die OpenAI aanklagen zijn onder meer Kansas en Iowa. En de Partij voor de Dieren roept het kabinet op om geld vrij te maken om het zeehondencentrum aan de Waddenzee te redden. Dat schrijft RTL. De opvang in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. De regeringspartij D66 wil ook dat zieke zeehonden worden opgevangen, maar dat kan nu ook wel ergens anders, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 2 weken nog, dan komt er een rentebesluit van de Fed. En 3 weken nog, dan zijn de midterms. Ja, gisteravond komt de Fed nog met zijn beige boek. Stand van de Amerikaanse economie. Wat kunnen we daarvan leren en wat kunnen we daarvan verwachten? En misschien ook wat kan Trump daarvan leren voor de campagne van in de midterms. Zometeen huiseconoom Han de Jong over 2 minuten.
20: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
22: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
26: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air, specialist in een optimaal werkklimaat.
25: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
27: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
28: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Hele goedemorgen. Het is 7:53. Goed dat je luistert. We zijn er tot 10 uur met de Ochtendspits. Elke werkdag trouwens, dus morgen ook weer bijvoorbeeld. Donner Bakker is bij me. Donner, goedemorgen.
29: Iwan, goedemorgen.
0: Het komend 30 uur gaan we onder andere praten over een NAVO-oefening.
29: Ja, 4000 militairen van verschillende NAVO-lidstaten hebben de afgelopen 10 dagen met elkaar doorgebracht. Want we moeten eenheid en paraatheid uitstralen. Nou, hoe is die oefening verlopen? Dat gaan we zo meteen bespreken. En we hebben Roosanne Peters, die de tech-update bij ons komt doen met al het laatste technieuws.
0: Maar we beginnen met de Amerikaanse economie.
29: Zeker, want de oorlog in het Midden-Oosten gaat onverminderd door. De kapitaalmarktrente blijft hoog en de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen komen steeds dichterbij. Maar voor die verkiezingen moet de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, nog een beslissing nemen over de rente. Gisteravond verscheen het zogeheten Beige Book, een verslag over de stand van de Amerikaanse economie. En het is een van de documenten die de Fed-bestuurders gebruiken bij de voorbereiding op hun rentebesluit. Nou, onze huiseconoom Han de Jong heeft alle 56 pagina's voor ons doorgespit en die gaat het nu voor ons samenvatten. Han, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Donner.
29: Laten we zo meteen even op de inhoud van het Beige Book duiken. Eerst op het Amerikaanse inflatiecijfer. Hè, dat steeg in september van 3,4 naar 3,7%. Dat viel wat tegen volgens mij, hè?
2: Ja, nee, dat klopt. Het was iets lager verwacht. Overigens, in de eurozone is het 3,8, dus bij ons is het nog iets hoger. Maar goed, die cijfers die vielen toch wel wat tegen. Ja, wat zat daarachter? Ja, net als bij ons de stijging van de energieprijzen. Maar ook zonder energie. Economen noemen dat de kerninflatie, viel dat cijfer wat tegen. Nou, er was nogal een stevige marktreactie, moet ik zeggen. Je moet ook weer niet overdrijven, lijkt mij. Want die kerninflatie, ja, die liep dan op van 2,4% in augustus naar 2,6% in september. Bij ons is de kerninflatie 2,5%, en dat bedoel ik bij ons in de eurozone. Dus dat ligt allemaal redelijk dicht bij elkaar. Dus als de Amerikanen in paniek zouden moeten raken, ja, dan zouden wij ook in paniek moeten raken. En dat, nou, dat zijn we niet. Dus
29: nee.
2: Het viel tegen, maar wel dingen een beetje in perspectief blijven zien, lijkt me.
29: Ja, maar als we dan even vooruitkijken. Ik las onlangs een rapport en dat was een beetje de conclusie. Goh, die Amerikaanse economie die draait op volle toeren. En er zijn misschien zelfs wel capaciteitsproblemen. Dus meer vraag dan dat er aanbod is. En we hebben een brandstofcrisis. Kan ik er dan van uitgaan dat de inflatie ook nog wel een tijdje hoog blijft?
2: Nou, dat zeker. In ieder geval boven de doelstelling van 2%. En ja, ik zou zelf zeggen dat we er rekening mee moeten houden dat de inflatie ook nog wel wat verder op gaat lopen. Dat conflict in het Midden-Oosten is bepaald nog niet afgelopen. Als je dan naar ons kijkt, ja, waar wij heel veel last van gaan krijgen, dat is dat de Europese gasprijs maar blijft oplopen. Nou, in Amerika is die gasprijs niet zo sterk opgelopen, eigenlijk helemaal niet. Maar de olieprijs die tikt toch wel steeds ook hoger. En als je dan naar dat Beige Book kijkt, dat is een anekdotische beschrijving van de Amerikaanse economie. Nou, daarin wordt geconstateerd dat het tempo van prijsstijgingen toch eigenlijk aan toenemen is. Nou kan de inflatie ook gedrukt worden als de economische groei afzwakt. Maar zoals jij al zegt, het gaat eigenlijk best goed met die Amerikaanse economie. En dat is, dat blijkt ook uit dat Beige Book, waar toch wordt gesproken over voortgaande groei. Dus de conclusie moet toch wel zijn dat de kans dat de inflatie wat verder oploopt vrij groot is.
29: Ja, en dan hebben we dus de Federal Reserve. Die komt 28 oktober met het rentebesluit. Nou, begin van de maand werd het relatief laag ingeschat. Toen opeens ging het omhoog. Nu bungelt het ongeveer rond een procentje of 30, 40. Wat verwacht jij?
2: Ja, dat klopt. Gisteren was ook wel heel interessant. Hè? Voor die publicatie van die inflatiecijfers schommelde de kans volgens de financiële markt, zoals ze dat inprijzen, op een renteverhoging op 20%. En na de publicatie van dat cijfer ging dat naar een procent of 40. Ik denk toch dat de Fed op 28 oktober de rente niet verhoogt. Nou ja, waarom niet? Nou, ten eerste, een week later zijn die tussentijdse verkiezingen. En de Fed houdt er gewoon niet van om vlak voor die verkiezingen, of vlak voor verkiezingen überhaupt, de rente te wijzigen. Daar komt bij, die inflatiecijfers vielen wel wat tegen, maar waren ook niet dramatisch slecht. Plus, de Fed heeft de rente in september al verhoogd, bij de laatste vergadering. Het lijkt mij niet nodig om op elke vergadering de rente te verhogen. En dan, wat voor mij de doorslag geeft, is een speech van John Williams. Dat is de baas van de New York Fed. Dat is een invloedrijke man, ja, ook binnen de Fed. En die heeft onlangs ook nog eens gezegd dat de rente wel verder omhoog moet, maar dat daar geen haast bij is. Ik zou zeggen, ze gaan het niet doen, maar in december wel. Je kunt het mis hebben, Donner.
29: Ja, nee, ja, zeker. We gaan het op de voet volgen. Ik was toch wel nieuwsgierig, Han. Ik hoor het je ook zeggen. En ik sprak laatst ook met een beursanalist, die zei ook, ja, ik kan me niet voorstellen dat de Fed het deze maand gaat doen, want het is toch ook wel een politiek statement, zo vlak voor de midterms. Ik was nieuwsgierig. Ja. Heb jij ooit meegemaakt dat een centrale bank dat wel deed in de aanloop naar de midterms?
2: Ja, nou moet ik Nou, dan moet ik eventjes diep graven. Maar ook volgens mij, ja, weet je, volgens mij is daar eigenlijk altijd wat over te doen. En volgens mij heeft de Fed de rente juist verlaagd vlak voor de verkiezingen waarin Biden Trump versloeg.
3: Ah.
2: En daar was Trump toen heel boos over. Toen was hij natuurlijk president. En hij wilde toen ook dat de Fed de rente verlaagde en die deed dat niet. En misschien vergis ik mij. Misschien haal ik nu dingen door elkaar. Je verrast me met deze vraag. Ik heb dat, maar het antwoord is, ik heb dat wel eens gezien.
3: Ja.
2: Maar onder de huidige omstandigheden lijkt het mij toch minder waarschijnlijk dat ze dat gaan doen.
3: Helder. En tot slot, Han, want we hebben nu het beige boek, dus dat is dus verschenen. De inflatie loopt toch ietsje op. Wat betekent dat nou allemaal voor die Amerikaanse tussentijdse verkiezingen die eraan zitten te komen?
2: Ja, weet je, Trump heeft 2 jaar geleden de verkiezingen gewonnen door heel sterk te wijzen op de hoge prijzen en de belofte te doen dat hij die prijzen wel eens even naar beneden zou krijgen. Dat is nog, laten we zeggen dat dat nog een project in uitvoering is. Dat is nog niet gelukt. Het Amerikaanse electoraat is behoorlijk gevoelig voor de prijs aan de pomp. De prijs voor benzine, dat wisselt wel enorm van staat tot staat in de Verenigde Staten ook, hoor. Maar is gemiddeld genomen $4.5 per gallon. Dat is over het algemeen een prijsniveau waarbij de zittende president het moeilijk heeft. Heel af en toe, als ik in een masochistische bui ben, dan reken ik dat wel eens om naar euro's per liter. €1.10.
3: Ja, dat tikt dan.
2: dan zou ik mijn tank ook nog eens een keertje volgooien. Jij niet?
3: Nou ja, zeker weten. Ja, ik ben het helemaal met je eens wat dat gaat. Maar voor nu, heel veel dank. Onze BNR's huiseconoom Han de Jong.
28: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ik was vorige week in Panama, daar kostte een liter rond 95, €1.24.
3: Och, nou, met emotioneel afrekenen, denk ik.
0: Zou ook genieten. Bijna dat je denkt, waar gaan we nu heen rijden? Gewoon omdat het kan. Maar dat is goed, dat terzijde. We gaan naar ander nieuws. Militairen van verschillende NAVO-landen die hebben de afgelopen anderhalf week met elkaar getraind op eenheid en paraatheid. En vandaag komt die 10-daagse oefening ten einde. Van de 4.000 militairen betrokken was ongeveer de helft Amerikaan. We gaan erover praten met generaal-majoor Lucas Schreurs. Hij is verantwoordelijk voor de planning binnen het NAVO-hoofdkwartier, het NATO Allied Joint Force Command in Brunssum. En nu bij ons, meneer Schreurs, goedemorgen.
4: Een bijzonder goedemorgen.
0: Ja. Hoe zag dat oefenscenario eruit de afgelopen dagen? Wat hebt u gedaan?
4: Nou, wat wij oefenen is dat we natuurlijk onze plannen testen. En deze keer hebben we gekozen voor wat wij noemen een grootschalig scenario, waarbij een grootschalige Russische aanval op ons grondgebied gebeurt.
0: Oké, dat is heel concreet, dat u een Russische aanval kiest.
4: Jazeker. Ja. En daar zijn we ook voor. We zijn een alliance die zeg maar ons grondgebied gaat verdedigen als dat nodig is. Mm-hmm. Dus we kiezen dat soort scenario's.
0: Ja. En dat is met name achter de computer gebeurd, geloof ik.
4: Ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk. Aan onze kant, als je met ruim 800.000 militairen optreedt, om dan een oefenvijand van 2,5 miljoen mensen te vinden. Mm-hmm. Dus we doen dat met computersimulatie. En dat gebeurt dan zeg maar op hoofdkwartieren op een iets lager niveau dan het onze.
0: Ja.
4: Die maken daar assessments van en sturen die gegevens naar ons, zodat wij besluiten moeten maken voor alles wat bij ons mee oefent. En dat gaat dan op het gebied van landoptreden, marine, de luchtmacht, space is een belangrijk onderdeel deze oefening en ook in het cybergebied.
0: Ja, een grootschalige aanval. En wat gaat u dan doen?
4: Dan gaan wij allereerst gaan verdedigen. En ik denk dat Sakeur dat afgelopen week mooi gezegd heeft. Hè? Ik gebruikte de woorden block, blunt en break. Het eerste wat we natuurlijk is onze tegenstander tegenhouden. Daarna gaan we hem terugdringen en verslaan.
0: Ja, ja. Nou, u noemt de saqueur al, meneer Kwinkiewicz. Die kwam met zijn overwinningsstrategie. Speelde dat nou nog, want dat was eigenlijk tijdens uw oefening, hè? Speelt dat nou nog mee? Is dat los te zien van elkaar?
4: Nee, ik denk het niet. En eigenlijk oefenen wij precies wat saqueur gezegd heeft. Ja. Je houdt je tegenstander tegen. Je brengt hem terug, maar ook om te laten zien, ja, we zijn er als NAVO klaar voor. Daarom oefenen we dit soort scenario's. En het is een beetje laten zien waar we toe in staat zijn. Ja. En als je dat laat zien, hoop je de ander te overtuigen dat hij nooit een aanval inzet.
0: Ja, nou ja, en Kwinkiewicz zei ook, we zijn een defensief bondgenootschap. Dat zijn en blijven we. Maar ja, als er een aanval is, dan komen er natuurlijk ook offensieve elementen bij kijken. Dan zullen we ook commandocentra, luchtverdedigingssystemen moeten aanvallen in Russische delen. Is dat wat u ook getest hebt de afgelopen dagen, hoe dat eruit zou zien?
4: Ja, Absoluut. Ja. Maar nogmaals, we zijn een defensief bondgenootschap. Ja. En dat betekent ook dat de aanvaller altijd het initiatief heeft. En wij zullen nooit als eerste aanvallen. Dus in zekere zin heeft de tegenstander het natuurlijk voor het kiezen waar die aanvalt. Dus daar moeten we op de volle breedte van ons gebied. Hè, en dat is ongeveer een grens van 2300 kilometer. Wij moeten ons dus voorbereiden dat we overal kunnen terugslaan.
0: Ja. Nu zult u mij vast niet in grote details gaan vertellen wat er allemaal wellicht niet goed ging. Maar wat zijn nou lessen die u hieruit meeneemt? Wat valt er te verbeteren?
4: Nou, allereerst hadden we dit jaar toch wel een bijzonderheid. En dat is dat we een hele grote Amerikaanse oefening in onze oefening geïntegreerd hebben. Mm-hmm. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Om alle landen die meedoen in ons grondgebied, in ons vak zeggen wij dan altijd, dat we die allemaal meenemen in onze oefening. Al die verschillende land, lucht, zee, cyber en space elementen, dat we die meenemen. Om dat gewoon goed te oefenen. En dat wil je doen met alle hoofdkwartieren die we hebben. Ja. En het belangrijkste voor ons deze keer was om samen met andere grote hoofdkwartieren goed af te stemmen hoe je dan die aanvallen over de volle breedte overal kunt afslaan. Ja. Want de vijand kiest ook ergens een zwaartepunt. Maar ja, dan maak je ergens anders misschien weer zwak. Dus je moet gewoon goed op blijven letten. Bondgenoten. En ik denk dat toch wel de belangrijkste dingen voor deze oefening zijn geweest.
0: Ja, maar ik vroeg u, wat zijn nou zaken waarvan u zegt dat moet echt beter, daar moeten we nog eens aan gaan sleutelen?
4: Ja, er zijn altijd dingen. Hè. Er zijn ook dingen die ik je niet kan vertellen die we moeten verbeteren in onze scenario's. Maar het blijft gewoon belangrijk om alles te integreren waar je mee moet werken. Ja. En daarom zeg ik ook, hè, ruimte is een steeds belangrijker element. Om te oefenen, verbindingen zijn daar belangrijk voor. Inlichtingen die we verzamelen. Dus om dat soort dingen nog beter te integreren, dat is wel een van de belangrijkste lessen.
0: Ja. U noemde al de Amerikanen, de grootste NAVO-lidstaat. Ook wel de afgelopen tijd wat spanningen als het gaat om NAVO en het Witte Huis. Merkt u daar nog iets van achter de schermen of helemaal niet?
4: Nou, heel begrijpelijke vraag. Laat ik dat voorop stellen. Maar wat je het zelf al zegt, 2000 Amerikanen in de oefening. En als collega's onder elkaar is dat gewoon professioneel, collegiaal. Maar ik denk dat het wel goed is om te zeggen, het is de eerste keer dat zij hun oefening in de onze geïntegreerd hebben. En dat betekent ook wel hun verbondenheid met het bondgenootschap, dat we dat op deze manier ook laten zien.
0: Ja. Tot slot, dit scenario nu getest, met name digitaal, met name virtueel. U moet natuurlijk ook wel wat veld in, denk ik, want jij kan het niet alleen maar op de computer doen.
4: Nee, dan zou ik zeggen, volgend jaar let goed op. Dan gaan we een hele grote oefening houden waar we heel veel eenheden ook gaan ontplooien, zeg maar, richting de oostflank. Om ook te laten zien dat we het niet alleen op de computer kunnen, maar dat ook in het veld we in staat zijn om heel snel grote eenheden richting de oostflank te brengen.
0: Nou, we zijn er graag bij, Hans, op de hoogte van die ontwikkeling. Dank, generaal-majoor Lucas Scheurs van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. NAVO als een soort computerspel, maar dan anders. Ja, laten we hopen dat we het nooit nodig hebben. Erwin Hart is bij ons van de ANWB met de vertraging bij Utrecht.
19: Ja, vertraging bij Utrecht door een ongeluk op de A27 Almere richting Gorkum. Dus Hilversum en Knoopend Lunetten, 8 kilometer file. Daar valt het relatief mee met de vertraging, namelijk een kwartier. Maar door die file staat het meer vast op de A28 vanuit Amersfoort tot aan Utrecht. 7 kilometer file, 38 minuten is de vertraging. Op dit moment op de A12 Duitse grens Utrecht nog redelijk veel vertraging tussen Knoopend Ouddijk en Grijsoord. 21 kilometer, maar de weg is alweer vrij. De A58 Breda-Tilburg, daar loopt het ook terug. De weg is ook vrij tussen Ulvenhout en Tilburg Center. Best 10 kilometer file en iets van 20 minuten vertraging. De flitser dan, de A27 Utrecht-Almere, hectometerpaal 108,5.
28: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
29: De sancties van Donald Trump tegen het internationaal gerechtshof in Den Haag schaden niet alleen de macht van het hof, maar ook de Nederlandse bank ABN AMRO. Hoewel de sancties vanaf april in principe alleen Amerikaanse burgers en bedrijven verbiedt om de zaken te doen met het ICC, wordt ABN als de huisbank van het gerechtshof ook klem gezet door de beperkingen. Als het ware staat de bankrekening van het hof bij ABN, waardoor mogelijke salarissen van ICC-medewerkers niet meer verstrekt kunnen worden. Maar ook heeft de bank een belangrijke tak in Amerika, ABN AMRO Clearing. Dit bedrijf regelt aandelen en is daarmee onmisbaar voor de bestaande bank. Doordat het zich vestigt in de VS valt ook het onder Amerikaanse regelgeving. Dit maakt de VS straffen, dat de VS straffen kan opleggen aan bedrijven zoals boetes, strafrechtelijke vervolging of zelfs als geheel op de sanctielijst belanden. Het afsluiten van de Amerikaanse kapitaalmarktrente zou enorme gevolgen kunnen hebben voor de bank. Maar voor nu is het nog helemaal onduidelijk wat er zal gaan gebeuren. De wetgeving is namelijk niet zo gedetailleerd. Daarom kan er juist een chilling effect worden veroorzaakt. Bedrijven en banken worden extra voorzichtig in handelen met het ICC of ABN uit angst om sancties te overtreden.
5: Ja, nog heel even ter correctie. Het is het internationaal strafhof en niet gerechtshof. Maar dan weten we wel weer voor de volledigheid.
29: Ja.
6: Tech-update.
5: Kan gebeuren. We gaan naar Rosanne Peters van de BNR Tech-redactie. Rosanne, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: We beginnen bij OpenAI. Door 8 Amerikaanse staten aangeklaagd vanwege de gebrekkige veiligheid van ChatGPT. Wat is het probleem?
7: Ja, zij vinden dus dat deze chatbot een onveilig product is dat kinderen schade toebrengt. Het is inmiddels wel een bekend verhaal. Het gaat onder andere om de staten West Virginia, Arizona, Iowa, die dus afzonderlijk een rechtszaak aanspannen tegen OpenAI. En die procureur-generaal van Iowa die zegt in een persbericht dat OpenAI liegt over de veiligheid van het platform, omdat ze eigenlijk wel weten dat het niet veilig is en daarmee wel gewoon kinderen in gevaar brengt. En ja, dan moet je dus bijvoorbeeld denken aan het geven van gevaarlijk medisch advies. Of dat de chatbot iemand kan aanzetten om zichzelf of anderen pijn te doen. Of misschien zelfs wel zelfmoord kan gaan plegen.
5: Ja, we kennen inderdaad deze verhalen. Wat zegt OpenAI daarover nu? Want er komen dus nu zaken van staten.
7: Ja, zij zeggen dus dat ze eraan werken. En mede daarom kwam een paar maanden geleden ook de ChatGPT for Teens. Dus de versie voor jongeren tussen de 13 en de 17 jaar. Dat zou een veiligere variant moeten zijn. Met onder andere ook educatieve functies om bijvoorbeeld te helpen met studeren. Maar tot nu toe zeggen experts, we zijn niet overtuigd van deze betere ingebouwde veiligheidsmaatregelen. Uitgebreide tests blijkt bijvoorbeeld ook dat deze versie van de chatbot bijvoorbeeld dan wel weigert om bepaalde seksuele rollenspellen te spelen. Mm-hmm. Maar daar zit natuurlijk ook het grootste probleem niet. Dat zit toch echt in de problemen die meer gaan om mentale zaken.
5: Gezondheid, ja.
7: Inderdaad, zelfdoding, mensen kwaad doen. En daar zit natuurlijk het probleem. En daarom zijn er ook al meerdere zaken tegen OpenAI die al een tijdje lopen. Hè. Ook voor bijvoorbeeld ouders die hun kind aan zelfdoding hebben verloren. En daarom hopen deze 8 staten dan nu ook weer dat OpenAI voor deze bekende feiten ook wel gewoon verantwoordelijkheid gaat nemen.
5: Ja, het is natuurlijk niet het eerste techbedrijf dat onder vuur ligt. Ik denk nog even aan zaken rond Meta en dergelijke. Dus nu openen aan de beurs. Dan naar YouTube Music en Deezer. Niet de meest populaire muziekplatforms in ons land in ieder geval. Nee. Maar wel aanwezig. Je kan er abonnement op nemen. Je kan er naar luisteren. Die gaan meer doen tegen AI-muziek op hun platforms. Wat gaan ze doen?
7: Het gaat er inderdaad.
5: Is dat een zorg?
8: Verschrikkelijk. Ja? Maar Rosanne legt er al uit.
7: We gaan het er zeker over hebben. Want het is wel een dingetje. En deze platforms die ervaren dus een explosieve toename van AI-muziek. En dat wordt dus niet gewaardeerd over het algemeen. Zo zegt YouTube Music hun AI-labelsysteem verbeterd te hebben, waardoor je dus eigenlijk direct een AI-label ziet als je naar een nummer luistert. En Deezer gaat dus nog een stapje verder, want die zegt, wij gaan werken aan een functie om AI-muziek helemaal te vermijden. Dus als je die functie dan aanzet, dan krijg je dus echt helemaal niks meer. Geen albums, geen artiesten meer die iets met AI doen. Hè. En dat kan dus ook deels zijn, bijvoorbeeld alleen de zang bijvoorbeeld. Ja. Voor het einde van het jaar moet die functie er komen. Want blijkbaar zegt ongeveer de helft van de Deezer-gebruikers dat ze dat ook willen. Dus die willen dan al die AI-slop weg. Ja. Ik ben wel benieuwd. Jij zei net ook al van ik vind het echt heel erg vervelend. Ben je dan blij met zo'n label? Of wat maakt het uit?
29: Jawel. Je hebt ook op YouTube volgens mij al dat bij advertenties. Dat als je een advertentie hebt en hij is met AI gemaakt.
5: Dat staat licht, hè?
29: Maar en dat vind ik dan ook al wel prettig. Want het is ook wel veel slop, zoals we dat dan noemen.
7: Ja.
29: Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen smaak. Maar ik vind het helemaal niks.
5: Aan de andere kant, als jij YouTube Music luistert, heb je waarschijnlijk je smartphone in je zak zitten, in je oortjes in. Ja, dan staat er op je scherm dat het AI is. Maar wat heb ik eraan als ik dat aan het luisteren ben?
29: Dan kan ik toch nog, als ik denk, jeetje, wat is dit een slecht nummer? Kijk, denk ik, het is
5: AI. Maar dan kan je het sowieso doorskippen als je het een slecht nummer vindt.
29: Ja, dat is ook waar.
7: Maar we gaan even luisteren of je denkt dat je dat hoort.
5: Oh jee, komt-ie.
7: Als ik weet, mag ik het zeggen.
5: De vraag is dit AI of niet?
29: Let me stand up. Ik denk het wel.
5: Is dit een valstrik?
29: Ik ga volledig voor dit is sowieso AI.
5: Zeg het maar.
7: Dit is inderdaad deels met AI gemaakt. Want dit is een Amerikaanse rapper, Phoenix Flexin. Waarbij mensen al dachten, het is wel een beetje raar dat jij met een soort Brits accent praat ineens. Ja. En toen zei hij, hoezo kan ik dat niet? Maar toen bleek uiteindelijk na maanden dat hij dus toegaf dat het AI was. Ik heb er nog eentje voor jullie. Ja. You can keep-

0: maar
1: oude cowboy. Dit is helemaal met AI gemaakt.
0: Oh. Echt? Oh, ja.
1: Dit is ook echt een AI-persona. Hij heet Breaking Rust. En het is een soort cowboy die dus met zijn hit Walk My Walk. En nou ja, dat is dus wel grappig, want we hebben er blijkbaar last van. We willen weten of het AI is. Maar uit onderzoek van onder andere Deezer en Ipsos blijkt dus dat 97% van de luisteraars helemaal geen onderscheid kan maken. Dus dan kan je je afvragen, hebben we er dan echt zoveel?
2: Maar wedervraag, als jij een AI-liedje hoort en je weet het eerst niet en dan zeg je tegen jou, dit was AI, vind je dan, heb je een soort nare smaak die je denkt, nou oké, dat vind ik toch minder, of heb je dat niet?
1: Mensen houden er niet van om voor de gek gehouden te worden. Ik denk, als het gewoon deels AI is en ik vind het leuk, dan moet ik ook niet stom doen en dan moet ik het gewoon leuk vinden.
3: Hoor je dat?
2: Ja, oké.
3: Okay.
1: Meer persoonlijk.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: De cybercrisis bij Ahold Delhaize kost het bedrijf niet weinig, maar tientallen miljoenen per dag, zo schatten experts. Toch is de situatie langzamerhand wel beter. Als het goed is, worden de verschappen langzamerhand weer gevuld. Laatste stand van zaken bespreken we zo meteen in de ochtendspits.
4: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
6: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne beurt begint met luisteren.
4: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
10: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
11: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
12: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
16: Nee.
17: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
16: Nee, weet ik niet, sorry.
15: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Nu in de BNR-app.
19: Verenigde Staten overweegt de inzet van moeder aller bommen tegen Iran. Albert Heijn start distributie weer op. De schappen moeten rond het weekend weer vol zijn. En de EU-top gaat van start met muurvaste begrotingsonderhandelingen. Dit en meer lees je nu in de BNR.
3: Het is een half minuutje voor acht. We gaan naar Erwin Hart bij de ANWB met een hele lange file op de A2 richting Utrecht.
0: Ja, Den Bosch richting Utrecht. Dat is natuurlijk altijd wat druk rond deze tijd. Maar nu extra, door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Bij de Waalbrug, tussen Rosmalen-West en afrit Geldermals, staat 20 kilometer stilstaand verkeer. Nou, dat zijn een hoop luisteraars. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek, 11 kilometer file. Daar is de weg alweer een tijdje vrij. De A27, Almere richting Gorkum, ook weer vrij. Door een kapotte vrachtwagen staat er nog 7 kilometer file tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweerd. Op de A28 Amersfoort-Utrecht, daardoor een half uur vertraging bij Utrecht. En dan de flitser, de A1 Amersfoort-Amsterdam, hectometerpaal 12,1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een brief van de burgemeester heeft volgens het Parool gisteravond geleid tot rellen in Amsterdam-Noord. In de brief stond dat bewoners van de wijk Floradorp met oud en nieuw geen vuur mogen aansteken. Als reactie daarop gingen jongeren de straat op. Ze staken dingen in brand en vielen de politie aan. 3 mensen zijn opgepakt. Als het gaat om wegen, bruggen en andere infrastructuur heeft ons land overdreven veel veiligheidsregeltjes, zegt minister Karremans in de Telegraaf. Als voorbeeld geeft hij een brug waar vanwege de veiligheid de hekjes een paar centimeter omhoog moeten. Met minder strenge regels kunnen bouwprojecten volgens de minister een stuk goedkoper. Bij een grote brand vannacht in Berkel en Roderijs is een boerderijloods helemaal uitgebrand. Vielen geen gewonden. Kwam veel rook vrij en dat merkten ze ook in Zoetermeer, meldt Rijnmond. 2 jaar geleden stond de loods ook al in brand. Toen werd er een drugslab gevonden en een lichaam in een auto. Mensen in de Turkse stad Istanbul hebben last van overstromingen en daardoor zijn al zeker 2 doden gevallen. Een van hen is een jongen van 14 die door het snelstromende water een put ingesleurd werd. Dat in Istanbul straten onder water zijn gelopen komt door de enorme regenval daar. En door strengere regels zijn veel ZZP'ers gestopt, maar die vonden vrij snel ander werk en opvallend genoeg in andere sectoren. Dat meldt de Nederlandse Bank. Bijna de helft ging naar een branche waarin ze nooit als ZZP'er werkte. Ze gingen bijvoorbeeld aan de slag in de zorg, het onderwijs, de horeca of het vervoer. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Rondje beurs, veel rood op de borden in Amerika. Begon het al, daar eindigde de Dow Jones 900ste procent lager. Dat viel mee, maar S&P 500 1,1% lager. Nasdaq 1,9% lager. En ook in Azië is het rood wat de borden kleurt. Hang Seng 1,2% lager. Nikkei 4,2% lager. En de Kospi ruim 7% lager. En we zien met name de wereldwijde uitverkoop van chipaandelen doorgaan. Vooral bedrijven die profiteren van de enorme investeringen in AI, die krijgen dus klappen. Beleggers maken zich zorgen over de hoge inflatie in Amerika. En ook de vraag of al die investeringen wel houdbaar zijn. Nou, ik noemde de cijfers net al. Het gaat om bedrijven als Nvidia, min 3%. Maar bijvoorbeeld ook Oracle, min 7%. CoreWeave, min 16%. Maar daar zijn wel grotere en ook meer problemen. En dat zagen we dus ook in Azië. Samsung, SK Hynix, allebei 9% lager. En een verkoopgolf die al dagen aanhoudt. Volgens Bloomberg is in 6 handelsdagen zo'n 1600 miljard dollar aan beurswaarde verdampt, alleen al bij Amerikaanse chipbedrijven. En de aandacht gaat nu uit naar de kwartaalcijfers van TSMC uit Taiwan. Die verschijnen later vandaag. En dat moet ook een beetje duidelijkheid geven naar de vraag of die enorme vraag naar AI-chips voorlopig aanhoudt. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. En dan gaan we zo meteen praten over Ahold Delhaize, Albert Heijn en ook de andere merken van Ahold Delhaize, zoals Ethos. Cyberprobleem daar. Nou, dat lijkt langzamerhand wat beter te gaan. Maar het kost het bedrijf wel veel. Heel veel. Tientallen miljoenen per dag, zo schatten experts. Hoe groot is die klap en wat gaan we eraan doen om dit in de toekomst te voorkomen? Bespreken we over een minuut in de ochtendspits.
15: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
17: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
21: Nee, weet ik niet, sorry.
15: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
22: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
23: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd?
1: auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
2: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
3: Je zou het niet zeggen, maar we zijn halverwege met de Ochtendspits van donderdag 15 oktober. Het is 8:05. Time flies when you're having fun. Donner Bakker, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Ivan. Is het dan nu ook donderdag?
3: Ja, dat zei onze collega ook al, ja, donderdag.
23: Ja, nou, wil ik de beste
3: dus dan zou je vanaf nu eigenlijk elke donderdag op die plek moeten zitten.
23: Nou ja, wie
3: heb
23: weet.
3: Heb ik een dag vrij elke week?
23: Kunnen we regelen, hè?
3: Met doorbetaling van loon, ja, zullen we dat doen? Nou, donderdag in dat geval. Wat gaan we de rest van deze ochtendspits donderdag doen, Donner?
23: We gaan het hebben over het kabinet, want dat zet het mes diep in extra veiligheidseisen en wil standaardisatie bij infraprojecten. En tegelijkertijd gaat de aanleg van de Neder-Saxe lijn toch door. Hm. Nou, daar gaan we het zo even over hebben. En we gaan het hebben over het oudste scheepswrak ter wereld. Dat zou ontdekt zijn in Turkije. Het wrak ligt er dan zelf weer niet. Alleen de spullen. Dus hoe kom je er dan achter dat het de oudste wrak ooit is? Hm. Ook dat gaan we zo vragen aan. Mans Schepers, archeoloog. Vond ik toch ook grappig. Leuke naam.
3: Maar we beginnen in de supermarkt. Want er lijkt langzamerhand een einde te komen aan de cybercrisis. Het cyberbeveiligingsincident bij Ahold Delhaize. En alle gevolgen. Waarschijnlijk is dat vandaag al te merken in positieve zin op de versafdeling bij Albert Heijn. Gisteravond meldde de supermarkt. Ik zag trouwens een leuk plaatje van een Albert Heijn hamster die kabels aan het doorknagen was.
23: Oei.
3: Flauw AI-plaatje, maar was nog wel leuk. Gisteravond meldde de supermarktketen dat de levering van groente en fruit weer hervat zou worden en dat de distributiecentra weer operationeel zijn. Retaildeskundige Paul Moers zat zelf ooit in de directie bij Albert Heijn trouwens, dus is een man met kennis van zaken. En die zegt, ja, het is best verstandig dat de supermarkt heel voorzichtig en stapje voor stapje weer opstart.
24: Voor je het weet kom je weer wat tegen. Mm-hmm. Nou, dat lijkt nu allemaal de goede kant uit te gaan. En dan is het helaas niet zo dat als de systemen eenmaal werken, dat alle minuut die schappen vol liggen. En je moet bedenken, Albert Heijn is een bedrijf met bijna 35.000 artikelen in de winkels, in de grote winkels. Mm-hmm. Als je dat weer helemaal in orde wil maken, dan ben je wel even bezig. Dus je moet eraan rekening mee houden dat dit echt nog een aantal dagen gaat duren. Ja. En dat zo rond vrijdag, zaterdag alles weer helemaal in orde is.
3: Ja. En wat gebeurt er dan nu achter de schermen? Wordt gekeken naar waar de grootste prioriteit ligt. Hè? Wat zijn de meest lege schappen? Wat is het meest urgent? Wat hebben de mensen het meest nodig? Ja, en wordt dat als eerste uitgeleverd?
24: Nou ja, de systemen weten dat precies wat er nodig is. Hè, want het is zo'n efficiënt bedrijf en ja, en helemaal technologisch gestuurd. Dus dat wat de hardlopers, die worden meteen aangevuld. Mm-hmm. En natuurlijk, zoals je zelf al zei, ook dat groente en fruit. Hè, dat is natuurlijk voor heel veel mensen uitermate belangrijk.
3: Ja, ja. Wat hoor je achter de schermen ook bijvoorbeeld van toeleveranciers? Hè? De bedrijven die met vrachtwagens al die spullen rondrijden. Ja, die staan de afgelopen dagen natuurlijk ook stil. Die moeten nu weer gaan opstarten. Is dat daar goed te doen allemaal?
24: Dat is daar goed te doen. Maar ook daar hebben natuurlijk een aantal leveranciers hele zware problemen en waarschijnlijk ook enorme kosten. Want veel van de versproducten, die kun je niet langer gebruiken. Dus ja, hier gaan nog allerlei claims uit voorkomen. Wie moet dat nou betalen? Mm-hmm. Is dat nou Albert Heijn of is dat de leverancier? Dus daar gaan echt nog wel discussies over komen.
3: Ja, ja.
24: Nou, ondertussen is natuurlijk, ik zag net dat er in ieder geval aangifte is gedaan, hè, bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Mm-hmm. En wat ik toch wel heel frappant vond, is dat de politie en het OM Albert Heijn verzoeken om in ieder geval aangifte te gaan doen.
4: Ja.
24: Daar hebben ze blijkbaar nog mee gewacht.
4: Ja.
24: En ja, het is natuurlijk belangrijk om uit te gaan vinden wie heeft dit nou gedaan of hoe heeft dit kunnen gebeuren. Ja. Want je kunt bedenken dat de ingangen in zo'n bedrijf en in zo'n systeem, ja, dat zou misschien via de website kunnen. Dat kan overigens ook via leveranciers. En zelfs via een medewerker.
4: Ja.
24: En dus het is wel heel belangrijk om hiernaar te gaan kijken. En toevallig is die Europese cyberbeveiligingswet net ingegaan. En die stelt eisen aan de digitale weerbaarheid van bedrijven.
4: Ja.
24: En dat geldt dan niet alleen van Albert Heijn. Want Albert Heijn doet dat denk ik ontzettend goed. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de leveranciers. Dus ik denk dat Albert Heijn ook daar nog heel veel kritischer gaat kijken dan ze tot nu toe gedaan hebben.
3: Precies, nou, de veiligheid in de keten dus ook. Jij zegt er is aangifte gedaan, maar de vraag is dan een beetje, waarvan is er eigenlijk aangifte gedaan? Want dat weten we ook nog steeds niet, toch?
24: Nee, maar ja, dat er een aanval is geweest, dat lijkt in ieder geval een uitgemaakte zaak. Maar ik denk dat het heel cruciaal is om uit te vinden wat hier nou precies achter zit. Ja. Hè? En dat kan een land zijn die daarachter zit. Dat kan een hekgroep zijn die geld wil afpersen. Maar het is heel belangrijk om dat uit te gaan vinden. Zeker ook in die geopolitieke situatie van nu. Waar allerlei dreigingen zijn. Om dat goed helder te krijgen.
4: Ja.
24: En om te zorgen dat we ons daar goed tegen kunnen gaan verweren.
3: Ja, nou kennen we het gezegd, het is niet zozeer de vraag of je wordt gehackt, maar meer wanneer je wordt gehackt. Zou er in deze sector, moet er meer aandacht zijn voor die weerbaarheid, ook die digitale weerbaarheid. Ook bijvoorbeeld, stel als je nu Jumbo bent, je staat langs de kant en denkt, nou, het treft nu mij niet, maar je gaat toch nog maar eens extra kijken, denk ik, naar hoe alles afgedicht is, beveiligingstechnisch.
24: Ja, ik denk dat iedere supermarkt op dit moment daarnaar zit te kijken. Je moet ook begrijpen dat het kost natuurlijk allemaal hartstikke veel geld. Albert Heijn is een bedrijf wat dat geld gelukkig heeft en daar ook echt volop in investeert. Voor andere bedrijven kan dat natuurlijk een stuk lastiger zijn. Maar het is gewoon keiharde noodzaak. En ik denk dat je gelijk hebt. We zien het de afgelopen jaren eigenlijk steeds vaker toenemen, die aanvallen. En het is een consequentie van de technologische wereld waarin we zitten. En als je dan ook nog die AI meeneemt. Ja, die AI wordt natuurlijk volop door hackers gebruikt. En vaak is het zo dat je dan net dat ene kleine stapje voor kunt lopen, waardoor een bedrijf desnoods te laat kan zijn om daar goed op te reageren. En nogmaals, dat is knap gedaan van Albert Heijn, dat zij het op tijd in de gaten hadden.
3: Dat zei retaildeskundige Paul Moers.
16: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvalsplannen ontwikkeld om de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties onder vuur te nemen. Dat meldt CNN op basis van gesprekken met militaire bronnen. Een van de opties is de inzet van de, en hou je vast, GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, beter bekend als de moeder aller bomben of de MOAB. Nou, lekkere marketing.
3: Mooie marketing, ja.
5: De MOAB is de grootste niet-nucleaire bom uit het Amerikaanse arsenaal. De GPS-gestuurde drukgolfbom weegt 9800 kilo. Inzet van de bom zou gelden als een flinke escalatie in het conflict met Iran. Maar militaire bronnen twijfelen over de effectiviteit van deze superbom. De MOAB zou vooral zorgen voor heel veel schade aan het oppervlak, maar niet geschikt zijn om diep door lage graniet en gewapend beton te dringen. Inzet van de bom zou vooral voor een vuurwerkshow worden om indruk te maken op het regime van Teheran. Nou, het maakt daarvan wat je ervan wil maken.
3: Ja, misschien een plaatje van het ding. Het is inderdaad een flinke bom. Ja. Ga maar eens kijken bij Erwin Hart van de ANWB. Het is 13 minuten over 8, ruim 400 kilometer file.
0: Ja, dat is eigenlijk heel gebruikelijk. Het is vakantie in regio Noord en toch zitten we op normale cijfers. Dat is de dynamiek van het verkeer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 20 kilometer file tussen Rosmalenwest en afrit Geldermalsen. 3 kwartier vertraging, best veel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Veel meer vertraging nog op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Knoopend Velsen en afrit Haarlem-Zuid. Meer dan een uur, 8 kilometer stilstaan. 2 rijstroken zijn daar dan dan ook dicht. De A20, Gouda Hoek van Holland, daar zit het mee, want de weg is weer vrij. Dus Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Klein en Polderplein niettemin een half uur oponthoud. Dan een flitser, de A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 125,3.
4: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
6: Ik kan natuurlijk niet zeggen welke vrachtwagens echt extra kroppen sla en andere groenten en zo de stad in aan het vervoeren zijn.
7: De cijfers als zich zijn natuurlijk helemaal prima, maar de markt die rekende toch op wat meer.
23: Bumble.
4: BNR. Blijf scherp.
3: Bumble?
23: Ja,
3: dat ben jij geloof ik, of niet?
23: Ik wil geen commentaar.
3: Okay.
23: Het kabinet zet het mes diep in extra veiligheidseisen en wil de standaardisatie bij infraprojecten. Gemeenten en provincies moeten zelf gaan betalen voor extraatjes bij bruggen, viaducten of aquaducten. En daardoor kan de overheid 2,3 miljard euro besparen. Dat vertelt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat voorafgaande aan het besluit in de ministerraad. En dat staat dan weer in de Telegraaf. Ondanks de grote financiële tekorten bij het ministerie gaat de aanleg van de Neder-Saxe lijn toch door. Het prijskaartje van de spoorlijn tussen Groningen en Twente is 2 miljard euro. En morgen maakt het kabinet bekend welke infrastructuurprojecten doorgaan en welke worden afgeblazen. Nou, bij ons is Bert van Wee, emeritus hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Meneer van Wee, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Karremans heeft in de Telegraaf dus alvast aangekondigd dat hij het mes zet in de veiligheidseisen. Daarnaast moet de gemeente zelf dus geld gaan betalen. Ik ben nieuwsgierig, wat vindt u van die plannen?
8: Ja, dan moeten we natuurlijk even afwachten wat dat concreet betekent. Hij noemt zelf een paar ogenschijnlijk belachelijke veiligheidsmaatregelen die heel veel geld kosten.
23: Oh.
8: Nou ja, als je in dat opzicht je geld beter kan besteden, zou ik zeggen, is daar niets mis mee. Maar hij zegt ook, het moet allemaal zo sober mogelijk. En dan moeten de gemeenten maar betalen voor de extraatjes. Dat gaat er waarschijnlijk toe leiden dat er een zo goedkoop mogelijke variant van infrastructuur wordt aangelegd. Maar gemeenten die zijn relatief arm in Nederland, die hebben weinig extra eigen geld. Dus die moeten meteen geld aan het Rijk vragen als ze bijvoorbeeld die infrastructuur netjes willen inpassen in de omgeving. Ik ben wel bang dat dat gaat sneuvelen, waardoor nieuwe infrastructuurprojecten niet mooi passen in de omgeving. Maar nee, we gaan zien wat die concreet gaat voorstellen.
23: En ik hoor u zeggen belachelijke veiligheidsregels. Waar moet ik dan aan denken?
8: Ja, hij noemt het voorbeeld van een hekje, meen ik, dat een paar centimeter moet worden verhoogd, terwijl de infrastructuurwerk toch op de nominatie staat om gesloopt te worden. Terwijl daar eerst vele miljoenen in worden gestoken. Ja, dan kan je je afvragen, is dat goed besteed geld? En als dat zo is dat dat moet vanwege de veiligheidsnormen, dan zou ik zeggen, pas eerst de normen aan als die leiden tot verkeerde uitgaven. Maar ga niet de normen negeren.
23: Nee, helder.
8: Ik snap wel, de minister noemt natuurlijk een voorbeeld waarvan iedereen zegt, ja, dat moeten we niet willen. Maar ik vraag me wel af welke concrete voorbeelden er nog meer gaan komen en of die echt allemaal wel zo belachelijk zijn. Ja. Zou wel zonde zijn als het ten koste van de veiligheid gaat.
23: Nou, dat lijkt me inderdaad niet de bedoeling. Maar ik ben ook wel, hè, want u zegt het inderdaad, het zal mij benieuwen. Morgen worden de plannen gepresenteerd door de minister en de staatssecretaris. Wat verwacht u? Wat heeft u een inschatting wat er wel en mogelijk niet doorgaat?
8: Nou ja, het laatste bericht over de Neder-Saxe lijn is dat die toch weer wel door zou gaan. Die lijn die kost naar schatting ruwweg 2 miljard euro. Dat verbaast me dan, omdat er een enorm tekort is voor onderhoud en vervanging van bestaande infrastructuur. Ik zou zeggen, dat geld kan je dan wellicht beter besteden om die tekorten wat te verminderen. En bovendien gaat die lijn ons onder de streep meer kosten dan opleveren. Dus ja, het is niet de meest voor de hand liggende keuze om die Neder-Saxe-lijn dan te gaan aanleggen.
23: Maar wat is dan precies de afweging om dat dan wel te doen?
8: Wat er nog meer in staat, ja, dat is nog. Ja, wat ik vermoed dat meespeelt, is het idee wat veel mensen hebben dat er veel geld is voor infrastructuur in de Randstad en minder voor de regio. En met de opkomst in de tijd van de BBB is het sentiment toch een beetje van er moet meer voor de regio gebeuren. Nou, oorspronkelijk was het idee om mogelijk ook de Lelylijn aan te leggen, om het noorden met de Randstad te verbinden.
23: Mm-hmm.
8: Nou, die lijn is nog heel veel duurder dan de Neder-Saxe-lijn. Ruwweg 14 miljard euro, afhankelijk van de kosten. Ik vermoed dat ze denken, nou, als we die nou niet door laten gaan, maar we doen wel de Neder-Saxe-lijn, dan laten we toch zien dat we oog hebben voor de belangen van de regio. Want die lijn die verbindt Groningen met Twente. En dat ligt al een groot stuk. Het gaat om 44 kilometer extra. Ik vermoed dat ze dat daar meespeelt, het idee dat er wat meer geld beschikbaar moet zijn voor infrastructuur in de regio.
23: Ja, maar ja, dat gaat u zei het al, ten koste van bestaande infrastructuur die wat ondersteuning nodig heeft, om het even mild uit te drukken. Wat zijn daar nou de gevolgen van als het geld inderdaad naar dit soort nieuwe projecten gaat en dus niet naar bestaande infrastructuur?
8: Ja, we hebben nu al gezien dat onderhoud in infrastructuur, een deel van de infrastructuur in het noorden van het land op nul is gezet. Ja, die infrastructuur die gaat natuurlijk in kwaliteit achteruit. Waardoor het rijden over die wegen minder prettig wordt. Je zult zien dat als dat langer gebeurt, dat je op lange termijn mogelijk zelfs meer kwijt bent. Want als je het niet op tijd onderhoudt, maar laat verwaarlozen, dan zijn de latere uitgaven nog groter. En je zult zien dat er dan vaker wegen onverwacht gesloten moeten worden. Wat we nu ook met bruggen hebben gezien, zoals de Merwedebrug. En dat mensen onverwacht ineens.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
2: Van Europa.
3: Ja. En hij ligt op 30 meter diep, geloof ik. Hoe stel je dan vast hoe oud zo'n wrak is? Als er bij weinig meer van over is?
2: Nou ja, dat is inderdaad wel een hele interessante vraag. Allereerst hebben ze dus eigenlijk geen wrak gevonden. Maar ze hebben, zoals u zelf al zei, de vulling van het wrak gevonden. Wat dus ook betekent dat het moeilijker te dateren is. Want wat wij zo normaal zouden doen is dat je organisch materiaal dateert met behulp van zogenaamde koolstofdatering. Nou, dat kan niet, want ze hebben geen organisch materiaal. Ze hebben inderdaad een heleboel voorraadpotten. En van voorraadpotten weten wij soms, of van aardewerk weten wij hoe oud het is, omdat dat op andere plekken gevonden is waar we het wel konden dateren. Ja. En je moet het eigenlijk een beetje hetzelfde zien als dat als u door de kringloop loopt en je vindt een bepaald potje waarvan je denkt van ja, dat is echt heel erg jaren 70 of dat is heel erg jaren 50. Ja. Nou, dat doet deze archeologen ook, maar dan met materiaal wat duizenden jaren oud is. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar dat is het niet. Dit is een volstrekt geaccepteerde vorm van materiaal dateren. En ik ga er ook absoluut in mee dat het op deze plek ongetwijfeld klopt.
3: Ja, een soort tussenkunst en kietsman al voor gevorderde.
2: Ja, absoluut.
3: Zou dat schip waarschijnlijk olijfolie of wijn vervoerd hebben, geloof ik? Zit dat dan dus ook in die kruiken?
2: Nou ja, dat zou in die kruiken gezeten kunnen hebben. En daar zijn wel meerdere redenen voor om dat aan te kunnen nemen. Dat is allereerst het formaat van die kruiken. Dit is niet een of ander drinkflesje. Dit zijn aanzienlijke kruiken, als je die foto's ook op zou zoeken. Waarmee je gewoon zeker weet, dit zijn kruiken die je gebruikt om inderdaad op grote schaal voorraad te vervoeren. En een beetje een redenering op basis van wat we weten uit dat gebied. Nou, we weten, ze hadden in die periode olijven en ze hadden bijvoorbeeld druiven. Dus dat soort dingen zou je kunnen vervoeren. En ze hebben inderdaad aan de binnenkant van die potten nog een soort aankoeksel, een soort restant gevonden. Het is niet zo dat er een dop op zat en dat je de pot weer leeg kon schenken. Zo mooi is het ook weer niet. Maar ze hebben een mooi internationaal team opgetuigd, ook met Australische onderzoekers die gespecialiseerd zijn in de analyse van dit soort restanten van een oorspronkelijke vulling. Maar die hele analyse is nog niet uitgevoerd. En in praktijk komt dat toch ook wel vaak uit dat het een olieachtige vulling geweest moet zijn.
3: Ja, ja. En dan zien we nu overal in de media zien we nou het oudste scheepswrak ter wereld. Ja, nou ja, oké, tot nu ontdekt dan. Maar er ligt misschien nog wel veel ouder spul op de bodem ergens?
2: Nou, er ligt sowieso wel ouder spul op de bodem. Wij weten dat er veel vroeger mensen zich ook al heen en weer bewogen over het water. Dat kunnen we ook zien aan sommig materiaal waarvan we weten, ja, dit komt alleen maar voor op dit eiland. Dus als we dit nu vinden op het vasteland, dan is linksom of rechtsom iemand heen en weer gevaren. Dus we weten al dat dat vroeger gebeurde. En aanvullend erop zou ik ook nog wel graag willen opmerken dat je kunt afvragen hoe belangrijk het nou precies is dat dit het oudste wrak is. Zoals u zelf al aangeeft, stel dat volgende week een wrak wordt gevonden dat 200 jaar ouder is, is dan dit wrak niet meer interessant? Dat lijkt mij een hele treurige manier om naar archeologie te kijken.
3: Ja, is het denk ik ook, maar het helpt wel voor de marketing. Jorden Manschepers, archeoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
4: Ja, en dan moeten we even 38 jaar terug in de tijd.
5: Van Basten. Goed! Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven!
6: Ja, de tijd dat tv nog zo klonk.
4: Nou, dat inderdaad. Het was overigens wel een schitterende goal. EK voetbal 1988, Marco van Basten, je hoorde het al. Hij zorgde er mede voor dat ons land Europees kampioen voetbal werd. En het is nog altijd de enige prijs die Oranje ooit pakte. En voor de voetbalfans en verzamelaars is een shirt van dat historische toernooi, ja, echt een item om van te watertanden. Mm-hmm. Ja, je zou ook denken dat alle shirts van het EK 1988 mooi zijn opgeslagen. Maar niets is minder waar, blijkt. Want een ingelijst shirt van dat toernooi, compleet met rugnummer 12 en de handtekening van Van Basten en een bijgevoegd echtheidscertificaat, is momenteel namelijk in het bezit van een kringloopwinkel op Nieuw & Co.

0: in Ridderkerk. Aanstaande zaterdag gaat het shirt onder de hamer. En dan denk je, nou, daar gaan we duizenden euro's voor moeten betalen. Nou, dat zou ook wel kunnen, want de startbiedingen, die beginnen dan wel. Maar dat is maar 10 of 20 euro. Ja. En de assistent filiaalmanager die denkt, nou, weet je, ik denk dat ik er 150 euro voor kan krijgen. Ja. Nou, dan denk ik, nou, maak je borst maar nat, maar wie weet heb ik het verkeerd. Het is nog altijd onduidelijk hoe het shirt van Van Basten in de kringloopwinkel is beland. Want hij werd ingeleverd bij een van de 7 filialen en vervolgens geselecteerd voor de veiling. De opbrengst die wordt gebruikt om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. En alle geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de veiling met het shirt van Van Basten. Er zijn maximaal 125 mensen welkom. Het is aanstaande zaterdag om 12:30, dus meld je aan en neem in ieder geval 150 euro mee.
1: Ja, interesse?
0: Ja, maar...
1: Hoeveel zou je ervoor over hebben?
0: Nou, 500 euro.
1: Oh, toch wel?
0: Ja, het is een iconisch shirt, die.
1: Dat moet je aanmelden.
0: Ja, ja, niet, hoor ik al.
1: Nee, ik doe mij maar 1957.
0: Ja?
1: Ja, Corrie Brokken met Net als toen, Eurovisie Songfestival.
2: Heel leuk hoor.
1: Oekraïne hervatte aanvallen op Russische raffinaderijen, vertelt president Zelensky aan de Financial Times. En ja, we hadden ook nog een probleem met Starlink, of eigenlijk de militaire versie van Starlink. Dat werkt opeens een stukje minder goed voor Oekraïne, met alle gevolgen van dien. Ja, de relatie tussen de Amerikanen en Oekraïne bespreken we zometeen met defensiespecialist Peter Weininga.
3: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
7: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
8: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Heb je grote plannen? Mooi! Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
11: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
12: Yes!
13: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op Jer.nl.
14: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
2: BNR Verkeer.
12: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Het wordt alweer wat minder druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land komen nog files voor. Op de A2 Den Bosch-Utrecht was heel veel vertraging. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is daar nog een half uur van over. De weg is weer vrij. A4 Den Haag richting Rotterdam. Drie kwartier bijna aan vertraging tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Door een ongeluk op de A20, maar de A20 is ook weer vrij. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk Oost en Afrit Haarlem-Zuid staat het helemaal stil. De weg is nu dicht, 8 kilometer. File. Dus het is niet bekend hoe lang dat allemaal gaat duren. De A37, Duitse grens Hogeveen. 3 kilometer file tussen knooppunt Holsloot en Nieuwlanden. En daar is de vertraging ongeveer een kwartier. Dan de flits vanochtend, de A27 Utrecht-Almere. Hectometerpaal 108,6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een brief van de burgemeester heeft volgens het Parool gisteravond geleid tot rellen in Amsterdam-Noord. In de brief stond dat bewoners van de wijk Floradorp met oud en nieuw geen vuur mogen aansteken. Als reactie daarop gingen jongeren de straat op. Ze staken dingen in brand en vielen de politie aan. 3 mensen zijn opgepakt. Als het gaat om wegen, bruggen en andere infrastructuur heeft ons land overdreven veel veiligheidsregeltjes, zegt minister Karremans in de Telegraaf. Als voorbeeld geeft hij een brug waar vanwege de veiligheid de hekjes een paar centimeter omhoog moeten. Met minder strenge regels kunnen bouwprojecten volgens de minister een stuk goedkoper. Bij een grote brand vannacht in Berkel en Roderijs is een boerderijloods helemaal uitgebrand. Vielen geen gewonden. Kwam veel rook vrij en dat merkten ze ook in Zoetermeer, meldt Rijnmond. 2 jaar geleden stond de loods ook al in brand. Toen werd er een drugslab gevonden en een lichaam in een auto. Mensen in de Turkse stad Istanbul hebben last van overstromingen en daardoor zijn al zeker 2 doden gevallen. Een van hen is een jongen van 14 die door het snelstromende water een put ingestuurd werd. Dat in Istanbul straat onder water zijn gelopen komt door de enorme regenval daar. En door strengere regels zijn veel ZZP'ers gestopt, maar die vonden vrij snel ander werk en opvallend genoeg in andere sectoren. Dat meldt de Nederlandse Bank. Bijna de helft ging naar een branche waarin ze nooit als ZZP'er werkte. Ze gingen bijvoorbeeld aan de slag in de zorg, het onderwijs, de horeca of het vervoer. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Oekraïne, die hervatte aanvallen op Russische energieinstallaties, vertelt president Zelensky in een interview met de Financial Times. En we praten zo ook over de, ja, toch onstuimige relatie tussen Oekraïne en de Amerikanen. SpaceX heeft zonder waarschuwing het gebruik van Starlink voor Oekraïne aan banden gelegd. Inmiddels is het weer hersteld, maar ja, het zorgt toch voor een achterstand op het slagveld. We spreken er zo meteen over met defensiespecialist Peter Weininga over een minuutje in de ochtendspit.
16: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excelsiets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
19: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
20: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, 8:30 geweest. Goed dat je luistert. Nog 1,5 uur ochtendspits en dan gaan we naar BNR's Big Five. Maar genoeg te doen nog. Donner, goedemorgen.
21: Ivan, goedemorgen.
1: Een beetje wat vaste elementen dit half uur, hè?
21: Zeker, we gaan een blik werpen op de beurs die zometeen de poorten opent. En daar moeten we het ook even hebben over de nieuwe cijfers van TSMC. Ja. Die waren heel goed, maar hoe goed, dat ga je zo horen. En van de ene beurs gaan we naar de andere, namelijk de cryptomarkt. Want daar is ook van alles aan de hand. En Bart Mol gaat ons vertellen hoe het er allemaal bij ligt momenteel.
1: Maar we beginnen in de Oekraïne. Dat gaat de aanvraag aanvallen op Russische raffinaderijen hervatten, meldt president Zelensky in een interview met de Financial Times. En tegelijkertijd had Oekraïne problemen met Starlink, waardoor er verschillende militaire operaties zijn verstoord. Operaties met drones met name. Volgens Amerika was het een technisch probleem. Maar Zelensky zegt, nou nee hoor, het was geen technisch probleem. Het was gewoon een kwestie van, ze hadden de knop even wat lager gezet. Bewust. Vorige week kondigde president Trump nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur niet meer zouden aanvallen. Zelensky zei toen, ik weet van niks, maar als wij een deal hebben, dan doe ik mee. En Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, die zegt, ja, zo'n door Trump aangekondigd deal is vaak heel eenzijdig.
0: Ik denk dat hij een soort brain fart heeft, waardoor hij dan denkt van, oh, dat is misschien wel een goed idee. Het is absoluut niet gecoördineerd, nog met Poetin, nog met Zelensky. Zelensky heeft goede wil getoond door in ieder geval een tijdje de aanvallen op Russische energieinfrastructuur stil te leggen. Maar ja, die ziet ook dat Poetin zich er helemaal niets van aantrekt en gewoon doorgaat met het aanvallen van Oekraïnse infra. Ja, en dus heeft Zelensky gezegd, dan ga ik het ook weer hervatten.
1: Ja, dus dat is eigenlijk volledig logisch.
0: Ja, eigenlijk volledig logisch. Ik bedoel, ja, weet je, er is eigenlijk niks veranderd aan de hele situatie. Er is absoluut geen deal geweest. En Zelensky zegt, ja, weet je, dan heb ik me even ingehouden. Maar nu ga ik er weer tegenaan.
1: Ja, mislukt plannetje van Trump. Dus dan laten we praten over Starlink. Want daar zouden we elkaar eigenlijk over spreken. Of eigenlijk Starshield, de militaire variant van Starlink. Want daar waren opeens problemen mee. Snelheidsbeperkingen, snelheidsproblemen. Drones die sneller vlogen dan 160 km per uur, die konden hun verbinding verliezen. Dat is inmiddels ook wel weer een beetje opgelost. Wat speelt er nou op de achtergrond? Is dit nou inderdaad een technisch probleem? Even een hiccupje? Of heeft hier iemand aan de knop gedraaid om die verbinding wat lager te zetten?
0: Nou, dat laatste denk ik, want ook Elon Musk, de eigenaar van het bedrijf dat Starlink of Starshield, dat is dan de militaire versie, bouwt en exploiteert, die heeft aangegeven, elke verandering moet je uiteindelijk toch herleiden tot een actie van de Amerikaanse regering of rechtstreeks naar de president van de Verenigde Staten. Mm-hmm. Met andere woorden, het is geen technisch probleem. Daar heeft daadwerkelijk wel iemand ingegrepen en op de rem getrapt.
1: Ja, met wat tot gevolg dat je dus inderdaad de Russen niet kan bijbenen?
0: Nou, het gaat in feite om de datatransmissie. Mm-hmm. Het is net als met je wifi. Als je wifi langzaam is thuis, dan ga je dingen missen. Je ziet beelden vertragen of gewoon een slechte verbinding. En dat is met Starlink in feite ook. Die updates die Starlink stuurt, zeg maar, die moeten heel snel zijn om de snelheid ook van een wapen mogelijk te maken. Want ja, als die niet tijdig updates krijgt, dan vliegt die misschien de verkeerde kant op. En dat is in feite wat er gebeurt. Dus als ze die snelheid verlagen, ja, dan betekent het in feite ook dat die wapens die Oekraïne inzet langzamer kunnen vliegen. Ja. En ja, dat kan inderdaad operaties behoorlijk beperken.
1: Ja. Nou, ja, Musk speelt daar dus wel op een of andere manier een rol in. Hij is de ontwikkelaar van dit systeem. Dat zo is, dat speelt volgens onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn, is dat geen toeval? Luister even mee.
3: Ten eerste omdat Musk hierover gaat. Hè, het is zijn bedrijf. Dus hij heeft er iets mee te maken. Dat moet bijna wel. En ten tweede omdat Musk ook publiekelijk op sociale media heeft gezegd dat Zelensky nu te ver zou zijn gegaan volgens hem. Omdat Zelensky of Oekraïne consistent heel veel aanvallen uitvoert op Russische olieraffinaderijen.
1: Ja, Musk dus als politiek commentator, je kan hem niet loszien van dit hele verhaal.
0: Nee, dat kun je ook niet. Ik bedoel, weet je, hij zit zo nauw verweven met de Amerikaanse regering op dit moment, ondanks het feit dat hij er zelf geen deel meer van uitmaakt. Ja, weet je, hij moet daar zelf ook een vinger in hebben gehad. Ja. Ja.
1: Hebben de Oekraïners eigenlijk een alternatief voor handen? Want ik geloof, de Russen gebruiken op illegale wijze, maar gebruiken Starlink ook. Is er een alternatief? Of zijn ze hierbij, ook hierbij voor een groot deel afhankelijk van die Amerikanen?
0: Ja, ze zijn echt voor een groot deel afhankelijk van de Amerikanen. Want ze hebben geen eigen satellietsysteem wat hun operaties kan ondersteunen. Of hun bijvoorbeeld voorwaarschuwingen te geven voor Russische raket- en drone aanvallen.
1: Nee.
0: Dus ja, ze zijn echt afhankelijk van Starlink.
1: Ja. Dan zagen we de afgelopen dagen dat die spanning verder oploopt. Die zei het al, die voorwaarschuwingen. Zelensky zegt, ik krijg geen voorwaarschuwingen meer van mijn bondgenoten bij Russische raketaanvallen. We hebben de dieseldeal uiteraard voor wat dat waard is. We hebben nu dit verhaal met Starlink. Zelensky die voelt zich verraden, zegt hij geloof ik ook. Deze ochtend ook in dat Financial Times interview. Ook best wel stevige woorden over Donald Trump. Hij heeft een instinctieve affiniteit met autocraten en superrijken. Zelensky heeft Trump ook wel weer nodig waarschijnlijk. Wat moet hij nou het beste doen?
0: Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik bedoel, hij is afhankelijk van iemand die hij omschrijft, en ik denk terecht omschrijft. En correct omschrijft, kun je ook wel zeggen. Maar ja, aan de ene kant moet hij zich natuurlijk bereid houden tot een samenwerking met Trump. En dat betekent dat hij niet al te onvriendelijk tegen hem moet doen. En aan de andere kant zit Trump voortdurend dwars. Zet hem nu ook weer onder druk om verkiezingen te organiseren. Omdat er nieuw leiderschap nodig is in Oekraïne, vindt Trump. Zelensky voelt zich in de knel gezet. En inderdaad, als dan blijkt dat de waarschuwingen voor droneaanvallen en ballistische aanvallen vanuit Rusland uitblijven, dan heeft dat rechtstreeks gevolgen voor de schade die Oekraïne leidt en ook het aantal slachtoffers.
1: Ja.
0: Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Zelensky kwaad is op Trump op dit moment.
1: Ja, en gaat er dan in die verhouding en ook in deze dit moment in de oorlog, gaat er iets aan veranderen? Misschien na de midterms bijvoorbeeld? Of blijft dit gewoon door rotzooien met elkaar?
0: Ja, dit blijft rotzooien met elkaar. Ik bedoel, de ene keer is Trump vriendelijk over Trump, over Zelensky, zeg maar. En de andere keer zet hij hem weer onder druk. Het wordt voortdurend gezwabberd eigenlijk. Ook met betrekking tot Poetin, hè. Ik bedoel, soms zegt hij dat hij een stevig gesprek met Poetin heeft gehad. En dan is hij weer dikke vrienden met Poetin. En sluit hij zelfs een deal over diesel. Met Zelensky is dat hetzelfde. Trump trekt geen consistente rechte lijn. Hij zwabbert verschrikkelijk.
1: Dat zei Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
4: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
5: Het aantal faillissementen in ons land daalt dit jaar naar verwachting met 2%. Dat blijkt uit cijfers van kredietverzekeraar Atradius. Nederland is hiermee een positieve uitzondering. Wereldwijd wordt er een stijging van maar liefst 5% verwacht. Eerder dacht Atradius dat er in Nederland een daling van 5% zou zijn. Maar die heeft het bedrijf bijgesteld naar de cijfers van september. Vooral bedrijven in de transportsector en de bouw zijn kwetsbaar. In beide sectoren nam het aantal faillissementen dit jaar al toe. In de horeca daalde het aantal faillissementen. Atradius gaat uit van een lichte stijging van 1% in Nederland voor 2027. Wereldwijd wordt er een daling van 4% verwacht.
1: Ja, dan moeten we nog eventjes naar de beurzen kijken, want er is een soort wereldwijde uitverkoop van chipaandelen gaande. En die gaat ook maar door. Zometeen praten we over de aankomende beursdag. Doen we zo met Stan Westerterp. Maar eerst even, Donner, jouw interesse onder andere gaat uit naar CoreWeave. Hè? Wat is daar gaande?
5: Ja, collega Jochem Visser die omschrijft altijd mooi. Dat is een soort chipvastgoedbedrijf, dus je kan daar rekenkracht huren. Mm-hmm. Nou, dat hebben we ook met Nebius bijvoorbeeld hier. Het is in Amsterdam gevestigd. Maar CoreWeave dus schoot 16% in de min nadat er zorg ontstond over de financieringslasten van CoreWeave. Want ze hebben enorm veel schuld. Mm-hmm. Gisteren werd daar dus wat meer informatie over bekend. Namelijk dat de obligaties, dus het schuldpapier, onder de 80 cent in waarde was gedoken. En dat je dus 15% rente krijgt op een obligatie CoreWeave. Mm-hmm. Dat straalt uit dat het zeer risicovol is om een obligatie aan te schaffen. Ja. Nou, daar komt nog een schepje bovenop. Want de topman van CoreWeave deed een opvallende interview in de Financial Times. En hij zegt dat hij een zo positief mogelijke kredietbeoordeling wil krijgen om onbeperkte leencapaciteit te verwezenlijken. Dat komt er dus op neer van, wij zijn zeer betrouwbaar. Je kan heel veel bij ons terecht. Ja. En dus ook verzekeraars, pensioenfondsen, doe dat vooral. Nou, dat schuurt dus niet. Het schuurt toch al met de werkelijkheid. Dat zagen beleggers ook. Het zorgde voor nogal wat zorgen. Daardoor daalde het aandeel bijna 16%. En het trok ook alle collega's, ik noemde het al, Nebius mee naar beneden, 10,6. En Oracle ook nog eens 9%. Dus flinke duikvlucht op de beurs. En dan hebben we het nog niet eens over die andere tegen. Aandelen gehad.
22: Dit is wel Antwerps.
1: Maar voordat we zo meteen gaan praten over die aankomende beurs, dan gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Worden we al even, Erwin, hoe is het op de weg?
23: Ja, nog steeds druk, hè.
12: de 400 kilometer alles bij elkaar. De meeste files in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven. Er is een autobrand op de verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt Eckerswijer. 12 kilometer file tussen Boxtel Noord en Eckerswijer op de A2. 20 minuten erbij. Veel meer vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam. Door een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en afrit Haarlem-Zuid. 8 kilometer file. Er worden verschillende voertuigen daar geborgen. Dan even kijken. De flitser. Op dit moment wordt er geflitst langs de A2 Utrecht-Amsterdam. Hectometerpaal 37,7.
6: Blik op de beurs.
1: Nou, een minuutje of 14 nog. Dan gaat de handel ook van start aan het Damrak. We gaan praten met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Iwan. Ja,
1: nou, als ik dan een beetje kijk naar het sentiment, dan hou ik me hard vast. Zeg het maar.
7: Ja, je zou zeggen dat wordt een enorme duikvlucht. En we gaan ook wel lager openen, maar de futures zeggen nu min 0,9% voor Amsterdam. Dus dat valt relatief mee als we inderdaad een rondje langs de velden maken. En we zien dat Amerika gisteren de Dow Jones een procent lager de dag uit ging, maar de Nasdaq bijna 2% en de chipindex inderdaad meer dan 4% onderuit ging. En ook als we kijken wat er in Azië is gebeurd, dan zie je met name ook dat het rood is rondom chippers. Ja. Bijvoorbeeld in Korea Samsung min 11%. En dat komt inderdaad bij de uitslagen die net tot donderdag al werden toegelicht. Dat CoreWeave en Nebius en zo allemaal ook ruim 10% onderuit zijn gegaan gisteren. En eigenlijk was de aanleiding niet eens zozeer voor CoreWeave wel, want dat artikel in de Financial Times, maar meer de inflatiecijfers die gisteren voor beurs in Amerika om 2:30 naar buiten kwamen. Daar bleek gewoon dat de inflatie in Amerika, ja, helaas hoger was dan verwacht. Met name de maandinflatie 0,3% hoger dan verwacht 0,2%. Ja, en dat zette de relatief hoge waarderingen voor aandelen toch wel, met name de techsector, in vuur en vlam. Omdat de verwachting is dat daarmee de Federal Reserve de rente toch gaat verhogen eind deze maand. Dat schoot ook omhoog, die verwachting van 20% naar 70%. Ja, en dat betekent natuurlijk dat de contante waarde van groeiaandelen lager wordt. En dus gaan die in de uitverkoop. En dat zag je dus gisteren ook gebeuren. En paradoxaal genoeg zag je tegelijkertijd de lange rente daardoor ook dalen, omdat het weer risk-off is. En dat betekent dus dat we obligaties gaan kopen.
1: Ja, ja, en als het eind deze maand niet is, dan is het eind dit jaar wel. Hè? Dus die renteverhoging die komt er wel aan.
7: Ja, die komt er waarschijnlijk wel aan. Maar we hadden eigenlijk stiekem een beetje gehoopt in december pas inderdaad. Maar de kans dat het nu eind oktober gaat gebeuren is toch echt wel toegenomen met dit inflatiecijfer.
1: En dus jouw ogen ook deze ochtend gericht op de chipfondsen in Amsterdam?
7: Ja, dat kan bijna niet anders. Nee. Wat nog wel interessant is, in navolging van al dat geweld kwam TSMC vanochtend gewoon met de cijfers. Juist, en die waren natuurlijk gewoon fenomenaal sterk. Dat is ook geen verrassing, want we hebben natuurlijk al eerdere kwartaalcijfers gezien en we krijgen ook iedere maand netjes gewoon de omzetgroei van TSMC. Dus ja, je ziet de jaar-op-jaar groei meer dan 50%, de winst die meer dan 60% stijgt. De verwachtingen zijn ook goed. We zien ook met name, en dat is nog wel grappig, dat ook de geavanceerde processoren, dat die steeds meer onderdeel uitmaken van het grote geheel van de omzetgroei. Om een voorbeeld te geven, 2 nanometer ging van 3% naar 8% al van de omzetmix. En 2 nanometer, Iwan, dat weet je ter referentie, is ongeveer wat je nagel in 2 seconden groeit. Dus op dit soort niveaus hebben we het al. Echt fenomenaal. Dus wat dat betreft, fundamenteel, lijkt er voor de echte chipbedrijven nog niet zo gek veel aan de hand.
1: Dankjewel, Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
21: Het tempo waarin het klimaat opwarmt wordt steeds hoger. Uit onderzoek blijkt dat de aarde tussen 2010 en 2024 met 0,36 graden per decennium opwarmt. Even ter vergelijking, tussen 1970 en 2010 was dat nog zo'n 0,19 graden per 10 jaar. Het tempo is dus bijna verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het vakblad Bioscience. De wetenschappers onderzochten 16 verschillende factoren, zoals broeikasgassen, verlies van gletsjers en verzuring van de oceanen. En wat blijkt? Van die 16 graadmeters zijn er 14 verslechterd. Alleen het smelten van het drijfijs op de Noord- en Zuidpool is de afgelopen jaren iets vertraagd. Maar volgens wetenschappers komt dit waarschijnlijk door een tijdelijke schommeling. Waarom het tempo van de opwarming van de aarde sinds 2010 is verhoogd is voor de wetenschap nog niet helemaal duidelijk. William Ripple, hoogleraar bosbouw aan de Universiteit van Oregon en leider van dit onderzoek, denkt dat het te maken kan hebben met het feit dat de aarde sinds 2010 wat donkerder is geworden. Dat komt omdat de dampkring steeds meer zonne-energie opneemt en dat dan weer uitstraalt. En omdat de oceanen de afgelopen 10 jaar meer warmte vasthouden.
6: Crypto-update.
1: Met Bart Mol, presentator van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast over cryptocurrency. Bart, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Nou, hoe staan we er voor bij jou in jouw wereld, zeg ik maar eventjes?
9: Ja, nou ja, op zich iets minder rood dan op de beurs, wat we net gehoord hebben. In de cryptowereld noemen we oktober ook wel Uptober, zo wordt het vaak genoemd, omdat het vaak historisch al een goede maand is voor onder andere Bitcoin. Maar goed, dat valt nog een beetje tegen, hè, tot nu toe. Bitcoin staat vanochtend op een kleine $81,000. Dat is ongeveer 2,5% lager dan vorige week. Dus wel rode cijfers, maar niet de enorme cijfers die je wel verwacht als bijvoorbeeld de beurs ook wat naar beneden gaat. Mm-hmm. Ethereum, de tweede grootste munt, op 2360, dat is wel flink lager dan vorige week, 8%. Ja, en de boosdoeners zijn hetzelfde als die net genoemd werden. Dus hogere inflatie dan verwacht. Mogelijk nog die renteverhoging die eraan zit te komen. Of althans, die werd al verhoogd. En wat je net zelf ook al zei, die gaat sowieso nog wel een keer omhoog. Dus verder, ja, wil ik wel, ja, denk ik wel een rustig weekje voor Bitcoin. Maar ondertussen lag men in de cryptowereld wel wakker van weer een problematische situatie met hardware wallets.
1: Ja, nou laten we die dan gelijk bespreken. Want inderdaad, ja. Er bleken simkaartjes te zitten in ledgers, in crypto wallets dus, die de sleutels van gebruikers doorstuurden naar criminelen. Hoe kunnen er nou simkaartjes in die apparaten zitten zonder dat iemand het wist, blijkbaar?
9: Ja, dat vroegen wij ons ook af. In ieder geval de mensen die ze in handen kregen en openmaakten en dat opeens zagen. Ja, als je de details van het verhaal leest, dan lijkt het een beetje op een soort van James Bond-achtig gadget die je in een James Bond film zou zien. Kijk, even voor de mensen voor wie het hoofd al een beetje duizelt. Een ledger is een hardware wallet, mm-hmm, van een Frans bedrijf. Het grootste bedrijf ter wereld die apparaatjes maakt. En dus uiteindelijk is dat een apparaat waar je zelf mee je crypto bewaart, in plaats van dat je het op een handelsplatform zet. Een soort kluis waar je je aandelen of goud inlegt, in plaats van dat je het bij een custodian of een broker legt eigenlijk. En bij het instellen toont hij eigenlijk 24 woorden op het scherm. En dat is de herstelzin. Wie die woorden heeft, die heeft je geld. En het is dus de bedoeling dat niemand die te zien krijgt natuurlijk. En vrijdag meldde Ledger opeens dat sommige bezitters in Azië hun geld waren kwijtgeraakt. Dus die herstelzin die was blijkbaar gedeeld. En die hadden allemaal een apparaatje gekocht bij dezelfde reseller, dezelfde verkooppunt voor die apparaten. En als je dat apparaatje openmaakte, zag je eigenlijk een extra printplaatje. En daarop zat een extra chip die meeleest op het scherm, die woorden herkent en het daarna via een simkaartje terugstuurt naar de hackers. Oh. Nou ja, uiteindelijk is er toch voor zo'n $90 miljoen aan crypto gestolen op die manier.
1: Goh, dat is een bizar verhaal. En ik kan me nog herinneren, een maand of twee geleden hadden we ook al zo'n verhaal over gestolen bitcoins bij Coldcard, was dat, hè? Is dat een beetje hetzelfde mechanisme of helemaal niet?
9: Nou ja, een beetje wel en een beetje niet. In de zin van, dat ging ook om een grote hack bij een hardware wallet fabrikant. Maar daar werkt het net iets anders. Kijk, die Coldcard, daar zat echt een hack in de, of een fout in de software van dat apparaatje. Dat was gevonden door hackers. En die konden op die manier eigenlijk bij iedereen die zo'n apparaat had, konden ze dat wachtwoord eigenlijk narekenen achteraf. Dat was echt een fout in de encryptie, zou je kunnen zeggen. Hier is dat niet zo. Hier is er eigenlijk niks mis met dat apparaat. Maar dat apparaat is nadat hij uit de fabriek is gekomen en voordat hij bij het verkooppunt terecht lag, ja, hebben die hackers hem te pakken gekregen. Die apparaatjes fysiek aangepast. Dat noemen we een man in the middle attack. Alsof een laptop van Apple, nadat hij uit de fabriek komt en bij Coolblue ligt, bij criminelen terechtkomt, opengemaakt wordt en bijvoorbeeld een chip erin wordt gezet dat je met de webcam kan meekijken. Ja. Zo moet je het echt zien.
1: Ja, spectaculaire verhalen wel op zich. En laten we er maar gewoon een soort opsporing verzocht crimineel blokje van maken. Dit,
9: want inderdaad, ja.
1: In Istanbul is een Richard Hart opgepakt. Wie is dat?
9: Ja, dat is wel een markant figuur in de cryptowereld. Hij heet eigenlijk Richard Schuler. En hij heeft meerdere crypto-projecten gelanceerd. In 2018 al Hex. En een paar jaar later zijn eigen blockchain Pulse Chain. En dat was altijd al een markant figuur die rondliep in merkkleding. En niet één merkje, maar heel erg extravagant. Grote horloges, grote auto's. Hij heeft altijd een keer met de SEC aan de stok gehad. Maar sinds een paar jaar staat hij ook op de Op de lijst van Interpol, en dat was op verzoek van Finland. Ja, en die zochten hem voor zware belastingfraude. En ja, op dat punt is hij nu opgepakt in Istanbul. Het is nu nog de vraag of hij uitgeleverd gaat worden. Of Finland daarom gaat vragen. Maar er gaan wel al video's en foto's rond op het internet waar je ziet dat hij ja, in Turkije zijn die levensstijl die hij had, met veel telefoons, goud, contant geld, geweren zelfs, zijn allemaal gevonden bij die huiszoeking, bij die arrestatie, dat hij die heeft doorgezet.
1: Oké. Tot slot nog even een aankomende kijktip wellicht. Netflix komt met een serie over FTX. En dan hebben we het dus over een andere drieletterige afkorting, namelijk SBF.
9: Ja, inderdaad. Ja. Sam Bankman Fried. Ik dacht als we het rondje dan deze keer toch inderdaad over gevallen criminele cryptohelden doen, laten we dan maar compleet maken. Ja, Netflix komt met een serie over FTX. En dat vond ik wel leuk om te noemen. Dat is wat luchtiger. Het heet The Altruist. Dat gaat op 19 november online komen. Dan kan je dat kijken. Miniserie van 8 afleveringen. Ja, en het gaat over inderdaad FTX, de gevallen crypto-exchange. Hè, een jaar of 5 geleden. Een van de grootste ter wereld, SBF, was toen ja, de oprichter, de CEO, de nieuwe wonderkid uit Silicon Valley, die het allemaal even ging regelen. En dat ging natuurlijk gruwelijk fout. En dat verhaal, ja, dat is nu door Netflix ook wel met serieuze acteurs en actrices omgezet in een dramaserie. Ja, ik ben toch wel benieuwd, dus ik ga hem wel aanzetten en ik wilde hem in ieder geval even delen. Het is denk ik makkelijker weg te kijken dan de gemiddelde crypto-update weg te luisteren is. Dus ik zou voor mensen zeggen die het leuk vinden om toch wat meer in die crypto-wereld te duiken, is dit wel een hele toegankelijke manier.
1: Ja, maar misschien is het ook voor de echte kenners dan dat je daar met pijn in je ogen gaat zitten kijken dat de helft niet klopt en dat het inhoudelijk allemaal onzin is.
9: Ja, ze hebben miljoenen mensen wel echt de vernieling in geholpen. Ja. En dan is het soms een beetje lastig als zo'n verhaal dan daarna een beetje gedramatiseerd wordt. En dan kan het ook wel eens zijn dat ze er toch wel goed vanaf komen en dat toch zo'n persoonlijkheid weer een beetje. Dat zie je ook wel eens met die series over seriemoordenaars op Netflix, dat het opeens, ja, dat je een beetje begrip krijgt voor zo iemand. En ja, dat, ik weet niet of dat bij SBF goed is, want het is wel gewoon, hij heeft wel gewoon echt veel mensen benadeeld. Dus, maar goed, we gaan hem kijken en dan vel ik een oordeel. Kom ik terug ermee.
1: Fijn, we gaan dat zien vanaf ergens halverwege november. Dankjewel, Bart Mol van Satoshi Radio.
8: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
1: En langzaamaan druppelen de leiders van de EU-landen binnen op de EU-top. Zag net Rob Jetten al voorbij komen. En op die top is een van de hete hangijzers uiteraard de begroting. Want ja, de lidstaten kunnen het maar niet eens worden. Eigenlijk is niemand blij met het Ierse voorstel. Wat het probleem precies is en of we dat dan gaan oplossen in de komende dagen. Spoiler alert, nee. Maar de details hoor je zo meteen in de ochtendspits.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
22: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
22: En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Oh God damn, you got me in
10: love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
23: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
24: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
25: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
26: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
27: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
28: Hey accountant of boekhouder.
11: Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
13: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
11: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
14: We hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Vanmaanen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
15: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Noorsweef versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
16: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
17: Ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
18: Nee, weet ik niet, sorry.
16: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
15: Noorsweef Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar noorsweefcybersecurity.com.
19: Nu in de BNR-app.
28: ABN AMRO riskeert miljardenboetes in de Verenigde Staten als de huisbankier van het internationaal strafhof. UWV zet na 5 jaar een streep door het ICT-project dat 55 miljoen euro kostte. En de EU-top in Brussel gaat van start met muurvaste begrotingsonderhandelingen. Dit en meer lees je nu in de BNR-app.
1: Bijna 9:02. Erwin de Hart bij de ANWB. Is het doorrijden geblazen?
29: Je kan op steeds meer plekken doorrijden. Laat ik het zo zeggen. Er zijn nog wel 70 files ongeveer. Vooral in het midden en zuiden van het land. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat vertraging tussen Beverwijk Oost en Afrit Haarlem Zuid. De weg is namelijk dicht door een ongeluk. Je wordt daar van de weg afgeleid. De A37, Duitse grens Hogeveen bij Nieuwlanden. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook tot 1 uur vanmiddag dicht. En 205 Nieuw-Vennep Haarlem. 3 kilometer file bij Haarlem. Door die vertragingen op de A9. En dan de flitser, de A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 28,9.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In de Kroatische stad Split zijn bijna 60 mensen opgepakt na een confrontatie tussen Ajax-fans en die van de Kroatische club Hajduk. Die spelen vanavond tegen elkaar. De supportersgroepen dreigden gisteravond met elkaar op de vuist te gaan. Of er ook Nederlandse fans zijn opgepakt, is niet duidelijk. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de leider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Daardoor zijn al meerdere mensen opgestapt, blijkt het onderzoek van de NOS. Zo krijgen renners die kritiek hebben op de tactiek geen grote wedstrijden meer. Of een contract wordt niet verlengd. De wielerploeg zelf wil niet reageren. Oekraïne gaat weer Russische energievoorzieningen aanvallen, zegt president Zelensky. Eerder zei de Amerikaanse president Trump dat er was afgesproken om elkaars energievoorzieningen met rust te laten. Zelensky zegt dat Oekraïne zich daar de afgelopen dagen aan heeft gehouden, maar dat Rusland doorging met aanvallen. En er is een datum bekend van de rechtszaak die in ons land is aangespannen vanwege de omstreden camerabril van Meta. De zaak dient over bijna 1,5 maand. Op 26 november staan 3 Nederlandse organisaties tegenover Meta en de rechtbank van Amsterdam. Ze eisen dat de bril wordt verboden, zolang je daar stiekem mee kan filmen. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Gaan we wat je beurs doen. De AIX momenteel 4 minuten bezig. En die staat op een stand van 1126 punten rond. Een min van 1%. Er zijn stijgers. De grootste stijger is de Koninklijke KPN. 2,8% hoger. Maar het meest interessante, dat vindt plaats bij de dalers. In de top 3 zien we alleen maar chipfondsen. En hoe? ASM International 8,7% lager. Inmiddels 9,5% lager. Besi 6,7% lager. ASML 6,3% lager. Dus de drie grote chipbedrijven op de beurs bij ons die staan bovenaan in het lijstje met dalers. Nou, daar gaan we zo meteen nog wel even verder over praten. Hebben we net ook gedaan. Waar dat precies vandaan komt, hoor je deze hele ochtend al, BNR. Nog even in de marge hiervan aandacht voor cijfers van TomTom. Want zij publiceerden vandaag kwartaalcijfers. Ze gaan 200 banen schrappen om de kosten te drukken en de organisatie slagvaardiger te maken. Dat zou 21 miljoen aan kostenbesparing moeten opleveren. En ook willen ze het aantal managementlagen gaan verminderen. TomTom maakt ook bekend dat de omzet in Q3 met 6% is gedaald tot 129 miljoen euro. Netto-winst kelderde met 44% tot 5,1 miljoen. Ja, dat gaat dus allemaal niet enorm de goede kant op. De resultaten over het vierde kwartaal die worden naar verwachting met 15 miljoen euro gedrukt door de herstructureringskosten. En dan is even de vraag, wat doet dat met TomTom op de beurs? Het is een small cap, of zoals dat tegenwoordig heet, AMS Next 20. Het is de ene grootste daler, 5,7% lager. Daarboven nog Fastnet met bijna 9% eraf. Ja, het gaat niet bepaald lekker. We praten hier over 10 minuten even iets uitgebreider bij. En beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En langzaamaan druppelen de leiders van de EU-landen binnen bij de EU-top. Tweedaagse EU-top in Brussel. Onder andere over de begroting. Want ja, de lidstaten kunnen het maar niet eens worden. De meningen gaan alle kanten op. En eigenlijk is niemand blij met het Ierse voorstel wat het probleem is. En of dat opgelost kan worden. En dan wanneer, bespreken we over 2 minuten in de ochtendspits.
0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
6: of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
12: Wil je weten wat er speelt
18: en of waarom?
12: In de BNR-app.
18: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
18: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, bijna 9 over 9. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van donderdag 15 oktober. Donner, goedemorgen.
20: Ivan, goedemorgen.
1: Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
20: We gaan het even hebben over de inflatie in de Verenigde Staten. Gisteren leerden we dat die weer wat oploopt. En ja, er komen midterms aan. Ja. Wat gaat dat nou betekenen voor die tussentijdse verkiezingen? Want die inflatie zou toch omlaag gaan? Spreken we zo met onze Amerika-correspondent Jan Posma. En we gaan het even ook nog hebben met Lia van Beckhoven. Dus dan vliegen we even door naar het Verenigd Koninkrijk. Want verschillende leden van de Reform UK-partij zouden in een nieuwe documentaire racistische en seksistische opmerkingen hebben gemaakt. Ja, wat is daar aan de hand? Gaan we ook zo bespreken.
1: Ja, en we hebben het over een minuutje of 5. Zoiets? Nou, iets langer. Misschien 8, 9. Nog even wat uitgebreider over de beurs. Want inderdaad, we zien dus momenteel zojuist bij openingbeurs de drie grote chipfondsen allemaal kelderen, kan je wel zeggen. De grootste dalers bij de hoofdfondsen momenteel. ASM International voert de lijst aan. 9,5% eraf. Net was het zelfs 10% lager. Ja, het is een soort domino-treintje dat sinds gisteren, en eigenlijk daarvoor ook al op gang was gekomen. En ook dat heeft weer te maken met die inflatiecijfers die vielen tegen.
20: Ja,
1: dat zorgt toch voor allerlei
8: mij zorgen.
9: Ja, zeker. En dan in combinatie met hele hoge kapitaalmarktrentes. Ja. Dat maakt lenen duur. Nou, als je dan ook kijkt, want dat vond ik wel leuk. Je hebt een soort statistiekje van als je naar bijvoorbeeld de S&P 500 kijkt. Je snijdt alle tech of de AI-bedrijven eruit. Dan zitten we eigenlijk in een bear market.
8: Ja, ja.
9: Oftewel, alles is al heel erg opgeblazen. En als het dan tegen zit zoals je nu zit. Ja, dan kukelt het ook weer flink naar beneden. Nou, daar zitten we nu midden in wereldwijd.
8: Nou, ik zei het al. Over 10 minuten even iets uitgebreider nog. Eerst gaan we naar Brussel. Want de leiders van de EU-landen die druppelen momenteel binnen voor de Europese Raad. De EU-top in Brussel. Belangrijkste agendapunt daar de begroting van de Unie, de meerjarenbegroting. Ze moet op één lijn komen ergens in de komende tijd. Premier Jette kwam zojuist aan. Sprak daar onder andere over de steun aan Oekraïne.
10: There is only one reason why this senseless war of aggression is continuing, and that's because Putin chooses to do so. Well, and I call upon all the European leaders to do more financially, militarily and non-militarily, because a lot of European countries are lagging behind in the support for Ukraine. So let's step up our game and make sure that they can win this senseless war.
8: Dat was dus een van de onderwerpen. En uiteraard, ja, die begroting.
10: In the end, we need a good multi-annual financial framework. So, of course, everyone wants to make speed. But it's more important to have a good deal than a bad deal. At the moment, the proposal by the Irish presidency is not good enough to reach an agreement. And we have to downsize and modernize this MFF if we want it to be fit for the future.
8: Ja, we zagen Jette ook tijdens het voorbereidende debat in de Kamer zeggen van, nou ja, ik heb liever een goede deal dan een snelle deal. Dus als het niet dit jaar kan, dan geen probleem. Terwijl sommige partijen willen ook wel graag eind van het jaar een deal, omdat er volgend jaar op allerlei plekken in Europa verkiezingen zijn met onzekerheid van dien. En dan is nog even de vraag, ja, wat is nou de grootste obstakel voor Nederland bij die begrotingsonderhandelingen?
10: The MFF proposal as we have on the table right now is not good enough for the Netherlands, because we want to prioritize what's ahead of us. Our competitiveness, our safety and our future welfare. And if you want a budget that's fit for that, we need to downsize and modernize the proposal that's on the table right now.
9: De Europese Commissie stelde voor om 2 biljoen euro beschikbaar te stellen. En er is nog veel oneenigheid over de begroting, want de een vindt het te hoog, de ander vindt het te laag. Volgens Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, ligt er een fundamentele discussie over de rol van de EU ten grondslag aan deze onderhandelingen.
13: De landen die meer geld willen, dat zijn de zuidelijke Europese landen, die willen eigenlijk een budget wat een voortzetting is van het beleid wat we al jaren kennen richting landbouw en achtergebleven gebieden. En de vrekkige landen, die niet zozeer vrekkig zijn, maar die willen eigenlijk een ander type begroting. Die zeggen van ja, we willen minder naar oude sectoren, landbouw, die achtergebleven regio's. We willen eigenlijk het budget veranderen in de richting van innovatie, dat er meer rekening wordt gehouden met onze defensie. Daar spraken jullie net over, migratieproblemen. Dus problemen die eigenlijk overkoepelend voor heel Europa van belang zijn. Dus die landen die zeggen van ja, het gaat niet zozeer om meer geld, maar om een ander type uitgavenpatroon.
9: Nee, en dan komt vervolgens Ierland, dat momenteel de voorzitter is binnen de EU, komt met een nieuw voorstel. Nou, daar gaat wat geld van af, 141 miljard euro. Maar dan blijkt dus ook dat vooral bezuinigd is op concurrentieversterking en dat soort zaken, en dus niet op landbouw en cohesie. Dus het lijkt me niet dat voorstel dan heel erg serieus genomen wordt.
13: Nou ja, er wordt over gesproken, maar dit is niet de goede weg. In ieder geval niet in de ogen van de landen die kritisch zijn. Dus het punt is eigenlijk dat die landen die vinden het eigenlijk een begroting die bij de vorige eeuw hoort. Dus dat hebben we gehad, dat heeft ook zijn functie gehad, maar we moeten nu een andere kant op. En Europa, de Europese Unie, die is er voor grensoverschrijdende problemen. Dus dan moet je ook een instituut hebben die grensoverschrijdende dingen doet. Nou, denk dan met name, wat ik net al zei, aan migratie, defensie, innovatie. En niet zozeer dat het geld weer teruggaat naar kleine regio's en dat landen dan zelf gaan kijken wat daar gebeurt. Dus het is wel een fundamentele discussie. En dat voorstel van Ierland, ja, dat wordt overal een beetje gesneden en die houdt rekening met de kool en de geit. En dat moet je denk ik niet doen. Dus die discussie die gaat fundamenteel. En ik denk dat het op zich goed is om erover te spreken. Dus denk ook aan het rapport van Draghi, die heel erg een waarschuwende vinger opgestoken heeft, dat Europa echt iets moet doen aan concurrentievermogen. Nou, en deze begroting, als dat de goede kant op gaat, zou daar een stap kunnen zijn.
9: Ja, maar toch moeten er 27 krabbels worden gezet onder dat begrotingsvoorstel. Dus ook die landen die dus bijvoorbeeld heel erg van cohesie en landbouwgeld uit die begroting halen, die moeten het daarmee eens zijn. Waar ligt dan volgens u de gouden middenweg in dit verhaal?
13: Nou ja, moeilijke discussies. Kijk, Europa die kent dit soort discussies al veel langer. Dan is het een crisisberaad, er wordt er hele nachten doorvergaderd. En uiteindelijk komt er wel een soort compromis. Nou, dat compromis dat gaat ongetwijfeld over minder geld dan wat er nu voorgesteld is. Het voorstel van Ierland is trouwens nog steeds een 30% toegenomen begroting. Dus het is niet helemaal dat het teruggedraaid wordt. En dat er ook geld blijft gaan naar landbouw en achtergebleven gebieden. Maar ik denk wel dat die discussie fundamenteel is. En het is voor Europa van belang dat we die discussie nu kunnen beëindigen. Volgend jaar zijn de verkiezingen. Ja, dan krijg je natuurlijk allemaal stoere verkiezingsbeloften die ook over Europa gaan. Ja, dan wordt het ingewikkeld.
28: Ja, en waar ik dan zelf ook nog wel een beetje nieuwsgierig naar ben, is als ik dan kijk, dus momenteel blijft er zo'n 1800 miljard euro over voor die begroting. Toch hebben we als Europa ook grote ambities. We willen meedoen in de AI-race, we willen defensie-investeringen doen, concurrentievermogen versterken. Daar is ook gewoon veel geld voor nodig. Is dat dan zo'n 1800 miljard nog wel voldoende voor al die hooggestelde ambities?
13: Nee, dus als je de investeringen naar in al die datacentra bekijkt en de satellieten, waar jullie het ook net over hadden, dan gaat het om meer geld. Maar Europa heeft er wel degelijk een functie. Die kan al dit soort projecten aanzwengelen door middel van cofinanciering. Dus het is wel belangrijk dat het gebeurt.
28: Nou, dat zeker weten. Dat zei Steven Brakman, hoogleraar internationale economie.
1: Kwart over negen bij de ANWB, Erwin Hart. Lossen de files al een beetje op?
29: Ja, het lost wel op. We zitten nog op 200 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen was een groot deel van de ellende. Daar is de weg weer vrij, gelukkig. Tussen Beverwijk en Rotterpolderplein nog 5 kilometer file. Wel een ander ongeluk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de A9 en Haarlem 3 kilometer en 20 minuten vertraging. Een vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag bij het Malieveld. Zoals wel vaker rond dit tijdstip een kwartier. Op de A37 Duitse grens richting Hogeveen 2 kilometer file bij Nieuwlanden. Moet een kiepwagen worden geborgen. Dat geeft 10 minuten vertraging ongeveer. Dan een flitser op de A16 Breda Belgische grens bij hectometerpaal 67,1.
11: Blik op de beurs.
1: Ja, blik op de beurs wordt gedomineerd door de chipaandelen. De AEX momenteel op 1124,7 punten. Een min van 1,1%. En als je die chipfondsen eruit tilt, dan is het eigenlijk best een rustig dagje. Dan zie je bij de stijgers KPN 3,2%, de grootste stijger. En ook wat dalers. ING 1,6% eraf. SBM Offshore 1,6% eraf. Maar dan dus die chipfondsen. Grootste daler momenteel. ASM International 9,8% lager. Net iets meer dan 10 zelfs. Momenteel weer 9,8. Het schommelt een beetje rond die 10. En ook de andere chipfondsen. Besi 7,1% lager. ASML 6,4% lager. Ja, het sluit een beetje aan bij het rijtje. Het begon eigenlijk al een tijdje gaande, maar we zagen het gisteren in Amerika. We zagen het vannacht in Azië en we zien het nu dus hier. Het treintje dondert door, het negatieve domino-treintje van de chipfondsen dus, met momenteel de aanvoerder ASM International 9,5% lager. En ja, dat komt eigenlijk allemaal door inflatiecijfers die tegenvielen, dus een deel daarvan. En dat is ook slecht nieuws voor Donald Trump. Want die heeft nog 3 weken te gaan tot de midterms. Ja, die prijzen die waren al hoog en die zijn alleen maar gestegen. Meer dan verwacht dus ook. 3,7% is het septembercijfer. En de stijgende energiekosten door de oorlog in het Midden-Oosten zijn uiteraard de grootste boosdoener. Nou, ik zei het al, gevolgen in Wall Street, gevolgen in Azië en gevolgen hier. En de reactie in het Witte Huis zal volgens onze Amerika-correspondent Jan Posma allerminst positief zijn.
14: Voor Trump en voor de Republikeinen is dit echt wel een grote tegenvaller. Want dit zijn de laatste inflatiecijfers voor de verkiezingen dus. Die vallen gewoon tegen. En dit zijn verkiezingen die juist draaien om dat duurder worden van eigenlijk alles. Dus in het Witte Huis was er echt wel iemand die heel graag een positieve cijfer had gezien. En het gaat natuurlijk om die dure benzine, om die dure diesel ook. Maar het probleem is ook wel breder, blijkt uit die cijfers. Ook huisvesting, onderwijs, kleding, tweedehands auto's, allerlei diensten worden ook duurder. Dus het is ook een breder probleem. En ik moet ook wel zeggen, dat hoef je Amerikanen niet te vertellen. Ik was afgelopen weekend in Texas. Daar klaagde iedereen echt steen en been over al die dingen. Alles is duur. Dus dit is ook echt wel een gevoel wat leeft onder de Amerikanen.
1: Ja, zo'n inflatie en die energieprijzen, dat werkt ook door en van alles en nog wat. In vervoer en alles wordt daardoor duurder.
14: Ja, zo'n dieselprijs, dat gaat dan inderdaad. De trekker die de boer gebruikt, de vrachtwagen waar het in gaat,
29: alles. Ja, alles. Ja. Ja.
8: Wat zegt het Witte Huis? Wat zegt Trump daarover?
29: Ja, dat was wel weer interessant, want Trump die hield een rally. Meerdere rallies zelfs vandaag. Hij is echt volledig op campagne natuurlijk. En daarin zei hij weer eens een keer dat die hoge benzineprijzen maar tijdelijk zijn, want dat komt natuurlijk door die oorlog met Iran en die is snel voorbij volgens Trump. Hij zegt dan, ja, daarna wordt die benzine goedkoper. Zelfs goedkoper dan voor de oorlog, dus maak je vooral geen zorgen. Dus eigenlijk heel nadrukkelijk zegt het Witte Huis, vooral Trump, dit is tijdelijk. Dit gaat snel voorbij. En hij zegt dan ook, die prijzen gaan dus allemaal, ook niet alleen die benzine, alles gaat naar beneden. Het leven wordt op dit moment al goedkoper, zegt hij ook. Nou, dat is dus niet zo. Voor alles wat nog duur is, dan geeft hij Biden de schuld. Nou, dat kennen we ook. En je ziet dus ook dat analisten toch zeggen, na deze cijfers van wacht even, het is niet alleen maar die oorlog in Iran. Het zijn ook zaken daarbuiten. En het is mogelijk dus helemaal niet zo snel voorbij zoals Trump het voorstelt. Ook die importheffingen spelen nog mee. Er zijn echt wel wat onzekerheden. Dus ja, het is allemaal geen goed nieuws. Maar als je naar Trump luistert, dan is het iets wat direct na die midterms helemaal voorbij gaat zijn, want dan is die oorlog straks ook ineens voorbij.
8: Ja. Kan Trump in de komende weken nog iets uit de hoge hoed toveren om dat sentiment te keren of om daar iets aan te doen? Of zal het toch pleisters plakken blijven?
29: Ja, ik denk, het is Donald Trump. Dus
8: ja, je weet het
29: ik
8: nooit.
29: Denk. Nee, precies. Dus ik voorspel sowieso meerdere konijnen die allemaal uit die rode MAGA-hoed gaan komen. Ja. Dat zal zeker gebeuren. Hij zal denk ik van alles doen, alles wat mogelijk is om af te leiden van die hoge prijzen. En hij zal ook door blijven.
15: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Work

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
2: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
3: De promo van de documentaire Undercover A Year in Reform, die vanaf aanstaande zondag te zien is bij Channel 4 in het Verenigd Koninkrijk. En daarom gaan we er even over praten met Lia van Beckhoven, onze correspondent in het VK. Goedemorgen, Lia.
4: Goedemorgen.
3: Nou, zondag dus de volledige documentaire. Maar wat komt er nou vooral naar buiten? Wat kunnen we zien?
4: Wat je hoorde, hoe racistisch, seksistisch, gewelddadig ook sommige leden en kandidaten van die reformpartij zijn. Je hoorde al hoe gemeenteraadsleden en partijkandidaten voor het gemeenteraadslidschap stiekem met de camera gevolgd zijn, hoe ze moslims parasieten noemen, dat als er een huis te koop staat er alleen witte Britten in moeten komen. Anderen zeggen dat ze een bepaald vrouwelijk partijkandidaat lid zouden aanranden, dat zwarte kinderen beesten zijn, dat 1% van alle Britten niet wit moet zijn, en dat zou het maximum zijn. Ik kan nog even doorgaan, hoor. Dat koning Charles, dat is ook één, dat koning Charles onthoofd moet worden omdat hij heimelijk een moslim is. Hoor je ook iemand zeggen?
3: Ja, nou, heftig allereerst. Ik heb toch een beetje het idee, als ik dit dan hoor, het zijn natuurlijk hele heftige uitspraken, maar in hoeverre is dit nou heel verrassend dat het er ook zo aan toe gaat daar?
4: Niet echt, want dit is al eerder gebeurd. Ik bedoel, Nigel Farage zei vorige maand nog op zijn jaarcongres dat hij geen extremist in de partij wil, dat hij af wil van racisten. Eerder al zijn er een aantal partijleden uitgegooid om die redenen. En trouwens ook één, omdat hij geld aannam van Rusland in ruil voor pro-Russische standpunten. Die man is veroordeeld en verwacht volgende maand een gevangenisstraf. Maar het excuus van reform is steeds geweest: kijk, wij zijn razendsnel gegroeid, wat absoluut waar is. Wij hebben gewoon niet de nodige tijd gehad om potentiële kandidaten voor gemeenteraden, om die mensen door te lichten. Met het gevolg dat er soms een rotte appel tussen zit. Dat er soms één tussen zit die niet deugt. En het klopt ook dat de partij de afgelopen maanden, laten we zeggen het afgelopen jaar, een stuk professioneler is nu dan voor die tijd. Maar zoals je hoorde, zitten er desondanks nog steeds extremisten tussen die voor Nigel Farage echt onverteerbaar zijn.
3: Ja, en doet dit dan, deze uitspraak, doet dit nog wat met het imago van Reform UK in het Verenigd Koninkrijk?
4: Ja, en daarom zijn ze ook voor Farage onverteerbaar, omdat die mensen het imago van de partij vervuilen. Ik denk dat dat het grote probleem is. Kijk, wat in ieder geval vervuilen voor degene die aarzelen wel dan niet reform of conservatief te stemmen. Kijk, mijn instinct zegt dat kiezers en leden die al jaren op reform stemmen of lid van uitmaken, die de partij echt goed, de trouwe aanhangers zal ik maar zeggen, ja, voor hen maakt het denk ik weinig uit. Zij zijn het helemaal eens met de versie van Farage die luidt dat de elite in Londen er alles aan doet om de partij van Farage het leven onmogelijk te maken. Maar die mensen zijn niet de grootste groep. Ik bedoel, je wint daar geen verkiezingen mee. Als je echt een kans wil maken bij de volgende landsverkiezingen, dan moet je ook de minder extreme Britten over de streep kunnen trekken. En die zouden hierdoor wel eens afgeschrikt kunnen worden.
3: Ja, ik kan me voorstellen, inderdaad, deze documentaire een doorn in het oog is daar. Heeft de partij zelf ook al gereageerd?
4: Nou, er was het verwijt dat de tv-zender die deze opname maakte in het geheim, dat zij de partij geïnfiltreerd hebben. Reform betichtte die zender van illegale praktijken. Partijleider Nigel Farage die zou vanochtend trouwens met een grote aankondiging komen op een persconferentie, maar ik hoor net dat die persconferentie is afgezegd.
3: Ah, nou, ik vermoed waarom. Veel dank voor nu, Lia van Beckhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
5: 4000 militairen van alle NAVO-lidstaten hebben de afgelopen 10 dagen samengewerkt en samen scenario's geoefend om eenheid en paraatheid uit te stralen. En het scenario was heel simpel: wat als de Russen aanvallen? Nou, wat dan? Dat hoor je zo meteen van een.

0: Morgen NAVO-afgezant in Brunssum, zometeen in de ochtendspits.
1: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
2: De Nostradamus van Kaap, ja. Die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja. Hoor.
1: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
3: Nederland.
1: Ja. Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
4: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
1: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
5: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
6: Hey ondernemer,
7: hier Nadia van der Vlies
6: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
7: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
6: Met topsprekers als Vern Harnes, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
7: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
5: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
11: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
13: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
14: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
16: Shape the future with confidence. EY.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
19: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
20: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
21: Een traan in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
20: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
22: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
23: BNR Verkeer.
24: Ik ben Herbert Hart van de ANWB. Er staan nog wat files op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Een kwartier vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer. 10 minuten vertraging nu op de A12 Utrecht Den Haag bij het Malieveld. Op de A58 Breda Eindhoven. Een kwartier vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 7 kilometer file. 10 minuten ook op de A59 Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. 10 kilometer. En op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Door een ongeluk 3 kilometer file bij Haarlem. Dan een flitser de A6. 16 Breda, Belgische grens, hectometerpaal 67,1.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
0: update van 9:30.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In de Kroatische stad Split zijn bijna 60 mensen opgepakt na een confrontatie tussen Ajax-fans en die van de Kroatische club Hajduk. Die spelen vanavond tegen elkaar. Een supportersgroep dreigde gisteravond met elkaar op de vuist te gaan. Of er ook Nederlandse fans zijn opgepakt, is niet duidelijk. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de leider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Daardoor zijn al meerdere mensen opgestapt, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo krijgen renners die kritiek hebben op de tactiek geen grote wedstrijden meer. Of hun contract wordt niet verlengd. De wielerploeg zelf wil niet reageren. Oekraïne gaat weer Russische energievoorzieningen aanvallen, zegt president Zelensky. Eerder zei de Amerikaanse president Trump dat er was afgesproken om elkaars energievoorzieningen met rust te laten. Zelensky zegt dat Oekraïne zich daar de afgelopen dagen aan heeft gehouden, maar dat Rusland doorging met aanvallen. En er is een datum bekend van de rechtszaak die in ons land is aangespannen vanwege de omstreden camerabril van Meta. De zaak dient over bijna anderhalve maand. Op 26 november staan drie Nederlandse organisaties tegenover Meta en de rechtbank van Amsterdam. Ze eisen dat de bril wordt verboden, zolang je daar stiekem mee kan filmen. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De afgelopen dagen hebben 4000 NAVO-militairen samengewerkt om te oefenen, scenario's om de eenheid en paraatheid te testen. En tijdens die oefening was er opeens die toespraak van die meneer Grinkevich, van die hoge NAVO-militair met een overwinningsstrategie. Nou, hoe dat met elkaar samenhangt, hoe dat elkaar beïnvloed heeft, vragen we zometeen aan generaal-majoor Lucas Geurs. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de planning bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Niet tenminste dus. Hoe is dat gegaan, die oefening, hoor je zometeen over 2 minuten in de ochtendspits.
3: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
4: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
3: Obli. Meer rust, meer rendement.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
26: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
27: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. Epassie. Wellbeing that works.
28: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
29: Jochem Visser.
30: Straks trap ik de uitzending af met het Boardroom Panel over de knalgroei en groeipijn bij ASML. Daarna spreek ik met Alain Leloup van de investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund. Ik vraag hem hoe we Nederlanders nou eindelijk eens goed laten investeren in innovatieve start-ups. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
32: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Laatste half uurtje. Gaat snel, hè?
33: Zeker.
2: Ja, vond ik ook wel. Jammer.
33: Dat lukt toch?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar nou ja, weet je, morgen hebben we weer een kans.
33: Zeker.
2: Zo is dat. Wat gaan we doen in het laatste half uurtje?
33: We gaan het hebben over de Franse presidentsverkiezingen. Want het land maakt zich klaar voor een golf aan desinformatie. Komt allemaal door van die lelijke, vervelende AI-filmpjes. Ja, hoe beïnvloedt dat de verkiezingen? Gaan we zo meteen bespreken. En we eindigen de show altijd met een klapper. Rosanne Peters met de tech-update. Dus dat wordt mooi.
2: Maar we beginnen in onder andere in Brunsum. Want militairen van verschillende NAVO-landen die hebben de afgelopen anderhalve week met elkaar getraind op eenheid en paraatheid. Nou, vandaag komt die 10-daagse oefening ten einde. Van die 4000 militairen trouwens ongeveer de helft Amerikaan. Maar is niet zo gek, want dat is uiteraard ook de grootste NAVO-lidstaat. Tijdens zo'n oefening worden de plannen van de NAVO getest en getoetst, vertelt generaal-majoor Lucas Scheurs. En hij is verantwoordelijk voor de planning bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum.
0: Deze keer hebben we gekozen voor wat wij noemen een grootschalig scenario, waarbij een grootschalige Russische aanval op ons grondgebied gebeurt.
2: Oké, dat is heel concreet dat u een Russische aanval kiest.
0: Jazeker, ja. En daar zijn we ook voor. Hè. We zijn een alliance die zeg maar ons grondgebied gaat verdedigen als dat nodig is. Mm-hmm. Dus we kiezen dat soort scenario's.
2: Ja, en dat is met name achter de computer gebeurd, geloof ik.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk. Hè. Aan onze kant, als je met ruim 800.000 militairen optreedt, om dan een oefenvijand van 2,5 miljoen mensen te vinden. Mm-hmm. Dus we doen dat met computersimulatie. En dat gebeurt dan zeg maar op hoofdkwartieren op een iets lager niveau dan het onze. Ja. Die maken daar assessments van en sturen die gegevens naar ons, zodat wij besluiten moeten maken voor alles wat bij ons mee oefent. Hè. Dat gaat dan op het gebied van landoptreden, marine, de luchtmacht, space is een belangrijk onderdeel deze oefening, en ook in het cybergebied.
2: Ja, een grootschalige aanval. En wat gaat u dan doen?
0: Dan gaan wij allereerst gaan we verdedigen. En ik denk dat Sakeur dat afgelopen week mooi gezegd heeft. Hè. Ik gebruikte de woorden block, blunt en break. Het eerste wat we natuurlijk is onze tegenstanders het tegenhouden. Daarna gaan we het terugdringen en verslaan.
2: Ja, ja. Nou, u noemt de Sakeur al, meneer Kwinkiewicz. Die kwam met zijn overwinningsstrategie. Speelde dat nou nog, want dat was eigenlijk tijdens uw oefening, hè? Speelt dat nou nog mee? Is dat los te zien van elkaar?
0: Nee, ik denk het niet. En eigenlijk oefenen wij precies wat Sakeur gezegd heeft. Ja. Je houdt je tegenstander tegen. Je brengt hem terug, maar ook om te laten zien, ja, we zijn er als NAVO klaar voor. Daarom oefenen we dit soort scenario's. En het is een beetje laten zien waar we toe in staat zijn. Ja. En als je dat laat zien, hoop je de ander te overtuigen dat hij nooit een aanval inzet.
2: Ja, nou ja, en Kwinkiewicz zei ook, we zijn NAVO, we zijn een defensief bondgenootschap. Dat zijn en blijven we. Maar ja, als er een aanval is, dan komen er natuurlijk ook offensieve elementen bij kijken. Dan zullen we ook commandocentra, luchtverdedigingssystemen moeten aanvallen in Russische delen. Is dat wat u ook getest hebt de afgelopen dagen, hoe dat eruit zou zien?
0: Absoluut. Ja. Maar nogmaals, we zijn een defensief bondgenootschap. Uh-huh. En dat betekent ook dat de aanvaller altijd het initiatief heeft. En wij zullen nooit als eerste aanvallen. Dus in zekere zin heeft de tegenstander het natuurlijk voor het kiezen waar die aanvalt. Dus daar moeten we op de volle breedte van ons gebied. Hè, en dat is ongeveer een grens van 2300 kilometer. Wij moeten ons dus voorbereiden, we overal kunnen terugslaan.
2: Ja. Nu zult u mij vast niet in grote details gaan vertellen wat er allemaal wellicht niet goed ging. Maar wat zijn nou lessen die u hieruit meeneemt? Wat valt er te verbeteren?
0: Nou, allereerst hadden we dit jaar toch wel een bijzonderheid. En dat is dat we een hele grote Amerikaanse oefening in onze oefening geïntegreerd hebben. Mm-hmm. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Om alle landen die meedoen in ons grondgebied, in ons vak zeggen wij dan altijd, dat we die allemaal meenemen in onze oefening. Al die verschillende land, lucht, zee, cyber en space elementen, dat we die meenemen. Om dat gewoon goed te oefenen. En dat wil je doen met alle hoofdkwartieren die we hebben. Ja. En het belangrijkste voor ons deze keer was om samen met andere grote hoofdkwartieren goed af te stemmen hoe je dan die aanvallen over de volle breedte overal kunt afslaan. Ja. Want de vijand kiest ook ergens een zwaartepunt. Maar ja, dan maak je ergens anders misschien weer zwak. Dus je moet gewoon goed op blijven letten. Bondgenoten. En ik denk dat toch wel de belangrijkste dingen voor deze oefening zijn geweest.
2: Ja, maar ik vroeg u, wat zijn nou zaken waarvan u zegt dat moet echt beter? Daar moeten we nog eens aan gaan sleutelen.
0: Ja, er zijn altijd dingen. Hè. Er zijn ook dingen die ik je niet kan vertellen die we moeten verbeteren in onze scenario's. Maar het blijft gewoon belangrijk om alles te integreren waar je mee moet werken. Ja. En daarom zeg ik ook, hè, ruimte is een steeds belangrijker element. Om te oefenen, verbindingen zijn daar belangrijk voor, inlichtingen die we verzamelen. Dus om dat soort dingen nog beter te integreren, dat is wel een van de belangrijkste lessen.
2: Ja. U noemde al de Amerikanen, de grootste NAVO-lidstaat. Ook wel de afgelopen tijd wat spanningen als het gaat om NAVO en het Witte Huis. Merkt u daar nog iets van achter de schermen of helemaal niet?
0: Nou, heel begrijpelijke vraag. Laat ik dat voorop stellen. Maar wat je het zelf al zegt, 2000 Amerikanen in de oefening. En als collega's onder elkaar is dat gewoon professioneel, collegiaal. Maar ik denk dat het wel goed is om te zeggen, ja, het is de eerste keer dat zij hun oefening in de onze geïntegreerd hebben. En dat betekent ook wel hun verbondenheid met het bondgenootschap, dat we dat op deze manier ook laten zien.
2: Ja. Tot slot, dit scenario nu getest, met name digitaal, met name virtueel. U moet natuurlijk ook wel wat veld in, denk ik, want ja, je kan het niet alleen maar op de computer doen.
0: Nee, dan zou ik zeggen, volgend jaar let goed op. Dan gaan we een hele grote oefening houden waar we heel veel eenheden ook gaan ontplooien, zeg maar, richting de oostflank. Om ook te laten zien dat we het niet alleen op de computer kunnen, maar dat ook in het veld we in staat zijn om heel snel grote eenheden richting de oostflank te brengen.
2: En dat zei generaal-majoor Lucas Geurs van het NAVO Allied Joint Force Command in Brunsum.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
33: Frankrijk maakt zich klaar voor een golf aan nepcampagnes vanuit Rusland voor de presidentsverkiezingen die in het voorjaar plaatsvinden. De centrum-linkse kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen sloeg in de zomer al alarm dat hij doelwit was geworden van een desinformatiecampagne. De regering vreest dat het er alleen nog maar meer zullen gaan worden. We gaan het bespreken met Frankrijk-historicus aan de Universiteit van Amsterdam, Niek Pas. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
33: In de zomer werd er al alarm geslagen, maar speelde dit dan ook al bij eerdere verkiezingen of is dit echt een nieuw fenomeen?
6: Nee, dit is zeker geen nieuw fenomeen. Dit speelt al langer, eigenlijk vanaf de eerste verkiezing van president Macron in 2017. En de afgelopen jaren zagen we het bijvoorbeeld in 2024 bij de Europese verkiezingen, bij de parlementsverkiezingen. We zagen het afgelopen voorjaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dus dit fenomeen van desinformatie, die campagnes, dat speelt al langer.
33: Ja, en maar ik zei het al, dat komt voor een deel uit Rusland. Is dat ook echt de hoofdmoot waar het vandaan komt? Of is het ook nog meerdere actoren die hier een rol in spelen?
6: Nou, er wordt wel van uitgegaan dat Rusland de hoofdmoot is, maar er zijn meerdere actoren. Er wordt ook opgewezen door verschillende presidentskandidaten over inmenging van buitenaf vanuit de Verenigde Staten. Denk dan met name aan Elon Musk met X, social media, die zich ook heeft uitgesproken en ook op die manier probeert zijn invloed te doen laten gelden. Dus het is wel wat breder dan alleen maar Moskou.
33: Ja, en richten die zich dan op vooral op links of op rechts, of is het allebei? Wie wordt hier nou het meest door benadeeld?
6: Ja, eigenlijk zowel centrumpolitici, centrumpartijen als links. Die worden eigenlijk voortdurend aangevallen of op de korrel genomen. De gedachte hierachter is toch, de vermoedens in ieder geval, sterke aanwijzingen dat het erom gaat om extreem rechts, in dit geval Marine Le Pen en het Rassemblement National, een opkontje te geven.
33: Ja, en nou ja, heb ik gezegd. We moeten ons opmaken voor een storm aan van dat soort nepfilmpjes de aankomende verkiezingen. Wat doet Frankrijk er nou tegen om dit een beetje te weren?
6: Nou ja, eigenlijk best wel veel. Als je kijkt wat er aan beleid ontwikkeld wordt en acties ook vanuit de regering wordt ondernomen. Er bestaat sinds een aantal jaar al een nieuwe structuur die is opgericht. 2021, Viginum heet dat. Die valt onder Binnenlandse Zaken, Veiligheidsbeleid. En dat is een instantie die zich bezighoudt met het in kaart brengen van dit soort nepinformatie en activiteiten. En dan vervolgens ook rapporten erover uit te brengen. Dus dat wordt echt wel in kaart gebracht en bijgehouden. Dus dat is aan de ene kant een activiteit. En ten tweede, sinds eigenlijk deze zomer heeft de regering aangekondigd om met aangescherpte wetgeving te komen. Een nieuw wetsvoorstel. En dan moeten we denken aan een verhoogde strafmaat voor betrokkenheid bij dit soort nepinformatie. En ook een versnelde procedure waar het gaat om optreden als er sprake is van nepcampagnes tijdens de verkiezingen. Dus dit wetsvoorstel ligt vooralsnog, is in de maak of ligt op de plank. Omdat op dit moment Frankrijk, in ieder geval de regering, zijn hoofd ergens anders heeft.
33: Ja, en u zegt ook, dus er wordt actie ondernomen. Toch maakt het land zich weer op voor zo'n storm aan van die filmpjes. Heeft u in die zin dan ook het idee dat dat soort maatregelen ook echt werken? Brengt het aantal filmpjes significant omlaag? Of is het meer dan dit kunnen we gewoon niet doen?
6: Nou, de vraag is in hoeverre vanuit Frankrijk gestuurd kan worden op het terugdringen van het aantal filmpjes, die nepcampagnes. Dus in hoeverre is dat mogelijk. Ik vind wel dat er wordt echt wel iets gedaan. Hè. Er zijn structuren, wetgeving, er is bewustzijn, bewustwording. De verschillende presidentskandidaten die trekken ook voortdurend aan de bel. Er wordt ook veel over geschreven en gedebatteerd. Wat dat betreft kun je wel zeggen dat men zich ervan bewust is... En dat er actie wordt ondernomen.
7: Dank, Niek Pas, Frankrijk-historicus aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Wij gaan om 14 minuten voor 10 naar Erwin de Hart bij de ANWB. Überhaupt nog ergens problemen, grote problemen?
24: Nou, geen grote problemen, wel wat files op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Een kwartiertje tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer. De A20 Gouden Hoek van Holland met een kapotte vrachtwagen bij Knopend Kleinpolderplein. 7 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En nog geen 7 minuten op de A58 bij de Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel, de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Door een ongeluk iets van 10 minuten vertraging bij Haarlem. Vanmiddag dan komt de avondspits natuurlijk. Zoals altijd is dat een drukke op donderdag. Maar nu extra druk gaan we vanuit. Want waarom? Nou, het is zo dat de herfstvakantie voor de deur staat voor de regio's Midden en Zuiden. In het noorden is deze week de herfstvakantie al. Maar dat geldt dus voor de rest van het land ook voor mensen vanaf vrijdagmiddag. En heel veel mensen die hebben vrijdag dan vrijgenomen. Vandaar de naam vrijdag waarschijnlijk ook. Een flitser staat er nog op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Hectometerpaal 235,2. De A7 Groningen-Heerenveen 180,1. En de A12 Utrecht-Den Haag bij 17,0.
8: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
9: Ik kan natuurlijk niet zeggen welke vrachtwagens echt extra kroppen sla en andere groenten en zo de stad in aan het vervoeren zijn.
10: De cijfers als zich zijn natuurlijk helemaal prima, maar de markt die rekende toch op wat meer.
9: Bumble.
2: Zometeen over 12 minuten is het weer tijd voor BNR's Big Five. Deze week de Big Five van het eeuwige leven met Diana Matroos. Diana, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Iwan.
2: Heb je al een eeuwig levend iemand te gast gehad?
11: Nee. Nog geen 300 jaar. Iedereen kiest toch voor sterfelijkheid, maar wel om langer gezond te leven. Maar tot nu toe denkt iedereen, laten we ook maar gewoon doodgaan.
2: Een keer op het einde moeten we ook accepteren.
11: Precies.
2: Nou, hoe denkt jouw gast van vandaag erover? Wie is het?
11: Nou, ik denk dat hij daar net zo over denkt, maar hij volgt de techbros heel nauwlettend. Hij is techjournalist bij de Volkskrant, Laurens Verhagen. En als je naar die techbros kijkt, ja, die willen gewoon onsterfelijk zijn. En zijn met hele maffe dingen eigenlijk bezig. Maar ook serieuze dingen. Dus met hem ga ik een beetje kijken waar ze allemaal mee bezig zijn. Maar het heeft ook allemaal met filosofische denkrichtingen te maken. En Peter Thiel, die gelooft bijvoorbeeld in het hele Lord of the Rings verhaal. Ja, met allerlei Antichrist elfen. Dus het gaat best wel ver allemaal. Maar wel super, super interessant.
2: Ja, en ze kopen allemaal bunkers in buitenlanden waar ze dan kunnen zichzelf opslaan en bevriezen.
11: En eigenlijk een soort eeuwig leven middels de computer. Hè? Dus dat is een beetje onze toekomst. Ik ben heel benieuwd, gaan we daar uiteindelijk ook allemaal mee? Geen idee.
2: Het is wel een leuk idee dat we over 900 jaar nog Diana Matroos kunnen opzoeken op het internet.
11: Ja,
2: dat is wel leuk. Kunnen we een aflevering doen?
11: Ik hoop dat sowieso die aflevering een beetje terug te luisteren blijft. Ook van jullie, toch? Ja.
2: Gewoon bij beeld en geluid, toch? Liggen we dan eigenlijk?
11: Ja, Bernhard is in ieder geval helemaal gecoverd, volgens mij, bij beeld en geluid. Ja. Maar ik weet niet of het voor ons ook. Nou, daar hebben ze een heel archief voor aangelegd.
2: We sturen het deze even op. Diana Matroos, dankjewel. Zometeen met Laurens Verhagen, tech-redacteur bij de Volkskrant, over het eeuwige leven.
8: Tech-update.
2: Met Rosanne Peters. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
2: Eeuwig leven?
11: Nee, dank je.
2: We gaan praten over schadelijke gevolgen van AI. Want er komt een waarschuwing vanuit de financiële wereld. Vertel.
11: Ja, klopt. We horen het de laatste tijd op best wel vaak. Maar dan vooral vanuit de top van grote techbedrijven. Maar vandaag komt de waarschuwing van de Financial Stability Board, de FSB. En dat is een internationaal orgaan dat toezicht houdt op het wereldwijde financiële systeem en dus ook aanbevelingen doet. En nou ja, AI is een aanzienlijk risico voor de stabiliteit van het financiële systeem. En daarom komt de waarschuwing in de vorm van de publicatie van definitieve richtlijnen voor het verantwoordelijk gebruik van AI. Ja. En dat is dan specifiek voor banken en financiële instellingen.
2: Oké, en wat is dan de belangrijkste boodschap?
11: Nou ja, zij zeggen eigenlijk die belangrijkste focus moet liggen op meer menselijk toezicht bij het gebruik van AI-agents. En eigenlijk zeggen zij, ja, hoe groter het risico van een bepaalde toepassing, hoe belangrijker het is dat mensen controleren. Mm-hmm. En zoiets stond ook al in het concept dat ze in juni naar buiten hadden gebracht, maar is dus nu aangescherpt met de eis dat bedrijven ook voor zichzelf duidelijke criteria vaststellen voor wanneer
1: meer een agent dan menselijke goedkeuring nodig zou moeten hebben of daarom zou moeten vragen. En nou ja, dat die richtlijnen zijn aangescherpt komt ook mede omdat het gebruik van technologie natuurlijk toeneemt. En ook omdat ja, verschillende bekende incidenten zoals die Hugging Face hack bijvoorbeeld van de agents van OpenAI ja, best wel impact hebben gemaakt. Ja, de richtlijnen zijn dus niet per se bindend. Het zijn dus echt aanbevelingen. Maar het is wel de bedoeling dat deze ja, financiële board dus een wereldwijde standaard zet en toezicht houdt, zodat die opgestelde richtlijnen ja, duidelijk zijn en ook steeds meer mensen daar ja, wel een voorbeeld aan nemen.
4: Ja, precies. En banken en verzekeraars en andere financiële instellingen, die moeten er dus wat mee. Okay. Ja. Dan naar OpenAI. Dat is door 8 Amerikaanse staten aangeklaagd vanwege gebrekkige veiligheid. En dat heeft met kinderen te maken.
1: Ja, precies. Zij vinden dat de chatbot ja, een onveilig product is dat kinderen schade toebrengt. Dat is inmiddels ook een bekend verhaal. Het gaat om ja, verschillende staten, zoals West Virginia, Arizona en Iowa, die dus afzonderlijk een rechtszaak aanspannen tegen OpenAI. En de procureur-generaal van Iowa die zegt in een persbericht dat OpenAI ja, liegt over de veiligheid van het platform, omdat ze zich gewoon bewust zijn van het feit dat het kinderen schade toebrengt. En dus ja, bewust kinderen in gevaar brengen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan medisch advies, wat heel gevaarlijk kan zijn, of dat kinderen zelfs worden aangezet tot ja, het pijn doen van zichzelf of anderen, of ja, soms zelfs zelfmoord plegen.
4: Ja, we kennen de vreselijke verhalen wat dat betreft. Wat zegt OpenAI daarover? Hebben ze gereageerd op deze zaak?
1: Volgens mij nog niet per se inderdaad op deze aankondiging. Maar ja, ze hadden eerder op andere zaken al gezegd van nou, wij werken eraan. Wij hebben ChatGPT for teens gemaakt. Voor de, ja, voor de jeugd tussen de 13 en de 17. Dat zou een veiligere variant moeten zijn, met ook educatieve functies bijvoorbeeld. Maar ja, experts die zeggen tot nu toe, nou, wij zijn niet overtuigd van die betere veiligheidsmaatregelen. Er zijn bijvoorbeeld wel wat dingen die dan verbeterd zijn. Dat bijvoorbeeld zo'n vraag om bepaalde seksuele rollenspellen te spelen, dat zo'n ja, dat ChatGPT daar dan niet op ingaat. Maar ja, daar zit natuurlijk ook het grootste probleem niet. Ja. Hè? Dat zit echt in die mentale problemen. Hebben bepaalde ja, dingen toch opmerken dat je denkt, oeh, dat gaat niet helemaal goed. Dat blijft toch lastig. En nou ja, goed, dit is dus ook een van de redenen dat deze 8 staten nu op deze manier met weer een nieuwe rechtszaak proberen om OpenAI toch verantwoordelijk te houden.
33: Ik was laatst aan het lezen, hè? Weer een nieuwe rechtszaak voor OpenAI. Hoeveel lopende zaken denk jij dat er momenteel daar nu spelen?
4: Bij OpenAI?
33: Ja.
4: Duizenden, denk ik.
1: Dat vroeg ik me dus ook al af.
33: Ja, ja, duizenden is wel heel veel.
1: In totaal denk ik duizenden, maar voor OpenAI ja, misschien 100?
33: Nee, ja, ruim 50. Schuur tegen de 70 gaan. Maar dat vond ik al
1: vind
33: bizar
1: ik ook
33: veel.
1: Best wel veel ja.
4: Valt mij nog wel mee.
33: Oh ja, oh, ik vond het echt wel veel hoor.
4: Alle bedrijven, particuliere staten, ja, dat in de hele wereld.
33: Ja.
1: Maar het zal zich waarschijnlijk sneller opstapelen dan het zich afrondt.
33: Ja, en schikken en dan is er ook weer een hoop weg. Hè.
1: Ja.
4: Rosanna, dankjewel.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: Ik ga nog even naar Finland, want daar is een festival gaande. Het is geen technofestival of een van de hardcore festival. Nee, het is een stiltefestival. Geen muziek, geen artiesten, geen feestgangers. Alles draait hier om de geluiden van natuur. Heerlijk, een beekje hoor je daar.
33: Ja.
4: Het heet het Hiljafest. Maar het wordt ook wel Quietchella genoemd.
33: Oh.
4: Als een soort
33: Coachella,
4: ja,
33: maar dan
4: alternatief voor Coachella, ja, inderdaad. Het vindt plaats in een nationaal park op 1,5 uur rijden van Helsinki. En volgens de organisatoren is het het eerste festival ter wereld dat helemaal draait om het luisteren naar natuur.
33: Nou, heerlijk eigenlijk wel, toch?
4: Er zijn 4 podia en er is een heuse line-up met 13 artiesten. Alleen die artiesten, dat zijn geen muzikanten, maar dat zijn bijvoorbeeld vogels. De korhoen treedt daarop. Mossen kan je beluisteren. Je kan luisteren naar de wind. Je kan luisteren naar de ochtendmist. Geen ochtendnieuws, althans. Als podcast misschien. Een van de hoofdacts is een bijzondere, zeldzame nachtvlinder. Of die ook daadwerkelijk komt, dat weten we niet. Hij is wel geboekt, de nachtvlinder. Maar ja, de organisatoren zeggen, ja, die artiesten die houden zich niet altijd aan het programma. Die vlinder komt als die komt en gaat als die gaat. Dus ja, of die überhaupt komt, geen idee. De natuur bepaalt zelf wanneer de show begint en eindigt. Bezoekers kunnen op eigen tempo door het park wandelen, over houten vlonderpaden en langs uitkijktorens. En het idee is dat je even lekker tot rust komt op Quietchella.
33: Ja.
4: Ga je erheen?
33: Nou, weet ik niet. Ik dacht wel, als we het hier in Nederland organiseren, we doen het bijvoorbeeld bij de laagveemoerassen, dan noemen we het stinkpop. Goeie?
4: Niks aan toe te voegen.
33: Oké. Okay.
4: Doe dat idee. Vond het je beste bijdrage van vandaag. Tot zover de ochtendspits voor vandaag. Donner, dankjewel.
2: Morgen een nieuwe aflevering vanaf 6 uur, dan met Nina. En zometeen hier op BNR, BNR's Big Five van het eeuwige leven. Diana Matroos in gesprek met Laurens Verhagen, tech-redacteur bij de Volkskrant. Stinkpop, ik laat hem nog even bezinken. Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
13: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
13: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
14: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
15: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
14: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
16: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
17: Gaat digitalisering de zorg redden?
16: En wie draagt de zwaarste lasten?
17: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
18: Samen slimmer zorgen.
17: Vebego Zorgservice.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
20: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
21: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
22: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
23: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
25: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
26: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
25: Voor pallets van 100 kilo?
26: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
34: Tijd voor gesponsorde vacatures.
23: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
35: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenclen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
36: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
37: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
35: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
38: Nu in de BNR-app.
39: Het aantal ZZP'ers in Nederland is gedaald, blijkt uit een nieuwe analyse van de Nederlandse Bank. UWV zet na 5 jaar een streep door ICT-project dat 55 miljoen euro kostte. En ABN AMRO riskeert miljardenboetes als huisbankier van het internationaal strafhof. Dit en meer lees je nu in de BNR-app.
2: 10 uur geweest bij de ANWB. Erwin de Hart, hoe stopt de weg, Erwin?
0: Er staan nog een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 20 minuten vertraging, 11 kilometer file. A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knopen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. En een kwartier extra door een ongeluk op de N205 bij Haarlem. En dan nog wat flitsers. A1 Hengelo Apeldoorn, hectometerpaal 125,8. A2 Belgische grens Maastricht 269,1. En A9 Amstelveen richting Alkmaar, hectometerpaal 57,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nog steeds lege schappen bij Albert Heijn als het gaat om verse spullen zoals groente, fruit en zuivel, maar er wordt wel meer bijgevuld. Dat komt omdat de distributiecentra weer volop werken na het cyberincident. De website van Albert Heijn is nog uit de lucht. Het is dus nog niet mogelijk om boodschappen online te bestellen. Er wordt onderzocht of een loodsbrand in Berkel en Roderijs bij Rotterdam vannacht is aangestoken. 2 jaar geleden was daar ook al brand. Toen werd er een lichaam gevonden en spullen om drugs te maken. De politie zegt dat er nu niets bijzonders lag. Er wordt wel gekeken of er een verband is tussen de twee branden. In Kroatië, in de stad Split, is een confrontatie geweest tussen Ajax-fans en aanhangers van Hajduk. Dreigde gisteravond een massale vechtpartij. De politie greep in en pakte tientallen mensen op. Of er ook Nederlanders bij zitten, is niet bekend. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de leider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. En premier Jette heeft harde kritiek op Amerika. Volgens hem is de VS steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Als voorbeeld geeft Jette de afspraken die president Trump heeft gemaakt met Rusland over het kopen van diesel. Jette vindt het deal onbegrijpelijk, want dat geld kunnen de Russen gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. En dan het weer van weer online. Het wordt een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later komt er vanuit het westen meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In Silicon Valley steken tech-miljardairs fortuinen in een toekomst waarin mensen misschien nooit meer hoeven te sterven. Zijn ze totaal doorgeslagen of wordt dit uiteindelijk de weg waar we allemaal op gaan? Je hoort het zo meteen in de Big Five van het eeuwige leven.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Welkom bij Praatjesmakers.
11: Jochem van Gelder is de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden uit vanuit het Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark. Ook schuiven Faya Laurens en Gordon aan.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app
24: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
27: Download de BNR-app en blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. De Big Five. The
13: Diana Matroos.
4: Miljarden worden er uitgegeven om langer, gezonder en misschien veel langer te leven. Dat zei ik al. Grappige dubbelingen hier in mijn tekst. Waarom zijn nou juist de machtigste mensen uit Silicon Valley zo geobsedeerd geraakt door het verslaan van de dood? Dat gaan we er vandaag echt uitlichten. In dat verband ben ik ontzettend blij dat jij daar bent, Laurens Verhagen. Als techjournalist volg je namelijk de techbazen, de techbros, zoals jouw boek ook heet, al jaren zeer kritisch. Welke invloed ze uitoefenen op ons leven, politiek, maatschappelijk gezien. En je kijkt ook nog met een filosofische bril daarna, want je hebt filosofie gestudeerd. Welkom trouwens.
0: Ja.
4: Ik kan me voorstellen dat dan zo'n onderwerp als longevity, eeuwig leven in combinatie met die techwereld als filosoof echt smul is.
0: Ja, dat is heerlijk. Bij het schrijven ook van het boek ook. Het is een beetje een verdeeld genoegen. Want het zijn niet altijd even frisse ideeën. Maar voor een filosoof en inderdaad een techjournalist komt dat wel allemaal samen.
4: Ja.
0: En dat zijn wel mannen mannen met ideeën en een visie.
4: Ja, gaan we allemaal langs met jou. Had je gedacht dat zij zich op die longevity zouden storten überhaupt?
0: Jawel, dit is ook wel een tijdje bekend. En het is ook wel heel logisch.
4: Mm-hmm. Waarom is het logisch?
0: Vanuit Silicon Valley heerst heel erg de gedachte dat je met technologie alles kan oplossen. Tech-solutionisme. Ze zien eigenlijk de dood als de ultieme bug, zou je kunnen zeggen. Dus dat moet je ook kunnen oplossen.
4: Ja.
0: Voor hun zijn mensen ook toch een soort gemankeerde computers. Nou ja, dat kan je allemaal met technologie oplossen. Dus ja. In die zin is dat best logisch.
4: Je zou ook kunnen zeggen, ze zijn best geobsedeerd geraakt daardoor. Ja. Zie jij dat ook zo?
0: Ja, totaal.
4: Ja? Ja. Ja? Ja. Leg uit.
0: Verschillende techmannen, techbazen, die hebben zich wel wat laten ontvallen dat ze de dood onbegrijpelijk vinden. Vaak wordt ook wel verwezen naar inspiratiebronnen. Nou, Lord of the Rings is een bekende. Van Peter Thiel bijvoorbeeld. De grote...
4: Ja, die vind ik echt fascinerend. Die moet je even uitleggen. Die is echt zo mooi.
0: Peter Thiel, dat is ook een van de hoofdpersonen van ons boek. Omdat hij is iets minder bekend, denk ik, dan mensen als Elon Musk. Iets meer op de achtergrond. Maar een hele belangrijke stem. Misschien wel de belangrijkste in Silicon Valley. Hij is een investeerder. Ja. Maar ook vooral inspiratiebron. Ook voor
4: Trump, hè?
0: Ook voor Trump. Voor Trump weet ik niet. Ik denk vooral voor J.D. Vance. Mm-hmm. Trump leest niet zoveel, vermoed ik. maar ook voor Sam Altman bijvoorbeeld. Mentor is hij geweest. Ook een filosoof trouwens. Intellectueel. Veel extreme ideeën. En heel invloedrijk. Dus niet alleen met zijn geld, maar ook met zijn ideeën. Nou ja, Lord of the Rings is een van zijn grote inspiratiebronnen. En dan heeft hij het over de elfen. En de elfen zijn onsterfelijk. En hij vraagt zich dan ook op een gegeven moment af, waarom kunnen wij geen elfen zijn? Dus meer tech mannen, Larry Ellison van Oracle, de topman, die heeft het ook weer gezegd van de dood vindt hij onbegrijpelijk, moeten we toch kunnen oplossen. Dus dat is echt wel redelijk gangbaar daar.
4: Ja, en hoe kijk jij daar als filosoof naar, of wat zouden oude filosofen daarover zeggen? Ik noem maar iemand zoals Nietzsche.
0: Nietzsche, daar ben ik op afgestudeerd. En een van de mooie dingen van Nietzsche, naast dat hij heel mooi schrijft, is ook zijn aandacht voor het nu en de aarde, zou je kunnen zeggen. En dat is tegenovergesteld van deze mensen, want die kijken allemaal naar de verre planeten en verre toekomsten. En die vergeten een beetje het hier en nu. Nou ja, de les van Nietzsche voor mij, hij ging toen heel erg tegen het christendom in. Maar hij zou hier ook wel wat van gevonden hebben, denk ik zo.
4: Ja, want uiteindelijk is het ook zo, als je een keer weet dat je sterft, wat we nu weten, dan geeft dat ook wel een bepaalde urgentie aan je leven natuurlijk.
0: Ja, het is niet onderdeel van het leven, want leven en dood staan naast elkaar. Maar het besef dat we allemaal doodgaan, dat geeft wel relief aan het leven. Dat hoort er voor mij toch ook wel bij.
4: Staat het je tegen wat die techbros daar dan in doen? Ik weet niet, misschien zou je zelf wel even willen leven trouwens. Moet je er niet aan denken?
0: Nee, ik moet er niet aan denken. Nee.
13: iets waar ik echt totaal geen behoefte aan zou hebben.
4: Nee.
13: Wel gezond leven natuurlijk.
4: Ja.
13: En daar zijn ze natuurlijk ook mee bezig.
4: Leven.
13: Ja,
4: misschien.
13: Langer, weet ik niet. Ja, maar eeuwig is dat is heel ver. En dan kom ik ook weer op Nietzsche. Die had het dan wel over de eeuwigheid. Maar meer dat je in het nu moet leven alsof het eeuwig is. Dus elk moment moet je omarmen. Een beetje dat idee.
4: Nou, nou, lijkt me
13: dat
4: mooi.
13: Vind ik wel een mooie.
4: Ja, vind ik een mooie filosofische gedachte. Wat roept het meeste weerstand op bij je bij deze techbros?
13: Dat is vrij veel. En op dit punt, er gaat heel veel geld en aandacht ook naar extreem soort onderzoek. Ze investeren er ook allemaal in. Maar er zijn ook wel onderzoekers die noemen het een soort tweede golf van eugenetica. En dat kan ik wel volgen, want het gaat ook heel erg om het creëren van superieure mensen. En dat is natuurlijk doodeng. En er kan ook een tweedeling ontstaan, denk ik.
4: Mm-hmm.
13: Want dit soort onderzoek kost enorm veel geld. Het is niet voor iedereen weggelegd. Het gaat ook vaak over scannen van embryo's op IQ. Nou ja, dat heeft hele enge kantjes. Want uiteindelijk krijg je een wereld met superieure mensen en inferieure mensen.
4: Ja.
13: En sowieso de hele aanname dat de mens eigenlijk een soort inferieure machine is. Namelijk een machine die minder goed denkt volgens hun, die biologisch is. Nou, dat is allemaal maar heel vervelend. Dus eigenlijk allemaal dingen die
4: grappig, maar ze keren zich dan ook tegen zichzelf, want ze zijn zelf wel mensen van vlees en bloed.
13: Ja, zij zijn zelf natuurlijk wel superieure mensen, dus dat zit er ook nog achter dat ze het volgens mij niet kunnen verkroppen dat ze ooit doodgaan, want zij zijn op aarde om ons allemaal heel ver te brengen. Maar ik heb het idee dat ze niet zoveel met het lichaam hebben, want dat is dus irritant. En Musk heeft ook wel eens gezegd dat hij het heel vervelend vindt, dat hij heeft het dan over de tergend trage output, dus hoe we praten. Hij heeft heel veel gedachten en dat gaat allemaal maar heel traag. Dat moet allemaal veel efficiënter kunnen. Het gaat denk ik vooral om hun, tussen aanhalingstekens, superieure geest, die moet worden bewaard.
4: Ja, want je zei eerst, ze zien het als een technisch probleem eigenlijk, dat opgelost moet worden, maar eigenlijk is het veel groter dan dat met wat jij nu beschrijft. Ze willen dus niet aan hun eigen sterfelijkheid, omdat ze briljant zijn in hun ogen.
13: Ja.
4: Nog meer, is het nog hoger als je uitzoomt?
13: Nou ja, het gaat om een eigen sterfelijkheid. Ik weet niet goed of ze nou echt willen dat iedereen onsterfelijk wordt. Ik vermoed van niet, want Musk heeft ook wel expliciet, zeker de laatste jaren, laten ontvallen dat het om witte mensen gaat. Dus daar ga je al.
4: Interessant, blijf ik achter.
13: Heel openlijk.
4: Met mijn kleur.
13: Ja, ja. Daar is heel openlijk in.
4: Ja, weet ik.
13: Ja, dus nou ja, als je het hebt over enge dingen, dan is dat er natuurlijk ook wel één. Ze zijn met verschillende dingen bezig, hoor. Dus het gaat ook om helemaal niet extreme dingen zoals experimenten met eiwit en celverbetering. Nou ja, allemaal met het idee dat je dan iets langer kan leven. Nou, ik ben geen expert op dat gebied, maar
4: heb ik eerder deze week besproken, bijvoorbeeld met Andrea Meijer.
13: Ja, en daar zei dat is niet heel raar.
4: Nee.
13: Dat je op die manier de boel iets verlengt. Ik weet niet over hoeveel het gaat, misschien 10 jaar. Lijkt me aardig wat.
4: Ja.
13: Dus dat is helemaal niet zo raar. Maar als je het... Als je vraagt van, denken ze ook verder? Zeker. En dan gaat het ook over dingen die heel extreem klinken. Over mind uploading. Dus het uploaden van je geest. In een niet-biologische entiteit. Ja, nou ja, je lacht. Maar zij geloven daarin.
4: Ja,
13: en investeren erin.
4: Ja.
13: En vanuit hun oogpunt is het ook niet zo gek natuurlijk. Want dat biologische lichaam...
4: Dat is maar lastig.
13: Ja, en eeuwig, we kunnen het wel aardig verlengen. Misschien dat we ooit 200 jaar gaan leven, of misschien 300. Maar eeuwig natuurlijk niet. En dan heb je dat probleem ook opgelost.
4: Ja, goed. Laten we daarover verder praten.
14: De Big Five. Diana Matroos.
4: Want laten we even wat meer inzoomen wat die techbros allemaal doen. Je hebt Elon Musk al een aantal keer genoemd. Waar kijkt hij met name naar? Waar investeert hij in?
13: Bekendst is hij op dit gebied met zijn bedrijf Neuralink. Hij heeft iets van 12 of 14 bedrijven. Neuralink is er één van.
4: Ja.
13: Een hele interessante ook wel. En kort gezegd gaat het om breinimplantaten. Mm-hmm. En dat is ook geen science fiction, want er zijn al diverse experimenten gedaan, ook met mensen, die zijn ook geslaagd. En het gaat nu nog om mensen die verlamd zijn en bijvoorbeeld hun ledematen niet kunnen bedienen of niet meer kunnen praten door...
4: Nou ja, op zich is dat best een mooie gedachte, ja, als je die mensen kan helpen,
13: zeker,
4: toch? Dus
13: ja,
4: het begint mensen, eigenlijk best wel goed.
13: Ja, en die mensen zijn er ook heel blij mee, want het is natuurlijk heel mooi. Dus
4: ja.
13: Waar beelden van een man die, eigenlijk via je gedachten kan je dan een cursor bedienen. Via zo'n breinimplantaat.
4: Ja.
13: Nou, dat is prachtig, daar is ook helemaal niks mis mee. Maar het uiteindelijke doel, heeft Musk ook wel gezegd, met Neuralink, dat is ook geschikt is voor hemzelf bijvoorbeeld. En voor ons misschien wel als we heel veel geld hebben.
4: Dus hij heeft een aantal interessante proefpersonen gevonden waar hij het een beetje op kan testen en dan wil hij het bij zichzelf doen.
13: Ja, en nu gaat het nog om bedienen van een cursor. Maar uiteindelijk gaat het om een wat je noemt een transhumanistische toekomst. Dus
4: moet je even uitleggen?
13: Biologie verbinden met technologie. En breinimplantaten, ja, dat is wel iets wat heel erg bij hem past. Want hij vindt dat wij heel veel beperkingen hebben. Hij heeft ook wel eens gezegd dat hij bang is voor kunstmatige intelligentie. Dat het ons gaat overtreffen in cognitie. Nou, en een van zijn ideeën om nog bij te blijven is dat we ons moeten gaan verbinden met technologie.
4: Mm-hmm.
13: Dus, en dan gaat het veel verder dan het bedienen van een cursor, omdat je niet meer kan bewegen. Maar beter geheugen, snellere output, communiceren zonder spraak, maar direct met computers, noem maar op.
4: Gaat het ook zo ver dat je precies kan weten wat de ander denkt, omdat dan die zaken met elkaar gaan verbinden, die hersenimplantaten, stel dat wij ervoor kiezen om dat te doen, dan weet ik precies wat je nu denkt.
13: Dat is ook een van de ideeën en beloftes, of hoop ook. Ook bij Mark Zuckerberg bijvoorbeeld, die heeft dat ook wel eens laten vallen. Lijkt me ook weer heel eng idee dat hij precies weet wat ik denk.
4: Ja,
13: dat,
4: nogal. Ja. Zeker als je het niet aan en uit kan zetten. Hè?
13: Nee, precies, ja.
4: Ja.
13: En vroeger werd er nog wel eens gedacht je gedachte, dat is nog het laatste stukje waar we helemaal vrij zijn, waar je privacy hebt. Nou ja, ook niet meer dan. Dus dat zit er wel allemaal aan vast. En eigenlijk is de aanname wel dat onze hele hersenpan uit te lezen is.
4: Ja.
13: Dus dat is wel de belofte daarbij.
4: Ja, dus daar wil Elon Musk echt naartoe. Wanneer is die gedachte echt bij hem? Wanneer heeft het echt hem gepakt om dit op deze manier te doen? Was er een soort turning point?
13: Nee, dat weet ik niet. Zolang ik al weet, is hij daarmee bezig. En wat voor alle techbro's geldt en voor hem ook, is dat ze hevig geïnspireerd zijn door science fiction. Verschillende boeken. En dit is echt wel een van de thema's in heel veel science fiction boeken. Het uploaden van de mind.
4: Ja.
13: Dus dat komt in al die boeken voor. En van hem is ook bekend dat hij dat allemaal heeft gelezen.
4: Ja.
13: Dus dat, ik denk al vanaf zijn vroegste jeugd.
4: Ja, kan je het nog ergens linken waarom die techbro's allemaal zo door science fiction gegrepen zijn? Wat zit daar voor dieper gevoel achter? Gedachten?
13: Dat hebben we ook in ons boek proberen uit te diepen. Ook van welke boeken lezen ze en waarom ze dat hebben gelezen. Dat weet ik niet zeker. Het is een bepaald soort mensen, die techbro's, die ook... blijkbaar hebben ze in hun jeugd dit allemaal gelezen. Ik denk ook wel dat het een bepaald soort type mensen zijn. Die ook wel iets in het spectrum scoren vaak.
4: Ja.
13: Bij Zuckerberg is dat bekend, bij Musk ook, naar eigen zeggen. Mensen die bovenmatig geïnteresseerd zijn in wetenschap. En dan is science fiction natuurlijk wel een mooie vorm. En als ultieme verbeelding ook wat wetenschap zou kunnen doen ooit.
4: In ieder geval verbindt het ze. Hoe merk je die verbinding dan bij iemand als Sam Altman?
13: Die is er ook heel erg mee bezig.
4: Mm-hmm.
13: Die investeert ook in verschillende bedrijven die hiermee bezig zijn. Eentje is Retro Biosciences. Dat gaat om het verbeteren van cellen via eiwitten, herprogrammeren. Maar hij heeft ook geld gestoken, niet zoveel, maar meer als persoonlijk project in een bedrijf dat heet Nectome. En die vind ik ook wel fascinerend. Want dat bedrijf belooft eigenlijk naar je, ze noemen het zelf naar je juridische dood. Vind ik ook wel eens een mooie term. Je hersenen te bewaren. Je moet het, dat wordt dan bewaard via een bepaalde vloeistof. Met de belofte dat uiteindelijk je geest kan worden bewaard. En
4: dat het ergens weer dan geïmplanteerd, geüpload kan worden. En dat
13: in iets anders. En dan blijft
4: in een ander lichaam, een robotlichaam wellicht.
13: Ja, en dan blijft Sam bestaan.
4: En doet Sam het vooral voor Sam, denk je?
13: Ja, dit doet hij weer echt voor zichzelf. Ja, ja. En nou, dat bedrijf geeft ook toe dat we zover nog niet zijn. Want alle neuronen en synapsen, ik weet het niet uit mijn hoofd, vele miljarden en miljarden, die moet je dan in kaart brengen, die moet je met elkaar weten te verbinden. Nou, dat is echt toekomstmuziek, als het al ooit kan. Maar het idee is, nou ja, zij denken natuurlijk dat het kan. En tot die tijd heb je dan bewaard in een soort kluisje. En zijn herseninhoud.
4: Ja, terwijl ook hij begint volgens mij met dit hele verhaal om iets te doen aan Parkinson.
13: Ja.
4: Alzheimer.
13: Klopt.
4: En dan denk ik weer, dat is natuurlijk prachtig. Er worden zoveel mensen door getroffen. Dat is fantastisch als daar een doorbraak in bereikt kan worden.
13: Ja, nee, en dat is bij al zeker. En dat is ook bij Elon Musk zo. En met Neuralink. Dus,
4: ja.
13: Dus dat zijn hele mooie beloftes. En daar is ook niks mis mee. Nou ja, hetzelfde ook een beetje met een Tesla is in principe ook niks mis mee. Of met zijn ruimtebedrijf misschien ook niet. Het gaat vaak om de hele extreme ideeën en hoe ze het doorvoeren. En ze kunnen het ook niet laten om die toekomst dan te schetsen. Je kan ook denken van, nou, voor de goede orde en de goede leven, houden we het even bij de nuchtere dingen. Maar zo denken deze mannen niet.
4: Nee, die zijn natuurlijk altijd al visionair bezig geweest. Dus
13: ja,
4: dat zit natuurlijk ook in de lijn der verwachting dat ze dat doen. Hoe praten dit soort... Ja, je bent er natuurlijk niet bij, maar...
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Rights Specialist.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten? Dan ken je waarschijnlijk Mailchimp. Wist je dat er daarvoor een volledig Europees alternatief is? Cleverreach is eenvoudig te bedienen en voor kleinere bedrijven extra voordelig. Cleverreach biedt gratis support, een speciale multi-account oplossing en houdt je gegevens binnen Europa. Dus waarom Amerikaans als het ook Europees kan? Cleverreach. Gemaakt in Europa, gemaakt voor jou.
2: Aan mensen?
3: Ja. Ja,
2: over
3: ja.
2: Computers.
3: Dus zijn het ook dan, misschien ook gelukkig niet allemaal met elkaar eens?
2: Nee, zeker niet.
3: Nee.
2: Het is niet een soort uniforme gemeenschap die het allemaal heel erg eens zijn. Er zijn allemaal smaken en verschillen en vormen.
3: Ja. En willen ze misschien ook als winnaar de geschiedenis ingaan met het meest innovatieve op dit gebied? Speelt er ook een soort strijd tussen die mannen toch vaak?
2: Ja, het is een extreem masculien wereldje. Dus ze zijn allemaal bezig met de beste, de grootste, letterlijk soms, hè. De grootste raket, de langste raket, zijn ze ook allemaal mee bezig.
3: Ja.
2: Ze willen als eerste superintelligentie maken. Ik denk dat de combinatie is van eerzucht en gewoon de grootste en beste willen zijn, met ook gewoon natuurlijk financieel gewin.
3: Ja.
2: Er gaat enorm veel geld in om. En wie als eerste zo'n technologie heeft, ja, die verdient het meest geld, zo is het ook.
3: Ja, en dat is dus een enorme strijd. Worden ze nog ergens tegengehouden door mensen in hun groepje die zeggen, doe even gewoon normaal?
2: Binnen hun groepje niet. Nee, want dit denken, dat is inherent eraan. En dat vind ik ook wel een van de fascinerende dingen van Silicon Valley. Wij zijn natuurlijk in Nederland altijd van doe maar nuchter.
3: Ja.
2: Ik heb al gezegd, ik vind het enge mensen met enge ideeën. Maar ik vind het ook tegelijkertijd wel fascinerend.
3: Want wat fascineert jou het meest?
2: Nou ja, dat je zo extreem kan denken en zo extreem met de toekomst bezig bent, met alle gevaren van dienst, zeg ik er nog maar ja. bij. Niet in denkt van dit kan niet. Heel veel dingen zou normale mensen zeggen erbij, ja, dat doe maar even normaal. Dit is onmogelijk.
3: Maar zij zien het echt als serieuze wetenschap, toch?
2: Ja,
3: het is wel echt iets waarvan zij zeggen, dit gaat gewoon linksom of rechtsom gebeuren. En ze hebben natuurlijk de beste mensen om zich heen.
2: De knapste koppen, zeker. Ja. Wat ook nog een probleem is, maar absoluut. Ja.
3: Goed. Laten we zo meteen verder praten hoe deze toch wel mannen hun leven eigenlijk zelf leiden. Zitten ze aan pillen, zuurstofmaskers, bloedtransfusies. Nou ja, zo meteen ga ik het allemaal bespreken met techjournalist Laurens Verhagen. Blijf luisteren.
4: Midterms.
5: The midterm elections.
6: The midterms.
7: The midterm elections.
8: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
9: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijt. Raakt,
8: dan is er de Amerika-podcast.
9: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
8: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
9: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus. Brighter tomorrow.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
13: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
14: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.

0: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
1: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
0: Obli. Meer rust, meer rendement.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
6: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
7: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn het toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
8: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
9: BNR Verkeer.
10: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staat 10 kilometer file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn na een ongeluk met 3 auto's bij Barneveld. Een half uur vertraging vanaf Amersfoort Noord. De rechterrijstrook is dicht. De A1 Apeldoorn-Hengelo heeft een file door een ander ongeluk bij Alfred Lochem. 4 kilometer, een kwartier vertraging. A1 Apeldoorn-Amsterdam, 11 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. A20 Gouda richting Hoek van Holland door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging. En er wordt geflitst langs de A7 Heerenveen-Groningen bij hectometerpaal 168. 60,1.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Nog steeds lege schappen bij Albert Heijn als het gaat om verse spullen zoals groente, fruit en zuivel. Maar er wordt wel meer bijgevuld. Dat komt omdat de distributiecentra weer volop werken na het cyberincident. De website van Albert Heijn is nog uit de lucht. Het is dus nog niet mogelijk om boodschappen online te bestellen. Er wordt onderzocht of een loodsbrand in Berkel en Roderijs bij Rotterdam vannacht is aangestoken. 2 jaar geleden was daar ook al brand. Toen werd er een lichaam gevonden en spullen om drugs te maken. De politie zegt dat er nu niets bijzonders lag. Er wordt wel gekeken of er een verband is tussen de 2 branden. In Kroatië, in de stad Split, is een confrontatie geweest tussen Ajax-fans en aanhangers van Hajduk. Dreigde gisteravond een massale vechtpartij. De politie greep in en pakte tientallen mensen op. Of er ook Nederlanders bij zitten is niet bekend. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de leider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. En premier Jette heeft harde kritiek op Amerika. Volgens hem is de VS steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Als voorbeeld geeft Jette de afspraken die president Trump heeft gemaakt met Rusland over het kopen van diesel. Jette vindt het deal onbegrijpelijk, want dat geld kunnen de Russen gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. En dan het weer van weer online. Het wordt een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later komt er vanuit het westen meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Terwijl de wereld worstelt met zaken als oorlog, klimaat, polarisatie, dromen techmiljardairs van een postmenselijke toekomst. Redden ze de mensheid of zijn ze vooral bezig de mens achter zich te laten? Je hoort het zometeen in het tweede deel van de Big Five.
13: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je btw-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
14: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Yorten.
15: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
16: Stop met boekhouden, start met Yort. Ga Yorten op yort.nl.
17: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air, specialist in een optimaal werkklimaat.
16: Ga Yorten. Ga voor de welkomstactie naar yort.nl. Yort met dubbel T.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
20: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week gaat het over het eeuwige leven. Waarom is de mens altijd zo gefascineerd geweest door onsterfelijkheid? En hoe we zo lang mogelijk gezond kunnen leven? En door de hele longevity trend wordt dat nog meer aangewakkerd. En zeker ook door de grote techbazen. En daarover spreek ik al dit uur, een half uurtje al. En nu gaan we het tweede half uur in met Laurens Verhagen. Techjournalist bij de Volkskrant. En jij volgt heel goed die techbazen en hoe ze invloed uitoefenen op ons leven. We hebben net al besproken wat voor grote gedachten ze hebben. Merk je ook hoe zij persoonlijk met slaap, stress, supplementen, gekke behandelingen omgaan? Dat je ook ziet dat ze het zelf leven al?
23: Nou, niet bij allemaal. Je hebt natuurlijk het bekende uithangbord Brian Johnson. Die heeft er heel veel over verteld. Hoe extreem die omgaat met vooral supplementen.
12: Hoeveel zijn dat er zo'n beetje per dag? Het is echt extreem of zo, 200 of zo?
23: Ja, honderden. Ja. Ja, dus daar is hij heel druk mee bezig om dat te doen. Alleen ja, het tragische is dat het bij hem niet echt lijkt te werken. Want hij is bekend geworden dat hij ziek is.
12: Ja, hij heeft een auto-immuunziekte. Ja. Moest je een beetje toch gniffelen? Ik bedoel, niemand een ziekte natuurlijk, maar...
23: Een beetje. Ja, het is wel, laten we zeggen dat het een ironisch lot is, ja.
12: Ja, want hij, voor de mensen die het niet weten, hij besteedt er iets van 2 miljoen per jaar aan zichzelf. Ja. En gaat in zuurstoftanks en al dat soort extreme...
23: Alles trekt hij uit de kast.
12: Alles trekt hij uit de kast, heeft niet geholpen. Op zijn 48ste, geloof ik al, heeft hij nu deze ziekte.
23: Ja, en misschien is ook wel... Het relatief goede nieuws dat mensen er toch misschien iets nuchterder over gaan nadenken. Dus dat niet, hij heeft dan 2 miljoen uit. Maar misschien zijn er mensen die het wel een inspiratiebron vinden. En dat ook deden.
12: Ja. Hij heeft ook een hele Netflix documentaire. Ja. Waar je Don't Die, geloof ik, heet het.
23: Ja, dus... Wat al genoeg zegt natuurlijk.
12: Ja, precies. Ja. Waar die al die gekkigheid, ik heb het nog niet gekeken. Maar waar die al die gekkigheid ook laat zien.
23: Ja, dus hij is wel het bekendste voorbeeld ervan. Ja, ik heb niet idee dat Musk nou heel gezond leeft. Ja, die leeft op ketamine, is natuurlijk bekend.
12: Ja, of in ieder geval,
23: dat, ik weet niet of dat nou bijdraagt aan een goede gezondheid.
12: Nee, lijkt me ook niet. Nee.
23: En van Sam Altman en Thiel is weer bekend dat ook wel dat ze een fascinatie voor jong bloed hebben. Dat klinkt dan gelijk vampierachtig. Dat heeft Thiel ook al gezegd. En voor de goede orde, ik ben geen vampier, maar geïnteresseerd in allerlei onderzoek naar bloedtransfusies bij muizen dan. En wat ook tot verjonging zou leiden. Maar goed, er zijn geen aanwijzingen dat ze dat daadwerkelijk al doen. Maar maar die kijken ook echt...
12: Volgens mij die Brian Johnson wel. Die had geloof ik van zijn 17-jarige zoon bloed genomen.
23: Ja, precies. Dus dat is ook zoiets wat daar heel erg leeft, dit idee. Dus het eigenlijk op alle mogelijke manieren kijken... wat je kan doen om jezelf te verjongen.
12: En dan nou is het toch van... we spraken net al waar die gedachtes vandaan komen. Wat we, dan zit het heel erg in die science fiction. En ze zegt ook, ze zitten ook in een bepaald spectrum. Is het niet ook zo dat ze gewoon te veel geld hebben... zich te machtig voelen, waardoor je dit soort crazy ideeën gaat krijgen?
23: Ik denk dat het ook wel meespeelt. Dat is natuurlijk een bekend effect ook. Als je ergens in een klein gebied goed bent... En dat is niet alleen bij deze tech bros, ook bij Nobelprijswinnaars bijvoorbeeld. Dan denk je al snel dat je in alles goed bent, oplossingen voor de hele wereld hebt. Nou, deze mensen denken dat. Van Steve Jobs zou je nog kunnen zeggen, nou, die was bezig met het maken van hele mooie iPhones of andere producten en voor heel veel geld verkopen. Maar die was helemaal niet zo bezig met een extreme toekomstideeën. En zij allemaal wel. Dus ze zijn met veel meer bezig dan het maken van een raket of het maken van een auto of zelfs met het maken van AI. Namelijk, zij zijn bezig met onze wereld in te richten. Een wereld nu, wereld in de oneindige toekomst. En het enge daarvan is dat ze ook nog eens hele extreme en specifieke ideeën hebben over de democratie. Namelijk, democratie staat ons in de weg, heeft Pieter Thiel ook wel eens gezegd. Daar moeten we vanaf.
12: Ja. Want, dat is natuurlijk een hele trend ook die gaande is over de wereld. Maar als het gaat over die lange termijn, dan moeten we het hebben over het lange termijnisme.
23: Ja, een lelijk woord, maar goed, we moeten het er maar even mee doen.
12: Ja, ik heb hem eruit gekregen.
23: Ja. Long termism in het Engels klinkt al beter, maar lange termijnisme. En dat is extreme vorm van lange termijn denken. Natuurlijk is het goed om aan de langere termijn te denken, aan onze generaties voor ons. Maar zij trekken dat uit tot het oneindige. En met het idee ook dat we oneindig kunnen leven. En dat ook alle levens van alle toekomstige mensen. En ik geloof dat ze zeggen van 99,5% van alle mensen zijn nog niet geboren. Die zijn evenveel waard als de levens hier en nu. En dat klinkt misschien... Ja, ik weet niet hoe dat... Ja, dat klinkt heel raar.
12: Ja, het klinkt raar. Ja. Je zou kunnen zeggen ergens mooi van iedereen is belangrijk. Hè? Alle levens tellen.
23: Nee, zeker. En dat komt ook daaruit voort. Het utilisme heet dat. En dat is eigenlijk het idee dat ergens in de jaren 70... Pieter Singer is daar groot mee geworden. Maar het idee van... hij heeft dan een gedachte-experiment van... Nou ja, als je een peuter in de vijver ziet verdrinken... moet je die redden? Ja, natuurlijk. Maar hij zegt, ook het leven van mensen in Afrika doet ertoe. Allemaal... prima natuurlijk. Ja. En later is dat door andere filosofen tot in het extreme genomen. Nou, en juist deze filosofen zijn natuurlijk weer heel invloedrijk. En dan gaat het ook om denkbeeldige toekomstige levens. En dan wordt het wel problematisch. Want dat betekent ook dat allerlei investeringen in de verre toekomst... in mind-uploading, in raketten, in planeten worden gedaan. Terwijl problemen in het hier en nu niet worden opgelost. Er gaan mensen dood van honger... Ja. Malaria, noem maar op.
12: Daar gaan ze zich niet mee bezighouden.
23: Daar hebben ze geen zin in, want dat is natuurlijk niet interessant. Dus die zijn elke keer bezig met de hele verre, extreme toekomst.
12: Ja, jij zei ook tegen mij in de break, het heeft ook met geluk te maken. Dat moeten we ook goed begrijpen.
23: Ja, dat komt er ook daaruit voort. Een soort gelukscalculus. En dat is ook dat utilisme, eigenlijk hoe je handelt. Als je goed handelt, dan ben je bezig met het creëren van zoveel mogelijk geluk... voor zoveel mogelijk mensen. Ook mooi. Behalve als dat weer wordt opgerekt tot in een oneindige toekomst. En daar zijn zij dan mee bezig. En dan... en ook daar weer verschillende smaken. Maar sommigen gaan ervan uit dat ook machines, AI, geluk kunnen ervaren. Misschien wel veel meer dan wij.
12: Mm-hmm.
23: Nou ja, en dat betekent dan ook dus dat ook weer de extreme...
12: En denk je dan dat is allemaal onzin? Of denk je
23: dat denk ik zelf wel.
12: Of hoop je het? Want ik bedoel, de ontwikkelingen gaan natuurlijk ook zo snel.
23: Ja. Nee, ik kan er helemaal niks mee. En er zijn ook zoveel problemen in het hier en nu. Een van de beloftes van de AI is ook dat het hele klimaatprobleem zou worden opgelost. Nou ja, vooralsnog zien we alleen maar heel veel datacenters komen die heel veel problemen geven. Maar het wordt allemaal gerechtvaardigd met, nee ja, in de verre toekomst is alles opgelost. En dan gaan we naar verre planeten en met zoveel mogelijk mensen. En dat vind ik wel een gevaarlijk soort
12: zeker, denken. Zeker, dat is ook gevaarlijk. En waar komt die gedachte van geluk, waar zit die obsessie dan in? Want ik probeer alles nog een beetje aan elkaar te linken, want er zitten best wel veel tegenstellingen ook in.
23: Ja, zeker. En die zijn er ook, hoor. Want al is het alleen maar omdat sommige mensen denken dat het nog wel... dat mensen belangrijk zijn, maar dat vinden ze dus ook niet allemaal. Sommige mensen vinden mensen helemaal niet belangrijk. En dat geluk komt echt uit het utilisme voort. Ja, dat is een invloedrijke stroming geweest. Eigenlijk een verklaring wat voor ethiek, hoe je goed handelt. En wat ook niet zo'n rare gedachte is, vind ik zelf. Als je idee gaat van, nou, alles wat je doet moet zoveel mogelijk geluk
12: precies,
23: opleveren.
12: Precies, in basis best oké, okay, ja, die dus gedachte.
23: Dat vind ik geen rare gedachte. Alleen is het in de handen van deze techbro's wel heel raar. Want ik heb helemaal niet het idee dat zij nou daadwerkelijk bezig zijn met het geluk van anderen.
12: Nee, want dat zijn de tegenstellingen. En dat zij eigenlijk de mensen helemaal niet, het biologische lichaam, helemaal geen respect voor hebben ook.
23: Nee. Dus
12: behalve voor hun eigen lichaam dan.
23: Ja, en nogmaals, bij Musk dus duidelijk om witte mensen gaat. Ja. Dus het idee van, ja, het gaat om zoveel mogelijk geluk. Nee, hooguit om zoveel mogelijk geluk van een bepaald soort mensen, waar hij ook mee bezig is, om zichzelf zoveel mogelijk voor te planten natuurlijk.
12: Hoe heeft dat utilisme vat op ze gekregen? Is dat doordat ze gewoon dat soort mensen kennen? Hoe is dat, dat ontwikkeld?
23: Dat is wel een intellectueel cirkeltje van elkaar beïnvloeden. Met name via mensen als Peter Thiel. En er zijn meer filosofen geweest die invloedrijk zijn. Hij introduceert ze eigenlijk ook bij anderen. Zo Mark Zuckerberg bijvoorbeeld. Die is ook heel erg geïnspireerd weer door Thiel. Nou ja, het is een beetje een soort boekenclubje, eerbiedig gezegd. En dan,
12: maar
23: dat
12: die Thiel
23: ook
12: is eigenlijk dan misschien het meest invloedrijk in hoe de gedachtevorming bij dit soort techbro's gaat.
23: Ja, ja, ja, die introduceert echt allemaal ook hele obscure denkers ook in dit wereldje. En dat zijn vaak mensen helemaal geen academische filosofen, maar meer een raar soort bloggers die dan heel, op een of andere manier heel invloedrijk zijn geweest met extreme ideeën. En die worden zo verspreid. Dat iedereen leest dat. Iedereen leest daar dezelfde dingen.
12: Ja.
23: Zelfde science fiction.
12: Maar zitten er ook echte filosofen tussen?
23: Ja, zoals Nick Bostrom is een bekende, een Zweedse filosoof. Die een boek heeft geschreven, Superintelligentie. Een jaar of 10-12 geleden. Heel invloedrijk. Gaat ook over de gevaren van, nou, als wij worden overvleugeld. Nou, dat ligt op ieders nachtkastje. Dat is heel invloedrijk geweest.
12: Laten we dan zo meteen over dat boek verder praten. Wil ik meer van weten van Laurens Verhagen, techjournalist. Maar eerst even Jochem Visser. Vandaag weer zaken doen. Wat staat er dit keer op het menu?
0: Nou, we gaan beginnen met het boardroom panel. Daarin gaan we eens praten over ASML onder andere. Nou, die cijfers hebben we allemaal nu wel gehoord. We hebben ook gezien dat het aandeel vandaag wat tikken kreeg. Want chippers wereldwijd die werden even in ingezet. Maar we moeten het vooral hebben over die bestuurskamer. Want het is het boardroom panel. En hoe je nou die beslissingen maakt en omgaat met die capaciteit die ze toevoegen. Hoe je daar als boardroom over nadenkt, hoe je er als bestuur over nadenkt en wat dat dan betekent voor die hele sector enzovoort. Daar kunnen we wat dieper op ingaan. En verder is mijn hoofdgast, dat is heel leuk. Ik ga praten met het Cottonwood Technology Fund. Okay. Dat is een deep tech venture capital firma uit, nou, jullie praten al een beetje over, maar uit Twente.
12: in
0: 2010 opgericht.
12: Ook wat meer nuchterheid dan wat ik hier het afgelopen uurtje heb gehoord.
0: Nou, dat wel zeker. En dat is heel leuk, want je wil natuurlijk weten, hè, men klaagt altijd over Europa en Nederland. We willen natuurlijk gewoon weten, hoe staat het ervoor met venture capital? Wat moet je mee aankomen zetten als technologiebedrijf om van hen geld te krijgen enzovoort? Dus ik ga hem de oren van het hoofd dragen.
12: Oké, okay, mooi. We gaan luisteren naar jou, Jochem Visser, vanaf 11 uur. Dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Ja, Laurens Verhagen, techjournalist voor de Volkskrant. Ik heb een mooie kettingvraag voor je, namelijk van mijn gast gisteren, Helga de Valk. Zij is directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Dus het ging, wat moeten we met al die mensen? Wat gebeurt er dan demografisch gezien? En dit wilden ze van jou weten.
2: Ik zou graag willen weten hoe hij kijkt naar de ontwikkeling. Moeten we ons leven overlaten aan big tech en deels ook big pharma? En wat zijn de consequenties daar dan van?
12: Ja. Ik denk dat ik het al weet, hoor, jouw antwoord.
23: Ja,
12: goed,
23: ik denk niet dat, dat ik iets heel verrassends zeg. Als mijn volmondige antwoord nee is. Nou ja, in het kort, de Big Pharma en ook Big Tech heeft hele grote belangen die niet in lijn zijn met de belangen van de gewone mensen, zeg maar.
12: Ja. Met dus dat radicale mensbeeld eigenlijk wat ze hebben. Zeg je, laat het niet aan ze over. En ik hoor jou ook zeggen eigenlijk hiervoor. Er zijn nu al dingen voelbaar in ons maatschappelijk leven, omdat zij zo met dat eeuwige leven bezig zijn. Kan je daar wat voorbeelden van noemen? De dingen die worden opgeofferd voor dat grotere goed van geluk?
23: Nou ja, ik denk dat datacenters het meest duidelijke voorbeeld is. Hier in Nederland nog niet zo, hoor. Je hebt wel wat protesten, maar zeker in de Verenigde Staten is dat echt een issue. Wordt ook nog wel een issue bij de midterms. Want er komen er heel veel. Ze maken gigantische herrie, daar hebben mensen last van. Ze hebben impact op het waterverbruik. Ze staan ook vaak in droge gebieden waar al gebrek aan water is. Gebruiken gigantisch veel elektriciteit. En dat zien mensen nu al gebeuren. En dan vragen ze zich waarschijnlijk ook af, wat heb ik eraan? Ja, Trump zegt dan, ze leveren heel veel geld op, maar voor wie?
12: Ja.
23: Niet voor de mensen die ernaast wonen.
12: Nee, en uiteindelijk wordt dat geld dus ook niet gestoken om oorlogen op te lossen, maar veel meer in dat lange termijn denken wat ze hebben. Echt ver buiten ons leven zal plaatsvinden.
23: Ja, en die concentratie van geld en dus ook macht is natuurlijk helemaal problematisch, want het is zo krankzinnig. Ik weet niet waar Musk nu op staat. 1000 miljard, geloof ik. Of, nou ja, laat het iets minder of meer zijn. Met dat geld kopen ze ook weer invloed in de politiek. Op alle kanten, dat is ook nog eens problematisch. Dus ze hebben, dat hebben we ook gezien natuurlijk in de tweede termijn van Trump, de rechtstreeks invloed van mensen als Musk.
12: Ja.
23: En ook fans. Daar speelt Thiel ook weer een rol. Fans is er, nou, zou je kunnen zeggen, door Thiel neergezet. Dat is ook een protégé van hem. Die heeft echt gezorgd dat hij daar zit.
12: Ja. En jij zegt niet overleveren aan de tech bros. Nee. En de Big Pharma. Maar als we het even over Big Tech, waar jij met name op zit. Dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Ik bedoel, wie kan dit tegenhouden? Die mensen zijn zo invloedrijk.
23: Ja, nou ja, dat is heel somber om te zeggen, niemand. Dus, want ik denk wel, je moet dat blijven proberen. Op alle vlakken. Nou ja, in Amerika hebben ze behoorlijk vrij spel. In Europa hebben we natuurlijk wel allerlei wetten. Iets anders kan je ook niet. Ja, je moet het blijven proberen. En op individueel vlak is het natuurlijk helemaal moeilijk. Want je kan naar Mastodon gaan en of naar Blue Sky. En ik denk toch echt dat het een hele brede beweging moet zijn. Maar ja, die machtsconcentratie is echt wel heel groot, hoor.
12: Ja, dus moet wel iets, echt moeilijk om daar tegen op te boksen.
23: Ja.
12: Nou ja, dit was dus de kettingvraag die aan jou gesteld is. Morgen praat ik met jouw naamgenoot.
23: Ja.
12: Namelijk ook Laurens, maar dan Landeweert. Het mooie is dat hij ook filosoof is. Jij hebt filosofie gestudeerd. En hij is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Wat zou je aan hem willen vragen?
23: Ik zou willen weten, eigenlijk wat je aan mij ook al vroeg, maar zou hij eeuwig willen leven?
12: Oké. Okay. Mooie vraag. Jij wil het in ieder geval niet.
23: Misschien hij wel.
12: Zover is duidelijk. Ja, ik heb nog niemand gehad deze week die het zou willen. Dus wel allemaal gezonder, langer leven. Maar iedereen vindt toch wel het gevoel van sterfelijkheid ook een fijn idee. Omdat het toch een bepaalde structuur ook geeft aan je leven.
23: Zeker. Ja, dat denk ik ook wel. En verdieping.
12: Ja. Ik wil nog even weten dat filosofische boekje wat bij iedereen op het nachtkastje ligt. Noem nog even de filosoof.
23: Nou, het is geen boekje, hoor. Dat is
12: een flinke pil. Die zou ik echt allemaal hebben gelezen.
23: Dat denk ik wel. Dat jij wel. En volgens mij was het hier ook een behoorlijke bestseller. Dat heet Superintelligentie van Nick Bostrom. En ook een extreem boek, maar wel interessant.
12: Ja, want wat is de kern een beetje van het boek? Kan je ons een beetje in meenemen?
23: Denk ik het meest bekend geworden vanwege zijn paperclip gedachte-experiment. En dat is een bewust rare voorbeeld. Maar eigenlijk gaat het erom van wat er gebeurt als wij als mensen niet duidelijk genoeg doel meegeven aan technologie. En hij heeft dan het voorbeeld van een paperclipfabriek die als opdracht krijgt, maak zoveel mogelijk paperclips.
12: Ja, die ken ik inderdaad.
23: Ja, en dat neemt de fabriek of de AI, want daar staat het natuurlijk voor, heel letterlijk. En uiteindelijk staat de mens dan ook in de weg. Want alles moet alle productie goederen. Alles moet naar richting de paperclip. Nou ja, daar is hij bekend van geworden. En dat staat hem eigenlijk een beetje voor de discussie van, hebben wij als mens nog de AI in toom? Ik sprak hem een paar maanden geleden en nu is hij weer helemaal het andere pad op. Hij extreem optimistisch weer over AI.
12: En je sprak hem?
23: Ja. Ja. Ja. En had ook het voorbeeld, vond ik ook wel typerend weer voor dit soort denken. Als AI allemaal veel beter wordt, zei hij, ja, dat is toch prachtig, want ook de opvoeding van onze kinderen kunnen we dan uiteindelijk aan een robot overlaten. Ja. Ja.
12: Help.
23: Niet als grapje, hè? Dus
12: Nee, het is echt serieus. En wat voor rol ziet hij dan nog voor de mens?
23: Nou ja, dat vroeg ik hem ook letterlijk. Ja, niet zoveel. Ja, hij heeft het ook weer over. Nou ja, het was wel interessant, want hij zei, want ik zei ook, ja, zonder, als er helemaal geen frictie is, helemaal geen problemen, waar haal je dan nog zingeving uit? En je hoeft niks meer te doen. Maar ook dat kon je weer hacken met medicijnen of pilletjes, dat je altijd gelukkig voelt, of ergens in een VR-omgeving met je vrienden zitten. Ja, het is een bizar soort denken.
12: Ja, wat gebeurt er met jou als je met zo iemand praat?
23: Ook fascinatie. Maar ik denk, ja, dit soort denken is ook wel doodeng. Want het zijn mensen die zeggen dat ze begaan zijn met de toekomst van de mensen, maar eigenlijk mensen haten of er niet zoveel mee op hebben, heb ik het idee.
12: Ja.
23: Dus ook zelfs hele essentiële taken zou je kunnen opvoeden van je kind. Dat menselijker kan niet.
12: Ja.
23: Als je dat ook met droge ogen beweert, hoe mooi het is als dat niet meer hoeft, dan blijft er echt niks over voor de mens. Ja, ja. Behalve inderdaad iets heel troosteloos zie ik voor me, met een VR-bril, met pilletjes op, gelukkig zijn.
12: Afschuwelijk. Is er iemand die, nou ja, je zei, er zijn weinig critici die ze tegenhouden, maar misschien een van de machtige techbazen die toch een beetje tot een soort andere conclusie begint te komen. Kun je met een lichtpuntje eindigen, laat ik het zo zeggen.
23: Oh jawel, er is heel veel kritiek op dit soort mensen. En heel veel goede denkers, ook vanuit de Verenigde Staten. En er komt gelukkig ook steeds meer, wordt geschreven. Ook Naomi Klein, laatst ook, Eindtijd Fascisme. Ook aanraden, dat boek, wat echt ook over dit soort denken gaat. Het is wel een soort tegenbeweging. Ja. Maar mensen moeten wel een beetje...
12: Maar ik hoop een beetje dat bij een van die techbazen toch een soort gevoel weer komt. De mens is eigenlijk ook iets heel moois. Maar
23: ja, dat zeggen ze. Maar dat zie je
12: maar
23: nog weinig.
12: Maar wie het echt voelt, doorleeft, een soort kantelpunt begint te komen.
23: Kleine nuance. Ze zijn niet allemaal zo. Want we hebben ons boek geschreven over Thiel en Altman en Musk en nog wat figuren. Maar de baas van Google bijvoorbeeld, die komt er niet of nauwelijks in voor. Dus ze zijn ook wel...
12: Dus daar moeten we ons aan vasthouden.
23: Nou, ook weer niet per se, want het is ook weer big tech. Maar ze zijn niet allemaal zo extreem als deze mensen.
12: Gelukkig. Ja. Dank je wel dat jij een beetje hun denkbeelden wilde schetsen, die dus heel ver gaan in een soort nieuw paradijs. Het is eigenlijk een soort religie ook, hè? Een nieuwe vorm van religie.
23: En door techniek... het is weer de belofte, het ouderwetse belofte van een hiernamaals. Maar dan door technologie gemaakt en door hun ontworpen.
12: Dankjewel. Laurens Verhagen, techjournalist bij de Volkskrant. En jouw boek De Tech Bros. Vorige keer dat je hier was, moest het nog komen. Maar nu kan iedereen dat ook lezen natuurlijk. Dankjewel. En de andere afleveringen van de Big Five van het eeuwige leven zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren in onze BNR-app. Blijf live. Zometeen krijg je Jochem Visser met BNR Zaken doen. Ik wens je een mooie, gezonde dag. En tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
6: Gaat digitalisering de zorg redden?
5: En wie draagt de zwaarste lasten?
6: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
5: Samen slimmer zorgen.
6: Fibego Zorgservice.
24: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
25: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
26: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Fibego Zorgservice.
27: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent.
7: Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
8: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Of hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
7: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
9: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
10: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
29: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
30: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
31: In de BNR-app.
0: ABN AMRO riskeert als huisbankier van het internationaal strafhof miljarden boetes van de Verenigde Staten. Het UWV zet na 5 jaar de streep door een ICT-project. De schade bedraagt zeker 55 miljoen euro. En Oekraïne hervat de aanvallen op Russische raffinaderijen na gevaarlijke druk uit Washington. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En nu naar de ANWB met Erwin de Hart. Hoe druk is het op de weg?
32: Nou, zo druk. Er staan 3 files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen Deventer-Oost en Afrit Lochem. 5 kilometer, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De weg moet schoongemaakt worden. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. 8 kilometer file. A50 Arnhem-Os, nog geen 5 minuten vertraging bij Ravenstein. En dan de flitsers. A4 Rotterdam-Antwerpen bij hectometerpaal 235,2. Op de A7 Ten Oeverzaanstad bij 32,6. A12 Utrecht Den Haag bij 17,0.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
33: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In een flatgebouw in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. Die lagen onder de flat opgeslagen in een kelderbox. Politie zegt dat omwonenden groot gevaar liepen door het zware vuurwerk. De eigenaar van de kelderbox in Utrecht is opgepakt. Er wordt onderzocht of 3 explosies vannacht in de omgeving van Berkel en Roderijs te maken hebben met brand in een loods daar vannacht. 1 explosie was ook in Berkel en Roderijs, de andere 2 in Rotterdam. Eentje bij een bedrijfsverzamelgebouw, de andere bij een bedrijf waar de nacht ervoor 3 auto's uitbrandden. Ajax-fans voelen zich in de Kroatische stad Split zo onveilig dat ze maar naar huis zijn gegaan. Dat zegt de supportersvereniging over confrontaties tussen supportersgroepen. Ajax-fans zouden zijn aangevallen door aanhangers van Hajduk Split. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. In het noordwesten van Pakistan is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 29 leerlingen omgekomen. Er zijn ook zeker 20 gewonden. Op beeld is te zien hoe gewonden onder puin vandaan worden gehaald. Het instorten van daken gebeurt vaker in Pakistan, omdat er slecht bouwmateriaal wordt gebruikt. En opnieuw is er van een superster een Barbie-pop gemaakt. Na onder andere Whitney Houston en Miley Cyrus gaat het dit keer om Celine Dion. De pop heeft dezelfde blauwe jurk als Celine Dion droeg tijdens een optreden bij de Oscars jaren geleden. Toen zong ze My Heart Will Go On, de titelsong van de film Titanic. En dan het weer van weer online. Droog met af en toe zon en het wordt opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar. 17 tot lokaal 21 graden. Vanmiddag komt er wel wat meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
1: ASML kan de enorme vraag naar chipmachines nauwelijks bijbenen en wil de productie verder uitbreiden. Maar hoe voorkom je dat je als bestuur te grote risico's neemt? Ik bespreek het zo in het boardroompanel van BNR Zaken doen.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
12: De verwachte groei van zakelijke elektrische auto's zal de komende jaren ook grote invloed hebben op de occasionmarkt. Wat de gevolgen zullen zijn, dat hoor je morgen om 3:00 in de Nationale Autoshow.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
18: Wil je weten wat er speelt
19: en ook waarom?
20: In de BNR-app
21: lees je ook de laatste artikelen.
22: Download de BNR-app
23: en blijf scherp.
34: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
35: Jochem Visser.
1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over de enorme uitbreidingsplannen van ASML in het boardroompanel. Vanaf 12 uur bespreek ik macro-economisch nieuws met Edin Mujagic. En om 12:30 spreek ik Alain Leloup, general partner van Cottonwood Technology Fund, over hoe deze durfkapitalist de techkampioenen van de toekomst uitzoekt. Maar nu eerst het economisch nieuws van de dag. EU-landen doen vandaag in Brussel een poging om op één lijn te komen over de begroting van de Unie. De meningen over het voorstel lopen flink uiteen. Nederland trekt in de onderhandelingen samen op met onder andere vrekkige Noord-Europese landen, zegt Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
36: De vrekkige landen willen eigenlijk een ander type begroting. Die zeggen van ja, we willen minder naar oude sectoren, landbouw, die achtergebleven regio's. We willen eigenlijk het budget veranderen in de richting van innovatie, dat er meer rekening wordt gehouden met onze defensie, migratieproblemen. Dus problemen die eigenlijk overkoepelend voor heel Europa van belang zijn.
1: En de onderhandelingen duren nog tot morgen. Ondertussen staat de Ajax op 1128 punten. Inmiddels 0,8% in de min. En met name de chippers vallen op. ASM 8% eraf is de grootste daler. Om 1:00 hoor je daar meer over van onze beursnerds.
37: Boardroom panel.
0: ING gaat na 5 keer uitstel de laatste bankrekening van een Nederlandse Gazprom-dochter sluiten. En ASML wil de productie van chipmachines verder opschroeven, omdat de vraag veel groter is dan het bedrijf aan kan. Ik ga het allemaal bespreken in het Boardroom Panel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen die spelen in de bestuurskamers van grote bedrijven. En dat doe ik met Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance Academy, en Lieve de Klerk, CEO van spoor- en bouwbedrijf Structon. Welkom allebei.
6: Goedemorgen.
0: Laten we maar eens beginnen met ASML, want dat kan de enorme vraag naar zijn chipmachines voorlopig niet bijbenen. Dat liet het Veldhovense bedrijf gisteren natuurlijk weten bij de publicatie van de derde kwartaalcijfers. Productiekwaliteit die moet verder omhoog dan de eerder aangekondigde uitbreidingen van 30% al in zowel 2027 als 2028. Stefan, Lieve, hoe bepaal je als bestuur eigenlijk hoe ver je moet gaan zonder straks met echt een enorme overcapaciteit te zitten? Want die cijfers die knallen enorm, maar dan het volgende paar jaar.
6: Volgens mij doe je dat aan de hand van je pipeline. De voorspelling van de hoeveelheid orders die je hebt en hoeveel daaraan vaststaat. Ik begreep dat ze tot en met 2030 al een redelijk vastgeomlijnde pipeline hebben. Dus dat ze weten hoeveel groei er vast en gecontracteerd ook zit. Dus ja, en op een gegeven moment, je weet altijd als bedrijf, als je zo extreem groeit, kan er ook wel weer opnieuw een daling komen. Ja, daar moet je dan ook op voorbereid zijn. Maar zou dat dan betekenen dat je dus nu niet, als je weet dat je de komende 10 jaar zo'n groei kunt voorspellen, ja, dan betekent dat niet dat je nu gaat terughouden. Dan ga je daarop investeren. En bij ASML is het ook nog eens een keer zo dat de uitbreiding van die productiecapaciteit, die kost maar een fractie van de winst die ze maken. En dus je kunt best wel vrij veilig die groei inzetten. Maar natuurlijk, het is een beursgenoteerd bedrijf. En beurzen houden niet zo van daling. En dus zal je over 5 of 10 jaar misschien zeggen van ja, nu gaan we weer onze productiecapaciteit moeten verminderen. Ja, dan zul je daar wel de impact van zien in de beurswaarde. Maar dat is dus volgens mij geen reden om nu niet daarop door te. Het gaat denk ik wel op een relatief veilige manier. Met die kanttekening dat ze natuurlijk niet goed weten wat er in China gaat gebeuren.
0: Mm-hmm. Ja, Stefan, hoe kijk jij ernaar?
7: Nou, ik vind dat ze eigenlijk best een risico nemen door zo alleen maar op het gas te gaan en gewoon meer van hetzelfde te gaan doen. Ik denk eigenlijk als je kijkt naar bedrijven die zulke explosieve groei in het verleden hebben doorgemaakt. En op dit moment is dat bijvoorbeeld Anthropic, maar in het verleden ook Netflix. Dat ze echt, vooral Netflix, totaal andere strategieën zijn gaan vormen. En ik denk eigenlijk dat hier iets anders nodig is dan gewoon 30% per jaar groeien.
0: Dat vind ik. En wat is dat dan?
7: Nou, dat is bijvoorbeeld van waar zit je toegevoegde waarde? Waar moet je het zelf, de chipmachines, nog gaan produceren? Waarom zou je niet, nou denk ik even helemaal out of the box, hè, modulair dat uitbesteden en zorgen dat de toegevoegde waarde aan de voorkant zit bij de kennis die je hebt?
0: Zijn deze machines niet al het tegenovergestelde van modulair met echt honderden leveranciers en dergelijke?
7: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar de vraag is natuurlijk, kijk, zo'n switch die Philips ooit maakte van productie naar marketing, ik denk eigenlijk dat hier veel meer een outbox oplossing nodig is. Je ziet dat een beetje terug in de koers. Hè. Er is 1%, 1,2% groei gisteren geweest. Voor een deel ook is die koers gedrukt door de winstnemingen. Mm. Maar eigenlijk is die winst of die groei van het bedrijf al lang ingeprijsd in de koers.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Men zat al tussen 11 en 12 miljard aan omzet te verwachten voor dit
7: kwartaal.
0: Precies. Ja.
7: Dus ja, in dat opzicht valt er ook nog weinig winst in te behalen. Dus het is eigenlijk meer van ten eerste waardetoevoeging zit eigenlijk veel meer aan de kenniskant, denk ik, bij ASML dan puur de productiekant. En daar gaan ze nu in de tunnel eigenlijk, als je nu uitkijkt. En ten tweede, het is een groot risico, wat jij net al zegt, Lieve, over komt er niet op een gegeven moment China op of een concurrent of beperkt niet de vraag. Ik moest een beetje denken aan Detroit, waar al die lege autofabrieken staan. En ik denk van ja, nu ga je met 20.000 man uitbreiden in Veldhoven. En het gaat maar vol op het gas. Ik denk, nou, volgens mij is het een risico voor het bedrijf en zit daar niet eens de waardetoevoeging.
0: Maar dat is toch een vrij lange tunnel met ook verschillende sporen. We hebben natuurlijk DUV-machines die naar China gaan. EUV wat naar TSMC, Samsung, Intel en de rest gaat. En dan hebben we nog de nieuwe H&E. High-NA-machines natuurlijk. En de klanten hier die bestaan uit TSMC, Intel, Samsung en anderen. Dus die bedienen zich vaak al enorm van conservatisme. Liever jouw chiptekort dan mijn overcapaciteit natuurlijk. Ja. ASML zat er ook bij. Maar nu is het hek wel aardig van de dam. Dus ja, en dan mag er ook bij gezegd worden, EUV was er nooit gekomen zonder de mega-investeringen van die bedrijven in ASML. Dus heeft ASML wel een keus om niet mee te gaan?
7: Het is eigenlijk gewoon een enorm luxe situatie dat ze ook nog alles kunnen laten voorfinancieren. Hè?
6: Ja.
7: Jij geeft net al aan die enorme winst die ze maken, waardoor het investering relatief klein is. Maar ten tweede, ze kunnen ook gewoon alvast laten voorfinancieren door afnemers. Dus het is heel klein risico.
6: Ja, en dan nog even wat jij zegt over het modulair bouwen. Ik ben commissaris bij Aalberts. En Aalberts is een grote leverancier van verschillende componenten, hele cruciale componenten in die machines. Maar ASML voert echt wel heel actief het gesprek met Aalberts voor veel modulairder te gaan leveren. Dus in de toeleveringsketen zie je dat daar ook dus weer opnieuw groei ontstaat, ja, en innovatie door ontstaat. Dus ja, het risico. ASML is nog steeds wel een heel erg, het is geen kooiboybedrijf, maar het is nog steeds een heel dynamisch bedrijf, wat snel reageert. Daar zijn ze, dat is hun DNA. Maar deze pipeline, die is wel heel erg stevig.
0: Ja.
6: En dan nog de terugverdientijd voor die machines en die extra productiecapaciteit, die is echt heel snel. Nee.
7: Er komt natuurlijk nog wel een risico aan met die 23% afzet.
0: China.
6: Ja, naar China, ja. Dat wel.
0: Ik zou
6: dat denk ik wel in de overwegingen in de boardroom als een harde voorwaarde meenemen. En dus die geopolitiek als een harde component in de besluitvorming van tot hoever moet je gaan. Maar ik denk omgekeerd, stel je voor dat de ASML nou zou zeggen van, nou, we hebben deze enorme pipeline, er is enorm veel druk, er is enorm veel vraag, laten we vanuit risicooverweging dat nou maar eens niet doen.
7: Ja.
6: Dan krijg je een heel ander debat hier. En dan hebben we ook een BNR-debat hier.
0: Ja, ik denk dat
6: dat is ook ondenkbaar. Dan open je de markt voor concurrenten op een bepaalde manier. Ja. Open je de markt. En dat gaat heel snel. Ze zijn niet zo gemakkelijk van hun troon te stoten. Maar dan nog, als je te veel ruimte aan een concurrentie biedt, omdat je niet kunt inspelen op de vraag, en het ontstaat daar vanzelf, ook weer andere aanbieders.
7: Het is eigenlijk een soort negatieve drijfveer die je dan hebt, hè? Het is, wat ik zie is de reflex toch nog zoals ik die in de 90e jaren bij bedrijfskunde leerde.
0: Mm-hmm.
7: He, dat is gewoon aan de vraag voldoen, winst optimaliseren en dat soort zaken.
0: Dat was niet alle chippers goed afgegaan in de jaren 90, geloof ik.
7: Nee, zeker niet. De jaren 90 waren erg interessant. We hadden veel cases daar in Groningen.
6: Ja. Ja.
0: Ik weet al dat Jensen Wang op een gegeven moment op zijn knietjes naar TSMC moest om te gered te worden.
6: Ja. Ja. Wat wel interessant is ook in het debat, is niet alleen maar van bouw nou meer productiecapaciteit, maar ook hoe groei je op een robuuste manier. Ja. En zoveel meer mensen erbij, beheers je dan je processen goed. Dat lijkt mij een hele relevante boordvraag. Ja. Want groeien. Het is als een soort explosieve bloemkoolbedrijf. Hè, dat, en dus heb je dan ook mensen in je boardroom die meer, weet je, het huis op orde, processen, procedures. Juist de kant waar volgens mij ze intrinsiek bij ASML niet zo van houden. Maar dat is dan heel bepalend voor het gecontroleerd. Dit robuuste groei noemen ze dat.
0: Ja, dat vind ik nog een goede vraag, zeker voor het boardroompanel. Want ASML is een soort natuurkundig opererend bedrijf. Hè? Dus grote zekerheid, grote voorsprong, niet na te bouwen. Zelfs al had je het kapitaal natuurlijk. En nou ja, hoeveel ruimte geeft dat een raad van commissarissen eigenlijk om bij te sturen? Want hoeveel voormalige, ja, je hebt allerlei voormalige Micron-CEO's zitten erin, Unilever-corifeeën, voormalige ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook, zitten daar op de board. Ja. Natuurlijk, Karin van Gennep. Hoeveel ruimte hebben die eigenlijk om deze natuurkundige trein te stoppen?
6: Per definitie altijd alle ruimte, omdat ze lid van de Raad van Commissarissen zijn. Maar dan gaat het over de benoeming van de mensen die in de board zitten. En de interactie die je hebt over de strategie en strategische thema's. En dat is dus niet alleen maar de grote strategische thema's op het gebied van markt, maar ook strategische thema's van hoe organiseer je dat nou. Die interactie moet je als raad met je board hebben. Vervolgens heb je een benoemingscommissie, een remuneratiecommissie. Je kunt wel degelijk sturen, je kunt kijken, wat voor profielen heb ik nou in die board zitten? En zijn het inderdaad alleen maar die natuurkundige ondernemers? Of organiseer ik ook daadwerkelijk in die board mensen die, weet je wat we meer de wat blauwere kant noemen, het afmaken, het organiseren, die daar ook met...
0: Ik komen de persoonlijkheidstest uit de kast, hoor.
6: Ik wil niet overdrijven, maar als raad van commissaris heb je, en ik denk dat ook je taak is, om te zien van, het is je taak om wordt te zorgen dat zo'n bedrijf robuust blijft groeien. En vervolgens, over 10 jaar ziet het er anders uit. Maar dat betekent niet dat je daarom niet moet reageren. Ja.
0: En dan die China-vraag tot slot nog even. Hè? Want de scenario's liggen er natuurlijk in de bestuurskamer. We zagen die omzet van grofweg 16% uit China naar 23% groeien in het derde kwartaal. Jullie hebben enige ervaring op dit vlak allebei. Dus hoe breng je die boodschap nou op de juiste manier over aan aandeelhouders en de buitenwereld? Hè? Als echt de leverantie van DUV-machines aan China echt stopt en het onderhoud ook, en opeens 15-20% van je omzet wegvalt. Hoe breng je dat nou op de juiste manier als boardroom?
7: Ja, ik denk dat iedereen dat eigenlijk al wel een beetje ziet aankomen. Mm-hmm. Of het helemaal gaat stoppen is maar de vraag. Want ik vind ASML politiek altijd nog wel heel behendig richting de Verenigde Staten. Dus het meest extreme scenario is dat deze 23% groeit naar 40% en dan moet worden afgeknipt.
0: Dat zou wat zijn.
7: En dan heb je echt, dat kan natuurlijk wel. Daar moet je wel over nadenken. Daar is natuurlijk ook de Raad van Commissarissen voor om dat zeker op deze manier op de agenda te zetten. Want dat kan heel duidelijk gebeuren. Nou, wat kun je dan doen om dat dan te beperken? En dat heeft toch wel echt met een enorme lobby en politieke de inzet van ook de Nederlandse politiek richting de Verenigde Staten. Dat is de route.
0: Nou, ik wens Rob Jetten veel succes.
34: Zaken doen. Jochem Visser.
0: We zitten midden in het Boardroom Panel vandaag met Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance Academy, en Lieve de Klerk, CEO van spoor- en bouwbedrijf Structon. En we moeten het gaan hebben over bedrijfsspionage, want een medewerker van OpenAI is gearresteerd omdat hij opnameapparatuur zou hebben verstopt in een directievergaderruimte van het AI-bedrijf. Dat meldde OpenAI en het Amerikaanse ministerie van Justitie gisteren. Apparaat werd achter een televisie ontdekt, volgens mij gerapt in wc-papier, als ik het goed begrijp, in een ruimte waar uiterst vertrouwelijke bedrijfsinformatie wordt besproken. Stefan, hoe kan het dat een medewerker zo dicht bij de meest gevoelige informatie van een bedrijf kan komen?
7: Ja, nou, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk.
0: Nee.
7: Ten eerste, we screenen niet zo heel goed, zeker dit soort bedrijven niet, want die hebben heel snel veel mensen nodig. Vervolgens worden ze al helemaal. Onze eigen VOG bijvoorbeeld kijkt helemaal niet naar geopolitieke zaken en zo. Mm-hmm. Als je dan vervolgens daar werkt, dan word je al helemaal niet meer gescreend. Ook al kom je uit Saudi-Arabië, zoals deze meneer. Het is makkelijker omdat de techniek. Het is allemaal kleiner, connectiviteit is groter, het is minder opvallend. Er is veel meer techniek, dus daar valt het ook niet zo op. En je loopt over het algemeen eigenlijk vergaderzalen zomaar binnen.
0: Yeah.
7: Zeker de mensen van de techniek. Dit was dan een software engineer, dan zou ik zeggen, wat doe jij in die vergaderzaal als je niet vergadert? Want hij is niet degene die het scherm klaarzet, denk ik.
0: Ja, Lieve, ik zie jou instemmend knikken.
6: Ja, ik denk hier inderdaad ook zo over. Het is heel moeilijk om tegen te houden, want iedereen loopt vergaderzalen binnen. Dat zijn eigen medewerkers, zijn technische medewerkers, zijn ook schoonmaakmedewerkers. Het enige wat je, denk ik, kunt doen is. Wellicht restrictief beleid. Als je in bepaalde kamers heel gevoelige informatie bespreekt, die zo gevoelig zijn, zoals ze bij OpenAI kennelijk besproken worden, ja. Dan had je wel van tevoren misschien kunnen nadenken, moeten we deze ruimtes niet op een bepaalde manier beveiligen? En dat je dus screent, hè, wat Stefan zegt, wie mag in deze ruimte komen? Maar ja, het ophangen van een camera, het ophangen van iets installatietechnisch, dat is natuurlijk zo gebeurd.
0: Ja. En even over deze vent, hè. Abdulrahman Al-Fozan, Saoedi-Arabisch inderdaad, bolleboos, werkte bij Facebook, zou bij Stanford gaan spreken, vlak voordat hij op werd gepakt. Als de FBI weet te bewijzen dat hij een opdracht van Saoedische partijen of zelfs de Saoedische staat spioneerde, dan is hij al nummer 2 na een gevalletje bij Twitter. Moet je als bestuur van vooroplopende techbedrijven dan op een gegeven moment zeggen, we gaan alle Saoedische-Arabische kandidaten allemaal kapot screenen?
6: Nee, dat niet, maar je moet sowieso een screeningbeleid hanteren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wij werken in Zweden voor de Stockholm Metro. En wij hebben door de trafiekverwaltungen, zo heet dat, de opdrachtgever daar, een heel strak screeningbeleid opgelegd gekregen. Omdat anders mensen dus niet mogen werken in die metro's. En ook niet de data en dergelijke mogen beheren. Ja, dat is opgelegd, dus niet prettig. Mm-hmm. Daar gaan alle mensen van alle nationaliteiten, die komen daar doorheen. En er zijn hele strakke screeningsprotocollen. Ja, ik vind het dan niet zo heel erg raar. Dan moet je dan niet voor het hele bedrijf doen, denk ik. Goed, fysieke toegang is echt iets heel erg moeilijks. Je hebt digitale barrières, fysieke barrières. Dat is gewoon heel erg lastig. Het enige wat je kunt doen is screenen, inderdaad. Maar niet per definitie zeggen, alle Saoedi-Arabiërs zijn verdacht. Want dat vind ik dan best wel een beetje gevaarlijk.
7: ASML gaat 20.000 man aannemen.
6: Ja, die komen
7: misschien hebben zij straks
6: vandaan.
7: Een best practice waar OpenAI wat mee kan. Want we gaan eens 20.000 mensen goed screenen.
0: Ja. Ik hoor hier eigenlijk van jullie allebei van deze beveiliging, zeker fysiek, is vreselijk moeilijk. Maar is het dan ook zo dat jullie bijvoorbeeld allebei misschien bij verschillende commissariaten of bestuursfuncties te maken hebben gehad met bedrijfsspionage op deze wijze?
6: Nee, ik nog nooit.
7: Ik heb wel een inbraak gehad, cybersecurity probleem meegemaakt.
0: Mm-hmm.
7: Maar ja, goed, dat is dan paniek. En dan moet je over ethische dingen gaan praten als losgeld. Het is verschrikkelijk. Goed, wat ik nog wel belangrijk vind om te zeggen is dat OpenAI wel een gevalletje apart is. Hè, want OpenAI is omgegaan van non-profit naar commercieel. De hele top is leeggelopen. Er zijn dit jaar al best veel schandalen geweest. Begin deze maand nog 3
0: De New Yorker mensen. Heeft Sam Altman helemaal door het toilet getrokken, om het zo te zeggen.
7: Ja, maar hij is dus als CEO samen met de president, hè, zeg maar de voorzitter van de board of directors, zijn als enige 2 C-levels zo'n beetje overgebleven.
0: Ja.
7: En dat is alleen al een groot risico. Hè. Dus, en er zijn veel meer dingen nog daar gaande. En als je de incidenten dit jaar alleen al ziet, dan denk je, er zit wel structureel iets mis.
6: Maar daarom zou ik dit incident als een bestuurscrisis behandelen.
7: Ja.
6: En niet als een incident behandelen, maar eigenlijk op dezelfde manier waarop je net vroeg over ASML. Daar moet echt boven gehangen worden. En dan moet OpenAI of het bestuur van OpenAI ook iets doen wat vreemd is aan de natuur. Want ook OpenAI is een bedrijf, weet je, als

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Praat in Nederland, een groot kantoor in Nederland deed dat. En die wilde daar vanaf. Maar Rusland heeft recht op een advocaat. Dat is natuurlijk niet zo met een bankrekening. Mm-hmm. Het is een dochter van Gazprom, International Projects.
2: Een soort doorvoer BV.
1: Ja, doorvoer BV. En die doet heel veel transacties. En sommige zijn nog niet afgerond. Hè. Eigenlijk zouden ze nog af moeten van de gasprojecten in de Noordzee. Dat soort zaken. Dus er zijn heel veel zaken niet afgerond. En dit is de laatste rekening, bankrekening, die ze hebben in Europa. En dat is niet zozeer een... Het is eigenlijk geen ethische kwestie. Het is echt een zakelijke kwestie. Yeah. En ze willen natuurlijk hun reputatie ook beschermen. Want ze konden ook al niet af van hun activiteiten in Rusland, ING. En daar hebben ze ook nog een honderden miljoenen schade, zeg maar, te slikken potentieel. En die komt er gewoon aan. Dus dat maakt verder niet uit. Daar willen ze allemaal vanaf. En ik vind ze eigenlijk wel heel mooi en vastbesloten daarin. Dus ik zou zeggen, ja, probeer het vooral voor elkaar te krijgen. Maar het moet toch ergens, en dat doet het al 3 jaar, een zachte landing krijgen. Omdat er dus zoveel belangen achter zitten. Yeah.
2: Oekraïnse crediteuren willen wat van die BV natuurlijk. ING wil er eigenlijk vanaf, zowel van Gazprom, maar misschien ook wel van die crediteuren, want dan is dat hun probleem allemaal. Ondertussen zegt Gazprom, ja, wij bouwen de activiteiten in de Noordzee af. We hebben dit BV'tje nog nodig, dit is de laatste. En nu stappen ze naar de rechter natuurlijk. Hoe bekijk jij de hele zaak, lieve?
3: Ja, inderdaad, een bankrekening opzeggen is een veel zwaardere stap dan iemand een bankrekening weigeren. Daar zitten wel heel veel aspecten aan. Hè? Ik vraag me af, als het de laatste bankrekening is die Gazprom nog in Europa heeft, hoe gaat dan Europa Rusland blijven betalen voor het gas?
2: Ik denk in Nederland trouwens niet. Misschien zijn er meer in Europa.
3: Er werd gezegd dat het in Europa was. Het was de laatste rekening van Europa. Dus als in Trond... Als een klant echt als met andere woorden, er dus nauwelijks meer betalingsverkeer meer kan plaatsvinden in Europa als gevolg daarvan. Dan neem je als bank ook best wel een behoorlijke verantwoordelijkheid op je schouders om het af te bouwen. In die zin is het voor mij ook wel degelijk wel een ethisch vraagstuk dat het al veel eerder moet plaatsvinden. Ja. Laten we wel wezen. Want
2: ING moet ook nog uit Rusland vertrekken natuurlijk.
3: Dus. Ja, maar dat is ook weer zo een verhaal. Kun je of wil je... kunnen kan alles, kost geld.
2: Neem je verlies.
3: Willen, het is willen. Er zijn zoveel bedrijven die een verlies hebben moeten nemen. Dus het is een beetje raar. Ik vraag me ook af, zou er nou ook druk gezet worden vanuit het overheden om daarvoor te zorgen dat ING het niet doet? Men neemt nog veel gas in Europa van Rusland af. En hoe wordt dat dan betaald?
2: Nou, over verliezen nemen gesproken, dat moet ik ook gaan doen, want ik heb een klokje voor mijn neus. Heel veel dank, Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance Academy. En Lieve de Klerk, CEO van Spoor en bouwbedrijf Structon. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. En straks, bij ASML zijn de orderboeken voor de komende 2 jaar al gevuld. Hoe staat het dan eigenlijk met de cijfers van TSMC? We bespreken de kwartaalcijfers zo. Blijf luisteren.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
6: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
7: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
6: Obli. Meer rust, meer rendement.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
3: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
8: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
9: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR
10: Verkeer. Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Er staat een file op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en Knopend Valburg. 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 5 minuten. En verder flitsers A4 Rotterdam-Antwerpen bij hectometerpaal 235,2. A12 Utrecht-Den Haag 17,0. En A16 Breda-Rotterdam 52,5.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In een flatgebouw in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. Die lagen onder de flat opgeslagen in een kelderbox. Politie zegt dat omwonenden groot gevaar liepen door het zware vuurwerk. De eigenaar van de kelderbox in Utrecht is opgepakt. Er wordt onderzocht of 3 explosies vannacht in de omgeving van Berkel en Roderijs te maken hebben met brand in een loods daar vannacht. 1 explosie was ook in Berkel en Roderijs, de andere 2 in Rotterdam. Eentje bij een bedrijfsverzamelgebouw, de andere bij een bedrijf waar de nacht ervoor 3 auto's uitbrandden. Ajax-fans voelen zich in de Kroatische stad Split zo onveilig dat ze maar naar huis zijn gegaan. Dat zegt de supportersvereniging over confrontaties tussen supportersgroepen. Ajax-fans zouden zijn aangevallen door aanhangers van Hajduk Split. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. In het noordwesten van Pakistan is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 29 leerlingen omgekomen. Er zijn ook zeker 20 gewonden. Op beeld is te zien hoe gewonden onder puin vandaan worden gehaald. Het instorten van daken gebeurt vaker in Pakistan, omdat er slecht bouwmateriaal wordt gebruikt. En opnieuw is er van een superster een Barbie-pop gemaakt. Na onder andere Whitney Houston en Miley Cyrus gaat het dit keer om Celine Dion. De pop heeft dezelfde blauwe jurk als Celine Dion droeg tijdens een optreden bij de Oscars jaren geleden. Toen zong ze My Heart Will Go On, de titelsong van de film Titanic. En dan het weer van Weer Online. Droog met af en toe zon en het wordt opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar. 17 tot lokaal 21 graden. Vanmiddag komt er wel wat meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Is het bij TSMC en Anthropic alleen maar roze geur en maneschijn, of zijn er ook nog zorgen voor de bedrijven naar die mooie cijfers? En vandaag vindt het World Aviation Festival plaats in Lissabon, en ik spreek zo meteen met een Nederlandse ondernemer die ook ter plaatse is. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
14: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
16: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
21: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
13: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Chipmaker TSMC heeft voor de 6e keer op rij recordwinsten geboekt. Het Taiwanese bedrijf zag de netto-winst afgelopen kwartaal stijgen tot $23 miljard. Een stijging van maar liefst 69%. In het laatste kwartaal verwacht TSMC een omzet van $54 miljard. Jean-Paul van Uitheusden, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, Jochem.
13: Hey, dag Jean-Paul. We spraken elkaar al in het beleggerspanel deze week op dinsdag. Mooie cijfers. Toch daalde het aandeel van TSMC meteen met 2%. Wat is er aan de hand?
22: Ja, dat is denk ik met name het algemene beursklimaat. Inflatiecijfer van gisteren heeft veel angst bezorgd over toekomstige rentes en daarmee financieringen. En daar kunnen zelfs hele goede bedrijven met hele sterke cijfers zoals TSMC zich niet aan onttrekken.
13: Ik zie ook ASM op dit moment 8,2% in de min staan op het Damrak. BESI 5,5, ASML 4,9. Dat is best een rijtje. Waar komt deze wereldwijde sell-off, zoals men dat nu overal schrijft in de kop, eigenlijk vandaan?
22: Nou ja, dat zit dus met name in de zorg om toekomstige financiering. Er is heel veel geld nodig voor die hele AI-uitrol. Ik weet niet of we dan te ver gaan voor hier, maar jij en ik hebben alle twee natuurlijk dat plaatje gezien van die obligaties van CoreWeave van gisteren, die opeens op X rondgingen.
13: Oftewel, de 15%. Dat moet enorm veel betalen voor zijn financiering, om het zo te zeggen. Ja.
22: Ja, dus dat is het overheersende sentiment. AI-aandelen in de brede zin des woords gaan vandaag in de verkoop. Begon natuurlijk al in Azië, uiteraard weer in Korea. Ja, en wat ik zeg, zelfs ook de goede bedrijven kunnen zich daar moeilijk aan onttrekken op dit moment.
13: En van ASML hoorden we gisteren natuurlijk dat het nog wel even goed zit met de orders. Capaciteit moet worden uitgebreid. TSMC is daar ook mee bezig, maar klassiek altijd heel conservatief. Wat zeggen zij nu over de toekomstplannen?
22: Nou, je zou kunnen zeggen, net als ASML waren zij vanmorgen ook niet zo conservatief. Mm-hmm. Wel heel, heel bedachtzaam en berekenend. Dus het gaat daar met name om de kapitaaluitgaven. Nou, voor dit jaar hebben ze bevestigd tussen de 60 en de 64 miljard. Maar voor zowel 2027 en 2028 verwachten zij al fors meer. Ja, en dat is precies hetzelfde verhaal wat we gisteren horen van ASML, omdat er gewoon veel zichtbaarheid is op wat klanten in de toekomst gaan bestellen.
13: Ja, en want ASML en TSMC zitten natuurlijk met elkaar vast in de keten. Zegt TSMC nog ook iets over de zorgen die ze hebben over, nou ja, ik noem maar een wat men in de volksmond nu tegenwoordig de AI-bubbel noemt en dergelijke. Want dat conservatisme zit er diep in daar, maar ze gaan nu zelf ook die capex heel erg omhoog gooien.
22: Ja, nou ja, kijk, zij zitten natuurlijk bij uitstek in het segment van de meest geavanceerde chips.
0: Ja.
22: En daar is gewoon onophoudelijk enorm veel vraag naar van partijen als Nvidia, uiteindelijk ook van SpaceX, Apple, noem maar op. Dus 79% van de omzet van TSMC komt daar vandaan. Ja, en nog kunnen ze, net als ASML, niet aan de vraag voldoen. Dus TSMC is bezig om 20 fabrieken tegelijkertijd te bouwen.
0: Goedemiddag.
22: Ja, en daar gaan ze mee door.
0: En dan nog heel even kort naar Anthropic, want het AI-bedrijf dat heeft in het derde kwartaal $16,8 miljard aan omzet geboekt, schrijven Bloomberg en FT dan. Omzetstijging van 50% op jaarbasis. Wat betekent dat eigenlijk voor de beursgang van volgende maand?
22: Nou, dat ze zich echt aan het klaarmaken zijn. Ze zijn hun beste pak aan het doen. Ze zijn de cijfers zo aan het neerzetten dat ze richting die waardering van $2000 miljard wellicht kunnen gaan. Maar in ieder geval dat ze de beste presentatie geven die ze kunnen. Zo'n cijfer is natuurlijk ook heel sterk. Hè? Zo'n omzet van $16,8 miljard. Maar toch hebben beleggers hier meer twijfel bij. Omdat Anthropic gewoon al voor de komende 10 jaar... meer dan $500 miljard aan commitments is aangegeven. Dus dat wil niet zeggen dat dat nu al gefinancierd moet worden. Mm-hmm. Als die 16 miljard, 16,8 door te trekken is, ja, dan kunnen ze het zelf betalen. Maar zo niet, zullen zij ook naar de obligatiemarkt moeten.
0: Helder. Nou, we zullen nog even zien hoe hoog die kosten en die discussie over die kosten rond Anthropic oploopt. Heel veel dank, Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere.
1: Ongevraagd advies.
0: Steeds minder vrouwen bemachtigen een functie als commissaris bij beursgenoteerde bedrijven, terwijl al lange tijd wel groei was. Dat blijkt uit onderzoek van werving- en selectiebureau Heidrick & Struggles. In 2020 was de situatie beter. Van de nieuw benoemde commissarissen was 46% toen vrouw. In 2025 is dat percentage alweer gedaald naar 28%. Tijd voor advies dus, ongevraagd advies zelfs aan familiebedrijven, omdat ze ook nog een bestuurslaag hebben. En dat komt van Marilieke Engbers, universitair docent governance en strategie aan de VU, schrijver ook nog en begeleider van raden van bestuur en raden van commissarissen. Een hele mond vol, Marilieke. Goedemorgen. Ja,
2: dank je.
0: Het aantal benoemde vrouwelijke commissarissen in 2020 was bijna de helft, 46%. Nu, nou, gaan we naar een kwart. Wat ging er toen zo goed en wat gaat er dan nu mis, tussen haakjes?
2: Nou ja, sowieso, wat is goed, wil ik dan nog even meteen aantekenen.
0: Want
2: wat zeggen dit soort cijfers als je verplicht voelt, he, door quota en de druk van buiten, want dat is misschien wel de aanleiding geweest dat het goed ging, dat die cijfers beter waren. Want het gaat natuurlijk om de diversiteit die benut wordt.
0: Yeah.
2: Dus ik kijk er veel meer naar vanuit, als je zou kunnen zeggen, de bedrijfseconomische blik van waarom moet je het überhaupt hebben en wordt het dan ook gebruikt? En vooral de vraag, wat maakt dat het niet logisch is dat er meer vrouwen in die boardroom zitten?
0: En wat is het antwoord op die laatste vraag?
2: Dat is natuurlijk een hele complexe vraag, want je kunt niet zo alles maar generaliseren, maar ik zou bijna wel willen zeggen dat diversiteit überhaupt, dus niet zozeer vrouw en man, maar gewoon verschil van perspectief, iets heel ingewikkelds is voor de boardroom. Dus hoe meer homogeniteit er is qua denken, hoe makkelijker het is in de
0: top. Hoe meer overeenstemming, hoe fijnere tijd als je kopjes koffie aan het drinken bent met elkaar. Ja.
2: En waarom is dat dan weer logisch? Is omdat die agenda gewoon overvol zit. De boardroom gaat ook over toezichthouders, commissarissen, die in feite het als bijbaan bijdoen. Dus die agenda, ze zien elkaar heel weinig. Ze zien, als ze elkaar zien, dan kennen ze elkaar ook redelijk slecht. Dus je moet een taal met elkaar spreken die met twee woorden elkaar, dat je elkaar begrijpt.
0: Mm.
2: En als er iemand anders tussen zit, die anders denkt, anders praat, een andere stijl heeft, dan betekent dat gewoon keihard werken. En dan moet je ook eigenlijk vertragen. En die agenda is heel lastig om te laten vertragen. Dus dat is een van de redenen, maar zo kun je er wel meer noemen, waarom het zo moeilijk is om dit te veranderen, dit probleem.
0: En nu ken jij natuurlijk als geen ander die cijfers, als docent governance en strategieën aan de VU. De cijfers zijn altijd meer diversiteit, minder groupthink, effectievere raad van commissarissen en dergelijkheid. Maar dat lijkt nooit echt door te dringen, hoor ik altijd. Ik hoor eerder dat quota hier de oorzaak van zijn dan dat er echt wordt gezegd van, nou, we gaan eens even wat effectiever worden.
2: Ja, maar ik weet ook niet of er zo erg bewijs is dat het echt waar is. Hè? Wat je zegt, er zijn natuurlijk allerlei soorten literatuur die verschillende. Het is meer ambigu, hoor, of die diversiteit ook werkt tot betere besluitvorming. Want het gaat volgens mij juist over dat het de diversiteit ook moet leiden tot het gebruik van die diversiteiten. Dus het gaat veel meer over je gedrag. En wat uit mijn onderzoek blijkt, en dat is kwalitatief onderzoek, maar het geeft wel aan dat ze zeggen dat er twee criteria zijn waar een goede boardroom aan herkent. Dat is dus die diversiteit, maar ook de in staat zijn om met elkaar langdurig samen te werken. En ik heb in mijn onderzoek blijkt dat eigenlijk alle raden die ik heb onderzocht daar heel slecht in zijn. Want of je krijgt conflict, omdat je die diversiteit hebt.
0: Ja.
2: En dan weten ze niet wat ze daarmee doen, want dan moet je dus uit elkaar. Want
0: en dan krijg je een kille sfeer en klaar.
2: Ja. Ja, en want in die top moet je dus dan eigenlijk in staat zijn om je eigen ongelijk te onderzoeken. Nou, daarvoor zit je meestal daar niet. Hè? Dus je ziet dus dat ze dan andere vaardigheden moeten hebben om dat conflict aan te gaan. Dus ja, wat doe je dan? Je zoekt gewoon naar cohesie of homogene mensen.
0: Ja.
2: Denkwijze, manier van stijl. En ik heb een keer iemand horen zeggen van ja, ik ben erg voor de Old Boys Network. En toen moest hij zichzelf corrigeren, Old Girls Network, want het ging voor hem ook niet over man-vrouw.
0: Mm-hmm.
2: Maar meer die buitenwereld is zo gevaarlijk dat je hebt elkaar nodig to have your backs.
0: Ja, want de informatie moet ook nog eens een keer niet naar buiten komen natuurlijk. Precies. Wat dat betreft.
2: Dus je moet elkaar diep vertrouwen. Nou ja, wie vertrouw je? Is iemand die het meest op jou lijkt. Of die je uit je netwerk kent. Of die zich al bewezen heeft. Dus ja, zeker als de buitenwereld spannender wordt, wat nu aan de hand is, is de neiging om dus te zoeken naar iemand die hetzelfde is.
0: Mm-hmm.
2: Terwijl je juist dan, zou ik willen zeggen, die diversiteit erbij moet hebben. Maar ja, dan moet je ook de skillsets en de agenda design hebben om dat aan te kunnen met elkaar.
0: Kortom, diversiteit, nobel doel, maar heel erg veel beren op de weg. En ook niet altijd de juiste uitwerking, zeg jij. Ook op basis van je eigen onderzoek.
2: Ja.
0: Jij wilde je advies richten aan familiebedrijven. Waarom specifiek aan hen?
2: Nou, we hadden het in het voorgesprek over, want eigenlijk geldt het voor iedereen die met het onderwerp bezig is, dat het relevant is. Maar familiebedrijven, zoals ik ernaar kijk, die zijn ook echt voor de lange termijn bezig. Dus die zijn in mijn ogen, ook vanuit het vak strategie bekeken, zijn ze echt met strategie bezig. Niet met politiek en niet met korte termijn.
0: Lange termijn wordt altijd gezegd.
2: Ja, en juist voor de lange termijn wil je daar al die perspectieven bij elkaar brengen. En ik denk dat familiebedrijven misschien ook nog wel iets meer openstaan op een andere manier de routine, die spelregels in te kleuren. Dus misschien is daar ook wel meer spel ruimte om het anders te gaan doen met elkaar. Dus ik zie het meer als een leerproces. Waar kan je misschien wel beginnen om het anders te gaan doen? Hè? Startups en scale-ups die hebben natuurlijk al vaak geen boardroom zoals waar ik het nu over heb. Minder compliance. Maar daar moeten we wel de verandering gaan zoeken. Want ik denk dat bij de corporates daar het moeilijkst zal zijn om iets te veranderen.
0: Nou zijn we al half begonnen met jouw advies. Maar kun je hem ook afmaken? Want om even naar die familiebedrijven en ook startups dus te praten.
2: Nou, dan is het eigenlijk, het advies is, ga na wat de logica is om niet diversiteit toe te willen voegen. Want er zit een stevige logica achter. En als je dat gesprek met elkaar voert, dan kan je ook nagaan van oké, welke diversiteit kunnen wij aan? En op welk punt durven we het aan? Want
0: dan kan het een beetje uit die sfeer van een moreel doel worden gehaald en nuttig worden.
2: Nuttig, ja. En ook echt heel bewust aangaan van diversiteit. Want als je te veel er binnen haalt, dan kan het inderdaad een bommetje zijn. Dus je moet het ook aankunnen.
0: Helder. Heel veel dank voor dit goede advies. Marilieke Embers, universitair docent governance en strategie aan de VU. Schrijver en begeleider van raden van bestuur en raden van commissarissen. Wil je ook het vorige advies nog horen aan de ACM? Omdat vakbond VNO-NCW bezorgd is over de nieuwe bevoegdheid die onze marktwaakhond waarschijnlijk krijgt om kleine bedrijven en overnames te onderzoeken. Zoek ongevraagd advies dan op in je podcast-app. En abonneer je vooral, hoef je geen advies te missen.
3: Beursnerd XL.
0: En dan is het tijd voor een heel bijzonder wisseltrucje. Want elke week heb ik het geluk om met Thomas van Zijl te praten over financiële markten als beursnerd XL. Maar ja, Thomas is met vakantie, u merkt het, en ik ben er nog. Dus doet het mij groot plezier om Lodewijk van der Croft aan te kondigen. Hij is managing director bij Comgest Benelux. En ik ken hem onder andere ook als fijnproever op het gebied van opkomende markten. Welkom.
4: Dankjewel.
0: Lodewijk, we hebben in deze rubriek vaak gepraat over Zuid-Koreaanse beleggers die massaal geld lenen om chipbedrijven te kopen. Iedereen kent sinds dit jaar namen als Samsung en SK Hynix. Maar jij wilde in het verhaal achter die bedrijven duiken, met name in het begrip chaebol. Dus leg uit, wat is een chaebol?
4: Nou, vertaald is het eigenlijk een rijke clan, een familie. En het zijn eigenlijk ook allemaal grote beursgenoteerde familiebedrijven. En die zijn ooit opgericht na de Koreaanse oorlog. Omdat Korea was echt een van de armste landen na die oorlog.
0: Mm-hmm.
4: De Koreaanse overheid zag die bedrijven als de manier om zo snel mogelijk op te stoten in de vaart der volkeren weer. En dat heeft enorm veel succes gehad. Want ondertussen kan je natuurlijk niet meer spreken van een ontwikkelingsland. Ondanks het feit dat ze wel in de Emerging Market Index zitten.
0: Ja, toen jij met de Emerging Markets bezig ging in de jaren 90, kon jij spreken van de Asian Tigers natuurlijk. Al deze hypersnel groeiende economieën. Is het vergelijkbaar met wat er in Japan gebeurde? Dat je na de oorlog van die clans had, Zaibatsu, Keiretsu enzovoort?
4: Ja, zeker. Dus Samsung, SK, Hyundai, LG, Lotte. Dat zijn echt de grote familiebedrijven die eigenlijk alles bepalen in Korea. En dat werkt heel lang heel goed.
0: Ja.
4: Totdat op een gegeven moment eigenlijk alle zuurstof ook weggenomen wordt bij al die kleinere bedrijven.
0: Dit zijn olifant in de kamer geworden nu.
4: Ja, en dat leidt er ook een beetje toe dat de laatste keer dat ik zelf in Seoul was, dat ik iemand sprak en die bijna tranen in zijn ogen kreeg, omdat hij vertelde dat het heel lastig is om naar je aanstaande schoonvader te gaan om te vertellen dat je de hand van zijn dochter wil hebben als je niet bij Samsung, SK Hynix of iets dergelijks op dit moment werkt.
3: Hoe recent was dit?
4: Dat was eigenlijk toch voor de grote AI-investeringsbubbel. Dus dat is denk ik alleen maar groter geworden.
0: Ja. En hoeveel invloed hebben deze familieconglomeraten tegenwoordig?
4: Nou, verrassend genoeg nog steeds heel veel. Je zou zeggen met een successiebelasting van 50%... dat ondertussen de derde generatie al lang niet meer achter het stuur kan zitten.
0: Nou, daar vinden ze wat trucjes voor, toch?
4: Daar hebben ze trucjes op gevonden. Dat begon met de holdingstructuur, zoals we die ook natuurlijk in Nederland wel kennen bij een aantal beursgenoteerde familiebedrijven. Maar later werd het eigenlijk steeds slinkser. En het voorbeeld is misschien wel Lotte. Heeft een heel groot bioscopencomplex. En die verkocht op een gegeven moment voor een appel en een ei de franchise de popcorn. Verkoop in de bioscoop. Alleen de marges op popcornverkoop was zoveel groter dan de realisatie die de bioscoopketen realiseerde. En laat nou die bioscoop-franchise, die popcorn-franchise in de handen zijn van een van de familieleden.
0: Ja.
4: Dus zo werd eigenlijk vermogensoverdracht vond er plaats op de meest verschrikkelijke manier.
0: Ja, ja.
4: Ten koste van minderheidsaandeelhouders in dit bedrijf.
0: Nou, ook dat doet mij enigszins Japans in de oren. Maar even terug naar Korea, want de Koreaanse president Lee Jae-myung die zet zich nu in om de macht van deze families in te dammen. Hoe succesvol is hij tot nu toe geweest? Want ik hoor niet heel erg succesvol als ik jouw verhaal zo
4: hoor. Nou, het is heel lastig om het op te breken. Laten we niet vergeten dat er meer presidenten in Zuid-Korea veroordeeld zijn voor allerlei malversaties dan
0: elke week een
4: land.
0: Koe, hè?
4: Dus wat dat betreft moeten ze elkaar wel een klein beetje in evenwicht proberen te houden. Ze komen van ver. Ze willen heel graag natuurlijk beteren. Maar ja, op dit moment, het geld spuit gewoon natuurlijk uit Samsung, uit SK Hynix. Ja, en dan is het natuurlijk wel heel erg lastig om heel veel grote veranderingen te bewerkstelligen.
0: Nou ja, daarover gesproken, databoer en indexverschaffer MSCI die gaf dit jaar aan dat Zuid-Korea een opkomende markt zou blijven, want daar zijn ze al heel lang mee bezig om een echte ontwikkelde markt genoemd te worden. En nu zijn deze clans, deze chaebol, de grootste reden dat Zuid-Korea nog niet een ontwikkelde markt wordt genoemd?
4: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er ook andere factoren een rol spelen. MSCI heeft het zelf over 5 belangrijke redenen. En een van de fundamentele problemen is onder andere dat de Koreaanse valuta niet 24/7 gehandeld kan worden.
0: Ja.
4: Dat maakt het heel erg lastig als de beurs van Korea dicht is om voldoende liquiditeit te verschaffen. Dus het gebrek aan liquiditeit in de valuta van Korea is een probleem. En het tweede probleem wat meespeelt is dat als jij een rekening wil openen in Zuid-Korea,
0: ja,
4: je zou bijna niet denken, want alle Zuid-Koreanen hebben ondertussen een effectenrekening. Maar als jij buitenlandse belegger bent en je wil een rekening openen, is dat echt heel lastig.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder, hè? Want we praten altijd over Samsung en SK Hynix tegenwoordig, maar direct daarin beleggen, dat kunnen de meeste mensen gewoon echt niet. Dus iedereen moet via de Amerikaanse listing of de ETF natuurlijk.
4: Ja, dat klopt. Dat is op zich een makkelijkere manier. Alleen je moet je wel realiseren dat je een premie betaalt voor de ADR's van bijvoorbeeld SK Hynix.
0: Ja, Amerikaanse certificaten. Ja.
4: Een omweg zou zijn via de beurs van Duitsland, waar een iets lagere premie op deze aandelen zit. En dat heeft te maken met de gebrekkige liquiditeit.
0: Nou, we horen het verhaal achter de Zuid-Koreaanse beurs maar weer. Heel veel dank, Lodewijk van der Kroft van Comgest Benelux. Een echte beursnerd Excel.
5: Het MKB praat mee.
0: En vandaag vindt het World Aviation Festival plaats in het Portugese Lissabon. En daar staan ook Nederlandse ondernemers uit de luchtvaartsector tussen. Hoe breek je daarin door in een conservatieve wereld die met turbulente brandstofprijzen en uitvallende vluchten te maken heeft? Contact nu met Jasper Kwaak, CEO en co-eigenaar van Bagtag. Welkom.
6: Hi, goedemorgen.
0: Heb ik je achternaam goed uitgesproken?
6: Ja, Kwak. Ja, okay. Dat ging heel goed.
0: Gelukkig maar. Je bent op een internationale luchtvaartbeurs. Welke innovatie presenteer je daar?
6: Zeker, ja. Ik ben inderdaad op het Aviation Festival in Lissabon. En met ons bedrijf Bagtag presenteren wij hier een oplossing waar we een tijdje aan werken. Namelijk een elektronisch bagagelabel. Het elektronisch bagagelabel, moet je voorstellen, dat vervangt eigenlijk het traditionele papieren bagagelabel wat aan je koffer wordt bevestigd als je die incheckt op een luchthaven. En wij staan specifiek hier eigenlijk om onze derde generatie apparaat aan te kondigen aan de industrie.
0: En hoeveel luchtvaartmaatschappijen hebben er eigenlijk trek in? Want je zou kunnen zeggen van nou, dat is een business die KLM zelf ook wel even introduceert.
6: Ja, goede vraag. Wij werken inmiddels samen met 21 luchtvaartmaatschappijen wereldwijd. Daar hebben we best wel een tijdje over gedaan hoor, om dat op te bouwen. Je moet je voorstellen dat die luchtvaartmaatschappijen vrij traditioneel kunnen zijn. Het is spannend om te innoveren. Maar over de duur van de afgelopen 10 jaar is het ons wel gelukt om die 21 maatschappijen aan te sluiten.
0: En wat ik dan interessant vind, hè, jij hebt concurrenten. Belangrijkste is het Noorse Bag ID. Maar jullie werken soms ook samen aan nieuwe standaarden voor elektronische bagagelabels. Kan je die business verdelen tussen een paar partijen als je eenmaal binnen bent? Want dat kost dus een paar jaar, vertel jij. Of moet je toch die aanbesteding weer elk jaar winnen?
6: Dat is een hele goede vraag. Je moet je voorstellen, wij zijn eigenlijk begonnen met Backtech als ook een hardware-aanbieder, zoals het Noorse Bag ID wat je noemde. Maar we hebben op een gegeven moment gerealiseerd dat als dit concept echt groot gaat worden en echt groot moet worden, dan gaan er een paar dingen nodig zijn. Je kunt namelijk een reiziger niet uitleggen dat hij voor elke airline met wie hij vliegt een ander soort apparaatje zou moeten hebben. En een luchtvaartmaatschappij die vindt het al spannend en ingewikkeld om een technische integratie aan te gaan met één partij. Laat staan met alle verschillende aanbieders van dit soort technologie. Dus wat wij hebben gedaan is eigenlijk een laag daartussen ontwikkeld, een soort digitaal bagageplatform, je zou het kunnen noemen. Waar wij naast onze eigen hardware ook de hardware van andere partijen aansluiten en ondersteunen.
0: En een van jouw klanten is natuurlijk KLM. Die worstelt met hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran, sluiting van de Straat van Hormuz. Air France rekent zelfs op 2 miljard euro aan extra brandstofkosten, die deels door de Nederlandse linie moeten worden betaald natuurlijk. Hoe heeft dat soort ontwikkelingen invloed op jouw backtags eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat ze niet zo heel veel zin hebben om geld uit te geven nu.
6: Ja, nee, dat klopt. Dus we hebben daar best last van. Kijk, de luchtvaart is sowieso al een uitdagende industrie, in de zin dat de gemiddelde operationele marge voor een passagier minder dan $10 afgelopen jaar. Dus er hoeft maar iets te gebeuren aan de kostenkant van zo'n airline. En die staat direct onder druk. En dat betekent dat projecten die niet als direct essentieel kunnen worden bestempeld, vaak sneuvelen. En daar hebben wij zeker last van. Dus in de innovatiecycli bij een airline moet je soms wel even de juiste timing te pakken hebben. En dit soort ontwikkelingen helpen zeker niet mee. Tegelijkertijd hebben we gelukkig veel airlines op de wereld met wie we aan het werk zijn. En kunnen er ook veel projecten gewoon wel doorgaan. Maar ik zou liegen als ik zeg dat we er geen last van hebben.
0: Heel veel dank, Jasper Kwak, CEO en co-eigenaar van Backtech. Ben jij MKB-ondernemer en wil je ook meepraten over de actualiteit? Laat het dan weten via zaken@bnr.nl.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: En deze rubriek is ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app en natuurlijk in de BNR-app. En straks, ja, daar is hij weer, neem ik natuurlijk het laatste macro-economische nieuws door met Edin Mujagic. Werp ik ook nog een blik op de wereld. Tot zo.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
23: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
23: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
8: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
24: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
25: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
26: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
27: Shape the future with confidence. EY.
28: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
29: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
28: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
30: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2. Nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
31: Nu, later en altijd.
32: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
30: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
10: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
10: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
11: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
12: Yes!
13: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
14: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
15: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
14: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
15: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
16: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
17: Nu in de BNR-app.
0: De handelsstrijd met de VS drijft Canada dichter naar Europa. Volgens CNN overweegt Amerika de inzet van de moeder aller bommen tegen Iran. En ondanks bezuinigingsplannen groeide het ambtenarenapparaat in 12 jaar met 40%. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Tijd voor de ANWB met Annemieke Bosgaard. Net stonden er een paar kleine files. Zijn die inmiddels al opgelost?
18: Nou, er is er nog maar eentje over. Dat is die op de A20 richting Gouda. Voor Moordrecht staat 3 kilometer file en daar ben je 5 minuten langer onderweg. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4... Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 6,6. En op de A16 Breda naar Rotterdam bij 59,3.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Albert Heijn levert in het hele land weer houdbare en verse producten vanuit de distributiecentra. Vanochtend was het nog niet gelukt om overal groente en fruit in de schappen te krijgen. De website en de app liggen na het cyberincident nog wel plat en online boodschappen bestellen is dus ook nog niet mogelijk. In Utrecht zijn de bewoners van een flatgebouw ontsnapt aan een enorme explosie. In een kelderbox onder de flat vond de politie bijna 50 vuurwerkbommen. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. De eigenaar is opgepakt. Bij hem thuis werd ook nog een explosief gevonden. Alle cobra's zijn veilig weggehaald. Inbrekers slaan vaak toe in de zomer, maar dat lijkt dit jaar mee te zijn gevallen. Het aantal inbraken bij mensen thuis daalde in juli, augustus en september met 400... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname was in Overijssel. Daar is het aantal woninginbraken gehalveerd. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst met elkaar gepraat over samenwerking qua kernwapens. President Macron wil vanwege de toenemende dreiging het aantal uitbreiden. De samenwerking kan betekenen dat Franse kernwapens ook bij ons worden opgeslagen. Buitenlandminister Berendsen zegt dat Europa zichzelf beter moet kunnen beschermen. En vanaf vandaag mag je op treinstations in Duitsland geen alcohol meer drinken. Deutsche Bahn doet dat voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een spoorbeheerder nog in elkaar geslagen door een dronken passagier. In de trein mag wel alcohol worden gedronken. Sterker nog, Deutsche Bahn verkoopt het zelf aan boord. En dan het weer van weer online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Aan welke eisen moeten start-ups in de deep tech sector vandaag de dag voldoen om geld op te halen? En Edin Mujagic die heeft nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers en het beige boekje van de Fed alvast voor ons doorgenomen. Zometeen BNR Zaken doen.
21: Dit is de administratie van je bedrijf zonder Teamleader AI. Dit met Teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja.
33: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
34: of over de grootste beursgang aller tijden.
33: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
34: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
33: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
2: Teamleader AI maakt van je...
3: administratie.
2: Weer.
3: Administratie.
1: Stel je voor, de voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
4: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Wil je weten wat er speelt
8: en ook waarom?
7: In de BNR-app
8: heb je ook altijd en overal breaking news.
7: Download de BNR-app
8: en blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
0: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Alain Leloup, general partner van de investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund, over hoe het ervoor staat in de Nederlandse venture capital sector. Maar nu eerst...
12: Macro met Mujagic.
0: Elke dag neem ik het economische nieuws met veel plezier door met Edin Mujagic. Goedemorgen weer.
22: Goedemiddag. Ja. Dat gaat snel.
0: Hey, we hebben nieuwe inflatiecijfers uit de VS en we kunnen niet bepaald over een daling spreken.
22: Nee, 3,7% op jaarbasis was vorige maand 3,4. De helft van die stijging komt, het laatste graden, door de energieprijzen.
0: Goh.
22: Ja, dat houdt wel een klein gevaartje in zich, want dat betekent als energie duurder wordt, dan moet je rekening mee houden met een soort domino slow motion effect, want dat wordt gewoon doorgegeven in de keten. Maar we hebben ook mijn favoriete stuk macro-economische proza van de Fed gekregen. En dat is het Bears Book. Bears Book is een soort een samenvatting van de geluiden die de regionale centrale bankiers in Amerika krijgen van de ondernemers in hun regio.
0: Komt 8 keer per jaar uit?
22: Komt 8 keer per jaar uit. Het is elke keer weer feest om daar doorheen te gaan.
0: En wat heb je gelezen deze keer?
22: Nou, wat staat er nu in? Economie groeit gewoon keurig door. De groei versnelt niet. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dat is toch slecht nieuws. Maar de economie groeit wel met ongeveer 2%. Dus die hoeft ook niet te versnellen.
0: En 2% is meer dan keurig.
22: Het loopt gewoon keurig met de Amerikaanse economie. De arbeidsmarkt ligt er goed bij. Ik moet zeggen, de afgelopen jaren lag natuurlijk onze focus, mijn focus ook, op de maandelijkse arbeidsmarkt. Dus hoeveel nieuwe banen zijn erbij gekomen.
0: Want sinds Liberation Day en de handelsbelemmeringen en zo zaten we allemaal te kijken naar die arbeidsmarkt in de VS. Ja. Maar nou, dat is geen grote zorg gebleken.
22: Nou, mijn focus heeft zich nu verplaatst naar de werkloosheid. Mm-hmm. En waarom? Kijk, die maandelijkse arbeidsmarktcijfers die zijn stukken lager dan wat we gewend waren te zien. Maar dat zegt niet dat het met die economie niet lekker gaat. Dat heeft in mijn optiek twee hoofdredenen. Eerste is, er is zo lang gevist in die vijver dat er gewoon minder uit te halen valt. Omdat die werkloosheid laag is. En door het beleid in de VS gaan er steeds minder emigranten naar Amerika. En dat doet er ook wel toe. Dus dat je nu een laag aantal nieuwe banen per maand krijgt, zou ik niet interpreteren als er gaat iets fout op die Amerikaanse arbeidsmarkt en de Amerikaanse economie. Dat zou misschien het geval zijn als ik die werkloosheid zie oplopen. Maar dat zien we dus niet. Die werkloosheid blijft laag.
0: En kunnen we dan echt spreken van die term die de Fed graag gebruikt, full employment? Zitten we daar een beetje aan? 4% werkloosheid was het, geloof ik?
22: Nou, ik weet dat ze in het... als je naar de historie kijkt, de Fed heeft full employment altijd een beetje gedefinieerd. Nou, 5-6% werkloosheid.
0: Ja.
22: We zitten nu op 4. Dus dan mag je wel zeggen dat dit behoorlijk full employment is.
0: En het beige boekje dat rept altijd over brede economische omstandigheden, inzicht uit het hele land. Hoe gaat het nu met de consument in de VS?
22: Nou, het goede nieuws is, die geeft nog steeds gewoon goed geld uit. Dat houdt die economie ook aan de gang, zeg maar. Wat je hier wel leest, wat je in de vorige editie ook las, is de Amerikaanse consument wordt wel meer prijsbewust. Dus ze gaan meer kijken naar waar kan ik inderdaad mijn boodschappen goedkoper gaan doen. En dat verbazen we niet, want we hebben ook te horen gekregen dat het reële loon van de Amerikanen, die is in september achteruit gegaan vergeleken met een maand geleden. En dat heeft te maken met die inflatie die hoger is geworden.
9: Dus wij benen met loonstijgingen.
22: dat wordt in toenemende mate moeilijk. En dit is komt allemaal aan de vooravond, bijna aan de vooravond van 28 oktober natuurlijk, de eerstvolgende rentevergadering van de Fed. Dus dit zijn allemaal ingrediënten die in die rentesoep gaan zitten. En dan gaan ze daar iets moois van maken. En wat gaan ze ervan maken? Nou, als ik luister naar de nieuwe voorzitter van de Fed, hoewel nieuw,
9: ja, al een half jaar. Stoppen dus, we met Kevin Warsh?
22: Nou, nu, ja. Hij is gewoon de voorzitter van de Fed. Wat heeft hij vorige keer gezegd? Hij is zeer tevreden over hoe het met die economie gaat. En over werkgelegenheid zei hij, en ik citeer de beste man: arbeidsmarkt is in zijn optiek consistent met volledige werkgelegenheid. Vrij vertaald, voor dat deel van ons mandaat slagen wij met vlag en wimpel. Waar we niet voor slagen is de inflatie. Die is veel te lang en veel te hoog in de VS. Is, wat hij zo mooi noemde, niet mean reverting. Met andere woorden, valt niet vanzelf terug naar die 2% die wij heel graag willen zien. Mm-hmm. En bovendien zegt hij heel duidelijk: inflatie komt door ons beleid. Komt niet uit de lucht vallen. Wij zijn de schuldigen daarvoor. Met andere woorden, wij moeten het ook zien op te lossen. Ja, en als je dit allemaal op één hoop veegt, dan zou ik toch rekening houden met de renteverhogingen in Amerika.
9: Maar niet op 28 oktober, want daar staan de kansen niet naar.
22: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Aan de ene kant omdat ze de rente in september hebben verhoogd. Dus dan heb je voor jezelf ruimte gecreëerd om te zeggen: nou, we kijken even hoe dat valt. Dus als ze de rente niet verhogen, zou ik dat niet interpreteren als: ah, zie je wel, hij is gezwicht onder de politieke druk vanuit het Witte Huis. Dus dat niet. Ik denk dat er dus geen een soort Halloween scare van de Fed komt. Enkele dagen voor de Halloween. Maar dan is de kans wel groot dat het voor de feestdagen, namelijk in december, wel gaat gebeuren. Want die rente moet gewoon omhoog als je de inflatie wilt aanpakken in Amerika.
9: En dan is de vraag hoe hoog. Want nu hebben economen natuurlijk wel eens rekenvoorbeeldjes bedacht. Hoe hoog moet die beleidsrente oplopen om ons terug te halen van dit punt naar 2%?
22: En weet je wie ons daarbij helpt?
9: Nou, vertel.
22: De Fed zelf.
9: Hey.
22: Als je naar de website van de regionale centrale bank in Atlanta gaat kijken, daar houden ze onder andere bij wat volgens een zeer beroemde monetaire regel, de Taylor-regel, wat zou je rente moeten zijn van de Fed om inflatie in de nabije toekomst te verslaan? Nou, als ik deze ochtend naar...
9: Terug te brengen naar 2% in ieder geval.
22: Inderdaad. Ja. Dus als ik deze ochtend naar die dashboard kijk, dan zie ik daar dat de rente ergens tussen 4,7 en 5,9% moet zijn. Op dit moment bedraagt de Fed-rente 3,7%. Met andere woorden, wil je de inflatie verslaan en Kevin Warsh zegt dat wil ik, dan zal de rente in de komende 12 maanden echt meer dan één keer omhoog moeten.
9: Nog wel een paar keer. Heel veel dank Edin Mujagić weer voor doorwrochte analyse. Wil je geen enkel economisch inzicht missen? Abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagić.
10: Blik op de wereld.
9: India gaat morgen weer naar de stembus, althans in twee deelstaten. Maar daar is juist onrust over ontstaan. Ja, je hoort demonstranten in India roepen dat Ganesh Kumar, de chief election commissioner, daar af moet treden. De man die over de verkiezingen de scepter zwaait. Want er zou gesjoemeld zijn met de kiesregisters, waardoor 130 miljoen kiezers niet mee mogen stemmen. Nou, bij ons is Fons Stoelinga, voormalig ambassadeur van India. Tussen 2012 en 2018 zat hij daar. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Jochem.
9: Laat ik het even vragen, 130 miljoen mensen die niet mogen stemmen. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Want dat is ruim 1 op de 7 kiezers.
11: Ja, precies. Ze hebben 1 miljard kiesgerechtigden. Dus 130 miljoen, dat is een gigantisch getal op zich al. Tja. Maar zeker ook als percentage, 13%. Kijk, wat ze wilden is een opschoning van de kieslijsten. Hè? Dat er alleen de mensen opstaan die kunnen stemmen en mogen stemmen. Maar ze hebben allerlei excuses ervoor. Ze zeggen dat ze bijvoorbeeld software daarvoor hebben gebruikt. Maar dat gekomen is tot een getal van 130 miljoen namen die je van kieslijsten afhaalt, dat is natuurlijk gigantisch. En het verbaast me niets dat daar protesten over zijn ontstaan.
0: Nou, we hebben net wat audio van die protesten gehoord. Wat vinden de demonstranten? Ja. Wat is hun vermoeden over wat er hier is gebeurd?
11: Kijk, het is eigenlijk allemaal begonnen in mei. Hè. Tot mei dit jaar was Modi aan de macht, premier Modi aan de macht, eigenlijk al 12 jaar, zonder veel tegenstand. Er was een zwakke oppositie en ze konden eigenlijk wel doen wat ze wilden. Want ze hadden een meerderheid in het parlement en ook vanuit de maatschappij was er niet veel verzet. Of tenminste geen effectief verzet. Mm-hmm. In mei begon de kakkelakkenbeweging. En dat waren studenten en jongeren die mee hadden gedaan aan aan toelatingsexamens voor universiteiten. En na de examens bleek dat ambtenaren de vragen voor de examens hadden verkocht. Examens moesten opnieuw worden gedaan. En sommigen die geslaagd waren, die pleegden zelfmoord. En toen stond er een enorme, op het internet vooralsnog, een enorme beweging van protest.
0: En laatst is ook de oppositieleider van dat protest opgepakt, toch?
11: Ja, opgepakt. En wat er dus gebeurd is, de oprichter zei toen in mei van ja, al die activisten en ook de journalisten die daarover schrijven, dat zijn allemaal kakkelakken. En toen zei de opgepakte activist, die zei, hoor eens, wij kakkelakken, we richten een kakkelakkenpartij op. En toen hebben ze de afkorting gebruikt van de partij van Modi, dat is de BGP in het Engels. En zij noemen zich de CGP, C van cockroach, van kakkelakken. En dat was eigenlijk voor het eerst dat er een enorme beweging tegen Modi begon. Uiteindelijk heeft hij de minister van Onderwijs moeten ontslaan. En toen is het een tijdje rustig geweest. Er zijn weliswaar mensen opgepakt, hè, zoals deze activist. En nu zijn ze ineens gaan demonstreren, ook die jongeren, ook van die kakkelakkenpartij, tegen deze opschoning, zoals ze dat dan noemen, de opschoning van 130 miljoen van de 1 miljard kiesgerechtigden op die lijsten. En nu heeft de oppositie zich daarbij gevoegd. Rahul Gandhi, de leider van de Congrespartij, die zitten nu in de oppositie. Mm-hmm. En nu wordt het dus ineens veel breder. Het begon allemaal een beetje.
0: Dit is een soort anticorruptiepartij geworden. Een soort protest tegen het bewind van Modi in de breedte. Ja.
11: Kijk, en als je nou kijkt, dat Modi is 12 jaar aan de macht. In 2014 won hij de verkiezing op twee items. A, anticorruptie. Nou, dit gaat puur over corruptie van de eindexamens, wat die kakkelakkenpartij in mei tegen protesteerde. En B, banen voor de jongeren. En die zijn in die 12 jaar van Modi niet echt gecreëerd. Maar in feite ging het alleen nog om die twee onderwerpen bij die kakkelakkenpartij. Maar nu wordt het veel breder. Nu gaat het ook over fundamentele democratische kwesties, zoals wie mag er kiezen. Dus eigenlijk kun je zeggen dat de twee thema's waar Modi toen over de verkiezing mee won, dat hij daar nu mee wordt geconfronteerd. En hij won de verkiezingen toen ook in 2012 via het internet, via social media. En dit is helemaal begonnen via de social media. Dus hij wordt eigenlijk met zijn eigen, zijn overwinning, tactiek wordt hij nu geconfronteerd.
0: Binnenkort kan deze partij ook een eigen podcast beginnen, net als hij, die ontzettend veel wordt geluisterd. Hoe eindigt dit eigenlijk? Ja, ja, ja. Want morgen naar de stembus, gaan we de komende weken nog meer demonstraties zien? Of haalt die partij van Modi weer gewoon de meeste senaatszetels binnen?
11: Ik denk dat dit wel een hele moeilijke wordt, want dit raakt de hele bevolking. Kijk, en die tussentijds verkiezingen, die zijn in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, daar wonen 210 miljoen mensen, 220 al bijna. Mm-hmm. Dat is groter dan de bevolking van Mexico, moet je nagaan. Daar zit een heel groot percentage moslims in die bevolking. En er wordt gezegd dat die van die 130 miljoen die van die lijsten zijn geschrapt, dat daar vooral lagere klassen en moslims van die lijsten zijn geschrapt. Dus het is een heel, een heel gevoelig onderwerp nu geworden. Hè, omdat het nu over moslims gaat. Kijk, de moslims in India zijn een minderheid, maar je praat wel over van de 1,5 miljard inwoners van India is 18% moslim. Dan heb je het ook nog over 200 miljoen moslims daar in India. Ja. Dus het is een heel gevoelige snaar waar ze nu aan geraakt hebben. En dus ik denk niet dat dit zomaar overwaait dit keer. Kijk, die kakkelakken dachten ze dat ze dat we dat even hadden afgedekt. Maar dat ging alleen over onderwijs nog. Corruptie en banen van jongeren. Corruptie in het onderwijs en banen van jongeren. Nu gaat het veel breder politiek. En dus ja, het is voor het eerst in 12 jaar dat Modi met echte weerstand wordt geconfronteerd. En dat de oppositie dus nu meedoet met die kakkelakken. Daardoor krijgt de oppositie ook wind in de zeilen. 12 jaar, net zo lang als Rutte er heeft gezeten, zo'n beetje.
0: Nou, ik voorkom graag nog eens India-college volgen bij u. Dank Fons Toelinga, voormalig ambassadeur van India. We houden het in de gaten. Wil je terugblikken op de wereld? Je vindt alle afleveringen in de podcast-app.
13: De Zakenlunch.
0: En hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Bij me zijn Alain Leloup, general partner van venture capital firma Cottonwood Technology Fund. Welkom.
14: Dankjewel.
0: En natuurlijk Stan Westerter van Bond Capital Partners. En om daar eens even te beginnen, Stan, heb Jochen. Je chatgeschiedenis inmiddels weer teruggevonden?
14: Ja, ik heb hem gevonden. Ik ben me ingelogd.
0: Die chipaandelen, die staan wereldwijd flink onder druk. Ja. Gamrak verliezen ASML, ASM en Besi echt fors. Terwijl ASML gisteren nog sterke kwartaalcijfers presenteerde. TSMC zelfde verhaal vanochtend.
14: Juist,
0: natuurlijk.
14: Ja.
0: Hoe verklaar jij deze golf van verkoop?
14: Ik dacht, we gaan lekker improviseren. Beursnerds onder elkaar, weet je wel. Maar hier kunnen we natuurlijk niet aan ontkomen. Ik bedoel, als er zo'n dag is
0: 8,3% in de minst aan.
14: Precies, dus daar moeten wij aandacht aan besteden. Nou, eerst, laten we met het begin beginnen.
0: Ja.
14: De chipprijzen en de hele AI-bubble-hype, hoe je het wil noemen, zoals die vaak wordt omschreven, is natuurlijk al een hele tijd gaande. Dat betekent ook dat de koersen van alle bedrijven die hiermee te maken hebben al een enorme run hebben gehad. Als je dan wat tegenvallend nieuws krijgt, dan kan het ook vrij hard gaan. Het zijn ook zogenaamde high beta aandelen, lees hoogvolatiele aandelen.
0: Ja.
14: Gisteren kwam dat slechte nieuws. Eden deed al even de voorzet daarvan. De inflatiecijfers in Amerika. Maar het had ook net zo goed iets anders kunnen zijn, hoor, wat mij betreft. Als je ergens zeg maar een prikje krijgt en er is al een beetje gespannen situatie, dan krijg je heel snel even een risk-off sentiment.
0: Ja, ik zat even te luisteren naar de vent die ook in de Big Short bekend was. Die heeft zijn eigen podcast natuurlijk. Hebben ze allemaal tegenwoordig, die gasten.
14: Wie niet?
0: En die zei, ik vind dit een heel fragiele markt. Want elke keer dat je één tikje, één keer slecht nieuws hebt, één keer een anthropic omzetje of zo, weet je, tik, zo, dan dondert het weer allemaal.
14: Nou, je ziet het ook aan de breedte van de markt. Die werd met name gedragen dus door de technologie en de chippers. Hè. De andere sectoren deden eigenlijk niet mee aan die recordprijzen. Dus je ziet als daar een tikje in wordt uitgedeeld, dan kan het ook meteen de andere kant op. En dan heb je het oude adagium met beleggen, hè, met de trap omhoog en met de lift naar beneden. Nou, lees uitslagen van -10%. Samsung ging geloof ik 11% af in Korea.
0: Ja, de Kospi die toont zijn eigen volatiliteit maar weer eens.
14: Ja, precies. Nee, dus dat is evident. Die inflatiecijfers die zijn daarin heel vet. Misschien daar nog even zo meteen meer over. Maar inderdaad, als we naar de fundamentele kant kijken. Nou, ASML was gisteren uitgebreid besproken. TSMC kwam vanochtend. Ja, wat moeten we daar nog aan toevoegen? Dat is gewoon waanzinnige cijfers. En ook de vooruitzichten zijn weer waanzinnig. Wat ik zelf nog opvallend vond, als je kijkt naar die geavanceerde processors, dat ook steeds meer de 2-nanometer node, die gaat 2 millimeter naar 2 nanometer nood, die gaat van 3% omzet in de omzetmix naar 8%. Dus meer dan een verdubbeling.
0: Ja, ik zag Christophe Fouquet ook echt over de nieuwste chipmachine.
14: Wie maakt inderdaad die 2 nanometer nood mogelijk?
0: Ja.
14: Onze vrienden uit Veldhoven, ASML. Met andere woorden, dat ziet er gewoon ontzettend goed uit. En dan hebben we weer een hele discussie, ik hoorde het ook in het boardroom panel, moeten we doorinvesteren of niet? Volgens mij is de vraag niet moeten we dat. Volgens de vraag is, wanneer gaan we? Want je hebt geen keuze.
0: Nee,
14: als je
0: ik
14: niet
0: denk
14: meegaat,
0: inderdaad dat ASML geen keuze heeft. Want TSMC dat gaat. En dat heeft natuurlijk in EUV, die vorige techniek, enorm veel geïnvesteerd. Dus alle klanten die kun je niet nog een keer nee tegen zeggen.
14: Absoluut. En dit is dan EUV High NA inderdaad. En daarmee ga je naar 2 nanometer toe. En die vraag is zo groot vanuit je grootste klant. En die weer op zijn beurt nog de achterliggende klanten daar. Nvidia en dat soort partijen natuurlijk overvraagd worden. Dus die hele sector is nog steeds red hot op fundamenteel niveau. Maar als je een tegenvaller hebt en de koersen zijn al enorm opgelopen, ja, dan krijg je dit soort reacties. Maar het zou me ook niet verbazen als we volgende week deze tijd gewoon weer terug op het oude niveau staan, omdat er dan weer ergens positief nieuws vandaan is gekomen.
0: Jij zit op de publieke markten. Alain, jij zit iets dieper, iets meer aan het begin. Want je hebt een venture capital fonds natuurlijk, of daar werk je in ieder geval voor. Dan ben je general partner. Hoe kijk jij nou naar deze hele chipketen en ASML met alle bedrijven die er in jullie portefeuille zitten?
15: Nou, wat je in ieder geval ziet is dat die aandelen vaak, sommige zijn sowieso zwaar overgewaardeerd, vooral die software aandelen. En wat ik zie, die hardware aandelen, die bewegen gewoon mee op de koers van het sentiment van de markt, zeg maar. Ik denk dat ASML heeft niks verkeerd gedaan. Is dat nu vandaag 2-3% zakt, dat zegt helemaal niks.
0: Nee.
15: We hebben fantastische kwartaalcijfers gedraaid en die zijn eigenlijk al volgeboekt tot en met 2028. En wat dat betreft beginnen net een vliegtuigbouwer te worden. Airbus en Boeing zijn ook al de twee van de voren volgeboekt. Dit is voor het eerst in de historie van ASML. Ik denk ook dat de ASML-machine complexer is dan een vliegtuig tegenwoordig. Dus het is ook wel logisch dat dat twee van de voren is volgeboekt. Maar ik denk dat het nog wel harder gaat zelfs. Dat ze binnenkort al de orders voor 29 gaan schrijven. Dat is mijn gevoel.
0: Ja, ik hoorde al dat Christophe Fouquet die zei iets over de klanten die in 2030 beginnen met H&E. Samsung in 2028 al. Dat gaat keihard wat dat betreft.
15: Ja, klopt, ja.
0: En om even te melden, ASML staat nu dus 5% in de min. Maar ik hoor helemaal geen zorgen bij jullie. Jullie zeggen, alles zat al eigenlijk in die cijfers. En nou ja, echt een tikje omdat die hele markt topzwaar is.
14: Voor het jaar staat het nog steeds 57% in de plus. Ja, dus dat wil ik aangeven. Je moet het allemaal relatief zien.
0: Helder. Alain, ik wil nog even naar Twente. Want in Twente zijn 3 bedrijven failliet verklaard. Waaronder een bandengroothandel, een traprenovatiebedrijf en een softwarebedrijf. Je had het er al over. Ja. Dat meldt Tubantia. Vooral die laatste valt drijven failliet verklaard. Waaronder een bandengroothandel, een traprenovatiebedrijf en een softwarebedrijf. Je had het er al over. Ja. Dat meldt Tubantia. Vooral die laatste valt op. Want na 19 jaar moet het de

0: AI-compiler. Ja, dat is zo krachtig tegenwoordig. Wij gebruiken ook binnen Cortewood dagelijks 4 verschillende AI-tools. We hebben allemaal AI-agents gebruiken we.
1: Token kosten per dag bij jullie?
0: Ja, dat geloof wel uit de hand. Ja. Dus,
1: €1.000, €2.000, €3.000?
0: Nee, dat niet. Maar we hebben overal betaalde abonnementen op. En, maar dat, ja, uiteindelijk neemt dat ook het werk over een hulp analisten. Vroeger hadden we nog analisten aan het werk. En dan vroeg ik om een concurrentieanalyse. En dan na 2 weken kreeg ik iets terug. En ik zei, ja, dit is het net niet. Maar tegenwoordig is dat gewoon 5 tot 10 minuten. En dat is echt supersterk. Het is ongelooflijk krachtig.
2: Nou, bij deze hebben we maar weer genoeg gepraat over de vraag. En over de leverantie van alle hardware die erin gaat. Heren, dankjewel. Stan Westerterp voor je komst. Ondertussen, ja, we praten er al een beetje over, maar de AEX staat nu precies 1% in de min, 1126 punten. En als je nou nog niet genoeg hebt gehoord over aandelen, krijg je om 1 uur nog een update van onze beursnerd. En zometeen praat ik verder met Alain Leloup, general partner bij Cottonwood Technology Fund, over hoe het Venture Capital Fonds hun kampioenen van de toekomst selecteert, terwijl deze vaak nog helemaal geen product of omzet hebben.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
4: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
5: De Nostradamus van Kaart, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
4: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
6: Nederland.
4: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
7: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
4: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
13: Gaat digitalisering de zorg redden?
12: En wie draagt de zwaarste lasten?
13: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
14: Samen slimmer zorgen.
13: Vebego Zorgservice.
15: Thuisbatterij.
16: Einde salderingsregeling.
17: Terugleverkosten.
18: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: Unbelievable.
5: Unique.
6: Incredible.

0: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die techbros nou, Ben?
1: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
0: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
1: Nou, praten over tech.
0: In de Grote Techshow, elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
1: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
2: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Twee vertragingen op dit moment, te beginnen op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 20 minuten langer onderweg door de grenscontroles. En op de A2 richting Maastricht doe je er tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht 10 minuten langer over. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij hectometerpaal 125,8.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Albert Heijn levert in het hele land weer houdbare en verse producten vanuit de distributiecentra. Vanochtend was het nog niet gelukt om overal groente en fruit in de schappen te krijgen. De website en de app liggen na het cyberincident nog wel plat. En online boodschappen bestellen is dus ook nog niet mogelijk. In Utrecht zijn de bewoners van een flatgebouw ontsnapt aan een enorme explosie. In een kelderbox onder de flat vond de politie bijna 50 vuurwerkbommen. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. De eigenaar is opgepakt. Bij hem thuis werd ook nog een explosief gevonden. Alle cobra's zijn veilig weggehaald. Inbrekers slaan vaak toe in de zomer, maar dat lijkt dit jaar mee te zijn gevallen. Het aantal inbraken bij mensen thuis daalde in juli, augustus en september met 400... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname was in Overijssel. Daar is het aantal woninginbraken gehalveerd. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst met elkaar gepraat over samenwerking qua kernwapens. President Macron wil vanwege de toenemende dreiging het aantal uitbreiden. De samenwerking kan betekenen dat Franse kernwapens ook bij ons worden opgeslagen. Buitenlandminister Berendsen zegt dat Europa zichzelf beter moet kunnen beschermen. En vanaf vandaag mag je op treinstations in Duitsland geen alcohol meer drinken. Deutsche Bahn doet dat voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een spoorbeheerder nog in elkaar geslagen door een dronken passagier. In de trein mag wel alcohol worden gedronken. Sterker nog, Deutsche Bahn verkoopt het zelf aan boord. En dan het weer van weer online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Hoge rentes en weinig particulier geld maakt het voor Nederlandse venture capital bedrijven onaantrekkelijk om een exit te realiseren. Hoe krijg je die stroom in Nederland weer op gang? Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
9: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
8: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
10: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: Welkom bij Praatjesmakers.
12: Jochem van Gelder is de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden uit vanuit het Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark. Ook schuiven Faya Laurens en Gordon aan.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Wie houdt je tegen?
10: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
14: De top van Nederland.
5: Er gaat dit jaar meer durfkapitaal naar Nederlandse start-ups dan ooit. Maar slechts een klein deel belandt bij bedrijven in de allervroegste fase. Het Amerikaanse Cottonwood Technology Fund investeert al sinds 2014 vanuit Twente in juist die piepjonge deep tech bedrijven. Dus waar moet je als start-up in de deep tech sector vandaag de dag aan voldoen om investeringsgeld binnen te hengelen? Dat en nog veel meer ga ik bespreken met Alain Leloup, general partner van investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund. Welkom.
15: Dank je.
5: Even over het fonds, hè. Het Cottonwood Technology Fund werd in 2010 opgericht in de Verenigde Staten door Dave Bliffin. Is sinds 2014 ook actief in Twente. Dat is bijzonder. Waarom is de keuze voor die regio gemaakt? Hoe komt dat?
15: Ja, een beetje per toeval. Dave had al 3 succesvolle fondsen gehad voordat hij Cottonwood oprichtte in 2010. En ze wilden in 2014 een fonds openen in Europa. Want ze zagen eigenlijk dat heel veel innovaties in Europa, maar eigenlijk weinig venture capital aanwezig nog in die tijd. En ze hadden goede contacten ook met bepaalde regio's in Duitsland. En een van de partners had vroeger voor Robert Bosch gewerkt in Duitsland. Dus ze dachten, we gaan in Frankfurt het fonds openen. Maar toen werden ze toevallig uitgenodigd voor een congres op de Universiteit Twente over nanotechnologie. En zij stonden op het podium te vertellen over ondernemerschap, venture capital, start-ups, scale-ups. En na afloop werden ze bedolven met vragen door studenten, PhD's, hoogleraren, ondernemers. En zij dachten, goh, wat bruist dat hier toch? In Duitsland waren ze gewend 2 vragen en een laf applaus en 2 vragen bij de kapstok. En toevallig kwam Deutsche Bank met een rapportje uit dat Nederlanders veel ondernemender zijn dan Duitsers. En de Universiteit Twente, het bestuur zat ook in de zaal, die dacht, hey, we moeten ze eigenlijk naar Twente zien te halen, want dat is eigenlijk de ontbrekende schakel, hoe we die uitvindingen vanuit de universiteit naar buiten kunnen brengen.
5: Ja.
15: En die hebben letterlijk met de geldzak staan zwaaien. En die zeiden, kom naar Twente en we regelen wat huisvesting en wat begeleiding, we gaan andere partijen bellen. En zo zijn ze uiteindelijk in Twente neergestreken. Een beetje ongewoon aan de ene kant. Aan de andere kant is dat nog steeds een tech hotspot in Nederland.
5: Ja.
15: Dus we zitten letterlijk op de campus van de universiteit.
5: Dus dat is wel heel bijzonder, want je hebt dus een Amerikaanse partij die zegt eigenlijk, ja, ik ga niet in diezelfde vijver vissen in Silicon Valley waar iedereen al zit.
15: Ja.
5: Doet ook meer hard tech in plaats van software en dat soort dingen. Gaat naar Europa en dan zie je opeens, ja, Nederland kennisland. En wij klagen altijd over te weinig venture capital en dat soort dingen. Dus dat is een match made in heaven wat dat betreft.
15: Ja, dat klopt. Mijn collega's zeggen altijd, Nederland heeft eigenlijk meer innovaties dan de US. Maar de US maakt het groot met marketing en met geld en met sales. Door heel veel geld erin te pompen. En in Nederlandse staat gewoon in de top 5 van de meest innovatieve landen ter wereld. Maar wat ontbreekt is een beetje de entrepreneurship en de beschikbaarheid van kapitaal. En met name in die vroege fase is het heel belangrijk dat iemand het gaat aanjagen. En ook serieus kapitaal erin stopt. Dus gemiddeld zie je vaak dat die start-ups in staat zijn om 250 of 500.000 euro op te halen. Maar dat is eigenlijk te weinig om gelijk uit de startblokken te komen. Dus wij geven ze liever 2 miljoen in de fase dat ze nog geen omzet hebben.
5: En om even te beginnen, want het eerste fonds, daar zat dus de provincie Twente in. Nog een stel van dat soort partijen. Ja. Inmiddels zijn er meerdere fondsen natuurlijk. Ik begrijp dat jullie zo'n 3 bedrijven per jaar uitkiezen om te investeren.
15: Ja, gemiddeld investeren we in 3 tot 4 start-ups per jaar.
5: Mm-hmm.
15: En dat doen we ook zowel aan de US-kant als aan de Nederlandse kant. En we zien er ongeveer 1500, 1500 per jaar.
5: Goedemiddag.
15: Ja, dat is een hele helpwerk om dat goed te selecteren. Ja.
5: En voordat we praten over hoe je dat allemaal selecteert en dat soort dingen, moeten we eventjes richten op waar je in investeert. Deep tech bedrijven in de vroege ontwikkelingsfase, vaak nog geen product, geen omzet. Voor zover ik zie alleen maar hard tech, hardware, geen software. Waarom precies dat deel van de markt en waarom al sindsdien?
15: Nou, dat is een keuze van het fonds uiteindelijk. Maar je ziet in software ook heel veel losers en vaak is het toch degene met de diepste zakken. Als je kijkt naar Uber, die hebben inmiddels 7 concurrenten. Het is toch vaak degene met het grootste marketingbudget, ontwikkelbudget, die dat soort wedstrijden wint. En in hardware kan je nog concurrentie afblokken middels goed IP, dus zware patenten. Vaak ook een bepaalde know-how, zodat niemand anders hetzelfde kan ontwikkelen. En daar zie je dat het veel makkelijker is om vanuit het niets toch nieuwe industriestandaarden in de markt te zetten.
5: En hebben jullie even zitten grinniken toen jullie alle software-aandelen van de trap zagen vallen sinds augustus vorig jaar?
15: Nou, goed, wij kijken eigenlijk nog naar de publieke markt. We zijn ook alleen maar met onszelf bezig. En wij kijken sowieso weinig naar andere fondsen. Dus ja.
5: Oké, dan moeten we even langs het verdienmodel. Want venture capital, dat gaat om vroeg investeren in kleine bedrijven. Idee is dan vaak exponentieel gaan met potentiële marktleiders zelfs. Dan hou je kapitaal op bij investeerders, steek je in een fonds. Die zijn meestal wat kleiner dan private equity. Dus waar zit voor Cottonwood het verdienmodel? Zitten we dat puur in de exits van die bedrijven? Of heb je er ook nog
16: management fees en dat soort dingen?
15: Ja, wij betaalden management fees terug op het eind trouwens. Daar zijn we vrij uniek in.
16: Dus jullie opereren met die fees van investeerders, maar daarna dan geef je dat weer terug?
15: Geven we dat weer terug. Dat vinden we wel zo netjes, want het is op papier natuurlijk een high-risk onderneming. Of een venture ook eigenlijk.
16: Ja.
15: Nee, we halen het geld op bij particuliere investeerders. Meestal family offices en vermogende particulieren. Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en de US. En gemiddeld is het, het geld 10 jaar onderweg. En dan moeten we het hebben van de exits van die bedrijven. We hebben nu één bedrijf wat binnenkort voorbereid wordt voor een IPO op de Nasdaq.
16: Mm-hmm.
15: Voor waarschijnlijk 2 miljard plus.
16: Mooie beursgang alvast weer. Dat is exponentieel gegaan. En is dat ook meestal de exit die je wil, een beursgang? Of gaat het meestal
15: dat zou
16: anders?
15: Wel mooi zijn, maar dat lukt maar in denk ik 10 of max 15% van de gevallen. De meestal is het toch een strategische exit. Die corporates zijn altijd op zoek naar nieuwe innovaties. En wij proberen voordat we investeren een afweging te maken van welke corporate zouden we straks willen kopen. En vaak betalen ze ook meer omdat ze bang zijn dat het bij de concurrent in handen valt. En dat is eigenlijk waar wij naar op zoek zijn, naar strategische exitwaarde.
16: En is dat moeilijker geworden, het vinden van een exit en de waarde daarvan met hoge rentes en de kater van de coronatijd toen het geld tegen de plinten kotste?
15: Ja, in algemene zin zie je dat de markt moeite heeft met exits. Hè. Dus op een private equity zie je dat, zoals dat heel mooi woord heet, de holding period langer wordt. Vroeger werden die bedrijven binnen 5 jaar verkocht. Dat is nu opgelopen naar 7 jaar. En door de hoge rentestand is geld niet meer goedkoop. Dus ook het financieren van overnames kost meer geld dan vroeger. En eigenlijk stokt die hele markt een beetje. Dus eigenlijk hebben we wereldwijd een beetje een exitprobleem. En daardoor liquiditeitsprobleem. En daardoor zie je dat het een beetje opdroogt. Van de andere kant, venture capital is toch een andere ballgame. We hebben geen leverage, dus de meeste bedrijven zitten niet vol met leningen.
16: Mm-hmm.
15: En die exits worden toch vaak gefinancierd door corporates die vaak een behoorlijke balans hebben. Een ASML of andere grote bedrijven, OpenAI, die hebben ik weet niet hoeveel geld op de balans. Dus kunnen rustig 500 miljoen of 1 miljard betalen om iets over te nemen.
16: Ja, en nu heb jij ook nog een aantal commissariaten. Echt een flink rijtje op je LinkedIn staan, om het zo te zeggen. Jullie zijn dus heel erg hands-on. Jullie denken echt mee met het management.
15: Ja, we zijn super hands-on. Eigenlijk op het moment dat we instappen, zeggen we altijd, we zitten in dezelfde roeiboot. En we gaan eigenlijk helpen met het binnenhalen van vervolginvesteerders. Het binnenhalen van klanten. Ik heb gisteravond 11 uur nog een offerte herschreven voor een van onze start-ups. Daar zitten we net 2 weken in. Dus ik wilde even de toegevoegde waarde laten zien. Toen we investeerden, het bedrijf was pre-revenue. Of tenminste de termsheet uitschreven, hadden ze nog niks verkocht. Na de termsheet hadden ze 2 apparaten verkocht voor 500.000.
16: Zo.
15: En nu hebben ze een deal op tafel liggen van 2 miljoen. Maar die offerte was nog niet af. En die hebben wij herschreven om daar een mooi verhaal van te maken.
16: En iets wat ik veel van jullie lees en hoor is ook money follows management. Dat zetten jullie overal op LinkedIn en in de podcast, om het zo te zeggen. Jij schrijft over kip-ei-problemen, omdat men in Europa minder vaak van die succesvolle ondernemers heeft die doorinvesteren. En jullie blijven benadrukken dat teams toch het succes van de technologie bepalen uiteindelijk. Dus is management de allerbelangrijkste factor voor jullie?
15: Nou, het is een combinatie. Uiteindelijk wil je eerst kijken of je een waanzinnig goede technologie hebt.
16: Ja, ja.
15: Maar de meeste investeerders kijken puur naar management. En dan is de technologie misschien wat minder belangrijk. Nee, wij willen echt eerst, wij noemen dat zelf een winning horse hebben. En daarna vind je wel de beste ruiter. Maar dat is ook de reden waarom we liever wat meer investeren. Want als jij 250.000 euro aan start-up geeft, kunnen ze heel moeilijk een topman of topvrouw aantrekken voor dat geld.
16: Ja.
15: Op het moment dat je ze 2 miljoen geeft, dan is het makkelijker om iemand los te weken uit een bepaalde industrie die 25 of 30 jaar ervaring heeft en die dan het bedrijf laat leiden.
16: En dan even over dat winnende paard. Hè? Want jij en Dave, de twee principals, kan ik wel zeggen, van de Cottonwood Technology. Jullie hebben lange carrières in tech. Jullie herkennen wel wat patroontjes, denk ik, als je de markt moet zien. Maar het zijn wel echt verschillende markten waar jullie in zitten. Echt van communicatietechnologie tot controle van quantum chips, onderdelen foutloos op printplaatjes krijgen, gezondheidszorg, allerlei dingen. Dus hoe brengen jullie dan precies een markt in kaart die misschien nog amper bestaat?
15: Ja, allereerst zijn we met 4 partners en niet met 2. Dat geeft niet. Dat wil mijn andere collega's niks tekort doen.
16: Ja, ja, ja.
15: Die luisteren waarschijnlijk ook mee nu. Nee, wat heel belangrijk is, we hadden ooit een collega die zei, we are experts in nothing. Vandaag investeren we in quantum, morgen in fotonica.
16: Ja?
15: En overmorgen in nanotechnologie. We hebben een heel groot netwerk met corporates. Volgende week zijn we weer al met z'n allen in het buitenland op een beurs. Dan ontmoeten we denk ik 60 corporates. En wij stemmen eigenlijk de technologieën en innovaties af met de potentiële klanten en met experts in de markt. Dat is best wel een lange zoektocht en een hoop huiswerk. Soms 6 maanden. We hebben er 1 keer 18 maanden over gedaan voordat we investeren. En we gaan echt met die klant in gesprek. Heb je competitie gezien? Heb je substituten gezien? Wat zou je willen betalen? Hoe ziet de value chain, supply chain eruit?
16: Nu zou mijn incentive zijn als manager die geld wil. Nee hoor, ik heb nergens een concurrent in het bos gezien natuurlijk.
15: Ja, maar dit zijn gewoon potentiële klanten en experts die ons die feedback geven. En die vinden het ook leuk om aangesproken te worden op aan hun autoriteit.
16: Hmm.
15: En op die manier weten we eigenlijk krijgen al die informatie te verzamelen.
16: Heel veel onderzoek dus echt.
15: Ja, er is echt heel veel onderzoek. Soms best frustrerend. Dan zijn we 9 maanden bezig, gaan we toch niet investeren. Ja. Maar dan heb je toch een band opgebouwd met de founders van die start-up. En dat is dan best wel sneu. Maar ja, dan zeggen we helaas toch nee. Uiteindelijk zijn we wel op aarde met het fonds om geld te verdienen.
16: Ja, want 1500 bedrijven en een paar krijgen er maar een investering, om het zo te zeggen. Vinden jullie vaker die bedrijven zelf of komen ze bij jullie aankloppen met jullie gevulde Rolodex?
15: Nee, we vinden ze bijna nooit zelf. Ze komen altijd aankloppen. Ja. Dat komt ook omdat bijna niemand zo vroeg wil investeren. Ik denk dat 90% van de bedrijven toch geen omzet heeft en ook geen final product. Noemen we dat meestal vaak nog in de prototype fase. En er is dus die hele vroege fase ook nog weinig concurrentie. En als er al concurrentie is, dan willen ze graag met ons samenwerken, omdat we A, een vestiging hebben in de US. We kunnen die bedrijven makkelijker naar Amerika brengen. En twee, omdat wij super hands-on zijn en echt gewoon continu supporten.
16: En dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Je moet kiezen en daarna mag je natuurlijk nuanceren tot je een omzet.
17: Het dilemma.
16: Door de AI-gekte kunnen wij gedachteloos investeren in start-ups, om het maar te chargeren. Of door de opkomst van kunstmatige intelligentie moeten we onze risico's juist veel beter afwegen.
15: Nou, risico's moet je altijd heel goed afwegen.
16: Maar moet je ook meer afwegen nu in hard tech? Of word je ook meegenomen op een grote golf?
15: Ik weet niet of we meer moeten afwegen. Kijk, wij nemen sowieso heel veel risico eigenlijk aan de ene kant.
16: Ja, ja.
15: Maar goed, risk for reward. Dus
16: venture,
15: ook
16: ja.
15: Venture inderdaad. Zeker pre-revenue, dan neem je op papier heel veel risico. Ja. Maar we wegen het in de regel heel goed af. En we kijken ook vooral heel sterk naar substituten, concurrenten. Maar ook of het inderdaad klanten zijn die echt bereid zijn van oké, als het werkt, dan wil ik tekening op voorhand een LOI of een memo of understanding dat ik het wil kopen. Dus we hebben vaak wel al echt begrip voor die markt van oké, als het werkt, dan zijn er al kopers die gelijk overgaan tot aanschaf van bepaalde apparatuur.
16: En nu horen we natuurlijk vaak, zeker over venture capital, van teampaarden, eentje betaalt voor de rest. Zeker als je nou zo'n Nasdaq-beursgang hebt van 2 miljard, om het zo maar te zeggen. Is dat bij jullie ook zo? Of hebben jullie een veel hogere hitrate wat betreft gewoon echt
15: wel goede echt? Gemiddeld vaak dat ze snel 3-4 faillissementen hebben in een mandje van 10, zeg maar. Mm-hmm. Dat hebben wij niet. We hebben nog geen enkel bedrijf wat gehad wat volledig failliet gegaan is. We zijn wel wat dat betreft net zo Duitsers scoren in de laatste minuut. We hebben 1 bedrijf teruggeschaald van 12 naar 1 medewerker, 4 jaar gewacht. En toen hebben we 50 miljoen opgehaald.
16: Ja.
15: Een ander bedrijf hebben we teruggeschaald naar 1,5 FTE. Hebben we zelfs 6 jaar gewacht. En dat is nu weer in de lift. En het is ook een kwestie van volhouden en durf hebben van oké, de markt is er niet klaar voor. We blijven doorvunden, doorbritsen totdat er iets komt.
16: Wat is dit voor bedrijf, 1,5 FTE?
15: Dat is een bedrijf in optical timing. Die eigenlijk een alternatief is voor GPS. Want Rusland kan nog steeds GPS-signaal bannen met hele simpele apparatuur. Dan kunnen de vliegtuigen niet meer landen. Maar ook de energiegrids gaan dan down. En nu begint iedereen in de gaten te krijgen, dat risico is best wel groot, die afhankelijkheid van GPS. En zij kunnen in een fiber optical network een alternatief bieden voor GPS, zodat je timing hebt in je systemen. Mm. Ja, je weet hoe cruciaal dat is, want van de week was weer allerlei bedrijven in het nieuws die als de IT-systemen niet werken, dan kun je ook de winkels niet meer bevoorraden bijvoorbeeld.
16: En wanneer zeg je nou op een gegeven moment, wat jullie zeggen wij geven meer geld, echt 2 miljoen, niet een paar ton, echt meteen erin, kun je goed management huren, dan gaan wij flink hands-on zijn, we gaan met je mee. Wanneer zeg je, nou, ik laat het stuur nu weer een beetje los en we zijn er nu echt wel klaar mee? Want kijk, bij Founders Fund of zo, of andere grote partijen uit Silicon Valley, daar kunnen ze nou makkelijk 15 jaar vastzitten aan zoiets, kan het keer 1000 gaan in waarde. Maar zo opereren jullie niet.
15: Meestal zijn we vrij hands-on de eerste 3 jaar.
16: Ja.
15: Mijn collega maakt altijd het grapje. Alleen we have to babysit the companies. But don't use the word babysitting because the founders don't like it. Het is niet altijd zo.
16: Nee, deze.
15: Het hangt een beetje van de kwaliteit van de founders af. Sommigen zitten gewoon heel ervaren mensen op.
16: Ja.
15: En dan is het alleen bijsturen, de juiste vragen stellen in de board en wat tips geven, zeg maar. Sommigen zijn, we hebben wat minder ervaring op een aantal vlakken. Maar we proberen vooral onze kennis en netwerk in te zetten. En dat is iets wat we altijd toevoegen.
16: En nu liggen er overal flinke kansen. We hadden het net al even over AI en dergelijke. Hebben jullie nou alles gezegd als echte hardware deep tech partij? Van wij zien hier bedrijven die in de keten van datacenters zitten en wij gaan daar gericht op schieten, eens even rondkijken? Of wil je daar juist helemaal wegblijven?
15: Nee, wat we nu zien is, we hebben geïnvesteerd in een bedrijf, een elektromotor. In eerste instantie dachten we van, dat komt in elektrische auto's terecht. Want iedereen is gefocust op die batterijen. Heb ik een range van 4, 5 of 600 kilometer. Maar als je elektromotor 30% zuiniger is, heb je een langere range.
17: Alleen automotive is relatief traag. Die gaan die motor eerst 4 jaar op de Noordpool testen bijvoorbeeld. En wat we nu zien, dat we vooral aan datacenters verkopen. Want die elektromotoren die draaien de ventilatoren aan. 20-30% energiezuiniger. En we hebben net een order gekregen van 300 miljoen... om 5 nieuwe datacenters te voorzien. Om te koelen, zeg maar. Want al die datacenters hebben koelcapaciteit nodig. Ja. Dat is een enorme bak aan stroom en ook CO2-uitstoot op papier. En die hebben dus echt allemaal behoefte aan energiezuinige koeloplossingen.
16: En je ziet dat investeerders ontzettend huiverig zijn geworden voor softwarebedrijven en dergelijke. Er wordt hardop getwijfeld aan bestaan, zegt. Jij had het net al over het failliet van een softwarebedrijf uit Twente na 18 jaar. Jullie hebben software altijd links laten liggen. Blijft dat zo tot in de toekomst?
17: Ja, dat blijft. Dat is gewoon een keuze van het fonds. Je hebt ook venture capital fonds die alleen maar in biotech investeren bijvoorbeeld.
16: Ja.
17: Sommigen investeren alleen in AI. Dus ieder zijn eigen keuze, zeg maar. Ja. Maar we zien wel een tendens. Ook heel veel van die softwarebedrijven waren tot een paar jaar geleden heel hoog gewaardeerd. Maar die bedrijven hadden soms weinig concurrentie. Maar ja, als je dat met de AI in 2 dagen na kan bouwen, is je hele businessmodel weg. Er zit eigenlijk geen patent op software. En dat is ook precies de reden waarom wij ooit, of mijn collega dan, de keuze heeft gemaakt voor een hardwarefonds.
16: En laten we dan even kijken naar de venture capital sector in Nederland. Want ik zou een slechte presentator zijn als ik u niet naar vroeg. We horen al jaren dat het moeizaam gaat hier. In de eerste 9 maanden van dit jaar is er wel 3,1 miljard euro aan durfkapitaal geïnvesteerd. Meer dan in heel 2025. Het is dus wel weer een beetje in de lift. Hoe staat de Nederlandse sector er vandaag de dag voor eigenlijk? Want jij hebt Amerikanen achter je, maar geldt dat ook voor heel veel collega's van je?
17: Ja, kijk, het gaat langzaam beter, laten we het zo zeggen. Ik kwam laatst terug uit China. Als je dan in het vliegtuig terug zit, heb je het idee dat we stilstaan in Nederland. Europa groeit met minder dan 1% in de economie. Amerika is het dubbele, China is denk ik nog weer het dubbele daar weer van.
16: Maar jij komt terug uit China, wat heb je daar dan gedaan?
17: Ja, ik werd uitgenodigd door de Chinese overheid om te kijken om bepaalde provincies samen te werken. En ik dacht, heb nog getwijfeld, zou ik wel of niet vliegtuig stappen? Ik dacht, wat willen ze van me? maar het was echt bijna shocking hoe snel het gaat. Er wordt zoveel in die innovatie-economie gepompt. En dat gaat zo ontzettend hard.
16: En dat is dus allemaal staatsgeld, hè? Want men praat er altijd over waarderingen van bedrijven die eigenlijk nog best laag zijn. Al die nieuwe AI-startups bijvoorbeeld. Ik noem maar even een makkelijk voorbeeld, maar zo zijn er meer. Maar vervolgens komen staatsbanken, fondsen echt met provincies met miljarden aan de komende paar jaar. Maar gaan jullie daar dan ook heen? In dat soort bedrijven investeren samen met zulke partijen?
17: Ja, dat kan ook. Ja. Maar uiteindelijk zoeken wij gewoon de beste hardwarebedrijven op. Wij doen vaak een eerste ronde samen met regionale ontwikkelingsmaatschappijen of co-investeerders.
16: Ja.
17: Tegenwoordig, sinds een jaar of 5, is InvestNL vrij actief in de wat grotere rondes. Dat bestond vroeger niet, zeg maar. Mm-hmm. En dat is ook toch een hele belangrijke, cruciale factor gebleken. Dat we dan toch wat sneller weer door kunnen groeien. En gelukkig zien we ook steeds meer dat we de weg naar Amerika weten te vinden. We zien nog wel voor die hele grote rondes dat er wel geld uit het buitenland komt. Maar dat zal ook altijd zo blijven. Maar iemand moet het vuurtje aansteken. Dus wij zijn graag degene die de eerste ronde aansteken.
16: En jullie behalen daar natuurlijk competitief voordeel mee. Want je zit de vis in de vijver die anders is natuurlijk.
17: Ja, klopt. Ja.
16: Toch is in Nederland weinig particulier geld beschikbaar. Omdat investeren in start-ups niet aantrekkelijk is. Vinden mensen dan. Ook zijn de rentes heel hoog op het moment. Hoe krijg je daar nou weer meer beweging in? Als jij nou eventjes advies kan geven aan onze regering. Met al die rapporten, Wennick enzovoort in je achterhoofd.
17: Ja, goed, ik word gelukkig al regelmatig gebeld. Zeg maar door een aantal economen op ministerie. Maar wat je ziet, in sommige landen wordt het fiscaal stimuleren van investeren in start-ups erg gestimuleerd, zeg maar. Of fiscale voordelen.
16: Uh-oh, daar komt de klacht over box 3 aan.
17: Ja, het gaat niet zozeer om box 3. Maar je ziet nu dat heel veel mensen hun geld stoppen in index-tracks op de beurs beleggen. Maar als Nederland, BV Nederland, hebben we er eigenlijk niks aan. En we romen dat weer af met een vermogensaanwasbelasting of vermogensbelasting. Maar je hebt liefst eigenlijk dat die muntjes in innovatie gestopt worden. Wel waar, wat hoger risico, maar soms ook een beter rendement. Maar het wordt niet gestimuleerd. En vaak is het geld ook nog lang onderweg. 10, 11, 12 jaar zijn de mensen hun geld niet liquide.
16: Ja.
17: Maar als je dat fiscaal stimuleert, dan krijg je eigenlijk een sneller aanwas van de economie, een innovatie-economie. En dat creëert weer de banen van de toekomst.
16: Ik snap wel dat mensen er huiverig voor zijn. Want die zien die business development companies waar al de private credit in is gestopt en zo. Al die tandarts uit Frankrijk die in Amerikaanse fondsen van 10 jaar zitten. Die krijgen allemaal de stuip op het lijf. En vervolgens zit je met de gebakken peren, zeg maar.
17: Ja, maar dat is private equity. En innovatie is altijd weer anders. Dus niet helemaal het juiste voorbeeld.
16: Venture is ook een bepaald risico.
17: Ja, zeker. Ja.
16: Dan even over het NADI. Hè, want voortvloeisels uit dat Wenning-rapport zijn natuurlijk de Nationale Investeringsinstelling, het NII, en het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Jij bent er vast over gebeld, neem ik aan.
17: Nadia, ik ben... toevallig op deze niet, nee. Maar ik weet wel van ontwikkeling. En op zich hele positieve ontwikkeling. Maar ja, als je dan met China terugkomt, denk je... Ja, eigenlijk is maar een klein potje nog, zeg maar. Dus,
16: maar wat moeten we dan leren van China en de VS volgens
17: jou? Nou, vooral... in VS is vooral echt ondernemerschap. Dan zie je echt dat mensen dag en nacht werken heel veel risico's nemen. Dat zie je heel sterk. Ook veel meer risico's nemen in die venture capital. We zien ook dat er gewoon veel meer geld in omgaat. En in China is het echt wel heel staatsgedreven. Gewoon door het massaal ingepompt. Maar die hebben ook de overtuiging dat ze dat terugverdienen. Omdat ze daarmee weer de economie aanjagen, zeg maar.
16: Ja.
17: En je moet ook eigenlijk vanuit die bril gaan kijken. Vanuit de overheid. Van oké, als ik nou 2 of zoveel miljard instop. Wat krijg ik er uiteindelijk voor terug? We creëren nieuwe banen. ASML bijvoorbeeld. De eerste x aantal jaren is volledig gefinancierd door de overheid. En wat we nu terugkrijgen hebben gekregen is een tech-gigant. Die dus ook weer banen creëert, werkgelegenheid creëert, hier belasting betaalt.
16: Gigantisch ecosysteem.
17: Ja, een heel ecosysteem, klopt.
16: En goed, de kosten gaan van de baan uit. Kunnen dromen, ja, zeker. Ja. En wat dat betreft, jij praat er ook vaak over het doorrol-effect. Want als SpaceX naar de beurs gaat, dan komt er opeens een gigantische bak geld, allemaal miljardairs erbij. Heel Denver heeft opeens iedereen een wijnboerderij, om het zo te zeggen. In Nederland en verderop is dat eigenlijk nog een klein effect. Zijn er mogelijkheden volgens jou om juist diegenen die wel succesvol zijn met start-ups en bedrijven, om die door te laten investeren en dat op betere manier te laten doen?
17: Ja, wat je ziet is in de US, ja, nu is het dan tijdelijk even wat minder het klimaat, maar het IPO-klimaat, daarmee krijgen een hoop mensen vaak weer liquiditeit vrij, wat vaak meteen weer in het ecosysteem in start-up wordt gepompt. We zien ook nu in Nederland een aantal Adyen-founders en mensen die daar ooit geïnvesteerd hebben.
16: Molly ook en zo.
17: Hebben daarmee gecrashed, investeerden gelukkig weer door in het Nederlands ecosysteem. Dat bestond 10 jaar geleden nog nauwelijks. Maar in de US is dit al 30, 40 jaar aan de gang. Dus die ballen staan veel eerder gaan rollen. En we zouden eigenlijk veel meer bedrijven op de Euronext en de beurs moeten brengen. Alleen het sentiment is daar nog niet. En een ander risicoprofiel. We moeten eigenlijk veel meer verenigde krachten. En krachten bundelen in Europa om nog meer Europese bedrijven hier naar de beurs te brengen.
16: Ik zie jou wel vissen in deze vijver, maar ik zie niet dat jij deze vijver ziet veranderen binnen 10 jaar. Of wel?
17: Nou, 10 jaar is wel erg lang. En het is uiteindelijk toch wordt er gelukkig wel heel veel over gepraat. En de kwestie vraag is even van wie neemt het voortouw op een aantal vlakken, zeg maar. Maar het gaat super hard in de US en China, dat is wel duidelijk. Ja.
16: Heel helder. Nou, genoeg te leren. Dank Alain Leloup, general partner van de investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund. En wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met John van Vliet, directeur van het Lift Instituut, abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. Gaan we zo toch weer terug naar publieke markten. Want na grote koersdalingen bij de Amerikaanse en Aziatische chipaandelen zijn nu ook de Nederlandse fondsen de klos. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
20: BNR Business Beats.
19: Met de beste pop, funk en soul.
20: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
22: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
21: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
23: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2. Nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen. Op artifact.com.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
23: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
0: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. Epassie. Wellbeing that works.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Of hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
25: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
26: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
27: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
28: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt game-changing hoor.
27: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
29: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
27: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
30: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
31: In de BNR-app.
16: Premier Jette eist van de EU eerlijkere lastenverdeling voor steun aan Oekraïne. Er komt stevige kritiek op de infrastructuurplannen van minister Karremans. En de Verenigde Staten willen bevroren Russische miljarden beheren, maar de EU wijst dat plan af. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Tijd voor de ANWB met Annemieke Bosgaard. Annemieke, is het nog rustig op de wegen?
32: Nou, er zijn inmiddels een aantal files die ontstaan zijn door ongelukken. Te beginnen op de A27 richting Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweert is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor zijn er 3 rijstroken dicht en heb je 10 minuten tijdsverlies. Op de A27 richting Gorkum doe je er voor knooppunt Lunette 5 minuten langer over door een ongeluk. En op de A1 richting de Duitse grens door grenscontroles 25 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, Heerenveen naar Groningen bij hectometer bij 168,1. En op de A16 Rotterdam richting Breda bij 60,0.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
33: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de risico's van datalekken. Het afgelopen jaar ging het namelijk vaak mis. Denk bijvoorbeeld aan de hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten in handen zijn gekomen van criminelen. De Onderzoeksraad wil niemand de schuld geven, maar er vooral van leren. In Tilburg is een vrouw mishandeld na een verkeersruzie. Ze zegt dat ze voorrang had, maar kreeg het niet en maakte daarom een handgebaar. Bij haar huis werd de vrouw door inzittenden van de andere auto geschopt en geslagen. Ze raakte licht gewond. Er is 1 verdachte aangehouden, maar dat kunnen er nog meer worden. Dik een jaar na het geweld tussen groepen jongeren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem is tegen 3 verdachten een straf geëist. Ze zouden een jongen hebben mishandeld. Justitie wil ze tot 2 jaar de cel in hebben. De mishandeling zorgde voor meer geweld tussen jongeren en daardoor gingen zelfs middelbare scholen dicht. Afgelopen week is niemand in ons land overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Daarbij blijft het aantal gemelde sterfgevallen sinds de uitbraak op 10. Het West-Nijl-virus komt van vogels en kan via muggen worden doorgegeven aan mensen. De meesten merken bijna niets van een besmetting. En prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun eerste gezamenlijke werkbezoek gebracht sinds ze weer in Groot-Brittannië wonen. Ze gingen in Nottingham naar goede doelen die ze steunen en maakten selfies met mensen die stonden te wachten. Het was geen koninklijk bezoek, want Harry en Meghan zijn geen werkende leden van het Britse koningshuis meer. En dan het weer van weer online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
16: En chipaandelen dalen wereldwijd. Wie profiteerde er van die grootschalige uitverkoop? En hoe win je als Nederlandse MKB'er het vertrouwen van Japanse multinationals? Hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
6: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Wil je weten wat er speelt
11: en of waarom?
10: In de BNR-app.
11: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
16: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is 1 uur geweest, dus het is hoogste tijd voor een blik op het Damrak.
11: Beursnerd.
16: En aangeschoven onze beursnerd van vandaag, economieredacteur Mick Fruitier. Welkom.
12: Hoi Jochem.
16: Die AEX, waar staan we inmiddels?
12: Ja, die AEX die staat op 1125 punten. Dat is 1,1% in de min. Grootste cijfers vandaag die zijn er wel hoor. KPN 2,8% erbij. Hetzelfde geldt voor RELX en Wolters Kluwer.
16: Nee, software wint weer eens.
12: Ja, Wolters Kluwer krijgt er 2,1% bij vandaag. Maar ja, aan de andere kant gaat het absoluut niet goed met de chipaandelen. En dat komt omdat het wereldwijd onrustig is op die markt.
13: Something is happening right now inside the artificial intelligence industry that I think could trigger a massive repricing event.
14: If you guys have not paid attention to the South Korean markets, they are bleeding.
15: A gauge of semiconductor stocks is on pace to race more than $1 trillion in market value due to concerns over higher interest rates and stretched valuations.
12: Nou ja, na grote verliezen in Amerika en ook vanmorgen op de Aziatische beurzen, ja, konden we hier in Nederland er eigenlijk niet aan ontkomen. ASM levert vandaag 8,4% in. Besi staat momenteel op min 6%. En ASML min 5,6%. Er zijn een aantal oorzaken voor die onrust. Voor een deel wordt de paniek natuurlijk veroorzaakt ook door de ontwikkelingen bij de Chinese chipmaker CXMT. Zij zeggen verder te zijn met de ontwikkelingen van een nieuwe techniek voor de geheugenchips dan eerder werd aangenomen en de verwachting was. En daardoor komt er mogelijk meer concurrentie. Maar een analist bij CNBC die maakt zich nog niet zoveel zorgen hierom.
17: Because China can often discover new ways to do things, but not necessarily scale them. And that I think is still a question mark. But there is a lot of negative sentiment in the market.
12: Ja, je hoort hem hier zeggen, het ontwikkelen van technieken lukt China behoorlijk goed, maar het opschalen daarvan wat minder, dat blijft voor de Chinezen een uitdaging.
16: En we hoorden al over CXMT eerder deze week. Ik hoor ook nog andere oorzaken. Inflatiecijfers, CoreWeave enzovoort.
12: Ja, klopt. Er zijn wel meer dingen. We kunnen inderdaad beginnen met wat je zegt, CoreWeave. Veel onzekerheid rondom dat bedrijf. Zij verhuren rekencapaciteit voor AI.
16: Een datacenterboer.
12: Ja, inderdaad. Hebben financieringsproblemen. De obligaties van het bedrijf worden momenteel verhandeld tegen 80% van de waarde.
16: Oei.
12: Nou ja, beleggers zien dus een terugbetaling van de schulden door CoreWeave niet meer als een zekerheidje. Ja, verder zouden we ook nog de cijfers van Anthropic kunnen bekijken. Het bedrijf achter Claude natuurlijk is nog niet beursgenoteerd. Toch houdt de beursnerd het in de gaten. Maar ja, het hoopt voor het eind van het jaar namelijk wel een beursgang te realiseren. Afgelopen kwartaal boekte het AI-bedrijf bijna 50% meer omzet dan in de 3 maanden ervoor. Flinke omzetstijging, maar wat ik ervan lees lijkt het toch een beetje tegen te vallen. Onvoldoende in ieder geval om de onrust onder beleggers weg te nemen.
16: 50% niet meer genoeg is, hè? Dat is welkom in deze nieuwe markt.
12: In die AI-wereld, in gekte leven we nu. Ja, en als het allemaal nog niet genoeg was, gooide deze week ook nog een Koreaanse columnist wat olie op het vuur.
17: There was a columnist in South Korean local media suggesting that we might see memory oversupply in 2029, which is not yet a consensus.
12: Nee, ja, op dit moment nog altijd een groot tekort aan geheugenchips. Maar voor het eerst geluiden over een mogelijk overschot die eraan zit te komen.
16: Ah, ja.
12: Geen consensus, hoorde je ook net die CNBC-expert zeggen. Dus nog niet iedereen is het erover eens. Dat kantelpunt zouden we ook pas in 2029 bereiken.
16: Ja, we hebben ook de Zuid-Koreaanse beurs weer enorme tikken zien krijgen vannacht natuurlijk. Dat zal er ook wat mee te maken hebben. Nou, die varkenscyclus die parkeren we nu even. Want TSMC heeft daar nog bepaald geen last van met de meest geavanceerde chips. Een van de grootste chips. Fabrikanten ter wereld boekten voor het 6e kwartaal op rij recordcijfers. Zij hebben de onrust ook niet weg kunnen nemen.
12: Nee, ook zij hebben inderdaad niet kunnen zorgen voor wat meer rust. Overtrof opnieuw de verwachtingen. Maar ze hebben wel het een en ander gezegd over de vooruitzichten voor 2027. En die lijken ze bij TSMC toch wel een beetje te willen temperen, gezien de macro-economische omstandigheden. Dus ook die goede kwartaalcijfers daar, ja, konden het tij niet keren. En ja, blijft het hier dan bij één dag? Dat ziet er voorlopig niet naar uit als je de futures erop nahoudt. Van de S&P 500 en de Nasdaq, allemaal in het rood. Geldt ook voor de individuele aandelen, de futures van Intel, Micron en Nvidia.
16: Ja, wat ik nu bij de futures in het groen zie staan, zijn de FTSE, de Bel 20 en de Kakkerrand. Oftewel,
12: ja, meer de defensieve aandelen.
16: Ja, laten ze zomaar noemen, die economieën. De een zijn dood, de ander zijn brood.
12: Ja.
16: Wie profiteren van de uitverkoop?
12: Nou, de overheden. Die lijken ervan te profiteren. Want ja, de rente op staatsobligaties, de laatste periode natuurlijk flink opgenomen, lijkt nu een beetje terug te lopen. Een deel van het kapitaal lijkt daarheen te gaan. Die onzekerheid rondom de chipfabrikanten.
16: Ja.
12: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Amerikaanse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar. Gisteren nog op 5,3%. Nu 5,1%. En als ik een beetje het nieuws heb bekeken, is er in de afgelopen 24 uur niet zo gek veel veranderd, waardoor ik denk, nou, die Amerikaanse staatsschuld, die is er echt significant op vooruit gegaan.
16: Trump kan een hoop doen, maar dit gaat wel heel snel.
12: Nee, ja. Precies. Dus, maar we zien niet alleen Amerika, hè. Over de hele linie zijn die rentes op staatsobligaties teruggelopen vandaag.
16: Toch weer wat marginale kopers voor staatsobligaties.
12: Ja.
16: Heel veel dank, economieredacteur Mick Fruituur, onze beursnerd van vandaag. En wil je meer nieuws en inzicht over de financiële markten? Abonneer dan op de podcast Beursnerd, hoef je geen aflevering te missen.
0: Internationaal ondernemen.
16: Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als topbestuurder van een multinational op letten als je je producten gaat verkopen in Afrika, Azië of Oost-Europa? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Internationaal Ondernemen, serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. En deze keer gaan we praten over hoe een samenwerking verloopt met grote bedrijven in de tech- en gaming-industrie. En dat bespreek ik met niemand minder dan Jeroen van der Borgt, oprichter van Wonderment.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Wonderment by Design, moet ik officieel zeggen.
16: Ah, daar gaan we al. Ik ben alweer gecorrigeerd bij deze. Wonderment by Design.
1: Dank je.
16: Dat bouwt augmented reality en virtual reality ervaringen. Kan je uitleggen wat jullie ermee bedoelen?
1: Wij bouwen eigenlijk, nou, het is denk ik iets breder dan dat. Wij helpen bedrijven in de tech en in gaming om de brug te overbruggen van hun product, wat natuurlijk vaak online is of in een gameconsole of gewoon puur abstract, zoals AI, om dat daadwerkelijk in de echte wereld weer neer te zetten.
16: En
1: dat,
16: op beurzen bijvoorbeeld
1: of events of activaties in pop-up stores. Mm-hmm. Dat kan eigenlijk heel breed zijn.
16: Dus jullie zijn eigenlijk een soort hardware leverancier voor alle marketingafdelingen van allerlei, ja, softwarepartijen, om het zo te zeggen?
1: Ja, nou ja, eigenlijk zijn wij de software- en designleverancier. Aha. En huren wij ook hardware of kopen we hardware in voor ze. Dus
16: helder. Ja. Nou, daar hebben we dat onderscheid ook alvast even gemaakt. En jullie begonnen in Nederland met opdrachten van MKB-bedrijven. Wat is het verschil tussen werken voor MKB-bedrijven in Nederland en werken voor internationale grote partijen?
1: Ja, dat is eigenlijk zit daar. Kijk, wat wij hebben gedaan, we hebben een proces. Hoe wij klanten komen bij ons binnen, we gaan een soort cyclus door en uiteindelijk komt er een activatie uit die op een beurs staat. Mm-hmm. Dat proces is hetzelfde. Ik denk dat het grootste verschil is eigenlijk als je naar het buitenland gaat, is dat je rekening moet houden met andere culturen en hoe ze met je omgaan. En ook de budgetten verschillen natuurlijk enorm. Waar je hier in Nederland meestal lokale budgetten hebt, worden dat wereldwijde budgetten.
16: En als jullie zulke installaties gaan bouwen, hè, kun je mij eens helpen met het visualiseren daarvan? Want dan loop ik die beursvloer op. Wat zie ik dan als jullie voor, nou, laten we het alvast verklappen, Nintendo en Pokémon aan de gang gaan?
1: We hebben verschillende dingen bijvoorbeeld voor Pokémon gebouwd. We hebben een videobooth gebouwd waarmee je op de video en foto kan met een Pokémon. Dus dat is een soort roulette-apparaat. Je staat ervoor en je krijgt of je favoriete Pokémon of niet. En dat is natuurlijk iets wat de fans heel erg graag al heel lang willen, bijvoorbeeld. Ja.
16: En dit zijn erg besloten bedrijven waar je niet makkelijk mee in contact komt natuurlijk. We hebben hier bij BNR Zaken

0: We doen ook Nintendo wel eens langs gehad, Nederland. Nou, dat blijkt dan een grotere eigenlijk distributie- en marketingbedrijf te zijn voor die developers die echt de baas zijn en de creatieve breinen zijn, de toren in Tokio. Dus hoe zet je dan die eerste stap richting samenwerking met bijvoorbeeld Nintendo?
1: Dat is eigenlijk, dat gaat via netwerk. Dus dat gaat via. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je op een gegeven moment vertrouwen krijgt. En de eerste stap bij ons was eigenlijk, licht toevallig, waarbij wij use cases bouwden rondom augmented reality en virtual reality, die op LinkedIn plaatsten, toen LinkedIn nog niet vol met AI zat. dat sloeg aan, dat ging viraal en we werden gebeld vanuit Amerika. Dat was eigenlijk onze eerste klant, die zeiden van, hey, we hebben een event, kun je ook iets voor ons bouwen?
0: LinkedIn is niet jouw eerste marketingkanaal meer, hoor ik al.
1: We merken dat minder is geworden, inderdaad. Ja.
0: Ook bij een tip voor ondernemers. Japan staat eigenlijk bekend altijd, is een beetje counterintuïtief, als het land met de meest innovatieve bedrijven op het gebied van gaming en tech. We zien allemaal wel eens een film of beelden daarvan. Maar ja, hoe ver merk je dat eigenlijk in concurrentie met lokale partijen?
1: Nou, ik denk dat het grote verschil tussen, waar Japan heel erg goed in is, is het maken van die IP. Dus dat zo'n Pokémon en dat beschermen, dat ontwerpen, dat beschermen, dat heel veel waarde krijgt. En daarnaast hardware, dus het bouwen van consoles, het bouwen van fotocamera's. En wij bouwen eigenlijk vooral software experience bovenop die hardware. Dus, en dat stukje wat daartussenin zit, dat is iets wat, denk ik, dat wij beter kunnen doen dan zij daar.
0: Dat is echt gespecialiseerd. Maar hoeveel dit klinkt alsof jullie een enorm creatieve business hebben. Want dat is eigenlijk dan, jullie zitten vol met creatives, zoals ze zichzelf graag noemen altijd.
1: Ja, wat wij zeggen is eigenlijk, we hebben een mix van wat het verschil is tussen marketingbureaus aan de ene kant, waar je heel veel creatives hebt, en technologische bedrijven aan de andere kant, waar je heel veel techneuten hebt.
0: Daar was ik naar op zoek.
1: Proberen wij een mix te maken, waarbij wij eigenlijk een combinatie hebben van verhalenvertellers, designers en technologie. Ja. En zorgen dat wat we beloven aan de voorkant, dus niet te veel beloven wat de hardware niet aan kan, en daadwerkelijk ook bouwen wat we beloven. Dus die mix hebben we heel goed onder controle.
0: En hoeveel ruimte heb je dan om in de samenwerking met Nintendo en zeker Pokémon zelf nog wat creatief te bedenken?
1: Ik denk eigenlijk dat we heel veel vrijheid hebben om zelf iets creatiefs te bedenken. Alleen dat begin je niet mee. Dus je begint klein en dan langzamerhand doen we wat ze vragen. En dan stel je iets voor of we maken een nieuwe pitch en die wordt intern doorgezet. En daardoor kunnen wij iets nieuws bouwen. Wat bijvoorbeeld zo'n videobooth, dat is eigenlijk ons eigen idee. Ja. En dat wordt dan overgenomen.
0: En zijn er bepaalde regels of criteria waar je dan allemaal aan moet voldoen? Moet je heel veel dingen tekenen van, ik zal Charizard of Pikachu nooit anders tekenen dan jullie zouden willen?
1: Ja.
0: Noem maar wat geks.
1: Ja, er zijn heel veel regels en voorwaarden waar je aan moet voldoen. En het is ook zo dat als wij bijvoorbeeld met, Pokémon licenseert hun Pokémons aan een ander bedrijf. Die bouwt bijvoorbeeld Pokémon Go. Dat is ook een van onze klanten. Dus dat betekent dat wij ontwerpen iets. Dat gaat naar San Francisco toe. Daar geven zij hun akkoord. Dan gaat het naar Tokio toe, waar er intern iemand in de toren van Pokémon zit. Die kijkt van, die Charizard, die is 10 centimeter te klein. Dat kan niet.
0: Die staart klopt niet.
1: Die staart klopt niet. Nee, dat kan niet. Dus dan komt het weer terug. Ja.
0: En even breder over Japan dan, hè, voor we naar Zuid-Korea gaan. Wat heb jij nou geleerd over zaken doen daar?
1: Ik denk dat het heel belangrijk. Nou, het is heel hiërarchisch en het is heel erg teruggestructureerd. Dus waar wij in Nederland heel erg pragmatisch zijn, dus snel met een oplossing kunnen komen. Of
0: even
1: denken,
0: bellen.
1: Even bellen. Of als het niet linksom gaat, volgens mij kunnen we het rechtsom ook doen. Dat soort dingen waar we denk ik ook voor Japan waarde kunnen leveren. En merk ik wel dat in Japan, dat als wij zeggen, we kunnen het ook rechtsom doen, dat ze zeggen, dat is een goed idee, maar doe dat wat we eerst hebben afgesproken ook maar. Dan mag je dat erbij gaan doen. Dus dat is eigenlijk, de afspraken moeten wel gemaakt worden.
0: En moet je hele rituelen aflopen, want jij noemt het gestructureerd, zeg maar. Heb je een meeting en om een volgende meeting te plannen, moet je dan zaken drinken, ik noem wat geks, enzovoort? Of valt het wel mee?
1: Het is vooral dat er heel veel lagen in een meeting zitten. Ja, je moet ook met. Dus sowieso is relatiebouw is het nummer 1.
0: Ja,
1: dus het feit dat wij mensen kennen die ons voorstellen aan een juiste persoon, zorgt dat we überhaupt de opdracht krijgen. Dus voordat je dan kom je er niet. Maar als je in een meeting zit, dan zitten er hele grote teams waarbij je niet altijd precies weet wie wat beslist.
0: En zeg dan maar eens het verkeerde.
1: Inderdaad.
0: Zo, ik hoor al dat jouw Japans vast beter getraind wordt tegenwoordig. Niet ver van Japan zit vroegere aartsvijand Zuid-Korea. Nou, daar zit het bedrijf Samsung ook. Daar hebben jullie ook voor gewerkt. Wat hebben jullie voor Samsung gemaakt?
1: Wij hebben. Dat zijn campagnes in Europa waarbij we bijvoorbeeld een nieuwe telefoon lanceren en daar met augmented reality een experience voor hebben gebouwd. Ja.
0: En loopt dat dan zo van Japan naar Zuid-Korea? Of was dit weer een totaal ander via-via?
1: Dit is een totaal andere via-via. Maar we hebben bijvoorbeeld ook voor Koreaanse tech-startups gewerkt die wel weer via Japan lopen. Waarbij we augmented reality apps daar als een gefunde startups door cryptobedrijven in dit geval. Hm? Waarbij we een augmented reality app bijvoorbeeld ontwikkelen tot een MVP-versie.
0: Mm-hmm. Ik zie jou enigszins de schouders ophalen bij cryptobedrijven. Heb ik dat goed?
1: Nee, zeker niet. Want ze funden de app. Alleen op een gegeven moment was het crypto budget op. En, ja. Toen, en toen stopte de ontwikkeling.
0: Ja. Oi. En nu hoor ik aan jou een beetje van, ja, wij zijn een uniek bedrijf. Wij worden graag gevonden. Internationaal kunnen wij overal aan de bak. Maar zijn er dan bedrijven die jij als concurrenten ziet op dit gebied?
1: Er zijn meerdere studio's die je hebt natuurlijk hele grotere bedrijven. Dus bijvoorbeeld in Nederland. Ik denk dat een Media Monks waarschijnlijk ook een team heeft wat zoiets kan doen wat wij doen. Ik denk dat ons. Dus daar zijn meerdere bedrijven.
0: Maar jullie hebben echt een klein team, toch? Gespecialiseerd.
1: Ja, precies. Ja. Dus wij hebben in principe een klein team. En dat geeft ons denk ik ook als voorbeeld dat we heel snel, heel korte tijd, heel veel kunnen neerzetten. En daar zijn over de wereld wel een paar teams zijn van die we ook nog wel regelmatig tegenkomen.
0: Oké, dus jullie gaan toch naar dezelfde beurzen. En Samsung, hè, dat vraag ik me dan ook nog af. Die maken van allerlei technische producten. Die waren, nou, laten we zeggen, 5 jaar eerder met dan Apple met een foldable phone, om het zo te zeggen. Waarom kunnen zij niet zelf die techniek maken die jullie voor hen maken?
1: Ik denk dat het grote verschil is. En dat is denk ik bij alle grote bedrijven zo. Is dat iedereen zich heel erg focust op een eigen product. Dus bijvoorbeeld, nou ja, misschien even een ander voorbeeld, maar ook Nintendo.
0: Ja. Yeah.
1: Daar heb je het productteam en je hebt het marketingteam. Maar het marketingteam kan eigenlijk niet gebruik maken van de skills van het productteam. Omdat die bezig zijn met de volgende game of de volgende release. Of die moeten deadlines halen. Dus wat wij doen is het marketingteam helpen om dat stuk te overbruggen. Waar wij eigenlijk alle kennis hebben om een game te maken. Maar geen games maken en wel marketing.
0: Zo word je dus eigenlijk een soort externe extra softwarepartijen, zoals bij de overheid ook wel eens genoemd wordt. Want de developers zelf hebben geen tijd om wat moois te maken voor de marketing.
1: Inderdaad, ja, dat is.
0: En je hebt ook opdrachten gedaan voor lokale bedrijven in Zuid-Korea. En wat is dan het hele verschil voor tussen Zuid-Korea en Japan in mores? Of komt dat er misschien ook overheen?
1: Nou ja, ik merkte wel dat daar een groot verschil tussen zit. Ik denk dat in Japan zijn ze altijd beleefd. Dus dat is zeg maar altijd.
0: Ga je me nou vertellen dat Zuid-Koreanen niet altijd beleefd zijn?
1: En in Zuid-Korea heb je het wel eens dat je soms in een meeting komt waar dan de baas uitgenodigd is, die dan op een soort agressieve toon vragen gaat stellen waarvan je denkt, ja, dit hebben we volgens mij al een tijd terug besproken. Dus dat is een andere.
0: Nou wil ik een voorbeeld horen, vertel maar.
1: Ja, dan is het dan hebben we een traject afgesproken met offertes en dan komt hij op het laatste moment komt de baas erbij en die zegt van, ja, dat kan niet, waarom is het zo duur? En dan gaan we dat dan uitleggen. En dan denk ik ook heel Nederlands dat je, tenminste, dat misschien wij, dat we dan ook gewoon uitleggen waarom het zo duur is. En wat dan. Maar eigenlijk wil hij dan een soort korting. Of wil dat we daar nog iets mee gaan doen. Maar dat, ja.
0: Is dit een onderhandelstijl die je daar vaak tegenkomt?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Oi. En dan nog even naar Saoedi-Arabië. Want je hebt ook nog een experience in de King Fahd Universiteit in Zuid-Arabië. Of Saoedi-Arabië gebouwd. Dat lijkt me weer een hele andere koek dan werken met de meest spraakmakende Aziatische bedrijven op aarde.
1: Ja, dat is het ook. Nogmaals, ons proces is hetzelfde. Dus of wij nou voor een techbedrijf of een Nintendo of een Saudi-Arabische partij werken. Het is meer hoe we met elkaar communiceren dat het anders is. Ik denk dat het grote verschil in Saudi-Arabië is dat, nou ja, waar ik net had over pragmatisme. En als het niet linksom kwam, doen we het rechts.
0: Minder alcohol bij de meeting.
1: Minder alcohol bij de meeting, inderdaad. Iets andere omgangsnormen. Maar het gaat er eigenlijk vooral om dat je alles van tevoren vastlegt. En als je halverwege het ontwikkeltraject erachter komt van, nou, we hadden het beter anders kunnen doen, dan is daar geen ruimte meer voor om het anders te doen.
0: Nou, dan ben ik ook altijd nog even wat ruimte in lasten voor het verlanglijstje van jou. Is er nog een internationaal bedrijf waar jij graag zaken mee zou willen doen?
1: Ja, er zijn een van de grootste dingen waar we heel veel interesse in hebben, is eigenlijk de NME-markt. Dus waar we waar je ook heel veel waardevolle digitale IP's hebben die niet in de echte wereld.
0: Leg even uit, NME-markt.
1: NME-markt zijn de Aziatische tekenfilms. Misschien is dat de meest platte manier om dat te zeggen.
0: Al sinds de jaren 80 een mainstay in de cultuur. Ja, ook
1: ja,
0: hier.
1: Ja, ja, ja. En een van de grootst groeiende waardevolle digitale bedrijven, IP's in het algemeen.
0: Ja, intellectueel eigendom waar je nog veel voor kan doen. Nou, ik wens je er heel veel succes mee met het winnen van die opdrachten. Dank. Ja. Jeroen van der Borgt, oprichter van Wonderment. En wat moest ik eraan toevoegen?
1: By design.
0: By design.
2: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: En deze rubriek is ook terug te luisteren als podcast. Zoek Internationaal Ondernemen op in je podcast-app en abonneer je, hoef je geen aflevering te missen. En ik zie ze alweer staan, Niels Heithuis en Mark Beekhuis, de twee huizen van de avondspits.
3: Goedemiddag.
0: Wat mogen we straks niet missen, want eindelijk heb ik een keer in de week anderhalve minuut over om jullie dat echt goed te laten vertellen, heren. Dus barst los.
4: Oh, nou, laten we beginnen dan in Europa. De taal richting het Witte Huis vanuit allerlei Europese landen begint een beetje anders te worden.
0: Oh, vertel.
4: Rob Jetten vanmorgen nog, die het over een belachelijke dieseldeal had met Rusland, die zo snel mogelijk van tafel moest. En daarachteraan zei hij, ja, je moet bij deze president dingen vaak wel herhalen voordat hij ze begrijpt. Belachelijke dieseldeal had met Rusland, die zo snel mogelijk van tafel moest. En daarachteraan zei hij, ja, je moet bij deze

0: Want het zicht ontneemt, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, dit is niet helemaal het goede. Vandaag is eigenlijk niet de goede dag om dit te zeggen. Maar, want ik begrijp dat tech-aandeeltjes, de chippers met name, wat lager staan.
0: Nogal.
1: Maar inderdaad, het achterliggende, mag ik het fundamentelere
0: verhaal
1: noemen. Dat gaan we nader beschouwen. Dat moet zeker gebeuren vandaag.
0: Nou, dat is nogal nodig. Ja, ik zie ASM nog steeds 8,3% in de min staan. En de rest van de chippers eronder.
1: Ja.
0: Ik ga weer luisteren om 4:00. Heel veel dank, Mark Beekhuis en Niels Heidhuis. Morgen bespreek ik met ons bedrijvenpanel de plotselinge schorsing van de kerstverse Bruna-topman Paul Cies. Daarna spreek ik Mark Olderiekering van Micronit over hoe je organen en hele laboratoria op een chip kan proppen. En heeft Twente nog zijn eigen project Beethoven nodig? Luister morgen vanaf 11:00 weer naar BNR Zaken doen. En na de nieuwsupdate, Boekenstein en de Wijk. Om 4:00, de avondspits. Blijf luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
4: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
5: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
6: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
5: Obli. Meer rust, meer rendement.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen of zijn er toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
11: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
12: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
13: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
15: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
16: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
17: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
18: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen. En de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
19: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
20: Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
19: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.

0: Er wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort. BNR
1: Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A1 Hengelo-Duitse grens door de grenscontrole. 6 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid, een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorkum, 5 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij knooppunt Lunette is de rechterrijstrook afgesloten. En daardoor staat op de A28 Amersfoort richting Utrecht een file van 4 kilometer tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En daar is de vertraging bijna 20 minuten. Er wordt geflitst als iemand te hard rijdt op de A6 Muiden-Lelystad bij hectometerpaal 69,2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de risico's van datalekken. Het afgelopen jaar ging het namelijk vaak mis. Denk bijvoorbeeld aan de hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten in handen zijn gekomen van criminelen. De onderzoeksraad wil niemand de schuld geven, maar er vooral van leren. In Tilburg is een vrouw mishandeld na een verkeersruzie. Ze zegt dat ze voorrang had, maar kreeg het niet en maakte daarom een handgebaar. Bij haar huis werd de vrouw door inzittenden van de andere auto geschopt en geslagen. Ze raakte licht gewond. Er is 1 verdachte aangehouden, maar dat kunnen er nog meer worden. Dik een jaar na het geweld tussen groepen jongeren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem is tegen 3 verdachten een straf geëist. Ze zouden een jongen hebben mishandeld. Justitie wil ze tot 2 jaar de cel in hebben. De mishandeling zorgde voor meer geweld tussen jongeren en daardoor gingen zelfs middelbare scholen dicht. Afgelopen week is niemand in ons land overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Daarbij blijft het aantal gemelde sterfgevallen sinds de uitbraak op 10. Het West-Nijl-virus komt van vogels en kan via muggen worden doorgegeven aan mensen. De meesten merken bijna niets van de besmetting. En prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben een eerste gezamenlijke werkbezoek gebracht sinds ze weer in Groot-Brittannië wonen. Ze gingen in Nottingham naar goede doelen die ze steunen en maakten selfies met mensen die stonden te wachten. Het was geen koninklijk bezoek, want Harry en Meghan zijn geen werkende leden van het Britse Koningshuis meer. En dan het weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Ik pak je vast.
7: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
8: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
7: Vandaag is er en morgen weten we niet.
8: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
9: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus. Brighter tomorrow.
10: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
12: Woensdag 14 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Te beginnen natuurlijk in Oekraïne bij een gecombineerde Russische raket- en droneaanval op Kiev. Vielen gisteravond 5 doden en 36 gewonden. Een ballistische raket trof een energiecentrale daar zonder vroegtijdige waarschuwing via westerse inlichtingen, zei president Zelensky. En vannacht zijn van Oekraïnse kant ook problemen met Starlink gemeld. Zowel lange afstandsdrones als interceptordrones tegen Russische drones hadden last van uitvallend signaal. Daar komen we nog wel verder over te spreken. Trump zei desgevraagd dat niet gestopt is met het delen van inlichtingen met Oekraïne. Zelensky heeft wel zelf ook bevestigd inmiddels dat daarmee is gedreigd door de Amerikanen als Oekraïne niet stopt met het aanvallen van Russische raffinaderijen. Oekraïnse drones troffen een spiksplinternieuw datacentrum in de Russische regio Saratov met een capaciteit van 82 megawatt. Dat is echt een hele grote. En in Rostov werd een olieverwerkende fabriek geraakt en in Belgorod een olieopslag van het front. De melding van de Oekraïnse kant dat nog eens 101 vierkante kilometers terugveroverd op de Russen bij Liman in Donetsk. Dus dat is boven die gefortificeerde steden. Operatie Vivaldi. Bij elkaar zou er bij nu 277 vierkante kilometer zijn terugveroverd. 16 dorpen weer onder Oekraïnse controle. Russische verliezen zouden 8000 man beslaan. En daarmee is dus de tankbeweging eigenlijk die de Russen probeerden in te zetten richting Sloviansk en Kramatorsk aan de bovenkant afgesneden.
13: Klopt. En wat je ziet is dat er eigenlijk de afgelopen dagen nauwelijks of geen gevechten meer zijn geweest in de omgeving van Sloviansk en Kramatorsk. Dat is toch wel heel bijzonder dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Wel zijn er verder naar het zuiden zijn er infiltratieoperaties geweest door de Russen in Dobropetrovka. Dat is logisch, dat gaat gewoon door. Alleen daar is ook wel feitelijk de conclusie dat die nog niet hebben geleid tot grote doorbraken. Dus ja, so far, so good. Daar komt het eigenlijk op neer.
12: Ja. Die inlichtingen, dat is dus wel zorgelijk. Hè? Ja, Trump die zegt dat het niet waar is. Dus nou, dat is natuurlijk bijzonder geruststellend.
13: Ja.
12: Ik zag ook van de Europese kant ergens iets gezegd dat zij de indruk hadden dat de inlichtingendeling nog wel doorgaat. Maar het is wel toevallig dat dat nu op dit moment, dat er dus wordt gedreigd met de stoppen daarmee, dat er van alles een beetje begint te haperen.
13: Ja, dat vind ik ook. Arjan?
14: Nou, weet je, wat ik dan maar doe als er tegenzijdige berichten zijn, dan ga ik naar de Financial Times. Dat is toch een hele degelijke krant.
13: En daar haal je dus dan al je informatie vandaan.
14: Ja, nee, dat is dan één bron. En die zegt dan van, het is inderdaad wel zo dat dus het tempo waarmee dus die Musk-satellieten werd doorgegeven, werd vertraagd. En dan geloof ik wel dat dat zo is. Musk zelf op X ontkent alles. Trump ontkent ook alles. Iemand als Sikorsky in Polen, die spreekt dan letterlijk ook, is wel leuk hoor, Musk aan. Hey, great man, did you do this? Weet je wel, dit soort grappige dingen heb je
12: ja,
14: dan.
12: Ja, dat is echt Sikorsky, ja.
14: Ja, maar ik denk dus wel dat het gewoon waar is. En Zelensky zegt ook niet
13: voor
14: niks.
13: Het is in ieder geval waar dat het onderbroken is.
14: Ja.
13: En dat Starlink, wat daar dus kennelijk is gebeurd, zitten Starlink terminals op drones.
14: Ja.
13: Als die harder dan 100 kilometer per uur gaan, of mijl per uur?
12: Mijl.
13: 160. Dan doen ze het niet meer. En dat heeft te maken niet met het normale Starlink-systeem, maar dat heeft te maken met de militaire versie van het Starlink-systeem, Starshield. Dat is dus kennelijk op dat moment uitgevallen. Ja. Maar het is allemaal wel heel toevallig, hoor, moet ik zeggen.
12: Ja. Oh, ik denk dat ik een pakketje heb. Dus spannend. Tussendoor, dit hangt natuurlijk samen met wat Trump allemaal heeft gedebuteerd. Eerst over zijn fantastische dieseldeal met Poetin en daarna een energiebestand waar niemand van had gehoord. Hij werd daar ook naar gevraagd door een verslaggever. Daarop zei hij dat Rusland en Oekraïne het eens waren met het bestand, omdat hij had gezegd dat ze het daarover eens waren.
14: Ja.
12: En gevraagd naar de voortgaande Russische aanvallen, zei hij dat het bestand, waar dus niemand van heeft gehoord, door beide partijen wordt geschonden.
13: Ja, dit is toch wel heel erg merkwaardig wat hier gebeurt. En hij heeft ook nog een keer gezegd dat Zelensky moet opstappen.
14: Ja.
13: Want die houdt zich ook niet aan het bestand en die wil ook verder geen vrede. Ja, weet je, kijk, het begint natuurlijk gewoon met die deal, die zogenaamde dieseldeal. Nou, als je dat dus doet in de richting van Poetin, dan maak je dus ook afhankelijk van Poetin.
14: Ja.
13: En Poetin is nou niet de man die dan zal zeggen van, nou ja, weet je, Ja, ik vind je gewoon een aardige peer, Trump. Ik geef je gewoon een paar honderdduizend ton diesel. Dat doet hij natuurlijk niet. Daar wil hij wat voor terug hebben. Nou, wat wil hij daarvoor terug hebben? Daar wil hij voor terug hebben dat, tenminste, dat zou ik doen als ik Poetin was. Daar wil je voor terug hebben dat de Amerikaanse president druk uitoefent op Zelensky. Om te stoppen met die oorlog. En om akkoord te gaan met dat wat Trump ook wil. En wat Poetin ook wil. Namelijk het overdragen van de resterende gebieden in de Donbass. Gratis en voor niets. Zonder dat daarvoor gevochten wordt. Het kan bijna niet anders. Het zou echt heel raar zijn. Alles kan natuurlijk. Maar het zou heel raar zijn als dat nu ook niet is gebeurd. Nou, en dan zie je. Als je dat aanvaardt en je plaatst dan in de context van wat er daarna is gebeurd. Poetin die zegt van ik heb helemaal geen behoefte op dit ogenblik aan een vredesregeling. Gaat door met bombarderen en bombardeert ook de energieinfrastructuur. Het stopzetten van, althans gedeeltelijk en tijdelijk, van de intel die gebruikt wordt voor raketten die eraan komen. Het onderbreken, of het, ja, het vertragen van de Starlink-terminals. Ja, jongens, dan is wel 1 plus 1 2, hè? Ja. Dit past zo ontzettend goed in het plaatje. Dan kan het toeval zijn. Hè? Dat, wat we, een keihard bewijs hebben we niet. Maar als ik luister naar Kirill Dmitriev, een belangrijke adviseur van Poetin. Die heeft eigenlijk impliciet bevestigd dat dit verhaal klopt. Want hij heeft gezegd van de Europese leiders. Die dit niet accepteren, die dieseldeal. Die begrijpen eigenlijk helemaal niet dat zo'n dieseldeal bijdraagt aan de wereldvrede.
14: Zo.
13: En als je dus dat gaat vertalen. Dan kom je eigenlijk op de analyse uit die ik net heb gemaakt. En nogmaals, ik bedoel, ik denk dat het zo gelopen is. 100% bewijs heb ik niet.
14: Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar het is ook de hele wereld die meekijkt. En ook de hele wereld die dus Trump niet meer gelooft. Hè. Dus er is al een Rubicon overgetrokken, vind ik. Dat je dit soort dingen doet. Die dieseldeal is echt ongelooflijk slecht gevallen bij iedereen. Zelfs Jette heeft gisteren in het Kamerdebat gezegd dat het onacceptabel is.
13: Ja. Ja. Ze moesten trouwens ook even in eigen land uitleggen, die Russen. Dat die dieseldeal niet leidde tot grotere files bij de pomp.
15: Oh, ja.
13: Dat hebben ze gisteren ook uitgelegd. Ja, dat was heel aardig.
15: Maar, en hoe gaan ze dat regelen dan? Want ze hebben al een tekort. Dan gaan ze dus ook nog de export opvoeren.
13: Geen idee. Dat is ook weer geen idee.
15: Oké. Okay. Ja. Nee, whatever.
13: Ik moet nog zien of die hele dieseldeal doorgaat.
15: Ja.
13: Ja, maar als het niet doorgaat, dan denk ik dat wij weer aan de beurt zijn. Want dan krijg je weer scenario 1. Namelijk minder diesel exporten uit de Verenigde Staten, onder andere Europa.
14: En dat heeft hij ook al gezegd.
13: Je bent altijd de sjaak, om het maar even zo te zeggen.
14: Hij heeft al gezegd dat hij dat wil gaan knijpen vandaag. Dus dat komt er helemaal op het bordje terecht. Ja. En dat is heel vervelend voor Europa.
13: Ja, ja, zeker.
14: De helft van onze diesel komt uit Amerika.
15: Nou, even door naar andere ellende. De Zwarte Zee moeten we natuurlijk weer eventjes meenemen. Daar zijn opnieuw 2 vrachtschepen getroffen, waarschijnlijk door Russische drones. Dat gebeurde in de exclusieve economische zone van Bulgarije. Net als de keer daarvoor. 1 schip is gezonken, 11 opvarenden vermist. Het andere schip was overigens Oekraïens. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden. En noemde de aanval absoluut onacceptabel. En zei NAVO en EU assistentie te zoeken. In welke vorm weet ik niet. Commissievoorzitter von der Leyen heeft ook gereageerd. En sprak van een nieuw front van escalatie in de Russische oorlog tegen Oekraïne. Dat wordt dus wel duidelijk en stevig toegeschreven.
13: Nou, ik denk dat moet je dan ook niet iets doen? Nou ja, dit is uitermate ernstig, maar wat kan je doen? De exclusieve economische zone, daar geldt het beginsel van mare liberum. En dat betekent dus, dat is het vrije gebruik van de zee, daar mag iedereen komen. Maar als schepen worden aangevallen, mag je wel wat doen. Maar dan ben je gewoon feitelijk te laat. Dat is natuurlijk het hele punt. En daar kun je dus niet zo gek veel mee doen, behalve als je gaat patrouilleren. Ja, maar dan krijg je eigenlijk dezelfde situatie als dat we hebben gezien in de Baltische Water, de Oostzee. Ja. Waar de kabels kapot worden getrokken die over de zeebodem liggen. Ja, daar kun je ook niet zoveel mee doen. Behalve dus, ja, als je eigenlijk preventief optreedt of als je op ziet dat er wat aan de hand is en dan gaat ingrijpen. Maar ja, jongens, dit zijn drones. Die komen van ver. Die worden waarschijnlijk afgevuurd vanaf schepen. Ja. Ik zie niet goed in hoe je hier wat mee kunt doen. En hier kan je niet op patrouilleren.
14: Sofia vermoedt dus Russische betrokkenheid, maar zegt geen sluitend bewijs te hebben.
13: Nee.
14: En vandaag kondigde Bulgarije aan zich deze maand bij een NAVO-initiatief tegen drones te willen aansluiten. En dan zou je dus inderdaad het attributieprobleem willen oplossen.
13: Maar wat zou je dan willen doen bij dit drone-initiatief? Dat klinkt allemaal geweldig. We hebben natuurlijk we lopen over van die initiatieven. Maar wat zou je dan willen doen? Nou, je zou dan hooguit... Kijk, het enige wat je zou kunnen doen is de lanceerplatforms voor die drones aanpakken. Maar ja, als je dat gaat doen, en er zijn bijvoorbeeld schepen, Russische schepen, voor zover die daar nog komen, of lanceerinstallaties op de Krim, gaan we die dan aanpakken? Gaan we die dan kapot bombarderen? Zeg het maar.
14: Dat is een groot probleem.
13: Dan komen natuurlijk, ik bedoel, als je nou Poetin een cadeau wil geven, moet je dat doen.
15: Ja.
13: Want dan kan hij dus zeggen van, ja, zie je wel, het Westen is, of de NAVO is bezig om oorlog te voeren met ons.
14: Het is een vreselijk dilemma.
13: Ja, het is een ontzettend dilemma. Maar ik bedoel, de situatie wordt wel echt nijpend hoor, op het ogenblik. Ja. Want kijk, het bouwt op, hè. Die oorlog die wordt steeds meer binnen en naar het NAVO-verdragsgebied gebracht. Ik heb ook even gekeken van wat de baas van MI5, de Britse inlichtingendienst, heeft gezegd. En die zegt ook van, hou er maar rekening mee dat er op korte termijn grootschaligere aanvallen komen. Door Iran en door Rusland op ons grondgebied, het Verenigd Koninkrijk. En hij heeft ook nog een keer bevestigd dat de Russen zich hebben bemoeid met het Brexit referendum.
15: Ja.
13: Ja. Dit is allemaal... Ja, het is wel lastig hoor, dit zo langzamerhand. En ik begin me wel redelijke zorgen te maken. Dat doe ik niet zo snel trouwens, moet ik eerlijk zeggen.
15: Deze week is weer een Europese top. Waar het, meen ik, voor China weer een belangrijk onderwerp is. Na natuurlijk een positieve afspraak die door handelscommissaris Sefcovic is gemaakt met de Chinezen.
14: Wat heel interessant is, de Amerikanen praten dus door met China. Daar is een beetje positiviteit. Bijvoorbeeld, China koopt wat sojabonen van Amerika, wat ook een onderdeel was van die afspraken. Tegelijkertijd binnen de EU is altijd veel complexer. Het zijn meerdere staten. Maar we zien dus nu dat, wat je eigenlijk echt ziet, is dat Duitsland kiest nu voor de strengere Franse lijn. Dat wil zeggen dat we moeten ons beschermen tegen die Chinese industriële overcapaciteiten. Er is dan heel misschien die deal dat we de Chinese hybride auto's, een plafond van 350.000 hybride auto's per jaar met jaarlijks 6% groeien. De Europese autofabrikanten zeggen al van, ja, dit geeft alleen maar tijdelijk lucht. Dus wat zie je nou? Amerika heeft een beetje ontspanning en praat nog, vanwege die 8 tot 10 scheepslading Amerikaanse soja. Maar je ziet bij Europa dus een verharding ontstaan. Hè?
13: Nou ja, ik vind het op zich wel bemoedigend dat die Sefcovic die deal heeft weten te sluiten, kennelijk. Maar het is het begin van een groter onderhandelingsproces. En de grote vraag is, wat gaat er nou gebeuren in dat onderhandelingsproces? Want je wil gewoon veel meer proberen te voorkomen. En ja, er is een handelsoverschot, of een handelstekort moet je eigenlijk zeggen, van Europa naar China toe, van 1 miljard per dag. Dat zijn astronomische bedragen. En tegelijkertijd wordt het voor China ook, denk ik, heel erg lastig om water bij de wijn te doen. Want als je ziet hoe die economie op dit ogenblik zich ontwikkelt, dan gaat dat dus gewoon echt heel erg slecht. Als je het alleen al hebt, kijk, de auto's staan dus in het brandpunt van de belangstelling voor Europa. Ik heb nu gezien dat de autoverkopen, die zijn met 20% afgenomen. Dus zo slecht gaat het. Ook de importen van grondstoffen zoals koper, die China zelf niet in voldoende mate heeft of helemaal niet, is ook afgenomen. Dus economisch gaat het gewoon heel erg slecht. En die slechte binnenlandse economie, die moeten ze op een of andere manier compenseren. Dat doen ze door middel van die exporten. En dan is Europa het makkelijkste slachtoffer. Dus ik moet nog zien hoe dit verder gaat lopen.
15: Laten wij naar het Midden-Oosten, waar het met de scheepvaart weer niet best gaat in de straat van Hormuz. Hè?
14: 5 scheepvaartincidenten in de afgelopen 48 uur. Dus het lukt Iran dus heel goed om die olieprijs hoog te houden. Die is dus weer gestegen naar tussen de $106 en $107 per vat. Precies datgene wat Trump natuurlijk niet wil.
15: 2 schepen gezonken, hè? Dus dat, ja.
14: Het is echt, dat is fors. En wat we zien is weer de spectaculaire resultaten van de Houthis. Hè? Dat je potverdorie het Aramco hoofdkwartier in Daran. Dat is toch het meest prestigieus wat je zou kunnen bedenken. En ja hoor, daar gaat een Houthi-raket naartoe. Geen slachtoffers gelukkig. Maar het is natuurlijk, het betekent gewoon dat het voor de Saoedi's toch heel moeilijk is. Met al die systemen die ze hebben. Ze hebben Taat, ze hebben Patriots, ze hebben andere dingen.
15: Ze hebben enorme luchtmacht. Ja, het is wel wonderlijk dat ze het zo kwetsbaar blijken.
13: Maar kijk eens hoor, je kan niet alles met die systemen beschermen. Nee. Dus als die Houthis die doelen uitzoeken die niet beschermd worden door die systemen. Ja, dan kan dat natuurlijk gewoon makkelijk. Dat is geen enkel probleem. Ik denk dat veel van die systemen die staan bijvoorbeeld rond cruciale militaire installaties.
15: Ja, of paleizen van Bin Salman.
13: Oh ja, ongetwijfeld. Ja. Maar ik weet niet precies waar ze staan. Maar als ik die systemen zou plaatsen, zou ik ze inderdaad rond militaire doelwitten plaatsen. En wat ik dan nog over heb. Nou ja, waarschijnlijk plaatsen zij ze eerst om paleizen, maar goed. Maar wat ik dan nog over heb na de paleizen en de militaire installaties, ja, dan kom je bij de luchthavens uit. En dan kom je bij een hoofdkantoor van Aramco uit. Hè. Dus je kunt daar niet anders mee.
14: Ja, daar zit echt. Taat is geen schild tegen alles. Hè. Het is ontworpen om ballistische raketten op hele grote hoogte te onderscheppen.
13: Ja.
14: Tegen laagvliegen, kruisraketten en drones heb je weer andere verdedigingslagen nodig. Ja. Nou, ze hebben ook Patriots en zo, maar dat moet allemaal in één netwerk samenwerken. En kennelijk is dat toch lastig.
13: Nee, het heeft ook gewoon te maken met de grootte van het land.
14: Ik bedoel, het is heel groot.
13: Dat zie je toch ook met de Oekraïne, jongens. Ik bedoel, de grootte van het land begint dan in één klap een nadeel te worden. Maar zelfs Nederland zou dat niet eens kunnen. Ja. Er zijn altijd doelwitten die je nog kan raken. Ja, bijvoorbeeld, nou ja, goed. En die Houthis, die gaan lekker door. Ze hebben nu inderdaad, hoe heet dat ook alweer, die stad?
14: Taiz.
13: Taiz hebben ze kennelijk nu omsingeld. Nou, dat blijkt dus dat Taiz is afgesloten van de rest van Jemen. De weg van van Aden naar Taiz, die wordt nu bestookt. Dus dat betekent dat die weg heel moeilijk gebruikt kan worden, eigenlijk helemaal niet meer gebruikt kan worden door de Jemenitische troepen, dus de regeringstroepen.
15: En is dit bij die andere zeestraat, dat Bab al-Mandab?
13: Ja, dat gaat naar boven toe. Ik bedoel, wil je dus proberen om dat hele gebied langs de Rode Zee weer terug te veroveren, dan zul je echt daar gebruik van moeten maken. Dan moet je via Thais, heb ik begrepen. Dat blijkt ook wel uit de kaart dat je dat op die manier moet doen. Er zijn wel andere routes, maar dit is wel heel erg belangrijk.
15: Dus ik kan me voorstellen dat de Houthis en Iran de olieprijs graag nog even hoog houden. In elk geval tot de verkiezingen in Amerika.
13: Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd dat dit erachter zit. Ja. Gewoon Amerika pesten. En Trump het leven zuur maken. Natuurlijk, bedoel, dat doe je toch gewoon. Ik bedoel, de haat ten opzichte van de Verenigde Staten is zo groot. En we hebben al vaker gezegd, eigenlijk Iran vecht op dit ogenblik niet. Het interessante is dat Iran nu wel allerlei ferme taal laat horen aan het adres van de Verenigde Staten. Door te zeggen van, als jullie zo doorgaan en wij komen weer in oorlog met jullie, dan zullen wij niet terugdeinzen om Amerikaanse troepen, eenheden, maar ook schepen te gaan treffen. En wat je dus ziet, is dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Ze zijn op dit ogenblik bezig met grote drone- en raketoefeningen. Er zijn ook 30 middellange afstandsraketten verschoten, gewoon om te kunnen testen. Ja, jongens, als je dus dat gaat doen, dan maak je dus ook duidelijk van, ja, je hebt dan ons wel gebombardeerd, maar er is echt nog heel veel over. En dat is ook zo.
15: Ja. Hoe gaat het, Arend-Jan, onder dit alles met Trump persoonlijk?
14: Nou ja, dat is weer een heel leuk lijstje.
15: Ja?
14: Hij is, zit nu in de oliestaat Alaska campagne te voeren, want het gaat niet goed met de senator daar. Het is wel interessant, dat is een oliestaat, maar de energieoorlog raakt Trump juist nu ook in die oliestaat. Dan moet hij wat doen. Wat heel sappig is, we hebben al eens gesproken over die Kimberly Quilfoyle. Die was ambassadeur in Griekenland. Was een oud liefje van zijn zoon. Die moest ergens naartoe, want die was lastig in het Witte Huis. En die is daar naartoe gegaan en die heeft toen het bestaan om tijdens een diner met de Griekse premier te zeggen van, ja, wat wij in Bulgarije gedaan hebben aan regime change, dat kan hier in Griekenland ook. Dat viel niet zo goed bij de Griekse politici. En nu is ze ontslagen, omdat ze het namelijk, ja, is wel vrij ongelooflijk hoor. Dus ze heeft dus aan een Trump-donor gevraagd van, ik heb $100.000 schuld op mijn creditcard. Kan je dat eventjes voor mij aanzuiveren? En dan in ruil daarvoor krijg je politieke toegang tot de president en de omgeving.
13: Maar wat is nou het probleem? Want ik bedoel, dit is toch helemaal niet, dit is toch helemaal niet gek in Trump-kring? Of ben ik nou gek
15: in
13: geworden?
15: Trumpies dan.
13: Of gaat het om te weinig geld? Gaat het maar om 100.000 euro? Ja. En moet Trump je dat een paar nullen af te plakken voor het geloofwaardig begint te worden? Wat is het nou waar, Jan?
14: Ja, Trump vond dit zelfs al te gek. En hij heeft dus ook weer een nieuwe woordvoerder. En die blijkt dan ook weer, die zegt dat ze advocaat is geweest, maar dan niemand kan die haar inschrijving bij de bar vinden. Weet je wel, dat is net gebeurd.
13: Ja. Het gaat, ik kon ook niet uit de woorden komen. Dat was ook zo geweldig.
14: Ja, dat is ongelooflijk.
16: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast app.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
18: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
17: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
20: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
21: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
23: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
24: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt... Leid.
25: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
24: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
26: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl.
27: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
28: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer.
0: dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air, specialist in een optimaal werkklimaat.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Teleurstellingen.
4: Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit.
3: Emoties.
4: Er werd gewoon te veel. Op een gegeven moment brak ik gewoon.
3: En de leukste anekdotes.
5: We need to talk. The Americans are coming.
3: In De Deal van Je Leven hoor je de verhalen achter de grootste deals, de spannendste onderhandelingen en de lessen die ondernemers onderweg leren. Check je podcastfeed voor alle afleveringen.
6: De Deal van Je Leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room. Behind every deal.
7: BNR Verkeer.
8: Ik ben even de hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens 10 minuten door de controles. A12 Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen de Meer en Lunetten. De weg is weer vrij. En er wordt geflitst langs de A6 Muiden-Lelystad bij hectometerpaal 69,5. A7 Groningen-Heerenveen, hectometerpaal 146,3. A17 Roosendaal-Dordrecht 6,6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Banken moeten hun klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De bank mag dat geld alleen terugeisen als bewezen is dat klanten wel heel erg slordig zijn geweest. De Nederlandse banken hebben de uitspraak ook gehoord en gaan die bestuderen. De hack in Franse supermarkten waarbij de koelsystemen op hol sloegen kan ook hier gebeuren. Uit onderzoek van RTLZ blijkt dat dezelfde koelinstallaties ook in onze supermarkten worden gebruikt. In Frankrijk zorgden hackers ervoor dat de systemen niet gingen koelen, maar verwarmen. Allerlei eten raakte bedorven en moest weg. Het kabinet sluit nog niet uit dat er extra geld komt voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en dus het zeehondencentrum Pieterburen dat er onderdeel van is. De staatssecretaris wil eerst horen waardoor het centrum een miljoenentekort heeft. Verder vindt hij het redden van het hele centrum iets anders dan het overeind houden van de zeehondenopvang. Oekraïne kan weer gebruik maken van satellietnetwerk Starlink van de Amerikanen. Het systeem is cruciaal voor het Oekraïnse leger in de oorlog tegen Rusland. Maar deze week viel de verbinding soms weg en kregen Oekraïne problemen met het besturen van hun drones. De Oekraïnse president Zelensky denkt aan opzet. En wielerbond KNWU noemt signalen over een angstcultuur en onveilige werksituatie bij wielerploeg Picnic PostNL zeer zorgelijk. Volgens onderzoek van de NOS zijn veel renners getraumatiseerd en al meerdere mensen stapten op. Volgens de bond is er zorgvuldig onderzoek nodig naar hoe het zover heeft kunnen komen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk wat toe. Het is 17 tot 21 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
29: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
30: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
31: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
29: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
32: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
33: Welkom bij Praatjesmakers.
34: Jochem van Gelder is de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden uit vanuit het Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark. Ook schuiven Faya Laurens en Gordon aan.
35: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Wie houdt je tegen?
34: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief.
9: Michal van der Toorn en Ria Katz.
10: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken, direct of indirect, bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
11: Hey, hallo.
10: Wat gaan we doen vandaag?
11: Vandaag hebben we een gast, Michelle Jachtenberg. Ze is in de studio in Den Haag. Wij zitten in Amsterdam, maar het gaat helemaal goed komen.
10: Zeker.
11: Michelle is sinds februari van dit jaar Kamerlid voor D66. Eerder studeerde ze lucht- en ruimtevaarttechniek, net als prinses Ariane, aan de Technische Universiteit Delft. En ze is jarenlang werkzaam geweest voor het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartinstituut. Net als onze gast van een paar weken geleden, Tineke van der Veen. We kennen haar nog.
10: Zeker, dat was een leuk gesprek.
11: Exact. En tot niet lang geleden woonde Michelle Jachtenberg in Amerika. Ze werkte namens de Nederlandse overheid in Texas mee aan het F-35-programma bij Lockheed Martin in Texas.
10: Aha.
11: En ze keerde terug omdat ze haar kinderen in Nederland wil laten opgroeien, want wie wil dat niet? En in de Tweede Kamer doet ze defensiematerieel en personeel, dus dat is echt wat voor ons.
10: Ja, zeker. Haar naam werd ook een paar weken geleden genoemd in deze podcast onder andere, maar sowieso in het nieuws vanwege een recent voorstel over hoe je meer vrouwelijke militairen aan kunt trekken. Genoeg om over te praten, dus. Kamerlid Michelle Jachtenberg van D66 in Den Haag, welkom.
12: Hi, dankjewel.
10: We zeiden het al, sinds februari zit je in de Kamer. Waarom wilde je de politiek eigenlijk in? Wat kun je daar veranderen wat je als ingenieur misschien niet kan?
12: Ja, ik vind het altijd leuk als het met deze vraag begint. Ik heb jaren aan technische innovaties voor Defensie gewerkt, zoals jullie ook al heel mooi in de intro schetsten. En mijn droom was altijd om vanuit de techniek maatschappelijke problemen op te lossen. En of het nou gaat om klimaatverandering, digitale veiligheid of voor Defensie in mijn geval. Ik geloof er echt in dat techniek voor de meeste maatschappelijke problemen in de basis van de oplossing zit. Dus zo heb ik jaren aan innovaties voor Defensie gewerkt. Maar ik merkte ook gewoon dat op een gegeven moment, ook al was technisch alles mogelijk, het toch niet van de grond kwam. En daar begon mijn politieke vlammetje een beetje te branden. En ik had misschien 10 jaar geleden never nooit verwacht in de politiek te belanden. Maar ik ben nu heel blij om de brug te kunnen slaan tussen de politiek en de techniek, om juist aan die oplossingen te werken.
10: En heb je een voorbeeld van, niet heel lang over uit te wijden, maar een voorbeeld waar je toen tegenaan liep? Dat je dacht, nou, dit kan volgens mij beter.
12: Ja, met name in het recente werk voor drones. Ik werkte aan het versnellen van innovatieprocessen van jaren naar weken. En het positieve is, dat lukte. Maar vervolgens leidde het er wel toe dat, ook al hadden we technisch fantastische oplossingen, het werd nog steeds niet geïmplementeerd. En daar viel een beetje mijn droom in duigen. Dat ik dacht van oké, als technisch alles mogelijk is, maar het nog steeds niet van de grond komt, dan ligt de uitdaging dus niet meer in de techniek, maar in de politiek.
11: Maar de Kamer is juist erg nationaal en binnen de grenzen opererend, erg op het binnenland gericht. En de luchtvaart waar je vandaan komt is natuurlijk per definitie internationaal. Je hebt zelfs in Amerika gewerkt. We zeiden het al, aan het F-35-programma bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartinstituut. Ga je niet erger aan dat polder mentaliteit gedoe in de Tweede Kamer? Of denk je echt van, nee, ik kan die doorbraak echt bereiken voor die drone-industrie?
12: Nee, ik geloof heilig dat ik die doorbraak kan realiseren. En juist ook vanwege mijn ervaring. Ik heb in Amerika gezien dat we doen technisch helemaal niet onder aan de VS. Sterker nog, ze zijn best afhankelijk van baanbrekende innovaties van onze kant in hun producten. En ik denk ook daarom dat Nederland juist in Europa heel veel te bieden heeft. Zeker op het gebied van drones. En dat wij juist die forward-leaning lidstaat kunnen zijn die Europa van veiligheid kunnen garanderen.
11: Maar en hoe doorbreek je dan die poldermentaliteit? Of is het je meegevallen misschien, tot nu toe?
12: Tot nu toe valt het me best mee. Wishful thinking misschien als ik dit nu zeg. Maar nee, er is juist heel veel draagvlak te vinden om vanuit Nederlands leiderschap Europese veiligheid te waarborgen. En zeker als het dan gaat om de Nederlandse industrie. Kijk, er gaat veel geld naar Defensie en dat is ook broodnodig. Maar dan willen we ook wel dat het geld dat er naartoe gaat, dat het ook zoveel mogelijk en voor veiligheid zorgt en weer terugrendeert in de maatschappij. En daar heeft de Nederlandse industrie en ook voor drones dus heel veel te bieden.
11: Ja, en terwijl je in Amerika zat, in 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Was dat voor jou het moment waarop je anders naar je eigen werk en naar de veiligheid van Europa bent gaan kijken?
12: Ja, dat was voor mij wel doorslaggevend. Want ik keek toen naar mijn dochtertje en toen dacht ik, ja, het zal toch niet zo zijn dat zij dadelijk... We wilden sowieso terug naar Nederland, hè, dat even voorop. Het zal toch niet zo zijn dat zij dadelijk in een minder veilig, minder vrij en minder gelukkig Europa gaat opgroeien dan ik heb gehad. Ik wil juist garanderen dat haar toekomst beter is dan die van mij. Dus dat was voor mij echt doorslaggevend van oké, vanuit de VS kon ik gewoon niet direct bijdragen aan die veiligheid. En dan, ja, dat was echt wel een reden om terug te gaan naar Europa, om in Europa me in te zetten voor die toekomst van mijn kinderen.
0: Ja, dus uiteindelijk teruggaan hier naar Nederland. Wat heb je voor ervaringen, je stipt het net al heel eventjes aan, maar meegenomen vanuit de VS?
12: Ik denk wat goed is om hier te benoemen is de samenwerking tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Dat noemen ze altijd heel mooi de gouden driehoek. Ik heb gezien dat, nou, in ieder geval bij het F35-programma, dat Nederland echt by far de meeste inbreng heeft van alle deelnemende landen. En ook gewoon technologisch met de hoogste impact. Juist omdat we vooraf al met z'n allen hebben bedacht, dit is wat we willen inbrengen, dit is wat we eruit willen halen. En dat gezamenlijk hebben afgestemd. Dus niet de overheid op zichzelf en de industrie los daarvan, maar echt gezamenlijk. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is als het nu gaat over de veiligheidsvraagstukken van vandaag de dag. Dat we dat voorop moeten zetten, dat samenwerken en geïntegreerd naar de toekomst kijken.
0: Ja, interessant. De gouden driehoek. Schrijf even op, want we komen het vaak tegen hier in de podcast. Iets anders wat we ook vaak tegenkomen en waar jij het ook vaak over hebt, is de Nederlandse en ook Europese strategische autonomie. Wat betekent dat voor jou nou precies als het gaat om dit veld natuurlijk, innovatie binnen Defensie?
12: Nou, voor mij betekent dat een aantal dingen. Allereerst betekent dat voor mij een Nederlands pionierschap weer op de kaart zetten. En ik heb net al een paar keer genoemd, hè, dat we als Nederland echt heel veel te bieden hebben als het gaat om technologie, als het gaat om industrie. En dat met als doel om de Europese veiligheid te waarborgen. Neem bijvoorbeeld de luchtverdediging tegen ballistische raketten of tegen drones. We zijn daar zo afhankelijk van andere landen dat het eigenlijk voor het voortzettingsvermogen bijna niet uit te leggen is dat we daar alleen nog maar afhankelijkheden hebben. Dus dat we er niet zelf meer verantwoordelijkheid voor nemen om dat voortzettingsvermogen in stand te houden.
0: Ja, en je zegt dus we moeten kijken naar die samenwerking, naar die gouden driehoek. Heb je een voorbeeld waar het wel eens misgaat daarmee, met die samenwerking? Want dat is dus eigenlijk essentieel om goed te kunnen innoveren.
12: Ik denk weer terug naar dat voorbeeld wat ik noemde, laatste rol voor mijn Kamerlidmaatschap. Dat we dus werkten aan het versnellen van innovatieprocessen voor drones. En dat lukte gewoon allemaal van jaren naar weken. En dan heb je het over toepassingen als navigeren zonder GPS. Of toepassingen dat je versneld drones kan produceren. Of verdediging van drones tegen andere interceptors. Technisch lukte dat allemaal, maar vervolgens zijn die projecten verder nog niet echt van de grond gekomen. Dat is natuurlijk een doodzonde. Dus daarom zeg ik, ja, we hebben geen innovatieprobleem, maar een implementatieprobleem. Maar gelukkig, zie je ook wel heel erg veel verbeteringen. Dus er zijn nieuwe methodes voor aanbestedingen, waarbij dat ontwikkelen, verificatie, validatie geïntegreerd gaat worden in het hele proces. En ik denk een recent voorbeeld is van de Anti-Ballistic Missile Coalition, waarbij een Nederlandse industrie eigenlijk voorop loopt in het project Bliksem, om een alternatief voor de Patriot te bedenken of te ontwerpen.
11: Als we naar Amerika kijken, je hebt er lang gewoond, dan heb je daar DARPA. Dat is het Defensie Innovatie Instituut. En dat is onder meer de grondlegger van het internet, van GPS, zelfs de magnetron. Heb je daar ook naar gekeken? Nederland wil ook zo'n instituut oprichten, maar ja, dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. Kunnen wij een DARPA op poten zetten en gaat dat ook wat voorstellen?
12: Natuurlijk kunnen we dat. We kunnen alles. Technisch is alles mogelijk. Nee, in koppertje.
11: Maar?
12: Nee, ik heb, maar. Nee, dat is ook, eigenlijk ook geen maar. Nee, ik heb destijds in Amerika en ook nu weer terug in Nederland heel erg naast zitten denken van oké, hoe heeft de VS dat model vormgegeven? Welke instituten, bedrijven, noem maar op, hebben welke rol? En hoe verhoudt zich dat tot wat wij in Nederland hebben? En ik denk niet dat we ons blind moeten staren op een kopie van het DARPA op Nederland plakken, want wij werken gewoon anders. Maar ik denk wel dat we alle puzzelstukjes die nodig zijn om tot die disruptieve innovatie te komen en gewoon toegepaste innovatie, dat we die al lang in huis hebben. Maar ook een beetje wat ik net illustreer, dat bij ons gaat het met name mis op de implementatie ervan.
0: Ja.
12: En daarom is het heel belangrijk om aan de voorkant industrie en kennisinstellingen mee te nemen, zodat je met z'n allen al nadenkt over wat is het pad naar het eindpunt, naar de implementatie bij de eindgebruiker. Welk probleem van de marinier, vlieger, soldaat gaat deze technologie daadwerkelijk oplossen?
11: Maar dat is niet het enige enige oplossing, toch? Want als je kijkt naar een recent rapport vanuit Defensie over hoe moet je dit dan doen, zeggen ze ook, ja, Nederland geeft gewoon relatief veel minder geld uit aan innovatie dan onze omringende landen en zeker dan Amerika. Moet er niet gewoon heel veel extra geld bij en niet alleen meer andere aanbestedingsprocedures die je al noemde, et cetera?
12: Nee, wat mij betreft begint het veel simpeler. Begint het gewoon bij ambitie. Als je veel duidelijker bent in wat je doelstellingen zijn, je gezamenlijke doelstellingen, wederom, dan die middelen die je er vervolgens voor nodig hebt, dat cheft zichzelf wel. Ik denk niet dat we ons blind moeten staren op wat voor processen, beleidsstukken, financieringsmethodes we allemaal nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen. Want dan zitten we continu weer in datzelfde hiaat wat we al jaren doen. Dat we een papieren tijger gaan maken van innovatie, terwijl we het gewoon moeten gaan doen.
11: Ja, maar goed, ambitie heeft iedereen wel. Iedereen wil gewoon een nieuwe ASML oprichten, maar doe het maar eens. Dus hoe zet je die ambitie om in een daadwerkelijk mooi groot project? Of is Nederland daar gewoon te klein voor? We hebben natuurlijk de drone-industrie, je noemde het zelf al. Maar er zijn heel veel kleinere dronebedrijfjes. Er is geen grote ASML-achtige club nog aan het ontstaan. Moeten we niet schaal vergroten bijvoorbeeld?
12: Ja, absoluut. Dat is echt een perfecte verwoording. Ik zou ook al willen zeggen, we moeten echt naar de drone ASML van Nederland toe. Want die kennis en kunde en de bedrijven, die hebben we gewoon. Dus kop hem in, zou ik zeggen. Maar dan begint het toch weer bij die ambitie. Het is volgens mij logisch om dit te gaan doen. Maar die ambitie, die moet dan wel gesteld worden. En daar gaan we toch alweer snel in. Ja, maar in andere landen doen ze ook dit. Of zijn we niet te klein? Nee, dat zijn we helemaal niet. Als we over 3 jaar terugkijken naar deze tijd, dan kunnen we onszelf voor de kop slaan dat we die stap niet hebben gezet. We moeten het gewoon gaan doen.
0: Duidelijke taal. Michelle, we gaan het er even over hebben. Je hebt recent een voorstel gedaan om meer vrouwen voor defensie te behouden en aan te trekken. Op dit moment is 13% ongeveer van de militaire vrouw. En er werken zo'n 20% vrouwen bij defensie als brede organisatie. Wat was voor jou de aanleiding om juist dit onderwerp op de politieke agenda te zetten?
12: Ja, ik heb in aanloop naar het debat waar toen dit punt werd besproken, heb ik heel veel vrouwelijke militairen gesproken. En ook heb ik natuurlijk werk hiervoor al heel vaak ook met vrouwelijke militairen gewerkt. En het viel me altijd op dat zij zo'n unieke kracht te bieden hebben. Zoveel sterkte die eigenlijk de hele defensieorganisatie sterker maakt. Dat ik vond dat daar wel echt veel meer aandacht aan besteed mocht worden. En niet alleen in het feit dat natuurlijk de ambitie is gesteld dat er 30% vrouw moet zijn in de toekomst. Ja. Maar ook wat dan concreet dat betekent om daar te komen.
0: Ja, en misschien kun je ons toch nog eventjes meenemen. Wat moet er volgens jou concreet veranderen om meer vrouwen voor defensie te laten kiezen?
12: Ja, een aantal dingen. Ik denk het belangrijkste is rolmodellen. Dus om niet alleen vrouwen te werven, maar ook vrouwen te behouden, ben je toch wel gedurende je hele levensbaan bij Defensie een rolmodel kunnen zien. En we zien toch dat met name richting het leiderschap, dat die vrouwelijke rolmodellen er minder zijn. Dus wij pleiten voor een apart leiderschapstraject voor vrouwen, om wel voor die rolmodellen te zorgen.
0: En het is nu een tijdje geleden dat je dat dit naar buiten is gekomen, samen ook met steun van de staatssecretaris. Welke reactie heb je verder gekregen vanuit Defensie en vanuit de organisatie?
12: Ja, echt overwegend positief. Met name heel veel dankbetuigingen van ook vrouwen bij Defensie die gewoon zo blij zijn dat er eindelijk de aandacht is voor dit onderwerp die ook nodig is. Ja. En met name ook vanuit de bewoording van sterke vrouwen maken Defensie sterker. Ja, dat was heel herkenbaar en daar waren heel veel vrouwen heel blij mee. En ook mannen trouwens.
0: Ja, want we hebben ook bijvoorbeeld een reactie gekregen op onze podcast. We hebben dit besproken. Van ja, het moet ook weer. Ik snap wel dat de kleding moet passen en dat natuurlijk alle voorwaarden goed moeten zijn, maar het moet ook weer geen theekransje worden, die hele defensieorganisatie. Het blijft wel een militaire organisatie. Wat is jouw reactie op dat soort reacties hierop?
12: Ja, ik denk dat dat misschien ook wel een beetje flauw is. En natuurlijk, een percentage is geen doel op zich. Het gaat erom hoe je de organisatie daarmee sterker maakt. Maar ik denk niet dat we moeten onderschatten dat op dit moment voor vrouwen de lat gewoon veel hoger ligt dan die zou moeten liggen. Want we willen natuurlijk dat het allemaal gelijkwaardig is. Maar als jouw uitrusting al niet goed zit, als de training niet is afgestemd op jouw lijf, en als de hele organisatie, het hele systeem is gebaseerd op hoe een man werkt, dan moet je als vrouw gewoon continu harder vechten om jezelf te bewijzen. Dus wij willen dat het systeem zich aanpast aan de vrouw en niet de vrouw aan het systeem.
11: En dan kijken we even naar de oosterburen. Eind september was er in het Duitse leger een grote rel. Uit onderzoek daar bleek, intern onderzoek, bleek dat er de afgelopen 5 jaar maar liefst 2000 gevallen van seksueel misbruik en andere wanvertoningen waren. De Duitse commandant der strijdkrachten heeft daardoor op 30 september een zeldzaam dwingend bevel uitgedaan dat Duitse officieren absoluut niet mogen wegkijken, dat alle zaken van die aard moeten worden gemeld en dat echt helemaal niks mag worden getolereerd op dat gebied. Opvallend is dat ook in Duitsland 13% van de militaire vrouw is. Wat kunnen wij vanuit Nederland hiervan leren? En is het extra opletten geblazen als die verhoudingen man-vrouw zo scheef zijn?
12: Ja, ik moet zeggen, ik schrik wel van dit soort voorbeelden. En ja, wij hebben in ieder geval binnen Nederland ervoor gepleit dat er nul tolerantie moet zijn voor alle vormen van sociale onveiligheid of dit soort vormen van onveiligheid. Ik heb zelf met name gesproken met vrouwen die met intimidatie en grensoverschrijdend gedrag ook te maken hebben gehad. En daar horen we dan toch van, ja, er is wel een meldpunt, er zijn misschien wel individuen die hier verantwoordelijkheid voor nemen, maar vervolgens blijft het toch in het systeem hangen. En moet uiteindelijk de vrouw dan de stap nemen om misschien ergens anders te gaan zitten om het probleem op te lossen, terwijl natuurlijk dat helemaal niet de oplossing is.
11: Maar moet je ook niet accepteren dat sommige delen van de krijgsmacht misschien niet handig zijn voor vrouwen? Bijvoorbeeld in een duikboot kan het al niet. Maar andere echt masculine clubs, ja, is dat misschien niet geschikt voor vrouwen?
12: Nee, never nooit. Nee, dat is denken vanuit het prehistorisch systeem. Nee, vrouwen hebben ontzettend veel toe te voegen op alle gebieden.
0: Ja, misschien toch nog even. Ik wil nog even wat aan je voorleggen. Ik ben even bezig om dat klaar te zetten. Maar ik ben waarschijnlijk de doelgroep, maar ik krijg heel vaak voor, bijvoorbeeld als ik een podcast luister, een campagne te horen van Defensie, heet Tijd voor Defensie. Even laten horen.
1: Ja. Good afternoon, Border Control. Can I see your passports, please? Where are you going?
13: Visiting family.
11: Haast hem uit.
1: Okay, get out of the car, please.
0: Dit was de tv-versie. Je hebt verschillende versies hiervan. Dit is een versie die gaat over de Koninklijke Marechaussee. Het is een beetje een scène waar dus een auto wordt gecontroleerd door de Marechaussee en dan een vrouw herkent dat er een meisje achterin zit die waarschijnlijk slachtoffer is van mensensmokkel, mensenhandel. Laat zien heel erg. Er zijn verschillende perspectieven nodig. Er zijn ook meerdere versies. Eentje van de landmacht, luchtmacht. Wat vind je van zo'n campagne eigenlijk? Die dus heel erg de nadruk legt op de noodzaak aan verschillende perspectieven.
12: Ik denk dat het heel goed is om inderdaad te benadrukken welk goede perspectief en welke krachten vrouwen kunnen toevoegen in het hele perspectief en het hele toneel. Ik denk zelf dat er nog wel meer goede voorbeelden zijn. Een van de voorbeelden die ik zelf graag aanhaal is altijd het voorbeeld van een vrouwelijke Oekraïense militair. Die deed voor de oorlog language studies. Dus een redelijk soft type, niet per se het stereotype wat je bij Defensie verwacht. Maar toen de oorlog uitbrak, dacht ze van ja, ik moet meer doen voor mijn land. Ik wil me meer inzetten voor de krijgsmacht. Ik ga het leger in. Maar toen dacht ze, wat heb ik nou te bieden met mijn language studies? En toen heeft ze een opleidingstraject gedaan om combat medic te worden. Mm-hmm. En iedere dag redt zij nu levens aan het front. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld van, ook al zou je misschien niet verwachten van een bepaald stereotype, hoeveel kracht zo iemand kan bieden aan het hele team.
0: Ja, heel goed voorbeeld inderdaad. Wat hoop je dat er gedaan wordt uiteindelijk met dit? Want het is dus wel veel in het nieuws geweest. Maar ja, de vraag is natuurlijk nu hoe het wordt toegepast. Wat hoop je daarvan?
12: Ik heb al met de staatssecretaris grapjes gemaakt. Hij zegt zelf al vaker een vader van 3 dochters. Dus ik verwacht dat hij wel raad weet met het voorstel waar we mee zijn gekomen. En zo niet, dan weet ik hem ook wel gewoon te vinden.
0: Nee, ik zeg ook niet dat de staatssecretaris niet weet hoe hij dat moet doen. Maar het is natuurlijk altijd een vraag bij dit soort adviezen. Iedereen kan het een goed advies vinden. Maar het is natuurlijk lastig in zo'n grote organisatie, in elke grote organisatie, om die cultuurverandering echt op gang te zetten.
12: Ja, precies. En het is ook een monster met meerdere koppen. Dus er is wel op meerdere aspecten meer aandacht voor nodig. Nee, ik zie wel echt dat Defensie hier echt keihard werk van maakt. En op meerdere aspecten al. En ook al kennis gemaakt met mensen die hier dus nu al mee bezig zijn. Wat heel fijn is dat een aantal actieplanpunten binnen een paar weken al afgevinkt kunnen worden. Maar ik blijf aandacht hebben voor dit onderwerp. Dus ik laat het hier ook niet alleen maar na dit actieplan bij liggen.
0: Nee, je hebt ook nog allerlei andere dingen te doen. We hebben het natuurlijk ook al over innovatie gehad, over die strategische autonomie. Wat zijn onderwerpen die komende maanden bij jou hoog op de agenda staan?
12: Wat voor mij heel belangrijk is, en ook al eerder gezegd, is dat Nederlands pionierschap op de kaart zetten. En zoveel mogelijk als Nederland in de technologieën waar wij goed in zijn, op de stukken waar ons bedrijfsleven goed in is, om de verantwoordelijkheid te pakken om die Europese strategische autonomie te realiseren. En dat is denk ik op het gebied van drones, dat is op het gebied van IT, op het gebied van space. Daar zijn we zo ontzettend goed in. En nogmaals, daar moeten we echt de ambitie zo hoog als we kunnen leggen. Want we hebben zoveel te bieden en we moeten echt die verantwoordelijkheid pakken voor die Europese veiligheid.
11: En als we jou over 10 jaar spreken, wat hoop je dan dat er bereikt is dankzij de keuzes die we nu maken? Wat gaat er fundamenteel anders zijn aan de Nederlandse defensie?
12: Ja, dat ambitieniveau eigenlijk al bij default erin zit. Dat als er een nieuwe aanbesteding aankomt, dat dan stap 1 is van oké, dus we gaan dit Nederlands doen voor Europa. Hoe gaan we dat vormgeven? En dat als dat echt niet lukt, dan pas de stap is oké, misschien gaan we het ergens anders vandaan halen. Het is precies andersom van hoe we het nu eigenlijk nu doen.
11: En is het eigenlijk ook niet gewoon een hippe trend? Want we waren vorige week, Michal en ik, op een defensiecongres. En we hebben natuurlijk ook verschillende defensie-experts gesproken. En die zeggen, ja, het is nu heel populair wat wij doen. Iedereen wil onze producten hebben. Maar wat als de Oekraïne-oorlog voorbij is? Wij denken dat de vraag dan weer instort. Dat ja, het is nu heel populair wat wij doen. Iedereen wil onze producten hebben.

0: vervoer. Er is zoveel van afhankelijk. Ja, als we die technologie vanuit Nederland verder kunnen krijgen, nu met Defensie als vliegwiel, dan is dat voor de hele maatschappij in de breedte is dat voordelig.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
3: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
2: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings,
4: Nederland.
2: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
5: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. Dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
2: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
6: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
8: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
8: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
11: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
14: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent, en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
15: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
16: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
17: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
18: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de N65 richting Den Bosch. Voor Vught staat een kapotte vrachtauto. Je kan er wel langs, maar het is daar smal, dus reken op 20 minuten extra reistijd. En een ongeluk op de N302 richting Harderwijk. Tussen de aansluiting met de N344 en Garderen is de weg dicht. Je kan de lokale omleiding volgen. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,1 en op de A13 Den Haag naar Rotterdam bij 13,6.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
21: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan.

0: Banken moeten hun klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De bank mag dat geld alleen terugeisen als bewezen is dat klanten wel heel erg slordig zijn geweest. De Nederlandse banken hebben de uitspraak ook gehoord en gaan die bestuderen. De hack in Franse supermarkten waarbij de koelsystemen op hol sloegen kan ook hier gebeuren. Uit onderzoek van RTLZ blijkt dat dezelfde koelinstallaties ook in onze supermarkten worden gebruikt. In Frankrijk zorgden hackers ervoor dat de systemen niet gingen koelen, maar verwarmen. Allerlei eten raakte bedorven en moest weg. Het kabinet sluit nog niet uit dat er extra geld komt voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en dus het Zeehondencentrum Pieterburen dat er onderdeel van is. De staatssecretaris wil eerst horen waardoor het centrum een miljoenentekort heeft. Verder vind je het redden van het hele centrum iets anders dan het overeind houden van de zeehondenopvang. Oekraïne kan weer gebruik maken van satellietnetwerk Starlink van de Amerikanen. Het systeem is cruciaal voor het Oekraïnse leger in de oorlog tegen Rusland. Maar deze week viel de verbinding soms weg en kregen Oekraïne problemen met het besturen van hun drones. De Oekraïnse president Zelensky denkt aan opzet. En wielerbond KNWU noemt signalen over een angstcultuur en onveilige werksituatie bij wielerploeg Picnic PostNL zeer zorgelijk. Volgens onderzoek van de NOS zijn veel renners getraumatiseerd en al meerdere mensen stapten op. Volgens de bond is er zorgvuldig onderzoek nodig naar hoe het zover heeft kunnen komen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk wat toe. Het is 17 tot 21 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Oprichter Bert van Son van Mutt Jeans zag deze zomer hoe zijn bedrijf na 14 jaar failliet werd verklaard. Maar was een faillissement wel nodig? Dat hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
2: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
3: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
4: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
3: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
4: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
3: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
4: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: De verwachte groei van zakelijke elektrische auto's zal de komende jaren ook grote invloed hebben op de occasionmarkt. Wat de gevolgen zullen zijn, dat hoor je morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
10: Blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
1: Achter elk succes zitten ook bloed, zweet en tranen. Helemaal als je denkt dat je het bedrijf dat je ruim 14 jaar geleden hebt opgericht goed achterlaat, maar het een paar maanden later failliet wordt verklaard. Dat overkwam onze gast vandaag. En toch is er een lichtpuntje. De doorstart is al aangekondigd. Welkom Bert.
12: Dankjewel.
1: Wie ben je en wat doe je?
12: Mijn naam is Bert van Son. Ik ben de oprichter van Mutt Jeans. Ik deed even helemaal niks, 8 maanden. En nu weer vol aan de slag.
1: Waar heb jij het goed gedaan?
12: Nou, toen we Mutt Jeans startten, hadden we het idee van we willen oude broeken terugkrijgen, omdat we die gaan recyclen. En toen had ik het concept bedacht, Lease Jeans. Nou, dat was een gigantische PR-knaller. Dat is leuk, als klein bedrijf kom je in één keer in beeld.
1: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
12: Hetzelfde Lease Jeans was natuurlijk een heel ingewikkeld concept. Je moet aan de achterkant dat allemaal regelen en het is bijna niet financierbaar ook.
1: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Bert, Bert, goed dat je er bent.
12: Ja.
1: Wij kennen elkaar al langer. Ik vind het leuk dat je het verhaal op de radio komt vertellen.
12: Ja.
1: En dat is wel een rollercoaster van een verhaal.
12: Dat kan je wel zeggen, ja.
1: Even voor de mensen die Mud Jeans niet kennen. Leg uit, wat is het precies?
12: Nou, Mud Jeans is ontstaan toen ik na 30 jaar in de kledingindustrie had bedacht. Ik had een bedrijf verkocht in Frankrijk. En ik had iets van, ja, dit is zo'n foute industrie aan het worden. Het wordt echt alleen maar erger. En dit is 14 jaar geleden, we hebben het even niet over vandaag. En toen heb ik zitten nadenken van, als ik nou het allergrootste, meest vervuilende artikel neem en ik ga dat op een betere manier op de markt zetten, dus wel netjes gemaakt, mensen wel netjes betalen, geen giftige stoffen gebruiken, nou, de lijst is lang. Mm-hmm. Dan kan ik misschien iets met mijn kennis en mijn geld dat ik nog heb toevoegen aan deze wereld.
1: Ja, en dat waren spijkerbroeken, want dat zijn de meest vervuilende artikelen in de mode-industrie.
12: Dat klopt, ja.
1: Het werd de circulaire spijkerbroek.
12: Ja.
1: En dat was dus echt het idee, lease a jeans. Ik kan me nog herinneren namelijk, toen je het had opgericht, ben je ook wel eens bij mij te gast geweest.
12: Ja.
1: En ik zat toen wel met mijn oren te klapperen. Dat je denkt, maar wacht even, dus ik huur eigenlijk een broek bij jou en die kan ik ook weer bij jou inleveren. Zo was het idee, toch?
12: Dat klopt, ja. En het gaat iets verder dan lease. Het gaat meer over de gedachte, moet je als producent verantwoordelijk zijn voor wat je in de markt zet? En wil je het nagebruik ook weer terug hebben? En wil je het dan ook gaan hergebruiken, de stof, de grondstof? Mm. En dat geldt eigenlijk voor alle industrieën. En ik vind het nog steeds een van de meest briljante oplossingen voor alle industrieën op dit moment, de circulaire economie.
1: Ja.
12: Ben ik groot fan van.
1: Zorg er gewoon voor dat je als producent verantwoordelijk bent voor de grondstoffen. Ja. En zorg ervoor dat het weer terugkomt.
12: Klopt. En dan krijg je allerlei interessante, in die reis die we dan maken, krijg je hele interessante dingen over bijvoorbeeld, hoe ga je dan zo'n product ontwerpen? Het geldt nogmaals voor alle industrieën.
1: Mm-hmm. Toen jij het bedrijf verliet.
12: Ja.
1: Hoeveel mensen werkten er toen ongeveer?
12: Nou, dat moet je een beetje opdelen. En je hebt dus vaste mensen in dienst, een aantal ZZP'ers eromheen. En we hadden ook wel vaak stagiaires. Mm-hmm. Het is wel heel erg leuk als je zo'n bedrijf begint. Dat van alle uithoeken van de wereld komen stagiaires op je die dolgraag dit willen steunen. Dat is een ploeg van iets van 12, 13, 14 mensen.
1: En hoeveel werken er nu?
12: En nu zijn we z'n drieën.
1: Oké. Okay. Zo, dit is een behoorlijke afslankoperatie geweest.
12: We krijgen wel steun van de achterkant van het bedrijf die het gekocht heeft. Dus de logistiek en de financiën en zo, dat is allemaal uitbesteed.
1: Ja, nou, laten we straks daarover doorpraten. Omzet technisch nu? Kun je er iets over zeggen?
12: Nou, we zijn drie weken bezig. En ik moet eerlijk zeggen dat het heel snel is gegaan. We hebben dus een opkoper bij een curator, dus iemand die het bedrijf koopt. Die koopt niet het bedrijf, maar de assets. Dus de voorraad en de naam en nog wat dingen. Best wel ingewikkeld trouwens, deze hele doorstart. Maar we hadden binnen 3 dagen had die man de website weer op orde. En 2 dagen later ook de B2B-portal. Dus waar je winkels op kunnen inloggen en bestellen. En eerlijk gezegd zitten we weer op 50 broekjes per dag aan B2C. En bestellen de winkels ook lekker door. Ja. Die zijn eigenlijk heel blij, want die hebben een assortiment in de winkel waar dan misschien gaten invallen in de maten. Wij kunnen dat nu gewoon leveren.
1: We gaan er straks over praten hoe dat allemaal is gegaan. Eerst even terug naar de tijd. Ik zei het al, 14 jaar geleden, in 2012, had jij dat eerste idee. Sloeg het meteen aan? Je zegt het al, iedereen krijgt een glimlach als ze erover horen.
12: Ja.
1: Maar kopen mensen het ook? Hoe was dat in het begin?
12: De grote uitdaging. PR-technisch ken ik bijna niks beters. Wij waren een minimaal klein bedrijf en we stonden tot in de Wall Street Journal. Dus dan denk je, dit gaat de goede kant op. Maar uiteindelijk spijkerbroeken verkopen en echt de consument vinden en die raken en verleiden om jouw broek te kopen, dat is echt nog een heel ander spelletje. Mm-hmm. Dus dat viel tegen. We worden vaker bekeken dat mensen met een praat, oh, jeans ken ik, van gehoord. En dan zeg ik, wat voor omzet we maken. Ja, dan zie je toch een beetje snel je blik van, god, dat is wel...
1: Dus mensen zeggen wel, oh, wat een leuk merk, maar ze kopen het zelf niet.
12: Vaak wel, ja.
1: Ja. En waar ligt dat dan aan?
12: Ja, als ik dat wist. Maar ik heb 100 redenen natuurlijk. We hebben wel eens onderzoek gedaan naar wat is nou het koopgedrag, wat zijn nou de beslissingsmomenten om een spijkerbroek te kopen. En dan staat op nummer 1, nou, die kan jij beantwoorden waarschijnlijk.
1: Ik denk
12: de fit.
1: De fit, ja.
12: Heel goed. Ja. Ja. En dan de wassing, de merknaam, de prijs, ga maar door. En op nummer 14 staat iets over duurzaamheid.
1: Ja.
12: Dus dat betekent, als je dat weet, en hier zijn we redelijk laat achtergekomen, we hebben veel gezonder over minder watergebruik, minder CO2 gebruiken, non-toxic indigo, dat soort dingen. Eigenlijk zijn consumenten daar minder in geïnteresseerd. Nou, ook daar moeten we nuance in maken, want je kan natuurlijk de consument ook heel goed indelen in allerlei. Ja. Daar kan ik ook nog wel iets over vertellen, maar het gaat er dus over, je trekt die spijkerbroek aan en die moet fantastisch zitten.
1: Ja.
12: Klaar.
1: Ja. En dat is het, de nummer 1, 2 en 3 bijna beslissingsmoment. Ja. Ja.
12: En dat is ons pas na 10 jaar echt gelukt, dat we echt mensen in onze broeken liepen van, ja, deze doe ik nooit meer uit.
1: Ja, ja.
12: Dat moet je hebben.
1: Wauw. Ja. Jij zei, wij hadden de achterkant niet op orde. Dus dat Lise Jeans verhaal is wel een mooi idee.
12: Ja.
1: Het is goed voor de Wall Street Journal.
12: Ja.
1: Maar de achterkant, vertel mij over hoe lastig dat is.
12: Nou, dat kan ik uitleggen. Als jij een jeans leest bij ons en je zegt, nou, maat, hij zit eigenlijk niet zo goed en ik wil hem ruilen. Nou, dat alleen al, de hele logistiek erachter en het boekhouden daarvan. En die man heeft al 2 maanden betaald en die nog niet. En je krijgt nog 10 maanden.
1: Maar je betaalt echt een abonnementje, zeg maar.
12: Ja.
1: Je kunt hem kopen of een abonnement nemen, neem ik aan.
12: Ja. Ja. Ja, dus dat gaan we nu nog even niet opzetten in de restart.
1: Nee.
12: We beginnen eerst met een bedrijf gezond maken en winst maken. Dat klinkt heel gemeen, maar je moet gewoon, dat is les 1. Je kan wel heel duurzaam zijn en aan het infuus liggen van fondsen en hopen dat het goed komt. Maar dat gaat. Dat,
1: ja, die complexiteit met het leasen, dat is uiteindelijk. Het was goed voor de PR,
12: ja.
1: Maar dat is niet hoe het werkt.
12: Maar we gaan nu anders doen. Ik heb. Voordat ik wegging, hadden we wel een subsidie voor elkaar gekregen van Europa. Om statiegeld te gaan introduceren in de kledingindustrie als geheel. Dat doen we samen met Roet Circulair. Dus die doen de hele oprichting van de stichting. En dus als jij een spijkerbroek bij ons gaat kopen, wij zijn een proefkonijn, een handelsbedrijf. Mm-hmm. Betaal je 10 en dat komt in de stichting te zitten. En er komt een QR-code in je broek. En dan kan je 10 jaar later, als je dat laat zien, krijg je dat 10 gewoon terug. Dus niet als korting, maar gewoon als geld. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En ik denk dat het ook baanbrekend gaat worden in de kledingindustrie. Ja. Omdat dat nog niet gebeurt. En we moeten een beetje, zeg maar, de plastic flesjes achterna. Ik denk dat dit belangrijk is.
1: Ja, ja.
12: En dat maakt ook wel weer dat ons bedrijf outstanding is.
1: Ja, je bent dan toch een voorloper. Toch, waren er andere dingen die. Want laat ik het anders zeggen. Deze zomer was je uitgestapt.
12: Ja, in januari.
1: Januari was je uitgestapt. Deze zomer werd faillissement aangevraagd.
12: Ja.
1: Jij was geen eigenaar meer?
12: Ik had nog 20% van de aandelen.
1: Okay. Ja. Hoe kreeg je het te horen?
12: Nou, ik ben ook flottierleider in Griekenland.
1: Zeilen.
12: Ja, ik was het zeilen in Griekenland met 10 boten mee en 60 mensen die allemaal vragen aan me hadden. En toen kreeg ik een telefoontje van Bert, we gaan faillissement aanvragen. Kan je even tekenen? We zullen de contracten sturen. En toen had ik zoiets van, huh? En ik was ook niet echt geconcentreerd daarop. Dus ik heb toen meegetekend. Achteraf gezien had ik dat niet moeten doen, maar oké. En het was wel een schok.
1: Dus je bent eigenlijk een soort vakantie aan het begeleiden.
12: Ja.
1: Je bent uit het bedrijf gestapt, behalve dat je nog aandeelhouder bent.
12: Ja.
1: En ze bellen je op. Had jij het idee in januari, ik laat een gezond bedrijf achter?
12: Nee, daar moet ik misschien iets meer over vertellen. Jawel, dat had ik wel. We hebben samen met de fondsen 2 jaar geleden bedacht, dit bedrijf moet groter worden. Mm. We doen 3 miljoen omzet, moet naar 10 miljoen omzet. Daar waren ze ook bereid voor om daar geld in te stoppen. Wij kwamen er niet meer uit, mijn partner en ik, omdat we gewoon over heel veel dingen niet eens waren. En dan moet er eigenlijk iemand komen die de knoop doorhakt. Nou, die hebben we gevonden. Dat is de nieuwe CEO die heel hard aan de slag is gegaan om nog de modellen beter te maken, het merk beter neer te zetten. Dat was echt een merkenbouwer. En na 2 jaar heel veel geld verbranden, merkten we dat dat niet opschoot. Dus die omzet steeg niet. En toen hebben we de knoop doorgezet. Toen hebben we gezegd, nou, dan moeten we terug naar lean en mean. En zeggen, dit is de omzet. En dan moet je je organisatie daarop aanpassen. Mm-hmm. Dat betekent dat ik te duur ben, dat zij te duur is. En dat er nog 4 andere mensen uit moeten. En 1 van ons 3 moet dat doorgaan. En dat is dus Dion geweest. Die is doorgegaan met een afgeslankt bedrijf. Waarmee die ook het eerste kwartaal gewoon positieve resultaten kon maken en gedaan heeft. En daarna start de zomer. Dat is eigenlijk het tweede probleem van een jeansmerk. Dat je moet wel in de zomer dingen maken die mensen kopen als het 35 graden is. Dus mooie dunne linnen shorts of broeken of dat soort dingen. En dat weigerde die. Dus daar ga ik nu keihard aan werken. Dat we hele mooie zomerdingen gaan maken van hennep. Van stoffen die heel bijzonder zijn en duurzaam. Zodat we die zomermaanden ook gewoon omzet kunnen.
1: Maar het verbaast mij zo dat je dus... Jij zegt eigenlijk, ja, door één verkeerde zomercollectie... kun je zomaar failliet gaan. Dat lijkt mij zo vreemd dat dat... Nou, dat je het bijna kan tackelen, zeg maar.
12: Ja, je hebt een bedrijf waar niet veel vet op de botten zit. Dus alles staat op scherp. En als je dan twee zware maanden hebt... Waar je wel al het personeel moet betalen... en waar je niet genoeg marge maakt en niet genoeg omzet maakt... Ja, dan gaat het heel hard.
1: Ja.
12: En dat is gebeurd.
1: Wat dacht je toen je de telefoon ophing daar op een boot in Griekenland?
12: Ja, ik dacht eigenlijk helemaal niks. Ik dacht, ik moet het restaurant nog regelen voor vanavond. Er zijn 60 mensen die naar me kijken. Nee, dat moest even indalen. Dat heb ik toen ook verteld aan de mensen die aan boord zaten bij me. En die schrokken eigenlijk harder dan ik, merkte ik.
1: Want waarschijnlijk kenden zij het, je had het wel verteld over, ja, Mudgeen, zeg maar.
12: Ja, ja.
1: Die kenden het misschien ook wel.
12: Zeker, ja. Ja.
1: En die schrokken meer dan jij?
12: Ja, ik had het gevoel dat zij moesten me echt wakker schudden. Van, heb je het wel goed begrepen wat er gebeurd is? En dat heeft een paar dagen geduurd, ja, bij mij, voordat het binnenkwam. Ik kon me het niet voorstellen. Het was een soort van... Je hoort wel eens dat mensen iets horen en het gewoon weigeren te geloven. Ik denk dat ik in
1: een soort shell-shock toestand.
12: Ja, ik denk het, ja.
1: Ja. Jij zegt het ligt aan een verkeerde zomercollectie.
12: Nou, nee.
1: Het wordt ook gezegd. Ik zag wat. Laten we zeggen, dan denk ik nu oud-partner. Mm-hmm. Die schrijft in de media. Ja, historische schulden die te zwaar zijn om te dragen. Is dat.
12: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Het is ook niet helemaal eerlijk dat hij dat zo in de pers brengt. Want de schulden die we hadden waren de investeringen die de fondsen hebben gedaan. Dat doen ze meestal als een converteerbare lening. En dat is een vriendelijke lening voor eigenaar om te zeggen van, nou, nadat je gegroeid bent, converteren we zodat jij niet heel erg verwaterd.
1: Mm-hmm.
12: En die lening, die staat er. Daar hoef je niet op af te lossen. De rente hoef je ook niet te betalen. Die wordt gewoon doorgerekend en opgeteld. Dus dat bedrag wordt wel groter wat uitstaat. Maar die komen nooit achter je aan. De stichting Doen wil dat dit lukt.
1: Ja.
12: Noord-Holland wil dat dit lukt. Die gaan niet ons onderuit trekken. Hetzelfde bij de bank. Daar zaten we al een paar jaar bij bijzonder beheer. Ik moet zeggen... mag ik...
1: Voor mij mag het.
12: ABN AMRO heeft ons eigenlijk altijd nog gesteund. En geholpen. En ook... ervoor niet gewild dat wij onderuit gingen. Ze vonden ons ook wel een boegbeeld van de circulaire economie. En wilden ons graag als klant hebben. En hebben ons een mooie lening gegeven 5-6 jaar geleden. Waar ik trouwens nog steeds hoofdelijk aansprakelijk voor was. Dus dat is nog een ander akkefietje. Maar die hebben ook ons niet onderuit getrokken. Dus dat verhaal klopt niet helemaal.
1: Mm. Het bedrijf is failliet verklaard.
12: Ja.
1: En uit de failliete boedel...
12: Ja.
1: Kwam opeens iemand opstaan en zegt, ik wil het wel.
12: Ja, er waren, dat is een interessant proces. Want dan heb je te maken met een curator. Eerst vallen alle aangetekende brieven op je deurmat van de bank... en nog wat andere leninggevers die zeggen... jij bent hoofdaansprakelijk, we gaan bij jou dit terughalen. Dus dat is even slikken. En daarna... komt het besef van, ja, maar eigenlijk is het zonde dat dit niet doorgaat. Dat wil ik heel graag. Maar ja... Ik ben niet meer financieel krachtig genoeg om dat te doen. En via LinkedIn kwam ik in contact met Nick. Die zei van, hoe is het met je? En wil je eigenlijk door? En ik zei, ja, dat vind ik wel eigenlijk te gek.
1: Ja, Nick de Ronde Bresser.
12: Ja.
1: Hij heeft, begrijp ik, ook het failliete schoenenmerk van Lier nieuw leven ingeblazen. Oh, ja. Jij loopt er ook op. Oh, ja, je moet nu wel. En hij belt... het loopt zo heerlijk. Maar hij belt jou...
12: Ja, hij benadert mij via LinkedIn.
1: Ja.
12: Een van mijn 17.000 volgers op LinkedIn. En hij zegt, hoe is het? Nou, dat gesprek was eigenlijk interessant. En hij zat er meer in van, ik moet die Bertus spreken. Want hoe is dat nou gegaan?
1: Hoe zit het? Ja.
12: Hij was ook nieuwsgierig. En hij heeft dat met Van Lier, moet ik zeggen, heel knap gedaan. Die laten zien dat hij geld kan verdienen. En ik had zoiets van, ja, dat vind ik interessant. Want ik wil gewoon dit bedrijf doorgaan, maar we moeten wel geld... Nu staat alles ook wel, we moeten geld verdienen, anders bestaan we niet meer.
1: Ja. Wat hebben jullie, dus jij bent weer ingestapt?
12: Ja.
1: Wat hebben jullie gedaan?
12: We hebben een bod gedaan bij de curator op de voorraad, op de merknaam en op nog wat dingen. Best ingewikkeld, want je krijgt dus niet alles mee... En je moet ook een beetje kiezen. Wil je bijvoorbeeld de inrichting van het kantoor meenemen? Nou, niet geïnteresseerd. Dus dat is een hele oefening. En er zijn toen ook twee andere mensen geweest die een bod hebben gedaan. En je krijgt niet te horen wie het hoogste bod doet. En het is ook niet altijd zo dat de hoogste bieder het wint. Het hangt ook af van je businessplan en wat je gaat doen en hoe je het uitlegt en hoeveel mensen je meeneemt en dat soort dingen. Dat is spannend geweest die dag. Dat bod gewonnen.
1: Ja. En nu? Want je bent toch een heel klein clubje nu?
12: Ja.
1: Je bent 3 man, zei je?
12: Ik ben eerst... Kijk, de grootste moeilijkheid is natuurlijk dat je heel veel gedupeerden hebt. Heel veel mensen die wel grimmig naar je kijken en zeggen... Ja, wat is hier gebeurd? Ik heb nog een bonnetje openstaan. Trouwens, daar ben ik er zelf ook eentje van. Dus ik ben eerst van Athene naar Tunis gevlogen. Er is een vlucht, had ik ontdekt. Want ja, die fabrikant was natuurlijk wel cruciaal dat we die wel meekregen.
1: Ja.
12: En daar stond ook nog een zwaar bonnetje open... van spullen die hij gestuurd had en nog niet betaald waren. Dus dat was onprettig en moeilijk. Maar uiteindelijk had hij ook nog productie lopen en stoffen gekocht en allerlei dingen. Dus ik heb moeten uitleggen in mijn beste Frans, gelukkig spreek ik goed Frans, dat we best verder met hem willen. Maar dat het bonnetje wat uitstaat eigenlijk niet
1: betaald gaat worden.
12: Daar moet je bij de curator moet je melden. Dus ik heb hem geholpen omdat je kan via claim.nl of zo dat indienen. Dat heb ik zelf ook gedaan en voor hem. En dan moet je maar wachten of de opbrengst die binnenkomt... dus van ons bod, maar ook wat er nog binnenkomt aan de bank... of dat voldoende is om ook andere...
1: Is die leverancier aan boord gebleven ook bij het nieuwe bedrijf?
12: Ja, gelukkig. Want hij begreep ook wel van... ik heb hier nog voor 2 ton handel staan die ik afgemaakt heb... die deze jongens voor de reguliere prijs willen afnemen en nog ietsje meer... Ja, dat is ook in zijn voordeel. Want wat moet je er anders mee? Ja. Dus ik heb hem wel kunnen overtuigen dat we doorgaan... en dat we netjes zaken willen doen... en dat we vooraf gaan betalen nu, voordat hij verstuurt. Je moet natuurlijk wel een concessie doen, terecht. Dus die heeft nu de eerste levering. De broeken komen niet binnen. Dus er liggen iets van 20.000 broeken bij Active Ends. En er komen er nog eens 10.000 bij. En we hebben mails gestuurd naar de B2B-portal of werken. En alle winkels van jongens, jullie kunnen bijbestellen. En dat is overdonderend succes.
1: Ja.
12: Dat liep echt vol meteen, met orders.
1: Waar wil je naartoe groeien?
12: Nou, we willen winst maken eerst. En hoe groot het bedrijf is op dit moment niet belangrijk. Nick heeft natuurlijk ook wel ideeën dat hij dat groot kan maken... met zijn nieuwe manier van marketing... En zoals hij dat ook bij Van Lier succesvol doet. En dat is natuurlijk heel erg fijn voor een boemertje. Om te zien dat een jongen van 33 het wel snapt en hoe het moet. Dus met nieuw elan en nieuwe manier van dit merk in de markt zetten. Natuurlijk wel de oude gedachtegoed vasthouden. Dat we van oude spijkerbroeken nieuwe spijkerbroeken gaan maken. En dat is eigenlijk heel erg leuk, moet ik zeggen.
1: Ja, dus aan de ene kant een minder complex bedrijf. Ja. Maar aan de andere kant hou je nog die duurzame gedachten vast.
12: Ja.
1: Wij willen.
12: Dat moet.
1: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wat is de tegeltjeswijsheid?
12: Iedereen is misbaar, behalve ik.
1: Zo. Ja, en waarom? Waarom bedoel je
12: dat? Nou ja, het is natuurlijk een beetje hoogdravend... maar ik ben 8 maanden geleden weggegaan bij het bedrijf. En ineens na 14 jaar stopt het ermee. Dus dat reken ik mezelf een beetje aan. Dus ik moet er gewoon bij blijven.
1: Je moet erbij blijven. Ja. Maar dat kun je ook niet in de eeuwen der eeuwen doen natuurlijk.
12: Ja, ik ben hartstikke jong.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. En je hebt een nieuwe partner.
12: Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat je iemand hebt die met AI is opgegroeid en dat helemaal snapt. En dingen doet waarvan ik met mijn ogen moet knippen en zeg van... daar hebben we 3 jaar geleden duizenden euro's voor betaald... en jij doet het in 3 dagen in je eentje. En zo'n webshop even weer neerzetten, dat is knap.
1: Ja. De oprichter van Mudjeans. Ja. En nu weer bij. Bert van Son, dankjewel.
12: Graag gedaan.
1: Fijn dat je er was. Volgende week hoor je het verhaal van Carolien Kooistra van Reformed Leeuwarden. Een reformer Pilatenstudio. Vlak voor de opening van haar studio verloor ze haar partner. En toch zetten ze door. Maar deze zomer gooiden ze alsnog bijna de handdoek in de ring. Hoe dat allemaal zit, hoor je allemaal volgende week in de aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app en mis helemaal niets. Tot volgende keer. Dag.
13: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
13: BNR Business Beats.
11: Met de beste pop, funk en soul.
13: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in
11: love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
14: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
15: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
16: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
17: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
18: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
20: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
21: geeft ruimte.
22: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
23: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
22: Obli, meer rust, meer rendement.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
22: Obli, haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
25: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
26: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
27: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
28: Gaat digitalisering de zorg redden?
27: En wie draagt de zwaarste lasten?
28: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
29: Samen slimmer zorgen.
28: Vebego Zorgservice.
26: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
28: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
30: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
31: of over de grootste beursgang aller tijden.
30: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
31: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
30: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
32: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
33: Straks om 4:00 in de avondspits.
34: Een extra lange EU-top is van start in Brussel. De toon van regeringsleiders richting Washington wordt scherper. Durft Europa meer van zich af te bijten? De slag om de slagvaardige overheid is nog niet gewonnen. Waar ligt dat aan? En voorbij de tech-hoos, als je even de AI-gerelateerde aandelen buiten beschouwing laat, gaat het helemaal niet zo geweldig op de beurs. Wat is er aan de hand? Dat en meer vanaf 4:00 op de radio en in de livestream van de app en op het web.
35: BNR Verkeer.
36: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. We gaan richting de 110 kilometer file. En de meeste vertraging heb je nu door ongelukken. Zo loopt het behoorlijk vast op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor ben je een uur langer onderweg. Op de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Brechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Ook hier ging het mis en de rechterrijstrook is dicht. En tot slot de A27 richting Utrecht vanaf Lexmond 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 110,4 en op de A12 Utrecht naar Den Haag bij 17,0.
33: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De schappen bij Albert Heijn zijn naar verwachting vandaag weer overal gevuld. Dat schrijft de supermarkt in een e-mail aan de klanten, meldt RTL Nieuws. Vanochtend waren veel schappen met groenten en fruit nog leeg. Na het cyberincident van deze week is online bestellen nog niet mogelijk en ook ligt de website er nog uit. Afgelopen dagen zijn meerdere drones gezien boven de Eemshaven in Groningen. Er werd onder andere een grote drone gezien waar meerdere kleine uitkwamen. De haven is verboden gebied voor drones. De politie is erbij gehaald, die weet nog niet waar ze vandaan kwamen. In Pakistan is het dak van een school ingestort. Tientallen kinderen en een volwassene zijn omgekomen. Ze raakten bedolven onder het puin. De reddingsactie duurde uren. Waardoor het dak is ingestort is nog niet duidelijk. De eigenaar van het schoolgebouw is gearresteerd. De Franse jongeren die protesteren tegen het slechte onderwijs krijgen steun van acteur Omar Sy uit de serie Lupin. Hij vindt dat ze een punt hebben en dat de regering naar ze moet luisteren in plaats van ze het zwijgen op te leggen. De protesten zijn al weken aan de gang en worden steeds neergeslagen. En een vogel in dierentuin Artis heeft een nieuwe snavel gekregen. Bij het pikken naar voedsel waren de boven- en onderkant afgebroken. Het is een grote snavel, 20 centimeter. Hij is gemaakt met een 3D-printer. De vogel is voor zover bekend de eerste ter wereld met een snavelprothese. Het weer dan van weer online. Droog en vrij zonnig, maar vanuit het westen wat meer bewolking. Van noord naar zuid is het 17 tot 21 graden. Morgen eerst wat zon, maar later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zo dadelijk in BNR de Wereld. Oekraïne heeft het plotseling een stuk moeilijker door, opnieuw, een beleidswijziging van president Trump. Wat betekent dit voor de NAVO? Ik vraag het aan oud-NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer. En Saoedi-Arabië heeft heel veel geld en wapens, maar het lukt ze maar niet om de Houthi-rebellen eronder te krijgen. Hoe dat komt, vraag ik aan defensiespecialist Peter Weininga.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op NCOI.nl.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
4: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt.
5: Dat dacht je.
4: Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
8: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
9: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
33: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de aanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh heeft laten zien dat Saoedi-Arabië de rebellen maar niet kan verslaan. Hoe dat komt, bespreek ik zo met defensiespecialist Peter Weininga. Maar nu eerst het satellietnetwerk Starlink, waarop Oekraïne geheel steunt voor zijn verdediging en de begeleiding van drones, is in snelheid verlaagd. Eigenaar Elon Musk zegt dat dat niet door hem komt, maar door de Amerikaanse regering. President Trump ontkent dat.
10: We are helping them and we are sharing intel. We want the war to end.
1: Ik praat erover met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. Dag meneer de Hoogschepper.
11: Dag meneer Almeweer, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De eerste is eventjes, we hebben even een reactie gevraagd van de huidige secretaris-generaal Mark Rutte. En die is tweeledig, die zegt twee dingen wat betreft intelligence en steun aan Oekraïne gaat alles zoals het ging, er is daar niets aan veranderd. Maar hij zegt dan ook over Starlink, dat is echt tussen de Amerikanen en Oekraïne. Wat vindt u van die reactie?
11: Ja, dat is een antwoord wat ik wel begrijp. Maar het kan natuurlijk niet het correcte antwoord zijn. Het functioneren of niet functioneren, minder functioneren van Starlink, dat gaat iedereen aan. Want dat betreft een kernelement in de oorlog, de agressieoorlog van Poetin tegen Oekraïne. Het is al uiterst merkwaardig dat dat in particuliere handen is en dat dus wij afhankelijk zijn van een particulier die dan weer Elon Musk, die dan weer naar zijn president verwijst. Maar ik vind het toch wel iets serieuzer dan uit dit formele, wat mij betreft, begrijpelijke antwoord van de NAVO blijkt.
1: Ja, Musk zegt zelf trouwens, het is wel mijn systeem, maar ik zit niet aan de knoppen.
11: Dus dat nou ja, hij zit indirect natuurlijk wel aan de knoppen, want hij is verantwoordelijk voor het systeem, hij is eigenaar van het systeem. Ja. Maar goed, het kan best zijn, maar dat weten we niet, dat Elon Musk instructie heeft gekregen uit het Witte Huis, dat die snelheid moet worden verlaagd, of dat er andere technische ingrepen moeten worden gedaan. De president zegt dan weer iets anders, maar dat is ook niks nieuws.
1: Nee. Lange tijd waren Trump en Zelensky op het oog wel weer oké met elkaar. En nu heeft Trump het toch, ja, naar ons gevoel, met deze kwestie toch weer behoorlijk laten vallen. Eerst met die dieseldeal met Rusland en nu met Starlink. Wat maakt u hieruit op?
11: Dat de Amerikaanse president niet alleen niet weet hoe die van zijn oorlog in het Midden-Oosten af moet komen. Een regio die steeds verder uit de hand loopt. Maar dat hij ook niet weet hoe hij hieruit moet komen. En tegenstrijdige signalen afgeeft. We hadden een paar dagen geleden weer het voorbeeld van de deal die er zou bestaan over het niet verder aanvallen wederzijds van energieinfrastructuur. En de uitspraken waren nog niet gedaan of de Russen voerden ballistische raketten af. Kortom, de president die bij zijn aantreden zei dat hij deze oorlog in 24 uur zou beëindigen, die zit met zijn hoofd in de strop in het Midden-Oosten en ook in Oekraïne. En probeert met toch af en toe wat vreemde bokkensprongen de situatie te beïnvloeden. Maar als dat ten koste gaat van de democratisch gekozen president van Oekraïne, en de grondwet van Oekraïne staat geen verkiezingen toe in oorlogstijd, en staakt het vuren wat Zelensky heeft aangeboden om verkiezingen te houden, wordt niet gehonoreerd, dan is het boekje met oplossingen ongeveer wel vol.
1: Ja. De midterms zijn aanstaande, 3 november. Denkt u dat dit ook echt een soort afleidingsmanoeuvre is voor dat moment?
11: Nou, de dieseldeal is dat zeker. Al begrijp ik dat slechts gaat over 10 dagen consumptie ongeveer van diesel. Maar als ik dan vanmorgen in de kranten lees dat de inflatie weer behoorlijk is opgelopen, dat zal zeker geen dempend effect hebben op de prijzen.
1: Nee, want dan ik geloof 3,6 of 3,7?
11: Ja, 3,7. Ja, 3,7 lees ik zelfs. Ja. En dat is weer 3 of 4 tienden hoger dan vorige maand. Dus dan krijg je straks ook weer de discussie met de Fed, met meneer Walsh, die de rente absoluut niet mag verhogen. Die moet omlaag, terwijl hij eigenlijk omhoog zou moeten. Maar los daarvan, de dieseldeal is uiteraard op de midterms gericht. Want ja, dat is wat kost mij diesel en benzine, wat kost mij dat per gallon aan de pomp. Ja. En dat is, als ik het goed heb begrepen, normaliter wordt $4 als redelijk hoog beschouwd. En nu is het dichter bij $6 dan bij $4 per gallon.
1: Ja, Het is zelfs over de 6 al in een aantal staten. En heel veel Amerikanen, vooral de boeren bijvoorbeeld, hebben daar enorme last van. Want al hun machines die draaien op diesel. Dus het is echt een enorme. Het heeft enorme invloed, is het gesprek van de dag. Nog iets, meneer de Hoop Scheffer. Trump heeft ook gedreigd om een einde te maken aan het Pearl-initiatief. Dat is het inkoopprogramma waarbij NAVO-landen Amerikaanse wapens kopen voor Oekraïne. Wat kunnen daar de gevolgen van zijn?
11: Die kunnen buitengewoon ernstig zijn. Want dat is inderdaad het enige kanaal via de Verenigde Staten waar wij aan die wapens moeten komen als Europeanen. Dus als dat stopt, dan heeft dat hele ernstige consequenties voor Oekraïne, voor de oorlog en voor de afloop van die oorlog. Dus als dat bewaarheid zou worden, dit dreigement, bevinden we ons toch wel in een crisissituatie, denk ik. Voor zover dat niet al het geval is. En dan zal Europa, dan zullen wij in Europa onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. En dat wordt er natuurlijk dan niet makkelijker op.
1: Nee, want we hebben niet alles wat we moeten leveren. Simpelweg omdat we het niet maken, niet hebben. We hebben ook een heleboel wel. Hè? Het is niet zo dat we compleet machteloos zijn.
11: Nee, dat is bepaald niet het geval. Maar de zorg is natuurlijk al, bestaat al, dat de president zoveel van zijn hele moderne wapentuigen in het Midden-Oosten verschoten heeft. En wie weet aan het verschieten blijft. Van de Patriots tot de ATACMS en hoe ze allemaal maar heten mogen. Ja, ja. Dat die voorraden natuurlijk sowieso al eindig zijn. En dat wij in Europa, afgezien van, als ik het goed heb, een licentieovereenkomst in Duitsland, maar ook dat kost tijd, die Patriot missiles nauwelijks of niet produceren. Dus als Pearl is ook het anker van Mark Rutte. Pearl is het NAVO-anker om Oekraïne militair op de been te houden.
1: Ja. Hij heeft het zelf in juni vorig jaar uitonderhandeld, hè, ook met Trump. Dus ja. Het is ook een beetje zijn baby, ja.
11: Absoluut, en tot zijn krediet. Mark Rutte heeft dat geweldig gedaan vorig jaar. Dus hij is eigenlijk indirect de eerste aangesprokene als zijn Pearl-programma. Ik kan het ook iets amenderen. Ons Europese Pearl-programma. Met alle financiële verplichtingen die daar voor ons aan vastzitten. Als dat zou eindigen. Dat is redelijk desastreus.
1: Ja, we spreken elkaar gelukkig heel vaak, meneer de Hoop Scheffer, in dit programma. En dan hebben we het altijd over de vraag, laatste tijd, is Amerika nou nog een bondgenoot of niet? En tot nu toe hebt u altijd gezegd, jawel, dat is het toch wel. Na dit alles en nu alles dit speelt, is Amerika nog steeds loyaal aan ons?
11: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik beantwoord die vraag toch, als ik met u praat en meer in het algemeen, met ja. En dan haak ik even aan bij de Supreme Allied Commander Europe, de SACEUR, generaal Grigorievich. Wat hij heeft gezegd op een security forum in Polen afgelopen week. Het bekende Blake, Blunt en Blok. Blok, Blunt en Break verhaal. Met daar zeer uitdrukkelijk bij. Wij zijn er, wij Amerikanen. Want die generaal is ook commandant van Amerikaanse troepen in Europa. Wij zijn er. Ja, dat zijn teksten, weet ik uit ervaring. En weet u ook, meneer Hammelburg. Daar heeft iedereen zijn plasje overheen gedaan. Om het zo te formuleren. Ja, ja. Dat verzint die generaal dus niet. Dat is woord voor woord is dat afgestemd. Maar, dan komt mijn kwalificatie. Als je naar de president luistert, maar dat is over het algemeen 's middags weer iets anders dan 's avonds en weer iets anders dan de volgende morgen, dan is er uiteraard van tijd tot tijd ook bij mij gereden aanleiding voor twijfel. Als u mij deze kernvraag stelt. Maar goed, ik hou me dan maar voor het moment vast aan de Supreme Allied Commander Europe, de hoogste militair van de NAVO, die dit wat dit betreft zonder restricties uitspreekt.
1: Ja. We komen straks op.
11: Dat was een dubbele boodschap. Dat was natuurlijk een boodschap naar Poetin in het Kremlin, maar dat was ook een boodschap naar ons als bondgenoot.
1: Ja. We komen straks nog wel even op terug, hoor, want dat is natuurlijk een belangrijk en ook niet zo gebruikelijk moment, zo'n toespraak. Wat betekent, meneer de Hoop Scherffer, deze ommezwaai van Trump, als je daarover kunt spreken? Ja, u hebt gelijk, het hangt van het moment van het etmaal af, maar oké. Wat betekent de ommezwaai van Trump voor ons in Europa?
11: Nou, het woord omzwaai vind ik dan weer, verontschuldiging voor mijn nuance, ik vind het woord omzwaai vind ik weer te ver. Bedoelt u dan de omzwaai in de richting van de generaal, of bedoelt u de omzwaai in de richting van alle opmerkingen over Oekraïne? Hij zwaait permanent.
1: Ja.
11: Ik zie geen omzwaai in de richting van de vraag die u mij stelde over artikel 5. Daar blijf ik een plusje zetten. Ja. Met de kwalificatie die ik daar zojuist aan gaf.
1: Nou ja, maar ik bedoel eigenlijk Pearl en de twijfel over of hij wel of niet een rol speelt in dat hele Starlink-verhaal. Dat zijn allemaal dingen die ingaan tegen, laten we zeggen, de loyaliteit met Oekraïne. En dat kan niet anders dan dat daar moeten wij over nadenken. Dat bedoel ik eigenlijk met ommezwaai.
11: Oh, zeker. Het is mij helder inderdaad wat u bedoelt. Dat is wel een omzwaai. Als dat het verhaal blijft. Want u weet, meneer Hammelburg, dat er ook een pakket nieuwe sancties klaar ligt in de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Mede ter ere van de overleden Senator Graham. Dat voorziet in hele scherpe en strengere sancties vis-à-vis Rusland. Dus ik kom eigenlijk terug op mijn opmerking. Is het een ommezwaai? Ja, als Pearl stopt, is dat een enorme ommezwaai. En ik heb dat net desastreus genoemd. Maar goed, ik ben er met deze president nooit van overtuigd dat wat hij gisteren heeft gezegd vandaag nog relevantie heeft. Dus laat ik me aan die strohalm dan maar vasthouden wat Pearl betreft.
1: Ja, wij zeggen vaak tegen elkaar, bij Trump verandert de mening ongeveer elke 6 minuten. Dus je moet uitkijken voordat je commentaar hebt uitgesproken, is de waarheid alweer net verschoven. Dus we moeten inderdaad. Ja, en dat heeft ook zijn positieve kant. Eerlijk is eerlijk. Soms valt het allemaal wel weer mee. Maar goed, het kernpunt voor ons is of Oekraïne op de been kan blijven. We zijn er tot nu toe steeds maar in geslaagd. En of de Amerikanen nu een beetje meewerken of een beetje tegenwerken. Of wat. Of we in staat zijn om, als dat nodig is, Oekraïne voorlopig althans op de been te houden. Wij dus.
11: Ja, allereerst kom je dan in de discussie over grijze zone oorlogvoering, over hybride oorlogvoering. En het toenemende aantal incidenten. En de manier waarop ook de generaal die ik net noemde, Grinkiewicz, daarop reageerde. We hebben natuurlijk het NAVO-verdrag, we hebben artikel 4. Mijn veiligheid wordt bedreigd. We hebben artikel 5. Eén keer ingeroepen in de historie van de NAVO. Artikel 4 en 5 zijn nooit geschreven voor een scenario van wat ik noem grijze zone oorlogvoering. Het beschieten van schepen in de Zwarte Zee, de Leipzig drone. Dus we zullen, wat dat betreft denk ik dat we bereid zouden moeten zijn een stap te zetten. We zullen verder moeten leren als Europeanen, ook in die grijze zone, te escaleren. Ik zou er een voorstander van zijn, en dat roep je natuurlijk niet van de daken, maar dat doe je gewoon, om onze cybercapaciteit ook in offensieve zin in te zetten. Het licht kan best eens een paar uur of een paar dagen uitgaan in Jekaterinburg, in Sint-Petersburg of Moskou.
1: Ja.
11: Er zijn andere hybride middelen van onze kant zijn er denkbaar.
1: Ja, er zijn militaire varianten van wat er met Albert Heijn is gebeurd. He? Dan plotseling zie je de kwetsbaarheid van de samenleving.
11: Enorm kwetsbaar. Onze samenleving is zoals op Klingendaal terecht wordt gezegd, is een just-in-time samenleving. De lactosevrije yoghurt wordt om 3:10 smiddags bezorgd en niet om 3:10. En we moeten van die just-in-time samenleving, en dat geldt niet alleen voor Albert Heijn en de Jumbo en de Lidl, moeten we naar een just-in-case samenleving. En dat is heel moeilijk voor onze democratieën, want dat vereist een in het Duits gezegd omdenken. Wij hebben tussen onze oren zitten vrede, stabiliteit en rust.
12: Ja.
11: En het gevolg van zo'n Albert Heijn voorbeeld is dat we A, niet goed zijn voorbereid op dat soort scenario's. En dan kunnen anderen ook komen. Maar ik breid het één fase uit die nog moeilijker is. Nou komt er een drone en die landt niet in een weiland, maar die landt op een kleuterschool. En op die kleuterschool komen kinderen om. Kijk, dan komt de vraag, en die drone is, dat moet ik er dan bij zeggen, wij kunnen aantonen dat die drone uit Rusland komt. Kijk, dan zit je in die grijze zone oorlogvoering in een nog lastiger pakket dan waarin we nu al zitten. Want dan zul je toch moeten reageren. En dan zeg ik, dan zou je met Ivo Daalder in Amerika en anderen, dan zou je bereid moeten zijn de brug over te gaan naar escalatie. En bijvoorbeeld je offensieve cybercapaciteit kunnen gaan inzetten tegen Rusland.
13: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat.
14: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
13: Ja, minister van Defensie Zilkers, vorige week in de Tweede Kamer. Niet alleen Zilkers, maar ook de Britse premier Burnham gebruikte dat woord enemy om Rusland te duiden. Wat vindt u daarvan?
11: Ik vind het toch persoonlijk, ik heb er lang over nagedacht, vind ik het niet handig. Ik leg dat uit. Is het Russische volk niet onze vijand. Maar B, belangrijker is, woorden doen ertoe. En als u als journalist van Hammelburg en ik als duider in dit gesprek over Rusland en als de vijand hebben, dan heeft dat verder geen consequenties. Maar als een minister dat doet, dan heeft dat wel in die zin consequenties dat u dan met uw microfoon of camera naar de Duitse bondskanselier gaat en aan de Duitse bondskanselier vraagt: bent u het daarmee eens? Is Rusland onze vijand?
12: Ja.
11: En dan durf ik u wel te zeggen dat de Duitse kanselier dat niet zal bevestigen. Nee. En de Griekse premier ook niet en de Spaanse premier ook niet. Met andere woorden, ik vind het nou ook weer geen reden om alle stormballen te hijsen. Maar woorden doen ertoe.
12: Ja.
11: En ik vind het woord vijand in dit opzicht een onhandige woordkeuze. Want als je blijft roepen, ze zijn onze vijand en je handelt niet, ja, dan wordt dat woord vijand ook wel een redelijk leeg begrip.
13: Vindt u Rusland een vijand?
11: Ik vind Rusland een vijand. Niet, maar daar zeg ik bij, niet het Russische volk. Nou, dat zei minister Jessel dus, zei dat ook erbij. Maar als ik dat voor uw microfoon roep, dan kan ik dat rustig kostenvrij zeggen. En mijn punt is, in de diplomatie heb ik geleerd dat woorden er enorm veel toe doen. En dan zou ik, laat ik het nou zo formuleren, dat woord vijand niet hebben gebruikt. Wel agressor. Het viel mij bij de generaal Grinkiewicz, de Supreme Allied Commander, er ook op, dat hij het wel in de Q&A bij de vraag en antwoord na zijn speech over Rusland had, maar hij benoemde niet Rusland als de vijand.
12: Nee.
11: En in het Kremlin wordt dan genoteerd, nou, het is een interessante discussie, want de helft heeft het over we zijn de vijand en de helft niet. Dat cadeautje pakken wij uit, ja. Want men is weer eens verdeeld in Europa, ja. En in de NAVO.
13: Ja, we laten de generaal heel even horen.
15: My theory of victory is simple. We will block the initial attack. If the attack persists, we will blunt it and prevent enemy advance. And if required, we will break the enemy's forces and the operational warfighting system that is arrayed against us.
13: Ja, en nogmaals, belangrijk is denk ik wat u zei. Hij staat daar namens alle NAVO-leden, ook namens de Verenigde Staten en dus ook namens president Trump.
11: Exact. Deze speech heeft het bureau, de Resolute Desk, zoals dat daar heet, zoals u weet, van de president, zeker gepasseerd. Maar dat geeft dus bij deze president geen garantie dat hij morgen niet wat anders roept. Die kwalificatie moet je er altijd bij bedenken. Maar ik vond dit een vertrouwenwekkend signaal naar ons toe als bondgenoten. En ik vond het een terecht en krachtig signaal naar Poetin.
12: Ja.
11: Met die drie slag...
12: Ja.
11: blok breken, blunt en break.
13: Tegenhouden, afzwakken, breken. Het klinkt voor, laten we zeggen, het leek een beetje abstract. Schrikt dit Poetin wel af?
11: Nou, vooralsnog, dat is interessant dat u die vraag stelt. Want we hebben het vaak natuurlijk, ook u en ik, over de vraag wat wij vinden van onze afschrikking. En of die nog functioneert. U zegt nu terecht en stelt mij de vraag. Ja, de cruciale vraag is: functioneert die afschrikking nog in de ogen van Poetin? En dan denk ik dat dat nog steeds het geval is. En dat zo'n opmerking van de generaal daarbij helpt om dat nog eens heel duidelijk te onderstrepen. We moeten ons er wel bij bedenken dat wat de generaal daar zegt hopelijk nooit in de praktijk zal moeten worden gebracht. Maar als het moet, dan moet het. En dan moeten we ons als Nederlanders ook realiseren dat als je de Baltische landen noemt, wij daar direct bij betrokken raken en zijn.
13: Ja, en dat is een voorbeeld, daar hebben we het al vaker over gehad. Dat is best realistisch, hè? Dat zou kunnen gebeuren. En dan moet je de vraag stellen, en daarom vond ik het een interessante speech. Oké, wat zijn dan onze principes? En dan is die drieslag toch wel duidelijk.
11: Dan is die drieslag duidelijk, maar dan kom ik weer op een ander heel belangrijk element terug. En dat is binnenlands politiek van aard, hier in Nederland, maar in de gehele NAVO. In zo'n scenario, ik acht het niet erg waarschijnlijk, maar u zegt terecht ook niet onmogelijk. In zo'n scenario ontstaat natuurlijk onmiddellijk, NAVO is een politieke organisatie, het politieke debat, hoe gaan wij reageren? En dan moet je, en daarom is wat tussen de oren van de Nederlandse, Duitse, Britse, et cetera, burger zich afspeelt na decennia lang vrede, dan is het ongelooflijk belangrijk dat daar politieke steun voor gegenereerd kan worden. Want we zijn tenslotte allemaal in de NAVO, zijn we democratieën. Nou gaat het Nederlands parlement in een artikel 5 scenario, komt het niet aan op artikel 100 brieven en andere. Nou gaat het Nederlands parlement in een artikel 5 scenario,

0: word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja?
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
0: Teamleader AI maakt van je...
3: administratie.
0: Weer.
3: Administratie? Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
4: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
8: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
9: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
10: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Voor antwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
12: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
13: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: BNR at Work. Het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
15: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
14: Nigayo Wijnen
15: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
14: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
16: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
17: Straks om 4:00 in de avondspits.
18: Een extra lange EU-top is van start in Brussel. De toon van regeringsleiders richting Washington wordt scherper. Durft Europa meer van zich af te bijten? De slag om de slagvaardige overheid is nog niet gewonnen. Waar ligt dat aan? En voorbij de tech-hoos, als je even de AI-gerelateerde aandelen buiten beschouwing laat, gaat het helemaal niet zo geweldig op de beurs. Wat is er aan de hand? Dat en meer vanaf 4:00 op de radio en in de livestream van de app en op het web.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Allereerst een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Vanaf Nieuwedijk is de weg dicht door een ongeluk. Je hebt hier 40 minuten tijdsverlies. Dan naar de A2 Eindhoven richting Utrecht. Vanaf afrit Sint-Michielsgestel 8 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel een kwartier tijdsverlies. En tot slot naar de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Er gebeurde er een ongeluk bij Rotterdam-Stelshaven, maar de weg is inmiddels weer vrij. Je hebt nog een kwartier tijdsverlies. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A12 Utrecht naar Den Haag bij hectometerpaal 17,0.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
22: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De schappen bij Albert Heijn zijn naar verwachting vandaag weer overal gevuld. Dat schrijft de supermarkt in een e-mail aan de klanten, meldt RTL Nieuws. Vanochtend waren veel schappen met groenten en fruit nog leeg. Na het cyberincident van deze week is online bestellen nog niet mogelijk en ook ligt de website er nog uit. Afgelopen dagen zijn meerdere drones gezien boven de Eemshaven in Groningen. Er werd onder andere een grote drone gezien waar meerdere kleine uitkwamen. De haven is verboden gebied voor drones. De politie is erbij gehaald, die weet nog niet waar ze vandaan kwamen. In Pakistan is het dak van een school ingestort. Tientallen kinderen en een volwassene zijn omgekomen. Ze raakten bedolven onder het puin. De reddingsactie duurde uren. Waardoor het dak is ingestort is nog niet duidelijk. De eigenaar van het schoolgebouw is gearresteerd. De Franse jongeren die protesteren tegen het slechte onderwijs krijgen steun van acteur

0: Omar Sy uit de serie Lupin. Hij vindt dat ze een punt hebben en dat de regering naar ze moet luisteren in plaats van ze het zwijgen op te leggen. De protesten zijn al weken aan de gang en worden steeds neergeslagen. En een vogel in dierentuin Artis heeft een nieuwe snavel gekregen. Bij het pikken naar voedsel waren de boven- en onderkant afgebroken. Het is een grote snavel, 20 centimeter. Hij is gemaakt met een 3D-printer. De vogel is, voor zover bekend, de eerste ter wereld met een snavelprothese. Het weer dan van Weer Online. Droog en vrij zonnig, maar vanuit het westen wat meer bewolking. Van noord naar zuid is het 17 tot 21 graden. Morgen eerst wat zon, maar later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het lukt het rijke en machtige Saoedi-Arabië maar niet om de Houthi-rebellen er militair onder te krijgen. Waar dat door komt, vraag ik zometeen aan defensiespecialist Peter Weininga.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
4: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Jochem Visser.
6: Morgen trap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel. Daarna spreek ik Mark Olderiekerink van Micronet over hoe je organen en hele laboratoria op een piepkleine chip weet te proppen. Ik vraag hem of Twente zijn eigen project Beethoven nodig heeft. Luister morgen vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Stel je voor, de voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
9: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Saoedi-Arabië mag dan heel veel geld hebben en ontzettend veel Amerikaanse wapens. Het lukt het land maar niet om de Houthi-rebellen te verslaan.
11: The Yemeni armed forces carried out, with God's help, a major military operation targeting Aramco in Dahran, in the eastern area, King Khalid International Airport and Aramco refinery in Riyadh, using a large number of ballistic and cruise missiles, as well as drones.
1: Ja, dat was een generaal van het Houthi-leger. Bij een aanval op de Soedische hoofdstad Riyadh, waar hij het over had, vielen 18 doden, raakten honderden mensen gewond, en dan had je ook nog een aanval op het kantoor van Aramco. Ik praat erover met kolonel buitendienst Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Peter.
12: Hey Bernard, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Die aanvallen op de luchthaven van Riyadh en het hoofdkantoor van de oliegigant Aramco. Hoe komt het dat de Houthis zoveel schade hebben kunnen aanrichten?
12: Nou, in de eerste plaats moeten we de Houthis niet onderschatten. Ze staan bekend als rebellen, maar ze zijn eigenlijk heel goed georganiseerd. Hebben inderdaad op basis van Iraanse hulp een behoorlijk uitgerust militaire factie. Zijn ook in staat om met behulp van Iraanse technologie zelf wapens te bouwen. En ja, ze zijn dus ook in staat die over een langere afstand in te zetten tegen bijvoorbeeld het vliegveld bij de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Wat ze de afgelopen keer al hebben laten zien. En overigens in het verleden ook al eerder hebben laten zien.
1: Zeker, met een raffinaderij toen, herinner ik me. Enorme aanval, ja.
12: Ja.
1: Maar goed, de vraag is, hoe lukt het ze? Want Volgens persbureau Reuters gaven de waarschuwingssystemen rond het vliegveld geen melding van inkomend gevaar. Ze zijn met hun raketten er doorheen gekomen. We komen direct te spreken over de enorme militaire macht waarover Saudi-Arabië beschikt. Hoe kan dit allemaal?
12: Ja, dat is een groot vraagteken natuurlijk. Kijk, ik kan me voorstellen dat de Saoedi's vooral nu gericht zijn op Iran. Iran heeft de regio regelmatig beschoten, ook doelen in Saoedi-Arabië. En dat ze met hun luchtafweer met name gefocust zijn op Iran. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je achterdeur niet meer in de gaten hoeft te houden. Want ja, de vrede met de Houthis was alleszins getekend. Er was weliswaar een bestand, maar dat hebben de Saoedi's zelf verbroken. En op zo'n moment kunnen ze natuurlijk ook verwachten, hadden ze kunnen verwachten in ieder geval, dat de Houthis terug zouden slaan. En dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. En hoe dat dan precies kan, waar dat precies aan ligt, ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar het is wel zo dat de Saoedi's, ondanks het feit dat ze over moderne wapens beschikken, betaald met oliedollars, dat het nog niet meteen wil zeggen dat het een uitermate efficiënt en effectief leger is.
1: Nee, maar dat is, wijst er terecht op. Wij noemen dat dan een rebellenorganisatie. Het is natuurlijk meer dan dat. Maar het is niet een georganiseerde krijgsmacht zoals een land dat erop nahoudt. Dus er zit een beetje tussenin. Niettemin, het doet toch ook heel veel aan guerrilla-achtige praktijken denken. Ze hebben elke luchthaven tot militair doelwit verklaard en het geweld is enorm opgelaard. Waarom?
12: Ze willen in feite de macht overnemen in Jemen. En de Saoedi's zijn hun voornaamste vijand. De Saoedi's die hangen het salafisme aan. Dat is een behoorlijk fundamentele, stroming binnen de Soenitische islam. En de Houthis zijn in feite Shiïten, Zaida-Shiïten noemen ze dat dan. Een iets andere profeet hangen ze weer aan dan de Iraanse Shiïten. Maar ja, die zien het salafisme als een bedreiging. Saoedi-Arabië heeft in het verleden wel geprobeerd dat salafisme over Jemen uit te rollen. En dat is een van de redenen dat de Houthis in opstand zijn gekomen.
1: Ja, het is een soort van eeuwige strijd. Dat wil zeggen, sinds de 7e eeuw moet ik zeggen, tussen die Soenieten en de Shiïten. Maar het verschil is natuurlijk dat de Iraniërs zijn geen Arabieren en de Shiïten in Jemen wel. En in het verleden was dat nog wel eens een reden om die banden niet al te hard aan te trekken. Maar daar zijn ze dus overheen gestapt, zal ik maar zeggen.
12: Ja, dat denk ik wel. De Iraniërs steunen meerdere Arabische Shiïte facties. Denk aan Irak, denk ook aan Hezbollah in Libanon. En denk ook aan Hamas. Hamas is eigenlijk een Soenitische beweging. Ja. Maar ja, die is anti-Israël, dus die wordt door Iran gesteund. Hier geldt ook weer, de vijand van uw vijand is mijn vriend. Dus en dat geldt bij de Houthis net zo goed.
1: Ja. Conflict met een soort van onderbreking duurt toch bij elkaar een jaar of 11. Dat is niet niks. Maar zo heftig als nu is het. Ja, je noemde het terecht, er zijn wel eerder grote aanvallen geweest. Maar het is toch niet. Het is nu wel heel heftig.
12: Nou ja, het komt nu bij de toch al instabiele situatie in het Midden-Oosten natuurlijk. Met betrekking tot Iran in dit geval. Waar de oorlog in feite ook nog niet voorbij is. Dus als dan op datzelfde moment de Houthis op zo'n manier terugslaan en heel effectief terugslaan richting Saudi-Arabië, weet je, dan is het wel een extra factor om je zorgen over te maken. Ja. Bovendien hebben de Houthis ook laten zien, en dat maakt het denk ik nog wel weer prangender, ook voor het Westen, is dat de Houthis, net zoals de Iraniërs met de straat van Hormuz omspringen, ook de straat van Bab el-Mandab bedreigen kunnen. En wat ze ook in het verleden hebben laten zien. En misschien zelfs effectief afsluiten. Met andere woorden, daar zit ook een element wat voor het Westen van belang is, waarom we ons zorgen moeten maken over deze oplaaiende strijd tussen de Houthis en de Saoedi's.
1: Ja, laten we nou eens kijken naar Saoedi-Arabië. Een enorm rijk land. Amerika is 's werelds grootste wapenexporteur. En van die wapenexport gaat het meeste naar Saoedi-Arabië. 12-15% van die militaire export. Hoe ziet hun krijgsmacht eruit? Want dat is enorm.
12: Ja, het is enorm inderdaad. En je kunt je ook afvragen of het allemaal nodig is natuurlijk. Hè? Want zoveel vijanden hebben de Saoedi's eigenlijk niet. Maar ja, het deel van dat wapentuig in het Midden-Oosten, dat geldt niet alleen voor Saoedi-Arabië, is ook om vooral indruk te maken op de ander. Dat heeft een beetje een tribale oorsprong, zeg maar. Je rust je uit met heel veel middelen, zeg maar. Je laat ook zien, zeg maar, aan de wereld dat je daar iets mee kunt. En daarmee kun je de ander dan, nou ja, afschrikken of juist gewoon imponeren. Dus daar, dat zit er een beetje in. Of je daarmee effectief een oorlog kunt voeren zoals wij dat in het Westen, hè, met onze drang naar effectiviteit en efficiëntie gewend zijn, dat is maar zeer de vraag. Ja. Want ja, de cultuur is totaal anders dan die van ons.
1: Nog even dat leger. Ik zie lijsten met F-15's, Apaches, Blackhawks, Patriots, enorme hoeveelheden. Er is een order van, ik meen, 48 stuks F-35 gevechtsvliegtuigen. Dat is maar wat. En als ik jou goed begrijp, is dat ze kunnen er eigenlijk niet veel mee. Ik lees ook dat het onderhoud van bijvoorbeeld de gevechtsvliegtuigen wordt door Amerikanen en Britten gedaan, maar dat kunnen ze helemaal niet zelf. Kun je zeggen gewoon, het is een zeer goed geoutilleerd leger, maar het is gewoon een slecht leger?
12: Ja, nou ja, slecht. Weet je, het is in ieder geval minder goed dan je op basis van de uitrusting met al dat moderne spul zou kunnen verwachten. Bovendien, moderne wapens, daar moet je ook wel een kleine kanttekening bij plaatsen. Want niet iedereen krijgt dezelfde F-35 als wij bijvoorbeeld.
1: Nee.
12: Daar moet je echt een trusted ally voor zijn. Daar zitten spullen in die zo geheim zijn en capaciteiten die zo bijzonder zijn, dat ze dat niet zomaar aan iemand geven van ze denken, ja, die is nu al voor ons, maar die kan zich ook tegen ons keren. En de vraag is, blijft het wel in goede handen? Is het wel vertrouwd? Dus het kan zijn dat de F-35 die zij kopen een stukje minder capabel is dan die wij bijvoorbeeld hebben gekocht.
1: Ja,
12: daar moet je ook naar kijken.
1: Ja.
12: En voor de rest, ja, inderdaad. Het is vooral een show of force, zou ik bijna zeggen, met een nadruk op show.
1: Ja, ik snap het. Maar je kunt toch zeggen, het instapmodel van de F-35 is toch nog een heel indrukwekkend apparaat. He, dus dat. Maar goed, los daarvan. Je kijkt naar het leger, maar als ik goed begrijp, kijk je eigenlijk naar twee legers. Je hebt de Nationale Garde, die valt onder de Saoedische kroon en is ook vooral opgezet om die te bewaken tegen gevaren van binnenuit en niet zozeer tegen het buitenland. En dan heb je de gewone krijgsmacht, die valt onder het ministerie van Defensie, maar die werken dan niet goed samen. Snap ik ook niet. Weet jij hoe dat zit?
12: Nou ja, laat ik zo zeggen, dan zijn ze niet alleen. Hè. Kijk naar de Islamitische Revolutionaire Garde in Iran. Dat is ook een leger naast het reguliere leger in Iran. Dus dat komt in meer landen voor. Die is bedoeld om de revolutie te beschermen. En natuurlijk ook het regime. En dat zie je in meerdere landen. Ook Saddam Hussein had een Republikeinse garde, die eigenlijk vooral bedoeld was om zijn regime te beschermen. Dus dat komt vaker voor. Dus dat dit gebeurt. Twee militaire elementen die niet helemaal dezelfde belangen nastreven. Want de bescherming van het Koningshuis is toch iets smallers, zeg maar, qua doelstelling dan bescherming van het land. Dan heb je wel vaker dat daar wrijving tussen is. Dus dat verbaast mij op zich niet.
1: Ja, even de positie van Amerika bekijken. In het verleden, nog niet zo lang geleden, heeft Trump wel eens opdracht gegeven tot een aanval op de Houthis. Maar op dit moment is mijn indruk dat kroonprins Bin Salman, de feitelijke machthebber, een beetje aan het bedelen is om Amerikaanse steun. En dat Trump zegt, sorry, nu even niet.
12: Ja, kijk, de Amerikanen zitten zelf natuurlijk ook met een probleem. Ik bedoel, ze hebben heel veel verschoten in de oorlog met Iran aan verdedigingsmiddelen. Ook middelen om Amerikaanse bases of troepenlocaties in het Midden-Oosten te beschermen en in aanvalswapens. Dus ze hebben zelf moeite om hun voorraad weer op peil te krijgen. En daar hebben natuurlijk bondgenoten last van. Saudi-Arabië, maar ook bijvoorbeeld wij in Europa en zeker ook de Oekraïners. Die zitten met smart te wachten op luchtverdedigingswapens. Dus iedereen heeft daar last van. En nu zie je gewoon dat Amerikanen toch zeggen bij zichzelf zo, ja, weet je, onze voorraden zijn kritisch. Amerikaanse generaals hebben er een tijdje geleden vooraan de bel getrokken. En dat betekent dat ze behoudend zullen zijn met het delen daarvan.
1: Ja, Saudi-Arabië heeft nog niet zo lang geleden het zogenaamde Mekka-pact gesloten, samen met Turkije en Pakistan. En het, ik weet niet precies wat dat nou inhield, maar ik dacht, ja, dat is een militaire organisatie en die zal wel een soort van, weet ik wat, artikel 5-achtige constructie hebben. Als er een aanval komt, dan helpen de anderen. Maar daar horen we niks van, hè?
12: Nee, er zit inderdaad een artikel 5-achtige constructie in. Beetje afgekeken van de NAVO, zal het. Dat betekent in feite dat als één van die drie landen wordt aangevallen, ze de andere twee te hulp zullen komen. Het lastige daarbij is natuurlijk dat Pakistan in feite een sluimerend conflict heeft met India. Ik verwacht niet dat de Saoedi's de Pakistani te hulp zullen komen om tegen India te vechten. En ja, ik bedoel, Saudi-Arabië had al een sluimerend conflict met de Houthis. Nu heeft Saudi-Arabië de afgelopen weken zelf besloten om het bestand te verbreken en de Houthis weer aan te vallen. Dus in die zin kun je niet zeggen dat er sprake is van een aanval die is uitgelokt. Een oorlog die is begonnen door de Houthis met een aanval op Saudi-Arabië. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat dat artikel in dit geval niet werkt.
1: Nee.
12: Maar ja, weet je, er zitten wel lastige dingen in. Ja. Turkije is een NAVO-land. Dat kan dus ook betrokken raken bij een oorlog rond Pakistan of Saudi-Arabië. Dus ik vind het een beetje een merkwaardig pact. Het zijn drie landen, wel alles drie moslimlanden, maar toch landen die eigenlijk hoegenaamd niets met elkaar gemeen hebben. Ook ver uit elkaar liggen, geografisch gezien. En toch is er dan zo'n pact ontstaan.
1: Ja. Tenslotte, want dat gaat ons het meest aan. De straat van Hormuz is feitelijk dicht. En je kunt zeggen, door de verovering van die eilandjes bij de straat van Bab al-Mandab hebben de Houthis ook de Rode Zee afgesloten, of zo goed als afgesloten. Dat is heel schadelijk voor de hele wereld, ook zeker voor het Westen. Hoe kan dit conflict nou een halt worden toegeroepen?
12: Ja, in feite begint dat natuurlijk bij Trump en trouwens ook Netanyahu. Want het is, de oorlog tegen Iran is eigenlijk Netanyahu's oorlog en daar heeft hij Trump in meegesleept. En Trump moet gewoon zijn troepen terugtrekken. Het lastige is dat dat op verlies gaat lijken. Want hij heeft in feite niet de doelstelling die hij had geformuleerd bereikt. Is het regime beschadigd in Iran. Het is verzwakt, maar het is nog steeds aan de macht. En de Iraniërs zijn nog steeds in staat om flink van zich af te slaan. Trump komt geen stap verder op deze manier. Dus hij moet een politieke overeenkomst sluiten, een diplomatieke overeenkomst sluiten met Iran. Als hij dat op dit moment doet, dan lijkt het alsof hij verloren heeft, en dat wil hij niet. En dus blijft hij voortmodderen. Maar in feite ligt de sleutel tot de oplossing, tot het stoppen van dit conflict, en daarmee ook het conflict met de Houthis, denk ik, toch bij Donald Trump.
1: Ja. Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
5: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de tijden van Joe McCarthy lijken te herleven. Communisme speelt een belangrijke rol in deze campagne.
13: Ja, het lijkt soms wel een Red Scare 2.0, Bernard. Ik kreeg een e-mail deze week van de Trump-campagne. Word lid van de anti-communistenclub. Er zat een AI-plaatje erboven. Ze doen heel veel met AI tegenwoordig. Maar van Trump, die een bordje omhoog houdt, ook van die anti-communistenclub. En democraten worden in die mail echt neergezet als communisten dus. En de vraag komt ook op een bepaald moment of er een nationale anti-communisme-dag moet komen. Dus dat is de toon. En er is natuurlijk een linkervleugel bij de democraten. Die noemen zich de Socialist Democrats. En die vleugel is populair ook binnen die democraten. Die willen bijvoorbeeld gratis zorgverzekering voor iedereen. Of sowieso een zorgverzekering voor iedereen. Kinderopvang die beschikbaar is voor mensen. Dat soort zaken. Zoran Mamdani in New York is een bekend voorbeeld daarvan. Hè. Nou, en Trump zegt, ja, die socialistische democraten die zijn zo ver geradicaliseerd, dat zijn gewoon communisten.
14: This country will never be a socialist country, remember? And I was right. They skipped socialism, they went right to communism. Georgia is a state that believes in common sense, and yet your terrible Senator John Ossoff, he's terrible. And the Democrats in Congress are voting with the communists every single time. They're afraid of the communists, you look at it.
13: Ja, dit is dus in Georgia. John Ossoff, de democratische senator daar. Geen communist, zeg ik er maar even bij. En hij zegt, dus socialisme hebben we overgeslagen. Het zijn nu communisten. Dat noemt hij ook in campagnevideo's zo. Dat zit dus in die e-mails. En dat is wat ook andere republikeinen overnemen.
1: Ja, maar wat is dan hun onderbouwing? Want voor communisme bestaan definities. Daar bestaat het privébezit niet. Daar zijn alle productiemiddelen in handen van de staat, enzovoort. Wat is volgens Trump dan een communist?
13: Ja, hier wordt het interessant, Bernard. Want eigenlijk die definitie van communisme, het betekent eigenlijk niet meer zoveel in die campagnecontext van Trump. Dat geldt ook voor andere labels trouwens. Want socialisme, communisme, marxisme, het wordt allemaal door elkaar gebruikt. En het is allemaal een scheldwoord. En verder zit er eigenlijk niet zoveel achter wat dat dan precies is. Het heeft niet zoveel met de originele betekenis te maken, bedoel ik. Ik hoorde zelfs een senator deze week praten over een bolsjewistische revolutie die gaande is in Amerika. Nou, ik denk niet dat veel Amerikanen kunnen vertellen wat een bolsjewist is. Nee. Ik kan het zelf niet eens heel goed definiëren. Het heeft gewoon niet zoveel meer met die echte betekenis te maken. Het is gewoon een scheldwoord voor links, radicaal en gevaarlijk. Luister maar eens naar J.D. Vance, die zegt, socialisme draaide oorspronkelijk om de arbeider, nu is het dit.
15: I don't know what the term means anymore. I think in reality what it actually means in the American context is that you want to replace American workers with foreign workers and you want boys to play in girls' sports. That's what unites the socialists that I see running across the United States of America today.
13: Ja, dus socialisten die willen Amerikaanse banen aan buitenlanders geven en jongens met de meisjes mee laten sporten en transgenders en dat hele verhaal. Nou, dat laatste is echt een culture war onderwerp voor republikeinen waar je mensen boos mee kan maken. Maar dat is dus wat fans bedoelt als je het over socialisme heeft. Dat is toch heel wat anders dan wat wij vroeger geleerd
1: juist,
13: hebben.
1: Juist, en Marx draait zich om in zijn graf. Democraten neerzetten als gevaarlijke socialisten en communisten, heeft dat nou effect op de campagne?
13: Ja, ik denk dat het vooral voor zijn eigen achterban werkt. Die worden hier boos van. Je hoorde de mensen juichen aan het begin, hè, voor wat Trump zei. Maar als je het breder pakt, dan pak ik even een peiling van Gallup erbij. Daar blijkt uit dat socialisme op dit moment populairder is dan ooit in Amerika. Wel een kanttekening erbij. Ze begonnen pas met meten in 2010. Dus dat is maar relatief, zullen we maar zeggen. Maar toch, 43% van de Amerikanen denkt positief over socialisme. Dat is een minderheid, maar dus hoger dan ooit. En het viel me toch mee in dat kapitalistische Amerika. Maar je merkt het toch ook wel dat dit ook bij democraten meespeelt. Want democraten denken toch, ik moet me verantwoorden. En dat kost weer tijd, hè? Tijd die je niet aan je eigenlijke boodschap kan besteden. Dat zie ik veel democraten doen. Dit is bijvoorbeeld een kandidaat uit Colorado, Malat Kiros. En zij krijgt ook de vraag.
16: So first, are you a communist?
17: No, I'm not a communist.
13: Ja, en als je het moet ontkennen, ja, wat blijft dan hangen bij die kiezer? Hè? Die naam en communisme. Als zij daarna dan ook verder praat, dan moeten ze dit nog helemaal gaan uitleggen. Ook voor andere democraten moeten ze het dan gaan uitleggen in dit interview. Dit is voor 60 Minutes, prominent programma. En dan zegt ze, ja, het is een brede partij. Je hebt linkse en je hebt rechtse democraten.
1: Ja, er is een regel in communicatie. Herhaal in een antwoord nooit een negatief van de vragensteller. En dat deed zij wel. Wat een stomme fout, zeg.
13: Ja,
1: hoeveel socialisten en communisten zijn er nou verkiesbaar deze midterms, Jan?
13: Ja, in het huis zijn er 10 kandidaten die gesteund worden door de Democratic Socialists of America. Alexandria Ocasio-Cortez is er bijvoorbeeld eentje. Hè. In de Senaat hebben we er één. Eén kandidaat in ieder geval. Angie Nixon voor Florida. Hebben we het ook eerder over gehad. Die is een lid van die Democratische Socialisten. Zegt zelf, ik ben geen socialist. Ik ben een sociaal-democraat. Toch wat anders. Dus dan heb je 10 op de 435 huiszetels. En 1 op de 35 op dit moment verkiesbare senaatszetels. Dat valt toch mee. Ja. En toch even de communisten, voorzitter van de communisten Joe Sims, die bestaan nog, die zegt, geen enkele communist ken ik die ook kandidaat is voor het Huis of de Senaat. Dus de communisten zelf zeggen, ze zijn er eigenlijk
1: de revolutie niet. Moet nog even op zich laten wachten. Dank ja, Jan precies. Posma, correspondent in Washington. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
18: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
19: BNR Business Beats.
18: Met de beste pop, funk en soul.
19: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
20: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
21: Gaat digitalisering de zorg redden?
20: En wie draagt de zwaarste lasten?
21: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
22: Samen slimmer zorgen.
21: Vebego Zorgservice.
23: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
24: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
25: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
24: Voor pallets van 100 kilo?
25: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
26: Tijd voor gesponsorde vacatures.
23: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
27: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
28: Ik ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
27: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
29: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
30: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
29: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
31: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
32: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
33: In de BNR-app.
34: Nederland praat met Frankrijk over gezamenlijke nucleaire afschrikking. De luchtvaartsector heeft volgens de top van Airbus miljoenen nieuwe werknemers nodig. China en Noord-Korea openen na 12 jaar bouwen een brug tussen de twee landen. Deze verhalen en het laatste nieuws vind je nu in de BNR-app. Maar er is natuurlijk ook actuele verkeersinformatie bij Annemieke Bosgaard vandaan. Komt de avondspits al op gang?
0: Ja, het is al vroeg druk onderweg en ongelukken veroorzaken nu de meeste vertraging. Zo loopt het vast op de A2 richting Den Bosch. Voor afrit Utrecht Centrum staat 12 kilometer file met een uurtijdsverlies. Op de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook een uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dan naar de A20 richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A27. Richting Breda, voor Werkendam 7 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 81,3 en op de A17 Roosendaal naar Dordrecht bij 6,8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de provincie Utrecht zijn gisteravond meer dan 100 automobilisten betrapt met een telefoon in hun hand. De politie controleerde op verschillende wegen vanuit een touringcar. Wie tijdens het rijden zijn smartphone gebruikt, loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk. De boete is niet mals, €440. Het kabinet moet snel met een plan komen om het leed te herstellen dat is aangericht door de slavernij, vindt D66. Er gebeurt wel wat. Nazaten kunnen bijvoorbeeld gratis hun naam laten veranderen. Maar dat is niet genoeg. Volgens D66 is er nog altijd veel ongelijkheid door het slavernijverleden. De marathon van Rotterdam stopt met de loting om de startbewijzen. Het is nu gewoon wie het eerst komt, het eerst maalt. De inschrijving start op 4 november. Lopers die vorig jaar werden uitgeloot krijgen al om 10 uur toegang. De helft van de startbewijzen is voorheen gereserveerd. De rest komt om 2 uur in de verkoop. Een omstreden hondenfokker in Best moet nu echt stoppen, meldt Omroep Brabant. Hij heeft al jaren veel te veel honden die in kale hokken zitten en vaak ook ziek zijn. Nu blijkt dat hij ook niet de juiste vergunning heeft voor zijn bedrijf. Daarom heeft de gemeente ingegrepen. Uiterlijk in februari moet hij sluiten. En baanwielrenner Harry Lafrijs heeft een record gebroken. Hij is voor de 5e keer wereldkampioen geworden op de Keirin. En dat is nog nooit iemand gelukt. Bij Keirin rijden 6 renners eerst achter een motor en daarna sprinten ze een paar rondjes. Alles bij elkaar heeft Lafrijs al 22 wereldtitels op zak. Het weer dan van weer online. Vanuit het westen komt bewolking het land binnen. Verder is het op veel plaatsen nog zonnig en het blijft droog. Morgen eerst wat zon en 17 tot 20 graden. Later op de dag regen. En dat was het ANP-nieuws.
4: De AEX die staat 1% in de min en daarmee zet hij op 1125 punten. De grootste stijger, DSM Firmenich, 3,7% erbij vandaag. En ASM International met 9,7% in de min is daarmee ook, ja, logisch, de grootste daler. Ook andere chippers die gaan hard onderuit vandaag. Besi 7,1% en ASML 6,6% in de min. En de Dow Jones die opent 0,5% in de plus.
5: En zo dadelijk.
4: De EU-top in Brussel zou om de nieuwe Europese begroting moeten gaan. Maar het gaat voor een groot deel toch ook over Donald Trump en Oekraïne. Onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn is erbij. We spreken daar zo.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Hey ondernemer,
8: hier Nadia van der Vlies
7: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
8: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
7: Met topsprekers als Fern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
8: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via
7: scaleupcompany.nl.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
30: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang.
1: Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Avondnieuws. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
10: Oh, hartstikke mooi dat het weer tot luisteren is gekomen. Dit is het nieuws waarmee je kunt thuiskomen. Kritiek van oud-NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer op de opstelling van de verdragsorganisatie in zaken de Starlink-discussie. Je weet natuurlijk wel, Oekraïne zegt, we konden onze drones eigenlijk niet laten navigeren, want er is iets uitgezet in dat Starshield, Starlink-systeem. Schuld van de Amerikanen. Rutte hield zich volgens Jaap de Hoop Scheffer te veel op de vlakte. Albert Heijn heeft de bevoorrading van de winkels weer op het oude pijl, maar de gevolgen van de hack zijn nog niet voorbij. Een advocaat die bedrijven dit soort situaties bijstaat praat ons brei over de vraag in welk stadium Ahold zich op dit moment bevindt.
11: Stadium van ontbinding of zo? Ja, nee, dat is niet aan de hand.
10: Duister stadium. Een relletje rond de nieuwe woordvoerster van president Trump.
11: Ja.
10: Ja? Katie Zachariah. Ja, zij zegt dat ze... Ja,
11: ja die was geen wel of geen advocaat.
10: Zij zegt dat ze advocaat is, maar ze staat dus nergens bij de Amerikaanse Orde van Advocaten ingeschreven. Dus daar is iets heel vreemds aan de hand. Eerst beginnen we dus in Brussel.
11: Op de EU-top in Brussel reageren Europese leiders kritisch op de houding van Trump tegenover Oekraïne. Premier Rob Jette die riep vanochtend andere regeringsleiders op om al meer te doen voor de Oekraïners.
12: En mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is: doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
11: En niet alleen Rob Jette is bij die Eurotop. Daar is ook Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Goedemiddag, Michal.
13: Goedemiddag, Mark.
11: Ja, hoe vallen die woorden van Jette in Brussel? Is iedereen het meteen met hem eens?
13: Nou, er is wel al gehele consensus over dat, tenminste bijna helemaal, over dat Europese landen Oekraïne moeten steunen. Morgen komt Zelensky hier ook langs. Nou, dan worden er natuurlijk ook bemoedigende woorden gesproken. Morgen gaan ze het ook hebben over hoe de EU nog kan helpen in het vullen van het gat wat er is in de Oekraïnse begroting. We hebben natuurlijk al die 90 miljard aan leningen die naar Oekraïne gaan. Maar er is voor 2027 nog een gat van tientallen miljarden. Nou, dat moet gedicht worden. Daarover wordt gesproken. Er gaat ook gesproken worden over sancties tegen Rusland. Dus ja, over het algemeen hoor je hier toch wel dat iedereen achter Oekraïne staat.
11: En dus tegenover Amerika in deze...
13: Ja, dat is een hele grote vraag die hier natuurlijk op de achtergrond speelt. Op papier is de agenda van deze EU-top al bomvol. Maar dan komt dit er nog bij. Staat natuurlijk niet officieel op de agenda. Maar het gaat hier ook over, ja, hoe moeten we nou weer omgaan met die wispelturige Trump die in het Witte Huis doet waar hij zin in heeft. Starlink hebben we het hier natuurlijk over. De dieseldeal die toch zonder medeweten van de Europeanen is gesloten. En ook premier Rob Jette, die riep vanochtend op om de Amerikanen tot de orde te roepen eigenlijk.
11: Ja, en we kregen een tik op de vingers van een luisteraar die zei Starlink, nee, Starshield. Want dat is het militaire stuk en dat is net niet helemaal hetzelfde. Maar
13: klopt.
11: Ik denk dat de meeste mensen Starlink wel zullen kennen. Je zei al, Zelensky komt morgen naar Brussel. Weten we eigenlijk al wat hij komt doen? Ja, hij komt altijd vragen om meer geld en meer militaire middelen, geloof ik, hè?
13: Nou, deels is het natuurlijk inderdaad een combinatie. Hij is hier toch in Brussel, dus dan is een bezoekje bij de koning geen slecht idee. Maar wat er toch ook weer speelt, en dat hoor ik met name van de Belgen, is de bevroren tegoeden, die komen toch weer aan bod. Je dacht dat hoofdstuk afgesloten was, maar het is niet zo. Er wordt toch weer gepraat over, moeten we die bevroren Russische tegoeden, die hier bij Euroclear voor een groot deel staan, toch niet gaan gebruiken. Om bijvoorbeeld dat gat in de begroting te dichten. Dat kan precies. Of dat kan ruim eigenlijk. Maar de regeringsleiders hier willen daar nog niet echt aan. Daar wordt ook zeker geen conclusie of besluit over verwacht. Maar Nederland zegt daarover, wij staan er wel voor open, maar dan wel op een manier dat we de Belgen echt goed kunnen beschermen voor represailles vanuit Rusland.
11: Ja, en er zijn een paar landen die daar steeds opnieuw over beginnen. Hè? Onder andere die vlak naast Rusland liggen. Misschien logisch.
13: Ja. ja, nee, logisch inderdaad. En er zijn toch nog ook wel landen die daar echt heel erg tegen zijn. België natuurlijk en ook Italië. Dus ja, het is allemaal, ik zei het al, het is een hele bomvolle agenda. En er komen er ook nog allemaal actualiteiten bij. Dus over veel dingen kan ook niet echt, kunnen er niet echt besluiten gaan vallen.
14: Nee, zijn de Belgen eigenlijk niet toch over te halen als ze zeggen, maar we houden jullie vrij op het moment dat we met z'n 27e iets besluiten. En dan komt de rekening alleen in België. Dan zorgen we dat dat opgelost wordt.
13: Ja, dat is wel wat ze graag willen. En dat is ook wat Nederland bijvoorbeeld dus voorstelt. Er moet echt goede juridische rugdekking zijn. Ik denk dat de Belgen misschien nog wel over te halen zijn. Maar ik moet wel zeggen dat De Wever, de Belgische premier, vanochtend niet de pers te woord stond. Deels omdat hij een eigen begroting heeft waarmee hij genoeg zijn handen genoeg vol aan heeft. Maar deels ook omdat hij niet weer kritische vragen over die te goede wilde beantwoorden. Dus ja, misschien wel, maar daar is nog veel werk voor nodig.
14: Ja, er kwam vandaag nog een opmerkelijke waarschuwing vanuit het Europese parlement richting deze Europese top, waar natuurlijk niet het parlement, maar de regeringsleiders aanwezig zijn. Jullie moeten het parlement niet onderschatten. Wat betekenen die woorden?
13: Ja, goede vraag. Ik denk dat zij toch op een dag waarop die meerjarenbegroting, dat moeten we eigenlijk niet vergeten, dat is ook nog een belangrijk onderwerp, de verdeling van het geld besproken wordt hier in Brussel onder de regeringsleiders. Waarin inderdaad zij niet zo een beetje langs de zijlijn staan en niet zoveel te zeggen hebben, dat ze toch nog even willen zeggen dat zij daar ook nog over moeten stemmen. Dus ja, ik weet niet hoeveel waarde we die uitspraak vandaag moeten geven, want de regeringsleiders zijn er nog lang niet uit.
14: Dankjewel. Europa-verslaggever Michal van der Toorn live vanuit Brussel. En wil je meer Europa horen? Dan luister je natuurlijk naar de BNR-podcast Make Europe Great Again.
2: BNR Nieuwsradio.
34: Er zijn minder lege schappen bij Albert Heijn. De bevoorrading van de winkel is volledig hervat. Dat is goed nieuws voor de supermarktketen. Maar de problemen als gevolg van de hack zijn nog niet voorbij. Boodschappen bestellen via de app bijvoorbeeld is nog steeds niet mogelijk. De website is onbereikbaar. Hoe het er in de eerste dagen aan toe gaat na zo'n cybersecurity incident vraag ik aan Vonnen Laan, advocaat bij data- en AI-recht bij de Data Lawyers. Welkom bij ons. U heeft veel cliënten die in zo'n situatie zaten. Hoe gaat het er in dit soort crisisdagen aan toe achter de schermen bij zo'n bedrijf? En dan met name in deze fase, dus een paar dagen nadat we het weten.
15: Ja, nou, zoals je kunt voorstellen is het dan een en al chaos. Er wordt vaak een crisisteam opgetuigd. Meestal in lijn met een protocol wat er dan al is. En dat crisisteam bestaat dan uit mensen die forensisch onderzoek doen. Dus om te checken wat is er nou technisch precies aan de hand. Mensen vanuit het legal team om te kijken wat moet er worden gemeld, wat mag er worden gezegd. En mensen vanuit communicatie om na te denken over hoe kan dat dan het best worden gedeeld.
34: Ja, nou, we zien op Instagram, jippie, de schappen liggen weer vol. Deel je foto's, dan kunnen we ze ook plaatsen. Het wordt vrij joviaal gedaan. En in de corporate communicatie is het laatste bericht van gisteren, waarin is gezegd, het was een cybersecurity incident. Doen er alles aan om het te herstellen. Maar goed, we zien ook dat alles is nog niet bij het oude.
15: Nee, klopt. Dus het is eigenlijk nog onduidelijk wat er nou precies aan de hand was en of er wel of niet een geslaagde hack heeft plaatsgevonden. Wat wij weten van cliënten die slachtoffer zijn van een hack is dat je op dat moment best wel in een lastige positie zit. De hackers die eisen vaak dat je niks communiceert. En op het moment dat je wel iets communiceert of bijvoorbeeld contact hebt met de politie, dan dreigen ze om de data die ze hebben buitengemaakt te publiceren.
34: Ja. Maar wacht
15: en in
34: even.
15: Eerste instantie, weet je misschien. Ja.
34: Dan gaat u er al vanuit dat hier hackers zijn die iets eisen. Hè? Hoe weten we dat? Want Ahold heeft gezegd, we hebben geen indicatie dat er consumentengegevens buiten zijn gemaakt. Aan de andere kant zegt de politie, Ahold heeft nog geen aangifte gedaan. Maar we nodigen ze uit om dat wel te doen. Wat weten we dan?
15: Mm-hmm. Ja, wat we weten is dat ze relatief vaag zijn in de communicatie. En ze hebben bijvoorbeeld ook niet gezegd dat er geen hack heeft plaatsgevonden. Of dat ze weten dat er geen klantgegevens zijn buitgemaakt. Ahold die heeft gisteren gepubliceerd: "We have no evidence at this moment." Dus er is geen bewijs dat de customer data was taken. Ah. Dus dat die klantgegevens echt zijn buitgemaakt. Nee. Dat is iets anders dan dat je zegt: we weten zeker dat er geen klantgegevens kunnen zijn buitgemaakt, want nee, er is geen toegang geweest.
34: En dat in combinatie
15: dat met veel van deze incidenten.
34: Dat matcht met veel van deze incidenten, waarin er dus mogelijk toch iets van een macht van hackers is over data of over het systeem.
15: Nou, eerst weet je dat er een incident was. Dus dat er een threat actor, dus een kwaadwillende, toegang heeft gekregen ergens in de systemen. Dus dan is er een incident. Mm-hmm. En de vraag is dan, hebben ze ook echt gegevens buitgemaakt? En dat weet je vaak de eerste dagen en soms zelfs weken. Incidenteel maanden weet je dat niet zeker. Dus dan wordt er forensisch onderzoek gedaan om te kijken wat hebben die hackers nou precies uitgespookt in de systemen. En als er losgeld wordt gevraagd, dan is natuurlijk ook een van de vragen vanuit de organisatie: ja, hoe weten we dat jullie echt gegevens van ons hebben buitgemaakt? Kan je niet een sample stukje van de data met ons delen, zodat wij weten dat jullie wel echt die gegevens hebben?
34: En dat stukje bewijs is dan, als er sprake is van gijzelhackers, ook nog niet geleverd. Mm-hmm. Wat is uw advies eigenlijk in zo'n situatie? Aangifte doen of niet?
15: Dat is een lastige vraag. Het hangt af van de onderhandeling. Dus als er hackers zijn die eisen dat je geen contact opneemt met de politie, dan is dat best lastig. Want aan de ene kant moet je wettelijk voldoen aan bepaalde meldplichten, waaronder in dit geval dat er dus wel is gemeld onder de cyberbeveiligingswet. Aan de andere kant, op het moment dat er bekend wordt dat je aangifte hebt gedaan, terwijl de hackers zeggen dan gaan we alles online publiceren, dat is ook niet het ideale scenario. Dus in dit geval lijkt het alsof ze wel de meldplicht hebben nageleefd. Dat moet ook, volgens de wet. Mm. Maar niet aangifte hebben gedaan.
34: Ja.
15: Dat is in lijn met wat ik dan zou adviseren als er sprake zou zijn van een hack met een ransom.
34: Ja, precies. Dus, en dan teruggeredeneerd komt u tot de conclusie dat het best eens een ransom hack zou kunnen zijn. Althans, volgens dat scenario verloopt het tot nu toe. Zo moeten we denk ik op het meest netjes zeggen. Hè? Want we weten verder natuurlijk feitelijk niks.
15: Ja.
34: Ja. Ja.
15: En met name ook omdat er in de media veel sprake is van dat er waarschijnlijk een hack is. En dat maakt natuurlijk veel mensen onrustig. Dus je zou denken, als dat niet zo is, dan zeg je dat.
34: Ja.
15: Dan is dat het meest logische pad qua communicatie, ja, om dat te ontkrachten. Maar het wordt niet heel hard ontkracht. En dat maakt dat je denkt, ja, er is wel degelijk iets gaande.
34: Heel kort nog, want kan een bedrijf ook juridisch in de problemen komen als achteraf blijkt dat ze de boel niet goed op orde zouden hebben gehad?
15: Ja, dus er zijn twee manieren waarop je in de problemen kan komen. Eén is de manier van communicatie. En twee is de beveiliging van je systemen. Nou, wat betreft de communicatie, het is best wel lastig als organisatie wat je op dit moment dan moet zeggen. Want op het moment dat je niet genoeg zegt, dan voldoe je niet aan informatieplichten. Want je moet mensen natuurlijk goed informeren over wat je op zo'n moment weet. Zodat ze bijvoorbeeld nieuwe inloggegevens kunnen aanmaken als dat nodig zou zijn. Maar tijdens zo'n onderzoek is er best wel vaak sprake van voortschrijdend inzicht. Dus dan denken de forensische experts op dag 1 dat er bijvoorbeeld wel inloggegevens zijn buitgemaakt. En dan op dag 2 blijkt, oh nee, dat was toch niet zo. Of in elk geval maar voor een heel klein groepje. Dus als je te snel te veel gaat informeren, dan moet je de hele tijd je informatie aanpassen op basis van voortschrijdend inzicht. Ja, dat schept natuurlijk ook niet bepaald vertrouwen, dus dat is lastig.
34: Nee.
15: En als je verkeerd informeert, dan kan je daar aansprakelijkheidsclaims voor aan je broek krijgen. Dus dat is een stukje communicatie.
34: Op eieren lopen, ja.
15: Op eigen lopen. En wat jij zegt van, ja, en hoe zit dat dan qua de beveiliging zelf? Ja, dat is ook een punt. Want op het moment dat die hack eigenlijk is veroorzaakt doordat de beveiliging niet goed genoeg op orde was, dan kan je daar ook ofwel een boete voor krijgen door de AP.
34: Ja.
15: Of een claim door mensen die daardoor zijn geraakt.
34: Ja, dit blijft nog even spannend. Hartelijk dank voor de update voor vandaag. Von der Laan, advocaat data en AI-recht bij de Data Lawyers.
2: Niels Heidhuis.
16: Oud-NAVO-baas Jaap Toopscheffer die is kritisch op de opstelling van NAVO in de Starlink-rail tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Volgens een woordvoerder van NAVO-baas Rutte is het probleem rond het satellietsysteem inmiddels iets tussen die twee landen. Maar volgens Toopscheffer is het iets wat veel serieuzer is dan dat. Dat zei hij tegen BNR's Bernard Hammelburg.
17: Het functioneren of niet functioneren, minder functioneren van Starlink, dat gaat iedereen aan. Want dat betreft een kernelement in de oorlog. agressieoorlog van Poetin tegen Oekraïne. Het is al uiterst merkwaardig dat dat in particuliere handen is en dat dus wij afhankelijk zijn van een particulier die dan weer Elon Musk, die dan weer naar zijn president verwijst. Maar ik vind het toch wel iets serieuzer dan uit dit formele, wat mij betreft begrijpelijke antwoord van de NAVO blijkt.
18: Toch denkt de hoopschrijver dat de Amerikanen, als het puntje bij paaltje komt, nog steeds loyaal zijn aan de NAVO. Daarvoor verwijst hij naar de speech van de hoogste NAVO-militair Alexis Grinkevich eerder deze week in Warschau. Wat volgens de hoopschrijver niet helpt, is het gebruik van het woord vijand om Rusland mee aan te duiden, zoals minister Jezogus en de Britse premier Burnham vorige week deden.
17: Woorden doen ertoe. En als u als journalist van Hammelburg en ik als duider in dit gesprek over het over Rusland en als de vijand hebben, dan heeft dat verder geen consequenties. Maar als een minister dat doet, dan heeft dat wel in die zin consequenties dat u dan met uw microfoon of camera naar de Duitse bondskanselier gaat en aan de Duitse bondskanselier vraagt: bent u het daarmee eens? Is Rusland onze vijand?
19: Ja.
17: En dan durf ik u wel te zeggen dat de Duitse kanselier dat niet zal bevestigen. En de Griekse premier ook niet en de Spaanse premier ook niet. Met andere woorden, ik vind het woord vijand in dit opzicht een onhandige woordkeuze.
18: Jaap de Hoop Scheffer te horen in BNR De Wereld en die is nu ook beschikbaar als podcast.
20: De nieuwe perschef van het Witte Huis is maar net begonnen. Staat nu al enorm onder druk. Daar gaan we het over hebben met Jan Posma, onze man in Amerika. Maar voor we dat doen, Jan, moeten we eerst even naar breaking news. Donald Trump heeft gezegd, de executie die zou worden gelivestreamd gaat niet door.
18: Execution will not be televised.
20: Nee, precies.
18: ik zat al met de popcorn klaar, maar dat...
20: Dat gaat om die Nidal Hassan, die 13 Amerikaanse soldaten heeft doodgemaakt. En dat wilde Pete Hegseth graag, dat de hele wereld dat kon zien. Hè? Maar dat gaat nu niet door.
19: Nee, Trump die stuurt een Truth Social berichtje. En hij zegt van ja, een vreselijke daad natuurlijk die man heeft begaan. Maar dat streamen, ja, het blijkt toch dat mensen hier niet naar willen kijken. En dat hoorden we inderdaad ook wel van bijvoorbeeld vicepresident J.D. Vance. Die zei, ik ga niet kijken. Mike Johnson, leider in het Huis voor de Republikeinen, die zei hetzelfde ook al. En... ja, je merkt er gewoon heel veel verontwaardiging hierover in Washington, maar ook daarbuiten. En daar luistert Trump nu dus naar. En eigenlijk wordt dus die minister van Defensie, Oorlog, Hegseth, die wordt hier teruggefloten, want die kwam hiermee.
20: Ja, en ik zag ook ergens een peiling dat 8 op de 10 Amerikanen het helemaal niet wilden. Dus dan is Donald Trump een keertje zeer democratisch.
19: Ja, hij heeft natuurlijk vaak een hele goede neus voor wat er leeft onder de bevolking. Het lijkt een beetje alsof hier dus die minister van Oorlog zelf dit is gaan regelen. Trump in ieder geval, die voelt het nu dan goed aan, zullen we maar zeggen.
20: Ja. Gaan we naar Katie Zakaria. Die naam die kennen we nog niet allemaal, maar dat is dus de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis. Die kreeg tijdens haar eerste persconferentie nauwelijks antwoorden uit haar mond. Dat is natuurlijk jammer bij een persconferentie. Nu ligt ze zelf onder vuur vanwege haar cv. Ze zegt, ik ben advocaat, blijkt ze niet te zijn. Of in ieder geval, er is geen enkel bewijs dat ze dat is. Misschien moeten we het zo zeggen, hè?
19: Ja, daar komt het wel een beetje op neer. En zij heeft jarenlang in podcasts en bij optredens gezegd, ik ben advocaat. Maar daar werd natuurlijk meteen ingedoken van, hoe zit dat dan? Waar heeft ze dan bijvoorbeeld haar bar-examen gedaan? Wat je moet doen om echt advocaat te zijn hier in Amerika. Daar kwam niet een duidelijk antwoord op eigenlijk. Toen riep een journalist ook nog naar Trump, toen hij voor vertrek voor die helikopter stond, van, hey, hoe zit dat dan? Toen riep zij vanuit de achtergrond, ik heb dat examen gehaald toen ik in China zat. Nou, dat roept natuurlijk nog meer vragen op. En ja, wat lijkt nu het verhaal te zijn? Zij heeft gewerkt voor een bedrijf in China, dat klopt. Maar ze heeft haar bar-examen gedaan in Californië, maar het niet gehaald. Dus dan ben je eigenlijk geen advocaat. En zij zegt nu, ja, die vraag die mij werd toegeworpen, die heb ik verkeerd begrepen. En ik ben jurist, ik ben geen advocaat. Pijnlijk natuurlijk, want dit klinkt toch op zijn minst als je cv aandikken en eigenlijk gewoon echt een probleem. Want je bent woordvoerder en je geloofwaardigheid gaat er natuurlijk ook aan op deze manier.
20: Ja, en dan is Donald Trump gevoelig voor die geloofwaardigheid, want hij roept zelf ook heel vaak allerlei dingen.
19: Nee, op dit moment nog niet. Hij heeft nog niet hierop gereageerd, maar hij heeft wel gezegd, hè, die persconferentie van haar, die ook echt niet goed verliep, waar ze heel zenuwachtig was, waar ze geen antwoord gaf op vragen. Eigenlijk alleen maar op vragen die van bevriende rechtse media kwam. Daar had ze een antwoord op. Het was ook binnen 14 minuten klaar, wat echt heel kort was. Daarvan zegt Trump, goed gedaan. En het Witte Huis heeft dan wel gereageerd op verdere juridische acties die nu genomen worden door een actiegroep. Die wil een onderzoek. En daarvan zegt het Witte Huis, ja, die mensen die hebben Trump derangement syndrome. Die zijn hondsdol, is een letterlijke quote. Ja. Dus dan weet je wat de toon is. Die blijven dus gewoon achteraan staan.
20: Oké, okay, ja, volgens mij is het hier in Nederland verboden om je advocaat te noemen als je dat niet bent. Is dat in Amerika ook strafbaar?
19: Ja, zeker. En dat is nu wat onderzocht wordt door een soort van de waakhond, zeg maar, die daarover gaat in Californië. Of tenminste, dat is de vraag. Van, gaan zij dat onderzoeken? Er ligt nu een aanvraag bij hun. En dat is inderdaad ook, ja, dan overtreed je ook gewoon de wet. Dus dat is niet zomaar iets.
20: Wordt vervolgd, gok ik zomaar. Jan Posma in Amerika, dankjewel.
34: Als je in een relatie zit waarin je partner je met psychische of gewelddadige druk onderdrukt, dan is sprake van dwingende controle. Intieme terreur wordt het ook wel genoemd. Een soort overkoepelende term voor portaal van huiselijk geweld. En in Nederland is er niets in de maak wat dat kan bestrijden, zegt Lotte Kok, die er een boek over schreef. Dadelijk meer.
0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover. En jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
21: Gaat digitalisering de zorg redden?
4: En wie draagt de zwaarste lasten?
21: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgredden.
4: En wie draagt de zwaarste lasten?
21: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026.

0: zoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Teruglever kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
7: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
7: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Mijn naam is Jono van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
18: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. 550 kilometer file met de meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. Zo liep het vast op de A2 richting Utrecht, want eerder gebeurde er bij Utrecht-Leidse Rijn een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op een uurtijdsverlies. Op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Daarna de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort staat een kapotte auto. De linker rijstrook moet je missen en daardoor ben je 20 minuten langer onderweg. En dan naar de A27, Utrecht richting Breda. Bij Werkendam was even de weg dicht door een eerder ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij en je hebt toch een half uur extra reistijd. De Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 31,0. En op de A16 Breda richting Rotterdam bij 42,6.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
20: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de provincie Utrecht zijn gisteravond meer dan 100 automobilisten betrapt met hun telefoon in hun hand. De politie controleerde op verschillende wegen vanuit een touringcar. Wie tijdens het rijden zijn smartphone gebruikt, loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk. De boete is niet mals, €440. Het kabinet moet snel met een plan komen om het leed te herstellen dat is aangericht door de slavernij, vindt D66. Er gebeurt wel wat. Nazaten kunnen bijvoorbeeld gratis hun naam laten veranderen. Maar dat is niet genoeg. Volgens D66 is er nog altijd veel ongelijkheid door het slavernijverleden. De marathon van Rotterdam stopt met de loting om de startbewijzen. Het is nu gewoon wie het eerst komt, het eerst maalt. De inschrijving start op 4 november. Lopers die vorig jaar werden uitgeloot krijgen al om 10 uur toegang. De helft van de startbewijzen is voorheen gereserveerd. De rest komt om 2 uur in de verkoop. Een omstreeks.

0: De hondenfokker in Best moet nu echt stoppen, meldt Omroep Brabant. Hij heeft al jaren veel te veel honden die in kale hokken zitten en vaak ook ziek zijn. Nu blijkt dat hij ook niet de juiste vergunning heeft voor zijn bedrijf. Daarom heeft de gemeente ingegrepen. Uiterlijk in februari moet hij sluiten. En baanwielrenner Harry Lafrijs heeft een record gebroken. Hij is voor de 5e keer wereldkampioen geworden op de Keirin. En dat is nog nooit iemand gelukt. Bij Keirin rijden 6 renners eerst achter een motor en daarna sprinten ze een paar rondjes. Alles bij elkaar heeft Lafrijs al 22 wereldtitels op zak. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen komt bewolking het land binnen. Verder is het op veel plaatsen nog zonnig en het blijft droog. Morgen eerst wat zon en 17 tot 20 graden. Later op de dag regen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, we horen al maanden de Amerikaanse en Nederlandse beurzen tikken recordstand na recordstand aan. Ja goed, oké, vandaag dan even niet. Maar dat komt puur door AI-bedrijven. Als je even voorbij die gekte kijkt, dan presteren beurzen wereldwijd eigenlijk helemaal niet zo goed. Wat is er aan de hand en hoe zorgelijk is dit? Dat hoor je over een paar minuten op BNR.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Stop met de boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
6: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
7: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
8: 4 minuten, overal 5 is het. Goed dat je erbij bent. Ja, hoe gaat het eigenlijk met de beurs? Gaat het wel goed? Nou, vandaag sowieso niet per se. Maar er is ook een onderstroom en die is zorgelijk in zichzelf. De indexen die lijken er goed voor te staan, maar het ligt eigenlijk voor het grootste deel aan de tech-aandelen. En als je die nou helemaal buiten beschouwing laat, dan kleuren de borden gewoon rood. Wat daar speelt, of er iets aan te doen is, of het erg is, gaan we zo allemaal vragen. Eerst gaan we het hebben over dwingende controle en wat je daaraan kan doen.
1: Ja, elk jaar worden in Nederland 200.000 mensen slachtoffer van dwingende controle. Dat staat op de achterflap van het boek Waarom ging je niet weg? Dwingende controle, dan heb je het over een ernstige vorm van huiselijk geweld die draait om angst en intimidatie. Lotte Kok heeft dat boek geschreven en was zelf slachtoffer van die dwingende controle. Er wordt overigens achter de schermen gewerkt aan het strafbaar maken daarvan. Dwingende controle en psychische mishandeling. Maar we zijn nog niet zo ver als in andere landen. Dat gaan we bespreken met jou, Lotte Kok. Goedemiddag.
9: Ja, hallo. Hoi.
1: Ja,
9: goedemiddag.
1: Even voor het beeld, hè, want we kunnen er gewoon over praten. Je bent daar het slachtoffer van, maar je hebt het ook verwerkt.
9: Ja, nou, goed genoeg.
1: Nou ja, ik vroeg me af, want je schrijft, je zat in zo'n relatie en daar zit dan iets. Ja, daar zit eigenlijk een soort psychologische oorlogvoering in. Maar het onderscheidt zich natuurlijk wel van een vechtrelatie. Kun jij eens aangeven hoe zo'n conversatie met zo'n dwingende controleur dan verloopt? Hè? Dus jij ontdekt iets, je spreekt hem ergens op aan en op een of andere manier komt dan ineens de schuld bij jou te liggen.
9: Kijk, ik zeg meestal, we kunnen dwingende controle het best begrijpen als we het visualiseren als een soort gijzeling. Dus je kan het voor je zien als een gijzeling waarbij iemand dus een pistool tegen je hoofd zegt en dat pistool is, nou ja, meestal onzichtbaar. Maar er is dus altijd een grote dreiging waarom je dus niet zomaar weg kan en waarom je moet doen eigenlijk wat diegene zegt. Dus die dreiging kan zijn, als je niet gedraagt zoals ik dat wil, dan vermoord ik je, of dan vermoord ik mezelf, of dan vermoord ik de kinderen, of een andere hele grote dreiging als het maar angst afdwingt.
1: Ja.
9: Dus voor mij was het heel erg zoeken naar, oké, wanneer ontvlamt hij? En dat kon echt door hele kleine dingen zijn. Dus het was heel lastig. Dus ik was in conversaties, dus vanaf het begin al extreem op mijn woorden aan het letten. Dus ik merkte op een gegeven moment, als ik mijn gevoel uitspreek, dus ik ben bang, ik ben verdrietig, ik wil dit niet, dat is een grote trigger. Dus zo ben je eigenlijk dus in conversaties heel erg aan het laveren om maar gewoon eigenlijk zo veilig mogelijk te blijven.
1: Ja, en dat is uitputtend, want dan ben je, dan loop je voortdurend op je tenen.
9: Absoluut, ja.
1: Ja, ja. En de grote vraag is, waarom ging je niet weg? Hè? Dat zullen veel mensen zich afvragen. Maar als je in zo'n relatie zit, vertrek dan. Maar dat gaat zomaar niet. Waarom niet?
9: Nou ja, ik denk als we dus een pistool tegen iemands hoofd visualiseren, dan krijgen we wel een idee waarom je dus niet zomaar weg kan. Mm-hmm. En het ding is met dwingende controle is dat juist weggaan een grote trigger kan zijn. Eigenlijk net zoals bij dus een gijzeling met een pistool tegen je hoofd. Op het moment dat je zegt, hey, ik wil dit niet of ik ga weg, dan wordt zo'n gijzelnemer alleen maar bozer. Dus dan trigger je iemand. Dus bij mij is het eigenlijk begonnen toen ik dus aangaf, ik wil weg, ik wil uit deze relatie. Daarvoor was ik 3 jaar ogenschijnlijk gewoon rustig en gelukkig met mijn partner, maar toen sloeg het dus zo om. Dus soms sluipt het de controle een relatie in, soms is er zo'n grote trigger.
1: Ja.
9: Ja, en je ziet eigenlijk dat weggaan dus ook niet helpt, want meestal gaat het over in stalking. Mm. En een moord op een slachtoffer is gemiddeld in 3 maanden na het weggaan. Dus daarom is dat zo'n verkeerde vraag.
1: Ja, we hebben natuurlijk veel gehoord in het nieuws ook, hè? Gevallen waarbij een vrouw die wel was weggegaan, door een ex werd achtervolgd en ook werd vermoord of mishandeld. Daar sluit het helemaal op aan. Nou, zijn we geneigd om te denken, ja, voor die mensen is te weinig geregeld, maar er wordt dus wel aan een wet gewerkt. Waar staan we?
9: De wet is in de zomer in consultatie gegaan en in september is het kabinet zich er weer over gaan buigen en dat zal nog, naar ik weet, ongeveer 1 jaar duren.
1: Ja, en wat hebben slachtoffers daar dan aan?
9: Ja, het wordt nog echt even afwachten of het een goede wet wordt of niet. Wat ik nu heb ingezien, dus wat er nu ligt, wat in consultatie is gegaan, dat stemde mij niet heel erg hoopvol. Omdat dwingende controle echt een patroon is wat je in kaart moet brengen. Waar voorheen vooral incidenten strafbaar waren. Dus incidenten van ernstig fysiek geweld.
1: Ja.
9: En hoe ik het nu heb gelezen, wordt nu vooral naar bewijsvoering van incidenten, zou je kunnen zeggen, toch nog gekeken. En daarvan denk ik, ja. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld, ik heb bewijs van dat mijn pleger een camera in huis heeft opgehangen. Of hij sloeg de meubels kapot en daar heb ik een foto van.
1: Ja.
9: Maar dwingende controle is helaas vaak best wel subtiel. En dat is wel moeilijk om zeg maar in incidenten te vatten. Dus ik hoop heel erg, dat ze hebben ook wel veel kritiek gehad binnen die consultatie. Dus ik hoop heel erg dat er binnen 1 jaar nog iets gaat komen.
1: Ja.
9: Wat slachtoffers daadwerkelijk bescherming kan bieden.
1: Maar het stipt ook wel iets fundamenteels aan, wat natuurlijk in de rechtsstaat ook over overeind moet blijven. Er moet ook wel bewijs zijn voor iets wat je strafbaar hebt gesteld. En dat lijkt mij in dit geval, dat beschrijf je ook wel in het boek, best lastig. Want als je aan jouw ex-partner vraagt van wat was er nou aan de hand, dan zal hij zeggen, voor mij is het helemaal niet zo gegaan. Ik heb wel mijn mening gegeven, maar ik vul het maar in. Ja. Want hij heeft niet inhoudelijk gereageerd, hoewel hij dat wel kon doen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat blijft dan absoluut, toch het woord van de een tegen de ander. En in een strafrecht zit je dan in een lastige situatie.
9: Ja, maar toch zie je dus bij andere landen, en dan vooral eigenlijk het Verenigd Koninkrijk en andere Engels sprekende landen, dat ze kijken naar hoe kunnen we dat patroon dus wel in kaart brengen. En dan kijken ze eigenlijk naar een breder onderzoek waarin je een slachtoffer binnen korte tijd ziet verdwijnen. Dus dan kan je eigenlijk een soort beeld maken waarop je kan zien, zo is met kennis van wat dwingende controle bijvoorbeeld is. Als je mijn WhatsApp-geschiedenis kijkt, dan zie je eigenlijk eerst een ogenschijnlijk normale relatie. En na die grote trigger zie je 8 maanden waarin ik eigenlijk een soort van een max schaap word en alleen maar ja en amen zeg.
1: Ja.
9: En als je daarmee een groter plaatje kan opbouwen. Dus bijvoorbeeld ging iemand fysieke gezondheid heel snel achteruit. Waren er vormen van geweld? Heeft diegene hulp gezocht? Heeft diegene alarm geslagen bij familie? Ja, dan kan je toch wel een plaatje bij elkaar schetsen wat wel overtuigend kan zijn.
1: Een rol om dat plaatje dan te schetsen ligt bij de organisatie Veilig Thuis. En dat is nou juist een instelling waar het heel moeilijk gaat. Heeft om meer geld gevraagd van het kabinet om lange wachtlijsten weg te werken. En in Politiek Den Haag wordt gezegd, die organisatie moet eerst zelf het huis op orde krijgen. Wat betekent dat voor deze strijd?
9: Ja, eigenlijk wordt er al sinds 2020 door de Europese Unie wordt Veilig Thuis heel stevig op de vingers getikt dat het echt niet gaat zoals het zou moeten. En daar ben ik het hardgrondig mee eens. Voor mijn boek heb ik dus onderzoek gedaan naar meerdere slachtoffers van dwingende controle en hun ervaring met Veilig Thuis waren echt dramatisch. Dat komt onder andere omdat Veilig Thuis geen onderscheid maakt in pleger en slachtoffer. Dus ze zetten ze eigenlijk bijna altijd als twee gelijke aan tafel. Nou ja, bij dwingende controle is dat vragen om problemen, dat gaat echt niet. En we zien ook door de wet van D66, die hebben maandag ingezet op de kind-eerstwet, dat een kind als eerst verhoord wordt bij signalen van ernstige kindermishandeling. Nou ja, die wet komt er niet voor niks, omdat dat nu dus niet wordt gedaan. Dus er is inderdaad echt heel veel wat moet veranderen bij Veilig Thuis. Ja. Maar omdat dat zo fundamenteel is, denk ik ook, ja, dat krijgen ze niet 1, 2, 3 voor elkaar. Dus dat is wel iets waarvan, denk ik, binnen Politiek Den Haag ook echt aandacht voor moet zijn.
1: En dus dan moet je dat misschien ergens anders neerleggen.
9: Ja, nou ja, kijk, mijn vraagstuk is vooral, er is zoveel mis. En hoe gaan we slachtoffers wel bescherming bieden in de tussentijd?
1: Goeie vraag, en daar moet inderdaad Den Haag zich dan over buigen. Dankjewel dat je even bij ons was, schrijver van het boek Waarom ging je niet weg? Is verschenen bij de correspondent Lotte Kok.
8: Snel naar de ANWB, naar Annemieke Bosgaard. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Het is hartstikke druk op de weg, volgens mij.
10: Ja, er staat nu 650 kilometer file. En inderdaad, met name door ongelukken loopt het vast. De meeste vertraging heb je nu op de A15 richting Rotterdam. Want bij Alblasserdam is er een ongeluk gebeurd. Ja, er staat nu 9 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A6 Muiden richting Lelystad. Bij hectometerpaal 69,5.
11: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
8: Ik kan natuurlijk niet zeggen welke vrachtwagens echt extra kroppen sla en andere groenten en zo de stad in aan het vervoeren zijn.
12: De cijfers als zich zijn natuurlijk helemaal prima, maar de markt die rekende toch op wat meer.
8: Bumble.
11: BNR.
8: Tech-aandelen die beleven over de hele wereld vandaag een mindere dag. Maar zoom even een beetje uit en dan zie je dat die aandelen eigenlijk ervoor zorgen dat de indexen wereldwijd al maanden record na record breken. Want de rest van de beurs doet, ja, die doet het eigenlijk helemaal niet zo goed. Hoe zorgelijk is dat? En hoe gaat het nou echt met de beurzen als je voorbij de tech-aandelen kijkt? Daar gaan we over praten met Thomas Pellegrom, beleggingsstrateeg bij ABN AMRO Mees Pierson. Welkom. En BNR's huiseconoom Han de Jong, ook gewoon goedemiddag.
13: Dag Mark, hi.
8: Thomas, laten we bij jou beginnen. Hoe afhankelijk is de Amerikaanse beurs op het ogenblik van de techbedrijven?
13: Ja, heel kort gezegd, als je kijkt naar de concentratie in de markt, is het op dit moment enorm. Je hebt 500 aandelen in de Amerikaanse S&P 500 en 10 aandelen daarvan die zijn zo'n 40% van de hele index. Dus de concentratie is enorm en ook de afgelopen tijd zie je dat inderdaad een groot deel van de aandelen, daar gaat het eigenlijk belabberd mee. 80% van de aandelen staat al meer dan 10% onder een top. En meer dan de helft van alle aandelen die staat ruim 20% onder een top. Normaal gesproken, dat heet gewoon een berenmarkt. Maar ja, omdat die tech-aandelen en een heel zwaar gewicht hebben en tegelijkertijd het gewoon best wel goed hebben gedaan, die trekken de rest van de markt bij. En daardoor gaat het, als je puur naar de index kijkt, gaat het oké. Maar onderliggend zijn er dus echt wel wat problemen.
8: Ja, en gaat er gewoon geen geld meer naar normale bedrijven en alleen maar naar techbedrijven? Is dat hetzelfde geld dat je maar één keer kan uitgeven?
13: Nou, het lijkt wel een beetje op dat beleggers nu gewoon echt ervoor kiezen om hun geld daar te stallen in plaats van bij de rest van de markt. Want onderliggend gaat het eigenlijk helemaal niet zo heel slecht met de rest van de markt als je puur naar de bedrijven kijkt.
8: Met de economie toch ook niet?
13: Dus nee, het is vooral op de beurs dat je inderdaad die verschillen merkt. Dus daarom zie je dan zo'n rotatie eigenlijk naar die technologie. Maar de winsten die zijn prima. En ook voor volgend jaar bijvoorbeeld, aankomend jaar verwachten we dat er gewoon alle sectoren, dat die gewoon winstgroei laten zien.
1: In Amerika?
13: In Amerika,
1: ja. Ja.
8: Dus, wat geldt dit ook voor Nederland, of vergelijkbaar?
13: In Europa is het een vergelijkbaar beeld. Ietsje minder wel, zeg maar, de winsten zijn hoger, de winstgroei is minder hoog. Ja. En de winstgroei is minder hoog. Maar het beeld dat de brede economie zich gewoon opvallend weerbaar toont, ja, dat zie je in beide economieën.
1: En wat is daar het zorgelijke aan?
13: Nou, daar is weinig zorgelijk aan. Het is nu vooral het feit dat die...
1: Nee, aan het feit dat er dus heel veel geld en waardering naar die techbedrijven gaat en die eigenlijk het onderliggend een beetje wegpoetsen.
13: Nou, het betekent dat als, zoals je eigenlijk vandaag en gisteren ziet, als dan de technologieaandelen klappen krijgen, dan gaat ook meteen de hele beurs, trekt die omlaag. Wij denken overigens wel, daar zit nog wel wat ruimte juist voor de rest van de markt om bij te trekken. En niet zozeer dat we denken dat de IT in één keer ook 10-20% gaat dalen.
1: Han, deel jij die opvatting?
14: Ja, eigenlijk wel. Op zich is natuurlijk die concentratie, dat is zorgelijk omdat het de boel kwetsbaar maakt. Hè. Stel je voor dat het op het gebied van kunstmatige intelligentie opeens allemaal tegen blijkt te vallen. Dan krijgt informatietechnologie natuurlijk een enorme klap. En daarmee de hele beurs. Maar daar ziet het voorlopig helemaal niet naar uit. Hè. Als je kijkt naar wat die bedrijven in die sector allemaal vertellen over hun orderportefeuilles, et cetera, dan is er geen enkele reden om daar nou op korte termijn hele grote problemen te verwachten. En eigenlijk net wat Thomas zegt. Heel veel bedrijven, niet de hele rest van de beurs hoor. Energie is natuurlijk ook een sterke sector. En financials, dat gaat eigenlijk ook wel goed dit jaar. Maar er zijn toch ook hele grote delen van de beurs die wat teleurstellen. En die eigenlijk minder rendement opleveren dan je op basis van waarnemingen in de economie zou verwachten.
1: Nou, aan de andere kant. Want jullie zijn nu allebei vrij optimistisch toch over hoe de rest van de economie in de werkelijke economie draait. Maar daarover hoor je toch ook wel berichten. Ja, de groei die wordt toch vooral aangejaagd door die enorme investeringen in AI-bedrijven die zich toch nog maar in de ogen van velen ook moeten bewijzen. Dus hoe verhouden die twee waarnemingen zich tot elkaar, Thomas?
13: Ik denk dat het een goede observatie is, inderdaad. Een heel groot deel van de Amerikaanse BBP-groei, dus gewoon echt de economische groei in Amerika, komt van die AI-investeringen.
1: Ja.
13: En wat je terecht zegt, is je moet daar nog wel de rendementen van gaan zien. Een heleboel bedrijven zijn nog niet winstgevend. Maar als je nu kijkt naar de echte hyperscalers, dan heb ik het over de Alphabets, de Microsofts, daar zitten de orderboeken zitten echt propvol, wat hadden we net ook al terecht.
1: Nee, maar ik bedoel ten aanzien van dan de rest van de economie, dus die dus niet in die AI-sectoren zit. Daarvan zeggen jullie, de boeken die zien er goed uit. Hè, die winsten die maken ook, of die bedrijven maken ook winst, dus die zijn eigenlijk ondergewaardeerd op de beurs. Sneeuwen ook een beetje onder. Maar tegelijkertijd heb je die berichten over de economie als geheel. En daarvan wordt dan gezegd, het grote risico is dat die economie eigenlijk alleen maar wordt aangejaagd door die AI-investeringen. Dus dan denk ik van, nou, dan gaat het kennelijk met die andere sectoren toch niet zo goed.
13: Nou, feitelijk is het zo dat het door die investeringen wordt aangejaagd. Maar die investeringen die komen ook in de rest van de economie terecht. Dus dat is ook in de bouw van de datacenters, ook in de onderdelen, de materialen daarvan. Hoewel het een hoek is waar de investeringen gedaan worden, worden die investeringen wel door de economie heen gevoeld.
1: Ja, het is een beetje gek om er vandaag over te hebben, want juist nu, als we bijvoorbeeld naar de AIX kijken en de chipbedrijven daar, ASMI verliest op dit moment 8,5%. BESI ruim 6% omlaag. ASML ook bijna 5% omlaag. Is dat dan een soort, morgen kan het weer anders zijn?
13: Dat denk ik wel. Er is nu gewoon net even wat angst weer in de markt geslopen over AI. Dat is ook eerder dit jaar al een paar keer gebeurd. Maar als je netto kijkt, de chipaandelen staan gewoon nog 80% hoger dan aan het begin van het jaar.
1: Ja.
13: Ook na vandaag. Dus daar mag echt wel een beetje bewegelijkheid in zitten. Dat is het al het hele jaar. En nu is er gewoon over AI met CoreWeave, een bedrijf dat datacenters beheert, is er wat vragen zijn er gekomen over hun schulden en hoe houdbaar die zijn.
1: Maar over het algemeen blijft het verhaal staan. Die beurs, en zeker de index, wordt eigenlijk heel erg opgestuurd door de hoge waardering van die techbedrijven. Han, de directeur van het IMF, waarschuwde deze week wel voor groeiende ongelijkheid tussen landen door die AI-investeringen. Is dat een terechte zorg?
14: Nou, dat lijkt mij wel. Eigenlijk zei het IMF dat er twee belangrijke ontwikkelingen zijn die grote invloed hebben op het wel en wee in landen. De energieprijzen en die golf van investeringen in kunstmatige intelligentie. En het IMF heeft gezegd, en terecht, als je dus energieimporteur bent, dan zit je dus wat dat betreft aan de verkeerde kant. En als je dan ook nog eens een keer een land bent dat niet echt meedoet in die golf van investeringen in kunstmatige intelligentie, dan heb je daar geen compensatie. Dus je kunt landen echt wel een klein beetje verdelen in zijn ze energieimporteur of exporteur. En doen ze mee aan die AI golf of niet.
1: Ja.
14: Nou, als ik dan even naar ons eigen land kijk, want je zei net al van ja, ook ja, die hele AI-golf die heeft ook een enorme invloed op de reële economie. Nou, dat is bij ons natuurlijk helemaal niet anders. Sterker nog, dat is bij ons heel erg pregnant, want wij hebben onze chippers en nou, ik heb wel eens op de achterkant van een envelop uitgerekend dat die goed zijn voor misschien wel een derde van alle economische groei in ons land. En ja, daar hebben wij dan als land natuurlijk geluk aan. Maar dat maakt ons ook wel kwetsbaar.
1: Ja, tegelijkertijd zijn wij dus wel een energieimporteur.
14: Nou zeker, hè, daar zitten we dus aan de verkeerde kant. Ja, dus hebben we op het ene punt zitten we in de min. Maar aan de andere kant zitten we in die plus.
1: Ja, is het ook zo dat landen die dus niet een AI-reus hebben of een reus als ASML zoals wij, die daar dan indirect weer van profiteert, dat die een minder goed lopende beurs hebben?
13: Nou, je ziet op dit moment dat de AEX binnen Europa toch wel echt een van de verreweg beter presterende beurzen is dit jaar. En het heeft er alles mee te maken inderdaad dat wij die chipbedrijven hebben en een bedrijf als Shell dat het ook goed doet dit jaar. Dat zijn gewoon twee hele grote zwaargewichten die de kar trekken. En de rest van Europa die blijft duidelijk achter op zowel Amerika, waar IT heel groot is, als opkomende markten, waar je ook met SK Hynix, Samsung, TSMC ook een paar hele grote chipbedrijven hebt.
1: Pensioenfondsen en verzekeraars die beleggen vaak via indexen, trouwens particulieren ook, Han. Dan ben je dus ook flink blootgesteld indirect aan dat zware gewicht van die tech-aandelen. Hoe risicovol is dat eigenlijk?
14: Nou ja, dat is dit jaar dus aardig goed gegaan. Ja. Zo simpel is het. Als jij dus gewoon in een brede index, bijvoorbeeld de MSCI World of zoiets belegt, ja, dan ben je net zo blootgesteld aan die concentratie. En trouwens ook aan de concentratie in de Verenigde Staten. Want zo'n index, MSCI World, heeft gewoon 70% gewicht in de Verenigde Staten. Ja. Nou hebben Nederlandse pensioenfondsen overigens, die hebben natuurlijk in het verleden ook wel wat stappen gezet om dat te verminderen. En die houden al sowieso niet heel erg van zo overdreven veel in Amerika beleggen. Ze hebben ook hun, volgens mij hebben sommige pensioenfondsen ook hun belangen in de IT-sector wat verminderd. Nou, daarmee ja, loop je dan minder risico op correcties in die sectoren. Maar ja, dat pakt dus dit jaar niet zo heel goed uit.
1: Nee. Overigens, Arnold Boot kan me goed herinneren, volgens mij vorige week in Zaken doen, zei ook van, als je hier, ga nou niet als een gek hier al instappen. Hè? Dus als je gaat beleggen, als je het nog niet doet en je gaat erin, doe dat wel prudent. Dank Han de Jong voor je duiding en Thomas Pellegrom, beleggingsstratege bij ABN AMRO, Mees Pierson.
15: Tech Update.
16: We moeten televisies veel beter zelf kunnen repareren. Daarop dringt de Consumentenbond aan bij de Europese Unie. En dat in het kader van nieuwe duurzaamheidsregels. Daar gaan we over praten met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie.
17: Dag, Mark en Niels, hallo.
16: Ja, wat wil de Consumentenbond precies?
17: Dat de Right to Repair-beweging verder wordt uitgebreid. Die kennen we al een tijdje, Mark, als het gaat om elektronica die je steeds meer zelf kan repareren.
16: Is televisie geen elektronica?
17: Nou, jawel, maar dat is een beetje het probleem. Televisies zijn ingewikkeld om dat te laten doen en duur. Vaak kom je toch bij de fabrikanten zelf terecht. Of wat betreft de Consumentenbond, dan moet je weer een nieuwe kopen, want dan is het te moeilijk om te fixen. Ze hebben onderzoek uitgevoerd onder meer dan 3000 mensen. 4 op de 10 bijna. Zegt, ja, de hoge kosten voor een reparatie, dat vind ik een beetje lastig, dus dan koop ik maar een nieuwe. En by the way, als ik hem dan wil repareren, dan is het dus complex. En dat is wel voorstelbaar, want kijk wat we tegenwoordig in de huis- en tv-kamers hebben staan. Platte schermen, steeds groter, 65 inch of zelfs groter. Ja, die stop je niet meer even terug in de doos om ze op te sturen ter reparatie. Nee. Dan moet je mensen vaak van de fabrikant of een hersteldienst laten komen. Nou, die moet je dan weer inboeken. Lastig, dus dan maar een nieuwe kopen. Dat wil de consument Bond niet. Die zeggen dat is de omgekeerde wereld. Het moet veel beter mogelijk zijn om een oude te repareren in plaats van gelijk een nieuwe te bestellen.
16: Ja, zoals je met telefoons begon met ook de beweging had dat alles modulair moest worden.
17: Ja,
16: dat
17: je hebt een Fairphone, dus dan kun je ook alles bij uitstek zelf repareren.
16: Er zitten aan de achterkant inderdaad schroefjes die je gewoon open kan schroeven en dan zit je aan de binnenkant van de telefoon.
17: Ja, die krijgt volgens mij een perfecte 10 uit 10 score van iFixit. Hè? Dat is de beoordeler voor hoeverre je dingen kan repareren. Nou, bij andere smartphones zien we daar trouwens ook veranderingen. Hè? Samsung en Apple die tegenwoordig reserveonderdelen aanbieden, heuse reparatie. kit zelfs. Allemaal afgedwongen, mede door de EU. Afgelopen zomer is dat ook echt in werking getreden met regelgeving. Die Right to Repair-beweging, die trouwens ook in de VS al stappen heeft gezet de afgelopen jaren. En nu dus, ja, dan hebben we het over de Europese eco-design-regels. Daar wil de Consumentenbond dus toch wat wijzigingen zien om te zorgen dat je ook een televisie zou kunnen demonteren. Maar ja, dat vereist dus ook veranderingen in het ontwerp- en productieproces van dat soort apparaten.
16: Ja,
17: het
16: gaat jaren duren voordat dat komt.
17: Ja, ik denk in de praktijk dus dat nu, eigenlijk is het wel verankerd in de huidige regelgeving, maar het lukt gewoon niet zo goed. Ik ben benieuwd of het wel lukt. En ja, dan blijft het toch een beetje lastig, want ik heb wel eens een terugroepactie gehad. Dat was dus niet letterlijk terugroep, mijn televisie gaat het huis uit. Nee, er komen mensen bij me langs, die pakken die televisie op, die leggen hem plat neer, allemaal heel eng, zo'n enorm dun scherm. En dan gaan ze schroeven. Nou, daar zou ik niet eens zelf aan willen beginnen.
16: Nee, precies. Hey, iets anders waar mensen misschien wel een televisie voor zullen kopen, in plaats van repareren.
17: Of wel repareren.
16: Ja, of toch precies dat.
17: Voor maximale belevenis.
16: Namelijk de zeer lang verwachte game GTA 6. Daar wordt ook aangeroepen door grote muzikanten.
18: Are we gonna be okay?
19: We stuck together through everything. Just gotta get through.
17: Ja, Niels Huidhuis. Jij valt goed op muziek. Herken je deze artiesten?
20: Ja, je hebt me al bijgepraat.
17: Ja, ik moest je al eventjes influisteren.
20: Ja, het is wel lekker dit.
17: Ja, Justice en Tame Impala. Twee van de grootste artiesten op het gebied van electro en poprock. Ja. Justice ook nog eens Europees uit Frankrijk. Toch het grootste na David Guetta en Daft Punk op muzikaal gebied, zou ik zeggen. En dit is hun allernieuwste single die ze dus hebben uitgebracht onder de nieuwe trailer van GTA 6. Zojuist bekendgemaakt dat Justice ook nog eens de hele soundtrack, of eigenlijk moet ik zeggen de score, gemaakt heeft voor die game. Hè. Dus de muziek specifiek voor dat spel GTA 6. Daar hoorden we net al een fragment van, ook al te horen op de soundtrack. En ja, natuurlijk is dit allemaal onderdelen van de marketingmachine, de hype building. Dat spel komt over precies 5 weken uit, op donderdag 19 november. We hebben al vaak benoemd dat hele volksstammen vrij hebben genomen voor die dag en de dagen daarna.
16: Jij bent nu toch wel gewoon voor een tech-update?
17: Nou, de dag daarna wel. Dat gaan we uiteraard in de schaal van hebben ook bespreken. Maar de week daarna heb ik wel ingeboekt als vakantie. En ik weet dat meerdere collega's hier datzelfde hebben gedaan.
20: Ah, okay. De muziek doet me trouwens wel een beetje denken aan dit.
17: Oh. Wat horen we hier? Dat weet jij dan weer.
16: Ja, Dire Straits is dit.
17: Ja, nou, dat is dus wel. Maar dat is het aardig dat nu dat soort games, dat soort muziek, in de, ondanks dat het nu van Justice is, maar duidelijk geïnspireerd, die geef ik je. En dat is dus wel echt een fenomeen waar grote artiesten hun naam aan willen lenen. Want bij de vorige game, GTA 5, was Tangerine Dream de artiest die de begeleidende muziek maakte. Dus ja, iets harder mag wel.
20: Nou ja, hij mag gewoon door blijven staan, ja.
17: Ja, kun je voorstellen, hè? Gewoon door het digitale Miami, raam omlaag. Oezie in je hand en gewoon lekker digitaal schurken en onschuldige mensen neermaaien. In een videogame kan het allemaal. Jij wil ook gewoon met mij
20: dat
17: spelen,
20: wordt wel gestreamd. Ja,
16: jij moet ook een beetje vrij nemen, dat hoor ik al deels.
17: Ja, mijn televisie doet het gewoon, dus je bent welkom hoor, 19.
20: Ja, leuk, leuk.
16: Okay, ik ben er ook niet aan. Dankjewel, Tjel van Birk.
21: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
22: Het Oekraïense leger heeft toegang tot Starshield, Starlink. Maar zijn alle problemen daarmee opgelost? Dat horen we zo meteen van onze correspondent in Kiev.
23: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
24: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
25: Shape the future with confidence. EY.
23: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
26: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar. Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
0: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
2: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent, en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
3: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
6: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
7: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
9: Jochem Visser.
10: Morgen trap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel. Daarna spreek ik Mark Olderiekerink van Micronet over hoe je organen en hele laboratoria op een piepkleine chip weet te proppen. Ik vraag hem of Twente zijn eigen project Beethoven nodig heeft. Luister morgen vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
30: In de BNR-app.
16: Oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer is kritisch op Rutte rond de Starlink-rel met Oekraïne. Er zijn zorgen over de groeiende invloed van het omstreden techbedrijf Palantir op Europese defensieinfrastructuur. En boeken van de bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet meer te koop in het Verenigd Koninkrijk. En dat is vanwege steun aan een Palestijnse actiegroep. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
22: Als je wil, dan kan je van Utrecht tot Breda in de file staan. Ja, het is echt verschrikkelijk druk. Toch, Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
31: Het is zeker druk op de weg. Er staat nu 720 kilometer file. Je hebt de meeste vertraging nu op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 6 kilometer file met een uur op onthoud. Dan nog even naar de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel 23 kilometer file met 40 minuten tijdsverlies. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West 10 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Dan naar de A27 richting Breda, voor Werkendam 25 minuten tijdsverlies. En tot slot de A58 richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof een uur op onthoud. Er staat een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,5. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam bij 77,5.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
32: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs, meldt de NOS. Europese NAVO-landen willen voor hun defensie minder afhankelijk worden van Amerika. Mogelijk worden in ons land Franse kernwapens gestationeerd. Het aantal woninginbraken in ons land neemt al jaren af. En de politie weet waardoor dat komt. We beveiligen ons huis steeds beter, vooral het hang- en sluitwerk. Ook zijn er minder rondtrekkende bendes actief. Het afgelopen kwartaal werd vooral in Overijssel veel minder in huizen ingebroken. Een executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen. En defensieminister Hegseth wilde dat laten streamen. Daarop kwam veel kritiek en president Trump zette nu een streep door. D66 en oppositiepartijen willen dat het kabinet opschiet met een plan om het leed door de slavernij te herstellen. Pro herinnert aan een uitspraak van toenmalig premier Rutte. Die zei dat de excuses een komma waren en geen punt. Toch is er daarna weinig concreets gedaan tegen de ongelijkheid in de maatschappij. En justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers en NPO-medewerkers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren en radio-dj's hebben lastiggevallen. Ook verspreidde hij telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk. Het weer dan van weer online. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Morgen begint met wat zon, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Voor de regen uit wordt het dan nog 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, de AX staat 0,3% in min, 1133 punten. Wordt natuurlijk behoorlijk naar beneden gezogen door de chippers die het slecht doen. De grootste daler is nu ASMI met 8,1% in de min. En er is ook nog een aantal stijgers. RELX gaat er 4,4% omhoog, 4,4%. Dow Jones nu 0,6% in de plus.
8: Het Oekraïense leger heeft na een hoogoplopende ruzie weer toegang tot Starshield. De vraag is, zijn alle plooien nu glad gestreken? Die gaan we zo stellen.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
1: Ja, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
1: Zou jij zeggen, de overheid heeft genoeg plannen?
18: Ja, de overheid heeft veel plannen.
1: Ja, maar is ze, ja, slagvaardig is ze niet, hè? Tenminste.
18: Nou, soms ineens wel, maar meestal uiteindelijk niet.
1: Nee, en om die reden organiseert de Tweede Kamer vandaag een ronde tafel over slagvaardige overheid. Er wordt te weinig naar de uitvoerbaarheid van plannen gekeken, zegt een van de mensen die vandaag zijn visie gaf. Hij is zo bij ons, Gustav Bessems. Verder lijkt het Noorse staatsfonds zich op te maken voor een opmerkelijke draai. Ze zien namelijk heil in een investering die jarenlang taboe was.
18: Vertel.
1: Ja, dat ga ik straks vertellen.
18: Oh, oké.
1: Okay. Eerst gaan we naar Oekraïne, want het leger daar heeft weer toegang tot Starlink.
18: Exact. En om precies te zijn, Starshield, de militaire tak van Starlink, Amerikaans satellietnetwerk, dat meldt vandaag persbureau Reuters. Er waren sinds gisteren problemen met dat systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. SpaceX, het moederbedrijf van Starlink, voerde namelijk zonder waarschuwing allerlei snelheidslimieten in voor drones, wat het Oekraïense leger ineens heel kwetsbaar maakte. Daar gaan we over praten met Chris Colijn, BNR's Oekraïne-correspondent. Goedemiddag, Chris.
19: Goedemiddag.
18: Is inmiddels nou duidelijk waarom die hinder ineens werd ingevoerd door Starshield?
19: Nee, dat blijft toch een beetje een vraagteken. Van buitenaf is het erg moeilijk nog steeds om te bewijzen wat er precies is gebeurd. Oekraïne zegt dat Starlink, of eigenlijk Starshield, ongeveer een dag lang echt is beperkt. Het gaat dus om een snelheidsbeperking. Dus alles wat sneller dan ongeveer 160 km per uur beweegt, dat viel weg. En er zijn ook Oekraïense eenheden, legereenheden, die zeggen dat hun missies niet lukten, omdat hun drones ineens niet werkten, omdat ze de controle verloren over hun drones midden in een missie. En dit valt natuurlijk niet los te zien van de spanning die leeft tussen Oekraïne en de VS. Maar vanuit de VS is er geen communicatie over dat Starshield is stilgelegd. Ja. Nou, inmiddels, 24 uur later, werkt het weer, is het internetsysteem weer volledig hersteld, lijkt het. Dus militairen gebruiken het weer. Maar ja, het is wel een soort van waarschuwing of herinnering van hoe afhankelijk Oekraïne is van dit ene Amerikaanse internetsysteem.
18: Ja, en ik begreep van Elon Musk dat hij zei, ik weet er niks van. Als er iets is veranderd, dan is het Witte Huis die het gedaan heeft. Wat ook wel gek is, want het zijn zijn satellieten, toch?
19: Ja, het is een beetje een vreemd verhaal, maar in theorie is SpaceX natuurlijk de beheerder hiervan. Maar Elon Musk zegt, alles wat het met het leger te maken heeft, dat gaat langs de Amerikaanse overheid en daar heb ik niet zoveel mee te maken. Ik vraag het me af, en Elon Musk heeft zelf ook kritiek gehad op Zelensky. Sterker nog, hij is ook vandaag heeft hij op Twitter al meerdere berichten geplaatst waarin hij zegt, het is toch schandalig dat Zelensky opdracht geeft om Russische olieraffinaderijen te raken.
18: Ja.
19: Dus Elon Musk heeft daar echt wel een mening over. En ja, je kan niet helemaal zeggen dat hij neutraal is in deze kwestie.
18: Nee, precies. En dit gebeurde terwijl er een conflict was tussen Zelensky en Trump de afgelopen dagen. Was dit niet gewoon Trump die Zelensky even probeerde uit te leggen, you don't hold the cards, om de president maar even te citeren?
19: Ja, we weten het natuurlijk niet zeker, omdat er geen bericht is geweest uit de VS. Maar zo wordt het wel gevoeld in Oekraïne. En die spanning is er echt wel. Die gaat voorlopig ook niet weg. Want Trump lijkt op ramkoers tegen Oekraïne de laatste dagen. En in Oekraïne zijn zowel de politieke leiders als de gewone burgers echt boos op Washington. Ze zeggen, we hebben dit systeem nodig. En bovendien heeft Trump afgesproken met Poetin dat er een dieseldeal komt. Dat de Amerikanen allemaal diesel gaan importeren uit Rusland. En de vraag is dan aan Oekraïne of ze even willen stoppen met hun aanvallen op de Russische raffinaderijen. Want anders kan Amerika geen handel drijven. Ja, dat valt in Oekraïne natuurlijk helemaal verkeerd.
18: Ja, terwijl Rusland wel rustig doorbombardeert op alle energiecentrales in Oekraïne. Dus dat is natuurlijk ook een rare vraag vanuit Amerika, hè?
19: Ja, zo voelt het wel. Het is een hele rare vraag, want Rusland wordt totaal niet onder druk gezet. Er wordt niet gevraagd of zij enige concessies willen doen. Rusland krijgt wel winst uit diesel. En mag gewoon doorgaan met waar ze mee bezig zijn. En Oekraïne moet stoppen.
18: Ja.
19: En om de een of andere reden, en dat begrijpt dus niemand hier in Oekraïne, wordt Zelensky en worden Oekraïners gezien als de sta in de weg voor vrede. Dus ja, dat verhaal dat gaat er niet helemaal in hier.
18: En ik kan me voorstellen, dat beschreef je eigenlijk net ook al, dit heeft enorme impact voor het leger in Oekraïne, dat ze dat satellietnetwerk soms ineens niet meer kunnen gebruiken, dat ze er niet op kunnen vertrouwen. Tegelijkertijd, ze hebben natuurlijk een afhankelijkheid van Amerikanen, van een Amerikaans defensiesysteem, dat Starshield. Speelt Oekraïne op het ogenblik ook niet hoog spel door hier zo ruzie over te maken, zo openlijk?
19: Ja, dat kan je wel zeggen, want de Oekraïners hebben nu dus gezegd, wij gaan door met die aanvallen op olieraffinaderijen, wat precies is wat de Amerikanen niet willen. Dus ze gaan er hard in. Daarmee kan je wel zeggen dat de Oekraïners hoog spel spelen, want we weten dat de Amerikanen dit systeem uit kunnen zetten. We weten dat het belangrijk is voor de Oekraïners, maar de Oekraïners hebben er geen boodschap aan. En er is niet echt een alternatief beschikbaar op dit moment. Oekraïne is op allerlei manieren afhankelijk, hè, zowel gewoon voor de onderlinge communicatie tussen militairen, van commandopost tot commandopost, tot de drone-operaties die hiervan afhankelijk zijn. Echt drones die worden uitgerust met Starlink-systemen. Maar ook de luchtverdediging in Oekraïne zou volgens Oekraïnse bronnen sterk afhankelijk zijn van Starlink. Dus ja, ze lopen wel een risico.
18: Ik geloof wel dat er in Europa ook gewerkt wordt aan een concurrerend stelsel, maar dat duurt natuurlijk jaren voor we dat allemaal gelanceerd hebben. Dus daar heeft Oekraïne vandaag nog helemaal niks aan. Chris Colijn, dankjewel. BNR's Oekraïne-correspondent.
22: Tijdens een drukke avondspits ook problemen op de A58, Annemieke Bosgaard.
31: Klopt inderdaad, want van de 690 kilometer file die er staat, staat de langste file op de A58 richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof staat een kapotte vrachtauto. Daardoor moet je de rechte rijstrook missen en ben je een uur langer onderweg. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 70,3.
30: Studio Den Haag.
22: Hoe maak je de overheid slagvaardiger? Die vraag stond vandaag centraal tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Want bij grote dossiers, van de woningmarkt tot migratie, blijkt het lastig om plannen om te zetten in resultaat. Een van de deelnemers aan de rondetafel is Gustaaf Bessems, adviseur van overheden, expertlid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Hij is bij ons te gast. Hartelijk welkom. En dat zeg ik ook tegen politiek verslaggever Sophia van Lille. Goedemiddag beiden.
0: Goedemiddag.
22: Gustaaf Bessems. Goedemiddag. Volgens jou zitten we vast in een cyclus van teleurstelling. Kun je dat uitleggen?
2: Ja, spiraal van teleurstelling heb ik het genoemd vandaag. Nou ja, ik denk eigenlijk dat iedereen dat wel herkent. Er is een soort Haags universum waarin de kleinste politieke meningsverschillen er heel erg toe lijken te doen. En uit die strijd met winst en verlies, daar komt dan beleid dat moet problemen oplossen. Dat is de belofte. En tegen de tijd dat die maatregelen, en het zijn er heel erg veel, neerdalen over ons, inwoners of bedrijven of gemeenschappen. Dan blijken ze eigenlijk heel vaak de boel alleen maar ingewikkelder te maken en niet te werken. Dan is vaak eigenlijk ook niet van tevoren gekeken of het eigenlijk wel goed uitpakt. Nou, dan krijg je weer onvrede en wantrouwen. Dat wordt ook nog flink opgepookt online. Dan krijg je weer druk op politici.
22: Ja, en die denken, gaan zeggen, nee, we gaan met maatregelen komen.
2: Ja, precies. En zo gaat dat eigenlijk in een steeds sneller en destructiever kringetje rond.
22: Ja, maar er is toch zoiets als een uitvoeringstoets die wordt gedaan voordat een wet wordt ingevoerd, of is dat niet verplicht?
2: Er zijn geloof ik zelfs 73 soorten of zo. Die moeten eigenlijk worden toegepast. Nou, dat gebeurt soms wel, soms niet. Soms gebeurt het, maar hebben ze eigenlijk helemaal niet getoetst wat er getoetst moet worden. Dus er wordt eigenlijk heel halfbakken mee omgegaan in de praktijk. Dus lang niet altijd. De kwaliteit laat de wensen over. En wat ik zelf heel vreemd vind, politiek en media maken daar eigenlijk helemaal geen nummer van.
22: Dat is vreemd. Nou, nee, van het feit dat de overheid niet effectief is?
2: Nou, dit, hè, dus dat structureel negeren van die uitvoering eigenlijk bij het invoeren van nieuw beleid. Ja, staat mij niet heel helder van de geest dat dat een soort groot schandaal is of zo. Of dat dat heel hoog oploopt.
22: Nee, nou, verslaggevers vragen toch wel vaak, Sophia, ik vraag het ook meteen aan jou, van kan dit wel, minister?
0: Ja, dat hoop ik wel. Volgens mij doen we dat wel. Maar het is natuurlijk iets wat we met z'n allen doen, hè? Politiek en media samen. Mm-hmm. Dus daar zullen we heus ook af en toe wel steken laten vallen, ja, uiteraard. Maar belangrijk om daar scherp op te blijven. En belangrijk dus ook zo'n ronde tafel vandaag om hier aandacht aan te besteden.
22: Ja, we hebben het over slagvaardige overheid. Dit is georganiseerd door de Tweede Kamer. Hè? Die wilde gewoon experts horen. Het kabinet heeft ook plannen om de overheid slagvaardiger te maken. En wat behelst dat dan? Wat is slagvaardiger eigenlijk in dit verband?
0: Ja, het is een beetje een vage term. Dat werd vanochtend in het rondtafelgesprek ook aangekaart. Ja, het gaat over efficiëntie, effectiviteit, productiviteit. En daar zet het kabinet flink op in. Het allereerste hoofdstuk van het coalitieakkoord aan de slag is ook gelijk gewijd aan die slagvaardigheid. En dat willen ze op een heleboel manieren. En dit is een breed gedragen wens, al langer. En dat wil dit kabinet doen met minder wet en regelgeving, minder overheid en een minder groot ambtenarenapparaat. Ja. Denk bijvoorbeeld aan het plan om 500 regels te schrappen. Dat past hier helemaal in.
22: Ja, maar dan hoor ik effectiviteit of efficiëntie, Gustaaf Bessems. En ja. Dan, ja.
2: Er lopen eigenlijk verschillende dingen door elkaar. Dus aan de ene kant zijn er gewoon flinke bezuinigingen. Dat moet geloof ik oplopen tot 1,4 miljard per jaar of zo. En minder ambtenaren. Dus zo'n soort eigenlijk klassieke efficiency-wens. En aan de andere kant lopen er initiatieven om dat wat de overheid dan wel doet, om daar ook van te zorgen dat het echt werkt en niet contraproductief werkt. En die twee, ja, trajecten, om ze zomaar even te noemen, dat zie ik nu overal, die worden ook niet echt aan elkaar gekoppeld. Dus ik was laatst ook op een ministerie en dan zie je dat ze eigenlijk vooral heel erg bezig zijn met, waar moeten we gaan schaven zodat we minder geld uitgeven? En daar worden we nu helemaal door in beslag genomen. Nou ja, dan gaan we straks moeten we dan ook nog kijken hoe we slagvaardiger worden. Dat is heel onlogisch. En wat je eigenlijk mist, daar waren ook wel anderen die daar wat over zeiden in dat rondetafelgesprek vandaag, is dat je natuurlijk eerst inhoudelijk kiest wat voor soort overheid wil je zijn. Ja. En als je dat weet, dan kun je ook goed kiezen waar je op bespaart. Er zijn heel veel dingen bekend die meer moeten bij de overheid, bijvoorbeeld. Vakkennis is er te weinig. De praktijk en de uitvoering zijn inderdaad niet belangrijk genoeg. Nou, zo zijn er nog meer dingen. Als je dat soort principes op een rij hebt, dan kan je eigenlijk zinvol gaan besparen.
18: Ja, maar dat zou je toch ook kunnen doen met die bezuiniging? Als je zegt, al die vergadercircussen, die bezuinigen we weg. De hele middenlaag van ambtenarenschalen, die halen we er tussenuit. Zodat,
22: de hele, Mark, nee, en nu wel heel met een bot.
18: Ik doe hem even radicaal. Zodat je iemand hebt die gewoon leiding geeft. En daaronder de mensen die in het veld aan de slag gaan met de kennis die ze nodig hebben om te doen wat ze moeten doen. Ik kan me goed voorstellen dat werkt.
2: Nou, los van radicaliteit is dat niet wat er nu gebeurt. Het wordt natuurlijk aan wie wordt gevraagd om die bezuinigingen in te vullen. Dat zijn natuurlijk toch beleidsmensen. Dus je vraagt ook wel iets heel moeilijks aan ze.
22: Ja.
2: Als je dan zegt, haal vooral heel veel beleidsmensen weg. Maar het is natuurlijk ook, maar dat zal je vast niet verbazen, iets ingewikkelder dan in dit schema gesuggereerd.
22: Nou, dit op zich wierp je wel een interessante vraag op, Gustaf. De journalisten stellen daar misschien te weinig vragen over. Maar je kunt je ook afvragen, Sofia, is die gewaarwording in het kabinet wel? Hè? Je kunt wel plannen maken. En je kunt ook wel zeggen dat willen we met minder mensen doen. Theoretisch valt dat nog te combineren. Plan Beekhuis dat hier zojuist is gelanceerd. Maar je moet dan wel aan de uitvoering denken. Dus je moet. Je kan plannen maken wat je wil, maar denk ook aan de uitvoering. En daar hoor ik ze dan eigenlijk niet over.
0: Ja, exact. En dat is een beetje. Als je neemt bijvoorbeeld de Belastingdienst. Je kan zeggen, dat is een van de uitvoeringsorganisaties die we willen dat gaat krimpen. Maar ja, daar gaan er al dingen mis. Er zijn al belastingen die niet worden geïnd en niet worden gecheckt, puur door een gebrek aan mensen. En dat is omdat het kabinet natuurlijk eigenlijk kijkt vanuit het doel, hoe kunnen we bezuinigen? En dat is dit kabinet niet de enige in. Hè. Dat is al sinds kabinet Lubbers denken ze, waar kunnen we nog geld ophalen in deze grote begrotingspuzzel?
22: Ja,
0: dat doen we door het ambtelijk apparaat te laten krimpen. Maar dat is hartstikke lastig. En je moet dus inderdaad ook kijken of het niet juist er extra problemen oplevert, omdat die uitvoering dan niet goed gaat. En dan ben je eigenlijk nog verder van huis.
18: Ja, en Gustaf, een van problemen die ik vanmorgen hoorde bij jullie rond de tafelgesprek, wat ik even heb zitten terugkijken voor een stuk, is ook dat politici, die zijn misschien een paar jaar eventjes aanwezig, en zijn regering zit soms maar 2 jaar. Je moet eigenlijk, om te weten waar de overheid heen gaat, moet je nu zeggen, de komende 10 jaar willen we het deze kant uit met z'n allen. Maar dat hebben we natuurlijk politiek niet georganiseerd, dat überhaupt kan.
2: Nee, dat klopt. En sterker nog, eigenlijk neemt de jachtigheid alleen maar toe. Hè. Dus sowieso de politieke omloopsnelheid neemt toe. Er zijn steeds meer partijen bijgekomen. Maar ook die ambtelijke organisatie die is daar steeds meer in meegegaan. Ik spreek daar ook wel eens ambtenaren over. Die zeggen ook van als je vroeger op het hoogste niveau ambtenaar was, dan ging je hierover, over de lange lijnen. Hoe moet het over 10 jaar? Hoe moet het over 15 jaar? Nu zit je een paar keer per week bij de bewindspersoon op de Kamer om te bedenken hoe een Kamervraagje moet worden beantwoord of hoe op een nieuwsberichtje moet worden gereageerd. Dus die ambtelijke organisatie die wordt er eigenlijk in meegesleurd.
22: Ja, en is dit eigenlijk typisch een Nederlands probleem? Want dat lijkt nu een beetje zo. Maar kampen andere landen hier niet ook mee, Gustaf?
2: Ja, zeker. Nee hoor, dit is helemaal niet typisch Nederlands. Dus ook eigenlijk wat je afgelopen 40 jaar ziet, het idee dat je de overheid een beetje als een soort ouderwetse fabriek moet runnen, dat is in heel veel landen een probleem. Ja. Dus we staan er niet alleen in, maar dat vind ik wel als schrale troost.
22: Ja, maar hoe diep zitten wij eigenlijk in de shit hiermee?
2: Eigenlijk kan je zeggen dat het hele systeem verkeerd omstaat. En dat is ook toch een beetje mijn bezwaar tegen zeggen, nou, snoei maar gewoon, en dan heeft dat misschien een louterend effect. Alles begint nu met hele specifieke plannetjes van politici waar prestige aan hangt, die zijn beloofd. En dan ben je een goede ambtenaar als dat er linksom of rechtsom doorheen gaat, of het nou werkt of niet. Dus heel erg van boven naar beneden. Je wilt eigenlijk dat er wel een doel is, politiek, maar dat je natuurlijk in de praktijk bij mensen zelf, bij ons, gaat kijken waar je dan eigenlijk moet beginnen. En zolang je dat niet omdraait, en dat is echt een hele fundamentele omwenteling, dan kan je van alles doen met dat systeem. Je kan er geld afhalen en mensen. Nou, dan krijg je nog steeds hetzelfde kapotte systeem, maar dan wat kariger. Je kan er AI in stoppen, dan heb je nog steeds dat kapotte systeem, maar dan een beetje on steroids en heel snel. Dat fundament moet eigenlijk anders.
18: En er is één ding wat we nog niet besproken hebben, wat in je position paper wel heel nadrukkelijk besproken wordt. Eigenlijk voorspel je het einde van de democratie als we niet oppassen.
2: Nou, die spiraal waar we het in het begin over hadden, die steeds maar toenemende onvrede, die leidt er natuurlijk wel bij naartoe dat mensen ook het systeem zelf daar vertrouwen in verliezen. Ze verliezen vertrouwen sowieso in de landelijke politiek. Maar je ziet ook dat er best veel mensen zijn die bijvoorbeeld zeggen, nou, er moet maar eens een sterke leider komen, hè, die de regels is opzij zet. Dus dat is een beetje oneerlijk. Want het is ook niet zo dat je nou kan wijzen op dictaturen waar het allemaal fantastisch gaat. Maar in een democratie, als de overheid zo blijft vastlopen als nu de hele tijd gebeurt, ja, dan raken mensen heel gefrustreerd. En dan is dat wel een risico.
22: Gustav Bessers en Sophia van Liel in Den Haag, hartelijk dank.
30: De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis. CNR.
3: Het Noorse staatsfonds gaat mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Een overheidscommissie wil die regels versoepelen, dus op het ogenblik mag dat niet. En omdat het fonds een van de grootste beleggers ter wereld is, kan dat tientallen miljarden dollars aan investeringen op gaan leveren. Laten we daar eens even over gaan praten met onze Scandinavië-correspondent Laura Germee. Goedemiddag, Laura.
4: Goedemiddag.
3: Ja, wat is de reden dat Noorwegen nu denkt, kernwapens, dat is een goed idee?
4: Nou, de overheidscommissie vindt dat de veiligheidssituatie is veranderd. Dat Noorwegen sterk afhankelijk is van de bescherming van de NAVO. Je zei het al, op dit moment mag het niet. Het Noorse staatsfonds heeft strengere ethische regels. Daarom mag het niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens. Dus dat kan ook het geval zijn als een bedrijf onderdelen maakt voor kernwapens. En daardoor sluiten ze grote defensiebedrijven uit, waaronder Lockheed Martin, Boeing en Airbus bijvoorbeeld. En dat wil die overheidscommissie veranderen. En dan moeten het wel bedrijven zijn uit landen die kernwapens hebben en bondgenoten van Noorwegen zijn. Dus bijvoorbeeld de VS of Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk.
3: En wat gaat dit in de praktijk?
4: Bedrijven zijn uit landen die kernwapens hebben en bondgenoten van Noorwegen zijn. Dus bijvoorbeeld de VS of Frankrijk.

0: het Noordse Fonds is best wel toonaangevend. Een belangrijke graadmeter voor verantwoord beleggen. Dus als zo'n grote belegger zegt, ja, investeren in defensiebedrijven die aan kernwapens werken onder bepaalde voorwaarden, is dat acceptabel? Dan kan dat ook het debat beïnvloeden bij andere institutionele beleggers bijvoorbeeld.
1: Ja, zegt het iets over, hoe Europa anders is gaan kijken naar de hele defensieindustrie en kennelijk dus zelfs kernwapens?
0: Ja, ik denk wel dat je ziet dat de grens van wat acceptabel wordt gevonden verschuift. Europese landen investeren meer in defensie en benadrukken dat ze zichzelf beter moeten kunnen beschermen. Maar daar ontstaat dan dus ook spanning, want kan je tegelijkertijd zeggen dat je meer wapens nodig hebt en dat je niet wil beleggen in bedrijven die wapensystemen produceren? Want ja, deze bedrijven produceren natuurlijk allerhande wapensystemen. Daar zit dus die spanning. Noorwegen probeert daar een nieuwe balans in te vinden, al is er ook wel kritiek van tegenstanders, zoals het Noorse Rode Kruis, die vrezen dat het versoepelen van de regels de productie van kernwapens normaliseert.
1: Ja, en is dit nou puur een Noors plannetje, of is op de achtergrond misschien toch ook Amerika aanwezig, Donald Trump, die soms ineens druk uitoefent?
0: Ja, nou, hoe dit allemaal tot stand is gekomen, daar heeft Amerika wel een mogelijk een rol in gehad. Vorig jaar besloot het Noorse Fonds namelijk om niet meer te beleggen in het Amerikaanse bedrijf Caterpillar. Dat was ook vanwege ethische redenen. Dat bedrijf dat levert namelijk bulldozers aan Israël en die gebruikt hij dan weer in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever. Daar was het Witte Huis niet blij mee dat het Noorse Fonds daar niet meer in wilde beleggen. Er zit een flinke druk op Noorwegen. En rond datzelfde moment besloot het Noorse parlement om alle ethische uitsluitingen van dat staatsfonds tijdelijk op te schorten en om in de tussentijd onderzoek te gaan doen naar of die ethische regels misschien herzien konden worden.
1: Ja.
0: De Noren zeggen dat is niet vanwege Amerikaanse druk, maar de timing was wel toevallig. En ja, het is ook een belangrijke partij, want meer dan de helft van het vermogen van het staatsfonds is in de VS belegd. Dat speelt. En dat onderzoek dat is er dus nu gekomen. En daar hoort dan dit advies over defensiebedrijven onder meer bij.
1: Dankjewel, Laura Germee, Scandinavië-correspondent voor BNR.
2: Ja, en dadelijk praten we ook nog over die EU-top natuurlijk, waar heel veel op het programma staat, maar waar ook de toon van Europese regeringsleiders richting Washington lijkt te zijn veranderd. En de beurs, niet belangrijk, of wel belangrijk.
3: De midterms. De midterms. De midterms. De midterms.
4: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
5: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
4: dan is er de Amerika-podcast.
5: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
4: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
5: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
6: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
7: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
6: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
10: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
12: Pseudo-eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt.

0: Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
1: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
2: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
3: BNR Verkeer. Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. 770 kilometer file met de meeste vertraging op de volgende wegen. Te beginnen op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel staat 26 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Op de A4 richting Rotterdam doe je tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein 20 minuten langer over. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 29 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. En tot slot de A58 richting Tilburg. Bij Tilburg Reeshof staat een kapotte vrachtauto. De berger is er inmiddels, maar de rechte rijstrook is nog dicht en je hebt een uur extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A9 Amstelveen richting Alkmaar, bij hectometerpaal 70,3. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij 13,6.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs, meldt de NOS. Europese NAVO-landen willen voor hun defensie minder afhankelijk worden van Amerika. Mogelijk worden in ons land Franse kernwapens gestationeerd. Het aantal woninginbraken in ons land neemt al jaren af en de politie weet waardoor dat komt. We beveiligen ons huis steeds beter, vooral het hang- en sluitwerk. Ook zijn er minder rondtrekkende bendes actief. Het afgelopen kwartaal werd vooral in Overijssel veel minder in huizen ingebroken. Een executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen en defensieminister Hegseth wilde dat laten streamen. Daarop kwam veel kritiek en president Trump zette nu een streep door. D66 en oppositiepartijen willen dat het kabinet opschiet met een plan om het leed door de slavernij te herstellen. Pro herinnert aan een uitspraak van toenmalig premier Rutte. Die zei dat de excuses een komma waren en geen punt. Toch is er daarna weinig concreets gedaan tegen de ongelijkheid in de maatschappij. En justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers en NPO-medewerkers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren en radio-dj's hebben lastiggevallen. Ook verspreiden drie telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk. Het weer dan van weer online. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Morgen begint met wat zon, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Voor de regen uit wordt het dan nog 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Op de top in Brussel onder andere wordt gesproken over de Europese begroting en over de dieseldeal. Worden de woorden van Europese politici richting de Amerikanen harder?
7: En deze belachelijke dieseldeal gaat helemaal niks doen voor prijzen op de wereldmarkt.
6: Een belachelijke dieseldeal zijn de woorden van Jetten. Wat betekent deze strategie? Dat hoor je zo.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
11: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
12: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
13: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
14: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
13: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
15: 6:08 is het. Goed dat je erbij bent. De toon in Europa richting het Witte Huis die is aan het veranderen. Onze premier had het vanmorgen over die belachelijke dieseldeal. Dat hoorde je net al. Dat ging over Donald Trump. En hij was niet de enige. Ook Meloni van Italië bijvoorbeeld. Die koos de confrontatie met de president van Amerika. Zo. In ieder geval in woord. Oh. Precies het tegenovergestelde van hoe we NAVO-baas Mark Rutte in de afgelopen maanden gezien hebben. Het is verfrissend. Het lucht ook lekker op. Is het verstandig, Niels? Dat is de vraag die wel blijft hangen. Ja. Gaan we zo bespreken. In de avondspits, eerst natuurlijk de beurs.
16: Ja, dat is wel belangrijk, want daar gebeurde van alles.
15: Belangrijk?
16: Ja, ik vond het heel belangrijk.
15: Was het niet belangrijk?
16: Ja, ik wilde zeggen niet onbelangrijk. Dat was dan toch wel een verkeerd gekozen eufemisme natuurlijk. Jorik Simonides, de chipaandelen en alles wat eraan gerelateerd is gaat wereldwijd blijkbaar in de uitverkoop.
17: Ja, ik maak mezelf graag belangrijk.
16: Ja,
17: dat klopt.
16: Wat is er aan de hand?
17: Ja, het lijkt een combinatie van een aantal factoren die dat laatste zetje gegeven heeft. Had allereerst te maken met CoreWeave. Dat is een bedrijf, zij verhuren data centers. Nou, dat is een leuke business om in te zetten nu, want daar is veel vraag naar door AI. Betekent wel dat ze heel veel datacenters moeten bijbouwen om aan die vraag te voldoen. Nou, dat is kosten voor de baten uit. Moet je dus flink in de schulden steken. En daar zit het probleem, want beleggers, ja, die vragen zich af, gaan al die enorme schulden die dat bedrijf heeft, en waar ik misschien ook wel wat geld in heb zitten, gaan die nog wel terugkomen? Betekent dat de obligatierente van dat bedrijf behoorlijk opliep. En dat gaf het setje om ook dat aandeel behoorlijk lager te zetten. Dat was gisteren, verloor toen 20%.
16: Ja.
17: Toen kwam er nog wat anders bij gisteravond, namelijk de cijfers van Anthropic, dat AI-bedrijf, is nog niet beursgenoteerd, dus ze hoeven die cijfers nog niet te delen met de wereld. Maar via Bloomberg lekten ze toch uit. Behoorlijke omzetgroei, 50%, maar dat was toch weer wat minder dan beleggers verwachten. Ja, dat allemaal bij elkaar geeft dan toch dat beleggers zich afvragen, ja, al die enorme investeringen in AI, gaat dat nog wel terugverdiend worden?
16: Je ziet wel vaker even zo'n correctie, toch?
17: Ja, vandaag wel een flinke, moet ik zeggen. Dus vanochtend de AIX voorbij de 1% verlies. ASM verloor toen bijna 10%, is wel een beetje bijgetrokken. In Korea behoorlijke verliezen ook in de VS.
16: Ja.
17: Het is wel een flinke correctie, maar je hebt gelijk. We zien het vaker als een klein beetje slecht nieuws is. En zeker als de combinatie van slecht nieuws is tegelijkertijd, kan dat toch vaak zorgen voor een correctie.
16: En wat is de schade dan op de AIX?
17: Ja, nou, de AIX die verliest op dit moment 0,4%. Was dus nog wel even verder. Dus opende 1,2% lager. Gesteund door ASM. Dat staat op dit moment 7,2% in de min. BC ruim 6%. Dat is wel vervelend. Dat bedrijf verloor vorige week ook al behoorlijk. ASML min 4%. In Amerika zijn nu ook, die zijn nu ook 2 uur open. Staat de Nasdaq behoorlijk in het rood.
16: Ja.
17: 2% op dit moment, gesteund dus ook of geholpen door die chipaandelen. Intel min 4, Nvidia min 2. Ik zei het al vannacht, die Koreaanse beurzen dus behoorlijk omlaag. Andersom is er ook effect, wel grappig hoe dat werkt. Als die AI-aandelen dus de verkoop ingaan, zie je dat vaak een beetje die, toch een beetje saaie defensieve aandelen behoorlijk hoger staan. Moet je denken aan KPN, dat wint 3%. En ook de bedrijven waar juist die het juist helemaal niet zo goed doen door AI, omdat er dus zorgen zijn over, gaat dat businessmodel nog wel geld opleveren door AI? Denk aan softwarebedrijven.
16: Wolters Kluwer.
17: Wolters Kluwer inderdaad, of Adobe. Die maken software wat nu met AI zo na te maken is. Ja, ik vind het grappig hoe dat werkt. Als AI-bedrijven, als daar dus een beetje pessimisme over staat, draait dat sentiment gelijk de andere kant op. Want Adobe, wat dus fors verloren heeft dit jaar, staat nu dan weer 5% hoger. Salesforce plus 4, Wolters Kluwer plus 4. Dus je ziet dat ook de andere kant op werkt.
16: Ja, maar de Dow Jones gaat dan toch gewoon aan het stijgen.
17: Ja, weinig tech daarin. Dus Dat is de simpele verklaring.
16: TSMC kwam daarentegen weer met mooie cijfers.
17: Ja, dat zou je kunnen zien als een aanleiding om dat sentiment een beetje te drukken, maar dat heeft het dus niet gedaan. Het is het zesde kwartaal op rij dat TSMC records breekt. 96% meer winst. Die kwam uit op 24 miljard. Winst dus, hè, voor de goede orde, in één kwartaal. En het bedrijf verwacht ook in het laatste kwartaal dat er aankomt flink meer omzet. Ze profiteren van die enorme chipvraag natuurlijk, want die maken ze. Het is zoveel vraag dat ze die vraag eigenlijk niet bij kunnen benen. Dus gaat ook de productiecapaciteit opnieuw omhoog, zegt het bedrijf vandaag. En dat is dan ook weer leuk voor onze eigen ASML, want dat is een belangrijke leverancier van TSMC. Toch ook dit aandeel in de min, ondanks die mooie cijfers. Dus lijkt dus ook een beetje met die tech-uitverkoop te maken te hebben.
16: Heel kort nog, AkzoNobel gaat fuseren met Axalta. Hebben we al een nieuwe naam voor die fusie?
17: Hij is vandaag zojuist een uur geleden bekendgemaakt. En het is een beetje een complexe naam, want AkzoNobel was al een combinatienaam. Dat was namelijk ook een fusie, Akzo en Nobel Industries.
16: Akzo Zout en Nobel Industries.
17: Ja, klopt. Dat ging samen, werd AkzoNobel. Komt dus nu een derde bij, Axalta. Ja, hebben jullie suggesties misschien nog?
18: Nee.
16: AkzoNobel valt daar. Wat dat wel valt. Ja, daar moet echt een bureau even zich overbuigen. Ja,
18: dat is duur, zo'n advies meestal.
17: Ik vermoed dat het bureautje wat hij betrokken bij is gewoon een bak Scrabble letters op een hoop gegooid heeft.
16: Oh, toch wel.
17: En toch even gekeken heeft naar de letters van die drie bedrijven, AkzoNobel en Axalta, want het is Axanso geworden.
16: Ik hoop dat ze daar niet al te veel voor hebben betaald.
17: Je combineert gewoon al die namen bij elkaar. Ik ben ook benieuwd als er dan ooit weer een fusie tegenkomt, wat het dan gaat worden. Het wordt wel steeds
16: ingewikkelder. Je zei het al, AX 0,4% lager.
17: Ja, klopt. Het was geen fijne dag. Geholpen door die chipaandelen dus. Stijgers waren er ook. Ik zei het al, Wolters Kloer won 4%. Grootste daler was ASM, verloor 7%. En de slotstand was dus 0,4% lager, 1132,5 punt.
16: Joris Simonides.
18: En Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eerder hadden we al 600 kilometer. Ik zag net even dat we over de 700 kilometer gingen. Het is een stevige dag op de wegen, hè?
19: Klopt inderdaad. Dat is in aanloop naar de herfstvakantie voor de regio Midden en Zuid. Veel mensen die al richting huis gaan om spullen in te pakken en morgen ook niet meer naar kantoor bijvoorbeeld gaan. Maar het loopt onder andere nu vast op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg ben je een half uur langer onderweg. Op de A2 richting Den Bosch vanaf Nieuwegein Zuid 40 minuten tijdsverlies. Dan naar de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum 25 minuten oponthoud. Dan naar de A58 richting Tilburg. Er staat nog steeds een kapotte vrachtauto bij Tilburg Reeshof. Ze zijn wel aan het bergen, maar reken nog op een uur extra reistijd. En daardoor loopt het ook vast op de N260 richting Baarle-Nassau voor de aansluiting met de A58. 3 kilometer file met 35 minuten tijdsverlies. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A15 Gorkum richting Rotterdam bij hectometerpaal 77,4.
4: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
18: Ik kan natuurlijk niet zeggen welke vrachtwagens echt extra kroppen sla en andere groenten en zo de stad in aan het vervoeren zijn.
20: De cijfers als zich zijn natuurlijk helemaal prima, maar de markt die rekende toch op wat meer.
16: Bumble.
4: BNR.
18: Op de Europese top in Brussel komt ook de dieseldeal van Trump natuurlijk te sprake. Europese leiders hebben zich daar al duidelijk over uitgesproken.
21: Nou, door eensgezind aan de Amerikanen duidelijk te maken dat de veiligheid van Oekraïne en de veiligheid van Europa uiteindelijk ook de veiligheid van de Amerikanen is. En deze belachelijke dieseldeal gaat helemaal niks doen voor prijzen op de wereldmarkt. Het vult wel de oorlogskast van Poetin. Dus het is echt een hele slechte keuze van Trump en hij kan er maar beter van afzien.
18: Ja, dat zijn onze premier Jette bij aankomst in Brussel vanmorgen. Ook de Italiaanse premier Meloni die sprak zich in de aanloop van de top al uit over de deal. Zij noemt deze risicovol. In het Italiaans natuurlijk.
22: In questo contesto dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa.
18: Ja, gaat te snel voor mij, maar molto rischioso.
16: Heel risicovol.
18: Donald Trump, precies. Europese politici die bijten dus steeds meer van zich af richting Amerika. De taal wordt echt steviger. Daar gaan we het over hebben met buitenlandredacteur Luc de Klerk en voormalig ambassadeur Ed Kronenburg. Welkom allebei.
23: Hey.
24: Goedenavond.
18: Luc, laten we even beginnen bij jou, want ik hoor nu twee fragmenten. Dat is min of meer random, want er zijn er meer, denk ik, in Europa die inmiddels op deze manier denken en soms ook hardop spreken. Is dat inderdaad wat er nu is? Er een verandering in hoe Europese politici zich uitlaten richting Trump?
23: Ja, ik denk het wel. Als je Meloni, die we nu net hoorden, bijvoorbeeld kijkt hoe zij eerst in het begin van de termijn van Trump natuurlijk eigenlijk werd neergezet meer als een Trump-fluisteraar. Zij was dikke vrienden, leek misschien wel zelfs een soort brug tussen Europa en Amerika te kunnen slaan. Nou, dat is wel veranderd. Die relatie heeft wat geuren opgelopen. De vliegtuigen van Amerika die onderweg waren naar het Midden-Oosten, die mochten niet in Italië landen. En toen Trump de paus aanviel, was Meloni daar toch niet zo blij mee. Nou, en je ziet dus wel meer, ook door die dieseldeal van Trump met Rusland. Zag je gisteren bijvoorbeeld Zelensky, die met alle egaars in Londen werd ontvangen, een audiëntie bij koning Charles kreeg. En we hebben nog allerlei andere voorbeelden. Dus bijvoorbeeld ook met Groenland natuurlijk. Nou, de Denen hebben zich daar altijd wel hard tegen uitgesproken. Met de Frederiksen vandaag ook weer de Deense premier. En ze had het ook weer over Starlink natuurlijk. Dat hele verhaal dat het uitgezet even of deels beperkter was voor Oekraïne even. Daar zei ze ook over, ja, Amerika had dat echt niet mogen doen. Daar was Jette dan weer iets vager over. En Merz vandaag, de Duitse bondskanselier, die was ook wel weer helder over het bevroren tegoeden verhaal. Want de Amerikanen zouden de Russische bevroren tegoeden die in Europa staan wel onder Amerikaans beheer willen hebben om te onderhandelen. Nou, Merz zei, nou, die staan hier in Europa, daar blijf je verder vanaf. En het schoolvoorbeeld is natuurlijk eigenlijk ook Pedro Sanchez, hè, de Spaanse premier, die is vaak met de importheffingen, met de oorlog met Iran en ook met de NAVO-norm zich vaker tegen Trump heeft afgezet. Dus ja, we zien het op heel veel plekken, op allerlei verschillende thema's steeds meer eigenlijk.
18: Het geduld begint op te raken, Ed Kronenburg. Is dat ook uw observatie?
0: Ja, als ik zo beluister wat er gezegd wordt, denk ik wel. En ik begrijp de frustratie ook heel erg goed. Het is natuurlijk heel kwalijk wat er allemaal gebeurt. En zeker ook die deal met betrekking tot diesel. De vraag is natuurlijk alleen of het allemaal iets uitmaakt. Als je op dit moment richting de VS laat blijken wat je daarvan vindt.
18: Nou ja, bijvoorbeeld zo'n woord als belachelijk, wat dan Rob Jetten gebruikte. Nou ja, zou u als diplomaat, maar ja, een diplomaat is geen politicus, zou u nooit doen, hè?
0: Nou ja, ik weet je, de vraag is natuurlijk, wat wil je uiteindelijk bereiken? En de vraag is natuurlijk, zijn ze van onder de indruk in het Witte Huis? Ik denk dat je veel beter als Europa, als je toch bij elkaar bent in Brussel, erover kunt spreken en zeggen, oké, wat is onze gezamenlijke reactie? Want dat heb je nog kans dat het iets van effecten sorteert. Ja, en wat natuurlijk een beetje het probleem is, ja, Trump heeft tot nu toe nog niets gedaan, zeg maar, wat Poetin verder onder druk zet. Het tegenovergestelde is waar, dus op zich is het allemaal niet nieuw. Het is weer een extra stap op de ladder, zou je kunnen zeggen, van dingen die gebeuren om het Poetin naar de zin te maken. En ja, verder, wij hebben toch ook een beetje als Europa wat boter op ons hoofd, want wij importeren ook nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. We importeren nog kunstmest. Weet je, het is allemaal een beetje dubbel en toch ook in zekere zin een beetje hypocriet, eerlijk gezegd.
18: Ja, en tegelijkertijd, we begonnen natuurlijk in de stijl die Mark Rutte ook nog steeds lijkt vol te houden. Zeer veel stroop om de mond gesmeerd. Ja. Dat heeft ook geen effect. Dan kan je toch misschien zeggen, we gaan eens kijken wat er gebeurt als we het anders doen.
0: Nou, kijk, of het geen effecten weet ik niet, hè, want ik heb tot op heden zijn met betrekking tot zeg maar de NAVO en de betrouwbaarheid van de Amerikanen als belangrijkste partner, zeg maar, nog niet al te gekke dingen gebeurd. Natuurlijk afgezien van de discussie die we gehad hebben over Groenland. Maar we moeten het inderdaad niet vergeten. Ja, we zijn als Europa, of we het nu leuk vinden of niet, en ik denk dat we het niet leuk vinden, toch nog met handen en voeten gebonden aan de Amerikanen. Het gaat om onze veiligheid. Ja, dus je kunt wel allerlei dingen gaan vinden en zeggen, maar of je daarmee je eigen belangen dient, is voor mij zeer de vraag.
18: Nou, zouden ze het in Amerika niet snappen? Ik bedoel, Trump is een straatvechter die ook niet wel van scheldpartijen houdt. Fans zit ook in die lijn. Ja. Zouden ze het niet snappen als wij dezelfde toon, dezelfde methode gebruiken?
0: Ja, maar wij kunnen dat wel doen, maar we doen dat niet uit een positie van macht. Ik bedoel, het is uit positie van frustratie.
18: Dat is niet hetzelfde, nee.
0: Nee, absoluut niet. Ik bedoel, kijk, als Trump iets vindt of zegt, dan doet het er heel veel toe, want hij heeft ook, zeg maar, de mogelijkheden om het af te dwingen, zoals we in de praktijk allemaal gezien hebben. Ja. Maar dat hebben we in Europa gewoon niet. En we zijn echt nog, zoals ik net al zei, zitten compleet vast aan de Amerikanen als het gaat om onze eigen veiligheidsbelangen. Nee, dus je kunt wel veel kritiek hebben. Wat je daarmee ook nog kunt veroorzaken, is dat de Amerikanen zeggen, joh, als je het allemaal zelf beter weet, zoek het allemaal uit, hè, bij wijze van spreken. Dus je moet wel heel goed opletten waar je nu mee bezig bent. En ik geef toe, het is heel frustrerend. Ja. Maar dit is wel de situatie nu.
23: Ja, maar ik denk dat je dat ook ziet met bijvoorbeeld de hele kwestie rondom het strafhof. Dat er wel, er zijn woorden, maar als puntje bij paaltje komt om dan daar sancties voor in te zetten, wat best zou kunnen. Daar is gewoon een soort wet voor eigenlijk om dat te doen. Dat wordt ook nog niet gedaan. Dus we willen ook niet het in Europa de daad bij het woord voegen.
0: Klopt.
18: Oké, laten we even luisteren naar oud-diplomaat Ron Keller. Die hebben we ook even gesproken vanmiddag. Die ziet ook dat Europese politici langzaamaan kritischer aan het worden zijn.
1: Ik denk dat de Europese leiders meer en meer beseffen dat de omslag die met Trump is ingezet van de manier waarop Amerika, de VS, naar Europa kijkt en met ons omgaat, dat we beginnen te beseffen dat die omslag toch wel echt een keerpunt is. En dat dat meer definitief is dan een aanloopfase in het presidentschap van Trump. De VS is op een aantal terreinen zich aan het teruggeven. werken en heeft andere belangen. Steunt Oekraïne niet meer, komt met handelstarieven ook naar Europa toe. Heeft het over territoriale claims op delen van Europees grondgebied. Is tegen het internationaal strafhof waar Europa sterk in gelooft. Dus kortom, we hebben ook al reden om wat kritischer naar de VS te zijn.
18: Ja, Luc, we hebben nu dus politici die zich in hun taalgebruik vooral iets harder opstellen. Zie je ook dat het in de praktijk dat ze dingen proberen over elkaar te krijgen om gewoon fysiek ook iets van weerstand te bieden?
23: Nou ja, dat eigenlijk wat ik net een beetje zei. Ik denk dat dat dus nog wel ergens ontbreekt. Dus bijvoorbeeld dus dan met het ICC en het internationaal strafhof, daar wordt niet tot sancties over gegaan. En we hebben het wel ook vaker met de importheffingen natuurlijk van Trump ook wel eens gehad over de handelsbazooka inzetten en dat soort dingen. Dat daar is natuurlijk ook nooit aan gegaan. En ik vind nu dit moment ook nog wel weer, wat misschien ook niet moeten onderschatten, waarom Europeanen nu misschien ietsjes harder ook in hun toon zijn, is dat Trump natuurlijk in het binnenland het ook wat moeilijker heeft. Dus ja, de kans is groot dat hij de verkiezingen, de midterms, zijn partij die gaat verliezen. Ja, dan is hij nog steeds 2 jaar president. Hij is nog steeds heel machtig, de commander-in-chief, kan het buitenlandbeleid uitzetten. Maar hij is toch ook een lame duck. Straalt toch ook naar buiten toe af. Misschien dat de Europeanen toch daar ook wel eens over nadenken van ja, over 2 jaar zijn we hopelijk er vanaf.
16: Hij kan ook niet met heel veel dreigen richting Europa, want die Amerikaanse kiezers willen dat hij iets voor hun doet.
23: Ja, maar ja, hij
16: niet te veel met Europa bezig is.
23: Nee, maar dat is natuurlijk iets wat we sowieso al wel gezien hebben, ook van andere presidenten, ook van Obama was ook minder met Europa bezig. Dus ja, dat is natuurlijk ook niet per se alleen aan
16: Trump. Nee, maar daarom zeg ik, dit is misschien het moment om dan vanuit Europa wat kritischer te doen, want hij blaft nu misschien toch nu even niet terug.
23: Ja, ja, zo kun je het ook nog. En wat ik ook wel eens achter de schermen ook wel hoorde, was van ja, wij dat Amerikanen, zeg maar, ze hebben het lang geprobeerd met soort van een wat lievere toon naar Europa toe. En ze hebben geconcludeerd, nou, dat werkte niet. Dus Trump, om het dan maar te rechtvaardigen, zeg maar, Trump die gebruikt nu de harde woorden. En dan zie je, nu luisteren jullie wel, want nu gaan jullie ook weer de harde tegenin. En nu investeren jullie meer in defensie, et cetera, om het op zomaar toch een beetje recht te praten.
16: Ja, terwijl Europa ook nog heel andere problemen heeft, toch? Dat is een lang meerjarenbudget, de competitiviteit, hoe noem je dat ook weer? De
18: productiviteit?
16: Concurrentiekracht. Ja. Daar moeten allemaal eigenlijk, en de hoge energieprijzen, daar moeten eigenlijk allemaal piketpaaltjes over worden geslagen uit Kronenburg.
0: Ja, nee, dat klopt. We hebben problemen genoeg in Europa. Ook als je natuurlijk ziet welke verkiezingen in aantocht zijn in Europa. We moeten ook nog kijken hoe het allemaal uitpakt in Frankrijk volgend jaar. En in andere landen. Die verkiezingen hebben ongetwijfeld enorme gevolgen voor Europa, voor de Europese samenwerking. En met betrekking tot het fragment wat u net liet horen van oud-collega Keller. Hij heeft natuurlijk gelijk. Alleen dat proces is al 9 jaar geleden begonnen, met de eerste keer dat Trump werd gekozen. Ja. Dus we hebben al die tijd dit aan kunnen zien komen, ook in Europa. We hebben natuurlijk een onderbreking gehad in de periode Biden. Alhoewel hij ook niet heel veel gedaan heeft om het conflict in Oekraïne te voorkomen. Maar we moeten ons nu wel realiseren. En ja, wat heb je nog meer nodig, zeg maar. Dat we echt op onszelf zijn aangewezen op een gegeven moment. En daar ook naar handelen. En dan heeft het heel weinig zin om steeds maar kritiek te blijven leveren op wat er allemaal in de VS gebeurt en wat Trump allemaal beslist. We moeten gewoon zelf zorgen dat onze zaken op orde krijgen.
18: Ja, moeten we daarvoor misschien een keertje flink ruzie maken met de Amerikanen, zodat we daarna ook daadwerkelijk op onszelf aangewezen zijn? Zodat
0: nee, maar we kunnen dat nog niet. Nee, maar dat kunnen we nog niet. Dat
18: nog
0: is het probleem.
18: Maar
0: we zijn nog jaren bezig, echt 4 tot 5 jaar als het niet langer is, om ervoor te kunnen zorgen dat we misschien enigszins zelf voor onze veiligheid kunnen zorgen. Dat is de realiteit. En dan kan je wel allerlei commentaar hebben, en dat terecht of onterecht. Daar hoeven we geen discussie over te voeren. Maar we zijn niet in een positie waarin we volstrekt onafhankelijk van de Verenigde Staten kunnen opereren. En dus ook niet, zeg maar, allerlei commentaren kunnen leveren. Ook al vinden we dat er dingen gebeuren waar we niet mee eens zijn. Dat blijft gewoon heel erg lastig.
18: We komen aan het einde voor vandaag met dit gesprek. Maar dit is nog lang niet klaar, want de relatie is natuurlijk nog steeds niet goed. En wie weet wat er nog gaat gebeuren als hier dan vanuit de reacties weer in de VS terugkomen. Dank voormalig ambassadeur Ed Kronenburg en buitenlandredacteur Luc de Klerk.
16: Waar we weinig van hebben gehoord, in elk geval geen felle taal, dat is van de NAVO rondom het Starlink gebeuren in Oekraïne. Of
18: het is stil, hè?
16: Het was stil, ja. De woordvoerder wilde er ook niet zoveel over zeggen, en daar is nu kritiek op van de oud-NAVO-chef, ja, de Hoop Scheffer. Meer erover zo.
2: Elke organisatie heeft een drive. om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
3: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
5: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
3: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op Jer.nl.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
24: Allsafe geeft ruimte.
25: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
27: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
28: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
29: Nee, ik weet het niet, sorry.
27: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
30: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
31: Is mijn bedrijf wel voorbereid op een noodsituatie? Hoe blijven we draaien als de stroom lang uitvalt? Zijn we goed beveiligd tegen een cyberaanval?
32: Doe in 5 minuten de KVK noodsituatiescan voor inzicht en tips op kvk.nl en weet of je wel of niet voorbereid bent. KVK, hou vast voor ondernemers.
33: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
34: Nu in de BNR-app.
18: Donald Trump ziet af van de livestream van de executie. Oekraïne heeft geen raketten meer voor het Amerikaanse Patriot luchtverdedigingssysteem. En China en Noord-Korea openen na 12 jaar bouwen een brug tussen die twee landen. Waarom dat zo lang duurde, dat lees je op de app van BNR.
16: Ja. En wist je dat je in die app dus ook een tabblad hebt waarmee je contact met ons kunt maken, hè?
18: Nee, ja, inderdaad.
16: Ja, dat is hartstikke leuk. Daar kun je een bericht achterlaten.
18: Ik heb nog niet gekeken vandaag.
16: Je kunt ook een bericht inspreken. Het zit rechtsboven, zit het.
18: Ja, het ziet eruit als een soort sms-icoontje.
16: Ja. En mocht je bijvoorbeeld vandaag de hele tijd in de file hebben gestaan tijdens deze uitzending, omdat je van Utrecht naar Breda probeerde te komen, laat dan even weten hoe dat is gegaan. Worden de files inmiddels minder? Annemieke Bosgaard.
35: Het wordt al minder druk op de weg, inderdaad. Er staat nu 480 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A58 nog, richting Tilburg. Voor Tilburg-Reeshof stond eerder een persgeval. Die is nu van de weg, maar je hebt nog 3 kwartier extra reistijd. Dan naar de A2 richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file met een 30 minuten op onthoud. Op de A16 richting Breda, tussen knooppunt de Brechtseplein en afrit Rotterdam Centrum, 3 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A16 richting Breda. Vanaf knooppunt de Brechtseplein tot aan knooppunt Ridderkerk nog eens 4 kilometer met 20 minuten op onthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 70,3 en op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij 13,6.
36: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
37: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
38: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Het kabinet gaat binnen een jaar een plan maken om de schade door de slavernij te herstellen. Volgens D66 en meerdere oppositiepartijen is dat hard nodig, omdat er nog steeds veel ongelijkheid is in de maatschappij. VVD en CDA vinden dat het vooral gaat om erkenning. De Fiat heeft twee mannen uit Rotterdam opgepakt voor fraude rond de compensatie van de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten onjuiste schulden hebben opgegeven bij de instantie die zich ermee bezighoudt. Misschien zijn meer mensen bij de fraude betrokken en de Fiat sluit meer aanhoudingen niet uit. Nieuwe datacenters die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting vragen evenveel stroom als alle Nederlandse huishoudens samen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Ze vinden dat er een grens moet worden gesteld, net als bij stikstof. Niet alles kan, zeggen ze. Een executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen en defensieminister Hegseth wilde dat laten streamen. Daarop kwam veel kritiek en president Trump zette nu een streep door. En de voedselbanken zijn blij met de extra leveringen van Albert Heijn. Door het cyberincident konden veel winkels de afgelopen dagen niet worden bevoorraad. Om te voorkomen dat versproducten bederven, doneert Albert Heijn die aan de voedselbanken. Dat kunnen we goed gebruiken, zegt de woordvoerster. Het weer dan van Weer Online. Wisselend bewolkt, maar droog. Morgen eerst op veel plaatsen zonnig, maar later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het nog 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Kijken we nog even naar de beurs. AEX is dus 0,4% in de min gesloten, 1132 punten. Grootste daler was ASMI, 7,2% ging dat bedrijf, althans in de aandelen gesproken, omlaag. Grootste stijger was Wolters Kluwer, 4,3% in de plus. En de Dow Jones staat nu 0,9% in de plus.
18: En Rusland heeft het Nederlandse kennisplatform Raam tot ongewenste organisatie verklaard. En daarmee is Raam het eerste Nederlandse medium dat dit predicaat krijgt van de Russen. Consequentie daarvan gaan we zo horen.
0: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Leadinfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
1: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
1: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
27: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
8: Nee.
28: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
8: Nee, ik weet het niet, sorry.
27: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app.
9: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
16: Goedenavond.
18: Goedenavond.
16: Ja, Rusland heeft het Nederlandse platform Raam tot ongewenste organisatie verklaard. Dat is de platform waarop gepubliceerd wordt door onder andere oprichter Hubert Smeets over voormalige Sovjet-Unie, Rusland, Oekraïne, Belarus natuurlijk. Hij is zo meteen bij ons om te reageren.
18: Een personeelstekort dreigt de groei van de luchtvaart af te remmen. De sector heeft uitgerekend dat er in 20 jaar meer dan 2 miljoen mensen aangenomen moeten worden. En zijn die er wel?
16: Uit een nieuwe labstudie blijkt dat verbleekt koraal in recordtempo te genezen is.
18: Ja, maar daar valt wel wat over te zeggen. En je hoort hoeveel de grote techbedrijven hebben gedoneerd aan de veelbesproken balzaal van Donald Trump. Eerst gaan we naar de NAVO-baas, de oud-NAVO-baas moet ik zeggen, met kritiek op de huidige NAVO-baas.
16: Jaap de Hoop Scheffer is kritisch op de opstelling van de NAVO in de Starlink-rel tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Volgens de woordvoerder van NAVO-baas Rutte is het probleem rond dat satellietsysteem iets tussen die twee landen. Maar volgens Jaap de Hoop Scheffer is dat wel wat te kort door de bocht. De situatie is serieuzer dan dat, zegt hij tegen BNR's Bernard Hammelburg.
2: Het functioneren of niet functioneren, minder functioneren van Starlink, dat gaat iedereen aan. Want dat betreft een kernelement in de oorlog, de agressieoorlog van Poetin tegen Oekraïne. Het is al uiterst merkwaardig dat dat in particuliere handen is en dat dus wij afhankelijk zijn van een particulier die dan weer Elon Musk, die dan weer naar zijn president verwijst. Maar ik vind het toch wel iets serieuzer dan uit dit formele, wat mij betreft begrijpelijke antwoord van de NAVO blijkt.
18: Ja, toch denkt hij dat de Amerikanen als puntje bij paaltje komt nog steeds loyaal zijn aan de NAVO. En daarvoor verwijst Hoop Scheffer naar de speech van de hoogste NAVO-militair Grinkiewicz deze week in Warschau. Wat volgens de Hoop Scheffer trouwens niet helpt, is het gebruik van het woord vijand als je het over Rusland hebt. Dat deed minister Jesse Hughes van Defensie natuurlijk wel. En de Britse premier Burnham deed dat vorige week trouwens ook.
2: Woorden doen ertoe. En als u als journalist van Hammelburg en ik als duider in dit gesprek over het over Rusland en als de vijand hebben, dan heeft dat verder geen consequenties. Maar als een minister dat doet, dan heeft dat wel in die zin consequenties dat u dan met uw microfoon of camera naar de Duitse bondskanselier gaat en aan de Duitse bondskanselier vraagt, bent u het daarmee eens? Is Rusland onze vijand? Ja. En dan durf ik u wel te zeggen dat de Duitse kanselier dat niet zal bevestigen. En de Griekse premier ook niet en de Spaanse premier ook niet. Met andere woorden, ik vind het woord vijand in dit opzicht een onhandige woordkeuze.
18: Hij was in een kritische bui, Jaap de Hoop Scheffer. Het hele gesprek met hem kun je luisteren in BNR De Wereld. En dat vind je natuurlijk in de BNR-app en in je podcast-app.
16: Journalist Hubert Smeets, goedenavond.
3: Goedenavond.
16: Medeoprichter van het kennisplatform Raam. Ja, twee schurken geven elkaar de hand. Donald Trump in Amerika en die helpt Poetin dan? Want dat rondom dat Starlink?
3: Daar lijkt het op. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet echt goed geëquipeerd. En heb niet genoeg kennis om die militaire bouten en moeren goed te begrijpen. Maar ik heb de indruk dat Musk zich er probeert uit te draaien door naar de president te verwijzen. Ja. Of naar de minister van Oorlog in Amerika, Hexet. Feit is, daar heeft Jaap toch hoop te schrijven volstrekt gelijk in, dat een private onderneming zo'n belangrijke rol speelt in datgene wat er tussen staten gebeurt, dat gek blijft, ja.
16: Ja, jullie hebben natuurlijk wat anders aan je hoofd. Dat is ook op het platform te zien. Door Rusland verklaard tot ongewenste organisatie. Wat betekent dat?
3: Nou, dat betekent dat de Russische regering van mening is dat wij de staatsveiligheid en de constitutionele orde van Rusland bedreigen. Een kleine vrijwilligersorganisatie met een paar betaalde krachten die proberen goed te informeren, kritisch te informeren, ja, over Rusland, Oekraïne en Belarus, kunnen de constitutionele structuur van het grootste land ter wereld ondermijnen. Nou, ik ben er niet zo blij mee, eerlijk gezegd. Niet omdat het waar is, want het is nu complete onzin, maar omdat er een intimidatie van uitgaat. Niet zozeer tegen ons persoonlijk hier in Nederland, maar tegen de mensen met wie we werken, wie er stukken wij publiceren op onze website, die wij uitnodigen voor publieksbijeenkomsten, voor gastcolleges. Mm. Die mensen worden geïntimideerd door zo'n beslissing, door zo'n brandmerk, ja, want dat is het eigenlijk. En daarom ben ik er helemaal niet blij mee.
18: Nee, dat snap ik op zich wel. Maar tegelijkertijd, als u dit in Rusland zou doen, dan zat u al lang in Siberië.
3: Jazeker, maar wij werken ook met mensen die uit Rusland komen en die familie hebben in Rusland. Die familieleden die lopen misschien niet het risico om in Siberië te komen, maar wel om gepest te worden, om getreiterd te worden, om opgeroepen te worden om even bij de politie langs te komen voor een verhoor of wat dan ook. De hele structuur, de hele idee achter het begrip buitenlandse agent, dat geldt voor individuen en ongewenste organisaties, en dat geldt nu inmiddels voor Platform Raam ook, is om de mensen die ermee werken, die eromheen hangen, bang te maken. En dat is eigenlijk een kleine uiting van de politiestaat die Rusland is geworden.
16: Ja, is het een verrassing eigenlijk?
3: Nou, ik vond het wel verrassend. We hadden in het begin van ons bestaan, nu 10 jaar geleden, wel eens gehoord dat de woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Lavrov ons op een persconferentie Russofobe noemde. En dat is in Rusland inmiddels verboden. Dan ben je strafbaar als je je daaraan schuldig zou maken. Maar daarna hoorden we eigenlijk weinig. Behalve dan dat het mij opviel dat sinds begin dit jaar de Russische ambassade nogal actief aanwezig is op sociale media, met kritiek op de Nederlandse regering, op Nederlandse ministers, maar ook op ons en ook op medewerkers van Platform Raam. En toen dacht ik al, ja, ze hebben ons op de korrel. Ja.
16: Maar dit is toch heel bedreigend?
3: Ja, voor mij persoonlijk niet en voor de Nederlandse medewerkers van Raam op Rusland ook niet. Ja, wij kunnen nu niet meer naar Rusland. Nou ja, daar gaat een mens niet dood van. Mm. Maar het is wel de bedoeling om dreigend over te komen. En dat is niet leuk. En dat betekent ook dat wij ons nu goed moeten gaan herbezinnen. Niet op ons werk, want wij gaan gewoon door. Maar dat we nog beter moeten nadenken welke middelen we hebben, welke maatregelen we kunnen nemen om onze medewerkers die uit Rusland komen of uit Belarus komen, om die toch zoveel mogelijk te beschermen. Het is natuurlijk hun verantwoordelijkheid of ze voor ons willen werken. Zij kunnen de gevaren en risico's veel beter taxeren dan wij dat hier in Amsterdam of Den Haag kunnen. Maar we moeten ons wel heel erg goed bewust zijn, en dat geldt niet alleen voor Platform Raam, maar eigenlijk voor alle Nederlandse journalisten en academici die werken met Russische collega's. Ja. Wij moeten ons er wel heel goed van bewust zijn dat ook wij een kleinere, maar wel een vorm van verantwoordelijkheid hebben, en dat we die daar ook moeten naleven.
16: Dank, Hubert Smeets, medeoprichter van platformraam.nl.
37: Radio, de avondspits.
18: Er zijn miljoenen extra werknemers nodig om de wereldwijde luchtvaart draaiende te houden. Dat blijkt uit een nieuwe prognose van Airbus. Tegelijkertijd verschuift de sector naar steeds meer naar onderhouds- en servicediensten. En juist in die tak zijn de grote personeelstekorten. Daar gaan we over praten met Jos Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Goedenavond.
5: Goedenavond.
18: 2 miljoen mensen, dat klinkt als heel veel, maar aan de andere kant, het is wereldwijd. Is het een probleem of is het iets wat je eigenlijk kan oplossen als sector?
5: De getallen zijn orde van grootte wel bekend. Binnen die 2,5 miljoen mensen waar het om gaat, zitten 660.000 piloten. Een getal van 600.000 was al eerder een aantal jaar geleden genoemd. Dus ja, de sector groeit en er zijn er meer mensen nodig.
18: Heel veel kleine kinderen willen later piloot worden. Dus ik zou denken, dat moet je kunnen oplossen.
5: Dus daar word ik niet zo heel erg zenuwachtig van. En bovendien gaat het over een tijdspanne van 20 jaar. Wat we wel zien, en dat zien we ook in Nederland, is dat het tekort aan technici zo langzamerhand toch wel een beetje nijpend begint te worden. En niet alleen in de luchtvaart natuurlijk, veel, veel breder. Maar dat speelt ook wereldwijd. Dus daar zit toch wel een uitdaging. Want daar hebben we er dan ook nog 750.000 van nodig de komende 20 jaar.
18: Ja, het gaat echt van de grote hoop, hè, het aantal. Waarom is het nou eigenlijk juist voor de luchtvaartsector zo lastig om technici en onderhoudspersoneel te vinden? Of is dit iets wat in alle sectoren speelt en heeft Airbus het toevallig voor de luchtvaart uitgerekend?
5: Ik denk allebei. Het is sowieso lastig om technici te vinden. We zien ook in Nederland dat er eigenlijk gewoon een gebrek aan technici is. Met name op mbo-niveau. Gewoon de mensen die echt mooie dingen maken, mooie dingen repareren, mooie dingen onderhouden. En voor de luchtvaart geldt dat nog wel een stukje lastig is. Want dan zit je natuurlijk met hele hoge veiligheidseisen. En daar heb je gewoon een diepgaande opleiding voor nodig. En met alleen een mbo-opleiding ben je dan niet. Je moet daarna ook nog een heleboel nascholing doen voor je echt gerechtigd bent om een vliegtuig af te tekenen na een onderhoudsbeurt. Dus het zijn wel bijzondere technici en dat maakt het lastiger.
16: Maar is er nou zoveel groei te verwachten in de luchtvaartsector? Gisteren spraken we er nog over dat de marges heel dun zijn. Dus wat valt er te verwachten qua groei?
5: De groeivoorspelling gaat toch uit van zo'n 3,5% gemiddeld per jaar voor de komende decennia. En dat betekent gewoon een verdubbeling in 20 jaar. Dus tussen nu en 2035 is de luchtvaart ongeveer verdubbeld. En dat betekent dat er gewoon meer mensen nodig zijn. Er gaan natuurlijk ook heel veel meer mensen opgeleid worden. En heel veel van die groei zal ook in Azië plaatsvinden. In India, China enzovoort. Ja. En ook daar zullen steeds meer mensen
16: zijn
5: opleiding moeten gaan volgen.
18: Maar hoe doen wij het in Nederland in vergelijking met de wereld? Ik bedoel, jullie leiden al die technici op in Delft. Kunnen jullie het bijhouden?
5: Wij kunnen het wel bijhouden, maar er is nog toenemende vraag ook naar onze ingenieurs. Maar technici zijn er op meerdere niveaus, mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs. En het wringt met name op het mbo-niveau.
18: Oké, daar kan dan de TU Delft niet zoveel voor oplossen. Misschien dat u de collega's daar een beetje kunt aanjagen. Dank Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft.
16: Nieuwe problemen op de A58, Annemieke Bosgaard.
35: Klopt inderdaad, als je op de A58 richting Breda rijdt, dan heb je vertraging tussen Oorschot en Tilburg Centrum West. Daar is een ongeluk gebeurd. Je moet de rechte rijstrook missen en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A12 Utrecht naar Den Haag bij hectometerpaal 17,0.
16: Door klimaatverandering verliest koraal op grote schaal zijn vaak erg mooie kleurenpalet. En dat kan snel gaan. Onderzoekers van de Universiteit van Stanford, Californië, zijn er nu in geslaagd om verbleekt koraal in recordtempo weer kleur te geven. We praten erover met Erik Meesters, die is koraal-expert, marine-ecoloog bij de Wageningen Universiteit. Wageningen Marine Research. Hoe bijzonder is dit onderzoek? Wat hebben ze gedaan?
7: Ja, goedenavond. Het is een aquariumstudie.
16: Zit ook in een aquarium, zo te horen.
7: Is dat zo?
16: Ja, kun je de telefoon aan je oor houden? Dan horen we je beter.
7: Zal ik doen?
16: Ja.
7: Is dit beter?
16: Ja, perfect. Ze hebben een aquariumstudie gedaan.
7: Ja, het is een aquariumstudie. En eigenlijk de auteurs zeggen zelf ook dat het is praktisch is het eigenlijk niet werkbaar op de schaal die nodig is om koraalriffen te herstellen. Dus het is een hele leuke studie hoor. En goed uitgevoerd en met hele mooie foto's. En we levert ook wel wat extra kennis op. Maar het is niet iets wat het koraal gaat redden. En dat kan ik wel even uitleggen als je wil.
16: Ja, graag.
7: Nou, het werkt eigenlijk alleen met genetisch identieke koralen. Dus eigenlijk een soort tweeling bijvoorbeeld. Hè. Dus eigenlijk moet je twee koralen hebben die precies hetzelfde genetisch materiaal hebben, waarvan eentje niet gebleekt is en de andere wel. Maar het probleem is natuurlijk dat we hebben niet twee oceanen. Die koralen die zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde water. Dus als één koraal bleekt, dan gaat het andere koraal ook bleken. En zeker als ze genetisch hetzelfde zijn. Dus
16: je kunt niet de onaangetaste familie van het koraal naast dat koraal planten voor de kust van Bonaire en dan hopen dat het weer aanslaat?
7: Nee, het moet echt genetisch helemaal hetzelfde zijn. En natuurlijk, als jij in een aquarium koralen opkweekt en je weet precies welke individuen genetisch hetzelfde zijn, dan zou je dat trucje kunnen uithalen. Maar dat kun je natuurlijk niet op een schaal van vierkante, honderden vierkante kilometers of zelfs meer.
18: Maar als je zo honderden vierkante kilometers hebt, Dan zou je misschien toch altijd nog wel een hoekje hebben waar het goed gaat. Kan je dat dan niet gebruiken voor een transplantatie naar de rest?
7: Nou, alleen als het allemaal precies hetzelfde genetische individu is. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk een soort monocultuur moet hebben. Eigenlijk dat al die soorten, al die koralen die in het water staan, klonen van elkaar zijn. En dat is gewoon normaal niet het geval.
16: Ja, en bovendien, waardoor sterft het af? Door de hogere temperaturen, toch?
7: Ja, precies. En ook in dit experiment, wat ze doen is eigenlijk, ze laten zo'n koraal bleken bij een hogere temperatuur. En dan, voordat het koraal echt doodgaat, gaan ze de temperatuur weer omlaag halen. En dat gebeurt natuurlijk in de praktijk gebeurt dat natuurlijk niet. Want die temperatuur die blijft een hele tijd hoog.
18: Oké, dus het is een heel leuk onderzoek, zegt u. Maar je hebt er eigenlijk niks aan in de praktijk.
7: Ja, het is een heel leuk onderzoek. Op dit moment niet. Kijk, het levert wel weer extra kennis op van hoe die algen in dat koraal getransporteerd worden. En dat is misschien op de lange termijn kan ons dat helpen. Maar op dit moment is het nog een beetje toekomstmuziek, vrees ik.
16: Helder, dank toch voor de uitleg. Erik Meesters, koraal-expert Wageningen Marine Research.
37: Tech-update.
18: Grote techbedrijven die hebben ruim $150 miljoen gedoneerd aan Donald Trump. En dan speciaal voor de veelbesproken balzaal van het Witte Huis. $150 miljoen. En dat is dan alleen de bijdrage van de techbedrijven, want het kost nog veel meer. Ja, wie daar nu het meeste hebben bijgedragen, gaan we vragen aan Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Nou, zeg het maar.
11: Mark en Niels, nou ja, ik zou zeggen, doe ze gok. Wie denken jullie dat het meeste heeft bijgedragen aan dit megalomane project van de president?
18: Het zal de chef Doge wel weer zijn die het meeste betaald heeft.
11: Nee, dat valt tegen. Niels Heidhuis mag raden.
16: Anthropic?
11: Nee, ook niet. Nee, niet eens in de buurt. Nee. Nou, laten we dat
18: Pieter
11: top 5.
18: Thiel, daarna geef ik het op.
11: Ook niet. Nou, laten we maar gelijk beginnen met de gedeelde nummers 1, moet ik zeggen. Apple en Nvidia, allebei $25 miljoen. Dan op de derde plek van het eerder schavot Google met $22 miljoen. Gevolgd door Palantir op enige afstand $10 miljoen. Mm. En ook Microsoft $10 miljoen. Dat is de top 5. Nou, dat is wel interessant. Hè? We wisten al dat tal van dat soort bedrijven en tal van andere figuren inderdaad hadden gedoneerd. Is uitgezocht door de Washington Post, nota bene, de Washington Post in bezit van Amazon-oprichter Jeff Bezos, die overigens $5 miljoen heeft laten doneren aan dit fenomenale project, laat ik het zo zeggen. Lijst gaat verder met andere minder gulle gevers, partijen die allemaal uitkwamen onder de $10 miljoen. Comcast, NBC Universal $7,5 miljoen. Amazon noemde al Meta $5 miljoen. Nou, zo gaat het lijstje nog een beetje door. Verder valt op bijvoorbeeld de CEO van Roblox, die ook ooit $5 miljoen gedoneerd heeft hiervoor. Anthropic is er niet in terug te vinden, opvallend genoeg. Die hebben ook eigenlijk nog niet zoveel geld. Die zijn vooral heel veel geld aan het verbranden in hun zoektocht naar hele waardevolle AI.
16: Krijg je als Apple-gebruiker een beetje een vies gevoel bij?
11: Ja.
18: Nou, je kan ermee stoppen. Ja, dat zijn gewoon de concurrenten van Apple. Daar kan je gewoon overstappen.
11: Nou ja, Google, hetzelfde verhaal. Wel interessant trouwens dat het geld op verschillende manieren is gedoneerd. In sommige gevallen gewoon overgemaakt. Sommige gevallen via liefdadigheidsinstellingen. Dat woord krijgt dan toch ook een beetje een vertroebelde definitie, zou je zeggen, in dit verband. En in het geval van Google kwam het voort uit een schikking die was getroffen met Trump. En daarom kwam er $22 miljoen uit die hoek in 2025 al.
18: Dat was niet vrijwillig.
11: Nou ja, laat ik zo zeggen. Nou, dat is net zoals bijvoorbeeld bij Meta. Dat was dan niet voor de balzaam, maar de bibliotheek waar Trump ook mee bezig is. Daar had Mark Zuckerberg uit mijn hoofd gezegd $15 miljoen aan gedoneerd. Om maar van de zaak die Trump aan Facebook had aangespannen af te komen. Hey,
18: ik wil het over iets heel anders hebben nog.
11: Doe dat.
18: Want dit is belangrijk, maar we kunnen het ook over leuke dingen hebben.
11: Dit is helemaal jullie hoek, zou ik zelf zeggen.
18: Ja, we gaan het hebben over een iconisch Sony-product uit de jaren 80.
16: Wat? De Walkman?
18: De Walkman.
11: Zeker.
18: Ja. En die komt terug.
11: Ja, maar wel voor mensen met een dikke portemonnee. Misschien niet zo dik als die van de techbazen die we net allemaal hebben opgenoemd. Maar wel, ja, we leven in een tijdperk, hè, waarin mensen doorgaans muziek luisteren op hun smartphone. Maar we zien ook de tegenbewegingen. Mensen die juist weer specifieke
18: vinyl en alles. Ja.
11: Nou ja, cassettebandjes ook, cd's. Hè, voor iedereen is nu weer wat wils. En dus denkt Sony, nou, we stoffen de merknaam Walkman weer af na enkele jaren niet gebruikt te zijn. Voor de goede orde, wat nu net gepresenteerd is, niet een apparaat om een fysiek medium mee af te spelen, dan moet ik jullie dus even teleurstellen. Oh. Nee, het zijn eigenlijk, ja, ik kan niet anders zeggen, smartphones waar je niet mee gaat bellen. Ze draaien namelijk wel op Android. Ze beschikken ook over schermpjes met een resolutie tot 1080p bijvoorbeeld. En ze zijn vooral bedoeld om dus digitale audiobestanden af te spelen in zo hoog mogelijke kwaliteit.
18: Wordt het een iPod?
11: Eigenlijk
18: dat is ook
11: wel,
18: een heel oud ding,
11: maar
18: wat al weer bijna
11: dan,
18: terugkomt, denk
11: de
18: ik.
11: De belofte is dan ook nog eens dat het DSD Remastering Engine heeft. Oftewel een algoritme, AI zeggen we dan, om jouw digitale bestanden in optimale kwaliteit af te spelen. Nou, allemaal hartstikke leuk. We kennen natuurlijk ook dat je... Ja?
18: Als je dat bij Sony zegt, bedoelen ze dan ook met die eigenlijk de vervorming van de klank door cassettebandjes die veel mensen juist zo lekker vonden klinken?
11: Ik stel me voor dat je wel bepaalde equalizer opties hebt om dat voor elkaar te krijgen. Ik wou zelf eigenlijk zeggen dat als je echt optimaal de kwaliteit wil, dat je natuurlijk ook op bekende streamingplatforms tegenwoordig lossless audio kan selecteren. Ja. Dus kies je voorkeur in optimaal luisterbare muziek. Belangrijk nog even om te weten de prijskaartjes, want ze zijn er in 3 smaken. Te beginnen bij Amerikaanse prijzen, $1900. Nou, daar heb je een serieus dikke telefoon voor. De allerduurste, hou je vast, $6000, maar dan krijg je wel een Walkman uitgevoerd met gouden componenten.
18: Ja.
11: Een koperen chassis met gouden beplating. Wat volgens Sony zou helpen om de geluidskwaliteit te optimaliseren dankzij het extra stevige chassis van het apparaatje.
16: Hé? Het is toch digitaal wat erop staat? Dan heb je toch geen...
18: Ja.
11: Heb het ook niet bedacht.
18: Ook hoe de inhoudcomponenten van een USB-stekkertje kunnen al uitmaken voor of iets wel of niet mooi
16: is. Dat is ook het stekkertje dat het overdraagt. Ja,
18: maar dat is ook een digitaal signaal. Maar goed,
11: veel jullie zijn audiofiel. Ik zou zeggen, praat hier nog een tijdje over door.
18: We gaan nog even sparen. Wanneer komt hij op de markt?
11: Dat is nog niet aangekondigd. Ik verwacht ergens volgend jaar. Dus ik weet niet of jullie hem onder de boom gaan treffen. Als jullie dat wel hebben, dan zijn er mensen die ontzettend veel van jullie houden, Mark
18: en
11: Niels.
18: En anders moeten we maar denken dat het toch zo is. Dankjewel, Joe van Buurik.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
16: Ja, liefde gaat toch door de oren. Hè?
18: Ja.
16: Zometeen BNR Beurs met een hele spannende beursdag bij Jelle en Jorik. Blijf luisteren.
18: Maandag zijn we weer. Tot dan.
13: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Award. Het is bijna zover. En jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
14: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
15: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
12: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl. Lenklen. Van AI workstations tot accelerated

0: Compliance. Ontdek het op jer.nl.
1: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
2: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op max-auto.nl. Mack Auto. We go the extra mile.
3: BNR Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter, maar op een aantal wegen is het nog druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je nog een half uur vast. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden is het nog aansluiten. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 20 minuten. Er staat nog een flinke file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. Door een pechgeval heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda is het druk tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht. Vertraging is een kwartier.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Het kabinet gaat binnen een jaar een plan maken om de schade door de slavernij te herstellen. Volgens D66 en meerdere oppositiepartijen is dat hard nodig, omdat er nog steeds veel ongelijkheid is in de maatschappij. VVD en CDA vinden dat het vooral gaat om herkenning. De FIOD heeft twee mannen uit Rotterdam opgepakt voor fraude rond de compensatie van de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten onjuiste schulden hebben opgegeven bij de instantie die zich ermee bezighoudt. Misschien zijn meer mensen bij de fraude betrokken en de FIOD sluit meer aanhoudingen niet uit. Nieuwe datacenters die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting vragen evenveel stroom als alle Nederlandse huishoudens samen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Ze vinden dat er een grens moet worden gesteld, net als bij stikstof. Niet alles kan, zeggen ze. Een executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen en defensieminister Hexet wilde dat laten streamen. Daarop kwam veel kritiek en president Trump zette nu een streep door. En de voedselbanken zijn blij met de extra leveringen van Albert Heijn. Door het cyberincident konden veel winkels de afgelopen dagen niet worden bevoorraad. Om te voorkomen dat vers producten bederven, doneert Albert Heijn die aan de voedselbanken. Dat kunnen we goed gebruiken, zegt een woordvoerster. Het weer dan van Weer Online. Wisselend bewolkt, maar droog. Morgen eerst op veel plaatsen zonnig, maar later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het nog 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zometeen BNR Beurs. We zijn er om een treurige beursdag door te nemen. Als je tech-aandelen bezit tenminste, want die gaan flink in de uitverkoop. Zelfs weergeloze TSMC-cijfers kon beleggers niet geruststellen. Maar wij zijn niet gek te krijgen. We gaan het er zo over hebben, over 2 minuten.
7: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
8: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan, met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
9: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn, met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelnaam met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
8: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
10: Jochem Visser.
11: Morgen trap ik de uitzending af met het bedrijvenpanel. Daarna spreek ik Mark Olderiekerink van Micronit over hoe je organen en hele laboratoria op een piepkleine chip weet te proppen. Ik vraag hem of Twente zijn eigen project Beethoven nodig heeft. Luister morgen vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
14: Donderdag 15 oktober, goed dat je luistert. De dag dat we hebben over de tech-crash. Beleggers dumpten wereldwijd tech-aandelen, ook hier in Amsterdam. Het was een slagveld beopening.
15: ASM International.

0: 8,7% lager. Inmiddels 9,5% lager. Besi 6,7% lager. ASML 6,3% lager. Dus de drie grote chipbedrijven op de beurs bij ons, die staan bovenaan in het lijstje met dalers.
1: Hoe dat komt en of het terecht is, dat hoor je deze aflevering.
2: Hebben we het ook over de cijfers van TSMC? Want dat komt ondertussen gewoon met een recordwinst op de proppen.
3: TSMC zag de netto-winst met maar liefst bijna 70% stijgen naar ruim 21 miljard euro. Nou, TSMC heeft zijn productiecapaciteit flink opgevoerd en bouwt 20 nieuwe fabrieken, zowel in eigen land als in het buitenland.
2: Toch gaat ook dat aandeel omlaag.
1: En we hebben het over small-cap aandelen.
2: Malaise alom dus. Dus sloot ook de AIX in de min. Verloor 0,4%. Een verlies van 0,4%. Dus op een stand van 1132 en een beetje. Grootste daler was ASM met een verlies van meer dan 7%. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Han Dieperink, CIO bij Aureus. Goed dat je er bent.
4: Goeiedag, hallo.
1: Ja, en voor we starten nog even nieuws over AkzoNobel. Dat is gefuseerd met Axalta. En de twee die hebben een nieuwe naam voor het bedrijf. Het gaat heten Axanzo, alsof je een bak met scrabbelletters op tafel flikkert en zo tot een nieuwe naam komt.
2: Als daar ooit nog een vierde bij komt, wat gaan ze dan met die naam doen?
1: Ja, ben benieuwd wat ze dan weer gaan doen. Oké, dan wil ik echt beginnen in dit geval met een voormalig AX-bedrijf. Het was toen het techbedrijf van Nederland, maar slijt nu zijn dagen in de Next 20, dat je kent als de small cap. Ik heb het over TomTom, dat opnieuw een moeizaam kwartaal achter de rug heeft. De winst kwam uit op iets meer dan 5 miljoen euro, een daling van 44%. Omzet daalde ook met 6%, net onder de 130 miljoen euro. Het loopt niet echt lekker bij de navigatiemaker en daarom grijpt het in.
3: TomTom kondigt naast de kwartaalcijfers ook een reorganisatie aan die zo'n 21 miljoen euro moet besparen. En dat kostte zo'n 200 mensen een baan.
1: Ja, TomTom is op de schop gegaan. Het telt nu 3 divisies. Navigatie, geautomatiseerd rijden en locatieintelligentie. En vooral van die laatste twee verwacht TomTom heel veel.
2: Moeten we het over Elon Musk hebben? Je kunt tegenwoordig beleggen in 2 van zijn bedrijven, Tesla en SpaceX. En we horen regelmatig speculatie dat dat op termijn misschien wel 1 bedrijf wordt, want Elon Musk zou ze willen fuseren. En het moment dat dat gaat gebeuren, komt misschien eerder dan gedacht.
5: And no doubt from Barclays today, saying that we may see announcements regarding the merger between those two ahead of the AGM on December 6th. As you can see, all of these stocks down pre-market trading.
2: Ja, Barclays houdt er rekening mee dat die fusie dit jaar nog wordt aangekondigd. Eind dit jaar is er een aandeelhoudersvergadering en dat zou het moment kunnen worden. Beleggers zijn er niet heel enthousiast over, vooral het aandeel SpaceX verliest wel flink. Maar wat denk jij, Han, zou het goed zijn als die twee samen gaan?
4: Nou, er zit een bepaalde synergie tussen, met name aan de AI-kant. Dus XAI is zeg maar het overkoepelende thema en het bedient ze alle twee. Dus aan de humanoids en de auto's feitelijk ook, natuurlijk ook met SpaceX. Dus is het enige logica in.
1: Ga ik weer even terug naar die small cap aandelen. Ik zit goed in de small cap aandelen vandaag, want ik heb er dus nog één. Fastnet, bekend van die laatste stations. Dat kwam met betere cijfers dan TomTom. De omzet, exclusief nieuwe locaties, steeg in een jaar met 47%. Ook maakte Fastnet bekend meer nieuwe locaties te openen. 26 stuks maar liefst. En het zegt dat het op koers ligt om de doelen voor 2026 te halen. Nou, als je dat zo allemaal hoort, dan denk je, het ziet er prima uit. Maar het aandeel werd keihard afgestraft. 10,7% ging eraf maar liefst. Het lijkt erop dat die omzetverwachting van die nieuwe vestigingen niet wordt gepruimd door beleggers. Die valt toch wel tegen.
2: Dan nog even naar OpenAI. Dat raakt verwikkeld in een conflict met 8 Amerikaanse staten. Die klagen het bedrijf namelijk aan. En niet omdat ChatGPT misschien de wereld gaat vernietigen, maar omdat het onveilig zou zijn voor kinderen.
6: Today is about OpenAI recklessly behaving at the expense of Iowans and others across the country. Just so they can be the first, to be the biggest, to make the most money. And we're taking them to court to hold them accountable.
2: Ja, waar AI dan wel weer handig voor is om je microfoongeluid een beetje te tweaken.
1: Dat
2: is
1: een klote microfoon.
2: Ja, dat was in Abert, de openbaar aanklager van Iowa. 1 van die 8 staten dus. Ze zegt ook dat OpenAI vaak verkeerde adviezen geeft. Bijvoorbeeld over medische kwesties. En dat is potentieel gevaarlijk voor kinderen, zegt ze.
1: We hebben het zo meteen nog een keer over SpaceX, maar dan over de concurrenten van, want dat stort op dit moment in elkaar op Wall Street.
2: En je hoort over TSMC, want dat overtreft alweer. En dat is fijn voor ASML, ze gaan productiecapaciteit uitbreiden.
1: Eerst naar ASML, Besi en ASM. Die hadden een beroerde dag vandaag. Het aandeel ASM verloor uiteindelijk ruim 4%. Besi 6,4% en ASM ging meer dan 7% naar beneden. Het was sowieso geen leuke dag om tech-aandelen te hebben, want wereldwijd gingen ze onderuit. De malaise begon op Wall Street, ging door in Azië en hield ook hier in Europa huis. Wordt er wel genoeg verdiend met AI om die enorme investeringen van bedrijven te rechtvaardigen? Die vraag hield beleggers vandaag nogal bezig.
7: We heard from Anthropic, you know, a few kind of nuggets bit some information about their financials. Yes, revenue grew, you know, almost 50% in Q3 versus Q2. But in Q2, it was up over 140%, I think. So the pace of acceleration is slowing down significantly. And that starts to ring alarm bells for people that, well, yes, enterprises are spending more, but, you know, are they spending more at the pace we need to see for all of these investments to kind of make sense on the time frame that people have been judging these stocks on?
1: Han, het is een vrees die telkens weer terugkomt of AI wel genoeg oplevert. Waarom is die vrees nu vandaag in één keer zo terug op de agenda?
4: Het zou makkelijk zijn dat ik een antwoord gaf van dat is de oorzaak. Maar het is vaak een complex aan factoren. Waar ik al een tijdje tegenaan hink natuurlijk is dat de rente in de VS gestegen is. Dat boven de 5%. En je weet op een gegeven moment komt er een soort omslagpunt van nee, dan zijn obligaties net zo aantrekkelijk als aandelen. En dat punt dat zorgt af en toe voor een correctie. Dat is geen correctie omdat er inflatie is of zoiets, maar meer omdat de economie erg veel beter groeit. Onder andere dankzij kunstmatige intelligentie en de productiviteitsverbeteringen daarvan. Dus een beetje ironisch dat juist de productiviteitsverbeteringen in de AI en de chips ervoor gezorgd hebben, dus de economie harder groeit. Mm-hmm. Met al die investeringen natuurlijk ook. Ja, en dat dus misschien een alternatief is. Daar heb je typisch op zo'n, wat ik noem een bull market correctie. Dus eigenlijk zijn er fundamenteel is er niets veranderd, maar de beurs wil wat naar beneden. En je hebt het andere, ja, losse feitjes, zoals bijvoorbeeld natuurlijk de twijfels over AI. Ik geloof op 8 oktober was in het FD een verhaal over dat de omzet van OpenAI niet helemaal klopte. Het was niet 70 miljard, maar 50 miljard. Dat is meer een boekhoudkundig iets. Het is gewoon een bruto netto verhaal. Mm-hmm. Dus eigenlijk om het gelijk te schakelen met de andere, was gewoon die 70 miljard. Dus ongeveer, dat klopt wel. Dus dat is niet echt heel veel veranderd. En verder was de discussie van die Hock van Broadcom, die CEO, die had gezegd, ja, het is toch allemaal maar een gokken of maar een soort casino, dat hele AI.
1: Ja.
4: En dat bedoelde hij eigenlijk wijzen op de beleggers. Ja, jullie doen maar wat. Jullie weten eigenlijk niet waar jullie in beleggen. En je investeert, maar je hoopt gewoon maar dat het vanzelf beter wordt. Ja, zo'n waarschuwing is af en toe wel op zijn plek. Maar in deze markt viel het niet echt goed.
1: Nee.
4: Wat had je nog meer? Je hebt natuurlijk CoreWeave. Ja, natuurlijk wat zwaar gefinancierd. Eigenlijk is het een soort Bitcoin miner die dan omgeturnd is tot een soort neocloud, heet dat dan tegenwoordig. Zwaar gefinancierd, met de chips helemaal beleend. Ja, als het dan onrustig is, ja, dan gaan de spreads omhoog. Dus moet meer dan 15% rente betalen, ja. En dan wordt er een beetje, ja, dan kan het wel zomaar defaulten. Dus dat, en mensen maken zich ongerust, ja, over semiconductor. Heb je af en toe. En dan is er misschien met zijn boelmarktcorrectie zegt de beurs wordt te veel vooruitgelopen op de muziek. Ja, en dan zelfs nog steeds denk ik, zo'n 60% hoger staan. Semiconductor is dit jaar, ja, dan is daar toch tijd voor een correctie als het dan rustig wordt.
1: Ja, een gezonde correctie, zou je het zo kunnen noemen?
4: Ja, boelmarktcorrectie is in het algemeen heel gezond. Dat betekent dus dat er wat stoom wordt afgeblazen. Typisch een 10%. Heel moeilijk te timen. Dus van je eruit moet en er weer in. Dat is heel moeilijk aan te geven. Je moet vooral letten op de onderliggende fundamenten, of dat gewoon goed is. En dat ziet er eigenlijk gewoon prima uit. Het is gewoon een typische boelmarktcorrectie.
1: Nog even over die winstgevendheid. Want dat was dus een van die redenen die werd gegeven. Dat er getwijfeld werd over die winstgevendheid van AI. Maar gisteren toonde ASML juist aan dat het voor de komende jaren chockvol zit met orders. Hoe kan het een dag later dan vergeten zijn? Alsof er dan in één keer wel weer twijfel.
4: Ja, dus ligt het weer achter ons. En dan hebben we nieuwe feiten, nieuwe ontwikkelingen. En het heeft natuurlijk niet op basis wat bij ASML gebeurt. Of zelfs niet de cijfers. En eigenlijk TSMC bevestigde wat ASML vertelde. Ja, nee, dat klopt. Dit is onze prognose, zegt ASML. En TSMC, ja, dat klopt. Dat klopt. Want TSMC is natuurlijk de grootste klant van ASML.
2: Maar is dat zo'n korte termijn geheugen dan? Dat je toch dan weer zo'n correctie ziet op zo'n dag als vandaag?
4: Ja, ik vrees dat de beurs heel snel kan fluctueren, ja.
1: Is er reden voor jou om te twijfelen aan die winstgevendheid van AI?
4: Nou ja, je kijkt natuurlijk wel naar stellingen. En dan loop je zo naar. Ook was er zo'n Chinese producent, zo'n geheugenchipproducent, die dan concurrent zou worden van Samsung en SK Hynix. Ja, en dan blijkt toch dat, ja, het is niet echt nog een concurrent, het is een ontwerp. En dat bleek dus een nieuwe DRAM-ontwerp te zijn. Spectaculair, maar er zijn minstens 7 argumenten. Ik zal ze niet helemaal noemen. Moest het nog lang niet zijn. Het maken van een chip is echt niet zo makkelijk. Je zegt, nou, ik vind iets niet uit en ik begin. Dus het was een soort prognose. En dit betekent, je hebt een soort leercurve voordat het überhaupt zegt dat het werkt. En je dezelfde productiecapaciteit hebt als je een chip ontwerpt. Nou, dat is echt wel een heel groot verschil.
2: Ja, je ziet dan wel dat soort aandelen dan gedurende de dag toch wel enigszins herstellen. ASM, grootste daler vandaag, 7% in de min. We begonnen op min 10. Is er dan toch een koopkans ergens voor sommige beleggers?
4: Ja, ik denk het wel. Ik heb ook een verhaal geschreven vandaag, ook nog een update gemaakt van de semiconductor supercyclus. En vroeger had je natuurlijk bijvoorbeeld de echte PC-cyclus en dan hingen de chips ook mee samen. Toen kwam natuurlijk de mobiele telefoon erbij en toen kwam Internet of Things en alles kwam er opeens bij. En nu heb je eigenlijk zo'n structurele groeivoet en dankzij kunstmatige intelligentie zie je dat er enorme groei is. Dus die markt is nu misschien een paar honderd miljard groot, semiconductors. En ik denk in 2030 zal het zo'n 2,3 biljoen zijn. Dus het heeft al degelijk een hele stevige groei. En er is ook heel veel vraag en het blijft maar vraag naar rekenkracht. En dat zie je ook dus dat aan de geheugenchipproducenten, dat het de komende jaren eigenlijk gewoon uitverkocht is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk uniek ten opzichte van de geschiedenis. Dat was nooit zo.
1: Ik wil nog even Anthropic erbij pakken. We hoorden het net in het fragmentje voorbij komen. Persbureau Bloomberg heeft de kwartaalcijfers in handen. De omzet kwam in het derde kwartaal uit op bijna $17 miljard. Dat is een stijging van 50% vergeleken met het kwartaal ervoor. Ook zou er sprake zijn van een positieve kasstroom. Nou, dat ziet er allemaal prima uit. Maar de omzetgroei in het kwartaal ervoor was even 140%. Dus is het terecht dat mensen dan in één keer zo heftig hierop reageren, omdat die omzetgroei tussen haakjes maar 50% is?
4: Nou ja, 140% is heel erg veel. Dat is eigenlijk voor een enkel bedrijf vol te houden. Dus 50% is spectaculair, zeker ook voor Anthropic. Dat zijn er getallen. Maar als je
1: en wat kijkt, realistischer, ja.
4: Ja, maar dat kan ook een eenmalig effect. En als je dan puur kijkt naar de getallen, dus niet omzet in percentage, het groeit natuurlijk heel hard, dus dan lijkt het van een laag niveau heel hoog te groeien. Mm-hmm. Was het een miljard minder geloof ik dan het kwartaal daarvoor. Wat wel een beetje opvalt is dat als je kijkt naar de run rate, dus wat verdien je als omzet per jaar, dan zaten ze begin van het derde kwartaal dus net op zo'n 114 miljard... en was dus het eind van het derde kwartaal teruggezakt naar 70 miljard. Dus het verzwakt wel naar het einde van het derde kwartaal, en dat kan misschien een eenmalig effect hebben, is misschien niet om te zwaar aan te tillen, maar dan kun je wat zorgen over maken.
1: Zijn er daardoor ook zorgen over de beursplannen van Anthropic? Moeten ze het hierdoor misschien gaan uitstellen?
4: Dat hebben ze nog niet gegeven. 9 november dan start de roadshow. En dan willen ze voor Thanksgiving op 26 november willen ze klaar zijn eigenlijk. Dus, en ja, het was natuurlijk bekend dat ze al eerder dat ze aan de beurs zouden gaan dit jaar. En eerst was het getal ongeveer 1 biljoen dus per beursgang. En dat ging opeens naar 2 biljoen. Dus zowel voor OpenAI als voor Anthropic. Misschien wordt het nu 1,5 biljoen. Hè. Dus als je kijkt op 70, als je dat als rendement neemt, dan betaal je ongeveer 28 keer de omzet. En als het dus niet groeit of minder groeit, ja, dan betaal je misschien wat minder. Dan is het 21 keer de omzet en dan heb je 1,5 biljoen.
1: Nog even terug naar die knotsgekke beursdag van vandaag. We hadden het net over een gezonde correctie. Betekent dat we morgen ook nog zien dat die koers naar beneden gaan? Of gaan we morgen alweer herstellen?
4: Nou, meestal blijft zo'n bull market correctie, zoals ik noem, beperkt tot 1% of 10%. En dat klopt nu als je in een semiconductor, Philadelphia semiconductor zit, dat zit er net aan. En het voordeel is ook dat tegenwoordig de rente nu gestegen is, maar betekent dat de rente als een soort buffer werkt. Op het moment dat de aandelen dus dalen, dan daalt de rente ook mee. Dat is positief en dat betekent dat het aandelen weer aantrekkelijker geworden is. Dus je krijgt eerst een soort bufferfunctie van de obligaties, daar verdien je dus wat extra mee. Mm-hmm. En als de rente weer laag genoeg is, ja, dan kan de aandelen ook weer op vooruit. Dus ik vind het niet zo negatief hoor, dus het gaat goed.
8: BNR Beurs.
2: Ja, als die AI-bubbel er al is, dan merken ze daar in ieder geval nog niks van bij chipbedrijf TSMC. Het bedrijf uit Taiwan had alweer een recordkwartaal.
9: At just over 763 billion Taiwanese dollars. That is a beat on that figure from TSMC as we are looking at the numbers coming in now. We're talking about gross margin at 66%. That's slightly below estimates, but broadly in line.
2: Ja, zesde recordkwartaal op rij. TSMC boekte 69% meer winst. Kwam uit op bijna $24 miljard in één kwartaal. En het bedrijf verwacht ook in het laatste kwartaal flink meer omzet. Het kwartaal dat er nog aankomt. Maar dus weer een recordwinst daar mee te beginnen. Kijk jij er nog van op dat ze die records blijven breken?
4: Nou ja, nee, echt. Want ze hadden natuurlijk al voor aangekondigd wat de omzet zou zijn. Dus dat was niet zo bijzonder. Dus op zich was het al een beetje bezitszaak einde vermaakt. Dus het was een recordwinst inderdaad. Alles omzet, winstmarges, allemaal beter dan verwacht. Maar ja, het was in lijn.
2: Hoe lang kun je dat nog blijven volhouden, het stapelen van dat soort records?
4: In ieder geval één kwartaal. Dus het volgende kwartaal is ook weer beloofd dat het een recordwinst zal zijn. Dus ja, dat zal wel lukken, denk ik.
2: Ja, 54 miljard omzet verwachten ze in het laatste kwartaal. Ja, als dat lukt, 44% meer omzet over heel 2026. Gaan ze het waarmaken, denk je?
4: Nou, als één bedrijf het kan waarmaken, is het TSMC. Er is heel veel vraag. En je ziet ook dus dat de machines die ze hebben gekocht van ASML, die ook binnenkort weer geüpgraded kunnen worden dankzij ASML. Dus dat betekent dat je gewoon de machines al hebt staan, dat je een soort software-update hebt, al een beetje na een Tesla, en dat je dan opeens veel betere output geeft. Ja, dat is toch mooi, want de marges voor ASML zijn heel hoog op dat gebied. Ja.
1: Had het gisteren inderdaad over die cijfers van ASML, dat een van de opties was, dat ze die machines konden upgraden. Verwacht je daar veel van?
4: Nou ja, je krijgt heel hoge marges. ASML maakt hele hoge marges mee met dat soort serviceproducten. Mooier nog eigenlijk dan met de machine zelf. En de vraag is groot, dus ik kan er ook best wel goed voor vragen natuurlijk. Want als ik geloof dat het om 10% of 13% best wel veel geeft. Als je dure machines zijn. Mm-hmm. Als je die opeens dan met 10% kan verbeteren, ja, dat wil wel natuurlijk.
2: Ja. Ja, maar toch nog een beetje aanvullend op het vorige onderwerp. Ja, je zegt het zelf, een record, of je noemt het een spectaculaire outlook van TSMC. Toch ook TSMC bijna 3% lager vandaag.
4: Ja, dat is gewoon met algemene malaise mee.
2: Wordt het gewoon echt niet gezien dan, dat soort cijfers?
4: Jawel, maar het was natuurlijk, het omzetcijfer was al bekend. En je kunt ook wel wat opmerkingen maken van ze hebben wat minder uitgegeven aan investeringen. Eigenlijk is dat goed voor ASML. Dat betekent dat ze die investeringen, daar bouwen ze aan vast. Die 64 miljard geloof ik, tot einde kwartaal. Dus dan moeten ze het vierde kwartaal nog wat extra investeren. Dat is goed voor ASML. Maar ja, dan drukt natuurlijk weer de winstmarge. Dus iedereen zit een beetje uit te pluizen wat het allemaal is. Maar ja. Ze kunnen gewoon net zoveel chips produceren en ze kunnen niet aan de vraag voldoen.
2: Ja, ze gaan uitbreiden dus, er komt weer meer productiecapaciteit bij. Hoe snel gaan ze dat voor elkaar krijgen?
4: Nou, dat is het fijne met die upgrade van ASML. Die machine staat er al, je krijgt gewoon een softwareachtige upgrade.
2: Ja.
4: En dan ben je opeens, kun je 10% meer produceren. Dan heb je een throughput die veel hoger ligt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Ja. Gaat ASML er dan ook van profiteren?
4: Ja, ik denk ASML die maakt daar heel veel marge op. En daardoor ook omdat er nog in het vierde kwartaal extra geïnvesteerd moet worden. Omdat het nu wat minder wordt geïnvesteerd. Ja, dan kan die kaststroom dus echt gebruikt worden naar richting ASML.
2: Kan dat nog invloed hebben op het chiptekort ook dan?
4: Nou ja, op lange termijn zal het ongetwijfeld een keer invloed hebben. Maar voorlopig zien we dat ook wat voor capaciteit erbij komt. Ook in 2027, 2028. De vraag ligt van de ruwweg 3 keer zo hoog. Dus ja. Voorlopig blijft die korter blijven bestaan. Ja, maar dat gaat natuurlijk een keer fout. Hè. Op een gegeven moment dan gaat het natuurlijk, net in het verleden heb je het vaak gezien. Er is er zoveel geïnvesteerd en zoveel productie bijgezet. Ja, dan op een gegeven moment houdt de vraag op.
2: Ja, precies. Komt er een punt dat je inderdaad je hand een beetje overspeelt? Dat je zoveel bijbouwt dat het...
4: Nou ja, het lastige is dat bijvoorbeeld als je die hyperscalers kijkt, wat die allemaal bouwen, wat die investeren, zijn natuurlijk fantastische bedragen, spectaculair. En ze zeggen echt wel, wat geld wat erin gaat, dat komt er ook weer uit als kaststroom. Dus dat zie je ook daadwerkelijk wel. Dus nu al eigenlijk in de resultaten. Maar ik kan het ook bijna niet voorstellen dat iedereen die investeert ook maar automatisch wel geld verdient dat in de toekomst. Dus er zal een keer een punt komen die je denkt een soort verzadiging is. En er komt nog bij dat het heel lastig calculeren is. Want de kosten van rekenkracht dalen ongeveer met 60-70% per jaar. Al die nieuwe investeringen. Maar dat betekent wel dus dat er door die dalende prijs ook weer meer vraag komt. Ja, en er zijn bijna niet bij te houden als je kijkt op lange termijn hoe dat dan werkt.
2: Ja, want wat verwacht jij daarvan? Valt er iets over te zeggen wanneer dat kan komen?
4: Met vorige transities, als je kijkt bijvoorbeeld met de iPhone, als je kijkt met bijvoorbeeld de dotcom-tijdperk, telkens weer blijkt de markt toch dat zwaar te onderschatten. En ook dit keer is de impact van kunstmatige intelligentie onderschat in de omvang en ook in de snelheid. Met name de snelheid van implementatie is veel sneller dan bijvoorbeeld met de iPhone of met alle andere technologische ontwikkelingen. En die onderschatting, ja, die hebben we natuurlijk al de afgelopen jaren eigenlijk gezien. Dat telkens blijkt de winst vele malen hoger te liggen. En ik denk ook nog steeds dat als je kijkt hoe mensen ermee omgaan met kunstmatige intelligentie, wat voor impact dat heeft op de economie, ook op de maatschappij, dat het nog steeds onderschat wordt.
8: BNR Beurs.
1: We gaan naar New York, we gaan naar de vrienden en vriendinnen op Wall Street. De Dow Jones staat in de plus, krijgt er 0,9% bij. De S&P 500 staat onveranderd en de Nasdaq verliest 0,5%. Laten we die AI-jongens erbij pakken. Nvidia staat 2,3% lager. Intel verliest 4,5%. Dus die doen het vandaag niet lekker. Moeten we het ook nog even over de Amerikaanse economie hebben. Weer een tegenvaller in dit geval. Gisteren was die inflatie veel hoger dan verwacht. Nu is het de beurt aan de PPI, de producentprijzen.
10: PPI final demand up 1.3. The consensus was 0.5. Final demand ex food and energy year over year 5%. Ex food and energy and trade 0.5. That compares with an estimate of 0.3%.
1: Veel getallen, ik zal ze nog even voor je samenvatten. Maand op maand een stijging van 1,3%, terwijl er was gerekend op minder dan de helft. Jaar op jaar een stijging van 6,3%. Dat is gelijk de grootste stijging sinds 2022. Daar heb ik nog twee cijfers die economen doen schrikken. De energieprijzen in de VS zijn in de maandtijd met bijna 11% gestegen. Benzineprijzen met dik 20%. Dat is toch killing voor Trump, dit soort...
4: Dat is niet anders voor de verkiezingen, denk ik. Nou, ja. En baar dat hij daarop afgerekend wordt.
1: Ik weet niet hoeveel deals hij nog met Poetin kan sluiten.
4: Ja, die viel ook al niet goed, dus nee.
1: Schrik jij nog van dit soort cijfers? Of schrikt de Fed, kan ik misschien beter vragen?
4: Nou ja, op zich niet. Die kijkt niet naar de olieprijzen. Want de Fed kan natuurlijk geen olie maken. Hè. Dus de Fed kan de rente verlagen. En dat is natuurlijk een andere rol. Dat is dus aanbodinflatie. En de aanbod weet wel hoe dat komt, dat er minder aanbod is. En eigenlijk valt het me nog wel mee hoe ver de olieprijzen stijgen. Als je kijkt naar de geschiedenis, denk ik, ja, $100 per vat. En kijken wat met inflatie gebeurd is. Ja, eigenlijk valt het nog wel mee. Maar het is niet alleen de olie, maar bijvoorbeeld diesel, wat dan wat schaarser is, omdat het dan heel ergens geproduceerd wordt. En ook de raffinagemarges. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse situatie, ik geloof dat het 60-70% is de prijs van olie met alle marges eromheen. Mm-hmm. De rest is belastingen. Dus ja, je kunt het mooi vergelijken, maar dat is toch wat het is.
1: Ja.
2: Gaan we naar Lambiek. En dat is niet dat kalende personage van Suske en Wiske. Dat is een medische tech-startup. Met behulp van AI proberen ze kanker uit de wereld te helpen. En ze ontwikkelen iets waarmee ik wat kanker eerder kan opsporen. Dat is een beetje wat ze maken. Nvidia is een van hun investeerders. En leuk nieuws, jij kunt er nu ook in beleggen. Want het bedrijf ging gisteren naar de beurs. Hebben ze $150 miljoen opgehaald. Het is geen wereldbedrag, maar het bedrijf werd goed ontvangen. Voor $16 gingen ze naar de beurs. Dat was de introductiekoers. En vandaag, een dag later, staan ze alweer op 6,1765. Dus dat is toch weer een plus van 11% bijna.
1: Moet het ook nog even hebben over Rocket Lab, een ruimtevaartbedrijf dat tot nu toe kleine raketten lanceert. En klein denken, dat doen ze niet meer bij Rocket Lab, want het wil de strijd aangaan met SpaceX. SpaceX heeft de Falcon-raket, Rocket Lab de Neutron. Eentje die 13.000 kilo aan vracht in een baan om de aarde kan vervoeren. Alleen, dan moet hij wel de lucht in. Hij zou vandaag gelanceerd worden. Alleen Rocket Lab stelt het uit tot woede van dit soort fanboys.
11: It has been delayed again and again. I mean, if you remember, if we go back to a year ago, people were hoping for a launch still in 2025. And now here we are, we're not going to see one in 2026. And hopefully we do get one in 2027.
1: Hij is uitgesteld omdat er problemen zijn ontdekt in onderdelen van de brandstoftank. Nou ja, dan is het misschien inderdaad beter dat hij niet de ruimte ingaat. Dus ging er een streep door de lancering. En dat zorgt ook voor een explosie van het aandeel. Er staat op dit moment 11,5% in de min.
2: Wij gaan als een raket naar de agenda van morgen. We zitten midden in het cijferseizoen, maar de vrijdag is vaak een beetje een rustdag. Nou, dat is nu ook zo. Wel moet je cm.com in de gaten houden. Die komen namelijk met een kwartaalupdate. Vorig jaar moest het bedrijf de verwachtingen telkens naar beneden bijstellen. Maar nu zit de groei erin. Of ze dat nog steeds kunnen vasthouden, gaan we van ze horen. Verder horen we hoe het ervoor staat met de Europese inflatie. Het voorlopige cijfer was even schrikken, namelijk fors hoger dan de maand ervoor, 3,8%. Nu komt de definitieve berekening. Een relatief rustige agenda dus, daarom heb ik een tip voor je voor al die vrije tijd. Want je kunt namelijk lekker luisteren naar een nieuwe BNR-podcast over een bedrijf waar we het vaak over hebben op de beurs, ASML. De eerste twee afleveringen van de podcast Ons ASML verschijnen deze dag namelijk in je favoriete podcast-app.
1: Dit was de BNR Beurs van donderdag 15 oktober. Ja, AI-beleggers werden zenuwachtig, maar Han Diepering van Aureus is niet bang te krijgen. Dankjewel voor je komst.
4: Dankjewel.
2: En jij bedankt voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Morgen zijn we er weer. En we is Jelle en ik, want onze vriend Maxime die gaat op mediatour.
1: Ja, die gaat rond. Want ja. Hij heeft zijn podcast die hij moet promoten.
2: Hij komt uit morgen, Ons ASML. Hele mooie nieuwe podcast van BNR. Gemaakt door vriend en collega Maxime van Meel.
1: Zou hij nog aan ons denken als hij beroemd is?
2: Ja, ik hoop het wel, ja.
1: Misschien komt hij niet meer terug.
2: Ik hoop niet dat hij stellenlures krijgt.
1: Anders moet ik elke dag met jou hier staan.
2: Dat is ook voor niemand leuk.
1: Tot morgen. Grapje.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Dit is de administratie van je bedrijf zonder Teamleader AI. En dit met Teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
16: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
16: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Teamleader AI maakt van je
18: administratie
13: weer
18: administratie.
19: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
20: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
19: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
21: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
22: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
23: Nee.
24: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
23: Nee, weet ik niet, sorry.
22: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
21: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
25: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
6: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
23: BNR Verkeer. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files zijn over het algemeen snel aan het oplossen, maar op de A2 is het nog druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je ook nog een kwartier tijdverlies tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je voor knooppunt Bankhoef ook nog bijna een kwartier vast.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
26: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet heeft JA21 niet kunnen overhalen om het belastingplan te steunen. JA21 wil alleen steun geven als gemeenten meer vrijheid krijgen om asielzoekers te weigeren. Fractieleider Eertmans vindt lastenverlichting ook belangrijk, zei hij, maar het asielbeleid telt voor hem zwaarder. Drugsverdachte Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan ons land. Hij werd daar opgepakt ruim 2 weken na een geweldsuitbarsting bij zijn huis. Een groep gewapende mannen viel het huis aan en schoot een bewaker dood. Het zou te maken hebben met een onderschepte partij cocaïne. De dode, die zaterdag viel bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Breukelen, was toch geen spookrijder. Dat zegt de politie na onderzoek. De automobilist was niet goed geworden en raakte de controle over het stuur kwijt. Daardoor schoot de auto door de middenberm, waar geen vangrail is, en botst op 2 andere auto's. Ook fietsenmerk Sparta maakt een doorstart. Moederbedrijf Axel is failliet en een e-bikebedrijf in Amsterdam, Tenways, wil Sparta overnemen. De merken Batavus, Koga en Baboe zijn ook al gered. Curatoren proberen de resterende onderdelen ook nog te verkopen. En tegenover het AZ-stadion in Alkmaar is een pro-Palestijns protest bezig. Volgens de regio-omroep staan er tientallen demonstranten met Palestijnse vlaggen en andere symbolen. AZ speelt vanavond in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel. Maar zonder uitsupporters, want die zijn niet welkom. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
28: Donderdag 15 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. Vandaag onder meer over Russische overstretch en de nadelen van democratie. Maar om te beginnen iets leuks. We zijn natuurlijk een paar maanden nu bezig met BNB Plus. En dat is natuurlijk super spannend, want we vragen ook wel wat terug van de luisteraars. Maar die krijgen ook wat. En in het kader van wat die dan krijgen aan special treatment en extra's, hebben de collega's van BNR een enquête gedaan. Ik heb het nog niet helemaal gezien, maar er zijn 1500 reacties al opgekomen.
1: Dat is veel.
28: Van dus onze leden. Ja, dat is zeker veel. Heel veel dank daarvoor. Heel leuk. En ik zag bijvoorbeeld vraag 11. Ik weet dus echt niet wat de rest was. Hoe kunnen we Boekenstein en de Wijk Plus leuker voor je maken? Daar waren colleges, die we dus best regelmatig doen, die waren het meest populair. Grappig vond ik dat live meekijken juist helemaal niet populair is. Ja. Dat waren de minsten die dat zeiden. Op dat punt dan dus misschien slecht nieuws. Vrijdag 6 november kunt u weer live meekijken. dan hebben we volgens... Ja, dus dan gaan we natuurlijk... We hebben dan weer zo'n live Q&A. Kan je dus online meekijken en vragen stellen. En dat moet natuurlijk gaan dan over de Amerikaanse verkiezingen. Want die zijn op 3 november. Dus nou geen idee in wat voor situatie we op dat moment zitten. Maar dat dus, en de zaterdagpodcast en reclamevrij luisteren en al die leuke dingen krijg je bij Boeken zijn in de Wijk Plus. Daarvoor ga je naar boekenzijnindewijk.nl. En ook dus dingen waar u niet op zit te wachten, zoals live meekijken. Maar ja, het is niet anders. gaan we door naar een vraag van Hinze van Dijk. En dat is ook weer nog een noviteit dat je dat tegenwoordig via de BNR-app kan inspreken. En dat ik er dus zelfs ben achtergekomen hoe je dat dan weer hier instart. De vooruitgang kent geen grenzen. Ik ga nu proberen dat te laten horen.
2: Dag heren, mijn naam is Hinze en ik ben BNW Plus lid van het Eerste Uur. Mijn vraag gaat over Rusland. Is Rusland op dit moment niet al zover in de economische problemen dat ze alleen met goedkope speldenprikjes de NAVO nog een beetje kunnen bezighouden? En zit Rusland door duidelijke power overstretch met oorlog in Oekraïne, hybride proxy, cyberaanvallen, niet al heel snel aan de uiterste grenzen van hun capaciteiten? En dondert de boel daar niet sneller in elkaar dan we al denken?
28: Tja. Rob, ik zag jou meeschrijven. Overstretch van Rusland. Dat ze gestretched zijn, dat mag duidelijk zijn. Maar betekent dat ook niet dat ze, met betrekking tot verdere escalatie in onze richting, misschien toch wel beperkt zijn in de mogelijkheden?
4: Nou, je moet dan even aan Iran denken. Iran heeft nog veel meer sancties aan zijn broek gekregen dan Rusland. En over een veel en veel langere tijd. Nou, wat heeft Amerika dan eigenlijk klaargekregen? Het is werelds grootste, belangrijkste militaire macht waar Trump onophoudelijk over opschept. Wat hebben ze voor elkaar gekregen in Iran? Niks. Militair gezien. Dus je ziet dus dat Iran best wel in staat is om keihard terug te slaan. En om, als het even tot de staakt vuur is gekomen, ons hele arsenaal zo goed en zo kwaad als het gaat op te bouwen. We hebben er gisteren ook wat over gezegd. Dus het zegt niet zoveel. Hmm. In een autocratie zegt het niet zo gek veel dat je economisch compleet in de problemen zit. De helft van het federale budget op dit ogenblik van Rusland gaat naar defensie toe. Er wordt ongehoord wordt er gekapt op sociale voorzieningen. Pensioenen gaan naar beneden. Gezondheidszorg die worden aangetast. Het gaat dus echt heel erg waardeloos in Rusland. En A, blijft het de steun voor Poetin toch nog behoorlijk in stand. En dat heeft te maken met het feit dat Poetin de hele informatie naar de burgers eigenlijk controleert. En B, is Poetin heel goed in staat om het geld wat er is, om dat gewoon opnieuw in te zetten of te concentreren op de oorlog in Oekraïne. Betekent dit dat zij alleen maar speldenprikken kunnen uitvoeren in Europa? Nou ja, ik hoop het. Maar tegelijkertijd zien we al een hele tijd dat er ook een troepenopbouw plaatsvindt en een modernisering in militaire districten van Leningrad en Moskou. En dat grenst toevallig aan het NAVO-gebied. En ik zie het niet snel komen tot een grootschalige aanval tegen het NAVO-verdragsgebied. Maar als ze het zouden willen, dan zou dat in principe wel kunnen. En ze hebben altijd nog kernwapens.
7: Ja. Dus wat je eigenlijk ziet, hè, Rusland staat natuurlijk onder zware druk, dat is evident. Mm-hmm. Maar overbelasting betekent niet automatisch dat het binnenkort instort, helaas.
4: Hè. Nee.
7: Economische slijtage is duidelijk, maar een nadere instorting is dat niet het geval. De Finse centrale bank, de BOFIT, of BOFIT, hè, verwacht ongeveer 1% groei dit jaar en 0,5% volgend jaar. Hè. Dus dat betekent dat ze de oorlog toch nog wel wat kunnen volhouden. En de ellende is in een autocratie, dan verarmt dus de bevolking, maar het leger blijft zijn geld krijgen. Dus ik ben bang dat we niet al te optimistisch daarover moeten zijn. Interessante vraag is natuurlijk, waar moet je dan naar kijken voor die gewenste instortingen? Nou, bijvoorbeeld langdurig onbetaalde soldaten zou natuurlijk leuk zijn. Onvoldoende vervanging van verliezen, dat zie je nu wel een beetje. Hè? Grote frontdoorbraken, dat zie je dus nog niet. Het is wel zo dat Oekraïne het heel aardig doet. Openlijke verdeeldheid binnen het leger, dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Ook binnen de veiligheidsdiensten en de politieke elite. Dat is toch een beetje te weinig, hè?
4: Kijk, wat hier gewoon gebeurt is, men probeert op tijd te gokken. Dus wie klapt het eerste? Want dit verhaal kan je natuurlijk ook ophangen over Oekraïne. Ja. Want dat gaat economisch ook slecht. En dat wordt alleen maar overeind gehouden, in belangrijke mate althans, door de steun vanuit Europa. Wij financieren Oekraïne. En met andere woorden, Oekraïne kan natuurlijk ook inklappen. Nou, ik denk dat Poetin daarop gokt. Van wie klapt als eerste in? Daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Maar tegelijkertijd, ook dat hebben we gisteren besproken, zien we dat alles wat Trump doet in het voordeel is van Rusland en het nadeel van Oekraïne. Ja. Dus als ik Poetin zou zijn, dan zou ik dus ook gokken op tijd. En dan zou ik gokken op nog meer van dit soort idiotie van Trump. Die dan nog meer druk op Zelensky gaat uitoefenen, omdat hij eigenlijk Oekraïne alleen maar een hinderlijke sta in de weg vindt. Dus je moet die hele discussie loskoppelen van de vraag die gesteld is. Het is meer dan alleen maar het instorten van de Russische economie. Het gaat ook over de alternatieven die de Russische president heeft. En de strategie die hij heeft ten opzichte van Oekraïne. Als je dat allemaal bij elkaar veegt en je gaat dan een conclusie proberen te trekken, dan is de conclusie dat die economie nog wel even doorfunctioneert, dat het geld kan worden gebruikt wat er nog is voor de oorlog in Oekraïne, en dat je op tijd speelt en hoopt dat Oekraïne als eerste instort. Dat is ongeveer wat er aan de hand is, denk ik. Ik vind eerlijk gezegd, vind ik een nog interessantere vraag, wat hier ook wel mee te maken heeft, is waarom Europa zo stil is.
7: Ja.
4: Waarom? Ik hoor die Jetten, hoor ik allerlei dingen roepen, maar het is verdomd stil over wat op dit ogenblik gebeurt met die idiotie van Trump. En dat is eigenlijk al een tijdje gaande. Dus we accepteren ontzettend veel van Trump. Ik denk dat een verklaring is dat de midterms eraan zitten te komen en dat men denkt, nou, die midterms, dan gaat hij de verkiezingen gaat hij verliezen. Dan komt er een ander congres. En dan wordt die vleugel lam. Ik denk dat dat een falikante misrekening is van Europese politici. Ja. Want de Amerikaanse president heeft heel veel te zeggen over het buitenlands beleid en over defensie. En daar hebben wij mee te maken. Wij hebben niet te maken met de interne situatie in Amerika. Dus ik denk dat hij dat dan gewoon laat voor wat het is. Hij zit de rit uit. En dat wat hij doet, doet hij op buitenlands gebied. Nou, dat raakt ons direct. Dus die achtelijkheid met die heffingen, met het dreigen met dieseltekorten, met LNG-blokkades, dat gaat gewoon denk ik allemaal door. Eens, Arik-Jan, of niet?
7: Zeker. En wat ook belangrijk is, die grondwettelijke positie van de presidenten. Als de president zijn veto uitspreekt, dan heb je 2/3 nodig in beide huizen om het veto te overrulen, dat is er gewoon niet.
4: Nee.
7: Dat is ook hypocrisie. Hè? We hebben natuurlijk 4,5 jaar, doen we er nou over, om die gasaankoop in Rusland dan te verminderen. Dat gaat dan 1 januari 2027 gaat dat gebeuren. Ja, dus je kunt natuurlijk ook vanuit Amerikaanse bril zeggen, wat zijn jullie kwaad over die dieseldeal? Wat hebben jullie dan gedaan? Hè?
4: Ja.
7: En dat heeft heel erg met Oost-Europa te maken. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar pijnlijk is het natuurlijk wel. Hè? Ja. Het is wel pijnlijk.
4: Ja. Ja, dus ook hier zit een breder antwoord, Hugo.
8: Ja, maar nog eventjes terug naar dus hoe je Trump nou interpreteert. Want Arjan, jij zegt van ik heb geen bewijs voor die stelling van Barbara dat Trump onder commando van Poetin staat. Ik had nog een andere luisteraar hier die stelde het iets scherper. Die zegt in de uitzending van afgelopen maandag spreken jullie, Rob en Aan-Jan, beide van verraad van Oekraïne door Trump. Hè? Dus het is dit ging over de dieseldeal en al die ellende die daarna kwam. Maar vervolgens wordt de oorzaak van dat verraderlijk gedrag gezocht in gekte en incompetentie. Dat is niet logisch, zegt deze luisteraar. Verraad is een bewuste keuze en niet de gekte. Zeker niet als verraad consistent is. De enige logische verklaring daarvoor is, en dan komt ook deze luisteraar op dezelfde conclusie als Barbara uit.
7: Ja.
8: Dus ik snap wel dat er geen bewijs is, maar is gekte nou de beste verklaring voor Trumps gedrag?
7: Nee,
4: het is gekte omdat dit totaal krankzinnig is om mee te maken. Dat is de gekte daarvan.
7: Ja.
4: Het is ook absoluut incompetentie. Omdat Trump uiteindelijk maatregelen neemt die Amerika ook schaden. Mm-hmm. De wereld die keert hem de rug toe. En in de huidige wereld heb je gewoon bondgenoten nodig om in dat geopolitieke gevecht overeend te blijven. En als je je trouwste bondgenoten van je vervreemdt, dan is dat irrationeel gedrag. Ja. En dat zien we ook met de vredesonderhandelingen. Die worden zo slecht gevoerd. Dat is gewoon incompetentie. Dus er zit absoluut een hele hoop incompetentie en irrationeel gedrag aan.
8: Ik voel het maar aankomen.
4: Maar er zit dus ook een heel punt bij. En daar heeft ze absoluut gelijk in. Trump die vindt landen die hem in de weg staan hinderlijk. Daar wil hij niks mee. Hij vindt Iran hinderlijk. Hij vindt Oekraïne hinderlijk. Dat moet weg. Dus ook al heeft hij niks met Trump, dan nog vindt hij dat Zelensky moet opstappen. En dat Zelensky maar gebied moet opgeven. Dat is zijn transactionele denken, dat afkomstig is uit de vastgoedwereld. Die hij ook uitvoerig heeft beschreven in zijn boek over The Art of the Deal. Het is een transactionele president die op een heel andere manier kijkt naar internationale betrekkingen dan mensen die daar verstand van hebben.
7: Ja. En weet je wat het probleem is? Kijk, onze podcast is degelijk omdat we dus vasthouden aan de eis van harde bewijzen. Als we dat niet doen, dan zijn we weg. Hè? En ik zal je vertellen hoe vreselijk dat is, Barbara. Want ik ben het namelijk wel met je eens dat er nogal wat indicaties zijn dat er wat merkwaardigs aan de hand tussen Trump en Poetin.
8: Veel Russisch geld in zijn bedrijven, dat soort dingen.
7: Nou, ik zal je een voorbeeld noemen van Mueller. Dat rapport Mueller heeft er ook enorm mee geworsteld. Hè?
8: Ja, ja.
7: Paul Manafort kwam in maart 2016 bij de campagne. Die man had jarenlang voor Janukovic gewerkt in Oekraïne en was dus bezig met een plan. Nou, weet je wat, dan wordt het Donbass wordt dan gewoon een autonome republiek, hè, onder leiding van Janukovic. Hè. En dan zegt dus, dat is natuurlijk heel. En die was ook uitgerekend, die man was ook campagnechef van Trump. Hoe krijg je het voor elkaar, toch? En dan zegt Mueller, ja, we hebben geen bewijs gevonden dat Manafort dat autonome Donbass-plan aan de Trump-campagne of de regering heeft voorgelegd. Ja, en dat heb je natuurlijk wel nodig. Maar dat dat allemaal aan de gang was, is natuurlijk ongelooflijk dubieus. Zie hier ons probleem. En als je het wil weten, vanaf de jaren 80 is Trump bezig met Russische oligarchen, met geld, dat die al die condo's hebben gekocht en er waren ook criminelen bij betrokken. Dus hij is heel duidelijk afhankelijk van Russisch geld.
8: En sinds die tijd ageert hij ook tegen de NAVO, dat het allemaal geldverspilling zou zijn.
4: Ja.
8: Er zit heel veel van dat soort rare dingen.
4: Ja, het is een andere manier van denken.
7: Ja.
8: Heb ik hier nog luisteraar Albert Biondina, ook binnengekomen via de BNR-app, met het volgende.
9: Hallo, Albert hier. Een van de grootste nadelen van democratie lijkt mij dat het slecht is in anticiperen. Want grote investeringen in technologie of defensie of energieonafhankelijkheid, die kunnen pas gedaan worden als er draagvlak bij is bij de bevolking, wat steeds weer te laat is. Kan de Europese Unie een dempend effect hebben op de kortzichtigheid van losse staten? En hoe kunnen we het inrichten zodat we er in de toekomst beter mee kunnen anticiperen?
7: Nou, hele goede vraag, hè? In de eerste plaats, ook een autocraat kan natuurlijk een verkeerde visie hebben. Hè? Dat hij denkt dat er niks aan de hand is. Of dat hij denkt dat er wel wat aan de hand is. Dat hij heel erg gaat investeren in defensie, terwijl het niet nodig is. Dus het geldt ook wel een deel voor de autocratie. Maar ik begrijp zijn probleem. Dat in democratie is, moet je draagvlak hebben. En dat is altijd lastig. Hè? Nou, ik denk dat als je er welwillend naar kijkt, dan kan de EU op 4 manieren helpen. Ze kunnen continuïteit versterken met meerjarige onderzoeksprogramma's en langlopende defensiecontracten. Dat is natuurlijk allemaal heel belangrijk. Dat zien we ook allemaal gebeuren. Hè? Je kunt gezamenlijke belangen financieren. Denk aan dat 7-instrument met al die 150 miljard aan leningen voor defensieinvesteringen. En innovatie op Europese school, op Europese schaal. Dat is allemaal leuk, maar het is helaas ook zo dat de EU ook de vertraging kan vergroten als dus allerlei nationale industriebelangen met elkaar blijven strijden. En dat hebben we ook in Europa. Dat is tussen Duitsland en Frankrijk betrekkelijk gewoon dat ze vreselijke ruzie lopen te maken. Maar onbalanced zou ik willen zeggen dat de EU de continuïteit versterkt.
4: Maar we hebben besloten, en dat heeft te maken met de angst voor de kiezer de anti-Europese gevoelens die er in Europa leven, dat toch allemaal via de nationale parlementen moet. En dan gaat het dus fout. Maar het hoeft niet. Het is gewoon communautair beleid. En er is meer beleid wat gewoon communautair is, wat Brussel kan doen. Dus ja, dat is ook gedaan om te voorkomen dat het helemaal verzandt in oeverloze procedures. En ja, omdat je hier namelijk op het gebied van wil je wendbaar zijn, wil je krachtig zijn, dan moet je op bepaalde gebieden communautair beleid hebben. En
10: dus echt samenwerken.
4: Handelsbeleid is er één van. Die Sefcovic, waar we het gisteren over hadden, die naar China is gegaan, dat is gewoon communautair beleid. Die doet dat namens alle lidstaten. En wat hij er afspreekt, is klaar. Dat hoeft niet door de nationale parlementen te worden gebracht. En dan zit iedereen te juichen omdat hij een deeltje heeft gesloten. Nou, dat is één punt. Tegelijkertijd, dit gaat over besluitvorming. Dat is feitelijk wat er aan de hand is. In de praktijk blijkt besluitvorming over grote onderwerpen alleen maar te werken als je met je kop tegen de muur loopt of de wal het schip keert. Dat is wat er gebeurt. Dit is een bureaucratisch proces in verschillende landen, ook nog eens een keer in combinatie met Brussel, waarbij nationale opvattingen een rol spelen, waarbij verschillende visies een rol spelen. En wat eigenlijk gewoon een continu onderhandelingsproces is om tot iets te komen. Dus als er iets is wat niet helemaal lijkt op een situatie waarin je geen keuze meer hebt, omdat je tegen de muur bent geramd, ja, dan krijg je dus dit soort processen en dat duurt eindeloos. Daar zijn boeken over volgeschreven hoe dat werkt. Dus dat zal nooit veranderen. En daar zit dus echt een geweldig probleem in. Dus zolang als we democratieën zijn, zal dat denk ik gewoon niet veranderen. We hebben dat een klein beetje probeerd op te vangen door gedeeltelijk binnen de Europese Unie beleid communautair te maken. Maar er zijn beleidsterreinen voldoende om het niet voor elkaar te krijgen.
10: Ja. Vervelend is natuurlijk wel dat je om een crisis op veiligheidsterrein met Rusland te voorkomen, zou je dus willen afschrikken. Dan moet je dus voortijdig je defensie op orde te hebben. Maar het lijkt dat we juist die crisis nodig hebben om te doen wat nodig is om de Russen af te schrikken. Dus
4: dan Hugo, gaat het goed. Is nog het meest idiote dat Trump ons hiertoe gedwongen heeft en niet Poetin. Omdat we dachten, nou ja, die Amerikanen die helpen ons wel. Toen bleek dus dat dat gewoon geen zekerheid meer was. Toen zijn we in actie gekomen, toen zijn we als kapot geschrokken. En dan zie je dus ook dat er een enorm breed draagvlak bestaat voor hoge defensie in uitgaven. Maar ja, eigenlijk is het daar gewoon te laat voor.
7: Ja.
4: En defensie, met alle respect voor defensie, dat is het makkelijkst oplosbare probleem. Dat is een overzichtelijk probleem. Hoeft ook helemaal niet zoveel geld te kosten. Het grote probleem zit hem echt, Jan, vul me aan alsjeblieft, zit hem echt in de herstructurering van de economie.
7: Ja.
4: En daar zit het grote probleem in. En dan zie je dat er verschillende belangen zijn. We zijn niet eens in staat om de Industrial Accelerator Act in Europa door te voeren. En daar zit onder andere de clausule in, Made in Europe. Daar is iedereen het best wel over eens dat er meer in Europa moet worden gemaakt. Maar moet dat dan met gezamenlijke leningen of moet dat ook met buitenlandse investeerders? Investeerders van buiten de Europese Unie? Nou, daar komen ze gewoon niet uit. Ik vind het een totale schande. Maar zo is het hoe het werkt binnen Europa.
7: Ja. Het is heel treurig om te zien. Het heeft ook overigens te maken met het Franse economische beleid. Dat natuurlijk iedereen, ja, als je zo'n grote staatsschuld opbouwt, dan gaat iedereen zich natuurlijk weer verzetten tegen gemeenschappelijke leningen. En dat begrijp ik ook wel. Weet je, het is nu zelfs zover, ze zijn nu bang dus dat de ECB de rente heel laag gaat houden. En dat de ECB weer obligaties gaat opkopen om maar de rente niet te hoeven verhogen voor Frankrijk. Ja, dan zijn we dus ook niet verstandig bezig natuurlijk, hè? Want Frankrijk moet gewoon minder uitgeven. Maar dat kunnen ze niet, want politici kunnen in Frankrijk geen schaarste verdelen. In Nederland trouwens ook niet.
4: Nou, ja. Beter dan in Frankrijk.
10: Baas boven baas.
4: Ja, wat een baas boven baas. Hier in Frankrijk, man, hou op. Ja. Ik bedoel, niemand wil hier wat. Ik moet ook zeggen, omdat hier ook nooit wat verandert, is het ook wel best aangenaam wonen hier. Dat is een ding dat zeker is. Maar hoeveel Fransen nu tegen mij hebben gezegd van, je verandert alleen maar als er een revolutie is. Zo. En dat is eigenlijk wel wat Abbott is de aardig voorbeeld, Arjan, Frankrijk. Want dat is het ultieme bewijs wat er moet gebeuren om echt tot verandering te komen. Namelijk, je loopt met je kop tegen de muur of je vaart met het schip tegen de kade. That's it.
10: Ja. Over Frankrijk en hoe het daar misdreigt te gaan op de obligatiemarkten en de onmogelijkheid om politiek de begroting bij te sturen en wat dat allemaal kan betekenen voor de euro en voor Europa, gaan we morgen uitgebreid verder klagen met hoogleraar Harold Benink. Dus dat wordt reuze gezellig.
4: Dat is voor zaterdag bedoel je?
10: Dat is, ja, dat nemen we morgen. Zenden we zaterdag uit.
4: Helemaal. Oh ja, ja, dat klopt. Ja.
10: En als je daar vragen over hebt, zeg ik tegen de luisteraar, dan kan je die via de gebruikelijke kanalen insturen. Dank jullie wel voor vandaag. Tot morgen.
7: Tot morgen.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
11: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
12: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
11: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
13: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
15: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
16: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
18: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
19: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
20: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files zijn intussen opgelost. Op de A1, daar rijdt het nog langzaam vanuit Hengelo voor de Duitse grens. Door controles kost je 5 minuten extra. BB, de meeste files zijn intussen opgelost. Op de A1, daar rijdt het nog

0: zwaarder. Drugsverdachte Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan ons land. Hij werd daar opgepakt ruim 2 weken na een geweldsuitbarsting bij zijn huis. Een groep gewapende mannen viel het huis aan en schoot een bewaker dood. Het zou te maken hebben met een onderschepte partij cocaïne. De dode, die zaterdag viel bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Breukelen, was toch geen spookrijder. Dat zegt de politie na onderzoek. De automobilist was niet goed geworden en raakte de controle over het stuur kwijt. Daardoor schoot de auto door de middenberm, waar geen vangrail is, en botst op 2 andere auto's. Ook fietsenmerk Sparta maakt een doorstart. Moederbedrijf Axel is failliet en een e-bikebedrijf in Amsterdam, Tenways, wil Sparta overnemen. De merken Batavus, Koga en Baboe zijn ook al gered. Curatoren proberen de resterende onderdelen ook nog te verkopen. En tegenover het AZ-stadion in Alkmaar is een pro-Palestijns protest bezig. Volgens de regio-omroep staan er tientallen demonstranten met Palestijnse vlaggen en andere symbolen. AZ speelt vanavond in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel. Maar zonder uitsupporters, want die zijn niet welkom. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
3: In elke deal komt er ruzie. Je kan nog zo goed starten. Op een gegeven moment kom je op dat punt waar mensen het gewoon niet met elkaar eens zijn.
4: En dan kun je vaak de afspraak maken. Eén iemand richt zich echt op het runnen van de business. En de ander wordt zoveel mogelijk als kan vrijgespeeld voor dit proces.
3: Toen werd gewoon te veel. En toen op een gegeven moment brak ik gewoon. Toen zat ik op de bank 's ochtends en ik begon te hyperventileren en te trillen en te schudden. En ik was gewoon, ik ging zo het ziekenhuis in.
5: In 2011 leverde zijn bedrijf de eerste commerciële vlucht op duurzame vliegtuigbrandstof ter wereld. Ruim 10 jaar later steekt een grote investeerder 175 miljoen in zijn project. Geen absolute verkoop van zijn levenswerk dus, maar wel een reuze deal. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Maarten van Dijk van Sky Energy. Die vertelt over de deal van zijn leven.
3: Dat is dan toch echt die deal van 175 miljoen. Met Macquarie Asset Management. In 2023 hebben we die gesloten. Het was de eerste echt grote fundraise die we deden. Dus voor dat moment organisch gegroeid vanaf 2010. 2021... 22 onze strategie een beetje omgegooid. En er hoorden nieuwe aandeelhouders bij. En dat was de eerste keer dat we ook een extern gemanaged groot financieringstraject deden. En die hebben we in november 23 geclosed.
5: En daarmee gaf jij ook 2/3 van jouw bedrijf uit handen?
3: Ja, iets minder. Maar ja, ze meerderheidsaandeelhouder ingestapt. En uiteindelijk was dat niet allemaal mijn aandelen hoor. Iedereen schoof een beetje op wat de startende aandelen, waaronder KLM als aandeelhouder en afnemer. Maar ja, het was wel geld wat het bedrijf inging. Er werden geen aandeelhouders uitgekocht.
5: En die deal, dat was de opmaat naar nog meer kapitaalrondes. Komen we zo nog over te spreken. Je hebt inmiddels hoeveel geld opgehaald?
3: Voor de BV bijna 500 miljoen.
5: 500 miljoen. Dit is on-Nederlands bijna, David.
4: Nou, het is on-Nederlands MKB. Want het is eigenlijk een MKB-bedrijf als je kijkt naar ook hoeveel mensen er werken. En dit bedrijf zie je niet vaak terug in de lijstjes met de grootste deals. Terwijl voor MKB Nederland, wat het eigenlijk wel is, is dit ongekend groot natuurlijk.
5: En voordat we over al die deals te spreken komen en ook horen hoe jullie dat voor elkaar hebben gebokst. Welke droom zit hierachter? Waar zijn jullie mee bezig?
3: Ja, wij zetten ons eigenlijk al meer dan 15 jaar, 17 jaar nu in om de luchtvaart te verduurzamen door duurzame kerosine. En dan eerst begonnen met leveren aan vliegtuigen en corporate klanten. En nu hebben we dus een stap gezet om ook eigen productiecapaciteit te gaan bouwen om verder op te schalen. En uiteindelijk werken wij hard voor een duurzame toekomst voor die sector.
4: En hoe is dat idee begonnen? Wat is duurzame brandstof in dit geval?
3: Kijk, die duurzame brandstof is dus niet fossiel. En dan hoe je het maakt bepaalt de duurzaamheid. Dus je kan het ook heel niet duurzaam doen als je het van palmolie maakt.

0: En als je het van afvalstromen maakt, is het dan een stuk duurzamer.
1: Frituurvet, hè, wordt vaak genoemd.
0: Frituurvet is de meest dichtbije optie die nu veel wordt ingezet. Maar ons project in Zweden, waar we nu als volgende fabriek aan werken, gebruikt groene waterstof, CO2. Komt helemaal geen frituurvet bij. En als je dat voor elkaar krijgt, voelt iedereen aan zonder buik. Nou, dat is ook wel schaalbaar. CO2 geen gebrek. In 2008 werkten we samen met KLM, niet Sky Energy, maar daarvoor nog twee aandeelhouders, KLM en Spring Associates, aan het soort klimaatplan voor KLM. Waar komt die CO2-uitstoot nou vandaan? Nou, dat was een verrassing dat het uit de brandstof kwam voor 99%. Ja. Toen was het een beetje, oké. En we moeten straks gaan betalen voor die CO2. De olieprijzen gaan door het dak. Misschien is een duurzame brandstof wel een oplossing. Alleen het bestond nog helemaal niet. Er waren net wat eerste vluchten geweest, testvluchten. Mocht nog niet in commerciële toestellen. En toen hebben we toch met die aandeelhouders en de ondernemers erachter de stap gezet om te kijken of we die markt konden gaan maken voor duurzame brandstof. Zo zijn we begonnen. Eerste vlucht in 2011. En het bedrijf organisch gegroeid met inkoop en verkoop. Tot 2023. En toen voor het eerst echt een hele grote stap gezet om dus ook die productiecapaciteit in te kunnen.
1: Ja, want die deal, dat is toch een wat ander verhaal dan de meeste gasten in deze podcast vertellen. Jij verkocht je bedrijf niet, jij haalde er een groot aandeelhouder bij. Ja. Ik bedoel, even die situatie schetsen. Begin 2020, 2021. Jij zei, we moeten een strategische omslag gaan maken. Het bedrijf had twee aandeelhouders en toen ben je de markt opgegaan.
0: Ja, twee startende aandeelhouders, KLM en het management natuurlijk. Dus een beetje een mix. Maar wij realiseerden ons waar we begonnen met dat fabrieksproject. En we wilden eigenlijk dat, beetje naïef, maar dat iemand die fabriek voor ons zou bouwen en draaien. En dat wij dan de brandstof konden krijgen. En daar hebben we een paar modellen geprobeerd. Dat is allemaal mislukt. En eigenlijk de realisatie 2021, dan moeten we het dus zelf doen, is... Als dat de conclusie is de tweede stap. Dan heb je andere aandeelhouders nodig. Want startende angel investors en KLM met management kan niet zulke bedragen op tafel leggen en weet niks van infrastructuurfinanciering. En als je de eigenaar en de owner-operator wil zijn van zo'n fabriek, dan moet je aandeelhoudersbasis veranderen. Dus dat plan hebben we geschreven. Juist partners erbij gevonden voor de financieringsronde. En toen zijn we de markt ingegaan eind 2022.
2: Dan heb je dus het plan om echt Champions League te gaan spelen. Het gaat om grote bedragen, heeft veel impact als relatief klein bedrijf. Hoe pak je dat aan? Hoe begin je aan het begin van zo'n traject om die funding te gaan ophalen?
0: Dan eerst praat je met mensen die het vaker hebben gedaan. Dat helpt altijd wel. En dit soort bedragen kom je inderdaad al snel op een financieel adviseur. Dat is je eerste stap.
1: Ja. Maar dat is vaak dan een grote partij, toch? Een boutique. Of een bank, of een accountant.
0: Van allebei. Het zit eigenlijk op alle drie die vlakken. Nodig je partijen uit om te pitchen. Dus eigenlijk ben jij jezelf eerst aan het verkopen. Dus je schrijft je verhaal. Je laat je een beetje je business case zien. Want je moet de partijen die je aanschrijft hebben best wel veel keus. Dus die zijn heel kritisch waar ze hun tijd in stoppen. Vervolgens vinden ze je verhaal interessant. Denken ze, hier geloven we in om hier geld op te halen. Dan gaan ze jou gaan ze voor jou pitchen. Ja, dan kies je degene die het best bij je past. En dat kan van een bank komen, een boutique, een accountant hebben ook die clubs. Uiteindelijk hebben wij voor een bank in die eerste ronde voor een bank gekozen. Daar hadden we namelijk ook al commerciële relaties mee. De tweede fundraise hebben we met een boutique gedaan. En dat heeft voor- en nadelen. Maar dit is allemaal equity gerelateerd. Als je over schuldfinanciering hebt, is het spel heel anders.
1: Maar dan heb je dus in eerste instantie heb je die bank gekozen. Je hebt je verhaal een aantal keer gedaan. En dan, wat is het aanvalsplan?
0: Ja, komt er een team binnen en die gaat je helpen met je verhaal opschrijven. Dus die zegt, geef me al je materiaal, geef me je financiële modellen. Dit slaat nergens op, we gaan het opnieuw doen. Dus die bouwen het nieuwe financieel model. Die gaan in een kamer zitten, die maken al die plaatjes, al die slides met jou. Dus dat is stap 1, dat is voorbereiding van het materiaal, pitchmateriaal. Stap 2 is de voorbereiding van de dataroom. Dus zij gaan zeggen, potentiële aandeelhouders willen A, B, C en D zien. Ga je allemaal een soort van digitaal in een kamertje stoppen. En dan staat dat klaar in waarschijnlijk 2 of 3 fases. Want je wil niet iedereen de informatie geven in de eerste stap. Maar goed, dat is je voorbereiding. Je zet je team op, je zorgt dat je genoeg tijd hebt om dat te doen. Je managt je bestaande aandeelhouders. Die
2: want hoe doe je dat met je interne team en je bestaande aandeelhouders? Welke betrokkenheid hebben die gehad?
0: Nou, in die eerste ronde zaten we dus nog in een ander systeem. Dus dat was een two-tier board, dus dan lag voornamelijk bij het management.
2: Ja?
0: Dat was meer informatief. En op het moment dat er dan biedingen binnenkomen, ja, dan moet je die delen, want dan gaat het over de aandelen van. En natuurlijk stuur je ze de update van hoe de pitches gaan. Maar het materiaal zelf is wel afgetekend door de RVC, maar werd niet actief aan meegewerkt. Het team wat daarop zit, ja, daar wil je toch wel echt je beste mensen op hebben om te zorgen dat je daar het verhaal neerlegt, materiaal voorbereidt dat werkt. Wat er vervolgens gebeurt in dat traject, is dat je door die financieel adviseur langs allemaal door managementpresentaties wordt gehaald. En dan komt een hele grote lijst eerst met potentiële aandeelhouders of potentiële investeerders. Daar ga je wel kritisch doorheen. Want je wil wel een soort profiel hebben van een aandeelhouder die bij je past.
2: Wat was jullie van belang in dat profiel?
0: Nou, dat het. Wij wilden infrastructuur, omdat we graag zagen dat ze in de BV investeerden, maar vervolgens in ons platformmodel voor meer fabrieken bouwen. Dus als je een aandeelhouder binnenhaalt die een eerste ticket wil doen in de BV, maar dan ben je ook weer financiering in de fabriek aan het ophalen. Dus daar wilden we dat ze ook een rol konden spelen. Duurzaamheid. Dus we hebben een aantal de oliemajors van de lijst gestreept. Op zich een logisch aandeelhouder wilden we niet. Partij uit het Midden-Oosten, voornamelijk geld uit fossiel, wilden we niet. We hebben heel kritisch gekeken naar bedrijven of investeerders die ook in die energietransitie een positie nemen en daar geld achter zetten. Nou ja, dan kom je eigenlijk uit op 50 partijen over de hele wereld. Praktisch niks uit Nederland. Beetje, maar toch wel wat te klein. Zit al snel in Londen of de VS.
1: En dan ga je langs al die partijen en dan ga je daar je verhaal doen? Of hoe werkt dat?
0: Grappig genoeg was 2022 midden in de COVID-periode.
1: Veel
2: calls.
1: Ja, pitchen via Teams.
0: 35 pitches via Teams. En dat was best wel taai. En het taaie ervan is, je hebt en de menselijke interactie niet, maar het is voor ons steeds hetzelfde verhaal. Maar je brengt het alsof je het voor het eerst zit te pitchen. En dat wordt best wel vervelend. Maar dat doe je allemaal met die financiële adviseur. Hè? Je hebt dry runs, je bent gewoon aan het oefenen om je verhaal te doen. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Dan heb je die 35 pitches. Komen er nog wat vragen? Dan zijn er een paar die management interactie vragen. Dat doe je wel één op één, dus daar ga je gewoon echt naartoe. Dan gaat de eerste fase van de data room open. Dan komen de vragen. Nou, iedereen heeft dan 20 vragen of zo.
2: Hoeveel partijen hebben toegang gekregen tot die dataroom?
0: 25. 35 gepitcht, 25 hadden interesse. Uiteindelijk hebben we dan.
2: Veel interesse dus?
0: Ja, heel veel interesse. Toen zetten we een deadline voor de non-binding offers, voor de term sheets die binnenkomen. Dus mag iedereen bieden. Want sommigen zeggen, joh, ik wil het hele bedrag doen en dit zijn mijn terms. Ik wil de lead investor zijn, maar ik kan maar 100 doen. Ik zoek er nog iemand bij. Sommigen zeggen, joh, bel me maar als je nog 25 nodig hebt, maar ik heb geen zin om het werk te doen. Dus je krijgt eigenlijk een hele gemixte hoeveelheid aanbiedingen. En dan ga je weer met je adviseur zitten. En zij halen de kolen uit het vuur, de kastanjes uit het vuur. Zij gaan dan die discussie voeren met die partijen die jij selecteert. En proberen ze iets goeds te doen rond waardering. Het gaat uiteindelijk primair om waardering en een beetje de kapitaalstructuur. Sommigen zijn heel creatief. Die willen dan hele slimme dingen doen met die 175 miljoen. Het liefst wil je gewoon equity in Topco, wat je vervolgens kan gebruiken in je projecten en voor de groei van je bedrijf.
2: Leg even uit wat Topco is.
0: Oh, sorry, dat is de BV.
1: Ja, ik laat hem even horen.
0: Sorry, de Topco is de BV. Dus je hebt je BV en daaronder zitten je projectentiteiten. Dus alle activiteiten die je nodig hebt als bedrijf rond je marketing en je legal en je IT en alles, dat is allemaal op BV-niveau. En dan zo'n fabriek zit eigenlijk in een aparte entiteit op projectniveau. En daar haal je vervolgens de financiering op die je nodig hebt voor het bouwen van de fabriek. Dus de bankfinanciering gaat op projectniveau.
2: Ja, en de investeerder stapt dus in bovenin en is daarmee per saldo eigenaar van alle activiteiten.
1: Ja. Ik wil even met jou naar het moment waarin jij waarschijnlijk in een Teams meeting zat met een club uit Australië.
0: De Macquarie bedoel je?
1: De Macquarie Group.
0: Ja, nou eigenlijk Londen.
1: Maar Londen,
0: ja,
1: okay.
0: Klopt wel hoor. Dus de Macquarie is Australië. Die kenden we eigenlijk al goed. Uit het verleden, dus in zo'n traject komen de adviseurs met namen en je komt zelf met namen. En we merken, eigenlijk, we hebben nu een paar keer financiering gedaan, dat de namen die je zelf aandraagt en een warme relatie, die gaan toch net altijd wat verder. Daar komen toch wel de beste resultaten uit. Ja, en dat was eigenlijk een beetje een showproces. Want zij hadden intern al bedacht, oké, wij willen dit heel graag. Dus we deden die managementpresentatie en er was niet superveel interesse. Maar wel gelijk daarna, oké, we willen een management afspraak, een vergadering met het management. En daarvoor zijn zij toen naar Amsterdam gekomen. En daar was een hele goede klik. Dus ja, dan.
1: En wanneer weet je dat? Want je zegt er was een goede klik. Na afloop van zo'n gesprek praat jij dan met jouw compagnons en zeg je, nou, dit zou nog wel eens wat kunnen worden.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja, iedereen aan tafel. Eigenlijk als je er midden in zo'n traject zit, daar ben je de hele tijd mee bezig. Je bent aan het uitzoeken, oké, wie zijn het, met wie zit ik. Je krijgt de bio's van de partijen, van de feedback die je vervolgens wordt opgehaald door je financieel adviseur. Van hé, wij hoorden dit, ze zijn nog even ingecheckt. Je zit elke dag aan de telefoon, 7 dagen per week, om te zorgen dat je richting die termsheets komt. Want dat is het belangrijkste moment in je fundraising en een spannend moment. Je zegt, 1 september moeten alle biedingen binnen zijn. Ja, als er niets binnenkomt, als niemand interesse heeft, dan sta je wel met lege handen. Want je gaat niet zomaar zeggen, oké, nou dan gaan we nog een keer 50 investeerders. Voor deze bedragen in deze sector is er een beperkte hoeveelheid animo.
2: Maar met deze interesse ligt het wel voor de hand, denk ik.
0: Natuurlijk, ja, iedereen dacht, ah nee, er komt wel wat binnen, er komt wel wat binnen. Maar uiteindelijk kwamen er wel 10 termsheets binnen. Een aantal followers en een aantal lead term sheets. En dan begint de onderhandeling en selecteer je er een. En dan ga je daarmee verder.

0: Even schetsen hoe dit nou werkt in deze fase van het proces. Met de 3 à 4 meest veelbelovende biedingen gaat de verkoper, in dit geval Maarten dus, in gesprek. Niet rechtstreeks, dat gaat allemaal via de adviseur. En dan komen er steeds updates over de waardering en de voorwaarden bijvoorbeeld. Dit is allemaal een kwestie van een beetje duwen en trekken. Handjeklap dus.
1: En dan uiteindelijk ligt daar een document waar je als aandeelhoudersgroep en management moet zeggen, oké, dit is het. Als je zodra je die tekent met één partij, zit er eigenlijk altijd exclusiviteit in. En dan ga je fase in waarin je dus de, ja, dat heet confirmatory diligence in het Engels. Dus dan heb je de boekencontrole. Dus alles wat je hebt gezegd in je managementpresentaties, daar zit altijd een laag onder. En dat willen ze wel zien.
0: Even toch, je zei het net in een bijzinnetje. Toen moesten we 7 dagen per week moesten we vragen beantwoorden. We horen het regelmatig, David. Zo'n heel dealproces. Het zorgt voor stress. Je bent er heel veel tijd aan kwijt. Is dit iets waar jij jouw klanten, jouw ondernemers ook voor waarschuwt?
2: Zeker weten. En als je geluk hebt, ook als ondernemer, heb je een team met compagnons. En dan kun je vaak de afspraak maken. Eén iemand richt zich echt op het runnen van de business. En de ander wordt zoveel mogelijk als kan vrijgespeeld voor dit proces. Want ook het vullen van zo'n dataroom, dat is echt wel heel veel werk. Want je gaat allemaal dingen op tafel krijgen waar je zelf misschien nog nooit met zo'n kritisch oog naar hebt gekeken. Dus vaak levert dat ook weer werk op voordat je uiteindelijk het in de dataroom zet. Dus dat is 2, 3 banen tegelijk, schat ik zo in, Maarten, met dit soort trajecten.
1: Ja, het is gewoon heel veel werk. Ja, daar ontkom je niet aan. En op een gegeven moment kan je ook andere dingen niet meer doen. En het bedrijf leidt toch wel onder zo'n financieringstraject. Want je hebt gewoon minder aandacht als management. Beslissingen worden uitgesteld. Omdat je wil weten wie is je nieuwe partner. Zijn ze het ermee eens? Sommige dingen hebben juist het geld nodig wat je ophaalt om in gang te zetten. Dus je krijgt een soort rare dynamiek in je bedrijf als je die periode wil je zo kort mogelijk houden. En als het te lang duurt, ja, dan trekt dat wel een wissel op iedereen.
0: Ja, trok het ook een wissel op jouzelf? Mentaal? Ja,
1: absoluut. Ja,
0: op wat voor manier?
1: Op een gegeven moment.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik had in 2023 tekenden wij eigenlijk aan het begin die termsheet met Macquarie. Dus toen verwachten we 3 maanden... In die boekencontrole te zitten en dan de deal te maken. En dan gingen we door. Maar tijdens die 3 maanden maakten wij een aanpassing in het grootste project. Dat is de DSL biokerosinefabriek die we nu aan het bouwen zijn in Delfzijl. Die zat nog in de ontwikkelingsfase en wij maakten een hele grote aanpassing. Dus zij hadden zijn bod gedaan op de oude informatie. Maar het project vroeg eigenlijk om die verandering. Dus ik was én bezig met die verandering. Maar vervolgens moest ik ook tijdens die fase Macquarie binnen een soort van aan boord houden. Want je kan niet zomaar wisselen van.
2: En daar had jij zelf ook een belangrijke rol in.
1: Ja, dus ik was en dat aan het managen en de technische kant van binnen het project was ik druk mee en aan het zorgen. En eigenlijk beheerste dat al het werk om te zorgen dat en aan boord bleef en die verandering en alle contracten aangepast. Nou, prima. En er staat natuurlijk meer bij waar de rest van het bedrijf hartstikke hard aan werkte. Dus dan ga je al snel op de kern van het probleem dat je moet oplossen, wat een dagtaak is. En de rest van het bedrijf wordt dan inderdaad gemanaged door de andere soort van mensen. En dat kan hartstikke goed gaan. Dat geeft ook ruimte voor iedereen om dat te laten zien.
0: Maar wat merkte jij dan fysiek? Ik bedoel,
1: ik zat gewoon in het ziekenhuis.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en kijk, 2023 was een moeilijk jaar. Uiteindelijk hebben we die deal pas in november gemaakt. Tijdens die fase kwam er, in elke deal komt er ruzie. Op een gegeven moment is er gewoon ruzie.
0: Ja.
1: Want je kan nog zo goed starten. Op een gegeven moment kom je op dat punt waar mensen het gewoon niet met elkaar eens zijn. De zittende aandeelhouders willen wat meer. Het duurt te lang, dus de instappende aandeelhouder die vindt dat er net even wat anders gedaan. De afspraken in de termsheet worden net even anders bekeken. Er komt gewoon stress. En die stress komt bij jou op je bord. Mijn thuissituatie had ik. Mijn vrouw werd in 2023 een beetje ziek. Dat trok echt een wissel op het gezin. Dus thuis was ik alleen maar aan het zorgen. Iedereen kent dat misschien wel. Neem je je problemen nog wel eens mee naar huis. En dan kan je even gaan zitten en een beetje klagen dat je een stomme e-mail hebt gehad. Maar ja, als iemand in een superzwaar traject zit, kan je dat niet doen. Dus thuis was ik gewoon alleen maar dat. Werk was alleen maar dat. Al het andere snijden weg. Alle sociale dingen, alle leuke dingen. En ja, op een gegeven moment kwam ook nog een beetje ruzie in mijn familie. Want er was iets met mijn oma. En toen werd het gewoon te veel. En toen op een gegeven moment brak ik gewoon. Toen zat ik op de bank, 's ochtends. En ik begon te hyperventileren en te trillen en te schudden. En ik ging zo het ziekenhuis in. Ik was gewoon klaar. En ik dacht, waar komt dit nou vandaan? Want ik dacht dat ik me helemaal goed voelde. En toen heb ik wel even 2 weken half tijd gewerkt. Want ik dacht, nou, ik moet toch eens een beetje rustig aan doen. En een beetje zelfreflectie. Van ja, wacht even, opgeteld.
3: De meeste mensen nemen dan een half jaar vrij. Minimaal.
1: Ja, maar ook geen tijd voor. Nee, want ik moest die deal maken.
3: Dat ging niet.
1: Ja, we waren bezig om dat proces te closen. Dit was in oktober. En ik was helemaal niet in mijn eentje, hoor. Er waren gewoon meer mensen om me heen. En die hebben het allemaal overgepakt. Onze general counsel, mijn compagnon. Weet je, dus dat ging allemaal wel naar voren. Maar die realisatie dat al die druk en al die stress en ook de realisatie, oké, als ik deze deal niet maak, of als wij deze deal niet maken, dan kan het bedrijf gewoon stoppen. Dan houdt het op. Gaat niet nog een keer. Al die beloftes die je hebt gemaakt in de afgelopen 10, 12 jaar.
3: Was jij bang toen jij in dat ziekenhuis lag en ook die 2 weken daarna, dat mede hierdoor die deal zou kunnen klappen?
1: Nee, dat niet. Nee, want nee, het was meer een soort schrikmoment voor mezelf.
2: Maar
1: een soort,
2: voor, ja, precies, ook voor jezelf.
1: Een soort realisatie van, wacht even, ik heb mezelf echt even over een grens geduwd. En alle signalen waren daar al, veel eerder, maar gewoon genegeerd. En dan opeens als je daarover nadenkt, denk je, oh wacht even, alles valt op zijn plek. Ja, natuurlijk is er thuis heel veel emotie en stress. Ja, natuurlijk loopt de druk heel hoog op om te leveren op kantoor. En ik doe geen dingen. En ik heb al, heel lang pijn aan mijn enkel en warm en mijn rug en mijn nek. En ja, op een gegeven moment is het gewoon te veel. En dan zegt je lichaam, die drukt gewoon op de paniekknop en is het gewoon klaar. Dus het jaar daarna heb ik iets rustiger aangedaan. En dat heeft geholpen.
3: Ja. Even over die deal die je dan maakt. Zeker met zo'n bedrag, 175 miljoen. Ja, dan zou je kunnen zeggen, hè, dat kan op allerlei manieren. Een deel in equity, een deel misschien ook een achtergestelde lening. Is dat zo, David, dat dit soort bedragen vaak heel anders worden opgebouwd?
2: Ja, maar kleinere bedragen ook.
3: Oh, ja.
2: Dus als je kijkt naar een waardering van een bedrijf, al is het 5 miljoen. Dan is een bieding bijna nooit, in ieder geval niet bij een exit. Dit is net iets anders, dat je die 5 miljoen op closing overgemaakt krijgt. Daarom is het ook heel goed om die biedingen goed te bestuderen met je adviseur. Er komt altijd een stukje als het goed is cash op closing, maar soms is het een stukje in earn-out. Bij exits nog wel eens een vendorloon, hè, dus dat je als verkoper een deel terugleent aan de koper. Nou, en zo heb je nog een heleboel knoppen waar je aan kan draaien om uiteindelijk tot een waardering te komen. En daarom is het ook zo belangrijk om dat heel goed naast elkaar te leggen, zodat je appels met appels kunt vergelijken. Want een deal die ogenschijnlijk, laten we zeggen, een bieding neerlegt van 200 miljoen, kan in de praktijk aanzienlijk slechter zijn dan een bieding van 150 miljoen.
3: Kun jij je nog herinneren de dag waarop de deal rondkwam?
1: Ja, ja, dat was in november, ik denk 16 november. Dat was een goed moment.
2: Hij begint te lachen.
3: Ja. Toen viel er ook echt letterlijk iets van je af.
1: Ja, en grappig genoeg, want dit is voor mij best wel lang geleden, want ondertussen hebben we een andere nog grotere fundraise gedaan en die fabriek voor nog meer geld.
3: Ja, dat was onder meer via banken en ook pensioenuitvoerder APG heeft daar veel geld in gestoken.
1: Precies, dus dat voelt dichterbij en daar was eigenlijk het allergrootste soort van opluchtingsmoment. Dat was begin van dit jaar, maar ook eind 23. Dan als je dan door dat poortje bent, dan voel je gewoon, oké, het is niet voor niks geweest. Het is alles of niks. Het is heel binair dan. Het is of het faalt, of er is succes.
3: En dat zei Maarten van Dijk van Sky Energy over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit, een groot aandeelhouder erbij haalt, of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
4: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
11: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
12: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
13: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn het toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
14: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 10 minuten vertraging nog in het oosten van het land op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij knooppunt Azelo. Voor bergingswerkzaamheden is daar nog de rechte rijstrook dicht.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Wie online boodschappen bestelt bij Albert Heijn moet nog even geduld hebben. Pas vanaf maandag worden ze weer bezorgd. Na het cyberincident moeten eerste systemen stap voor stap op orde worden gebracht, zegt AH. Wel worden de winkels weer bevoorraad en zijn overal de schappen weer gevuld. In Den Helder is een gaslek in een woonwijk en daarom zijn meer dan 30 huizen ontruimd. Mensen roken een gaslucht en een paar werden niet goed. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het lek is nog niet gevonden, wel is het gas afgesloten, dus er ontsnapt niks meer. De nieuwe balzaal van president Trump die bij het Witte Huis wordt aangebouwd is mede betaald door techbedrijven Apple en Nvidia. Ze droegen 22 miljoen bij, meldt de Washington Post. De bouw is omstreden, want er werd een deel van het Witte Huis voor gesloopt, zonder toestemming van het congres. Het kabinet heeft Ja 21 niet kunnen overhalen om het belastingplan te steunen. Ja 21 wil alleen steun geven als gemeenten meer vrijheid krijgen om asielzoekers te weigeren. Fractieleider Eertmans vindt lastenverlichting ook belangrijk, zei hij, maar het asielbeleid telt voor hem zwaarder. En in Duitsland is het sinds vandaag verboden om alcohol te drinken op treinstations. De spoorwegmaatschappij vond het nodig voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een conducteur aangevallen door een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond. Het verbod is niet waterdicht, want in de trein wordt nog wel drank verkocht. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
20: Wil je weten wat er speelt
21: en of waarom?
20: In de BNR-app
21: kun je ook luisteren naar onze podcast.
20: Download de BNR-app
21: en blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
22: Boardroom Panel.
23: ING gaat na 5 keer uitstel de laatste bankrekening van een Nederlandse Gazprom-dochter sluiten. En ASML wil de productie van chipmachines verder opschroeven, omdat de vraag veel groter is dan het bedrijf aan kan. Ik ga het allemaal bespreken in het Boardroom Panel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen die spelen in de bestuurskamers van grote bedrijven. En dat doe ik met Stefan Pijk, directeur en oprichter van de Governance Academy, en Lieve de Klerk, CEO van spoor- en bouwbedrijf Structon. Welkom allebei.
24: Goedemorgen.
23: Laten we eens beginnen met ASML, want dat kan de enorme vraag naar zijn chipmachines voorlopig niet bijbenen. Dat liet het Veldhovense bedrijf gisteren natuurlijk weten bij de publicatie van de derde kwartaalcijfers. Productiekwaliteit die moet verder omhoog dan de eerder aangekondigde uitbreidingen van 30% al in zowel 2027 als 2028. Stefan, Lieve, hoe bepaal je als bestuur eigenlijk hoe ver je moet gaan zonder straks met echt een enorme overcapaciteit te zitten? Want die cijfers die knallen enorm, maar dan het volgende paar jaar.
24: Nou, volgens mij doe je dat aan de hand van je pipeline. De voorspelling van de hoeveelheid orders die je hebt en hoeveel daaraan vaststaat. Ik begreep dat ze tot en met 2030 al een redelijk vastgeomlijnde pipeline hebben. Dus dat ze weten hoeveel groei er vast en gecontracteerd ook zit. Dus ja, en op een gegeven moment, je weet altijd als bedrijf, als je zo extreem groeit, kan er ook wel weer opnieuw een daling komen. Ja, daar moet je dan ook op voorbereid zijn. Maar zou dat dan betekenen dat je dus nu niet, als je weet dat je de komende 10 jaar zo'n groei kunt voorspellen, ja, dan betekent dat niet dat je nu gaat terughouden. Dan ga je daarop investeren. Bij ASML is het ook nog eens een keer zo dat de uitbreiding van die productiecapaciteit, die kost maar een fractie van de winst die ze maken. En dus je kunt best wel vrij veilig die groei inzetten. Maar natuurlijk, het is een beursgenoteerd bedrijf. En beurzen houden niet zo van daling. En dus zal je over 5 of 10 jaar misschien zeggen van ja, nu gaan we weer onze productiecapaciteit moeten verminderen. Ja, dan zul je daar wel de impact van zien in de beurswaarde. Maar dat is dus volgens mij geen reden om nu niet daarop door te. Het gaat denk ik wel op een relatief veilige manier. Met die kanttekening dat ze natuurlijk niet goed weten wat er in China gaat gebeuren.
23: Mm-hmm. Ja, Stefan, hoe kijk jij ernaar?
25: Nou, ik vind dat ze eigenlijk best een risico nemen door zo alleen maar op het gas te gaan en gewoon meer van hetzelfde te gaan doen. Ik denk eigenlijk als je kijkt naar bedrijven die zulke explosieve groei in het verleden hebben doorgemaakt. En op dit moment is dat bijvoorbeeld Anthropic, maar in het verleden ook Netflix. Dat ze echt, vooral Netflix, totaal andere strategieën zijn gaan vormen. En ik denk eigenlijk dat hier iets anders nodig is dan gewoon 30% per jaar groeien.
23: Dat vind ik. En wat is dat dan?
25: Nou, dat is bijvoorbeeld van waar zit je toegevoegde waarde? Waar moet je het zelf, de chipmachines, nog gaan produceren? Waarom zou je niet, nou denk ik even helemaal out of the box, hè, modulair dat uitbesteden en zorgen dat de toegevoegde waarde aan de voorkant zit bij de kennis die je hebt?
23: Zijn deze machines niet al het tegenovergestelde van modulair met echt honderden leveranciers en dergelijke?
25: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar de vraag is natuurlijk, kijk, zo'n switch die Philips ooit maakte van productie naar marketing, ik noem maar wat. Ik denk eigenlijk dat hier veel meer een outbox oplossing nodig is. je ziet dat een beetje terug in de koers. Hè. Er is 1%, 1,2% groei gisteren geweest. Voor een deel ook is die koers gedrukt door de winstnemingen. Mm. Maar eigenlijk is die winst of die groei van het bedrijf al lang ingeprijsd in de koers.
23: Ja, dat wou ik net zeggen. Men zat al tussen 11 en 12 miljard aan omzet te verwachten voor dit
25: kwartaal.
23: Precies. Ja.
25: Dus ja, in dat opzicht valt er ook nog weinig winst in te behalen. Dus het is eigenlijk meer van ten eerste waardetoevoeging zit eigenlijk veel meer aan de kenniskant, denk ik, bij ASML dan puur de productiekant. En daar gaan ze nu in de tunnel eigenlijk, als je nu uitkijkt. En ten tweede, het is een groot risico, wat jij net al zegt, lieve, over komt er niet op een gegeven moment China op of een concurrent of beperkt niet de vraag. Ik moest een beetje denken aan Detroit, waar al die lege autofabrieken staan. Ik denk van ja, nu ga je met 20.000 man uitbreiden in Veldhoven. En het gaat maar vol op het gas. Ik denk, volgens mij is het een risico voor het bedrijf en zit daar niet eens de waardetoevoeging.
23: Maar dat is toch een vrij lange tunnel met ook verschillende sporen. We hebben natuurlijk DUV-machines die naar China gaan. EUV wat naar TSMC, Samsung, Intel en de rest gaat. En dan hebben we nog de nieuwe H&E. High-NA machines natuurlijk. En de klanten hier die bestaan uit TSMC, Intel, Samsung en anderen. Dus die bedienen zich vaak al enorm van conservatisme. Liever jouw chiptekort dan mijn overcapaciteit natuurlijk. Ja. ASML zat er ook bij. Maar nu is het hek wel aardig van de dam. Dus ja, en dan mag er ook bij gezegd worden, EUV was er nooit gekomen zonder de mega-investeringen van die bedrijven in ASML. Dus heeft ASML wel een keus om niet mee te gaan?
25: Het is eigenlijk gewoon een enorm luxe situatie dat ze ook nog alles kunnen laten voor financieren. Hè?
24: Ja.
25: Jij geeft net al aan die enorme winst die ze maken, waardoor het investering relatief klein is. Maar ten tweede, ze kunnen ook gewoon alvast laten voorfinancieren door afnemers. Dus het is heel klein risico.
24: Ja, en dan nog even wat jij zegt over het modulair bouwen. Ik ben commissaris bij Aalberts. En Aalberts is een grote leverancier van verschillende componenten, hele cruciale componenten in die machines. Maar ASML voert echt wel heel actief het gesprek met Aalberts voor veel modulairder te gaan leveren. Dus in de toeleveringsketen zie je dat daar ook dus weer opnieuw groei ontstaat en innovatie door ontstaat. Dus ja, het risico. ASML is nog steeds wel een heel erg, het is geen kooiboybedrijf, maar het is nog steeds een heel dynamisch bedrijf, wat snel reageert. Daar zijn ze, dat is hun DNA. Maar deze pipeline, die is wel heel erg stevig.
23: Ja.
24: En dan nog de terugverdientijd voor die machines en die extra productiecapaciteit, die is echt heel snel. Nee. Er
25: komt natuurlijk nog wel een risico aan met die 23% afzet.
23: China.
24: Ja, naar China, dat wel.
23: Ik zou
24: dat denk ik wel in de overwegingen in de boardroom als een harde voorwaarde meenemen. En dus die geopolitiek als een harde component in de besluitvorming van tot hoever moet je gaan. Maar ik denk omgekeerd, stel je voor dat de ASML nou zou zeggen van we hebben deze enorme pipeline, er is enorm veel druk, er is enorm veel vraag, laten we vanuit risicooverweging dat nou maar eens niet doen.
25: Ja.
24: Dan krijg je een heel ander debat hier. En dan hebben we ook een BNR-debat hier.
23: Ja. Ja, ik denk dat
24: dat is ook ondenkbaar. Dan open je de markt voor concurrenten op een bepaalde manier. Dan open je de markt. En dat gaat heel snel. Ze zijn niet zo gemakkelijk van hun troon te stoten. Maar dan nog, als je te veel ruimte aan een concurrentie biedt, omdat je niet kunt inspelen op de vraag, en het ontstaat daar vanzelf ook weer andere aanbieders.
25: Het is eigenlijk een soort negatieve drijfveer die je dan hebt, hè? Het is, wat ik zie is de reflex toch nog zoals ik die in de 90e jaren bij bedrijfskunde leerde.
23: Mm-hmm.
25: Dat is gewoon aan de vraag voldoen, winst optimaliseren en dat soort zaken.
23: Dat was niet alle chippers goed afgegaan in de jaren 90, geloof ik.
25: Nee, zeker niet. De jaren 90 waren erg interessant. We hadden veel cases daar in Groningen.
24: Ja.
23: Ik weet al dat Jensen Wang op een gegeven moment op zijn knietjes naar TSMC moest om te gered te worden.
24: Ja. Ja, wat wel interessant is, ook in het debat, is niet alleen maar van bouw nou meer productiecapaciteit, maar ook hoe groei je op een robuuste manier. Ja. Zoveel meer mensen erbij, beheers je dan je processen goed. Dat lijkt mij een hele relevante boordvraag. Ja. Want groeien. Het is als een soort explosieve bloemkoolbedrijf. Hè, en dus heb je dan ook mensen in je boardroom die meer het huis op orde, processen, procedures. Juist de kant waar volgens mij ze intrinsiek bij ASML niet zo van houden. Maar dat is dan heel bepalend voor het gecontroleerd Dat is robuuste groei, noemen ze dat.
23: Ja, ja dat vind ik nog een goede vraag, zeker voor het boardroompanel. Want ASML is een soort natuurkundig opererend bedrijf. Hè. Dus grote zekerheid, grote voorsprong, niet na te bouwen. Zelfs al had je het kapitaal natuurlijk. En nou ja, hoeveel ruimte geeft dat een raad van commissarissen eigenlijk om bij te sturen? Want hoeveel voormalige, ja, je hebt allerlei voormalige Micron-CEO's zitten erin. Unilever-corifeeën, voormalige ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook, zitten daar op de board natuurlijk, Karin van Gennep. Hoeveel ruimte hebben die eigenlijk om deze natuurkundige trein te stoppen?
24: Per definitie altijd alle ruimte, omdat ze lid van de Raad van Commissarissen zijn. Maar dan gaat het over de benoeming van de mensen die in de board zitten. En de interactie die je hebt over de strategie en strategische thema's. En dat is dus niet alleen maar de grote strategische thema's op het gebied van markt, maar ook strategische thema's van hoe organiseer je dat nou. Die interactie moet je als raad met je board hebben. Vervolgens heb je een benoemingscommissie, een remuneratiecommissie. Je kunt wel degelijk sturen, je kunt kijken, wat voor profielen heb ik nou in die board zitten? En zijn het inderdaad alleen maar die natuurkundige ondernemers? Of organiseer ik ook daadwerkelijk in die board mensen die, weet je wat we meer het wat blauwere kant noemen, het afmaken, het organiseren, die daar ook met...
23: Ik komen de persoonlijkheidstest uit de kast, hoor.
24: Ik wil niet overdrijven, maar als raad van commissaris heb je, en ik denk dat ook je taak is, om te zien van, het is je taak om wordt te zorgen dat zo'n bedrijf robuust blijft groeien. En vervolgens, over 10 jaar ziet het er anders uit. Maar dat betekent niet dat je daarom niet moet reageren.
23: En dan die China-vraag tot slot nog even. Hè? Want de scenario's liggen er natuurlijk in de bestuurskamer. We zagen die omzet van grofweg 16% uit China naar 23% groeien in het derde kwartaal. Jullie hebben enige ervaring op dit vlak allebei. Dus hoe breng je die boodschap nou op de juiste manier over aan aandeelhouders en de buitenwereld? Hè? Als echt de leverantie van DUV-machines aan China echt stopt en het onderhoud ook, en opeens 15-20% van je omzet wegvalt. Hoe breng je dat nou op de juiste manier als boardroom?
25: Ja, ik denk dat iedereen dat eigenlijk al wel een beetje ziet aankomen. Mm-hmm. Of het helemaal gaat stoppen is maar de vraag, want ik vind ASML politiek altijd nog wel heel behendig, richting de Verenigde Staten. Dus het meest extreme scenario is dat deze 23% groeit naar 40% en dan moet worden afgeknipt.
23: Dat zou wat zijn.
25: En dan heb je echt, dat kan natuurlijk wel, daar moet je wel over nadenken. Daar is natuurlijk ook de Raad van Commissarissen voor, om dat zeker op deze manier op de agenda te zetten, want dat kan heel duidelijk gebeuren. Nou, wat kun je dan doen om dat dan te beperken? En dat heeft toch wel echt met een enorm lobby en politiek, de inzet van ook de Nederlandse politiek richting de Verenigde Staten. Dat is de route.
23: Nou, ik wens Rob Jetten veel succes.
0: Zaken doen. Jochem Visser.
23: We zitten midden in het boardroom panel vandaag met Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance Academy, en Lieve de Klerk, CEO van spoor- en bouwbedrijf Structon. En we moeten het over gaan hebben over bedrijfsspionage, want een medewerker van OpenAI is gearresteerd omdat hij opnameapparatuur zou hebben verstopt in een directievergaderruimte van het AI-bedrijf. Dat meldde OpenAI en het Amerikaanse ministerie van Justitie gisteren. Apparaat werd achter een televisie ontdekt, volgens mij gewrapt in wc-papier, als ik het goed begrijp, in een ruimte waar uiterst vertrouwelijke bedrijfsinformatie wordt besproken. Stefan, hoe kan het dat een medewerker zo dicht bij de meest gevoelige informatie van een bedrijf kan komen?
25: Ja, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk.
23: Nee.
25: Ten eerste, we screenen niet zo heel goed, zeker dit soort bedrijven niet, want die hebben heel snel veel mensen nodig. Vervolgens worden ze al helemaal, onze eigen VOG bijvoorbeeld kijkt helemaal niet naar geopolitieke zaken en zo. Mm-hmm. Als je dan vervolgens daar werkt, dan word je al helemaal niet meer gescreend. Ook al kom je uit Saudi-Arabië, zoals deze meneer. Het is makkelijker omdat de techniek, het is allemaal kleiner, connectiviteit is groter, het is minder opvallend, er is veel meer techniek, dus daar valt het ook niet zo op. En je loopt over het algemeen eigenlijk vergaderzalen zomaar binnen.
23: Yeah.
25: Zeker de mensen van de techniek, dit was dan een software engineer, dan zou ik zeggen, wat doe jij in die vergaderzaal als je niet vergadert? Want hij is niet degene die het scherm klaarzet, denk ik.
23: Ja, Lieve, ik zie jou instemmend knikken.
24: Ja, ik denk hier inderdaad ook zo over. Het is heel moeilijk om tegen te houden, want iedereen loopt vergaderzalen binnen. Dat zijn eigen medewerkers, zijn technische medewerkers, zijn ook schoonmaakmedewerkers. Het enige wat je denk ik kunt doen is wellicht restrictief beleid. Als je in bepaalde kamers heel gevoelige informatie bespreekt, die zo gevoelig zijn, zoals ze bij OpenAI kennelijk besproken worden, ja. Dan had je wel van tevoren misschien kunnen nadenken, moeten we deze ruimtes niet op een bepaalde manier beveiligen? En dat je dus screent, hè, wat Stefan zegt, wie mag in deze ruimte komen? Maar ja, het ophangen van een camera, het ophangen van iets installatietechnisch, ja, dat is natuurlijk zo gebeurd.
23: Ja. En even over deze vent, hè. Abdulrahman Al-Fawzan, Saoedi-Arabisch inderdaad, bolleboos, werkte bij Facebook, zou bij Stanford gaan spreken, vlak voordat hij op werd gepakt. Als de FBI weet te bewijzen dat hij een opdracht van Saoedische partijen of zelfs de Saoedische staat spioneerde, dan is hij al nummer 2 na een gevalletje bij Twitter. Moet je als bestuur van vooroplopende techbedrijven dan op een gegeven moment zeggen, we gaan alle Saoedische-Arabische kandidaten allemaal kapot screenen?
24: Nee, dat niet, maar je moet sowieso een screeningbeleid hanteren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wij werken in Zweden voor de Stockholm Metro. En wij hebben door de trafiekverwaltingen, zo heet dat, de opdrachtgever daar, een heel strak screeningbeleid opgelegd gekregen. Omdat anders mensen dus niet mogen werken in die metro's. En ook niet de data en dergelijke mogen beheren. Ja, dat is opgelegd, dus niet prettig. Mm-hmm. Daar gaan alle mensen van alle nationaliteiten, die komen daar doorheen. En er zijn hele strakke screeningsprotocollen. Ja, ik vind het dan niet zo heel erg raar. Dan moet je dan niet voor het hele bedrijf doen, denk ik. Goed, fysieke toegang is echt iets heel erg moeilijks. Je hebt digitale barrières, fysieke barrières. Dat is gewoon heel erg lastig. Het enige wat je kunt doen is screenen, inderdaad. Maar niet per definitie zeggen, alle Saoedi-Arabiërs zijn verdacht. Want dat vind ik dan best wel een beetje gevaarlijk.
25: ASML gaat 20.000 man aannemen.
24: Ja, die komen
25: misschien hebben zij
24: vandaan.
25: Straks een best practice, ja, waar OpenAI wat mee kan. Want we gaan eens 20.000 mensen goed screenen.
23: Ja. Ik hoor hier eigenlijk van jullie allebei van deze beveiliging, zeker fysiek, is vreselijk moeilijk. Maar is het dan ook zo dat jullie bijvoorbeeld allebei misschien bij verschillende commissariaten of bestuursfuncties te maken hebben gehad met bedrijfsspionage op deze wijze?
24: Nee, ik nog nooit.
25: Ik heb wel een inbraak gehad, cybersecurity probleem meegemaakt.
23: Mm-hmm.
25: Maar ja, goed, dat is dan paniek. En dan moet je over ethische dingen gaan praten als losgeld. Ja. Dat is verschrikkelijk.
24: Ja.
25: Goed, wat ik nog wel belangrijk vind om te zeggen is dat OpenAI wel een gevalletje apart is. Hè, want OpenAI is omgegaan van non-profit naar commercieel. De hele top is leeggelopen. Er zijn dit jaar al best veel schandalen geweest. Begin deze maand nog 3
23: De New Yorker mensen. Heeft Sam Altman helemaal door het toilet getrokken, om het zo te zeggen.
25: Ja, maar hij is dus als CEO samen met de president, hè, zeg maar de voorzitter van de board of directors, zijn als enige 2 C-levels een beetje overgebleven.
23: Ja.
25: En dat is alleen al een groot risico. Hè. Dus, en er zijn veel meer dingen nog daar gaande. En als je de incidenten dit jaar alleen al ziet, dan denk je, er zit wel structureel iets mis.
24: En daarom zou ik dit incident als een bestuurscrisis behandelen.
25: Ja.
24: En niet als een incident behandelen, maar eigenlijk op dezelfde manier waarop je net vroeg over ASML. Daar moet echt boven gehangen worden. En dan moet OpenAI of het bestuur van OpenAI ook iets doen wat vreemd is aan de natuur. Want ook OpenAI is een bedrijf, dat is begonnen met heel veel geld. Dat is heel creatief, dat groeit en dat groeit. Maar dan heb je niet van nature die checks en die balances, de screening, die procedure, maar daar heb je een hekel aan.
23: Ja.
24: En waarschijnlijk heeft het board daar ook een hekel aan. En toch moet het. Dus daarom zou je zo'n incident echt als een bestuurscrisis moeten behandelen. En dan structureel zeggen van, nou, wat voor beschermingsmaatregelen hebben wij nou in de onderneming? Want de kans dat zoiets gebeurt in zo'n bedrijf is natuurlijk super groot.
23: Een deel van de volwassenwording dus ook weer deels.
24: Ja, deel van de volwassenwording, ja.
23: Dan wil ik toch nog even ING er doorheen jassen met jullie. Heel veel tijd hebben we niet meer, maar ING wil definitief de laatste bankrekening van een Nederlandse dochter van het Russische staatsbedrijf Gazprom sluiten. Schreef het Financiële Dagblad dinsdag. De bank heeft de sluiting inmiddels 5 keer uitgesteld, maar vindt dat de relatie vanwege de oorlog in Oekraïne en de reputatierisico's moet worden beëindigd. Laat ik jou even vragen, Stefan. Waarom is het voor een bankbestuur zo ingewikkeld om afscheid te nemen van een klant waarmee je helemaal geen zaken meer wil doen? Ja. Tot 5 keer toe.
25: Ja. Ja, er zijn heel veel aspecten die hier een rol spelen.
23: Ja.
25: En dat. Kijk, het is niet zo dat. In vergelijking met. Rusland heeft recht op een advocaat in Nederland. Een groot kantoor in Nederland deed dat. En die wilde daar vanaf. Maar Rusland heeft recht op een advocaat. Dat is natuurlijk niet zo met een bankrekening.
23: Mm-hmm.
25: Het is een dochter van Gazprom, International Projects.
23: Een soort doorvoer BV.
25: Ja, doorvoer BV. En die doet heel veel transacties. En sommige zijn nog niet afgerond. Hè. Eigenlijk zouden ze nog af moeten van de gasprojecten in de Noordzee. Dat soort zaken. Dus er zijn heel veel zaken niet afgerond. En dit is de laatste bankrekening die ze hebben in Europa. En dat is niet zozeer een. Het is eigenlijk geen ethische kwestie, het is echt een zakelijke kwestie.
23: Yeah.
25: En ze willen natuurlijk hun reputatie ook beschermen, want ze konden ook al niet af van hun activiteiten in Rusland, ING. En daar hebben ze ook nog een honderden miljoenen schade, zeg maar, te slikken potentieel, en die komt er gewoon aan. Dus dat maakt verder niet uit, daar willen ze allemaal vanaf. En ik vind ze eigenlijk wel heel mooi en vastbesloten daarin. Dus ik zou zeggen, ja, probeer het vooral voor elkaar te krijgen. Maar het moet toch ergens, en dat doet het al 3 jaar, een zachte landing krijgen, omdat er dus zoveel belangen achter zitten. Yeah.
23: Oekraïense crediteuren willen wat van die BV natuurlijk. ING wil er eigenlijk vanaf, zowel van Gazprom, maar misschien ook wel van die crediteuren, want dan is dat hun probleem allemaal. Ondertussen zegt Gazprom, ja, wij bouwen de activiteiten in de Noordzee af. We hebben dit BV'tje nog nodig, dit is de laatste. En nu stappen ze naar de rechter natuurlijk. Hoe bekijk jij de hele zaak, lieve?
24: Ja, inderdaad, een bankrekening opzeggen is een veel zwaardere stap dan iemand een bankrekening weigeren. Er zitten wel heel veel aspecten aan. Hè? Ik vraag me af, als het de laatste bankrekening is die Gazprom nog in Europa heeft, hoe gaat dan Europa Rusland blijven betalen voor het gas?
23: Ik denk in Nederland trouwens niet. Misschien zijn er meer in Europa.
24: Er werd gezegd dat het in Europa was. Het was de laatste rekening van Europa. Dus als een klant. Als een klant echt dus, als met andere woorden, er dus nauwelijks meer betalingsverkeer meer kan plaatsvinden in Europa als gevolg daarvan. Dan neem je als bank ook best wel een behoorlijke verantwoordelijkheid op je schouders om het af te bouwen. In die zin is het voor mij ook wel degelijk wel een ethisch vraagstuk dat het al veel eerder moet plaatsvinden. Hè. Laten we wel wezen. Want
23: maar ja, ING moet ook nog uit Rusland vertrekken natuurlijk.
24: Ja, ja, maar dat is ook wel weer zo een verhaal. Kun je of wil je? Kunnen kan alles, kost geld.
23: Neem je verlies.
24: Het is willen. Er zijn zoveel bedrijven die een verlies hebben moeten nemen. Dus het is een beetje raar. Ik vraag me ook af, zou er nou ook druk gezet worden vanuit het overheden om daarvoor te zorgen dat ING het niet doet? Men neemt nog veel gas in Europa van Rusland af. En hoe wordt dat dan betaald?
23: Nou, over verliezen nemen gesproken, dat moet ik ook gaan doen, want ik heb een klokje voor mijn neus. Heel veel dank, Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance Academy. En Lieve de Klerk, CEO van Spoor en bouwbedrijf Structon. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: midterms.
1: Die midterms.
2: Die midterms.
3: De midterm elections.
4: De midterms.
5: De midterm elections.
6: De midterms.
7: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
8: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
7: dan is er de Amerika-podcast.
8: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
7: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
8: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
13: Nu, later en altijd.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer

0: Er is een gaslek in een woonwijk en daarom zijn meer dan 30 huizen ontruimd. Mensen roken een gaslucht en een paar werden niet goed. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het lek is nog niet gevonden, wel is het gas afgesloten, dus er ontsnapt niks meer. De nieuwe balzaal van president Trump die bij het Witte Huis wordt aangebouwd is medebetaald door techbedrijven Apple en Nvidia. Ze droegen 22 miljoen bij, meldt de Washington Post. De bouw is omstreden, want er werd een deel van het Witte Huis voor gesloopt, zonder toestemming van het congres. Het kabinet heeft Jaar 21 niet kunnen overhalen om het belastingplan te steunen. Jaar 21 wil alleen steun geven als gemeenten meer vrijheid krijgen om asielzoekers te weigeren. Fractieleider Eertmans vindt lastenverlichting ook belangrijk, zei hij, maar het asielbeleid telt voor hem zwaarder. En in Duitsland is het sinds vandaag verboden om alcohol te drinken op treinstations. De spoorwegmaatschappij vond het nodig voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een conducteur aangevallen door een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond. Het verbod is niet waterdicht, want in de trein wordt nog wel drank verkocht. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
2: Er gaat dit jaar meer durfkapitaal naar Nederlandse start-ups dan ooit. Maar slechts een klein deel belandt bij bedrijven in de allervroegste fase. Het Amerikaanse Cottonwood Technology Fund investeert al sinds 2014 vanuit Twente in juist die piepjonge deep tech bedrijven. Dus waar moet je als start-up in de deep tech sector vandaag de dag aan voldoen om investeringsgeld binnen te hengelen? Dat en nog veel meer ga ik bespreken met Alain Leloup, general partner van de investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund. Welkom.
3: Dank je.
2: Even over dat fonds. Hè. Het Cottonwood Technology Fund werd in 2010 opgericht in de Verenigde Staten door Dave Bliffin. Is sinds 2014 ook actief in Twente. Dat is bijzonder. Waarom is de keuze voor die regio gemaakt? Hoe komt dat?
3: Ja, een beetje per toeval. Dave had al 3 succesvolle fondsen gehad voordat hij Cottonwood opricht in 2010. En ze wilden in 2014 een fonds openen in Europa. Want ze zagen eigenlijk dat heel veel innovaties in Europa, maar eigenlijk weinig venture capital aanwezig nog in die tijd. En ze hadden goede contacten ook met bepaalde regio's in Duitsland. En een van de partners had vroeger voor Robert Bosch gewerkt in Duitsland. Dus ze dachten, we gaan in Frankfurt het fonds openen. Maar toen werden ze toevallig uitgenodigd voor een congres op de Universiteit Twente over nanotechnologie. En zij stonden op het podium te vertellen over ondernemerschap, venture capital, start-ups, scale-ups. En na afloop werden ze bedolven met vragen door studenten, PhD's, hoogleraren, ondernemers. En zij dachten, goh, wat bruist dat hier toch? In Duitsland waren ze gewend 2 vragen, een laf applaus en 2 vragen bij de kapstok. En toevallig kwam Deutsche Bank met een rapportje uit dat Nederlanders veel ondernemender zijn dan Duitsers. En de Universiteit Twente, het bestuur zat ook in de zaal, die dacht, hey, we moeten ze eigenlijk naar Twente zien te halen, want dat is eigenlijk de ontbrekende schakel, hoe we die uitvindingen vanuit de universiteit naar buiten kunnen brengen.
2: Ja.
3: En die hebben letterlijk met de geldzak staan zwaaien. En die zeiden, kom naar Twente en we regelen wat huisvesting en wat begeleiding, we gaan andere partijen bellen. En zo zijn ze uiteindelijk in Twente neergestreken. Een beetje ongewoon aan de ene kant. Aan de andere kant is dat nog steeds een tech hotspot in Nederland.
2: Ja.
3: Dus we zitten letterlijk op de campus van de universiteit.
2: Dus dat is wel heel bijzonder, want je hebt dus een Amerikaanse partij die zegt eigenlijk, ja, ik ga niet in diezelfde vijver vissen in Silicon Valley waar iedereen al zit.
3: Ja.
2: Doet ook meer hard tech in plaats van software en dat soort dingen. Gaat naar Europa en dan zie je opeens, ja, Nederland kennisland. En wij klagen altijd over te weinig venture capital en dat soort dingen. Dus dat is een match made in heaven wat dat betreft.
3: Ja, dat klopt. Mijn collega zegt altijd, Nederland heeft eigenlijk meer innovaties dan de US. Maar de US maakt ze het groot met marketing en met geld en met sales. Door heel veel geld erin te pompen. En in Nederlandse staat gewoon in de top 5 van de meest innovatieve landen ter wereld. Maar wat ontbreekt is een beetje de entrepreneurship en de beschikbaarheid van kapitaal. En met name in die vroege fase is het heel belangrijk dat iemand het gaat aanjagen. En ook serieus kapitaal erin stopt. Dus gemiddeld zie je vaak dat die start-ups in staat zijn om 250 of 500.000 euro op te halen. Maar dat is eigenlijk te weinig om gelijk uit de startblokken te komen. Dus wij geven ze liever 2 miljoen in de fase dat ze nog geen omzet hebben.
4: En om even te beginnen, wat het eerste fonds, daar zat dus de provincie Twente in. Nog een stel van dat soort partijen. Ja. Inmiddels zijn er meerdere fondsen natuurlijk. Ik begrijp dat jullie zo'n 3 bedrijven per jaar...

0: daaruit kiezen om te investeren?
1: Ja, we gemiddeld investeren we in 3 tot 4 start-ups per jaar. Mm-hmm. En dat doen we ook zowel aan de US-kant als aan de Nederlandse kant. En we zien er ongeveer 1500, 1500 per jaar.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat is een hele helpwerk om dat goed te selecteren. Ja.
2: En voordat we praten over hoe je dat allemaal selecteert en dat soort dingen, moeten we eventjes richten op waar je in investeert. Deep tech bedrijven in de vroege ontwikkelingsfase. Vaak nog geen product, geen omzet. Voor zover ik zie alleen maar hard tech. Hardware, geen software. Waarom precies dat deel van de markt en waarom al sindsdien?
1: Nou, dat is een keuze van het fonds uiteindelijk. Maar je ziet in software ook heel veel losers. En vaak is het toch degene met de diepste zakken. Als je kijkt naar Uber, die hebben het inmiddels 7 concurrenten. Het is toch vaak degene met het grootste marketingbudget, ontwikkelbudget, die dat soort wedstrijden wint. En in hardware kan je nog concurrentie afblokken middels goed IP, dus zware patenten. Vaak ook een bepaalde know-how, zodat niemand anders hetzelfde kan ontwikkelen. En daar zie je dat het veel makkelijker is om vanuit het niets toch nieuwe industriestandaarden in de markt te zetten.
2: En hebben jullie even zitten grinniken toen jullie alle software-aandelen van de trap zagen vallen sinds augustus vorig jaar?
1: Nou, goed, wij kijken eigenlijk nooit naar de publieke markt. We zijn ook alleen maar met onszelf bezig. En wij kijken sowieso weinig naar andere fondsen. Dus ja.
2: Oké, dan moeten we even langs het verdienmodel. Want venture capital, dat gaat om vroeg investeren in kleine bedrijven. Idee is dan vaak exponentieel gaan met potentiële marktleiders zelfs. Dan hou je kapitaal op bij investeerders, steek je in een fonds. Die zijn meestal wat kleiner dan private equity. Dus waar zit voor Cottonwood het verdienmodel? Zitten we dat puur in de exits van die bedrijven? Of heb je er ook nog management fees en dat soort dingen?
1: Ja, wij betaalden management fees terug op het eind trouwens. Daar zijn we vrij uniek in.
2: Dus jullie opereren met die fees van investeerders, maar daarna dan geef je dat weer terug?
1: Geven we dat weer terug. Dat vinden we wel zo netjes, want het is op papier natuurlijk een high-risk onderneming. Of een venture ook eigenlijk.
2: Ja.
1: Nee, we halen het geld op bij particuliere investeerders. Meestal family offices en vermogende particulieren. Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en de US. En gemiddeld is het, het geld 10 jaar onderweg. En dan moeten we het hebben van de exits van die bedrijven. We hebben nu één bedrijf wat binnenkort voorbereid wordt voor een IPO op de Nasdaq.
2: Mm-hmm.
1: Voor waarschijnlijk 2 miljard plus.
2: Mooie beursgang alvast weer. Dat is exponentieel gegaan. En is dat ook meestal de exit die je wil, een beursgang? Of gaat het meestal
1: dat zou
2: anders?
1: Wel mooi zijn, maar dat lukt maar in denk ik 10 of max 15% van de gevallen. De meestal is het toch een strategische exit. Die corporates zijn altijd op zoek naar nieuwe innovaties. En wij proberen voordat we investeren een afweging te maken van welke corporates zouden het straks willen kopen. En vaak betalen ze ook meer omdat ze bang zijn dat het bij de concurrent in handen valt. En dat is eigenlijk waar wij naar op zoek zijn, naar strategische exitwaarde.
2: En is dat moeilijker geworden, het vinden van een exit en de waarde daarvan met hoge rentes en de kater van de coronatijd toen het geld tegen de plinten kotste?
1: Ja. Nou, in algemene zin zie je dat de markt moeite heeft met exits. Hè. Dus op een private equity zie je dat, zoals dat heel mooi woord heet, de holdingperiode langer wordt. Vroeger werden die bedrijven binnen 5 jaar verkocht. Dat is nu opgelopen naar 7 jaar. En door de hoge rentestand is geld niet meer goedkoop. Dus ook het financieren van overnames kost meer geld dan vroeger. En eigenlijk stokt die hele markt een beetje. Dus eigenlijk hebben we wereldwijd een beetje een exitprobleem. En daardoor liquiditeitsprobleem. En daardoor zie je dat het een beetje opdroogt. Van de andere kant, venture capital is toch een andere ballgame. We hebben geen leverage, dus de meeste bedrijven zitten niet vol met leningen.
2: Mm-hmm.
1: En die exits worden toch vaak gefinancierd door corporates die vaak een behoorlijke balans hebben. Een ASML of andere grote bedrijven, OpenAI, die hebben ik weet niet hoeveel geld op de balans. Dus kunnen rustig 500 miljoen of 1 miljard betalen om iets over te nemen.
2: Ja, en nu heb jij ook nog een aantal commissariaten. Echt een flink rijtje op je LinkedIn staan, om het zo te zeggen. Jullie zijn dus heel erg hands-on. Jullie denken echt mee met het management.
1: Ja, we zijn super hands-on. Eigenlijk op het moment dat we instappen, zeggen we altijd, we zitten in dezelfde roeiboot en we gaan eigenlijk helpen met het binnenhalen van vervolginvesteerders, het binnenhalen van klanten. Ik heb gisteravond 11 uur nog een offerte herschreven voor een van onze start-ups. Daar zitten we net 2 weken in, dus ik wilde even de toegevoegde waarde laten zien. Toen we investeerden, het bedrijf was pre-revenue. Of tenminste, de termsheet uitschreven, hadden ze nog niks verkocht. Na de termsheet hadden ze 2 apparaten verkocht voor 500.000.
2: Zo.
1: En nu hebben ze een deal op tafel liggen van 2 miljoen. Maar die offerte was nog niet af. En die hebben wij herschreven om daar een mooi verhaal van te maken.
2: En iets wat ik veel van jullie lees en hoor is ook money follows management. Dat zetten jullie overal op LinkedIn en in de podcast, om het zo te zeggen. Jij schrijft over kip-ei-problemen, omdat men in Europa minder vaak van die succesvolle ondernemers heeft die doorinvesteren. En jullie blijven benadrukken dat teams toch het succes van de technologie bepalen uiteindelijk. Dus is management de allerbelangrijkste factor voor jullie?
1: Nou, het is een combinatie. Uiteindelijk wil je eerst kijken of je een waanzinnig goede technologie hebt.
2: Ja, ja.
1: Maar de meeste investeerders kijken puur naar management. En dan is de technologie misschien wat minder belangrijk. Nee, wij willen echt eerst, wij noemen dat zelf, een winning horse hebben. En daarna vind je wel de beste ruiter. Maar dat is ook de reden waarom we liever wat meer investeren. Want als jij 250.000 euro aan start-up geeft, kunnen ze heel moeilijk een topman of topvrouw aantrekken voor dat geld.
2: Ja.
1: Op het moment dat je ze 2 miljoen geeft, dan is het makkelijker om iemand los te weken uit een bepaalde industrie die 25 of 30 jaar ervaring heeft en die dan het bedrijf laat leiden.
2: En dan even over dat winnende paard. Hè? Want jij en Dave, de twee principals, zo kan ik wel zeggen, van Cottonwood Technology. Jullie hebben lange carrières in tech. Jullie herkennen wel wat patroontjes, denk ik, als je de markt moet zien. Maar het zijn wel echt verschillende markten waar jullie in zitten. Echt van communicatietechnologie tot controle van quantum chips, onderdelen foutloos op printplaatjes krijgen, gezondheidszorg, allerlei dingen. Dus hoe brengen jullie dan precies een markt in kaart die misschien nog amper bestaat?
1: Ja, allereerst zijn we met 4 partners en niet met 2. Nee, dat geeft niet. Dat wil mijn andere collega's niks tekort doen.
2: Ja.
1: Die luisteren waarschijnlijk ook mee nu. Nee, wat heel belangrijk is, ja, we hadden ooit een collega die zei, we are experts in nothing. Vandaag investeren we in quantum, morgen in fotonica. Ja? En overmorgen in nanotechnologie. We hebben een heel groot netwerk met corporates. Volgende week zijn we weer al met z'n allen in het buitenland op een beurs. Dan ontmoeten we denk ik 60 corporates. En wij stemmen eigenlijk de technologieën en innovaties af met de potentiële klanten en met experts in de markt. Dat is een best wel een lange zoektocht, een hoop huiswerk. Soms 6 maanden, we hebben er 1 keer 18 maanden over gedaan voordat we investeren. En we gaan echt met die klant in gesprek. Heb je competitie gezien? Heb je substituten gezien? Wat zou je willen betalen? Hoe ziet de value chain, supply chain eruit?
2: Nu zou mijn incentive zijn als manager die geld wil. Nee hoor, ik heb nergens een concurrent in het bos gezien natuurlijk.
1: Ja, maar dit zijn gewoon potentiële klanten en experts die ons die feedback geven. En die vinden het ook leuk om aangesproken te worden op aan hun autoriteit. En ja, op die manier weten we eigenlijk al die informatie te verzamelen.
2: Heel veel onderzoek dus echt.
1: Ja, er is echt heel veel onderzoek. Soms best frustrerend. Dan zijn we 9 maanden bezig, gaan we toch niet investeren. Ja. Maar dan heb je toch een band opgebouwd met de founders van die start-up. En dat is dan best wel sneu. Maar ja, dan zeggen we helaas toch nee. Uiteindelijk zijn we wel op adem met het fonds om geld te verdienen.
2: Ja, want 1500 bedrijven en een paar krijgen er maar een investering, om het zo te zeggen. Vinden jullie vaker die bedrijven zelf of komen ze bij jullie aankloppen met jullie gevulde Rolodex?
1: Nee, we vinden ze bijna nooit zelf. Ze komen altijd aankloppen. Ja. Dat komt ook omdat bijna niemand zo vroeg wil investeren. Ik denk dat 90% van de bedrijven toch geen omzet heeft en ook geen final product. Noemen we dat meestal vaak nog in de prototype fase. En er is dus in die hele vroege fase ook nog weinig concurrentie. En als er dan concurrentie is, dan willen ze graag met ons samenwerken, omdat we A, een vestiging hebben in de US. We kunnen die bedrijven makkelijker naar Amerika brengen. En 2, omdat wij super hands-on zijn en echt gewoon continu supporten.
2: En dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Je moet kiezen en daarna mag je natuurlijk nuanceren tot je een omzet.
0: Dilemma.
2: Door de AI-gekte kunnen wij gedachteloos investeren in start-ups, om het maar te chargeren. Of door de opkomst van kunstmatige intelligentie moeten we onze risico's juist veel beter afwegen.
1: Nou, risico's moet je altijd heel goed afwegen.
2: Maar moet je ook meer afwegen nu in hard tech? Of word je ook meegenomen op een grote golf?
1: Misschien weet niet of we meer moeten afwegen. Kijk, wij nemen sowieso heel veel risico eigenlijk aan de ene kant.
2: Ja, ja.
1: Maar goed, risk for reward. Dus
2: venture,
1: ook
2: ja.
1: Venture inderdaad. Zeker pre-revenue, dan neem je op papier heel veel risico. Ja. Maar we wegen het in de regel heel goed af. En we kijken ook vooral heel sterk naar substituten, concurrenten. Maar ook of het inderdaad klanten zijn die echt bereid zijn van oké, als het werkt, dan wil ik tekening op voorhand een LOI of een memo of understanding dat ik het wil kopen. Dus we hebben vaak wel al echt begrip voor die markt van oké, als het werkt, dan zijn er al kopers die gelijk overgaan tot aanschaf van bepaalde apparatuur.
2: En nu horen we natuurlijk vaak, zeker over venture capital, van teampaarden, eentje betaalt voor de rest. Zeker als je nou zo'n Nasdaq-beursgang hebt van 2 miljard, om het zo maar te zeggen. Is dat bij jullie ook zo? Of hebben jullie een veel hogere hitrate wat betreft gewoon echt een goede exit?
1: Gemiddeld vaak dat ze snel 3, 4 faillissementen hebben in een mandje van 10, zeg maar. Mm-hmm. Dat hebben wij niet. We hebben nog geen enkel bedrijf wat gehad wat volledig failliet gegaan is. We zijn wel wat dat betreft net zo Duitsers scoren in de laatste minuut. We hebben 1 bedrijf teruggeschaald van 12 naar 1 medewerker, 4 jaar gewacht. En toen hebben we 50 miljoen opgehaald.
2: Ja.
1: Een ander bedrijf hebben we teruggeschaald naar 1,5 FTE. Hebben we zelfs 6 jaar gewacht. En dat is nu weer in de lift. En het is ook een kwestie van volhouden en durf hebben van oké, de markt is er niet klaar voor. We blijven doorvunnen, doorbritsen totdat er iets komt.
2: Wat is dit voor bedrijf, 1,5 FTE?
1: Dat is een bedrijf in optical timing. Die eigenlijk een alternatief is voor GPS. Want Rusland kan nog steeds GPS-signaal bannen met hele simpele apparatuur. Dan kunnen de vliegtuigen niet meer landen. Maar ook de energiegrids gaan dan down. En nu begint iedereen in de gaten te krijgen, dat risico is best wel groot, die afhankelijkheid van GPS. En zij kunnen in een fiber optical network een alternatief bieden voor GPS, zodat je timing hebt in je systemen. Mm. Ja, je weet hoe cruciaal dat is, want van de week was weer allerlei bedrijven in het nieuws die als de IT-systemen niet werken, dan kun je ook de winkels niet meer bevoorraden bijvoorbeeld.
2: En wanneer zeg je nou op een gegeven moment, want jullie zeggen wij geven meer geld, echt 2 miljoen, niet een paar ton, echt meteen erin, kun je goed management huren, dan gaan wij flink hands-on zijn, we gaan met je mee. Wanneer zeg je, nou, ik laat het stuur nu weer een beetje los en we zijn er nu echt wel klaar mee? Want kijk, bij Founders Fund of zo, of andere grote partijen als Silicon Valley, daar kunnen ze nou makkelijk 15 jaar vastzitten aan zoiets, kan het keer 1000 gaan in waarde. Maar zo opereren jullie niet.
1: Meestal zijn we vrij hands-on de eerste 3 jaar.
2: Ja.
1: Mijn collega maakt altijd het grapje, alleen we have to babysit the companies, but don't use the word babysitting because the founders don't like it. Het is niet altijd zo.
2: Het hangt
1: een beetje van de kwaliteit van de founders af. Sommigen zitten gewoon heel ervaren mensen op.
2: Ja.
1: En dan is het alleen bijsturen, de juiste vragen stellen in de board en wat tips geven, zeg maar. Sommigen zijn, we hebben wat minder ervaring op een aantal vlakken. Maar we proberen vooral onze kennis en netwerk in te zetten. En dat is iets wat we altijd toevoegen.
2: En nu liggen er overal flinke kansen. We hadden het net al even over AI en dergelijke. Hebben jullie nou alles gezegd als echte hardware deep tech partij van wij zien hier bedrijven die in de keten van datacenters zitten en wij gaan daar gericht op schieten, eens even rondkijken? Of wil je daar juist helemaal wegblijven?
1: Nee, wat we nu zien is, we hebben geïnvesteerd in een bedrijf van elektromotor. In eerste instantie dachten we van, hey, dat komt in elektrische auto's terecht, want iedereen is gefocust op die batterijen. Dan heb ik een range van 400, 500 of 600 kilometer. Maar als je elektromotor 30% zuiniger is, heb je een langere range. Alleen automotive is relatief traag. Die gaan die motor eerst 4 jaar op de Noordpool testen, bijvoorbeeld. En wat we nu zien, dat we vooral aan datacenters verkopen. Want die elektromotoren, die draaien de ventilatoren aan. 20-30% energiezuiniger. En we hebben net een order gekregen van 300 miljoen... om 5 nieuwe datacenters te voorzien. Om te koelen, zeg maar. Want al die datacenters hebben koelcapaciteit nodig.
2: Yeah.
1: Dat is een enorme bak aan stroom en ook CO2-uitstoot op papier. En die hebben dus echt allemaal behoefte aan energiezuinige koeloplossingen.
2: En je ziet dat investeerders ontzettend huiverig zijn geworden voor softwarebedrijven en dergelijke. Er wordt hardop aangetwijfeld aan bestaan, zegt. Jij had het net al over het failliet van een softwarebedrijf uit Twente na 18 jaar. Jullie hebben software altijd links laten liggen. Blijft dat zo tot in de toekomst?
1: Ja, dat blijft. Dat is gewoon een keuze van het fonds. Je hebt ook venture capital fonds die alleen maar in biotech investeren, bijvoorbeeld. Sommigen investeren alleen in AI. Dus ieder zijn eigen keuze, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Maar we zien wel een tendens. Ook heel veel van die softwarebedrijven waren tot een paar jaar geleden heel hoog gewaardeerd. Maar die bedrijven hadden soms weinig concurrentie. Maar ja, als je dat met de AI in 2 dagen na kan bouwen, is je hele businessmodel weg. Er zit eigenlijk geen patent op software. En dat is ook precies de reden waarom wij ooit, of mijn collega dan, de keuze heeft gemaakt voor een hardwarefonds.
2: En laten we dan even kijken naar de venture capital sector in Nederland. Want ik zou een slechte presentator zijn als ik u niet naar vroeg. We horen al jaren dat het moeizaam gaat hier. In de eerste 9 maanden van dit jaar is er wel 3,1 miljard euro aan durfkapitaal geïnvesteerd. Meer dan in heel 2025. Het is dus wel weer een beetje in de lift. Hoe staat de Nederlandse sector er vandaag de dag voor eigenlijk? Want jij hebt Amerikanen achter je, maar geldt dat ook voor heel veel collega's van je?
1: Ja, kijk, het gaat langzaam beter, laten we het zo zeggen. Ik kwam laatst terug uit China. Als je dan in het vliegtuig terug zit, heb je het idee dat we stilstaan in Nederland. Europa groeit met minder dan 1% in de economie. Amerika is het dubbele, China is denk ik nog weer het dubbele daar weer van.
2: Maar jij komt terug uit China, wat heb je daar dan gedaan?
1: Ja, ik werd uitgenodigd door de Chinese overheid om te kijken om bepaalde provincies samen te werken. En ik dacht, heb nog getwijfeld, zou ik wel of niet vliegtuig stappen? Ik dacht, wat willen ze van me? maar het was echt bijna shocking hoe snel het gaat. Er wordt zoveel in die innovatie-economie gepompt. En dat gaat zo ontzettend hard.
2: En dat is dus allemaal staatsgeld, hè? Want men praat er altijd over waarderingen van bedrijven die eigenlijk nog best laag zijn. Al die nieuwe AI-startups bijvoorbeeld. Ik noem maar even een makkelijk voorbeeld, maar zo zijn er meer. Maar vervolgens komen staatsbanken, fondsen echt met, nou, provincies met miljarden aan de komende paar jaar. Maar gaan jullie daar dan ook heen? In dat soort bedrijven investeren samen met zulke partijen?
1: Ja, dat kan ook. Ja. Maar uiteindelijk zoeken wij gewoon de beste hardwarebedrijven op. Wij doen vaak een eerste ronde samen met regionale ontwikkelingsmaatschappij of co-investeerders.
2: Ja, ja.
1: Tegenwoordig, sinds een jaar of 5, is InvestNL vrij actief in de wat grotere rondes. Dat bestond vroeger niet, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: En dat is ook toch een hele belangrijke, cruciale factor gebleken. Dat we dan toch wat sneller weer door kunnen groeien. En gelukkig zien we ook steeds meer dat we de weg naar Amerika weten te vinden. We zien nog wel voor die hele grote rondes dat er wel geld uit het buitenland komt. Maar dat zal ook altijd zo blijven. Maar iemand moet het vuurtje aansteken. Dus wij zijn graag degene die de eerste ronde aansteken.
2: En jullie behalen daar natuurlijk competitief voordeel mee. Want je zit de vis in de vijver die anders is natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Toch is in Nederland weinig particulier geld beschikbaar. Omdat investeren in start-ups niet aantrekkelijk is. Vinden mensen dan. Ook zijn de rentes heel hoog op het moment. Hoe krijg je daar nou weer meer beweging in? Als jij nou eventjes advies kan geven aan onze regering. Met al die rapporten, Wennink enzovoort in je achterhoofd.
1: Ja, goed. Ik word gelukkig al regelmatig gebeld, zeg maar, door een aantal economen ministeries. ministerie. Maar nou, wat je ziet, in sommige landen wordt het fiscaal stimuleren van investeren in start-ups erg gestimuleerd, zeg maar. Of fiscale voordelen.
2: Uh-oh, daar komt de klacht over box 3 aan.
1: Ja, nou ja, het gaat niet zozeer om box 3. Maar je ziet nu dat heel veel mensen hun geld stoppen in index 3.

0: ergens op de beurs beleggen. Maar als Nederland, BV Nederland, hebben we er eigenlijk niks aan. En we romen dat weer af met een vermogensaanwasbelasting, een vermogensbelasting. Maar je hebt liefst eigenlijk dat die muntjes in innovatie gestopt worden. Wel waar, wat hoger risico, maar soms ook een beter rendement. Maar het wordt niet gestimuleerd. En vaak is het geld ook nog lang onderweg. 10, 11, 12 jaar zijn de mensen hun geld niet, hebben ze niet liquide.
1: Ja.
0: Maar als je dat fiscaal stimuleert, dan krijg je eigenlijk een sneller aanwas van de economie, een innovatie-economie. En dat creëert weer de banen van de toekomst.
1: Ik snap wel dat mensen er huiverig voor zijn, want die zien die business development companies waar al de private credit in is gestopt en zo. Al die tandarts uit Frankrijk die in Amerikaanse fondsen van 10 jaar zitten. Nou, die krijgen allemaal de stuip op het lijf en vervolgens zit je met de gebakken peren, zeg maar.
0: Ja, maar dat is private equity. En innovatie is altijd weer anders. Dus niet helemaal het juiste voorbeeld. Nou ja, maar
1: venture is ook een bepaald risico.
0: Ja, maar okay, dat zeker. Ja.
1: Dan even over het NADI, hè, want voortvloeisels uit dat Wenning-rapport zijn natuurlijk de Nationale Investeringsinstelling, het NII, en het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Jij bent er vast over gebeld, neem ik aan.
0: Toevallig op deze niet, nee. Maar ik weet wel van ontwikkelen. En op zich hele positieve ontwikkeling. Als je dan met China terugkomt, denk je, ja, eigenlijk is maar een klein potje nog, zeg maar. Dus,
1: Maar wat moeten we dan leren van China en de VS volgens
0: jou? Nou, vooral in VS is vooral echt ondernemerschap. Daar zie je echt dat mensen dag en nacht werken, heel veel risico's nemen. Dat zie je heel sterk. Ook veel meer risico's nemen in die venture capital. We zien ook dat er gewoon veel meer geld in omgaat. En in China is het echt wel heel staatsgedreven. Gewoon door het massaal ingepompt. Maar die hebben ook de overtuiging dat ze dat terugverdienen, omdat ze daarmee weer de economie aanjagen, zeg maar.
1: Ja.
0: En je moet ook eigenlijk vanuit die bril gaan kijken, vanuit de overheid, van oké, als ik nou 2 of zoveel miljard instop, wat krijg ik er uiteindelijk voor terug? We creëren nieuwe banen. ASML bijvoorbeeld, de eerste x aantal jaren, is volledig gefinancierd door de overheid. Wat we nu terugkrijgen hebben gekregen is een tech-gigant, die dus ook weer banen creëert, werkgelegenheid creëert, hier belasting betaalt.
1: Gigantisch ecosysteem.
0: Ja, een heel ecosysteem, klopt.
1: En, maar goed, de kosten gaan van de baan uit. Kunnen dromen, ja, zeker. Ja. Ja. En wat dat betreft, jij praat er ook vaak over het doorrol-effect. Want als SpaceX naar de beurs gaat, dan komt er opeens een gigantische bak geld, allemaal miljardairs erbij. Heel Denver heeft opeens iedereen een wijnboerderij, om het zo te zeggen. In Nederland en verderop is dat eigenlijk nog een klein effect. Zijn er mogelijkheden volgens jou om juist diegenen die wel succesvol zijn met start-ups en bedrijven, om die door te laten investeren en dat op betere manier te laten doen?
0: Ja, wat je ziet is in de US, nou, nu is het dan tijdelijk even wat minder het klimaat, maar het IPO-klimaat, daarmee krijgen een hoop mensen vaak weer liquiditeit vrij, wat vaak meteen weer in het ecosysteem in start-ups wordt gepompt. We zien ook nu in Nederland een aantal Adyen-founders en mensen die daar ooit geïnvesteerd hebben.
1: Molly ook en zo.
0: Hebben daarmee gecrashed, investeerden gelukkig weer door in het Nederlandse ecosysteem. Dat bestond 10 jaar geleden nog nauwelijks. Maar in de US is dit al 30, 40 jaar aan de gang. Dus die ballen staan veel eerder gaan rollen. En we zouden eigenlijk veel meer bedrijven op de Euronext en de beurs moeten brengen. Alleen het sentiment is daar nog niet. En een ander risicoprofiel. We moeten eigenlijk veel meer verenigde krachten en krachten bundelen in Europa om nog meer Europese bedrijven hier naar de beurs te brengen.
1: Ik zie jou wel vissen in deze vijver, maar ik zie niet dat jij deze vijver ziet veranderen binnen 10 jaar. Of wel?
0: Nou, 10 jaar is wel erg lang. En het is uiteindelijk toch wordt er gelukkig wel heel veel over gepraat. En de kwestie vraag is even van, wie neemt het voortouw op een aantal vlakken, zeg maar. Maar het gaat super hard in de US en China, dat is wel duidelijk, ja.
1: Heel helder. Nou, genoeg te leren. Dank Alain Leloup, general partner van de investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund. En wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met John van Vliet, directeur van het Lift Instituut, abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de weer.

0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
5: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
8: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kabinet steun zoekt voor begrotingen, dient de SGP een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans. De partij is het er niet mee eens dat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. En dat was een eis van de SGP om de begroting te steunen. Het kabinet heeft de steun nodig om de begroting erdoor te krijgen. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn weer relletjes uitgebroken, net als gisteren. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets in de fik en gooiden flesjes en stenen naar de politie. De ME is ingezet. In meerdere winkels van Albert Heijn zijn toch nog lege schappen te zien. Na het cyberincident zijn er al dagen problemen met de bevoorrading. Eerder vanavond zei Albert Heijn dat overal in het land de schappen weer zijn gevuld. Online boodschappen bestellen duurt nog even en kan pas weer vanaf maandag. De nieuwe balzaal van president Trump die bij het Witte Huis wordt aangebouwd is mede betaald door techbedrijven Apple en Nvidia. Ze droegen 22 miljoen bij, meldt de Washington Post. De bouw is omstreden, want er werd een deel van het Witte Huis voor gesloopt zonder toestemming van het congres. En AZ heeft de returnwedstrijd tegen het Israëlische Hapoel in de Europa League gewonnen. Het werd 2-1. Er werd van tevoren gedemonstreerd bij het stadion in Alkmaar door tientallen mensen met Palestijnse vlaggen. Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. Het weer dan van weer online. Vanavond nog droog, maar vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
11: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de aanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh heeft laten zien dat Saoedi-Arabië de rebellen maar niet kan verslaan. Hoe dat komt, bespreek ik zo met defensiespecialist Peter Weininga. Maar nu eerst het satellietnetwerk Starlink, waarop Oekraïne geheel steunt voor zijn verdediging en de begeleiding van drones, is een snelheid verlaagd. Eigenaar Elon Musk zegt dat dat niet door hem komt, maar door de Amerikaanse regering. President Trump ontkent dat.
12: We are helping them and we are sharing intel. We want the war to end.
11: Ik praat erover met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. Dag meneer de Hoop Scheffer.
13: Dag meneer Hammelburg, ja. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Eerst eens eventjes, we hebben even een reactie gevraagd van de huidige secretaris-generaal Mark Rutte. En die is tweeledig. Die zegt twee dingen wat betreft intelligence en steun aan Oekraïne. Gaat alles zoals het ging. Er is daar niets aan veranderd. Maar hij zegt dan ook over Starlink. Dat is echt tussen de Amerikanen en Oekraïne. Wat vindt u van die reactie?
13: Ja, dat is een antwoord wat ik wel begrijp. Maar het kan natuurlijk niet het correcte antwoord zijn. Het functioneren of niet functioneren, minder functioneren van Starlink, dat gaat iedereen aan. Want dat betreft een kernelement in de oorlog, de agressieoorlog van Poetin tegen Oekraïne. Het is al uiterst merkwaardig dat dat in particuliere handen is. En dat dus wij afhankelijk zijn van een particulier die dan weer Elon Musk, die dan weer naar zijn president verwijst. Maar ik vind het toch wel iets serieuzer dan uit dit formele, wat mij betreft, begrijpelijke antwoord van de NAVO blijkt.
11: Ja, Musk zegt zelf trouwens, het is wel mijn systeem, maar ik zit niet aan de knoppen.
13: Dus dat nou ja, hij zit indirect natuurlijk wel aan de knoppen, want hij is verantwoordelijk voor het systeem, hij is eigenaar van het systeem. Ja. Maar goed, het kan best zijn, maar dat weten we niet, dat Elon Musk instructie heeft gekregen uit het Witte Huis, dat die snelheid moet worden verlaagd, of dat er andere technische ingrepen moeten worden gedaan. De president zegt dan weer iets anders, maar dat is ook niks nieuws.
11: Nee. Lange tijd waren Trump en Zelensky op het oog wel weer oké met elkaar. En nu heeft Trump hem toch, ja, naar ons gevoel, met deze kwestie toch weer behoorlijk laten vallen. Eerst met die dieseldeal met Rusland en nu met Starlink. Wat maakt u hieruit op?
13: Dat de Amerikaanse president niet alleen niet weet hoe die van zijn oorlog, zijn oorlog in het Midden-Oosten af moet komen. Een regio die steeds verder uit de hand loopt. Maar dat hij ook niet weet hoe hij hieruit moet komen. En tegenstrijdige signalen afgeeft. We hadden een paar dagen geleden weer het voorbeeld van de deal die er zou bestaan over het niet verder aanvallen wederzijds van energieinfrastructuur. En de uitspraken waren nog niet gedaan of de Russen voerden ballistische raketten af. Kortom, de president die bij zijn aantreden zei dat hij deze oorlog in 24 uur zou beëindigen, die zit met zijn hoofd in de strop in het Midden-Oosten en ook in Oekraïne. En probeert met toch af en toe wat vreemde bokkensprongen de situatie te beïnvloeden. Maar als dat ten koste gaat van de democratisch gekozen president van Oekraïne, en de grondwet van Oekraïne staat geen verkiezingen toe in oorlogstijd, en staakt het vuren wat Zelensky heeft aangeboden om verkiezingen te houden, wordt niet gehonoreerd, dan is het boekje met oplossingen ongeveer wel vol.
11: Ja. De midterms zijn aanstaande, 3 november. Denkt u dat dit ook echt een soort afleidingsmanoeuvre is voor dat moment?
13: Nou, de dieseldeal is dat zeker. Al begrijp ik dat slechts gaat over 10 dagen consumptie ongeveer van diesel. Maar als ik dan vanmorgen in de kranten lees dat de inflatie weer behoorlijk is opgelopen, dat zal zeker geen dempend effect hebben op de prijzen.
11: Nee, dan ik geloof 3,6 of 3,7?
13: Ja, 3,7. Ja, 3,7 lees ik zelfs. Ja. En dat is weer 3 of 4 tienden hoger dan vorige maand. Dus dan krijg je straks ook weer de discussie met de Fed, met meneer Wars, die de rente absoluut niet mag verhogen. Die moet omlaag, terwijl hij eigenlijk omhoog zou moeten. Maar los daarvan, de dieseldeal is uiteraard op de midterms gericht. Want ja, dat is wat kost mij diesel en benzine, wat kost mij dat per gallon aan de pomp. Ja. En dat is, als ik het goed heb begrepen, normaliter wordt $4 als redelijk hoog beschouwd. En nu is het dichter bij 6 dan bij $4 per gallon.
11: Ja, het is zelfs over de 6 al in een aantal staten. En heel veel Amerikanen, vooral de boeren bijvoorbeeld, hebben daar enorme last van. Want al hun machines die draaien op diesel. Dus het is echt een enorme. Het heeft enorme invloed, is het gesprek van de dag. Nog iets, meneer De Hoop-Scheffer. Trump heeft ook gedreigd om een einde te maken aan het Pearl-initiatief. Dat is het inkoopprogramma waarbij NAVO-landen Amerikaanse wapens kopen voor Oekraïne. Wat kunnen daar de gevolgen van zijn?
13: Die kunnen buitengewoon ernstig zijn. Want dat is inderdaad het enige kanaal via de Verenigde Staten waar wij aan die wapens moeten komen als Europeanen. Dus als dat stopt, dan heeft dat hele ernstige consequenties voor Oekraïne, voor de oorlog en voor de afloop van die oorlog. Dus als dat bewaarheid zou worden, dit dreigement, dan bevinden we ons toch wel in een crisissituatie, denk ik, voor zover dat niet al het geval is. En dan zal Europa, dan zullen wij in Europa onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. En dat wordt er natuurlijk dan niet makkelijker op.
11: Nee, want we hebben niet alles wat we moeten leveren. Simpelweg omdat we het niet maken, niet hebben. We hebben ook een heleboel wel. Hè? Het is niet zo dat we compleet machteloos zijn.
13: Nee, dat is bepaald niet het geval. Maar de zorg is natuurlijk al, bestaat al, dat de president zoveel van zijn hele moderne wapentuigen in het Midden-Oosten verschoten heeft. En wie weet aan het verschieten blijft. Van de Patriots tot de ATACMS en hoe ze allemaal heten mogen. Ja, ja. Dat die voorraden natuurlijk sowieso al eindig zijn. En dat wij in Europa, afgezien van, als ik het goed heb, een licentieovereenkomst in Duitsland, maar ook dat kost tijd, die Patriot missiles nauwelijks of niet produceren. Dus als Pearl is ook het anker van Mark Rutte. Pearl is het NAVO-anker om Oekraïne militair op de been te houden.
11: Ja. Hij heeft het zelf in juni vorig jaar uitonderhandeld, hè, ook met Trump. Dus ja. het is ook een beetje zijn baby, ja.
13: Absoluut, en tot zijn krediet. Mark Rutte heeft dat geweldig gedaan vorig jaar. Dus hij is eigenlijk indirect de eerste aangesprokene als zijn Pearl-programma, ik kan het ook iets amenderen, ons Europese Pearl-programma, met alle financiële verplichtingen die daar voor ons aan vastzitten, als dat zou eindigen. Dat is redelijk desastreus.
11: Ja, we spreken elkaar gelukkig heel vaak, meneer de Hoopscheffer, in dit programma. En dan hebben we het altijd over de vraag, laatste tijd, is Amerika nou nog een bondgenoot of niet? En tot nu toe hebt u altijd gezegd, jawel, dat is het toch wel. Na dit alles en nu alles dit speelt, is Amerika nog steeds loyaal aan ons?
13: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik beantwoord die vraag toch, als ik met u praat en meer in het algemeen, met ja. En dan haak ik even aan bij de Supreme Allied Commander Europe, de SACEUR, generaal Grinkiewicz. Wat hij heeft gezegd op een security forum in Polen afgelopen week. Het bekende Blake, Blunt en Blok. Blok, Blunt en Break verhaal. Met daar zeer uitdrukkelijk bij. Wij zijn er, wij Amerikanen. Want die generaal is ook commandant van Amerikaanse troepen in Europa. Wij zijn er. Ja, dat zijn teksten, weet ik uit ervaring. En weet u ook, meneer Hammelburg. Daar heeft iedereen zijn plasje overheen gedaan. Om het zo te formuleren. Ja, ja. Dat verzint die generaal dus niet. Dat is woord voor woord is dat afgestemd. Maar, dan komt mijn maar, mijn kwalificatie. Als je naar de president luistert, maar dat is over het algemeen 's middags weer iets anders dan 's avonds en weer iets anders dan de volgende morgen, dan is er uiteraard van tijd tot tijd ook bij mij gereden aanleiding voor twijfel. Als u mij deze kernvraag stelt. Maar goed, ik hou me dan maar voor het moment vast aan de Supreme Allied Commander Europe, de hoogste militair van de NAVO, die dit, wat dit betreft, zonder restricties uitspreekt.
11: Ja. We komen straks op.
13: Dat was een dubbele boodschap. Dat was natuurlijk een boodschap naar Poetin in het Kremlin, maar dat was ook een boodschap naar ons als bondgenoten.
11: Ja. We komen straks nog wel even op terug, hoor, want dat is natuurlijk een belangrijk en ook niet zo gebruikelijk moment, zo'n toespraak. Wat betekent, meneer de Hoopscheffer, deze ommezwaai van Trump, als je daarover kunt spreken? Ja, u hebt gelijk, het hangt van het moment van het etmaal af, maar oké. Wat betekent de ommezwaai van Trump voor ons in Europa?
13: Nou, het woord omzwaai vind ik dan weer, verontschuldiging voor mijn nuance, ik vind het woord omzwaai vind ik weer te ver. Bedoelt u dan de omzwaai in de richting van de generaal? Of bedoelt u de omzwaai in de richting van alle opmerkingen over Oekraïne? Hij zwaait permanent.
14: Ja.
13: Ik zie geen omzwaai in de richting van de vraag die u mij stelde over artikel 5. Daar blijf ik een plusje zetten. Ja. Met de kwalificatie die ik daar zojuist aan gaf.
14: Nou ja, maar ik bedoel eigenlijk Pearl en de twijfel over of hij wel of niet een rol speelt in dat hele Starlink-verhaal. Dat zijn allemaal dingen die ingaan tegen, laten we zeggen, de loyaliteit met Oekraïne. En dat kan niet anders dan dat daar moeten wij over nadenken. Dat bedoel ik eigenlijk met ommezwaai.
13: Oh, zeker. Het is mij helder inderdaad wat u bedoelt. Dat is wel een omzwaai als dat het verhaal blijft. Want u weet, meneer Hammelburg, dat er ook een pakket nieuwe sancties klaar ligt in de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Mede ter ere van de overleden Senator Graham. Dat voorziet in hele scherpe en strengere sancties vis-à-vis Rusland. Dus ja, ik kom eigenlijk terug op mijn opmerking. Is het een ommezwaai? Ja, als Pearl stopt, is dat een enorme ommezwaai. En ik heb dat net desastreus genoemd. Maar goed, ik ben er met deze president nooit van overtuigd dat wat hij gisteren heeft gezegd vandaag nog relevantie heeft. Dus laat ik me aan die strohalm dan maar vasthouden wat Pearl betreft.
14: Ja, wij zeggen vaak tegen elkaar, bij Trump verandert de mening ongeveer elke 6 minuten. Dus je moet uitkijken voordat je commentaar hebt uitgesproken, is de waarheid alweer net verschoven. Dus we moeten inderdaad. Ja, en ja. Dat heeft ook zijn positieve kant. Eerlijk is eerlijk. Soms valt het allemaal wel weer mee. Maar goed, het kernpunt voor ons is of Oekraïne op de been kan blijven. We zijn er tot nu toe steeds maar in geslaagd. En of de Amerikanen nu een beetje meewerken of een beetje tegenwerken. Of we in staat zijn om, als dat nodig is, Oekraïne voorlopig althans op de been te houden. Wij dus.
13: Ja, allereerst kom je dan in de discussie over grijze zone oorlogvoering, over hybride oorlogvoering. En het toenemende aantal incidenten. En de manier waarop ook de generaal die ik net noemde, Grinkiewicz, daarop reageerde. We hebben natuurlijk het NAVO-verdrag, we hebben artikel 4. Mijn veiligheid wordt bedreigd. We hebben artikel 5. 1 keer ingeroepen in de historie van de NAVO. Artikel 4 en 5 zijn nooit geschreven voor een scenario van wat ik noem grijze zone oorlogvoering. Het beschieten van schepen in de Zwarte Zee, de Leipzig drone. Dus we zullen, wat dat betreft denk ik dat we bereid zouden moeten zijn een stap te zetten. We zullen verder moeten leren als Europeanen, ook in die grijze zone, te escaleren. Ik zou er een voorstander van zijn, en dat roep je natuurlijk niet van de daken, maar dat doe je gewoon, om onze cybercapaciteit ook in offensieve zin in te zetten. Het licht kan best eens een paar uur of een paar dagen uitgaan in Jekaterinburg, in Sint-Petersburg of Moskou.
14: Ja.
13: Er zijn andere hybride middelen van onze kant zijn er denkbaar.
14: Ja, er zijn militaire varianten van wat er met Albert Heijn is gebeurd. He? Dan plotseling zie je de kwetsbaarheid van de samenleving.
13: Enorm kwetsbaar. Onze samenleving is zoals op Klingendaal terecht wordt gezegd, is een just-in-time samenleving. De lactosevrije yoghurt wordt om 2:50 middags bezorgd en niet om 3:50. En we moeten van die just-in-time samenleving, en dat geldt niet alleen voor Albert Heijn en de Jumbo en de Lidl, moeten we naar een just-in-case samenleving. En dat is heel moeilijk voor onze democratieën, want dat vereist een in het Duits gezegd omdenken. Wij hebben tussen onze oren zitten vrede, stabiliteit en rust.
14: Ja.
13: En het gevolg van zo'n Albert Heijn voorbeeld is dat we niet goed zijn voorbereid op dat soort scenario's. En daar kunnen anderen ook komen. Maar ik breid het één fase uit die nog moeilijker is. Nou komt er een drone en die landt niet in een weiland, maar die landt op een kleuterschool. En op die kleuterschool komen kinderen om. Kijk, dan komt de vraag, en die drone is, dat moet ik er dan bij zeggen, wij kunnen aantonen dat die drone uit Rusland komt. Kijk, dan zit je in die grijze zone oorlogvoering, in een nog lastiger pakket dan waarin we nu al zitten. Want dan zul je toch moeten reageren. En dan zeg ik, dan zou je met Ivo Daalder in Amerika en anderen, dan zou je bereid moeten zijn de brug over te gaan naar escalatie. En bijvoorbeeld je offensieve cybercapaciteit kunnen gaan inzetten tegen Rusland.
11: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat.
15: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
11: Ja, minister van Defensie Zilkers, vorige week in de Tweede Kamer. Niet alleen je Zilkers, maar ook de Britse premier Burnham gebruikte dat woord enemy om Rusland te duiden. Wat vindt u daarvan?
13: Ik vind het toch persoonlijk, ik heb er lang over nagedacht, vind ik het niet handig. Ik leg dat uit. Is het Russische volk niet onze vijand. Maar B, belangrijker is, woorden doen ertoe. En als u als journalist van Hammelburg en ik als duider in dit gesprek over Rusland en als de vijand hebben, dan heeft dat verder geen consequenties. Maar als een minister dat doet, dan heeft dat wel in die zin consequenties, dat u dan met uw microfoon of camera naar de Duitse bondskanselier gaat en aan de Duitse bondskanselier vraagt: bent u het daarmee eens? Is Rusland onze vijand?
11: Ja.
13: En dan durf ik u wel te zeggen dat de Duitse kanselier dat niet zal bevestigen. En de Griekse premier ook niet en de Spaanse premier ook niet. Met andere woorden, ik vind het nou ook weer geen reden om alle stormballen te hijsen. Maar woorden doen ertoe.
11: Ja.
13: En ik vind het woord vijand in dit opzicht een onhandige woordkeuze. Ze zijn onze vijand en je handelt niet, ja, dan wordt dat woord vijand ook wel een redelijk leeg begrip.
11: Vindt u Rusland een vijand?
13: Ik vind Rusland een vijand. Niet, maar daar zeg ik bij, niet het Russische volk. Nou, dat zei minister Jessel dus, zei dat ook erbij. Maar als ik dat voor uw microfoon roep, dan kan ik dat rustig kostenvrij zeggen. En mijn punt is, in de diplomatie heb ik geleerd dat woorden er enorm veel toe doen. En dan zou ik, laat ik het nou zo formuleren, dat woord vijand niet hebben gebruikt. Wel agressor. Het viel mij bij de generaal Grinkiewicz, de Supreme Allied Commander, ook op dat hij het wel in de Q&A bij de vraag en antwoord na zijn speech over Rusland had, maar hij benoemde niet Rusland als de vijand.
11: Nee.
13: En in het Kremlin wordt dan genoteerd, nou, dat is een interessante discussie, want de helft heeft het over we zijn de vijand en de helft niet. Dat cadeautje pakken wij uit,
11: ja.
13: Want men is weer eens verdeeld in Europa, ja. En in de NAVO.
11: Ja, we laten de generaal heel even horen.
16: My theory of victory is simple. We will block the initial attack. If the attack persists, we will blunt it and prevent enemy advance. And if required, we will break the enemy's forces and the operational warfighting system that is arrayed against us.
11: Ja, en nogmaals, belangrijk is denk ik wat u zei. Hij staat daar namens alle NAVO-leden, ook namens de Verenigde Staten en dus ook namens president Trump.
13: Exact. Deze speech heeft het bureau, de Resolute Desk, zoals dat daar heet, zoals u weet, van de president, zeker gepasseerd. Maar dat geeft dus bij deze president geen garantie dat hij morgen niet wat anders roept. Die kwalificatie moet je er altijd bij bedenken. Maar ik vond dit een vertrouwenwekkend signaal naar ons toe als bondgenoten. En ik vond het een terecht en krachtig signaal naar Poetin.
11: Ja.
13: Met die drie slag. Blok, break en blunt.
11: Ja.
13: Blunt en break.
11: Tegenhouden, afzwakken, breken. Het klinkt voor, laten we zeggen, de leek een beetje abstract. Schrikt dit Poetin wel af?
13: Nou, vooralsnog, dat is interessant dat u die vraag stelt, want we hebben het vaak natuurlijk, ook u en ik, over de vraag wat wij vinden van onze afschrikking en of die nog functioneert. U zegt nu terecht en stelt mij de vraag, ja, de cruciale vraag is, functioneert die afschrikking nog in de ogen van Poetin? En dan denk ik dat dat nog steeds het geval is. En dat zo'n opmerking van de generaal daarbij helpt om dat nog eens heel duidelijk te onderstrepen. We moeten ons er wel bij bedenken dat wat de generaal daar zegt hopelijk nooit in de praktijk zal moeten worden gebracht. Maar als het moet, dan moet het. En dan moeten we ons als Nederlanders ook realiseren dat als je de Baltische landen noemt, wij daar direct bij betrokken raken en zijn.
14: Ja, en dat is een voorbeeld, daar hebben we het al vaker over gehad. Dat is best realistisch, hè? Dat zou kunnen gebeuren. En dan moet je de vraag stellen, en daarom vond ik het een interessante speech. Oké, wat zijn dan onze principes? En dan is die drieslag toch wel duidelijk.
13: Dan is die drieslag duidelijk, maar dan kom ik weer op een ander heel belangrijk element terug. En dat is binnenlands politiek van aard, hier in Nederland, maar in de gehele NAVO. In zo'n scenario, ik acht het niet erg waarschijnlijk, maar u zegt terecht ook niet onmogelijk. In zo'n scenario ontstaat natuurlijk onmiddellijk, NAVO is een politieke organisatie, het politieke debat, hoe gaan wij reageren? En dan moet je, en daarom is wat tussen de oren van de Nederlandse, Duitse, Britse, et cetera, burger zich afspeelt na decennia lang vrede, dan is het ongelooflijk belangrijk dat daar politieke steun voor gegenereerd kan worden. Want we zijn tenslotte allemaal in de NAVO, zijn we democratieën. Nou gaat het Nederlands parlement in een artikel 5 scenario, komt het niet aan op artikel 100 brieven en andere ingewikkeldheden die normaal terecht als voorwaarden worden gesteld. Maar je zult toch wel als kabinet in Nederland en als Britse premier en overal in de NAVO je politieke dekking moeten verzorgen in zo'n scenario. Ja. Wij gaan optreden.
14: Ja. Nou, laten we hopen dat het in de wereldpolitiek en in elk geval in de militaire wereld geen Albert Heijn scenario wordt. Dank Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: die ik echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaan, die komt hier even met een voorspelling voor de senaatverkiezingen, hoor.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Dit is de administratie van je bedrijf zonder Teamleader AI. Dit met Teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja?
7: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
6: Teamleader AI maakt van je...
8: administratie.
6: Weer.
8: Administratie.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
12: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
13: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
11: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
12: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
11: En slaan de Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
12: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl

0: geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets in de fik en gooiden flesjes en stenen naar de politie. De ME is ingezet. In meerdere winkels van Albert Heijn zijn toch nog lege schappen te zien. Na het cyberincident zijn er al dagen problemen met de bevoorrading. Eerder vanavond zei Albert Heijn dat overal in het land de schappen weer zijn gevuld. Online boodschappen bestellen duurt nog even en kan pas weer vanaf maandag. De nieuwe balzaal van president Trump die bij het Witte Huis wordt aangebouwd is mede betaald door techbedrijven Apple en Nvidia. Ze droegen 22 miljoen bij, meldt de Washington Post. De bouw is omstreden, want er werd een deel van het Witte Huis voor gesloopt zonder toestemming van het congres. En AZ heeft de returnwedstrijd tegen het Israëlische Hapoel in de Europa League gewonnen. Het werd 2-1. Er werd van tevoren gedemonstreerd bij het stadion in Alkmaar door tientallen mensen met Palestijnse vlaggen. Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. Het weer dan van Weer Online. Vanavond nog droog, maar vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Saoedi-Arabië mag dan heel veel geld hebben en ontzettend veel Amerikaanse wapens. Het lukt het land maar niet om de Houthi-rebellen te verslaan.
3: The Yemeni armed forces carried out, with God's help, a major military operation targeting Aramco in Dahran, in the eastern area, King Khalid International Airport, and Aramco refinery in Riyadh, using a large number of ballistic and cruise missiles, as well as drones.
2: Ja, dat was een generaal van het Houthi-leger. Bij een aanval, die aanval op de Saoedische hoofdstad Riyadh, waar hij het over had, vielen 18 doden, raakten honderden mensen gewond, en dan had je ook nog een aanval op het kantoor van Aramco. Ik praat erover met kolonel buitendienst Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Peter.
4: Hey Bernard, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Die aanvallen op de luchthaven van Riyadh en het hoofdkantoor van de oliegigant Aramco. Hoe komt het dat de Houthis zoveel schade hebben kunnen aanrichten?
4: Nou, in de eerste plaats moeten we de Houthis niet onderschatten. Ze staan bekend als rebellen, maar ze zijn eigenlijk heel goed georganiseerd. Hebben inderdaad op basis van Iraanse hulp een behoorlijk uitgerust militaire factie. Zijn ook in staat om met behulp van Iraanse technologie zelf wapens te bouwen. En ja, ze zijn dus ook in staat die over een langere afstand in te zetten tegen bijvoorbeeld het vliegveld bij de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Wat ze de afgelopen keer al hebben laten zien. En overigens in het verleden ook al eerder hebben laten zien.
2: Zeker, met een raffinaderij toen, herinner ik me. Enorme aanval, ja.
4: Ja.
2: Maar goed, de vraag is, hoe lukt het ze? Want volgens persbureau Reuters gaven de waarschuwingssystemen rond het vliegveld geen melding van inkomend gevaar. Ze zijn met hun raketten er doorheen gekomen. We komen direct te spreken over de enorme militaire macht waarover Saoedi-Arabië beschikt. Hoe kan dit allemaal?
4: Ja, dat is een groot vraagteken natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat de Saoedi's vooral nu gericht zijn op Iran. Iran heeft de regio regelmatig beschoten, ook doelen in Saoedi-Arabië. En dat ze met hun luchtafweer met name gefocust zijn op Iran. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je achterdeur niet meer in de gaten hoeft te houden. Want ja, de vrede met de Houthis was alleszins getekend. Er was weliswaar een bestand, maar dat hebben de Saoedi's zelf verbroken. En op zo'n moment kunnen ze natuurlijk ook verwachten, hadden ze kunnen verwachten in ieder geval, dat de Houthis terug zouden slaan. En dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. En hoe dat dan precies kan, waar dat precies aan ligt, ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar het is wel zo dat de Saoedi's, ondanks het feit dat ze over moderne wapens beschikken, betaald met oliedollars, dat het nog niet meteen wil zeggen dat het een uitermate efficiënt en effectief leger is.
2: Nee, maar dat is, wijst er terecht op, wij noemen dat dan een rebellenorganisatie. Het is natuurlijk meer dan dat, maar het is niet een georganiseerde krijgsmacht zoals een land dat erop nahoudt. Dus er zit een beetje tussenin. Niettemin, het doet toch ook heel veel aan guerrilla-achtige praktijken denken.

0: Ze hebben elke luchthaven tot militair doelwit verklaard. En het geweld is enorm opgelaard. Waarom?
1: Ze willen in feite de macht overnemen in Jemen. En de Saoedi's zijn hun voornaamste vijand. De Saoedi's die hangen het salafisme aan. Hè. Dat is een behoorlijk fundamentele stroming binnen de Soenitische islam. En de Houthis zijn in feite Shiïten. Zaida-Shiïten noemen ze dat dan. Een iets andere profeet hangen ze weer aan dan de Iraanse Shiïten. Maar ja, die zien het salafisme als een bedreiging. Saoedi-Arabië heeft in het verleden wel geprobeerd dat salafisme over Jemen uit te rollen. En dat is een van de redenen dat de Houthis in opstand zijn gekomen.
0: Ja, het is een soort van eeuwige strijd. Dat wil zeggen, sinds de 7e eeuw, moet ik zeggen, tussen die Soenieten en Shiïten. Maar het verschil is natuurlijk dat de Iraniërs zijn geen Arabieren en de Shiïten in Jemen wel. En in het verleden was dat nog wel eens een reden om die banden niet al te hard aan te trekken. Maar daar zijn ze dus overheen gestapt, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat denk ik wel. De Iraniërs steunen meerdere Arabische Shiïte facties. Denk aan Irak, denk ook aan Hezbollah in Libanon. En denk ook aan Hamas. Hamas is eigenlijk een Soenitische beweging. Ja. Maar ja, die is anti-Israël, dus die wordt door Iran gesteund. Hè. Hier geldt ook weer, de vijand van uw vijand is mijn vriend. En dat geldt bij de Houthis net zo goed.
0: Ja. Conflict met een soort van onderbreking duurt toch bij elkaar een jaar of 11. Dat is niet niks. Maar zo heftig als nu is het. Ja, je noemde het terecht, er zijn wel eerder grote aanvallen geweest. Maar het is toch niet. Het is nu wel heel heftig.
1: Nou ja, het komt nu bij de toch al instabiele situatie in het Midden-Oosten natuurlijk. Met betrekking tot Iran in dit geval. Waar de oorlog in feite ook nog niet voorbij is. Dus als dan op datzelfde moment de Houthis op zo'n manier terugslaan en heel effectief terugslaan richting Saoedi-Arabië, weet je, dan is het wel een extra factor om je zorgen over te maken. Ja. Bovendien hebben de Houthis ook laten zien, en dat maakt het denk ik nog wel weer prangender, ook voor het Westen, is dat de Houthis, net zoals de Iraniërs met de straat van Hormuz omspringen, ook de straat van Bab al-Mandab bedreigen kunnen. Wat ze ook in het verleden hebben laten zien. En misschien zelfs effectief afsluiten. Met andere woorden, daar zit ook een element wat voor het Westen van belang is, waarom we ons zorgen moeten maken over deze oplaaiende strijd tussen de Houthis en de Saoedi's.
0: Ja, laten we nou eens kijken naar Saoedi-Arabië. Een enorm rijk land. Amerika is 's werelds grootste wapenexporteur. En van die wapenexport gaat het meeste naar Saoedi-Arabië. 12-15% van die militaire export. Hoe ziet hun krijgsmacht eruit? Want dat is enorm.
1: Ja, het is enorm inderdaad. En je kunt je ook afvragen of het allemaal nodig is natuurlijk. Hè? Want zoveel vijanden hebben de Saoedi's eigenlijk niet. Maar ja, het deel van dat wapentuig in het Midden-Oosten, dat geldt niet alleen voor Saoedi-Arabië, is ook om vooral indruk te maken op de ander. Dat heeft een beetje een tribale oorsprong, zeg maar. Je rust je uit met heel veel middelen, zeg maar. Je laat ook zien, zeg maar, aan de wereld dat je daar iets mee kunt. En daarmee kun je de ander dan, afschrikken of juist gewoon imponeren. Dus dat zit er een beetje in. Of je daarmee effectief een oorlog kunt voeren zoals wij dat in het Westen, met onze drang naar effectiviteit en efficiëntie gewend zijn, dat is maar zeer de vraag. Ja. Want de cultuur is totaal anders dan die van ons.
0: Nog even dat leger. Ik zie lijsten met F-15's, Apaches, Blackhawks, Patriots, enorme hoeveelheden. Er is een order van, ik meen, 48 stuks F-35 gevechtsvliegtuigen. Dat is maar wat. En als ik jou goed begrijp, is dat ze kunnen er eigenlijk niet veel mee. Ik lees ook dat het onderhoud van bijvoorbeeld de gevechtsvliegtuigen wordt door Amerikanen en Britten gedaan, maar dat kunnen ze helemaal niet zelf. Kun je zeggen gewoon, het is een zeer goed geoutilleerd leger, maar het is gewoon een slecht leger?
1: Ja, nou ja, slecht. Weet je, het is in ieder geval minder goed dan je op basis van de uitrusting met al dat moderne spul zou kunnen verwachten. Bovendien, moderne wapens, daar moet je ook wel een kleine kanttekening bij plaatsen. Want niet iedereen krijgt dezelfde F-35 als wij bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: Daar moet je echt een trusted ally voor zijn. Daar zitten spullen in die zo geheim zijn en capaciteiten die zo bijzonder zijn, dat ze dat niet zomaar aan iemand geven van ze denken, ja, die is nu al voor ons, maar die kan zich ook tegen ons keren. En de vraag is, blijft het wel in goede handen? Is het wel vertrouwd? Dus het kan zijn dat de F-35 die zij kopen een stukje minder capabel is dan die wij bijvoorbeeld hebben gekocht.
0: Ja,
1: daar moet je ook naar kijken.
0: Ja.
1: En voor de rest, ja, inderdaad. Het is vooral een show of force, zou ik bijna zeggen, met een nadruk op show.
0: Ja, ik snap het. Maar je kunt toch zeggen, het instapmodel van de F-35 is toch nog een heel indrukwekkend apparaat. He, dus dat. Maar goed, los daarvan. Je kijkt naar het leger, maar als ik goed begrijp, kijk je eigenlijk naar twee legers. Je hebt de Nationale Garde, die valt onder de Saoedische kroon en is ook vooral opgezet om die te bewaken tegen gevaren van binnenuit en niet zozeer tegen het buitenland. En dan heb je de gewone krijgsmacht, die valt onder het ministerie van Defensie, maar die werken dan niet goed samen. Snap ik ook niet. Weet jij hoe dat zit?
1: Nou ja, laat ik zo zeggen, daar zijn ze niet alleen. Hè. Kijk naar de Islamitische Revolutionaire Garde in Iran. Dat is ook een leger naast het reguliere leger in Iran. Dus dat komt in meer landen voor. Die is bedoeld om de revolutie te beschermen. En natuurlijk ook het regime. En dat zie je in meerdere landen. Ook Saddam Hussein had een Republikeinse garde die eigenlijk vooral bedoeld was om zijn regime te beschermen. Dus dat komt vaker voor. Dus dat dit gebeurt. Twee militaire elementen die niet helemaal dezelfde belangen nastreven. Want de bescherming van het Koningshuis is toch iets smallers, zeg maar, qua doelstelling dan bescherming van het land. Dat heb je wel vaker dat daar wrijving tussen is. Dus dat verbaast mij op zich niet.
0: Ja, even de positie van Amerika bekijken. In het verleden, nog niet zo lang geleden, heeft Trump wel eens opdracht gegeven tot een aanval op de Houthis. Maar op dit moment is mijn indruk dat kroonprins Bin Salman, de feitelijke machthebber, een beetje aan het bedelen is om Amerikaanse steun. En dat Trump zegt, sorry, nu even niet.
1: Ja, kijk, de Amerikanen zitten zelf natuurlijk ook met een probleem. Hè. Ik bedoel, ze hebben heel veel verschoten in de oorlog met Iran aan verdedigingsmiddelen. Middelen om Amerikaanse bases of troepenlocaties in het Midden-Oosten te beschermen en in aanvalswapens. Dus ze hebben zelf moeite om hun voorraad weer op peil te krijgen. En daar hebben natuurlijk bondgenoten last van. Saudi-Arabië, maar ook bijvoorbeeld wij in Europa en zeker ook de Oekraïners. Die zitten met smart te wachten op luchtverdedigingswapens. Dus iedereen heeft daar last van. En nu zie je gewoon dat de Amerikanen toch zeggen bij zichzelf, zo, ja, weet je, onze voorraden zijn kritisch. Amerikaanse generaals hebben er een tijdje geleden vooraan de bel getrokken. En dat betekent dat ze behoudend zullen zijn met het delen daarvan.
0: Ja, Saudi-Arabië heeft nog niet zo lang geleden het zogenaamde Mekka-pact gesloten, samen met Turkije en Pakistan. En ik weet niet precies wat dat nou inhield, maar ik dacht, ja, dat is een militaire organisatie en die zal wel een soort van, weet ik wat, artikel 5-achtige constructie hebben. Als er een aanval komt, dan helpen de anderen. Maar daar horen we niks van, hè?
1: Nee, er zit inderdaad een artikel 5-achtige constructie in. Beetje afgekeken van de NAVO, zal het. Ja, en dat betekent in feite dat als een van die drie landen wordt aangevallen, ze de andere twee te hulp zullen komen. Het lastige daarbij is natuurlijk dat Pakistan in feite een sluimerend conflict heeft met India. Ik verwacht niet dat de Saoedi's de Pakistani te hulp zullen komen om tegen India te vechten. En ja, ik bedoel, Saudi-Arabië had al een sluimerend conflict met de Houthis. Nu heeft Saudi-Arabië de afgelopen weken zelf besloten om het bestand te verbreken en de Houthis weer aan te vallen. Dus in die zin kun je niet zeggen dat er sprake is van een aanval die is uitgelokt. Een oorlog die is begonnen door de Houthis met een aanval op Saudi-Arabië. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat dat artikel in dit geval niet werkt.
0: Nee.
1: Maar ja, weet je, er zitten wel lastige dingen in. Ja. Turkije is een NAVO-land. Dat kan dus ook betrokken raken bij een oorlog rond Pakistan of Saudi-Arabië. Dus ik vind het een beetje een merkwaardig pact. Het zijn drie landen, wel alles drie moslimlanden, maar toch landen die eigenlijk hoegenaamd niets met elkaar gemeen hebben. Ook ver uit elkaar liggen, geografisch gezien. En toch is er dan zo'n pact ontstaan.
0: Ja. Yes, okay, nou, tenslotte, want dat gaat ons het meest aan. De straat van Hormuz is feitelijk dicht. En je kunt zeggen, door de verovering van die eilandjes bij de straat van Bab al-Mandab hebben de Houthis ook de Rode Zee afgesloten, of zo goed als afgesloten. Dat is heel schadelijk voor de hele wereld, ook zeker voor het Westen. Hoe kan dit conflict nou een halt worden toegeroepen?
1: Ja, in feite begint dat natuurlijk bij Trump en trouwens ook Netanyahu. Want het is de oorlog tegen Iran is eigenlijk Netanyahu's oorlog, en daar heeft hij Trump in meegesleept. En Trump moet gewoon zijn troepen terugtrekken. Het lastige is dat dat op verlies gaat lijken. Want hij heeft in feite niet de doelstelling die hij had geformuleerd bereikt. Er is weliswaar is het regime beschadigd in Iran. Het is verzwakt, maar het is nog steeds aan de macht. En de Iraniërs zijn nog steeds in staat om flink van zich af te slaan. Alleen, Trump komt geen stap verder op deze manier. Dus hij moet een politieke overeenkomst sluiten, een diplomatieke overeenkomst sluiten met Iran. Alleen, als hij dat op dit moment doet, dan lijkt het alsof hij verloren heeft, en dat wil hij niet. En dus blijft hij voortmodderen. Maar in feite ligt de sleutel tot de oplossing, tot het stoppen van dit conflict, en daarmee ook het conflict met de Houthis, denk ik, toch bij Donald Trump.
0: Ja. Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Postma in Amerika.
0: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de tijden van Joe McCarthy lijken te herleven. Communisme speelt een belangrijke rol in deze campagne.
3: Ja, het lijkt soms wel een Red Scare 2.0, Bernard. Ik kreeg een e-mail deze week van de Trump-campagne. Word lid van de anti-communistenclub. Er zat een AI-plaatje erboven. Ze doen heel veel met AI tegenwoordig. Maar van Trump, die een bordje omhoog houdt, ook van die anti-communistenclub. En democraten worden in die mail echt neergezet als communisten dus. En de vraag komt ook op een bepaald moment of er een nationale anti-communisme-dag moet komen. Dus dat is de toon. En er is natuurlijk een linkervleugel bij de democraten. Die noemen zich de Socialist Democrats. En die vleugel is populair ook binnen die democraten. Die willen bijvoorbeeld gratis zorgverzekering voor iedereen. Of sowieso een zorgverzekering voor iedereen. Kinderopvang die beschikbaar is voor mensen. Dat soort zaken. Zoran Mamdani in New York is een bekend voorbeeld daarvan. Hè. Nou, en Trump zegt, ja, die socialistische democraten die zijn zo ver geradicaliseerd, dat zijn gewoon communisten.
4: This country will never be a socialist country, remember? And I was right. They skipped socialism, they went right to communism. Georgia is a state that believes in common sense, and yet your terrible Senator John Ossoff, he's terrible. And the Democrats in Congress are voting with the communists every single time. They're afraid of the communists, you look at it.
3: Ja, dit is dus in Georgia. John Ossoff, de democratische senator daar. Geen communist, zeg ik er maar even bij. En hij zegt, dus socialisme hebben we overgeslagen. Het zijn nu communisten. Dat noemt hij ook in campagnevideo's zo. Dat zit dus in die e-mails. En dat is wat ook andere republikeinen overnemen.
0: Ja, maar wat is dan hun onderbouwing? Want voor communisme bestaan definities. Daar bestaat het privébezit niet. Daar zijn alle productiemiddelen in handen van de staat enzovoort. Wat is volgens Trump dan een communist?
3: Ja, hier wordt het interessant, Bernard. Want eigenlijk die definitie van communisme, het betekent eigenlijk niet meer zoveel in die campagnecontext van Trump. Dat geldt ook voor andere labels trouwens. Want socialisme, communisme, marxisme, het wordt allemaal door elkaar gebruikt. En het is allemaal een scheldwoord. En verder zit er eigenlijk niet zoveel achter wat dat dan precies is. Het heeft niet zoveel met de originele betekenis te maken, bedoel ik. Ik hoorde zelfs een senator deze week praten over een bolsjewistische revolutie die gaande is in Amerika. Nou, ik denk niet dat veel Amerikanen kunnen vertellen wat een bolsjewist is. Nee. Ik kan het zelf niet eens heel goed definiëren. Het heeft gewoon niet zoveel meer met die echte betekenis te maken. Het is gewoon een scheldwoord voor links, radicaal en gevaarlijk. Luister maar eens naar J.D. Vance, die zegt: socialisme draaide oorspronkelijk om de arbeider, nu is dit.
5: I don't know what the term means anymore. I think in reality what it actually means in the American context is that you want to replace American workers with foreign workers and you want boys to play in girls' sports. That's what unites the socialists that I see running across the United States of America today.
3: Ja, dus socialisten die willen Amerikaanse banen aan buitenlanders geven en jongens met de meisjes mee laten sporten en transgenders en dat hele verhaal. Nou, dat laatste is echt een culture war onderwerp voor republikeinen waar je mensen boos mee kan maken. Maar dat is dus wat fans bedoelt als je het over socialisme heeft. Dat is toch heel wat anders dan wat wij vroeger geleerd hebben.
0: Juist, en Marx draait zich om in zijn graf. Democraten neerzetten als gevaarlijke socialisten en communisten, heeft dat nou effect op de campagne?
3: Ja, ik denk dat het vooral voor zijn eigen achterban werkt. Die worden hier boos van. Je hoorde de mensen juichen aan het begin, hè, voor wat Trump zei. Maar als je het breder pakt, dan pak ik even een peiling van Gallup erbij. Daar blijkt uit dat socialisme op dit moment populairder is dan ooit in Amerika. Wel een kanttekening erbij. Ze begonnen pas met meten in 2010. Dus dat is maar relatief, zullen we maar zeggen. Maar toch, 43% van de Amerikanen denkt positief over socialisme. Dat is een minderheid, maar dus hoger dan ooit. En het viel me toch mee in dat kapitalistische Amerika. Maar je merkt het toch ook wel dat dit ook bij democraten meespeelt. Want democraten denken toch, ik moet me verantwoorden. En dat kost weer tijd, hè? Tijd die je niet aan je eigenlijke boodschap kan besteden. Dat zie ik veel democraten doen. Dit is bijvoorbeeld een kandidaat uit Colorado, Malat Kiros. En zij krijgt ook de vraag.
6: So first, are you a communist?
7: No, I'm not a communist.
3: Ja, en als je het moet ontkennen, ja, wat blijft dan hangen bij die kiezer? Hè? Die naam en communisme. Als zij daarna dan ook verder praat, dan moet ze dit nog helemaal gaan uitleggen. Ook voor andere democraten moet ze het dan gaan uitleggen in dit interview. Dit is voor 60 Minutes, prominent programma. En dan zegt ze, ja, het is een brede partij. Je hebt linkse en je hebt rechtse democraten.
0: Ja, er is een regel in communicatie. Herhaal in een antwoord nooit een negatief van de vragensteller. En dat deed zij wel. Wat een stomme fout, zeg.
3: Ja,
0: hoeveel socialisten en communisten zijn er nou verkiesbaar deze midterms, Jan?
3: Ja, in het huis zijn er 10 kandidaten die gesteund worden door de Democratic Socialists of America. Alexandria Ocasio-Cortez is er bijvoorbeeld eentje. Hè. In de Senaat hebben we er 1. 1 kandidaat in ieder geval. Angie Nixon voor Florida. Hebben we het ook eerder over gehad. Die is een lid van die Democratische Socialisten. Zegt zelf, ik ben geen socialist. Ik ben een sociaal-democraat. Toch wat anders. Dus dan heb je 10 op de 435 huiszetels. En 1 op de 35 op dit moment verkiesbare senaatzetels. Dat valt toch mee.
0: Ja.
3: En toch even de communisten, voorzitter van de communisten, Joe Sims, die bestaan nog, die zegt, geen enkele communist ken ik die ook kandidaat is voor het Huis of de Senaat. Dus de communisten zelf zeggen, ze zijn er eigenlijk.
0: De revolutie moet nog even op zich laten wachten. Dank Jan Posma, correspondent in Washington. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business.
2: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag...
3: Kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
2: Hopelijk denkt u dan...
4: Maar mag dat?
2: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
5: De verwachte groei van zakelijke elektrische auto's zal de komende jaren ook grote invloed hebben op de occasionmarkt. Wat de gevolgen zullen zijn, dat hoor je morgen om 3:00 in de Nationale Autoshow.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:00.
8: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een trein en een bus. Zeker 19 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig, maar niemand is in levensgevaar. In beide richtingen, dus ook naar Engeland, is het treinverkeer stilgelegd. Het kabinet krijgt het steeds moeilijker om op rechts steun te vinden voor begrotingen en het nieuwe belastingplan. De SGP diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans, omdat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. Ja 21 wil alleen akkoord gaan als gemeenten meer vrijheid krijgen in het weigeren van asielzoekers. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn 3 mensen opgepakt voor relletjes. 2 zijn minderjarig. Gisteren was het ook al onrustig. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets aan en vernielden dingen. Ook gooiden ze stenen en flessen naar de politie. Amsterdam heeft een hoge onderscheiding uitgedeeld aan de medeoprichter van Human Rights Watch, Karin Doekse. Amsterdam noemt het een van de belangrijkste mensenrechtenorganisaties in Europa. De onderscheiding is een penning van de 17e eeuwse burgemeester Banning Kok, een van de figuren op de nachtwacht. En Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië werd met 2-1 verloren van Hajduk Split. Een kwartier voor tijd lag het duel een tijdje stil toen thuissupporters vuurwerk afstaken. In de Europa League won AZ op eigen veld met 2-1 van Hapoel. Israëlische supporters waren niet welkom in Alkmaar. Het weer dan van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Miljarden worden er uitgegeven om langer, gezonder en misschien veel langer te leven. Dat zei ik al. Grappige dubbelingen hier in mijn tekst. Waarom zijn nou juist de machtigste mensen uit Silicon Valley zo geobsedeerd geraakt door het verslaan van de dood? Dat gaan we er vandaag echt uitlichten. In dat verband ben ik ontzettend blij dat jij daar bent, Laurens Verhagen. Als techjournalist volg je namelijk de techbazen, de techbros, zoals jouw boek ook heet, al jaren zeer kritisch. Welke invloed ze uitoefenen op ons leven, politiek, maatschappelijk gezien. En je kijkt ook nog met een filosofische bril daarna, want je hebt filosofie gestudeerd. Welkom trouwens.
10: Ja.
9: Ik kan me voorstellen dat dan zo'n onderwerp als longevity, eeuwig leven, in combinatie met die techwereld, als filosoof echt smul is.
10: Ja, dat is heerlijk. Bij het schrijven ook van het boek ook. Het is een beetje een verdeeld genoegen, want het zijn niet altijd even frisse ideeën, maar voor een filosoof en inderdaad een techjournalist is komt dat wel allemaal samen.
9: Ja.
10: En dat zijn wel mannen met, mannen met ideeën en een visie.
9: Ja, gaan we allemaal langs met jou. Had je gedacht dat zij zich op die longevity zouden storten überhaupt?
10: Jawel, dit is ook wel een tijdje bekend en het is ook wel heel logisch.
9: Mm-hmm. Waarom is het logisch?
10: Vanuit Silicon Valley heerst heel erg de gedachte dat je met technologie alles kan oplossen. Tech-solutionisme. Ze zien eigenlijk de dood als de ultieme bug, zou je kunnen zeggen. Dus dat is dat moet je ook kunnen oplossen.
9: Ja.
10: Voor hun zijn mensen ook toch een soort gemankeerde computers. Nou ja, dat kan je allemaal met technologie oplossen. Dus ja, in die zin is dat best logisch.
9: Je zou ook kunnen zeggen, ze zijn best geobsedeerd geraakt erdoor. Zie jij dat ook zo?
10: Ja, totaal.
9: Ja? Leg uit.
10: Verschillende techmannen, techbazen, die hebben zich wel wat laten ontvallen dat ze de dood onbegrijpelijk vinden. Vaak wordt ook wel verwezen naar inspiratiebronnen. Nou, Lord of the Rings is een bekende. Van Peter Thiel bijvoorbeeld. De grote.
9: Die vind ik echt fascinerend. Die moet je even uitleggen. Die is echt zo mooi.
10: Peter Thiel, dat is ook een van de hoofdpersonen van ons boek. Omdat hij is iets minder bekend, denk ik, dan mensen als Elon Musk. Iets meer op de achtergrond. Maar een hele belangrijke stem. Misschien wel de belangrijkste in Silicon Valley. Hij is een investeerder. Ja. Maar ook vooral inspiratiebron. Ook voor
9: Trump, hè?
10: Ook voor Trump. Voor Trump weet ik niet. Ik denk vooral voor J.D. Vance.
9: Mm-hmm.
10: Trump leest niet zoveel, vermoed ik. ook voor Sam Altman bijvoorbeeld. Mentor is hij geweest. Ook een filosoof trouwens. Intellectueel. Veel extreme ideeën. En heel invloedrijk. Dus niet alleen met zijn geld, maar ook met zijn ideeën. Nou ja, Lord of the Rings is een van zijn grote inspiratiebronnen. En dan heeft hij het over de elfen. En de elfen zijn onsterfelijk. En hij vraagt zich dan ook op een gegeven moment af, waarom kunnen wij geen elfen zijn? Dus mannen. Larry Ellison van Oracle, de topman, die heeft het ook een keer gezegd. De dood vindt hij onbegrijpelijk, moet het toch kunnen oplossen. Dus dat is echt wel redelijk gangbaar daar.
9: Ja, en hoe kijk jij daar als filosoof naar? Of wat zouden oude filosofen daarover zeggen? Ik noem maar iemand zoals Nietzsche.
10: Nietzsche, daar ben ik op afgestudeerd. En een van de mooie dingen van Nietzsche, naast dat hij heel mooi schrijft, is ook zijn aandacht voor het nu en het de aarde, zou je kunnen zeggen. En dat is tegenovergesteld van deze mensen, want die kijken allemaal naar de verre planeten en verre toekomsten en die vergeten een beetje het hier en nu. Nou ja, de les van Nietzsche voor mij, hij ging toen heel erg tegen het christendom in, maar hij zou hier ook wel wat van gevonden hebben, denk ik zo.
9: Ja, want uiteindelijk is het ook zo, als je een keer weet dat je sterft, wat we nu weten, dan geeft dat ook wel een bepaalde urgentie aan je leven natuurlijk.
10: Ja, het is niet onderdeel van het leven, want leven en dood staan naast elkaar. Maar het besef dat we allemaal doodgaan, dat geeft wel relief aan het leven. Dat hoort er voor mij toch ook wel bij.
9: Staat het je tegen wat die techbros daar dan in doen? Ik weet niet, misschien zou je zelf wel even willen leven trouwens. Moet je er niet aan denken?
10: Nee, ik moet er niet aan denken. Nee. Dat is iets waar ik echt totaal geen behoefte aan zou hebben.
9: Nee.
10: Wel gezond leven natuurlijk.
9: Ja.
10: En daar zijn ze natuurlijk ook mee bezig.
9: Leven.
10: Ja, misschien. Langer. Weet ik niet. Ja, maar eeuwig is dat is heel ver. En dan kom ik ook weer op Nietzsche. Die had het dan wel over de eeuwigheid. Maar meer dat je in het nu moet leven alsof het eeuwig is. Dus elk moment moet je omarmen. Een beetje dat idee.
9: Vind ik een mooie filosofische gedachte. Roept het meeste weerstand op bij je bij deze techbros?
10: Dat is vrij veel. En op dit punt, er gaat heel veel geld en aandacht ook naar extreem soort onderzoek. Ze investeren er ook allemaal in. Maar er zijn ook wel onderzoekers die noemen het een soort tweede golf van eugenetica. Dat kan ik wel volgen, want het gaat ook heel erg om het creëren van superieure mensen. En dat is natuurlijk doodeng. En er kan ook een tweedeling ontstaan, denk ik.
9: Mm-hmm.
10: Want dit soort onderzoek kost enorm veel geld. Het is niet voor iedereen weggelegd. Het gaat ook vaak over scannen van embryo's op IQ. Nou ja, dat heeft hele enge kantjes. Want uiteindelijk krijg je een wereld met superieure mensen en inferieure mensen.
9: Ja.
10: En sowieso de hele aanname dat de mens een soort inferieure machine is. Namelijk een machine die minder goed denkt volgens hun, die biologisch is. Nou, dat is allemaal maar heel vervelend. Dus eigenlijk allemaal dingen die
9: grappig, maar ze keren zich dan ook tegen zichzelf. Want ze zijn zelf wel mensen van vlees en bloed.
10: Ja, zij zijn zelf natuurlijk wel superieure mensen. Dus dat zit er ook nog achter dat ze het volgens mij niet kunnen verkroppen dat ze ooit doodgaan. Want zij zijn op aarde om ons allemaal heel ver te brengen. Maar ik heb het idee dat ze niet zoveel met het lichaam hebben. Want dat is dus irritant. En Musk heeft ook wel eens gezegd dat hij het heel vervelend vindt. Dat hij heeft het dan over de tergend trage output. Dus hoe we praten. Hij heeft heel veel gedachten. En dat gaat allemaal maar heel traag. Dat moet allemaal veel efficiënter kunnen. Het gaat denk ik vooral om hun, tussen aanhalingstekens, superieure geest die moet worden bewaard.
9: Ja, want je zei eerst, ze zien het als een technisch probleem eigenlijk, ja, dat opgelost moet worden. Maar eigenlijk is het veel groter dan dat met wat jij nu beschrijft. Ze willen dus niet aan hun eigen sterfelijkheid, omdat ze briljant, ja, zijn in hun ogen.
10: Ja.
9: Nog meer, is het nog hoger als je uitzoomt?
10: Nou ja, het gaat om een eigen sterfelijkheid. Ik weet niet goed of ze nou echt willen dat iedereen onsterfelijk wordt. Ik vermoed van niet, want Musk heeft ook wel expliciet, zeker de laatste jaren, laat ontvallen dat het om witte mensen gaat. Dus daar ga je al.
9: Interessant. Daar blijf ik achter.
10: Heel openlijk.
9: Met mijn kleur.
10: Ja, ja, daar is heel openlijk in.
9: Weet ik.
10: Ja, dus nou ja, als je het hebt over enge dingen, dan is dat er natuurlijk ook wel één. Ze zijn met verschillende dingen bezig, hoor. Dus het gaat ook om helemaal niet extreme dingen zoals experimenten met eiwit en celverbetering. Nou ja, allemaal met het idee dat je dan iets langer kan leven. Nou, ik ben geen expert op dat gebied, maar
9: heb ik eerder deze week besproken, ja, bijvoorbeeld met Andrea Meijer.
10: Ja, en daar zei dat is niet heel raar.
9: Nee.
10: Dat je op die manier de boel iets verlengt. Ik weet niet over hoeveel het gaat, misschien 10 jaar. Lijkt me aardig wat.
9: Ja.
10: Dus dat is helemaal niet zo raar. Maar als je het... Als je vraagt van, denken ze ook verder? Zeker. En dan gaat het ook over dingen die heel extreem klinken. Over mind uploading. Dus het uploaden van je geest. In een niet-biologische entiteit. Ja, nou ja, je lacht. Maar zij geloven daarin.
9: Ja,
10: en investeren erin.
9: Ja.
10: En vanuit hun oogpunt is het ook niet zo gek natuurlijk. Want dat biologische lichaam...
9: Dat is maar lastig.
10: Ja, en eeuwig. We kunnen het wel aardig verlengen. Misschien dat we ooit 200 jaar gaan leven. Of misschien 300. Maar eeuwig natuurlijk niet. En dan heb je dat probleem ook opgelost.
9: Ja, goed.
11: De Big Five. Diana Matroos.
9: Want laten we even wat meer inzoomen wat die techbros allemaal doen. Je hebt Elon Musk al een aantal keer genoemd. Waar kijkt hij met name naar? Waar investeert hij in?
10: Bekendst is hij op dit gebied met zijn bedrijf Neuralink. Hij heeft iets van 12 of 14 bedrijven. Neuralink is er één van.
9: Ja.
10: Een hele interessante ook wel. En kort gezegd gaat het om breinimplantaten. Mm-hmm. En dat is ook geen science fiction, want er zijn al diverse experimenten gedaan, ook met mensen. Die zijn ook geslaagd. En het gaat nu nog om mensen die verlamd zijn en bijvoorbeeld hun ledematen niet kunnen bedienen of niet meer kunnen praten door...
9: Nou ja, op zich is dat best een mooie gedachte. Ja, als je die mensen kan helpen,
10: zeker,
9: toch? Dus het begint eigenlijk best wel goed.
10: Ja, en die mensen zijn er ook heel blij mee, want het is natuurlijk heel mooi. Dus
9: ja.
10: Waar beelden van een man die... eigenlijk via je gedachten kan je dan een cursor bedienen. Via zo'n breinimplantaat.
9: Ja.
10: Nou, dat is prachtig. Daar is ook helemaal niks mis mee. Maar het uiteindelijke doel, heeft Musk ook wel gezegd, met Neuralink, dat is ook geschikt is voor hemzelf bijvoorbeeld. En voor ons misschien wel, als we heel veel geld hebben.
9: Dus hij heeft een aantal interessante proefpersonen gevonden waar hij het een beetje op kan testen. En dan wil hij het bij zichzelf doen.
10: Ja, en nu gaat het nog om bedienen van een cursor. Maar uiteindelijk gaat het om een wat je noemt een transhumanistische toekomst. Dus
9: moet je even uitleggen?
10: Biologie verbinden met technologie. En breinimplantaten, ja, dat is wel iets wat heel erg bij hem past. Want hij vindt dat wij heel veel beperkingen hebben. Hij heeft ook wel eens gezegd dat hij bang is voor kunstmatige intelligentie. Dat het ons gaat overtreffen in cognitie. Nou, en een van zijn ideeën om nog bij te blijven is dat we ons moeten gaan verbinden met technologie.
9: Mm-hmm.
10: Dus, en dan gaat het veel verder dan het bedienen van een cursor, omdat je niet meer kan bewegen. Maar beter geheugen, snellere output, communiceren zonder spraak, maar direct met computers. Noem maar op.
9: Gaat het ook zo ver dat je precies kan weten wat de ander denkt, omdat dan die zaken met elkaar gaan verbinden, hè? Die hersenimplantaten, stel dat wij ervoor kiezen om dat te doen, dan weet ik precies wat je nu denkt.
10: Dat is ook een van de ideeën en beloftes, of hoop ook. Ook bij Mark Zuckerberg bijvoorbeeld heeft dat ook wel eens laten vallen. Lijkt me ook weer heel eng idee dat hij precies weet wat ik denk.
9: Ja,
10: dat,
9: nogal. Ja. Zeker als je het niet aan en uit kan zetten. Hè?
10: Nee, precies, ja.
9: Ja.
10: En vroeger werd er nog wel eens gedacht je gedachte, dat is nog het laatste stukje waar we helemaal vrij zijn, waar je privacy hebt. Nou ja, ook niet meer dan. Dus dat zit er wel allemaal aan vast. En eigenlijk is de aanname wel dat onze hele hersenpan uit te lezen is.
9: Ja.
10: Dus dat is wel de belofte daarbij.
9: Ja, dus daar wil Elon Musk echt naartoe. Wanneer is die gedachte echt bij hem? Wanneer heeft het echt hem gepakt om dit op deze manier te doen? Was er een soort turning point?
10: Nee, dat weet ik niet. Zolang ik al weet, is hij daarmee bezig. En wat voor alle techbro's geldt, en voor hem ook, is dat ze hevig geïnspireerd zijn door science fiction. Verschillende boeken. En dit is echt wel een van de thema's in heel veel science fiction boeken. Het uploaden van de mind.
9: Ja.
10: Dus dat komt in al die boeken voor. En van hem is ook bekend dat hij dat allemaal heeft gelezen.
9: Ja.
10: Dus dat, ik denk al vanaf zijn vroegste jeugd.
9: Ja, kan je het nog ergens linken waarom die techbro's allemaal zo door science fiction gegrepen zijn? Wat zit daar voor dieper gevoel achter?
10: Dat hebben we ook in ons boek proberen uit te diepen. Ook van welke boeken lezen ze en waarom ze dat hebben gelezen. Dat weet ik niet zeker. Het is een bepaald soort mensen, die techbro's, die ook. Blijkbaar hebben ze in hun jeugd dit allemaal gelezen. Ik denk ook wel dat het een bepaald soort type mensen zijn. Die ook wel iets in het spectrum scoren vaak.
9: Ja.
10: Bij Zuckerberg is dat bekend, bij Musk ook naar eigen zeggen. Mensen die bovenmatig geïnteresseerd zijn in wetenschap. En dan is science fiction natuurlijk wel een mooie vorm. En als ultieme verbeelding ook wat wetenschap zou kunnen doen ooit.
9: In ieder geval verbindt het ze. Hoe merk je die verbinding dan bij iemand als Sam Altman?
10: Die is er ook heel erg mee bezig. Mm-hmm. Die investeert ook in verschillende bedrijven die hiermee bezig zijn. Eentje is Retro Biosciences. Nou, dat gaat om het verbeteren van cellen via eiwitten, herprogrammeren. Maar hij heeft ook geld gestoken, niet zoveel, maar meer als persoonlijk project in een bedrijf dat heet Nectome. En die vind ik ook wel fascinerend. Want dat bedrijf belooft eigenlijk na je juridische dood. Vind ik ook wel zo'n mooie term. Je hersenen te bewaren. Dat wordt dan bewaard via een bepaalde vloeistof. Met de belofte dat uiteindelijk je geest kan worden bewaard. En,
9: dat het ergens weer dan geïmplanteerd, geüpload kan worden. En dat
10: in iets anders. En dan blijft
9: in een ander lichaam, een robotlichaam wellicht.
10: Ja, en dan blijft Sam bestaan.
9: En doet Sam het vooral voor Sam, denk je?
10: Ja, dit doet hij echt voor zichzelf. Ja, ja. En dat bedrijf geeft ook toe dat we zover nog niet zijn. Want alle neuronen en synapsen, ik weet het niet uit mijn hoofd, vele miljarden en miljarden, die moet je dan in kaart brengen, die moet je met elkaar weten te verbinden. Nou, dat is echt toekomstmuziek, als het al ooit kan. Maar het idee is, zij denken natuurlijk dat het kan. En tot die tijd heb je dan bewaard in een soort kluisje. En zijn hersen inhoud.
9: Ja, terwijl ook hij begint volgens mij met dit hele verhaal om iets te doen aan Parkinson.
10: Ja.
9: Alzheimer.
10: Klopt.
9: En dan denk ik weer, dat is natuurlijk prachtig. Er worden zoveel mensen door getroffen. Dat is fantastisch als daar een doorbraak in bereikt kan worden.
10: Ja, nee, en dat is bij al zeker. En dat is ook bij Elon Musk zo. En met Neuralink. Dus,
9: ja.
10: Dus dat zijn hele mooie beloftes. En daar is ook niks mis mee. Nou ja, hetzelfde ook een beetje met een Tesla is in principe ook niks mis mee. Of met zijn ruimtebedrijf misschien ook niet. Het gaat vaak om de hele extreme ideeën en hoe ze het doorvoeren. En ze kunnen het ook niet laten om die toekomst dan te schetsen. Je kan ook denken van, nou, voor de goede orde en de goede leven, hou het even bij de nuchtere dingen. Maar zo denken deze mannen niet.
9: Nee, die zijn natuurlijk altijd al visionair bezig geweest. Dus ja, dat zit natuurlijk ook in de lijn der verwachting dat ze dat doen. Hoe praten dit soort... Ja, je bent er natuurlijk niet bij, maar hoe praten dit soort mensen met elkaar, vraag ik me altijd af. Want die komen elkaar ook altijd tegen en die gaan dan met elkaar in gesprek.
10: Ja, ben er niet bij. En dat zijn wel bizarre gesprekken, denk ik zo. En sommige dingen weten we ook wel. Want er zijn wel verslagen van hoe hoe sommige gesprekken zijn geweest. En er is een fameus bijeenkomst geweest, ook met Elon Musk en de toenmalige baas van Google. Bij een kampvuur. Het was volgens mij ook feest van Sam Altman. Nou ja, ze komen allemaal bij elkaar in Silicon Valley. En dan praten ze echt over de extreme scenario's. En dan gaat het vaak over kunstmatige intelligentie. Dit speelt hier een beetje die discussie een jaar. Maar zij zijn er al heel lang mee bezig. Mm-hmm. Namelijk het feit dat er superintelligentie aankomt. En dat we worden weggevaagd. En wat we daartegen kunnen doen. Nou ja, en dan heb je ook fascinerende gesprekken over mensen die dat, zoals Musk, die dat dan problematisch vindt. Maar er zijn ook mensen, zoals die Eric Schmidt, die dat eigenlijk wel een prima idee vond. Want wij zijn maar mensen en dan, ja, uiteindelijk is er een betere, superieure vorm van intelligentie. Dus wat maakt het uit?
9: Ja.
10: En dan, en hij vindt Musk dan een specialist, noemt hij dat. Iemand die een voorkeur geeft aan mensen.
9: Ja. Ja,
10: over computers.
9: Dus zijn het ook dan, misschien ook gelukkig niet allemaal met elkaar eens?
10: Nee, zeker niet. Nee. Het is niet een soort uniforme gemeenschap die het allemaal heel erg eens zijn. Er zijn allemaal smaken en verschillen en vormen.
9: Ja. Ja. En willen ze misschien ook als winnaar de geschiedenis ingaan met de meest innovatieve op dit gebied? Speelt er ook een soort strijd tussen die mannen toch vaak?
10: Ja, het is een extreem masculien wereldje. Dus ze zijn allemaal bezig met de beste, de grootste, letterlijk soms, hè. De grootste raket, de langste raket, zijn ze ook nog mee bezig.
9: Ja.
10: Ze willen als eerste superintelligentie maken. Ik denk dat de combinatie is van eerzucht en gewoon de grootste en beste willen zijn, met ook gewoon natuurlijk financieel gewin.
9: Ja.
10: Er gaat enorm veel geld in om. En wie als eerste zo'n technologie heeft, ja, die verdient het meest geld, zo is het ook.
9: Ja, en dat is dus een enorme strijd. Worden ze nog ergens tegengehouden door mensen in hun groepje die zeggen, doe even gewoon normaal?
10: Binnen hun groepje niet. Nee, want dit denken, dat is inherent eraan. En dat vind ik ook wel een van de fascinerende dingen van Silicon Valley. Wij zijn natuurlijk in Nederland altijd van, doe maar nuchter.
9: Ja.
10: Ik heb al gezegd, ik vind het enge mensen met enge ideeën. Maar ik vind het ook tegelijkertijd wel fascinerend.
9: Want wat fascineert jou het meest?
10: Nou ja, dat je zo extreem kan denken en zo extreem met de toekomst bezig bent, met alle gevaren van dien, zeg ik er nog maar bij. Niet in denkt van, dit kan niet. Heel veel dingen zou normale mensen zeggen erbij, ja, dat doe maar even normaal. Dit is onmogelijk.
9: Zij zien het echt als serieuze wetenschap, toch? Het is wel echt iets waarvan zij zeggen, dit gaat gewoon linksom of rechtsom gebeuren. En ze hebben natuurlijk de beste mensen om zich heen.
10: De knapste koppen, zeker. Ja. Wat ook nog een probleem is, maar absoluut. Ja.
9: Goed. Laten we zo meteen verder praten hoe deze toch wel mannen hun leven eigenlijk zelf leiden. Zitten ze aan pillen, zuurstofmaskers, bloedtransfusies? Nou ja, zo meteen ga ik het allemaal bespreken met techjournalist Laurens Verhagen. Blijf luisteren.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big

0: Hallo, ik ben Art Rooyakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Unbelievable.
8: Unique. Oh, yes.
7: Incredible.
9: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
10: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
9: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
10: Nou, praten over tech.
9: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
10: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
11: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een trein en een bus. Zeker 19 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig, maar niemand is in levensgevaar. In beide richtingen, dus ook naar Engeland, is het treinverkeer stilgelegd. Het kabinet krijgt het steeds moeilijker om op rechts steun te vinden voor begrotingen en het nieuwe belastingplan. De SGP diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans, omdat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. Ja 21 wil alleen akkoord gaan als gemeenten meer vrijheid krijgen in het weigeren van asielzoekers. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn 3 mensen opgepakt voor relletjes. 2 zijn minderjarig. Gisteren was het ook al onrustig. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets aan en vernielden dingen. Ook gooiden ze stenen en flessen naar de politie. Amsterdam heeft een hoge onderscheiding uitgedeeld aan de medeoprichter van Human Rights Watch, Karin Doekse. Amsterdam noemt het een van de belangrijkste mensenrechtenorganisaties in Europa. De onderscheiding is een penning van de 17e eeuwse burgemeester Banning Kok, een van de figuren op de nachtwacht. En Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië werd met 2-1 verloren van Hajduk Split. Een kwartier voor tijd lag het duel een tijdje stil toen thuissupporters vuurwerk afstaken. In de Europa League won AZ op eigen veld met 2-1 van Hapoel. Israëlische supporters waren niet welkom in Alkmaar. Het Europa League won AZ op eigen veld met 2-1 van Hapoel. Israëlische supporters waren

0: bespreek ik al dit uur, een half uurtje al. En nu gaan we het tweede half uur in met Laurens Verhagen, techjournalist bij de Volkskrant. En jij volgt heel goed die techbazen en hoe ze invloed uitoefenen op ons leven. We hebben net al besproken wat voor grote gedachten ze hebben. Merk je ook hoe zij persoonlijk met slaap, stress, supplementen, gekke behandelingen omgaan? Dat je ook ziet dat ze het zelf leven al?
1: Nou, niet bij allemaal. Je hebt natuurlijk het bekende uithangbord Brian Johnson. Die heeft er heel veel over verteld. Hoe extreem die omgaat met vooral supplementen.
0: Hoeveel zijn dat er zo'n beetje per dag? Het is echt extreem of zo, 200 of zo?
1: Ja, honderden. Ja, ja, dus daar is hij heel druk mee bezig om dat te doen. Alleen, ja, het tragische is dat het bij hem niet echt lijkt te werken. Want hij is bekend geworden dat hij ziek is.
0: Ja, hij heeft een auto-immuunziekte. Ja, moest je een beetje toch gniffelen. Ik bedoel, je geeft niemand een ziekte natuurlijk, maar...
1: Ja, een beetje. Ja, het is wel, laten we zeggen dat het een ironisch lot is, ja.
0: Ja, want hij, voor de mensen die het niet weten, hij besteedt er iets van 2 miljoen per jaar aan zichzelf. En gaat in zuurstoftanks al dat soort extreme...
1: Alles trekt hij uit de kast.
0: Alles trekt hij uit de kast, heeft niet geholpen. Op zijn 48ste, geloof ik al, heeft hij nu deze ziekte.
1: Ja, misschien is ook wel... Het relatief goede nieuws dat mensen daar toch misschien iets nuchterder over gaan nadenken. Dus dat niet, hij heeft dan 2 miljoen uit. Maar ja, misschien zijn er mensen die het wel een inspiratiebron vinden en dat ook deden.
0: Ja. Hij heeft ook een hele Netflix documentaire, waar je Don't Die, geloof ik, heet het.
1: Ja, dus... Wat al genoeg zegt natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Waar die al die gekkigheid, ik heb het nog niet gekeken, maar waar die al die gekkigheid ook laat zien.
1: Ja, dus hij is wel het bekendste voorbeeld ervan. Ja, ik heb niet idee dat Musk nou heel gezond leeft. Ja, die leeft op ketamine, is natuurlijk bekend.
0: Ja,
1: of in ieder geval, ik weet niet of dat nou bijdraagt aan een goede gezondheid.
0: Lijkt me ook niet. Nee.
1: En van Sam Altman en Thiel is weer bekend dat ze fascinatie voor jong bloed hebben. Dat klinkt dan gelijk vampierachtig. Dat heeft Thiel ook al gezegd. En voor de goede orde, ik ben geen vampier, maar geïnteresseerd in allerlei onderzoek naar bloedtransfusies bij muizen dan. En wat ook tot verjonging zou leiden. Maar goed, er zijn geen aanwijzingen dat ze dat daadwerkelijk al doen. Maar die kijken ook echt.
0: Volgens mij die Brian Johnson wel. Die had geloof ik van zijn 17-jarige zoon bloed genomen.
1: Ja, precies. Dus dat is ook zoiets wat daar heel erg leeft, dit idee. Dus het eigenlijk op alle mogelijke manieren kijken wat je kan doen om jezelf te verjongen.
0: En dan is het toch van, we spraken net al waar die gedachten vandaan komen. En dan zit het heel erg in die science fiction. En ze zegt ook, ze zitten ook in een bepaald spectrum. Is het niet ook zo dat ze gewoon te veel geld hebben, zich te machtig voelen, waardoor je dit soort crazy ideeën gaat krijgen?
1: Ik denk dat het ook wel meespeelt. Dat is natuurlijk een bekend effect ook. Als je ergens in een klein gebied goed bent. En dat is niet alleen bij deze tech bros, ook bij Nobelprijswinnaars bijvoorbeeld. Dan denk je al snel dat je in alles goed bent. Oplossingen voor de hele wereld hebt. Nou, deze mensen denken dat. Van Steve Jobs zou je nog kunnen zeggen, die was bezig met het maken van hele mooie iPhones of andere producten en voor heel veel geld verkopen. Maar die was helemaal niet zo bezig met een extreme toekomstideeën. En zij allemaal wel. Dus ze zijn met veel meer bezig dan het maken van een raket of het maken van een auto of zelfs met het maken van AI. Namelijk, zij zijn bezig met onze wereld in te richten. Een wereld nu, een wereld in de oneindige toekomst. En het enge daarvan is dat ze ook nog eens hele extreme en specifieke ideeën hebben over de democratie. Namelijk, democratie staat ons in de weg, heeft Pieter Thiel ook wel eens gezegd. Daar moeten we vanaf.
0: Ja. Want, dat is natuurlijk een hele trend ook die gaande is over de wereld. Maar als het gaat over die lange termijn, dan moeten we het hebben over het lange termijnisme.
1: Ja, een lelijk woord, maar goed, we moeten het er maar even mee doen.
0: Ja, ik heb hem eruit gekregen.
1: Ja. Long termism in het Engels klinkt al beter, maar lange termijnisme. En dat is extreme vorm van lange termijn denken. Natuurlijk is het goed om aan de langere termijn denken, aan onze generaties voor ons, maar zij trekken dat uit tot het oneindige. En met het idee ook dat ze oneindig kunnen leven. En dat ook alle levens van alle toekomstige mensen, en ik geloof dat ze zeggen van 99,5% van alle mensen zijn nog niet geboren, die zijn evenveel waard als de levens hier en nu. En dat klinkt misschien Ja, ik weet niet hoe dat. Ja, dat klinkt heel raar.
0: Ja, het klinkt raar. Ja. Je zou kunnen zeggen, ergens mooi van iedereen is belangrijk.

0: belangrijk, hè? Alle levensstijlen.
1: Nee, zeker. En dat komt ook daaruit voort. Het utilisme heet dat. En dat is eigenlijk het idee, dat ergens in de jaren 70... Pieter Singer is daar groot mee geworden. Maar het idee van... hij heeft dan een gedachte-experiment van... Nou ja, als je een peuter in de vijver ziet verdrinken... moet je die redden? Ja, natuurlijk. Maar hij zegt, ja, ook het leven van mensen in Afrika doet ertoe. Allemaal... prima natuurlijk. Ja. En later is dat door andere filosofen tot in het extreme genomen. Nou, en juist deze filosofen zijn natuurlijk weer heel invloedrijk. En dan gaat het ook om denkbeeldige toekomstige levens. En dan wordt het wel problematisch. Want dat betekent ook dat allerlei investeringen in de verre toekomst... in mind-uploading, in raketten, in planeten worden gedaan. Terwijl problemen in het hier en nu niet worden opgelost. Er gaan mensen dood van honger... Ja. Malaria, noem maar op.
0: Ja, en daar gaan ze zich niet mee bezighouden.
1: Daar heb je geen zin in, want dat is natuurlijk niet interessant. Dus die zijn elke keer bezig met de hele verre, extreme toekomst.
0: Ja, jij zei ook tegen mij in de break... het heeft ook met geluk te maken. Dat moeten we ook goed begrijpen.
1: Ja. Ja, dat komt er ook daaruit voort. Een soort gelukscalculus. En dat is ook dat utilisme, eigenlijk hoe je handelt. Als je goed handelt, dan ben je bezig met het creëren van zoveel mogelijk geluk... voor zoveel mogelijk mensen. Ook mooi. Behalve als dat er weer wordt opgerekt tot in een oneindige toekomst. En daar zijn zij dan mee bezig. En dan... en ook daar weer verschillende smaken. Maar sommigen gaan ervan uit dat ook machines, AI, geluk kunnen ervaren. Misschien wel veel meer dan wij.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, en dat betekent dan ook dus dat ook weer de extreme...
0: En denk je dan dat is allemaal onzin? Of denk je
1: ja,
0: het...
1: dat denk ik zelf wel.
0: Of hoop je het? Want ik bedoel, de ontwikkelingen gaan natuurlijk ook zo snel.
1: Ja. Nee, ik kan er helemaal niks mee. En er zijn ook zoveel problemen in het hier en nu. Een van de beloftes van de AI is ook dat het hele klimaatprobleem zou worden opgelost. Nou ja, vooralsnog zien we alleen maar heel veel datacenters komen die heel veel problemen geven. Maar het wordt allemaal gerechtvaardigd met, nee ja, in de verre toekomst is alles opgelost. En dan gaan we naar verre planeten en met zoveel mogelijk mensen... En dat vind ik wel een gevaarlijk soort
0: zeker,
1: denken.
0: Zeker, dat is ook gevaarlijk. En waar komt die gedachte van geluk, waar zit die obsessie dan in? Want ik probeer alles nog een beetje aan elkaar te linken... want er zitten best wel veel tegenstellingen ook in.
1: Ja, zeker. En die zijn er ook, hoor. Want al is het alleen maar omdat sommige mensen denken dat het nog wel... dat mensen belangrijk zijn, maar dat vinden ze dus ook niet allemaal. Sommige mensen vinden mensen helemaal niet belangrijk. En dat geluk komt echt uit het utilisme voort. Ja, dat is een invloedrijke stroming geweest. Eigenlijk een verklaring voor ethiek, hoe je goed handelt. En wat ook niet zo'n rare gedachte is, vind ik zelf. Als je idee gaat van, nou, alles wat je doet moet zoveel mogelijk geluk
0: precies,
1: opleveren.
0: Precies, in basis best oké,
1: ja,
0: die
1: dus
0: gedachte.
1: Dat vind ik geen rare gedachte. Alleen is het in de handen van deze techbro's wel heel raar. Want ik heb helemaal niet het idee dat zij nou daadwerkelijk bezig zijn met het geluk van anderen.
0: Nee, want dat zijn de tegenstellingen. En dat ze eigenlijk de mensen helemaal niet, het biologische lichaam... helemaal geen respect voor hebben ook.
1: Nee, dus...
0: Behalve voor hun eigen lichaam dan.
1: Ja, en nogmaals, bij Musk dus duidelijk om witte mensen gaat.
0: Ja.
1: Dus het idee van, ja, het gaat om zoveel mogelijk geluk. Nee, hooguit om zoveel mogelijk geluk van een bepaald soort... mensen waar hij ook mee bezig is om zichzelf zoveel mogelijk voor te planten.
0: Ja.
1: Natuurlijk.
0: Hoe heeft dat utilisme vat op ze gekregen? Is dat doordat ze gewoon dat soort mensen kennen? Hoe is dat, heeft dat ontwikkeld?
1: Dat is wel een intellectueel cirkeltje van elkaar beïnvloeden. Met name via mensen als Pieter Thiel. En er zijn meer filosofen geweest... die invloedrijk zijn. Hij introduceert ze eigenlijk ook bij anderen. Zoals Mark Zuckerberg bijvoorbeeld. Die is ook heel erg geïnspireerd weer door Thiel. Nou ja, het is een beetje een soort boekenclubje, eerbiedig gezegd. En dan,
0: maar
1: dat
0: die
1: lees
0: Thiel
1: ze
0: is eigenlijk dan misschien het meest invloedrijk... in hoe de gedachtevorming bij dit soort techbro's gaat.
1: Ja, die introduceert echt allemaal ook hele obscure denkers... ook in dit wereldje. En dat zijn vaak mensen helemaal geen academische filosofen... maar meer een raar soort bloggers die dan heel op een of andere manier heel invloedrijk zijn geweest met extreme ideeën. En die worden zo verspreid dat iedereen leest dat. Iedereen leest daar dezelfde dingen.
0: Ja.
1: Zelfde science fiction.
0: Maar zitten er ook echte filosofen tussen?
1: Ja, zoals Nick Bostrom is een bekende, een Zweedse filosoof. Die een boek heeft geschreven, Superintelligentie. Een jaar of 10, 12 geleden, heel invloedrijk. Gaat ook over de gevaren van, nou, als wij worden overvleugeld. Nou, dat ligt op ieders nachtkastje. Dat is heel invloedrijk geweest.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Ja, Laurens Verhagen, techjournalist voor de Volkskrant. Ik heb een mooie kettingvraag voor je, namelijk van mijn gast gisteren, Helga de Valk. Zij is directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Dus het ging, wat moeten we met al die mensen? Wat gebeurt er dan demografisch gezien? En dit wilde ze van jou weten.
3: Ik zou graag willen weten hoe hij kijkt naar de ontwikkeling. Moeten we ons leven overlaten aan big tech en deels ook big pharma? En wat zijn de consequenties daar dan van?
0: Ja. Ik denk dat ik het al weet, hoor, jouw antwoord.
1: Ja,
0: goed,
1: ik denk niet dat ik iets heel verrassends zeg. Als mijn volmondige antwoord nee is. In het kort, de Big Pharma en ook Big Tech heeft hele grote belangen die niet in lijn zijn met de belangen van de gewone mensen, zeg maar.
0: Ja, met dat radicale mensbeeld eigenlijk wat ze hebben. Zeg je, laat het niet aan ze over. En ik hoor jou ook zeggen eigenlijk hiervoor. Er zijn nu al dingen voelbaar in ons maatschappelijk leven, omdat zij zo met dat eeuwige leven bezig zijn. Kan je daar wat voorbeelden van noemen? De dingen die worden opgeofferd voor dat grotere goed van geluk?
1: Ik denk dat datacenters het meest duidelijke voorbeeld is. Hier in Nederland nog niet zo, hoor. Je hebt wel wat protesten, maar zeker in de Verenigde Staten is dat echt een issue. Wordt ook nog wel een issue bij de midterms. Want er komen er heel veel. Ze maken gigantische herrie. Daar hebben mensen last van. Ze hebben impact op het waterverbruik. Ze staan ook vaak in droge gebieden waar al gebrek aan water is. Gebruiken gigantisch veel elektriciteit. En dat zien mensen nu al gebeuren. En dan vragen ze zich waarschijnlijk ook af, wat heb ik eraan? Ja, Trump zegt dan, ze leveren heel veel geld op, maar voor wie?
0: Ja.
1: Niet voor de mensen die ernaast wonen.
0: Nee, en uiteindelijk wordt dat geld dus ook niet gestoken om oorlogen op te lossen, maar veel meer in dat lange termijn denken wat ze hebben. Echt ver buiten ons leven zal plaatsvinden.
1: Ja, en die concentratie van geld en dus ook macht is natuurlijk helemaal problematisch, want het is zo krankzinnig. Ik weet niet waar Musk nu op staat. 1000 miljard, geloof ik. Of, laat het iets minder of meer zijn. Met dat geld kopen ze ook weer invloed in de politiek. Op alle kanten, dat is ook nog eens problematisch. Dus ze hebben, dat hebben we ook gezien natuurlijk in de tweede termijn van Trump, de rechtstreeks invloed van mensen als Musk.
0: Ja.
1: En ook fans. Daar speelt Thiel ook weer een rol. Fans is er, zou je kunnen zeggen, door Thiel neergezet. Dat is ook een protégé van hem. Die heeft echt gezorgd dat hij daar zit.
0: Ja. En jij zegt niet overleveren aan de tech bros en de big pharma. Maar als we het even over big tech, waar jij met name op zit. Dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Ik bedoel, wie kan dit tegenhouden? Die mensen zijn zo invloedrijk.
1: Ja, dat is heel somber om te zeggen, niemand. Dus, want ik denk wel, je moet dat blijven proberen op alle vlakken. En in Amerika hebben ze behoorlijk vrij spel. In Europa hebben we natuurlijk wel allerlei wetten. Iets anders kan je ook niet. Ja, je moet het blijven proberen. En op individueel vlak is het natuurlijk helemaal moeilijk. Want je kan naar Mastodon gaan en of naar Blue Sky. En ik denk toch echt dat het een hele brede beweging moet zijn. Maar die machtsconcentratie is echt wel heel groot, hoor.
0: Ja, dus moet wel iets, echt moeilijk om daar tegen op te boksen.
1: Ja.
0: Nou ja, dit was dus de kettingvraag die aan jou gesteld is. Morgen praat ik met jouw naamgenoot.
1: Ja.
0: Namelijk ook Laurens, maar dan Landeweert. Het mooie is dat hij ook filosoof is. Jij hebt filosofie gestudeerd. En hij is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Wat zou je aan hem willen vragen?
1: Ik zou willen weten, eigenlijk wat je aan mij ook al vroeg, maar zou hij eeuwig willen leven?
0: Oké. Okay. Mooie vraag. Jij wil het in ieder geval niet.
1: Misschien hij wel.
0: Zover is duidelijk. Ja, ik heb nog niemand gehad deze week die het zou willen. Dus wel allemaal gezonder, langer leven. Maar iedereen vindt toch wel het gevoel van sterfelijkheid ook een fijn idee. Omdat het toch een bepaalde structuur ook geeft aan je leven.
1: Zeker. Ja. Dat denk ik ook wel. En verdieping.
0: Ja. Ik wil nog even weten dat filosofische boekje wat bij iedereen op het nachtkastje ligt. Noem nog even de filosoof.
1: Nou, het is geen boekje, hoor. Dat is
0: een flinke pil. Die zou ik echt allemaal hebben gelezen.
1: Dat denk ik wel. Dat zei wel. Volgens mij was het hier ook een behoorlijke bestseller. Dat heet Superintelligentie van Nick Bostrom. En ook een extreem boek Maar wel interessant.
0: Ja, want wat is de kern een beetje van het boek? Kan je ons een beetje in meenemen?
1: Denk ik het meest bekend geworden vanwege zijn paperclip gedachte-experiment. En dat is een bewust raar voorbeeld. Maar eigenlijk gaat het erom van wat er gebeurt als wij als mensen niet duidelijk genoeg doel meegeven aan technologie. En hij heeft dan het voorbeeld van een paperclipfabriek die als opdracht krijgt, maak zoveel mogelijk paperclips.
0: Ja, die ken ik inderdaad.
1: Ja, en dat neemt de fabriek of de AI, want daar staat het natuurlijk voor, heel letterlijk. En uiteindelijk staat de mens dan ook in de weg. Want alles moet, alle productie, goederen, alles moet naar richting de paperclip. Nou ja, daar is hij bekend van geworden. En dat staat hem eigenlijk een beetje voor de discussie van, hebben wij als mens nog de AI in toom? Ik sprak hem een paar maanden geleden en nu is hij weer helemaal het andere pad op. Hij extreem optimistisch weer over AI.
0: En jij sprak hem?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En had ik het voorbeeld, vond ik ook wel typerend weer voor dit soort denken. Als AI allemaal veel beter wordt, zei hij, ja, dat is toch prachtig. Want ook de opvoeding van onze kinderen kunnen we dan uiteindelijk aan een robot overlaten. Ja.
0: Ja. Help.
1: Niet als grapje, hè? Dus
0: serieus. En wat voor rol ziet hij dan nog voor de mens?
1: Nou ja, dat vroeg ik hem ook letterlijk. Ja, niet zoveel. Ja, hij heeft het ook weer over. Nou ja, het was wel interessant, want hij zei, want ik zei ook, ja, zonder, als er helemaal geen frictie is, helemaal geen problemen, waar haal je dan nog zingeving uit? En je hoeft niks meer te doen. Maar ook dat kon je weer hacken met medicijnen of pilletjes, dat je altijd gelukkig voelt, of ergens in een VR-omgeving met je vrienden zitten. Ja, het is een bizar soort denken.
0: Ja, wat gebeurt er met jou als je met zo iemand praat?
1: Ook fascinatie. Maar ik denk, ja, dit soort denken is ook wel doodeng. Want het zijn mensen die zeggen dat ze begaan zijn met de toekomst van de mensen, maar eigenlijk mensen haten of er niet zoveel mee op hebben, heb ik het idee.
0: Ja.
1: Dus ook zelfs hele essentiële taken zou je kunnen opvoeden van je kind. Dat menselijker kan niet.
0: Ja.
1: Als je dat ook met droge ogen beweert, hoe mooi het is als dat niet meer hoeft, dan blijft er echt niks over voor de mens. Ja, ja. Behalve inderdaad iets heel troosteloos zie ik voor me, met een VR-bril, met pilletjes op, gelukkig zijn.
0: Afschuwelijk. Is er iemand die, nou ja, je zei, er zijn weinig critici die ze tegenhouden, maar misschien een van de machtige techbazen die toch een beetje tot een soort andere conclusie begint te komen. Kun je met een lichtpuntje eindigen, laat ik het zo zeggen.
1: Oh jawel, want er is heel veel kritiek op dit soort mensen en heel veel goede denkers, ook vanuit de Verenigde Staten. En er komt gelukkig ook steeds meer, wordt geschreven. Ook Naomi Klein, laatst ook, Eindtijd Fascisme. Ook aanraden, dat boek, wat echt ook over dit soort denken gaat. Het is wel een soort tegenbeweging. Ja. Maar mensen moeten wel een beetje.
0: Maar ik hoop een beetje dat bij een van die techbazen toch een soort gevoel weer komt. De mens is eigenlijk ook iets heel moois. Maar
1: ja, dat zeggen ze. Maar dat zie je
0: maar
1: nog
0: wie
1: weinig.
0: Het echt voelt, doorleeft, een soort kantelpunt begint te komen.
1: Kleine nuance. Ze zijn niet allemaal zo. Want we hebben ons boek geschreven over Thiel en Altman en Musk en nog wat figuren. Maar de baas van Google bijvoorbeeld, die komt er niet of nauwelijks in voor. Dus ze zijn ook wel.
0: Dus daar moeten we ons aan vasthouden.
1: Nou, ook weer niet per se, want ze ook weer big tech. Maar ze zijn niet allemaal zo extreem als deze mensen.
0: Gelukkig. Dank je wel dat jij een beetje hun denkbeelden wilde schetsen, die dus heel ver gaan in een soort nieuw paradijs. Het is eigenlijk een soort religie ook, hè? Een nieuwe vorm van religie.
1: En door techniek. Het is weer de belofte, het ouderwetse belofte van een hiernamaals. Maar dan door technologie gemaakt en door hun ontworpen.
0: Dankjewel. Laurens Verhagen, techjournalist bij de Volkskrant. En jouw boek De Tech Bros. Vorige keer dat je hier was, moest het nog komen. Maar nu kan iedereen dat ook lezen natuurlijk. Dankjewel. En de andere afleveringen van de Big Five van het eeuwige leven zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren in onze BNR-app. En tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed,

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Stel je voor, de voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur. Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Welkom bij Praatjesmakers.
4: Jochem van Gelder is de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden uit vanuit het Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark. Ook schuiven Faya Laurens en Gordon aan.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet schuift tientallen infraprojecten op de lange baan. RTL Nieuws heeft de begroting voor infrastructuur in handen die morgen wordt gepresenteerd. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van bestaande wegen, bruggen en tunnels in plaats van nieuwe projecten. Bij een ongeluk bij de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt. Een busje met vrachtwagenchauffeurs botste op een stilstaande trein. Volgens de autoriteiten is niemand in levensgevaar. Eurostar, die via de kanaaltunnel tussen Londen en het Europese vasteland rijdt, zegt dat hun treinen gewoon kunnen blijven rijden. Er is al bijna 1 miljoen euro ingezameld voor de zeehondenopvang in Lauwersoog in Groningen. Dat is ongeveer een derde van het bedrag dat nodig is om te blijven bestaan. Het centrum krijgt geen steun meer van de overheid en daarom dreigt het failliet te gaan. De Partij voor de Dieren vraagt het kabinet om toch te helpen. In Amerika hebben verkiezingsbureaus en medewerkers verdachte brieven gekregen. Er zit wit poeder in. Er zijn er ook een paar onderschept. De posterijen noemen elke bedreiging rond de verkiezingen onaanvaardbaar en de FBI onderzoekt de brieven. In de Europa League heeft NEC niet uit weten te halen tegen het Bulgaarse Levski Sofia. Ze speelden met 1-1 gelijk. En FC Twente kwam ook in actie in de Conference League. Zij wisten wel te winnen. Tegen FC Thun uit Zwitserland werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
10: Achter elk succes zitten ook bloed, zweet en tranen. Helemaal als je denkt dat je het bedrijf dat je ruim 14 jaar geleden hebt opgericht goed achterlaat, maar het een paar maanden later failliet wordt verklaard. Dat overkwam onze gast vandaag. En toch is er een lichtpuntje. De doorstart is al aangekondigd. Welkom Bert.
11: Dankjewel.
10: Wie ben je en wat doe je?
11: Mijn naam is Bert van Son. Ik ben de oprichter van Mudjeans. Ik deed even helemaal niks, 8 maanden. En nu weer vol aan de slag.
10: Waar heb jij het goed gedaan?
11: Nou, toen we Mudjeans startten, hadden we het idee van we willen oude broeken terugkrijgen omdat we die gaan recyclen. En toen had ik het concept bedacht, Lease Jeans. Nou, dat was een gigantische PR-knaller. Dat is leuk als klein bedrijf, kom je in één keer in beeld.
10: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
11: Hetzelfde Lease Jeans was natuurlijk een heel ingewikkeld concept. Je moet aan de achterkant dat allemaal regelen en het is bijna niet financierbaar ook.
10: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Bert, goed dat je er bent.
11: Ja.
10: Wij kennen elkaar al langer. Ik vind het leuk dat je het verhaal op de radio komt vertellen.
11: Ja.
10: En dat is wel een rollercoaster van een verhaal.
11: Dat kan je wel zeggen, ja.
10: Even voor de mensen die Mud Jeans niet kennen. Leg uit, wat is het precies?
11: Nou, Mud Jeans is ontstaan toen ik na 30 jaar in de kledingindustrie had bedacht. Ik had een bedrijf verkocht in Frankrijk. En ik had iets van, ja, dit is zo'n foute industrie aan het worden. Het wordt echt alleen maar erger. En dit is 14 jaar geleden, we hebben het even niet over vandaag. En toen heb ik zitten nadenken van, als ik nou het allergrootste, meest vervuilende artikel neem en ik ga dat op een betere manier op de markt zetten, dus wel netjes gemaakt, mensen wel netjes betalen, geen giftige stoffen gebruiken, nou, de lijst is lang. Mm-hmm. Dan kan ik misschien iets met mijn kennis en mijn geld dat ik nog heb toevoegen aan deze wereld.
10: Ja, en dat waren spijkerbroeken, want dat zijn de meest vervuilende artikelen in de mode-industrie.
11: Dat klopt, ja.
10: Het werd de circulaire spijkerbroek.
11: Ja.
10: En dat was dus echt het idee, lease a jeans. Ik kan me nog herinneren namelijk, toen je het had opgericht, ben je ook wel eens bij mij te gast geweest.
11: Ja.
10: En ik zat toen wel met mijn oren te klapperen. Dat je denkt, maar wacht even. Dus ik huur eigenlijk een broek bij jou en die kan ik ook weer bij jou inleveren. Zo was het idee, toch?
11: Dat klopt, ja. En het gaat iets verder dan lease. Het gaat meer over de gedachte, moet je als producent verantwoordelijk zijn voor wat je in de markt zet? En dan wil je het nagebruik ook weer terug hebben. En wil je het dan ook gaan hergebruiken, de stof, de grondstof. Mm. En dat geldt eigenlijk voor alle industrieën. En ik vind het nog steeds een van de meest briljante oplossingen voor alle industrieën op dit moment, de circulaire economie.
10: Ja.
11: Ik ben groot fan van.
10: Zorg er gewoon voor dat je als producent verantwoordelijk bent voor de grondstoffen. Ja. En zorg ervoor dat het weer terugkomt.
11: Klopt. En dan krijg je allerlei interessante, in die reis die we dan maken, krijg je hele interessante dingen over bijvoorbeeld, hoe ga je dan zo'n product ontwerpen? Dat geldt nogmaals voor alle industrieën.
10: Mm-hmm. Toen jij het bedrijf verliet.
11: Ja.
10: Hoeveel mensen werkten er toen ongeveer?
11: Nou, dat moet je een beetje opdelen. En je hebt dus vaste mensen in dienst, een aantal ZZP'ers omheen. En we hadden ook wel vaak stagiaires. Mm-hmm. Het is wel heel erg leuk als je zo'n bedrijf begint. Dat van alle uithoeken van de wereld komen stagiaires op je die dolgraag dit willen steunen. Dat is een ploeg van iets van 12, 13, 14 mensen.
10: En hoeveel werken er nu?
11: En nu zijn we z'n drieën.
10: Oké. Zo, dit is een behoorlijke afslankoperatie geweest.
11: We krijgen wel steun van de achterkant van het bedrijf die het gekocht heeft. Dus de logistiek en de financiën en zo, dat is allemaal uitbesteed.
10: Ja, nou, laten we straks daarover doorpraten. Omzet technisch nu, kun je er iets over zeggen?
11: Nou, we zijn drie weken bezig. En ik moet eerlijk zeggen dat het heel snel is gegaan. We hebben dus een opkoper van bij een curator, dus iemand die het bedrijf koopt. Die koopt niet het bedrijf, maar de assets. Dus de voorraad en de naam en nog wat dingen. Best wel ingewikkeld trouwens, deze hele doorstart. Maar we hadden binnen drie dagen had die man de website weer op orde. En twee dagen later ook de B2B-port. Dat is waar je winkels op kunnen inloggen en bestellen. En eerlijk gezegd zitten we weer op 50 broekjes per dag aan B2C. En bestellen de winkels ook lekker door. Ja. Die zijn eigenlijk heel blij, want die hebben een assortiment in de winkel waar dan misschien gaten invallen in de maten. Wij kunnen dat nu gewoon leven.
10: We gaan er straks over praten hoe dat allemaal is gegaan. Eerst even terug naar de tijd. Ik zei het al, 14 jaar geleden, in 2012, had jij dat eerste idee. Sloeg het meteen aan? Je zegt het al, iedereen krijgt een glimlach als ze erover horen.
11: Ja.
10: Maar kopen mensen het ook? Hoe was dat in het begin?
11: De grote uitdaging. PR-technisch ken ik bijna niks beters. Wij waren een minimaal klein bedrijf en we stonden tot in de Wall Street Journal. Dus dan denk je, dit gaat de goede kant op. Maar uiteindelijk spijkerbroeken verkopen en echt de consument vinden en die raken en verleiden om jouw broek te kopen, dat is echt nog een heel ander spelletje. Mm-hmm. Dus dat viel tegen. We worden vaker bekeken dat mensen met een vrouw, Mud Jeans ken ik, van gehoord. En dan zeg ik wat voor omzet we maken. Ja, dan zie je toch een beetje snel je blik van, god, dat is wel...
10: Dus mensen zeggen wel, oh, wat een leuk merk, maar ze kopen het zelf niet.
11: Vaak wel, ja.
10: Ja. En waar ligt dat dan aan?
11: Ja, als ik dat wist. Maar ik heb 100 redenen natuurlijk. We hebben wel eens onderzoek gedaan naar wat is nou het koopgedrag. Want er zijn nou de beslissingsmomenten om een spijkerbroek te kopen. En dan staat op nummer 1, nou, die kan jij beantwoorden waarschijnlijk.
10: Ik denk
11: de fit.
10: De fit, ja.
11: Heel goed.
10: Ja.
11: En dan de wassing, de merknaam, de prijs. Ga maar door. En op nummer 14 staat iets over duurzaamheid.
10: Ja.
11: Dus dat betekent als je dat weet, en hier zijn we redelijk laat achtergekomen. We hebben veel gezonder over minder watergebruik, minder CO2 gebruiken, non-toxic indigo, dat soort dingen. Eigenlijk zijn consumenten daar minder in geïnteresseerd. Nou, ook daar moeten we een nuance in maken. Want je kan natuurlijk de consument ook heel goed indelen in allerlei... Ja. Daar kan ik ook nog wel iets over vertellen. Maar het gaat er dus over, je trekt die spijkerbroek aan... en die moet fantastisch zitten.
10: Ja.
11: Klaar.
10: Ja. En dat is het de nummer 1, 2 en 3 bijna beslissingsmoment. Ja.
11: En dat is ons pas na 10 jaar echt gelukt... dat we echt mensen in onze broeken liepen van... Ja, deze doe ik nooit meer uit.
10: Ja.
11: Dat moet je hebben.
10: Wauw. Ja. Jij zei, wij hadden de achterkant niet op orde. Dus dat Lise Jeans verhaal is wel een mooi idee.
11: Ja.
10: Het is goed voor de Wall Street Journal.
11: Ja.
10: Maar de achterkant, vertel mij over hoe lastig dat is.
11: Nou, dat kan ik uitleggen. Als jij een jeans leest bij ons en je zegt... Nou, maat, hij zit eigenlijk niet zo goed en ik wil hem ruilen. Nou, dat alleen al, de hele logistiek erachter en het boekhouden daarvan. En die man heeft al 2 maanden betaald en die nog niet. En je krijgt nog 10 maanden.
10: Maar je betaalt echt een abonnementje, zeg maar.
11: Ja.
10: Je kunt hem kopen of een abonnement nemen, neem ik aan.
11: Ja. Ja. Ja, dus dat gaan we nu nog even niet opzetten in de restart.
10: Nee.
11: We beginnen eerst met het bedrijf gezond maken en winst maken. Dat klinkt heel gemeen, maar je moet gewoon... Dat is les 1. Je kan wel heel duurzaam zijn en aan het infuus liggen van fondsen... en hopen dat het goed komt, maar dat gaat... Dat
10: ja, die, complex, niet die complexiteit met het leasen, dat is uiteindelijk... Het was goed voor de PR, maar dat is niet hoe het werkt.
11: Maar we gaan nu anders doen. Ik heb... Voordat ik wegging, hadden we wel een subsidie voor elkaar gekregen van Europa... om statiegeld te gaan introduceren in de kledingindustrie als geheel. Dat doen we samen met Roet Circulair. Dus die doen de hele oprichting van de stichting. En dus als jij een spijkerbroek bij ons gaat kopen... wij zijn een proefkonijn, anders bedrijf, betaal je 10 en dat komt in de stichting te zitten en er komt een QR-code in je broek. En dan kan je 10 jaar later, als je dat laat zien... krijg je dat 10 gewoon terug. Dus niet als korting, maar gewoon als geld. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En ik denk dat het ook baanbrekend gaat worden in de kledingindustrie. Ja. Omdat dat nog niet gebeurt. En we moeten een beetje zeg maar, de plastic flesjes achterna. Ik denk dat dit belangrijk is.
10: Ja, ja.
11: En dat maakt ook wel weer dat ons bedrijf outstanding is.
10: Ja, je bent dan toch een voorloper. Toch, waren er andere dingen die... want laat ik het anders zeggen. Deze zomer was je uitgestapt.
11: Ja, in januari.
10: Januari was je uitgestapt. Deze zomer werd faillissement aangevraagd.
11: Ja.
10: Jij was geen eigenaar meer?
11: Ik had nog 20% van de aandelen.
10: Okay. Ja. Hoe kreeg je het te horen?
11: Nou, ik ben ook flottierleider in Griekenland.
10: Zeilen.
11: Ja, ik was het zeilen in Griekenland met 10 boten mee en 60 mensen die allemaal vragen aan me hadden. En toen kreeg ik een telefoontje van Bert, we gaan faillissement aanvragen. Kan je even tekenen? We zullen de contracten sturen. En toen had ik zoiets van... Huh? En ik was ook niet echt geconcentreerd daarop. Dus ik heb toen meegetekend. Achteraf gezien had ik dat niet moeten doen, maar oké. En dat was wel een schok.
10: Dus je bent eigenlijk een soort vakantie aan het begeleiden.
11: Ja.
10: Je bent uit het bedrijf gestapt, behalve dat je nog aandeelhouder bent.
11: Ja.
10: En ze bellen je op. Had jij het idee in januari... Ik laat een gezond bedrijf achter?
11: Nee, daar moet ik misschien iets meer over vertellen. Jawel, dat had ik wel. We hebben samen met de fondsen 2 jaar geleden bedacht... dit bedrijf moet groter worden. Mm. We doen 3 miljoen omzet, moet naar 10 miljoen omzet. Daar waren ze ook bereid voor om daar geld in te stoppen. Wij kwamen er niet meer uit, mijn partner en ik... omdat we gewoon over heel veel dingen niet eens waren. En dan moet er eigenlijk iemand komen die de knoop doorhakt. Nou, die hebben we gevonden. Dat is de nieuwe CEO die heel hard aan de slag is gegaan... om nog de modellen beter te maken, het merk beter neer te zetten. Dat was echt een merkenbouwer. En na 2 jaar heel veel geld verbranden... merkten we dat dat niet opschoot. Dus die omzet steeg niet... En toen hebben we de knoop doorgezet. Toen hebben we gezegd, nou, dan moeten we terug naar Lean en Mean. En zeggen, dit is de omzet. En dan moet je je organisatie daarop aanpassen. Mm-hmm. Dat betekent dat ik te duur ben, dat zij te duur is. En dat er nog 4 andere mensen uit moeten. En 1 van ons 3 moet dat doorgaan. En dat is dus Dion geweest. Die is doorgegaan met een afgeslankt bedrijf. Waarmee die ook het eerste kwartaal gewoon positieve resultaten kon maken. En gedaan heeft. En daarna start de zomer. Dat is eigenlijk het tweede probleem van een jeansmerk. Dat je moet wel in de zomer dingen maken die mensen kopen als het 35 graden is. Dus mooie dunne linnen shorts of broeken of dat soort dingen. En dat weigerde die. Dus daar ga ik nu keihard aan werken. Dat we hele mooie zomerdingen gaan maken van hennep. Van stoffen die heel bijzonder zijn en duurzaam. Zodat we die zomermaanden ook gewoon omzet kunnen krijgen.
10: Maar het verbaast mij zo dat je dus... Jij zegt eigenlijk door 1 verkeerde zomercollectie... kun je zomaar failliet gaan. Dat lijkt mij zo vreemd dat
3: Nou, dat je het bijna kan tackelen, zeg maar.
11: Ja, je hebt een bedrijf waar niet veel vet op de botten zit. Dus alles staat op scherp. En als je dan twee zware maanden hebt waar je wel al het personeel moet betalen en waar je niet genoeg marge maakt en niet genoeg omzet maakt, ja, dan gaat het heel hard.
3: Ja.
11: En dat is gebeurd.
3: Wat dacht je toen je de telefoon ophing daar op een boot in Griekenland?
11: Ja, ik dacht eigenlijk helemaal niks. Ik dacht, ik moet het restaurant nog regelen voor vanavond. Er zijn 60 mensen die naar me kijken. Nee, dat moest even indalen. Dat heb ik toen ook verteld aan de mensen die aan boord zaten bij me. En die schrokken eigenlijk harder dan ik, merkte ik.
3: Want waarschijnlijk kenden zij het. Je had wel verteld over, ja, Mudgeen, zeg maar.
11: Ja, ja.
3: En die kenden,
11: ja,
3: het misschien ook wel.
11: Zeker, ja. Ja. Ja, ja, ja.
3: En die schrokken meer dan jij?
11: Ja, ik had het gevoel dat zij moesten me echt wakker schudden. Van, heb je het wel goed begrepen wat er gebeurd is? En dat heeft een paar dagen geduurd, ja, bij mij, voordat het binnenkwam. Ik kon me het niet voorstellen. Dat was een soort van, je hoort wel eens dat mensen iets horen en het gewoon weigeren te geloven. Ik denk dat ik in
3: een soort shell-shock toestand.
11: Ja, ik denk het, ja.
3: Ja. Jij zegt het ligt aan een verkeerde zomercollectie.
11: Nou, nee.
3: Nou ja, wat wordt ook gezegd. Ik zag wat. Jouw, laten we zeggen, dan denk ik nu oud-partner. Mm-hmm. Die schrijft in de media. Ja, historische schulden die te zwaar zijn om te dragen. Is dat.
11: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Het is ook niet helemaal eerlijk dat hij dat zo in de pers brengt. Want de schulden die we hadden waren de investeringen die de fondsen hebben gedaan. Dat doen ze meestal als een converteerbare lening. En dat is een vriendelijke lening voor eigenaren om te zeggen van, nou, nadat je gegroeid bent, converteren we zodat jij niet heel erg verwaterd.
3: Mm-hmm.
11: En die lening, die staat er. Daar hoef je niet op af te lossen. De rente hoef je ook niet te betalen. Die wordt gewoon doorgerekend en opgeteld. Dus dat bedrag wordt wel groter wat uitstaat. Maar die komen nooit achter je aan. De stichting Doen wil dat dit lukt.
3: Ja.
11: Noord-Holland wil dat dit lukt. Die gaan niet ons onderuit trekken. Hetzelfde bij de bank. Daar zaten we al een paar jaar bij bijzonder beheer. Ik moet zeggen, mag ik?
3: Voor mij mag het.
11: ABN AMRO heeft ons eigenlijk altijd nog gesteund en geholpen. En ook ervoor niet gewild dat wij onderuit gingen. Ze vonden ons ook wel een boegbeeld van de circulaire economie en wilden ons graag als klant hebben en hebben ons een mooie lening gegeven 5-6 jaar geleden. Waar ik trouwens nog steeds hoofdelijk aansprakelijk voor was. Dus dat is nog een ander akkefietje. Maar die hebben ook ons niet onderuit getrokken. Dus dat verhaal klopt niet helemaal.
3: Hmm. Het bedrijf is failliet verklaard.
11: Ja.
3: En uit de failliete boedel,
11: ja,
3: kwam opeens iemand opstaan en zegt, ik wil het wel.
11: Ja, er waren. Dat is een interessant proces, want dan heb je te maken met een curator. Eerst vallen alle aangetekende brieven op je deurmat van de bank en nog wat andere leninggevers die zeggen, jij bent hoofdaansprakelijk, we gaan bij jou dit terughalen. Dus dat is even slikken. En daarna komt het besef van, ja, maar eigenlijk is het zonde dat dit niet doorgaat. Dat wil ik heel graag. Maar ja, ik ben niet meer financieel krachtig genoeg om dat te doen. En via LinkedIn kwam ik in contact met Nick. Die zei van, hoe is het met je? En wil je eigenlijk door? En ik zei, ja, dat vind ik wel eigenlijk te gek.
3: Ja, Nick de Ronde Bresser.
11: Ja.
3: Hij heeft, begrijp ik, ook het failliete schoenenmerk van Lier nieuw leven ingeblazen. Oh, ja. Jij loopt er ook op. Ja, je moet nu wel. En hij belt.
11: Is het goed.
3: Ja, oh, het loopt zo heerlijk.
11: Heerlijk.
3: Maar hij belt jou.
11: Ja. Hij benadert mij via LinkedIn.
3: Ja.
11: Een van mijn 17.000 volgers op LinkedIn. En hij zegt, hoe is het nou? En dat gesprek was eigenlijk interessant. En hij zat er meer in van, ik moet die Bert eens spreken. Want hoe is dat nou gegaan?
3: Hoe zit het? Ja.
11: Hij was ook nieuwsgierig. En hij heeft dat met Van Lier, moet ik zeggen, heel knap gedaan. Hij laat zien dat hij geld kan verdienen. En ik had zoiets van, ja, dat vind ik interessant. Want ik wil gewoon dit bedrijf doorgaan. Maar we moeten wel geld. Nu staat alles ook wel, we moeten geld verdienen. Ja. Anders bestaan we niet meer.
3: Ja. Wat hebben jullie, dus jij bent weer ingestapt?
11: Ja.
3: Wat hebben jullie gedaan?
11: We hebben een bod gedaan bij de curator op de voorraad, op de merknaam en op nog wat dingen. Best ingewikkeld. Want je krijgt dus niet alles mee. En je moet ook een beetje kiezen. Wil je bijvoorbeeld de inrichting van het kantoor meenemen? Nou, niet geïnteresseerd. Dus dat is een hele oefening. En er zijn toen ook twee andere mensen geweest die een bod hebben gedaan. En je krijgt niet te horen wie het hoogste bod doet. En het is ook niet altijd zo dat de hoogste bieder het wint. Het hangt ook af van je businessplan en wat je gaat doen en hoe je het uitlegt en hoeveel mensen je meeneemt en dat soort dingen. Het is spannend geweest die dag. Dat bot gewonnen.
3: Ja. En nu? Want je bent toch een heel klein clubje nu?
11: Ja.
3: Je bent 3 man, zei je?
11: Ik ben eerst... Kijk, de grootste moeilijkheid is natuurlijk dat je heel veel gedupeerden hebt. Heel veel mensen die wel grimmig naar je kijken en zeggen... Ja, wat is hier gebeurd? Ik heb nog een bonnetje openstaan. Trouwens, daar ben ik er zelf ook eentje van. Dus ik ben eerst van Athene naar Tunis gevlogen. Er is een vlucht, had ik ontdekt. Want ja, die fabrikant was natuurlijk wel cruciaal dat we die wel meekregen.
3: Ja.
11: En daar stond ook nog een zwaar bonnetje open... van spullen die hij gestuurd had en nog niet betaald waren. Dus dat was onprettig en moeilijk. Maar uiteindelijk had hij ook nog productie lopen... en stoffen gekocht en allerlei dingen. Dus ik heb moeten uitleggen in mijn beste Frans... gelukkig spreek ik goed Frans... dat we best verder met hem willen. Maar dat het bonnetje wat uitstaat eigenlijk niet
3: betaald gaat worden.
11: Daar moet je bij de curator moet je melden. Dus ik heb hem geholpen omdat je kan via claim.nl of zo dat indienen. Dat heb ik zelf ook gedaan, en voor hem. En dan moet je maar wachten of de opbrengst die binnenkomt... dus van ons bod, maar ook wat er nog binnenkomt aan de bank... of dat voldoende is om ook andere...
3: Is die leverancier aan boord gebleven ook bij het nieuwe bedrijf?
11: Ja, gelukkig. Want hij begreep ook wel van... ik heb hier nog voor 2 ton handel staan... die ik afgemaakt heb... die deze jongens voor de reguliere prijs willen afnemen... en nog ietsje meer... Ja, dat is ook in zijn voordeel, want waar moet je er anders mee? Ja. Dus ik heb hem wel kunnen overtuigen dat we doorgaan... en dat we netjes zaken willen doen... en dat we vooraf gaan betalen nu, voordat hij verstuurt. Je moet natuurlijk wel allemaal concessies doen, terecht. Dus die heeft nu de eerste levering, de broeken komen niet binnen. Dus er liggen iets van 20.000 broeken bij Active Ends. En er komen er nog eens 10.000 bij. En we hebben mails gestuurd naar de B2B portal of Active en alle winkels van jongens, jullie kunnen bijbestellen. En dat is overdonderend succes.
3: Ja.
11: Dat liep echt vol meteen, met orders.
3: Waar wil je naartoe groeien?
11: Nou, we willen winst maken eerst. En hoe groot het bedrijf is op dit moment niet belangrijk. Nick heeft natuurlijk ook wel ideeën dat hij dat groot kan maken met zijn nieuwe manier van marketing. En zoals hij dat ook bij Van Lier succesvol doet. En dat is natuurlijk heel erg fijn voor een boemertje. Om te zien dat een jongen van 33 het wel snapt en hoe het moet. Dus met nieuw elan en nieuwe manier van dit merk in de markt zetten. Natuurlijk wel de oude gedachtegoed vasthouden. Dat we van oude spijkerbroeken nieuwe spijkerbroeken gaan maken. En dat is eigenlijk heel erg leuk, moet ik zeggen.
3: Ja, dus aan de ene kant een minder complex bedrijf. Ja. Maar aan de andere kant hou je nog die duurzame gedachten vast. Ja. Wij willen.
11: Ja, dat moet.
3: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wat is de tegeltjeswijsheid?
11: Iedereen is misbaar, behalve ik.
3: Zo. Ja, en waarom? Waarom bedoel je dat?
11: Nou ja, het is natuurlijk een beetje hoogdravend... maar ik ben 8 maanden geleden weggegaan bij het bedrijf. En ineens na 14 jaar stopt het ermee. Dus dat reken ik mezelf een beetje aan. Dus ik moet er gewoon bij blijven.
3: Je moet erbij blijven. Ja. Maar dat kun je ook niet in de eeuwen der eeuwen doen natuurlijk.
11: Nou, ik ben hartstikke jong.
3: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. En je hebt een nieuwe partner.
11: Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat je iemand hebt die met AI is opgegroeid en dat helemaal snapt. En dingen doet waarvan ik met mijn ogen moet knippen en zeg van wauw, daar hebben we 3 jaar geleden duizenden euro's voor betaald. En jij doet het in 3 dagen in je eentje. En zo'n webshop even weer neerzetten. Dat is knap.
3: Ja. De oprichter van Mudjeans. Ja. En nu weer bij. Bert van Son, dankjewel.
11: Graag gedaan.
3: Fijn dat je er was. Volgende week hoor je het verhaal van Carolien Kooistra van Reformed Leeuwarden. Een reformer Pilatenstudio. Vlak voor de opening van haar studio verloor ze haar partner. En toch zette ze door. Maar deze zomer gooide ze alsnog bijna de handdoek in de ring. Hoe dat allemaal zit, hoor je allemaal volgende week in de aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app en mis helemaal niets. Tot volgende keer. Dag.
12: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Midterms.
1: The midterms.
2: The midterms.
3: The midterm elections.
4: The midterms.
5: The midterm elections.
6: The midterms.
7: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
8: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
7: dan is er de Amerika-podcast.
8: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
7: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
8: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
9: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
10: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
11: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
12: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
13: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
14: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
12: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
13: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
14: En sla je slag.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet schuift tientallen infraprojecten op de lange baan. RTL Nieuws heeft de begroting voor infrastructuur in handen die morgen wordt gepresenteerd. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van bestaande wegen, bruggen en tunnels in plaats van nieuwe projecten. Bij een ongeluk bij de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt. Een busje met vrachtwagenchauffeurs botste op een stilstaande trein. Volgens de autoriteiten is niemand in levensgevaar. Eurostar, die via de kanaaltunnel tussen Londen en het Europese vasteland rijdt, zegt dat hun treinen gewoon kunnen blijven rijden. Er is al bijna 1 miljoen euro ingezameld voor de zeehondenopvang in Lauwersoog in Groningen. Dat is ongeveer een derde van het bedrag dat nodig is om te blijven bestaan. Het centrum krijgt geen steun meer van de overheid en daarom dreigt het failliet te gaan. De Partij voor de Dieren vraagt het kabinet om toch te helpen. In Amerika hebben verkiezingsbureaus en medewerkers verdachte brieven gekregen. Er zit wit poeder in. Er zijn er ook een paar onderschept. De posterijen noemen elke bedreiging rond de verkiezingen onaanvaardbaar en de FBI onderzoekt de brieven. In de Europa League heeft NEC niet uit weten te halen tegen het Bulgaarse Levski Sofia. Ze speelden met 1-1 gelijk. En FC Twente kwam ook in actie in de Conference League. Zij wisten wel te winnen. Tegen FC Thun uit Zwitserland werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien.

0: Met een recordwinst op de proppen.
1: TSMC zag de netto-winst met maar liefst bijna 70% stijgen naar ruim 21 miljard euro. Nou, TSMC heeft zijn productiecapaciteit flink opgevoerd en bouwt 20 nieuwe fabrieken, zowel in eigen land als in het buitenland.
0: Toch gaat ook dat aandeel omlaag.
2: En we hebben het over small-cap-aandelen.
0: Malaise alom dus, dus sloot ook de AIX in de min, verloor 0,4%, een verlies van 0,4%, dus op een stand van 1132 en een beetje. Grootste daler was ASM met een verlies van meer dan 7%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Han Dieperink, CIO bij Aureus. Goed dat je er bent.
3: Goeiedag, hallo.
2: Ja, en voor we starten nog even nieuws over AkzoNobel. Dat is gefuseerd met Axalta. En de twee die hebben een nieuwe naam voor het bedrijf. Het gaat heten Axanzo. Alsof je een bak met scrabbelletters op tafel flikkert en zo tot een nieuwe naam komt.
0: Als er ooit nog een vierde bij komt, wat gaan ze dan met die naam doen?
2: Ja, ben benieuwd wat ze dan weer gaan doen. Oké, dan wil ik echt beginnen in dit geval met een voormalig AX-bedrijf. Het was toen het techbedrijf van Nederland, maar slijt nu zijn dagen in de Next 20, dat je kent als de small cap. Ik heb het over TomTom, dat opnieuw een moeizaam kwartaal achter de rug heeft. De winst kwam uit op iets meer dan 5 miljoen euro, een daling van 44%. Omzet daalde ook met 6%, net onder de 130 miljoen euro. Dus het loopt niet echt lekker bij de navigatiemaker en daarom grijpt het in.
1: TomTom kondigt naast de kwartaalcijfers ook een reorganisatie aan die zo'n 21 miljoen euro moet besparen. En dat kostte zo'n 200 mensen een baan.
2: Ja, TomTom is op de schop gegaan. Het telt nu 3 divisies. Navigatie, geautomatiseerd rijden en locatieintelligentie. En vooral van die laatste twee verwacht TomTom heel veel.
0: Moeten we het over Elon Musk hebben? Je kunt tegenwoordig beleggen in 2 van zijn bedrijven, Tesla en SpaceX. En we horen regelmatig speculatie dat dat op termijn misschien wel 1 bedrijf wordt, want Elon Musk zou ze willen fuseren. En het moment dat dat gaat gebeuren, komt misschien eerder dan gedacht.
4: And no doubt from Barclays today, saying that we may see announcements regarding the merger between those two ahead of the AGM on December 6th. As you can see, all of these stocks down pre-market trading.
0: Ja, Barclays houdt er rekening mee dat die fusie dit jaar nog wordt aangekondigd. Eind dit jaar is er een aandeelhoudersvergadering en dat zou het moment kunnen worden. Beleggers zijn er niet heel enthousiast over, vooral het aandeel SpaceX verliest wel flink. Maar wat denk jij, Han, zou het goed zijn als die twee samen gaan?
5: Nou, er zit een bepaalde synergie tussen, met name aan de AI-kant. Dus XAI is zeg maar het overkoepelende thema en het bedient ze alle twee. Dus aan de humanoids en de auto's feitelijk ook, natuurlijk ook met SpaceX. Dus is het enige logica in.
2: Ga ik weer even terug naar die small cap aandelen. Ik zit goed in de small cap aandelen vandaag, want ik heb er dus nog één. Fastnet, bekend van die laatste stations. Dat kwam met betere cijfers dan TomTom. De omzet, exclusief nieuwe locaties, steeg in een jaar met 47%. Ook maakte Fastnet bekend meer nieuwe locaties te openen. 26 stuks maar liefst. En het zegt dat het op koers ligt om de doelen voor 2026 te halen. Nou, als je dat zo allemaal hoort, dan denk je, het ziet er prima uit. Maar het aandeel werd keihard afgestraft. 10,7% ging eraf maar liefst. Het lijkt erop dat die omzetverwachting van die nieuwe vestigingen niet wordt gepruimd door beleggers. Die valt toch wel tegen.
0: Dan nog even naar OpenAI. Dat raakt verwikkeld in een conflict met 8 Amerikaanse staten. Die klagen het bedrijf namelijk aan. En niet omdat ChatGPT misschien de wereld gaat vernietigen, maar omdat het onveilig zou zijn voor kinderen.
6: Today is about OpenAI recklessly behaving at the expense of Iowans and others across the country, just so they can be the first, to be the biggest, to make the most money. And we're taking them to court to hold them accountable.
0: Ja, waar AI dan wel weer handig voor is om je microfoongeluid een beetje te tweaken.
2: Dat
0: is
2: een klote microfoon.
0: Ja, dat was in a bird de openbaar aanklager van Iowa. 1 van die 8 staten dus. Ze zegt ook dat OpenAI vaak verkeerde adviezen geeft. Bijvoorbeeld over medische kwesties. En dat is potentieel gevaarlijk voor kinderen, zegt ze.
2: We hebben het zo meteen nog een keer over SpaceX, maar dan over de concurrenten van, want dat stort op dit moment in elkaar op Wall Street.
0: En je hoort over TSMC, want dat overtreft alweer. En dat is fijn voor ASML, ze gaan productiecapaciteit uitbreiden.
2: Eerst naar ASML, Besi en ASM. Die hadden een beroerde dag vandaag. Het aandeel ASM verloor uiteindelijk ruim 4%, Besi 6,4% en ASM ging meer dan 7% naar beneden. Het was sowieso geen leuke dag om tech-aandelen te hebben, want wereldwijd gingen ze onderuit. De malaise begon op Wall Street, ging door in Azië en hield ook hier in Europa huis. Wordt er wel genoeg verdiend met AI om die enorme investeringen van bedrijven te rechtvaardigen? Die vraag hield beleggers vandaag nogal bezig.
7: We heard from Anthropic, you know, a few kind of nuggets of information about their financials. Yes, revenue grew, you know, almost 50% in Q3 versus Q2. But in Q2 it was up over 140%, I think. So the pace of acceleration is slowing down significantly. And that starts to ring alarm bells for people that, well, yes, enterprises are spending more. But, you know, are they spending more at the pace we need to see for all of these investments to kind of make sense on the time frame that people have been judging these stocks on?
2: Han, het is een vrees die telkens weer terugkomt of AI wel genoeg oplevert. Waarom is die vrees nu vandaag

0: in één keer zo terug op de agenda.
1: Het zou makkelijk zijn dat ik een antwoord ga van dat is de oorzaak. Maar het is vaak een complex aan factoren. Waar ik al een tijdje tegenaan hink natuurlijk is dat de rente in de VS gestegen is. Dat boven de 5%. En je weet op een gegeven moment komt er een soort omslagpunt van nee, dan zijn obligaties net zo aantrekkelijk als aandelen. En dat punt dat zorgt af en toe voor een correctie. Dat is geen correctie omdat dat inflatie is of zoiets. Maar meer omdat de economie erg veel beter groeit. Onder andere dankzij kunstmatige intelligentie en de productiviteitsverbeteringen daarvan. Dus een beetje ironisch dat juist de productiviteitsverbeteringen in de AI en de chips ervoor gezorgd hebben, dus de economie harder groeit. Mm-hmm. Met al die investeringen natuurlijk ook. Ja, en dat dus misschien een alternatief is. Daar heb je typisch op zo'n, wat ik noem, een bull market correctie. Dus eigenlijk zijn er fundamenteel is er niets veranderd, maar de beurs wel wat naar beneden. En je hebt het andere, ja, losse feitjes, zoals bijvoorbeeld natuurlijk de twijfels over AI, die geloof ik op 8 oktober was in het FT, een verhaal over dat de omzet van OpenAI niet helemaal klopte. Het was niet 70 miljard, maar 50 miljard. Nou, dat is meer een boekhoudkundig iets. Het is gewoon een bruto netto verhaal. Mm-hmm. Dus eigenlijk om het gelijk te schakelen met de andere, was gewoon die 70 miljard. Dus ongeveer, dat klopt wel. Dus dat is niet heel veel veranderd. En verder was de discussie van die Hock van Broadcom, die CEO, die had gezegd, ja, het is toch allemaal maar gokken of maar een soort casino, dat hele AI.
0: Ja.
1: En dan bedoelde hij eigenlijk wijs, nood op beleggers. Ja, jullie doen maar wat. Jullie weten echt niet waar jullie in beleggen. En je investeert, maar je hoopt gewoon maar dat het vanzelf beter wordt. Ja, zo'n waarschuwing is af en toe wel op zo'n plek. Maar in deze markt viel het niet echt goed.
0: Nee.
1: Wat had je nog meer? Je had natuurlijk CoreWeave. Die had natuurlijk, werd zwaar gefinancierd. Eigenlijk is het een soort bitcoin miner die dan omgeturnd is tot een soort neocloud, heet dat dan tegenwoordig. Zwaar gefinancierd, met de chips helemaal beleend. Ja, als het dan onrustig is, ja, dan gaan de spreads omhoog. Je moet meer dan 15% rente betalen. Ja, en dan wordt er een beetje, ja, dan kan het wel zomaar defaulten. Dus dat, en mensen maken zich ongerust over en semiconductor heb je af en toe. En dan is er misschien met zijn boelmarktcorrectie zegt de beurs wordt te veel vooruitgelopen op de muziek. Ja, en dan zelfs nog steeds ligt er zo'n 60% hoger staan. Semiconductor is dit jaar, ja, dan is het eigenlijk toch tijd voor een correctie als het dan rustig wordt.
0: Ja, een gezonde correctie, zou je het zo kunnen noemen?
1: Ja, boelmarktcorrectie is in het algemeen heel gezond. Dat betekent dus dat er wat stoom wordt afgeblazen. Typisch een 10%, heel moeilijk te timen. Dus van je eruit moet en er weer in, dat is heel moeilijk aan te geven. Je moet er vooral letten op de onderliggende fundamenten, of dat gewoon goed is. En dat ziet er eigenlijk gewoon prima uit. Het is gewoon een typische boelmarktcorrectie.
0: Nog even over die winstgevendheid, want dat was dus een van die redenen die er werd gegeven, dat er getwijfeld werd over die winstgevendheid van AI. Maar gisteren toonde ASML juist aan dat het voor de komende jaren chockvol zit met orders. Hoe kan het een dag later dan vergeten zijn? Alsof er dan in één keer wel weer twijfel.
1: Ja, dus ligt het weer achter ons. En dan hebben we nieuwe feiten, nieuwe ontwikkelingen. En het heeft natuurlijk niet op basis wat bij ASML gebeurt. Of zelfs niet de cijfers. En eigenlijk TSMC bevestigde wat ASML vertelde. Ja, nee, dat klopt. Dit is onze prognose, zegt ASML. En TSMC zegt, ja, dat klopt. Dat klopt. Want TSMC is natuurlijk de grootste klant van ASML.
2: Maar is dat zo'n korte termijn geheugen dan? Dat je toch dan weer zo'n correctie ziet op zo'n dag als vandaag?
1: Ja, ik vrees dat de beurs heel snel kan fluctueren, ja.
0: Is er reden voor jou om te twijfelen aan die winstgevendheid van AI?
1: Nou ja, je kijkt natuurlijk wel naar stellingen en dan loop je zo naar. Ook was er zo'n Chinese producent, zo'n geheugenchipproducent die dan concurrent zou worden van Samsung en SK Hynix. Ja, en dan blijkt toch dat het is niet echt nog een concurrent, het is een ontwerp. En dat bleek dus een nieuwe DRAM-ontwerp te zijn. Dat het, spectaculair, maar er zijn minstens 7 argumenten. Ik zal ze niet helemaal noemen, maar ze nog lang niet zijn. Het maken van een chip is echt niet zo makkelijk. Je zegt, nou, ik vind iets niet uit en ik begin. Dus het was een soort prognose. En dit betekent, je hebt een soort leercurve voordat je überhaupt zegt dat het werkt. En je dezelfde productiecapaciteit hebt als je een chip ontwerpt. Nou, dat is echt wel een heel groot verschil.
2: Ja, je ziet dan wel dat soort aandelen dan gedurende de dag toch wel enigszins herstellen. ASM, grootste daler vandaag, 7% in de min. We begonnen op min 10. Is er dan toch een koopkans ergens voor sommige beleggers?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb ook een verhaal geschreven vandaag, ook nog een update gemaakt van de semiconductor supercyclus. En vroeger had je natuurlijk bijvoorbeeld de echte PC-cyclus en dan hingen de chips ook mee samen. Toen kwam natuurlijk de mobiele telefoon erbij en toen kwam Internet of Things en alles kwam er opeens bij. En nu heb je eigenlijk zo'n structurele groeivoet en dankzij kunstmatige intelligentie zie je dat er enorme groei is. Dus die markt is nu misschien een paar 100 miljard groot, semiconductors. En ik denk in 2030 zal het zo'n 2,3 biljoen zijn. Dus het heeft al degelijk een hele stevige groei. En er is ook heel veel vraag en het blijft maar vraag naar rekenkracht. En dat zie je ook dus dat aan de geheugenchipproducenten, dat het de komende jaren eigenlijk gewoon uitverkocht is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk uniek ten opzichte van de geschiedenis. Dat was nooit zo.
0: Ik wil nog even Anthropic erbij pakken. We hoorden het net in het fragmentje voorbij komen. Persbureau Bloomberg heeft de kwartaalcijfers in handen. De omzet kwam in het derde kwartaal uit op bijna $17 miljard. Dat is een stijging van 50% vergeleken met het kwartaal ervoor. Ook zou er sprake zijn van een positieve kasstroom. Nou, dat ziet er allemaal prima uit. Maar de omzetgroei in het kwartaal ervoor was even 140%. Dus Is het terecht dat mensen dan in één keer zo heftig hierop reageren, omdat die omzetgroei tussen haakjes maar 50% is?
1: Nou ja, 140% is heel erg veel. Dan zou het voor een enkel bedrijf vol te houden. Dus 50% is spectaculair, zeker ook voor Anthropic. Dat zijn er getallen. Maar als je
0: en wat realistischer, ja.
1: Ja, maar dat kan ook een eenmalig effect. En als je dan puur kijkt naar de getallen, dus niet omzet in percentage, het groeit natuurlijk heel hard, dus dan lijkt het van een laag niveau heel hoog te groeien. Mm-hmm. Was het een miljard minder geloof ik dan het kwartaal daarvoor. Wat wel een beetje opvalt is dat als je kijkt naar de run rate, dus wat verdien je als omzet per jaar, dan zaten ze begin van het derde kwartaal dus net op zo'n 114 miljard. En was dus het eind van het derde kwartaal teruggezakt naar 70 miljard. Dus het verzwakt wel naar het einde van het derde kwartaal. En dat kan misschien een eenmalig effect hebben. Is misschien niet om te zwaar aan te tillen, maar daar kun je wat zorgen over maken.
0: Zijn er daardoor ook zorgen over de beursplannen van Anthropic? Moeten ze het hierdoor misschien gaan uitstellen?
1: Dat hebben ze nog niet gegeven. 9 november dan start de roadshow. En dan willen ze voor de Thanksgiving op 26 november willen ze klaar zijn eigenlijk. Dus, en ja, het was natuurlijk bekend dat ze al eerder aan de beurs zouden gaan dit jaar. En eerst was het getal ongeveer 1 biljoen dus per beursgang. En dat ging opeens naar 2 biljoen. Dus zowel voor OpenAI als voor Anthropic. Misschien wordt het nu 1,5 biljoen. Hè. Dus als je kijkt op 70, als je dat als rendementsklein neemt, dan betaal je ongeveer 28 keer de omzet. En als het dus niet groeit of minder groeit, ja, dan betaal je misschien wat minder. Dan is het 21 keer de omzet en dan heb je 1,5 biljoen.
0: Nog even terug naar die knotsgekke beursdag van vandaag. We hadden het net over een gezonde correctie. Betekent dat we morgen ook nog zien dat die koers naar beneden gaan? Of gaan we morgen alweer herstellen?
1: Nou, meestal blijft zo'n bull market correctie, zoals ik noem, beperkt aan 1% of 10%. En dat klopt nu als je in de semiconductor, Philadelphia semiconductor zit, dat zit er net aan. En het voordeel is ook dat tegenwoordig de rente nu gestegen is, maar ik denk dat de rente als een soort buffer werkt. Op het moment dat de aandelen dus dalen, dan daalt de rente ook mee. En dat is positief en dat betekent dat de aandelen weer aantrekkelijker geworden is. Dus je krijgt eerst een soort bufferfunctie van de obligaties, daar verdien je dus wat extra mee. Mm-hmm. En als de rente weer laag genoeg is, ja, dan kan de aandelen ook weer op vooruit. Dus ik vind het niet zo negatief hoor, dus het gaat goed.
3: BNR Beurs.
2: Ja, als die AI-bubbel er al is, dan merken ze daar in ieder geval nog niks van bij chipbedrijf TSMC. Het bedrijf uit Taiwan had alweer een recordkwartaal.
4: At just over 763 billion Taiwanese dollars. That is a beat on that figure from TSMC as we are looking at the numbers coming in now. We're talking about gross margin at 66%. That's slightly below estimates, but broadly in line.
2: Ja, zesde recordkwartaal op rij. TSMC boekte 69% meer winst. Kwam uit op bijna 24 miljard dollar in één kwartaal. En het bedrijf verwacht ook in het laatste kwartaal flink meer omzet. Het kwartaal dat er nog aankomt. Maar dus weer een recordwinst daar mee te beginnen. Kijk jij er nog van op dat ze die records blijven breken?
1: Nou ja, nee, echt. Want ze hadden natuurlijk al voor aangekondigd wat de omzet zou zijn. Dus dat was niet zo bijzonder. Dus op zich was het al een beetje bezitszaak einde vermaakt. Dus het was een recordwinst inderdaad. Alles omzet, winstmarges, allemaal beter dan verwacht. Maar ja, het was in lijn.
2: Hoe lang kun je dat nog blijven volhouden, het stapelen van dat soort records?
1: In ieder geval één kwartaal. Dus het volgende kwartaal is ook weer beloofd dat het een recordswinst zal zijn. Dus ja, dat zal wel lukken, denk ik.
2: Ja, 54 miljard omzet verwachten ze in dat laatste kwartaal. Ja, als dat lukt, 44% meer omzet over heel 2026. Gaan ze het waarmaken, denk je?
1: Nou, als één bedrijf het kan waarmaken, is het TSMC. Er is heel veel vraag. En je ziet ook dus dat de machines die ze hebben gekocht van ASML, die ook binnenkort weer geüpgraded kunnen worden dankzij ASML. Dus dat betekent dat je gewoon de machines al hebt staan. Dat je een soort software-update hebt, al een beetje na een Tesla. En dat je dan opeens veel betere output geeft. Ja, dat is toch mooi, want de marges voor ASML zijn heel hoog op dat gebied. Ja.
0: Had het gisteren inderdaad over die cijfers van ASML, dat een van de opties was dat ze die machines konden upgraden. Verwacht je daar veel van?
1: Nou ja, je krijgt heel hoge marges. ASML maakt hele hoge marges mee met dat soort serviceproducten. Mooier nog eigenlijk dan met de machines zelf. En de vraag is groot, dus ik kan er ook best wel goed voor vragen natuurlijk. Want als ik hoop dat het om 10% of 13% best wel veel geeft. Dus dure machines zijn. Mm-hmm. Als je die opeens dan met 10% kan verbeteren, ja, dat wil wel natuurlijk.
2: Ja. Ja, maar toch nog een beetje aanvullend op het vorige onderwerp. Ja, je zegt het zelf, een record, of je noemt het een spectaculaire outlook van TSMC. Toch ook TSMC bijna 3% lager vandaag.
1: Ja, dat is gewoon met de algemene malaise mee.
2: Wordt het gewoon echt niet gezien dan, dat soort cijfers?
1: Jawel, maar het omzetcijfer was al bekend. En je kunt ook wel wat een paar opmerkingen maken van ze hebben wat minder uitgegeven aan investeringen. Eigenlijk is dat goed voor ASML. Dat betekent dat ze die investeringen, daar bouwen ze aan vast, die 64 miljard geloof ik, tot einde kwartaal. Dus dan moeten ze het vierde kwartaal nog wat extra investeren. Dat is goed voor ASML, maar ja, dan drukt natuurlijk weer de winstmarge. Dus hierin zit het een beetje uit te pluizen wat het allemaal is, maar ja. Ze kunnen gewoon net zoveel chips produceren en ze kunnen niet aan de vraag voldoen.
2: Ja, ze gaan uitbreiden dus, er komt weer meer productiecapaciteit bij. Hoe snel gaan ze dat voor elkaar krijgen?
1: Nou, dat is dus het fijne met die upgrade van ASML. Dus die machine staat er al, je krijgt gewoon een softwareachtige upgrade.
2: Ja.
1: En dan ben je opeens kun je 10% meer produceren. Dan heb je een throughput die veel hoger ligt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Ja. Gaat ASML er dan ook van profiteren?
1: Ja, ik denk ASML die maakt daar heel veel marge op. En daardoor ook omdat er nog in het vierde kwartaal extra geïnvesteerd moet worden. Omdat het nu wat minder was geïnvesteerd. Ja, dan kan die kaststroom dus echt gebruikt worden naar richting ASML.
2: Kan dat nog invloed hebben op het chiptekort ook dan?
1: Nou ja, op lange termijn zal het ongetwijfeld een keer invloed hebben. Maar voorlopig zien we dat ook wat voor capaciteit erbij komt. Ook in 2027, 2028. De vraag ligt van de ruw echt 3 keer zo hoog. Dus ja. Voorlopig blijft die korter blijven bestaan. Ja, maar dat gaat natuurlijk een keer fout. Hè. Op een gegeven moment dan gaat het natuurlijk, net in het verleden heb je het vaak gezien. Dus gaat het tussen zoveel geïnvesteerd en zoveel productie bijgezet. Ja, dan op een gegeven moment houdt de vraag op.
2: Ja, precies. Komt er een punt dat je inderdaad je hand een beetje overspeelt? Dat je zoveel bijbouwt dat het...
1: Nou ja, het lastige is dat bijvoorbeeld als je die hyperscalers kijkt, wat die allemaal bouwen, wat die investeren, zijn natuurlijk fantastische bedragen, spectaculair. En ze zeggen echt wel, wat geld wat erin gaat, dat komt er ook weer uit als kaststroom. Dus dat zie je ook daadwerkelijk wel. Dus nu al eigenlijk in de resultaten. Maar ik kan het ook bijna niet voorstellen dat iedereen die investeert ook maar automatisch wel geld verdient dat in de toekomst. Dus er zal een keer een punt komen die je denkt een soort verzadiging is. En er komt nog bij dat het heel lastig calculeren is. Want de kosten van rekenkracht dalen ongeveer met 60-70% per jaar. Door die nieuwe investeringen. Maar dat betekent wel dus dat er door die dalende prijs ook weer meer vraag komt. Ja, en er zijn bijna niet bij te houden als je kijkt op lange termijn hoe dat dan werkt.
2: Ja, want wat verwacht jij daarvan? Valt er iets over te zeggen wanneer dat kan komen?
1: Met vorige transities, als je kijkt bijvoorbeeld met de iPhone, als je kijkt met bijvoorbeeld de dotcom-tijdperk, telkens weer blijkt de markt toch dat zwaar te onderschatten. En ook dit keer is de impact van kunstmatige intelligentie onderschat in de omvang en ook in de snelheid. Met name de snelheid van implementaties veel sneller dan bijvoorbeeld met de iPhone of met alle andere technologische ontwikkelingen. En die onderschatting, ja, die hebben we natuurlijk al de afgelopen jaren eigenlijk gezien. Nou, telkens blijkt de winst vele malen hoger te liggen. En ik denk ook nog steeds dat als je kijkt hoe mensen ermee omgaan met kunstmatige intelligentie, wat voor impact dat heeft op de economie, ook op de maatschappij, dat het nog steeds onderschat wordt.
3: BNR Beurs.
0: We gaan naar New York, we gaan naar de vrienden en vriendinnen op Wall Street. De Dow Jones staat in de plus, krijgt er 0,9% bij. De S&P 500 staat onveranderd en de Nasdaq verliest 0,5%. Laten we die AI-jongens erbij pakken. Nvidia staat 2,3% lager. Intel verliest 4,5%. Dus die doen het vandaag niet lekker. Moeten we het ook nog even over de Amerikaanse economie hebben. Weer een tegenvaller in dit geval. Gisteren was die inflatie veel hoger dan verwacht. Nu is het de beurt aan de PPI, de producentprijzen.
5: PPI final demand up 1.3. The consensus was 0.5. Final demand ex food and energy year over year 5%. Ex food energy and trade 0.5. That compares with an estimate of 0.3%.
0: Veel getallen, ik zal ze nog even voor je samenvatten. Maand op maand een stijging van 1,3%, terwijl er was gerekend op minder dan de helft. Jaar op jaar een stijging van 6,3%. Dat is gelijk de grootste stijging sinds 2022. Daar heb ik nog 2 cijfers die economen doen schrikken. De energieprijzen in de VS zijn in een maand tijd met bijna 11% gestegen. Benzineprijzen met dik 20%. Dat is toch killing voor Trump, dit soort...
1: Dat is niet anders voor de verkiezingen, denk ik. Nou, ja. Ik ben baard dat hij daarop afgerekend wordt.
0: Ja, ik weet niet hoeveel deals hij nog met Poetin kan sluiten.
1: Ja, die viel ook al niet goed, dus nee.
0: Schrik jij nog van dit soort cijfers? Of schrikt de Fed, kan ik misschien beter vragen?
1: Nou ja, op zich niet. Nou, die kijkt niet naar de olieprijzen. Want de Fed kan natuurlijk geen olie maken. Hè, dus de Fed kan de rente verlagen. En dat is natuurlijk een andere rol. Dat is dus aanbodinflatie. En de aanbod weet allemaal hoe dat komt, dat er minder aanbod is. En eigenlijk valt het me nog wel mee hoe ver de olieprijzen stijgen. Als je kijkt naar de geschiedenis, denk ik, ja, $100 per vat. En kijken wat met inflatie gebeurd is. Ja, eigenlijk valt het nog wel mee. Maar het is niet alleen de olie, maar bijvoorbeeld diesel, wat dan wat schaarser is, omdat het dan heel ergens geproduceerd wordt. En ook de raffinagemarges. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse situatie, nou, ik geloof dat het 60-70% is de prijs van olie met alle marges eromheen. Mm-hmm. De rest is belastingen. Dus ja, je kunt het mooi vergelijken, maar dat is toch wat het is.
2: Ja. Gaan we naar Lambiek, en dat is niet dat kalende personage van Suske en Wiske. Dat is een medische tech-startup. Met behulp van AI proberen ze kanker uit de wereld te helpen. En ze ontwikkelen iets waarmee ik wat kanker eerder kan opsporen. Dat is een beetje wat ze maken. Nvidia is een van hun investeerders. En leuk nieuws, jij kunt er nu ook in beleggen. Want het bedrijf ging gisteren naar de beurs. Hebben ze $150 miljoen opgehaald. Het is geen wereldbedrag, maar het bedrijf werd goed ontvangen. Voor $16 gingen ze naar de beurs, dat was de introductiekoers. En vandaag, een dag later, staan ze alweer op 17,65. Dus dat is toch weer een plus van 11% bijna.
0: Moet het ook nog even hebben over Rocket Lab, een ruimtevaartbedrijf dat tot nu toe kleine raketten lanceert. En klein denken, dat doen ze niet meer bij Rocket Lab, want het wil de strijd aangaan met SpaceX. SpaceX heeft de Falcon-raket, Rocket Lab de Neutron. Eentje die 13.000 kilo aan vracht in een baan om de aarde kan vervoeren. Alleen, dan moet hij wel de lucht in. Hij zou vandaag gelanceerd worden. Alleen Rocket Lab stelt het uit tot woede van dit soort fanboys.
6: It has been delayed again and again. I mean, if you remember, if we go back to a year ago, people were hoping for a launch still in 2025. And now here we are, we're not going to see one in 2026. And hopefully we do get one in 2027.
0: Hij is uitgesteld omdat er problemen zijn ontdekt in onderdelen van de brandstoftank. Nou ja, dan is het misschien inderdaad beter dat hij niet de ruimte ingaat. Dus ging er een streep door de lancering. En dat zorgt ook voor een explosie van het aandeel. Er staat op dit moment 11,5% in de min.
2: Wij gaan als een raket naar de agenda van morgen. We zitten midden in het cijferseizoen, maar de vrijdag is vaak een beetje een rustdag. Nou, dat is nu ook zo. Wel moet je cm.com in de gaten houden. Die komen namelijk met een kwartaalupdate. Vorig jaar moest het bedrijf de verwachtingen telkens naar beneden bijstellen, maar nu zit de groei erin. Of ze dat nog steeds kunnen vasthouden, gaan we van ze horen. Verder horen we hoe het ervoor staat met de Europese inflatie. Het voorlopige cijfer was even schrikken, namelijk fors hoger dan de maand ervoor, 3,8%. Nu komt de definitieve berekening. Een relatief rustige agenda dus, daarom heb ik een tip voor je voor al die vrije tijd. Want je kunt namelijk lekker luisteren naar een nieuwe BNR-podcast over een bedrijf waar we het vaak over hebben op de beurs, ASML. De eerste twee afleveringen van de podcast Ons ASML verschijnen deze dag namelijk in je favoriete podcast-app.
0: Dit was de BNR Beurs van donderdag 15 oktober. Ja, AI-beleggers werden zenuwachtig, maar Han Diebrink van Aureus is niet bang te krijgen. Dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.
2: En jij bedankt voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Morgen zijn we er weer. En we is Jelle en ik, want onze vriend Maxime die gaat op mediatour.
0: Ja, die gaat rond. Want ja. Hij heeft zijn podcast die hij moet promoten.
2: Hij komt uit morgen. Ons ASML, hele mooie nieuwe podcast van BNR. Gemaakt door vriend en collega Maxime van Meel.
0: Zou hij nog aan ons denken als hij beroemd is?
2: Ja, ik hoop het wel, ja.
0: Misschien komt hij niet meer terug.
2: Ik hoop niet dat hij stellarures krijgt.
0: Anders moet ik elke dag met jou hier staan.
2: Dat is ook voor niemand leuk.
0: Tot morgen.
7: Grapje. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen? Doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten plat ligt. En het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele avond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En er was vanavond veel Europees voetbal. In de Europa League speelde NEC met 1-1 gelijk tegen Levski Sofia. En in de Conference League won FC Twente met 1-0 van FC Toen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. En AZ die won met 2-1 van Hapoel Beersheva. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: De mensen zelf zijn helemaal verliefd op de Europese Unie.
8: Wat ik heel fijn vind in Canada is ook heel veel no-nonsense attitude.
9: Je hebt een aantal landen die niet EU-lid zijn, maar wel iets met de EU hebben. En dan heb je Canada weer met een speciale status. Het wordt er niet overzichtelijker. Nee.
7: Canadezen hebben nu wel een echte existentiële crisis in het land.
9: In hoeverre moeten wij ons zorgen maken dat we nu afspraken maken met een land dat misschien over 5 jaar geen land meer is?
10: Je hebt van die combinaties die in eerste instantie heel raar klinken, maar achteraf toch heel goed blijken te werken. Frietjes in je milkshake dopen, sperziebonen in je mayonaise of Queen en David Bowie. Nou, Canada en de EU zijn ook zo'n combinatie. In eerste instantie niet echt logisch, maar eigenlijk best veelbelovend. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, weet dat als geen ander. In haar jaarlijkse State of the Union riep ze op om Canada, als eerste land buiten Europa, associatielid van de EU te maken. Ze noemde Canada een like-minded partner. Iemand met dezelfde normen en waarden, dezelfde ideeën over democratie en goed bestuur. De Verenigde Staten daarentegen, Canada's belangrijkste handelspartner, lijkt er vooral op gebrand te zijn om de noorderburen, hun noorderburen, maar ook Europa, het leven zuur te maken. Met handelsoorlogen en dreigementen over annexatie. En dus is de toenadering tussen de EU en Canada eigenlijk best logisch. Ja, er is al een handelsverdrag, CETA. Kunnen we daar mooi op voortborduren? Dat heeft de handel tussen Canada en Europa in minder dan 10 jaar tijd met 75% verhoogd. Alleen, 10 Europese landen hebben dat verdrag om allerlei redenen nooit geratificeerd. En 75% meer handel, dat klinkt natuurlijk mooi. Maar ja, als je kijkt naar de handel die Canada heeft met de VS, dan is dit meer een koekje bij de koffie dan een hele maaltijd. Dus is de vraag, wat hebben wij eigenlijk aan Canada en wat hebben zij aan ons? En zijn we deze toenadering over 10 jaar allemaal weer vergeten? Of is de EU dan echt een land rijker? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, daar komt het altijd weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
11: Dag Rens.
10: En macro-econoom en belegger bij Hofbos Edin Mujagic. Dag Edin.
9: Dag Rens.
10: Mijn naam is Rens de Jong. Heren, welkom. Han, wel eens in Canada geweest?
8: Jazeker. Ja, ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. En ik had een functie waar ik veel mocht reizen. Dus ik ben regelmatig in Toronto geweest voor mijn werk. Mm-hmm. Maar ik ben ook 2 keer op vakantie geweest in Canada. De eerste keer al in 1978.
10: Zo.
8: Mijn laatste keer een paar jaar geleden. Toen zijn we in de Canadian Rockies geweest. Dat was fantastisch.
10: Ja, mooi land toch?
8: Ja, fantastisch.
10: En de Canadezen? Kun je daar een omschrijving gaan geven?
8: Onze gast kan het beter, ja. Maar weet je, prima. En wat je net in je inleiding al zei, vergelijkbare waarden, dezelfde waarden. Wat ik heel fijn vind in Canada is ook heel veel no-nonsense attitude. Prima.
10: Oh, dat klinkt heel prettig. Edin, ben jij wel eens in Canada geweest?
9: Zeker. Schitterend land. En dit lijkt alsof ik me nu heb laten inspireren door Han. Maar die plannen zijn al eerder gemaakt. We willen volgend jaar zomer naar de Rockies in Canada gaan. Okay. We zijn aan de andere kant van het land geweest. Maar prachtig.
10: Toen jullie die State of the Union zagen en Ursula von der Leyen associate member riep. Ja. Wat dacht jij toen, Edin?
9: Nou, meerdere dingen. Eén. Laat ik daarmee gewoon starten, want het tweede komt later in gesprek. Maar ik dacht aan een soort verbale nassauzering van de wereld. Want als je dit geografisch gaat zien dus, ja. Als je kijkt naar de wereldkaart. Stel dat Canada dan zich in een of andere vorm aansluit. Wat zie je dan? Dan heb je het Europese vasteland, dat is de Europese Unie. Dan hebben we een groot eiland voor de kust. UK doet niet meer mee. Dan is er weer een stuk van dat eiland, Ierland, dat wel lid van de EU is. Mm-hmm. Dan ga je naar IJsland, heeft laatst gezegd, wij willen die onderhandelingen niet eens weer starten. En dan ga je weer naar Canada. Dus één grote lappendeken van iets wat dan zo complex is. Want je hebt een aantal landen die niet EU-lid zijn, maar wel iets met EU hebben. En dan heb je Canada weer met een speciale status. Het wordt er niet overzichtelijker op.
10: Okay. Han, wat dacht jij toen dit aangekondigd werd?
8: Nou ja, ten eerste, wat is dat dan?
10: Ja.
8: Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
10: Dat vroeg iedereen zich af, geloof ik.
8: Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Maar ik dacht ook vooral, ja, dit is een soort antwoord op de inmiddels wel befaamde speech van Carney eerder dit jaar in Davos. Ja. Waarin hij de middle powers van de wereld opriep om de handen een beetje ineen te slaan. Om wat sterker te staan tegen de grote bullies.
10: Maar wat Edin kijkt ernaar en die zegt het is complex. Hier de Carney speech in Davos, de middle powers. Dat was natuurlijk ook wel een soort met meer politiek gedreven dan dat het meteen economisch gedreven was. Zal dit dan ook zoiets zijn?
9: Het lijkt mij wel. Het andere waar ik heel snel aan dacht is, als dit er nou voor zorgt dat de echte Canadese maple-siroop in Europa goedkoper en beschikbaarder wordt, dan hebben we met z'n allen daar iets aan, denk ik.
10: Nou ja, dat is misschien. Wat hebben wij? Wat kunnen wij van de Canadese economie verwachten, Han? Enig idee?
8: Nou ja, weet je, de onderlinge handel is natuurlijk op dit moment, ondanks de groei van de laatste 10 jaar waaraan je refereert, is die natuurlijk toch relatief beperkt van omvang. Ik heb het even opgezocht. De EU is wel de tweede afzetmarkt voor Canada. Maar goed, Canada ligt zo. De internationale handel van Canada wordt zo gedomineerd door de handel met de Verenigde Staten. Dat je al snel tweede bent, maar wel op mijlen ver afstand.
10: Factor 6-7 keer als je handel Europa.
8: Misschien nog wel meer. Ja. En maar ik denk dat waar het hem vooral in zit, denk ik, is het belang voor Europa. Dat Canada beschikt over grondstoffen die wij nu van andere delen van de wereld betrekken, wat misschien niet de meest betrouwbare partners zijn. Ja. Zodat je dit ook wel een beetje als een strategisch initiatief moet zien, denk ik.
10: Laten we daar eens even over gaan praten. We zijn heel blij met onze gast. Die zit in Canada, dus niet in de studio, maar in Canada. Onze gast voor deze aflevering is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Victoria in Canada. Daarnaast gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ze zit in Vancouver Island. Dag Amy.
7: Ja, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Jij bent Nederlands en Canadees, begrijp ik.
7: Ja, dat klopt.
10: Vertel.
7: Ja, nou ja, wat moet ik daarover zeggen? Ik heb twee paspoorten. Is het vrij snel afgesproken.
10: Ja, maar ik ben altijd gewoon benieuwd van hoe komt iemand opeens in Canada terecht, zeg maar. Wat is het verhaal daar?
7: Ja. Ik heb Canadese ouders. Ik heb heel veel familie in Canada wonen, maar ik ben zelf opgegroeid in Nederland. En toen ik 18 was, ontdekte ik dat ik een Nederlands paspoort had. En nadat ik mijn studie af had gemaakt, heb ik besloten om in Canada te gaan kijken. En ben daar eigenlijk min of meer nooit meer weggegaan. Behalve dat ik dus wel hoogleraar Europese politiek ben in Canada. En dus ook dus veel in Europa ben. En me ook heel veel verliep in Europa.
10: Leuk, ja. Moet je nu vanwege deze speech van Ursula von der Leyen, en Mark Carney was natuurlijk de gast in Straatsburg, moet je daar in Canada nu opeens standpeden gaan uitleggen? Joh, wat wil de Europese Unie nou precies van ons en et cetera? Of word je daar veel voor gebeld en gevraagd?
7: Ja, zeker. Ze zijn in Canada net zo enthousiast over het hele idee van wat dit nou allemaal betekent als dat dat in Europa is aangekomen.
9: Weten jullie daar wat het dan echt betekent? Want wij hier zitten nog steeds met die vraag. Wat is het? Waar hebben we het over?
7: Nou, het is in Canada zelfs nog verwarrender. Want behalve dat we dus ons afvragen wat het associatieverdrag zou zijn, of associatielidmaatschap, dus wat we, he, associate membership, is Carney natuurlijk meteen heen en weer gegaan. Dus die heeft het over associate membership, maar dan heeft hij het over strategic alliance en important partnership. Dus hij heeft wel drie andere termen er ook bij genoemd.
10: Even, laten we eens even kijken van hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen. Kijk, volgens mij komen we hier terecht omdat we allemaal ruzie hebben. Jullie hebben, of Canada heeft ruzie met de onderbuur, en wij hebben met onze naaste buren ruzie. En het is namelijk dezelfde, namelijk de Verenigde Staten. Hoe slecht is de relatie tussen Amerika en Canada op dit moment, Amy?
7: Nou ja, om te beginnen, jullie begonnen al te zeggen van wat zijn nou die Canadezen? Nou, die Canadezen zijn enorm beleefd. Dus die hebben natuurlijk met helemaal niemand ruzie. Wat ze hebben is op dit moment een wat lastige relatie met de Verenigde Staten. Maar het komt inderdaad wel allemaal op hetzelfde neer. Nee, de Canadezen hebben nu wel een echte existentiële crisis in het land. Dus de relatie tussen Canada en de VS is nu zo slecht dat in de 159 jaar dat het land bestaat het nog nooit zo slecht is geweest. Dus het is wel belangrijk voor Canada om nu te kijken naar andere partners. En op zich is dat helemaal niet nieuw. Ik heb hier onderzoek naar gedaan een paar jaar geleden. Toen was Trump nog niet eens in de tweede termijn. En toen was ook al heel erg duidelijk dat het voor Canada belangrijk is om andere afzetmarkten te hebben en niet gigantisch afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten.
10: Ja. En zijn ze dan te lang naïef geweest over de afhankelijkheid van Amerika?
7: Nou ja, naïef. Kijk, wij zitten nu, als je in Nederland bent, hebben we een hele goede relatie met Duitsland. Er wordt ontzettend veel handel gedreven tussen de twee landen. En ben je dan naïef? Ja, op het moment dat het ineens heel slecht gaat, dan zeg je, ja, we waren heel erg naïef. Dus in die zin, het is heel modern om goed handel te drijven met een partner met wie je veel zaken doet. En op het moment dat je ontdekt dat het toch niet zo goed gaat, denk je, ja, nee, nu zitten we wel met zoveel dingen afhankelijk met die buur. Dat je ja, eigenlijk gewoon te veel afhankelijkheid hebt en daarmee dus ook moet veranderen.
8: Ja, Amy, Carney die sprak in die speech in Davos over een rupture, dus een breuk van de internationale wereldorde, zou je kunnen zeggen. Wordt dat in Canada ook zo beleefd? Met andere woorden, zien jullie de verslechterde relatie met de Verenigde Staten als tijdelijk en het komt wel weer goed als Trump van het toneel verdwijnt? Of denk je dat de relatie met jullie buurland echt structureel permanent verslechterd is?
7: Ja, er zijn twee perspectieven daarop. Sommige mensen hebben natuurlijk de stille hoop dat het allemaal weer wordt zoals vroeger. Maar er zijn ook heel veel mensen die wijzen op een permanente verandering in de Verenigde Staten. Dus uiteindelijk is Trump verkozen door een meerderheid van de Amerikanen. Dus er zijn toch wel veel mensen die denken dat er iets in deze richting moet veranderen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, kijk, zelfs onder Obama waren er al dingen anders en Biden. Dus het is niet iets van vandaag op gisteren. Ja. Wat is er op vandaag, ja.
10: Hoe zwaar is het nu voor Canada, de tarievenoorlog?
7: Ja, nou, jullie vroegen aan mij hoe kom ik in Canada. En nou ja, lang geleden, toen mijn ouders voor het eerst in Canada waren, toen waren er dus taalfabrieken. Die er al heel erg lang zijn. En nu in deze week gaat dus een fabriek wordt op non-actief gezet, omdat ze gewoon te veel handelstarieven hebben op de aluminium en staal. En dus bedrijven zoals bijvoorbeeld Stelco en Hamilton, die doet weer allemaal werknemers van de hand, omdat ze het gewoon niet voor elkaar krijgen om hun spullen te verkopen. En dat is omdat er van die tarieven zijn van 50%. Ja, dat krijg je natuurlijk niet voor elkaar.
11: Nee, en Bill Carney heeft gezegd, wij gaan hard tegen hard, hè? Dus we vergelden alles. En dat betekent dat wij als maatschappij pijn moeten lijden. Maar ja, als er fabrieken gaan sluiten, dan krijg je al best snel toch een beetje pushback van, joh, moeten we niet wat meer ingeven? Hoe is de positie van Carney nu in Canada?
7: Nou kijk, iedereen ziet wel in dat als je handel drijft met de Verenigde Staten en dat levert je een zekere hoeveelheid op, dat je dus ook nu moet gaan kijken naar andere manieren om diezelfde producten te verkopen. Dus dat is heel belangrijk en die stromen die veranderen niet van de een op de andere dag. Dus je moet wel alle neuzen dezelfde kant op hebben krijgen. En dat is nu wat eraan het gebeuren is. Dus de Canadezen zetten zich massaal in om ervoor te zorgen dat men ook Carney steunt. En je ziet ook dat in Canada er steeds minder mensen naar de Verenigde Staten vakantie gaan, minder Canadezen gaan in Amerika studeren. Dus er is echt een nationale steun voor het idee dat dit echt een hele slechte tijd is en dat je de Amerikanen een beetje moet buitensluiten.
8: En Amy, bij Trump is het zo, mijn indruk hoor, we vinden hem een rare vent, gevaarlijk en nou, dat varieert dan, hè, hoe erg je die man vindt. Maar af en toe komt er in zo'n discussie over Trump dan toch altijd wel iemand die zegt, ja, hij heeft wel een beetje een punt. Is dat in de relatie met Canada ook? Ik heb me eigenlijk hevig verbaasd over zijn agressie jegens Canada. Maar ja, valt er toch nog ergens iets voor te zeggen dat die relatie, ja, eigenlijk in het nadeel van de Amerikanen is of was, wat enige aanpassing zou behoeven?
7: Nou ja, het begint een beetje met de vraag van wat je denkt van handel. Hè. Dus in moderne economische, academische theorieën hebben we toch het idee dat handel goed is voor twee landen. En als je het dan gaat afrekenen met, ja, ik heb nu een handelstekort of een handelsoverschot en daardoor zijn mensen bij mij aan het roven. Dat is natuurlijk een heel, heel raar, heel, heel oud idee van misschien wel 100 jaar oud, waar heel weinig economen op dit moment nog in geloven. Maar hij gebruikt dat in een soort van populistische manier om te zeggen van, ja, zij hebben iets van mij wat ik wil, zo praat Trump. Maar ik pik het niet meer.
8: Maar hebben Amerikaanse bedrijven slechter toegang tot de Canadese markt dan omgekeerd? Want kijk,
7: In principe is het zo dat landen beschermen altijd bepaalde sectoren waarvan ze zeggen, dit is voor ons best wel heel belangrijk. En in Canada is dat bijvoorbeeld in de zuivelindustrie. Daar beschermt Canada zijn eigen boeren heel erg hard. Amerika beschermt ook zijn eigen landbouw en boeren. En die doet dat net even op een andere manier. Dus er worden heel veel subsidies gegeven voor water, energie, dat soort dingen. En in Canada is er een kwantitatieve restrictie op hoeveelheid producten die kunnen concurreren op de zuivelindustrie van Canada.
11: Ja, dus de wordt beschermd. Dat is eigenlijk het antwoord wel op de vraag.
8: Wederzijds.
9: Ja. Mag ik heel even vragen? Ja. Eerst even over die relatie. Ik denk dat het ergens, misschien is dit wel heel kort door de bocht, maar het komt er ergens op neer. Stel dat de rest van de Europese Unie tarieven zou gaan heffen voor Nederlandse spullen, dan hebben wij er heel weinig aan als onze regering zegt, maar we hebben wel goede deals gemaakt met Nieuw-Zeeland. Ja, leuk, maar dat lost het probleem niet op. Wat ik me afvroeg is, we hebben afgelopen maanden af en toe sijpelde hier het nieuws door dat gevoel wat dus blijkbaar leeft in de VS, beetje harde maatschappij, beetje MAGA, zeg maar, heeft er in ieder geval voor gezorgd dat een van de Canadese provincies bezig is met iets wat uiteindelijk in een soort referendum zou moeten resulteren om zich af te scheiden van Canada. In hoeverre leeft dat daar? In hoeverre moeten wij ons zorgen maken dat we nu afspraken maken met een land dat misschien over 5 jaar geen land meer is?
7: Ja, het is op dit moment wel waar dat in de provincie Alberta er volgende maand een referendum wordt gehouden over of er een referendum moet worden gehouden over lidmaatschap van Canada.
9: Oh, jullie passen zo goed bij de EU.
7: Het is één van de 10 vragen.
12: Het is één van de 10 vragen waar Alberta misschien gaat zeggen, nou, daar moeten we nog eens een keertje met de bevolking over praten of we erbij willen horen.
7: Ja, zeker. En dan moet je eigenlijk wat soort van discourse-analyses op lot laten, hoe ze daar nou weer de woorden voor hebben gevonden, wat ze precies vragen. Maar dat weten we al te goed in Europa, over het belang van de woordkeuze, over referenda en hoe raar dat is. Dus het zegt veel meer over de binnenlandse situatie in de provincie Alberta, dat nou echt een onderwerp is wat heel erg leeft. Dus mensen zijn ook heel erg ontevreden over dat de premier van Alberta dat heeft gedaan.
8: Ja, ja. Dus in de opiniepeilingen maakt dat geen kans? Of ik weet niet of er opiniepeilingen over zijn?
7: Ja, ik ga daar nu niet over speculeren. Men is ontzettend ongelukkig over hoe de situatie is ontstaan dat Alberta nu ineens dit moet gaan doen. Er zijn nu van die mail-in ballots, er zijn er zoveel meer dan eerder. Het is een soort van soap opera op dit moment.
11: Je ergert je eraan, dat zie ik door het scherm heen, Amy. Wat ik me wel afvraag, wij zien Canada als één land, maar ik begrijp wel dat het zo georganiseerd is dat het eigenlijk meer een verzameling van provincies is. Of ga ik dan te kort door de bocht?
7: Nou, het is een heel decentrale federatie. Dus het is een, net als weet je, andere federaties, is het zo dat je dus deelt, de macht deelt tussen de provincie en de federale overheid. En dat de provincie relatief gezien veel macht heeft. Dus het heeft wel veel weg van de Europese Unie.
11: Ja, daarom passen we dan goed bij elkaar. Ja. Even over die Europese Unie.
9: Match made in heaven, zeggen we dan.
11: Hoe wordt er eigenlijk gekeken naar de Europese Unie vanuit Canada, Amy?
7: Nou, de mensen zelf zijn helemaal verliefd op de Europese Unie. Hè. Er zijn mensen in Canada die lid willen worden van de Europese Unie. Ze hebben geen flauw benul wat dat betekent. Dus ze weten niet eens wat het betekent om lid te zijn van de Europese Unie. Laat staan hoe je dat zou moeten worden.
9: Nou, daar komen jullie nog wel achter.
7: Qua conclusie. Ja. De publieke opinie is heel, heel erg gunstig als het gaat om wat men van Europa vindt.
11: En wat vinden ze daar dan aantrekkelijk aan?
7: Nou, er is natuurlijk niet één mening. Maar ik denk, als je begon in je opening te zeggen over dat de Canadezen zijn een zeker typeje. En dan hebben ze ook nog bepaalde normen en waarden. En die normen en waarden van Canada, die lijken wel best wel veel op die van Europa. Je zou kunnen zeggen dat Canada tussen de EU en de Verenigde Staten in ligt als het gaat om normen en waarden. En een idee over wat je zou willen van je staat.
11: Nou, we hebben nog voldoende te bespreken over wat wij aan Canada hebben en zij aan ons. Maar de tijd op de radio is alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app en andere podcast-apps. Voor nu dank aan Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Victoria in Canada. En daarnaast is ze gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden, ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong, tot volgende keer.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de CryptoCast.

0: The midterms.
1: The midterms.
2: The midterm elections.
3: The midterms.
4: The midterm elections.
5: The midterms.
6: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
7: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
6: dan is er de Amerika-podcast.
7: Vanaf nu, elke maandag, een extra aflevering.
6: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
7: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
8: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
9: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
11: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten plat legt. En het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele avond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En er was vanavond veel Europees voetbal. In de Europa League speelde NEC met 1-1 gelijk tegen Levski Sofia. En in de Conference League won FC Twente met 1-0 van FC Toen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. En AZ die won met 2-1 van Hapoel Beersheva. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
13: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over bunkers. Want een Ethereum-onderzoeker vreest dat AI een groter risico is voor de beveiliging van Bitcoin dan de quantumcomputer. Dat is nogal wat. En de Raad van State geeft gehoor aan de oproep van de cryptosector over Box 3. Daar gaan we het allemaal over hebben. Dit is CryptoCast 451 en ik heb een co-host, Maro Halve. Goed dat je er bent.
14: Dank je wel.
13: Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Crypto-Dienstverleners. Uitermate relevant om het dan weer over het Box 3-debakel te gaan hebben, maar we moeten eerst een wat groter onderwerp aanpakken. En wat groter bedoel ik internationaal gezien. Want de crypto-industrie moet zich klaar gaan maken voor grote veranderingen als gevolg van AI. Dat stelt onder meer Justin Drake. Dat is een onderzoeker, gerenommeerde onderzoeker bij de Ethereum Foundation. En die uitspraak volgt nadat OpenAI de oplossing voor honderden complexe wiskundige problemen deelde. Gegenereerd door hun eigen, nog gesloten, besloten AI-modellen. En dat ging met zo'n gemak dat ontwikkelaars zich nu ook nog zorgen maken voor de toekomst van cryptografie. Mauro, er is wat aan de hand in de cryptowereld. Het is weer zover en het heeft alles te maken met de AI. Dat is ook al eerder voorgekomen. Maar kan je ons nou even vertellen, waar maakt deze Justin Drake, niet de minste, zich zorgen over?
14: Nee, zeker niet de minste. Cryptograaf, wiskundige en verbonden ook wel aan de Ethereum Foundation, maar ook wel in bredere zin blockchain en cryptografie geïnteresseerd. Kijk, crypto draait op 2 trucs uit die cryptografie. Digitale handtekeningen en versleuteling. En met zo'n digitale handtekening bewijs je dat jij de eigenaar bent van je bitcoin en de versleuteling zorgt dat niemand kan meelezen ermee. En allebei werken ze met zo'n sleutelpaar, private key, public key. Een privésleutel die alleen jij kent en een publieke sleutel die iedereen mag weten. Platgeslagen een soort wachtwoord en gebruikersnaam. Uit zo'n privésleutel reken je heel makkelijk ook de publieke sleutel uit. Maar andersom is dat praktisch onmogelijk. Dat is asymmetrische cryptografie. En je zou dan alle mogelijkheden moeten proberen, brute forcen. En ja, dat zijn er zoveel dat alle computers ter wereld er miljarden jaren nog niet genoeg aan zouden hebben. En dit geldt trouwens niet alleen voor crypto. Dit geldt ook voor bankverkeer, WhatsApp. Ja, noem
13: als,
14: het
13: dit, als dit soort cryptografie gekraakt wordt, dan hebben we een veel groter probleem.
14: Ja, en tot nu toe zat die crypto. Dit geldt ook voor bankverkeer, WhatsApp, noem
13: als
14: het
13: dit,
14: inderdaad
13: als dit
14: op.
13: Als dit soort cryptografie gekraakt wordt, dan

0: brute force, hè, dat gewoon rekenkrachten tegenaan gooien, ja, misschien zorgen dat het wel veel sneller gebroken kan worden.
1: Precies, ja. En dan inderdaad, dan heb je al heel snel een probleem. We hebben het dus over bunkermode. Een Ethereum-onderzoeker die dat zegt. Ja, het is een beetje een term, beetje een internetterm, laten we het zo maar even noemen. Maar wat bedoelt hij er precies mee, bunkermode?
0: Nou, het klinkt veel dramatischer dan dat het eigenlijk is. En de nuance die hij ook in de rest van zijn stuk heeft. Het is dus eerder, denk ik, beeldspraak voor gecontroleerde, grootschalige verhuizing naar een veiligere omgeving. Naar een bunker, als het ware. Zijn eigen aanbeveling is dan ook, je crypto moet je gaan migreren naar nieuwe adressen waarvan die publieke sleutel verborgen blijft. Denk even terug aan dat gebruikersnaam-wachtwoord voorbeeld. Een aanvaller kan alleen aan de slag als hij jouw publieke sleutel kent. En bij de meest gebruikte adrestypen staat op de blockchain alleen daar een afgeleide van, een hash. Dus je publieke sleutel zelf wordt pas zichtbaar op het moment dat je vanaf dat adres ook iets verstuurt of een heel oud adres hebt. En in de bunker, zo gezegd, zit je dan, zolang je coins staan op een adres waarvan de publieke sleutel niet bekend is.
1: Ja, oké. Nou, enigszins dramatische uitspraken, maar er zit natuurlijk een kern van waarheid in.
0: Zeker.
1: Hoe reageert de cryptosector, de hele sector, op de uitspraken van onder meer Drake? Hij is trouwens niet in zijn eentje. Hè?
0: Nee, zeker.
1: Heel veel ontwikkelaars, cryptografen zeggen dit.
0: Hij kreeg bijval, inderdaad. Ja. En de reactie is een beetje precies zoals je zou verwachten op een post die 4 miljoen keer bekeken wordt. 1 miljoen verschillende meningen, zou ik zeggen. En dat loopt dan uiteen van, dit is onzin, tot verkoop al je bitcoin direct. Ja. Ik denk dat komt doordat bijna niemand natuurlijk echt dit onhoudelijk kan beoordelen. Het is echt abracadabra, ook voor mij hoor, dat moet ik eerlijk bekennen. En die woordkeuze, die helpt dan natuurlijk niet. Als je wel mensen oproept om rustig te blijven, om dan bunkermode bovenaan te zetten, dat helpt niet.
1: Beweeg je rustig en voorzichtig naar een bunker toe.
0: Maar Vitalik Buterin reageerde, de oprichter van en voorman van Ethereum natuurlijk. En hij beaamt wel het risico, maar raadt wel af om nu in paniek natuurlijk te gaan verhuizen. Maar hij trekt het breder. Dus het is niet alleen die handtekeningen bij Bitcoin die kwetsbaar zijn voor dit soort trucs. Hij noemt ook andere beveiligingstechnieken. En eigenlijk ook waar we nu naartoe aan bewegen zijn voor quantum-proof encryptie. Die zou ook daarin, als de aantal mogelijkheden kleiner wordt door een bepaalde wiskundige truc. Dan kwam hij met een pragmatische antwoord. Ja, dan moeten we die sleutels gewoon groter maken.
1: Ja.
0: Zodat zelfs als er trucs zijn waarmee de combinatie kleiner wordt, dan moeten we maar zorgen dat die combinatie veel groter wordt om dat op te lossen.
1: Eigenlijk is dit een oproep toch aan crypto-ontwikkelaars, met name Bitcoin. Want, even wat achtergrond, maar bij Bitcoin is het allemaal, het beweegt bewust langzaam en voorzichtig. En voor er daadwerkelijk een grote verandering wordt doorgevoerd, gaat iedereen eerst 3 jaar ruzie maken met elkaar. Zo gaat het gewoon. En dat heeft een functie. Maar dit is toch ook wel toch een beetje een oproep. Ik lees hier een beetje een oproep in van, jongens, maak een beetje haast met dit soort. Erken het probleem en ga nadenken over hoe we hier ons op voor kunnen bereiden. Want dit is nog misschien wel inderdaad prangender dan de quantumcomputer.
0: Misschien wel, juist omdat er wel een kans is dat dit in ieder geval verbetert. Hè. Kijk, op het moment dat je een slot of de cijfercode halveert en het is nog steeds heel lang, dan is er niks aan de hand. Maar blijf je dat met nieuwe trucs in het tempo dat AI dit nu doet, blijf je dat halveren, dan wordt het vanzelf inderdaad prangend. Ja, en hij doet eigenlijk aanbevelingen op 3 niveaus. 1 is inderdaad voor de protocolbouwers. En hij roept echt die bunkermode, ziet hij als, jongens, dit is het moment dat we moeten gaan nadenken over mogelijke oplossing. En ook voor grote spelers, beurzen, bewaarders, noemt hij dan een extra verantwoordelijkheid, juist om die processen goed op orde te krijgen. Nou, Mikko voorziet daar natuurlijk ook in Dora. En voor de gewone belegger zegt hij eigenlijk van, joh, kijk even goed wat voor soort adres jij gebruikt. Dus 3 adressen zijn kwetsbaar, of 3 soorten. Dat zijn die hele oude adressen, 2010 tot 2011 volgens mij. Ja. Dan staat die publieke sleutel namelijk letterlijk op de blockchain. Hele nieuwe adressen ook, de taproot adressen. En dus adressen die je hergebruikt. Omdat zodra je iets verstuurt, dan wordt die publieke sleutel ook bekend. Dus het is denk ik vooral een vraagstuk over hygiëne. Hoe gebruik jij je crypto? Welke adressen gebruik je en wat voor wallets gebruik je daarin?
1: En je noemde net al Dora, vind ik leuk. Want dat is dus de
0: cybersecurity wet voor de financiële sector.
1: Is die wet ook voorbereid op dit soort fundamentele veranderingen, zou ik maar zeggen?
0: De combinatie van Mika over bewaring, custody en het stukje cybersecurity.
1: Europese crypto-wet is dat.
0: En het stukje cybersecurity, die combinatie, die zorgt er natuurlijk wel voor.

0: dat partijen dit allemaal netjes moeten regelen en moeten nadenken en processen al in kaart hebben gebracht van joh, hoe werkt het als we dingen gaan verbeteren, verplaatsen, verhuizen naar andere type adressen.
1: En dat behuist dus ook, als je het hebt over echt fundamentele veranderingen in de cryptografie, de beveiliging van bijvoorbeeld crypto-netwerken.
0: Zeker, ja.
1: Okay, nou, dat is in ieder geval fijn. Als belegger, jij zegt, check je adressen. Niet in paniek. Het is niet zoals de coldcard hack van een tijdje geleden. Dat als je een coldcard wallet had, dat je heel snel moest bewegen. Anders werden je funds eraf gehaald. Maar dit is wel goed om je even in te lezen hier. Is dat het devies?
0: Nou, als belegger, als je crypto bij een dienstverlener hebt staan, hè, Bitwavo, Coinmerse, Bitonic, noem het op. Ja. En natuurlijk wel een microvergunde partij, dan hoef je niets te doen. Voor de meeste mensen die netjes een hardware wallet hebben, zou ik zeggen ook nu niet doen. Maar herken je jezelf inderdaad die groep waarvan een adres kwetsbaar is, ja, dan moet je even gaan opletten. En dan is het zonder tijdsdruk, met rust, goed beheerst. Ja. Verhuizen naar een nieuw adres uit je eigen wallet of een nieuwe wallet. Kleine testtransactie eerst doen. Maar vooral opletten en niet overhaast handigen, want dit soort angst roept altijd natuurlijk oplichters en scammers op.
1: Ja,
0: dus
1: die maken
0: de phishing mails, die maken daar gebruik van. Ga nu migreren, beveiligingsupdate, vul je seed dus nergens in. Dat zijn wel echt belangrijke dingen om nu niet overhaast te gaan handelen. Ja. Hij roept het op van joh, er is een mogelijkheid dat ooit in de toekomst dit kwetsbaar gaat worden. Daar zit heel veel meer voorzichtigheid in dan hey, bunker mode, let op. Dus ja, ga daar ook vooral nu niet overhaast op handelen.
1: Ja, precies. Nou ja, als je de reacties van wiskundigen op die zak met wiskundige problemen. Die anekdote ergens wordt een zak met wiskundige problemen die ergens gewoon
0: wordt uitgestort.
1: Neer wordt gedonderd en je doet er maar mee wat je wil. Als er zijn heel veel wiskundigen die zoiets hebben van god, dit is wel misschien wel het einde van ons vakgebied. Dat moeten we toch heel serieus nemen. En dan is dit voor de cryptowereld ook iets wat we moeten blijven volgen.
0: Voor encryptie in algemene zin, zou ik zeggen.
1: Precies,
0: maar ook zeker voor cryptografie en crypto. Ja.
1: We gaan het over iets makkelijkere dingen hebben. En daarna heb ik het natuurlijk over de prijsanalyse. Dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en analist bij Een Nieuwe Koers. Dag Tim.
2: Hallo Daniel.
1: Ja, wat is het? $83.500 per bitcoin. Het schommelt een beetje, soms 82, soms 84. Hoe kijk jij naar de koers op dit moment, Tim?
2: Ja, vorige week stonden we nog op $85.000 voor bitcoin. Dus ja, we zijn wel ietsjes omlaag. Maar over het algemeen zie ik vooral rust. De volatiliteit is dus wat lager. Er is niet zo heel veel prijsschommelingen. Altcoin domein houdt zich redelijk stabiel. Gaat wel ietsjes omlaag ten opzichte van bitcoin. Dus bitcoin boekt hier wel wat terreinwinst. Maar over het algemeen is het best wel rustig. Ook de derivatenmarkt ligt er rustig bij. De funding rate is gewoon vrij stabiel. Dus er is geen euforie, er is geen angst. Het is een beetje neutraal allemaal.
1: Ja, en als we dan naar de altcoin-markt kijken, toch waar iets over het algemeen iets meer risico wordt genomen. Ik zag daar best grote verliezen eigenlijk. Dat viel mij op.
2: Ja, er zijn hier en daar wel wat verliezen. Ook wel wat winsten. Het is maar net wie een beetje de aandacht heeft. Dus er zijn een aantal protocollen die dan wel een stukje wat harder gaan. Dus een NEAR-protocol, een layer zero. Maar aan de andere kant zie je ook alweer wat verliezen. Het is eigenlijk het eeuwenoude verhaaltje van het geld gaat van de ene plek naar de andere plek. Maar al met al komt er nog weinig geld echt in de altmarkt.
1: Ja, precies. De weinig nieuwe aanwas. We hebben een hele bak aan macro-economische huiswerk. De ogen van ons zullen vooral gericht zijn op de Amerikaanse inflatiecijfers. Waar kijk jij naar?
2: Ja, die inflatiecijfers is eigenlijk denk ik wel het grootste nieuwtje van dit week. Of aankomend nieuwtje. Morgen hebben we de CPI-cijfers, dus de consumenteninflatie. En de dag daarna hebben we de producenteninflatie. Verwachting is wel dat de inflatie wat op gaat lopen. Dus de markt prijst dat al wel redelijk in. Dat komt voornamelijk door energieprijzen. Men verwacht dat de benzineprijs vooral wat hoger oploopt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Het wordt echt even kijken naar wat de inflatie nu zegt. Want we zagen de afgelopen weken wel ook al de renteverwachtingen van de Fed heen en weer schommelen. Die staat nu weer ietsjes hoger dan dat die eerst stond. Dat kan daar best wel veel impact op hebben, ja.
1: Ja. Hey, en als je nou wat langere termijn naar de cryptomarkt kijkt, we zitten toch uiteindelijk ook weer een beetje op een kantelpunt. Het kan flink omhoog of flink naar beneden. Dat is toch een beetje het idee. Waar kijk jij naar de komende weken?
2: Nou, komende weken kijk ik vooral naar het niveau waar we nu nog net aan boven staan. $81,000, $82,000. Over het algemeen ben ik niet de grootste fan van technische analyse. Maar dat is toch wel een duidelijk niveau wat nu ontstaat. Het is de top van mei van dit jaar. En het was ook een topje waar we in september doorheen zijn gegaan. Zolang we die niet breken, vind ik er ook niks aan de hand. Maar over het algemeen ben ik best wel positief. We moeten ook niet vergeten dat we een fantastische derde kwartaal hebben gehad. Het beste derde kwartaal sinds 2017. Nou, dat zegt natuurlijk ook wel wat. We moeten niet vergeten dat we echt wel in een opwaartse trend zitten. Mensen beginnen nog net iets te vaak over, hebben we de bodem nu wel gehad? En ik zou eerder zeggen van laten we dat even in ieder geval achter ons en vooral kijken naar of we nu daadwerkelijk door kunnen stoten.
3: Precies. Nou, doorstoten, daar hopen we dan allemaal maar op. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Box 3, Mauro, daar gaan we het over hebben. Vorige week heb jij je position paper toegelicht vanuit de NVC. Dat ging eigenlijk over dat het toch een beetje oneerlijk lijkt hoe het Box 3-plan er nu ligt tussen crypto-partijen en reguliere TradFi-partijen. De Raad van State heeft inmiddels ook naar jullie position paper gekeken. Daar is wat veranderd. Wat was ook alweer het voorstel en hoe staat het er nu voor, Mauro?
0: Ja, de discussie ging natuurlijk over, eerst zou alles aanwasbelasting worden. Hè? Dus dat je elk jaar wordt afgetikt, ook als je nog niet verkocht hebt, moet je toch belasting betalen over de papieren winst. Ja. Nou, toen hadden wij al eerder in februari een position paper geschreven, dit vinden wij een onverstandig idee. Nou, we waren daar zeker niet de enige. En het kwam dus ook terug met, aanwas is een slecht idee, we gaan naar vermogenswinstbelasting. Ja.
3: Probleem opgelost
0: voor de crypto en de sector en edelmetalen en nog wat andere. Hè? Maar eigenlijk al voor alle financiële instrumenten zou dat dan het plan worden. En dat is heel gek, en dat hebben wij in ons position paper ook betoogd, is dat wij worden al genoemd in financiële regelgeving. Wij zijn al financiële dienstverleners, anders hadden we ook niet aan DORA, die cybersecurity wet, die voor de financiële sector alleen is, moeten houden. Dus het is heel gek om ons heel anders te behandelen, terwijl we eigenlijk jarenlang van het kabinet volwassen moesten worden en financiële instellingen moesten worden.
3: Dus de staatssecretaris die gooide crypto trouwens ook edelmetalen op één hoop met Pokémon-kaarten en cognac.
0: Ja.
3: Als je Pokémon-kaartenhandelaar bent, dan hoef je niet aan allerlei hele ingewikkelde cybersecurity-wetgevingen en zo te voldoen.
0: Nee.
3: Dat is wat anders. Gisteravond is er nog gedebatteerd over het belastingplan, Box 3. Is daar iets uitgekomen wat hoop geeft misschien voor jou?
0: Nee, het ging echt alleen over een aantal andere voorstellen, over de algehele dekking van het belastingplan wat dat betreft. Maar inmiddels is wel bekend dat wat jij al noemde, die novelle, dat is een stukje extra wetgeving wat dan toegevoegd moet worden. Ja, daar moet een advies van de Raad van State over komen en dat wordt op 28 oktober verwacht. En daarmee wordt dan in november verwacht dat de novelle door de Kamer kan om te stemmen.
3: Ja, maar neem ons eens mee, want jij, dit is gewoon, met een lelijk woord, het is gewoon ordinair lobbyen wat jij natuurlijk doet. En daar is niets mis mee. Jij schrijft dan dat position paper vanuit de NVC, vanuit de branchevereniging. Hoe gaat dat dan verder? Wie spreek je allemaal om toch je standpunt onder de aandacht te brengen?
0: Ja, ik was natuurlijk heel blij dat ik dat gelijk hier mocht verkondigen. Ja. En dat heeft ook zeker geholpen. En dat ik daarna eens een beetje alle kranten gestaan heb. Ik kreeg zelfs een bericht van mijn oma dat ik in het AD stond. Nou, dat had ik ook niet verwacht. Maar dus los van de kranten die we zelf benaderd hebben van dit is er aan de hand, dit is ons standpunt, willen jullie dat oppakken? Dat ging heel goed. En ik zag eigenlijk, ik zou bijna willen zeggen voor het eerst, dat iedereen het wel eens was met dat dit gewoon heel raar is en een heel slecht idee. Nou, vervolgens Kamerleden gesproken. Kamercommissie is het position paper ingediend. Het position paper naar de Raad van State gestuurd. En daar kregen we ook bericht van terug dat ze het inderdaad met aandacht hebben gelezen en mee gaan nemen in hun advies. Of in ieder geval in de behandeling om hun advies op te stellen. En hopelijk natuurlijk met een hele positieve uitkomst. Maar het is dus heel leuk om, of in ieder geval heel interessant om ook wat meer in Den Haag daarin rond te lopen en het reilen en zeilen daarvan te leren kennen. Ja. En merken dat ook wel er heel veel veranderd is in de afgelopen jaren. Dat er toch serieuzer en positiever naar gekeken worden. En nu hopelijk ook binnenkort door de staatssecretaris.
3: Ja, we hebben het feit dat de Raad van State ermee bezig is, wil nog niet zeggen dat het kabinet dat dan ook gaat meenemen.
0: Zelfs als ze een advies natuurlijk stellen, dan wordt dat nog wel eens naast het neergelegd. Maar wat het is, ze kunnen het in ieder geval niet meer negeren. Ja. Dat zou al heel positief zijn, natuurlijk.
1: Ja. Hey, en je zegt, je spreekt ook met de politiek zelf, met Kamerleden. Voorheen moesten wij toch nog wel eens constateren, ook in dit programma, dat de cryptokennis in de Tweede Kamer er viel een beetje tegen. Hoe ervaar je dat nu dan?
0: Ja, het is natuurlijk soms heel lastig dat Kamerleden nogal veel wisselen. En het kan soms ook positief zijn. Is ja. Dat er dus inderdaad wel in ieder geval, nou, de Kamerleden die gesproken hebben, je toch ook wel positiever naar kijken. En ja, we gaan ons blijvend ons best doen om ook te zorgen dat alle Kamerleden dit natuurlijk gewoon goed begrijpen.
1: Ja, maar als we kijken naar het politieke spectrum, wat zijn dan de partijen waarmee je praat? Of is het heel breed gedragen?
0: Nou, ja, dan kom je een beetje in het lobbyen natuurlijk. Kijk, het heeft natuurlijk nu niet zo heel veel zin om met een partij te praten die al een heel duidelijk standpunt heeft. Of die ja eigenlijk weinig relevant doet in de stemming straks. Dus je gaat je vooral focussen natuurlijk op de partijen waar ja de coalitie een meerderheid moet gaan gaan vormen.
1: Ja, oké. Dus dan hebben we het over Pro, Ja 21, SGP. Mag jij natuurlijk niet zeggen met wie je praat, maar dat vul ik even voor je in. Breder, hoe is er op het voorstel gereageerd? Want ik, ja goed, als je er toch met je boerenverstand over nadenkt, dan denk je, ja, iedereen is het hiermee eens. Want het is een heel rare situatie waar de cryptosector en de edelmetaalsector in is beland.
0: Ja, nou, echt heel positief. Het heeft denk ik veel voor ons betekend om ook de vereniging natuurlijk op de kaart te zetten, maar ook gewoon voor de sector als geheel. Los van dat wij natuurlijk dit positionpaper hebben geschreven, zijn er ook veel cryptopartijen en andere verenigingen die zich hebben aangesloten. Dus het initiatief steunen, ook uit de edelmetalen branche. Dus ja, heel breed, heel veel complimenten gehad over dat het toch een behapbaar, maar goed genuanceerd stuk is. En daar zijn we heel blij mee. Dus het mooiste compliment dat we denk gehad hebben is dat ze zeiden van ja, eindelijk een goed doordacht stuk in plaats van al dat geroeptoeter.
1: Ja, precies, ja. Hey, en heb je het idee dat we in Nederland voldoende, dat wil nog wel eens ontbreken in mijn hoofd, heb je het idee dat Nederland voldoende bewust is van de cryptosector, hoe groot die eigenlijk is en wat die oplevert?
0: Nee, duidelijk niet.
1: Hoeveel Nederlanders beleggen er in crypto?
0: Ja, dus er zijn bijna 2 miljoen Nederlanders die crypto bezitten. En dan kan ik me er af en toe aan storen op tv of op de radio, dat er dan wordt gezegd, ja, nou, voor die paar crypto-miljonairs, die moeten ze niet zo zeuren met dat ze nog 2 jaar in de aanwas moeten zitten.
1: Dat is onze eigen heb ik dat horen zeggen.
0: Klopt, ja, dat heb ik gisteren gehoord, ja. Nee, dus, en dan is dat vind ik dan jammer, omdat je daarmee echt een hele grote groep mensen die in de vermogensopbouwfase zitten, die gewoon naast wat aandelen, wat edelmetalen, ook wat crypto in de portefeuille hebben. We hebben, wat is het, bijna 1250 FTE in onze sector werken. We hebben miljarden onder beheer. We hebben jarenlang fors geïnvesteerd om ja, goede infrastructuur te hebben, gereguleerde financiële dienstverleners te worden. Dat moesten we. Ja, dan is het nu ook tijd om ons daarin serieus te nemen.
1: Ja, jullie staan onder toezicht van een toezichthouder die het allemaal erg serieus neemt.
0: Absoluut. Ja.
1: Dus ja.
0: Het is ook nog eens heel duur. Dat, absoluut.
1: Ja, dus dat voelt het heel.
0: Het is gewoon volwassen nu, dus ja, dan hopen we ook dat we zo behandeld worden.
1: Precies, ja. Nou, en dat zien we in alle facetten van ook de beleggingswereld. En dat is een prachtige brug die ik nu voor mezelf hier sla.
0: Zeker.
1: Naar de podcast die wij zo gaan opnemen. Want hier sluiten we het box 3 onderwerp maar weer even af. Dat ongetwijfeld krijgt dan nog een vervolg. Maar Mauro, waar gaan we het zo in de podcast over hebben?
0: Ja, we hebben Jeroen Blokland te gast. Niet voor het eerst. Hij is al 20 jaar professioneel belegger. En hij is voormalig hoofd van de multi-asset strategie van Robeco. Hij heeft ook zijn eigen multi-asset fonds inmiddels. Ja. Waar kwaliteitsaandelen goud en bitcoin in zitten. En we gaan vragen hoe het daarmee gaat, maar vooral ook ja, wat er met zijn nieuwe bijopgerichte fonds is, waar dan alleen maar goud en bitcoin
1: in
0: zitten.
1: Ja, dat is wel smakelijk. Dus je ziet de bitcoin en ook goud trouwens, maar met name bitcoin wordt steeds populairder als een bona fide beleggingscategorie. Ja. En Jeroen Blokland loopt daar toch een beetje voorop.
0: Absoluut.
1: Ex-Robeco-man, iemand die heel goed zit in de wereld van de echte de traditionele beleggingswereld. Zit in een hele hoge toren in Rotterdam, zoals dat dan gaat. Heel duur pand. en hij kiest er nu voor om een sound money fund op te richten. Ja. Met alleen goud en bitcoin.
0: En hij kan het gewoon heel goed uitleggen.
1: Hij kan het heel goed uitleggen. Hij praat graag. Dus daar gaan wij heel gezellig mee kletsen. Dat gaan we doen in de podcast dus. Want tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cryptodienstverleners, de NVC. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
2: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
3: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
1: En Arjan Elbers.
4: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
1: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
2: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood, hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En de Russische DJ is niet welkom op het Amsterdam Dance Event volgende week. Hij raakt in opspraak toen een berichtje van hem uitlekte waarin hij een Oekraïense DJ een gruwelijke dood toewenst. De consul van Oekraïne zegt tegen het AD dat hij hoopt dat andere Russische artiesten ook worden geweerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de aanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh heeft laten zien dat Saoedi-Arabië de rebellen maar niet kan verslaan. Hoe dat komt, bespreek ik zo met defensiespecialist Peter Weininga. Maar nu eerst het satellietnetwerk Starlink, waarop Oekraïne geheel steunt voor zijn verdediging en de begeleiding van drones, is een snelheid verlaagd. Eigenaar Elon Musk zegt dat dat niet door hem komt, maar door de Amerikaanse regering. President Trump ontkent dat.
8: We are helping them and we are sharing intel. We want the war to end.
7: Ik praat erover met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. Dag meneer de Hoop Scheffer.
9: Dag meneer Hammelburg, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag. Eerst eens eventjes, we hebben even een reactie gevraagd van de huidige secretaris-generaal Mark Rutte. En die is tweeledig, die zegt 2 dingen wat betreft intelligence en steun aan Oekraïne. Gaat alles zoals het ging, er is daar niets aan veranderd. Maar hij zegt dan ook over Starlink, dat is echt tussen de Amerikanen en Oekraïne. Wat vindt u van die reactie?
9: Ja, dat is een antwoord wat ik wel begrijp. Maar het kan natuurlijk niet het correcte antwoord zijn. Het functioneren of niet functioneren, minder functioneren van Starlink, dat gaat iedereen aan. Want dat betreft een kernelement in de oorlog, de agressieoorlog van Poetin tegen Oekraïne. Het is al uiterst merkwaardig dat dat in particuliere handen is en dat dus wij afhankelijk zijn van een particulier die dan weer Elon Musk, die dan weer naar zijn president verwijst. Maar ik vind het toch wel iets serieuzer dan uit dit formele, wat mij betreft begrijpelijke antwoord van de NAVO blijkt.
7: Ja, Musk zegt zelf trouwens, het is wel mijn systeem, maar ik zit niet aan de knoppen.
9: Dus dat hij zit indirect natuurlijk wel aan de knoppen, want hij is verantwoordelijk voor het systeem, hij is eigenaar van het systeem. Ja. Maar goed, het kan best zijn, maar dat weten we niet, dat Elon Musk instructie heeft gekregen uit het Witte Huis dat die snelheid moet worden verlaagd, of dat er andere technische ingrepen moeten worden gedaan. De president zegt dan weer iets anders, maar dat is ook niks nieuws.
7: Nee. Lange tijd waren Trump en Zelensky op het oog wel weer oké met elkaar. En nu heeft Trump toch, naar ons gevoel, met deze kwestie toch weer behoorlijk laten vallen. Eerst met die dieseldeal met Rusland en nu met Starlink. Wat maakt u hieruit op?
9: Dat de Amerikaanse president niet alleen niet weet hoe die van zijn oorlog in het Midden-Oosten af moet komen. Een regio die steeds verder uit de hand loopt. Maar dat hij ook niet weet hoe hij hieruit moet komen. En tegenstrijdige signalen afgeeft. We hadden een paar dagen geleden weer het voorbeeld van de deal die er zou bestaan over het niet verder aanvallen wederzijds van energieinfrastructuur. En de uitspraken waren nog niet gedaan of de Russen voerden ballistische raketten af. Kortom, de president die bij zijn aantreden zei dat hij deze oorlog in 24 uur zou beëindigen, die zit met zijn hoofd in de strop in het Midden-Oosten en ook in Oekraïne. En probeert met toch af en toe wat vreemde bokkensprongen de situatie te beïnvloeden. Maar als dat ten koste gaat van de democratisch gekozen president van Oekraïne, en de grondwet van Oekraïne staat geen verkiezingen toe in oorlogstijd, en staakt het vuren wat Zelensky heeft aangeboden om verkiezingen te houden, wordt niet gehonoreerd, dan is het boekje met oplossingen ongeveer wel vol.
7: Ja. De midterms zijn aanstaande, 3 november. Denkt u dat dit ook echt een soort afleidingsmanoeuvre is voor dat moment?
9: Nou, de dieseldeal is dat zeker. Al begrijp ik dat dat slechts gaat over 10 dagen consumptie ongeveer van diesel. Maar als ik dan vanmorgen in de kranten lees dat de inflatie weer behoorlijk is opgelopen, dat zal zeker geen dempend effect hebben op de prijzen.
7: Nee, dan is het 3,6 of 3,7?
9: Ja, 3,7. Ja, 3,7 lees ik zelfs. Ja. En dat is weer 3 of 4 tienden hoger dan vorige maand. Dus dan krijg je straks ook weer de discussie met de Fed, met meneer Wars, die de rente absoluut niet mag verhogen. Die moet omlaag, terwijl hij eigenlijk omhoog zou moeten. Maar los daarvan, de dieseldeal is uiteraard op de midterms gericht. Want ja, dat is wat kost mij diesel en benzine, wat kost mij dat per gallon aan de pomp. Ja. En dat is, als ik het goed heb begrepen, normaliter wordt $4 als redelijk hoog beschouwd. En nu is het dichter bij 6 dan bij $4 per gallon.
7: Ja, het is zelfs over de 6 al in een aantal staten. En heel veel Amerikanen, vooral de boeren bijvoorbeeld, hebben daar enorme last van. Want al hun machines die draaien op diesel. Dus het is echt een enorme. Het heeft enorme invloed, is het gesprek van de dag. Nog iets, meneer De Hoop Scheffer. Trump heeft ook gedreigd om een einde te maken aan het Pearl-initiatief. Dat is het inkoopprogramma waarbij NAVO-landen Amerikaanse wapens kopen voor Oekraïne. Wat kunnen daar de gevolgen van zijn?
9: Die kunnen buitengewoon ernstig zijn. Want dat is inderdaad het enige kanaal via de Verenigde Staten waar wij aan die wapens moeten komen als Europeanen. Dus als dat stopt, dan heeft dat hele ernstige consequenties voor Oekraïne, voor de oorlog en voor de afloop van die oorlog. Dus als dat bewaarheid zou worden, dit dreigement, bevinden we ons toch wel in een crisissituatie, denk ik, voor zover dat niet al het geval is. En dan zal Europa, dan zullen wij in Europa onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. En dat wordt er natuurlijk dan niet makkelijker op.
7: Nee, want we hebben niet alles wat we moeten leveren. Simpelweg omdat we het niet maken, niet hebben. We hebben ook een heleboel wel. Hè? Het is niet zo dat we compleet machteloos zijn.
9: Nee, dat is bepaald niet het geval. Maar de zorg is natuurlijk al, bestaat al, dat de president zoveel van zijn hele moderne wapentuigen in het Midden-Oosten verschoten heeft en wie weet aan het verschieten blijft. van de PV's tot de E-Tech'ems en hoe ze allemaal heten mogen. Ja, ja. Dat die voorraden natuurlijk sowieso al eindig zijn. En dat wij in Europa, afgezien van, als ik het goed heb, een licentieovereenkomst in Duitsland, maar ook dat kost tijd, die Patriot missiles nauwelijks of niet produceren. Dus als Pearl is ook het anker van Mark Rutte. Pearl is het NAVO-anker om Oekraïne militair op de been te houden.
7: Ja. Hij heeft het zelf in juni vorig jaar uitonderhandeld, hè, ook met Trump. Dus ja. het is ook een beetje ja, zijn baby, ja.
9: Absoluut, en tot zijn krediet. Mark Rutte heeft dat geweldig gedaan vorig jaar. Dus hij is eigenlijk indirect de eerste aangesprokene als zijn Pearl-programma, ik kan het ook iets amenderen, ons Europese Pearl-programma, met alle financiële verplichtingen die daar voor ons aan vastzitten, als dat zou eindigen. Dat is redelijk desastreus.
7: Ja, we spreken elkaar gelukkig heel vaak, meneer de Hopscheffer, in dit programma. En dan hebben we het altijd over de vraag, de laatste tijd, is Amerika nou nog een bondgenoot of niet? En tot nu toe hebt u altijd gezegd, jawel, dat is het toch wel. Na dit alles en nu alles dit speelt, is Amerika nog steeds loyaal aan ons?
9: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik beantwoord die vraag toch, als ik met u praat en meer in het algemeen, met ja. En dan haak ik even aan bij de Supreme Allied Commander Europe, de SACEUR, generaal Grinkiewicz. Wat hij heeft gezegd op een security forum in Polen afgelopen week. Het bekende Blake, Blunt en Blok. Blok, Blunt en Break verhaal. Met daar zeer uitdrukkelijk bij. Wij zijn er, wij Amerikanen. Want die generaal is ook commandant van Amerikaanse troepen in Europa. Wij zijn er. Ja, dat zijn teksten, weet ik uit ervaring. En weet u ook, meneer Hammelburg. Daar heeft iedereen zijn plasje overheen gedaan. Om het zo te formuleren. Ja, ja. Dat verzint die generaal dus niet. Dat is woord voor woord is dat afgestemd. Maar, dan komt mijn kwalificatie. Als je naar de president luistert, maar dat is over het algemeen 's middags weer iets anders dan 's avonds en weer iets anders dan de volgende morgen, dan is er uiteraard van tijd tot tijd ook bij mij gereden aanleiding voor twijfel. Als u mij deze kernvraag stelt. Maar goed, ik hou me dan maar voor het moment vast aan de Supreme Allied Commander Europe, de hoogste militair van de NAVO, die dit, wat dit betreft, zonder restricties uitspreekt.
7: Ja. We komen straks nog.
9: Dat was een dubbele boodschap. Dat was natuurlijk een boodschap naar Poetin in het Kremlin, maar dat was ook een boodschap naar ons als bondgenoot.
7: Ja. We komen straks nog wel even op terug, hoor, want dat is natuurlijk een belangrijk en ook niet zo gebruikelijk moment, zo'n toespraak. Wat betekent, meneer de Hopscheffer, deze ommezwaai van Trump, als je daarover kunt spreken? Ja, u hebt gelijk, hangt van het moment van het etmaal af, maar oké. Wat betekent de ommezwaai van Trump voor ons in Europa?
9: Nou, het woord omzwaai vind ik dan weer, verontschuldiging voor mijn nuance, ik vind het woord omzwaai vind ik weer te ver. Bedoelt u dan de omzwaai in de richting van de generaal, of bedoelt u de omzwaai in de richting van alle opmerkingen over Oekraïne? Hij zwaait permanent.
7: Ja.
9: Ik zie geen omzwaai in de richting van de vraag die u mij stelde over artikel 5. Daar blijf ik een plusje zetten. Ja. Met de kwalificatie die ik daar zojuist aan gaf.
7: Nou ja, maar ik bedoel, maar ik bedoel eigenlijk Pearl en de twijfel over of hij wel of niet een rol speelt in dat hele Starlink-verhaal. Dat zijn allemaal dingen die ingaan tegen, laten we zeggen, de loyaliteit met Oekraïne. En dat kan niet anders dan dat daar moeten wij over nadenken. Dat bedoel ik eigenlijk met ommezwaai.
9: Oh, zeker. Het is mij helder inderdaad wat u bedoelt. Dat is wel een omzwaai als dat het verhaal blijft. Want u weet, meneer Hammelburg, dat er ook een pakket nieuwe sancties klaar ligt in de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Mede ter ere van de overleden Senator Graham. Dat voorziet in hele scherpe en strengere sancties vis-à-vis Rusland. Dus ja, ik kom eigenlijk terug op mijn opmerking. Is het een ommezwaai? Ja, als Pearl stopt, is dat een enorme ommezwaai. En ik heb dat net desastreus genoemd. Maar goed, ik ben er met deze president nooit van overtuigd dat wat hij gisteren heeft gezegd vandaag nog relevantie heeft. Dus laat ik me aan die strohalm dan maar vasthouden, wat Pearl betreft.
7: Ja, wij zeggen vaak tegen elkaar, bij Trump verandert de mening ongeveer elke 6 minuten. Dus je moet uitkijken voordat je je commentaar hebt uitgesproken, is de waarheid alweer net verschoven. Dus we moeten inderdaad, dat heeft ook zo'n positieve kant. Eerlijk is eerlijk, soms valt het allemaal wel weer mee. Maar goed, het kernpunt voor ons is of Oekraïne op de been kan blijven. We zijn er tot nu toe steeds maar in geslaagd. En of de Amerikanen nu een beetje meewerken of een beetje tegenwerken. Of we in staat zijn om, als dat nodig is, Oekraïne voorlopig althans op de been te houden. Wij dus.
9: Ja, allereerst kom je dan in de discussie over grijze zone oorlogvoering, over hybride oorlogvoering. En het toenemende aantal incidenten. En de manier waarop ook de generaal die ik net noemde, Grinkiewicz, daarop reageerde. We hebben natuurlijk het NAVO-verdrag, we hebben artikel 4. Mijn veiligheid wordt bedreigd. We hebben artikel 5. 1 keer ingeroepen in de historie van de NAVO. Artikel 4 en 5 zijn nooit geschreven voor een scenario van wat ik noem grijze zone oorlogvoering. Het beschieten van schepen in de Zwarte Zee, de Leipzig drone. Dus we zullen, wat dat betreft denk ik dat we bereid zouden moeten zijn een stap te zetten. We zullen verder moeten leren als Europeanen, ook in die grijze zone, te escaleren. Ik zou er een voorstander van zijn, en dat roep je natuurlijk niet van de daken, maar dat doe je gewoon, om onze cybercapaciteit ook in offensieve zin in te zetten. Het licht kan best eens een paar uur of een paar dagen uitgaan in Jekaterinburg, in Sint-Petersburg of Moskou. Ja. Er zijn andere hybride middelen van onze kant zijn er denkbaar.
7: Ja, er zijn militaire varianten van wat er met Albert Heijn is gebeurd. He? Dan plotseling zie je de kwetsbaarheid van de samenleving.
9: Enorm kwetsbaar. Onze samenleving is zoals op Klingendaal terecht wordt gezegd, is een just-in-time samenleving. De lactosevrije yoghurt wordt om 2:50 'smiddags bezorgd en niet om 3:50. En we moeten van die just-in-time samenleving, en dat geldt niet alleen voor Albert Heijn en de Jumbo en de Lidl, moeten we naar een just-in-case samenleving. En dat is heel moeilijk voor onze democratieën, want dat vereist een in het Duits zegt omdenken. Wij hebben tussen onze oren zitten vrede, stabiliteit en rust. Ja. En het gevolg van zo'n Albert Heijn voorbeeld is dat we niet goed zijn voorbereid op dat soort scenario's. En dan kunnen anderen ook komen. Maar ik breid het één fase uit die nog moeilijker is. Nou komt er een drone en die landt niet in een weiland, maar die landt op een kleuterschool. En op die kleuterschool komen kinderen om. Kijk, dan komt de vraag, en die drone is, dat moet ik er dan bij zeggen, wij kunnen aantonen dat die drone uit Rusland komt. Kijk, dan zit je in die grijze zone oorlogvoering, in een nog lastiger pakket dan waarin we nu al zitten, want dan zul je toch moeten reageren. En dan zeg ik, dan zou je met Ivo Daalder in Amerika en anderen, dan zou je bereid moeten zijn de brug over te gaan naar escalatie, en bijvoorbeeld je offensieve cybercapaciteit kunnen gaan inzetten tegen Rusland.
7: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat.
10: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
7: Ja, minister van Defensie Zilkers, vorige week in de Tweede Kamer. Niet alleen je Zilkers, maar ook de Britse premier Burnham gebruikte dat woord enemy om Rusland te duiden. Wat vindt u daarvan?
9: Ik vind het toch persoonlijk, ik heb er lang over nagedacht, vind ik het niet handig. Ik leg dat uit. Is het Russische volk niet onze vijand. Maar B, belangrijker is, woorden doen ertoe. En als u als journalist van Helmond Burg en ik als duider in dit gesprek over het over Rusland en als de vijand hebben, dan heeft dat verder geen consequenties. Maar als een minister dat doet, dan heeft dat wel in die zin consequenties dat u dan met uw microfoon of camera naar de Duitse bondskanselier gaat en aan de Duitse bondskanselier vraagt: bent u het daarmee eens? Is Rusland onze vijand?
11: Ja.
9: En dan durf ik u wel te zeggen dat de Duitse kanselier dat niet zal bevestigen. Nee. En de Griekse premier ook niet en de Spaanse premier ook niet. Met andere woorden, ik vind het nou ook weer geen reden om alle stormballen te hijsen. Maar woorden doen ertoe.
11: Ja.
9: En ik vind het woord vijand in dit opzicht een onhandige woordkeuze. Want als je blijft roepen, ze zijn onze vijand en je handelt niet, ja, dan wordt dat woord vijand ook wel een redelijk leeg begrip.
11: Vindt u Rusland een vijand?
9: Ik vind Rusland een vijand. Niet, maar daar zeg ik bij, niet het Russische volk. Nou, dat zei minister Jessel dus, zei dat ook erbij. Maar als ik dat voor uw microfoon roep, dan kan ik dat rustig kostenvrij zeggen. En mijn punt is, in de diplomatie heb ik geleerd dat woorden er enorm veel toe doen. En dan zou ik, laat ik het nou zo formuleren, dat woord vijand niet hebben gebruikt. Wel agressor. Het viel mij bij de generaal Grinkiewicz, de Supreme Allied Commander, ook op dat hij het wel in de Q&A bij de vraag en antwoord na zijn speech over Rusland had, maar hij benoemde niet Rusland als de vijand.
11: Nee.
9: En in het Kremlin wordt dan genoteerd, nou, het is een interessante discussie, want de helft heeft het over we zijn de vijand en de helft niet. Dat cadeautje pakken wij uit, want men is weer eens verdeeld in Europa en in de NAVO.
11: Ja, we laten de generaal heel even horen.
12: My theory of victory is simple. We will block the initial attack. If the attack persists, we will blunt it and prevent enemy advance. And if required, we will break the enemy's forces and the operational warfighting system that is arrayed against us.
11: Ja, en nogmaals, belangrijk is denk ik wat u zei. Hij staat daar namens alle NAVO-leden, ook namens de Verenigde Staten en dus ook namens president Trump.
9: Exact. Deze speech heeft het bureau, de Resolute Desk, zoals dat daar heet, zoals u weet, van de president, zeker gepasseerd. Maar dat geeft dus bij deze president geen garantie dat hij morgen niet wat anders roept. Die kwalificatie moet je er altijd bij bedenken. Maar ik vond dit een vertrouwenwekkend signaal naar ons toe als bondgenoten. En ik vond het een terecht en krachtig signaal naar Poetin.
11: Ja.
9: Met die drie slag. Blok, break en blunt. Blunt en break.
11: Tegenhouden, afzwakken, breken. Het klinkt voor, laten we zeggen, de leek een beetje abstract. Schrikt dit Poetin wel af?
9: Nou, vooralsnog, dat is interessant dat u die vraag stelt, want we hebben het vaak natuurlijk, ook u en ik, over de vraag wat wij vinden van onze afschrikking en of die nog functioneert. U zegt nu terecht en stelt mij de vraag, ja, de cruciale vraag is, functioneert die afschrikking nog in de ogen van Poetin? En dan denk ik dat dat nog steeds het geval is. En dat zo'n opmerking van de generaal daarbij helpt om dat nog eens heel duidelijk te onderstrepen. We moeten ons er wel bij bedenken dat wat de generaal daar zegt hopelijk nooit in de praktijk zal moeten worden gebracht. Maar als het moet, dan moet het. En dan moeten we ons als Nederlanders ook realiseren dat als je de Baltische landen noemt, wij daar direct bij betrokken raken en zijn.
11: Ja, en dat is een voorbeeld, daar hebben we het al vaker over gehad. Dat is best realistisch, hè? Dat zou kunnen gebeuren. En dan moet je de vraag stellen, en daarom vond ik het een interessante speech. Oké, wat zijn dan onze principes? En dan is die drieslag toch wel duidelijk.
9: Dan is die drieslag duidelijk, maar dan kom ik weer op een ander heel belangrijk element terug. En dat is binnenlands politiek van aard, hier in Nederland, maar in de gehele NAVO. In zo'n scenario, ik acht het niet erg waarschijnlijk, maar u zegt terecht ook niet onmogelijk. In zo'n scenario ontstaat natuurlijk onmiddellijk, NAVO is een politieke organisatie, het politieke debat, hoe gaan wij reageren? En dan moet je, en daarom is wat tussen de oren van de Nederlandse, Duitse, Britse, et cetera, burger zich afspeelt na decennia lang vrede, dan is het ongelooflijk belangrijk dat daar politieke steun voor gegenereerd kan worden. Want want we zijn tenslotte allemaal in de NAVO, zijn we democratieën. Nou gaat het Nederlands parlement in een artikel 5 scenario, komt het niet aan op artikel 100 brieven en andere ingewikkeldheden die normaal terecht als voorwaarden worden gesteld. Maar je zult toch wel als kabinet in Nederland en als Britse premier en overal in de NAVO je politieke dekking moeten verzorgen in zo'n scenario. Ja. Wij gaan optreden.
11: Ja. Nou, laten we hopen dat het in de wereldpolitiek en in elk geval in de militaire wereld geen Albert Heijn scenario wordt. Dank Jaap de Hoop-Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood. Hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En de Russische DJ is niet welkom op het Amsterdam Dance Event volgende week. Hij raakt in opspraak toen een berichtje van hem uitlekte waarin hij een Oekraïense DJ een gruwelijke dood toewenst. De consul van Oekraïne zegt tegen het AD dat hij hoopt dat andere Russische artiesten ook worden geweerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Saoedi-Arabië mag dan heel veel geld hebben en ontzettend veel Amerikaanse wapens. Het lukt het land maar niet om de Houthi-rebellen te verslaan.
7: The Yemeni armed forces carried out, with God's help, a major military operation targeting Aramco in Dahran, in the eastern area, King Khalid International Airport and Aramco refinery in Riyadh, using a large number of ballistic and cruise missiles, as well as drones.
6: Ja, dat was een generaal van het Houthi-leger. Bij een aanval op de Soedische hoofdstad Riyadh, waar hij het over had, vielen 18 doden, raakten honderden mensen gewond. En dan had je ook nog een aanval op het kantoor van Aramco. Ik praat erover met kolonel buitendienst Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Peter.
8: Hey Bernard, goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag. Die aanvallen op de luchthaven van Riyadh en het hoofdkantoor van de oliegigant Aramco. Hoe komt het dat de Houthis zoveel schade hebben kunnen aanrichten?
8: Nou, in de eerste plaats moeten we de Houthis niet onderschatten. Ze staan bekend als rebellen, maar ze zijn eigenlijk heel goed georganiseerd. Hebben inderdaad op basis van Iraanse hulp een behoorlijk uitgerust militaire factie. Zijn ook in staat om met behulp van Iraanse technologie zelf wapens te bouwen. En ja, ze zijn dus ook in staat die over een langere afstand in te zetten tegen bijvoorbeeld het vliegveld bij de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Wat ze de afgelopen keer al hebben laten zien. En overigens in het verleden ook al eerder hebben laten zien.
6: Zeker, met een operatie naar de rij toen, herinner ik me. Enorme aanval, ja.
8: Ja, ja. Ja.
6: Maar goed, de vraag is, hoe lukt het ze? Want volgens persbureau Reuters gaven de waarschuwingssystemen rond het vliegveld geen melding van inkomend gevaar. Ze zijn met hun raketten er doorheen gekomen. We komen direct te spreken over de enorme militaire macht waarover Saoedi-Arabië beschikt. Hoe kan dit allemaal?
8: Ja, dat is een groot vraagteken natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat de Saoedi's vooral nu gericht zijn op Iran. Iran heeft de regio regelmatig beschoten, ook doelen in Saoedi-Arabië. En dat ze met hun luchtafweer met name gefocust zijn op Iran. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je achterdeur niet meer in de gaten hoeft te houden. Want ja, de vrede met de Houthis was alleszins getekend. Er was weliswaar een bestand. Maar dat hebben de Saoedi's zelf verbroken. En op zo'n moment kunnen ze natuurlijk ook verwachten, hadden ze kunnen verwachten in ieder geval, dat de Houthis terug zouden slaan. En dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. En hoe dat dan precies kan, waar dat precies aan ligt, ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar het is wel zo dat de Saoedi's, ondanks het feit dat ze overmoedigd, ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar het is

0: ze willen in feite de macht overnemen in Jemen. En de Saoedi's zijn hun voornaamste vijand. De Saoedi's die hangen het salafisme aan. Hè. Dat is een behoorlijk fundamentele stroming binnen de Soenitische islam. En de Houthis zijn in feite Shiïten, Zaida-Shiïten noemen ze dat dan. In iets andere profeet hangen ze weer aan dan de Iraanse Shiïten. Maar ja, die zien het salafisme als een bedreiging. Saoedi-Arabië heeft in het verleden wel geprobeerd dat salafisme over Jemen uit te rollen. En dat is een van de redenen dat de Houthis in opstand zijn gekomen.
1: Ja, het is een soort van eeuwige strijd. Dat wil zeggen, sinds de 7e eeuw moet ik zeggen, tussen die Soenieten en Shiïten. Maar het verschil is natuurlijk dat de Iraniërs zijn geen Arabieren en de Shiïten in Jemen wel. En in het verleden was dat nog wel eens een reden om die banden niet al te hard aan te trekken. Maar daar zijn ze dus overheen gestapt, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat denk ik wel. De Iraniërs steunen meerdere Arabische Shiïte facties. Denk aan Irak, denk ook aan Hezbollah in Libanon. En denk ook aan Hamas. Hamas is eigenlijk een Soenitische beweging. Ja. Maar ja, die is anti-Israël, dus die wordt door Iran gesteund. Hè. Hier geldt ook weer, de vijand van uw vijand is mijn vriend. Dus ja, en dat geldt bij de Houthis net zo goed.
1: Ja. Het conflict met een soort van onderbreking duurt toch bij elkaar een jaar of 11. Dat is niet niks. Maar zo heftig als nu is het. Ja, je noemde het terecht, er zijn wel eerder grote aanvallen geweest. Maar het is toch niet. Het is nu wel heel heftig.
0: Nou ja, het komt nu bij de toch al instabiele situatie in het Midden-Oosten natuurlijk. Met betrekking tot Iran in dit geval. Waar de oorlog in feite ook nog niet voorbij is. Dus als dan op datzelfde moment de Houthis op zo'n manier terugslaan en heel effectief terugslaan richting Saudi-Arabië, weet je, dan is het wel een extra factor om je zorgen over te maken. Ja. Bovendien hebben de Houthis ook laten zien, en dat maakt het denk ik nog wel weer prangender, ook voor het Westen, is dat de Houthis, net zoals de Iraniërs met de straat van Hormuz omspringen, ook de straat van Bab el-Mandab bedreigen kunnen. En wat ze ook in het verleden hebben laten zien. En misschien zelfs effectief afsluiten. Met andere woorden, daar zit ook een element wat voor het Westen van belang is, waarom we ons zorgen moeten maken over deze oplaaiende strijd tussen de Houthis en de Saoedi's.
1: Ja, laten we nou eens kijken naar Saoedi-Arabië. Een enorm rijk land. Amerika is 's werelds grootste wapenexporteur. En van die wapenexport gaat het meeste naar Saoedi-Arabië. 12-15% van die militaire export. Hoe ziet hun krijgsmacht eruit? Want dat is enorm.
0: Ja, het is enorm inderdaad. En je kunt je ook afvragen of het allemaal nodig is natuurlijk. Hè? Want zoveel vijanden hebben de Saoedi's eigenlijk niet. Maar ja, het deel van dat wapentuig in het Midden-Oosten, dat geldt niet alleen voor Saoedi-Arabië, is ook om vooral indruk te maken op de ander. Dat heeft een beetje een tribale oorsprong, zeg maar. Je rust je uit met heel veel middelen, zeg maar. Je laat ook zien, zeg maar, aan de wereld dat je daar iets mee kunt. En daarmee kun je de ander dan, afschrikken of juist gewoon imponeren. Dus daar, dat zit er een beetje in. Of je daarmee effectief een oorlog kunt voeren zoals wij dat in het Westen, met onze drang naar effectiviteit en efficiëntie gewend zijn, dat is maar zeer de vraag. Ja. Want de cultuur is totaal anders dan die van ons.
1: Nog even dat leger. Ik zie lijsten met F-15's, Apaches, Black Hawks, Patriots, enorme hoeveelheden. Er is een order van, 48 stuks F-35 gevechtsvliegtuigen. Dat is maar wat. En als ik jou goed begrijp, is dat ze kunnen er eigenlijk niet veel mee. Ik lees ook dat het onderhoud van bijvoorbeeld de gevechtsvliegtuigen wordt door Amerikanen en Britten gedaan, maar dat kunnen ze helemaal niet zelf. Kun je zeggen gewoon, het is een zeer goed geoutilleerd leger, maar het is gewoon een slecht leger?
0: Ja, slecht. Weet je, het is in ieder geval minder goed dan je op basis van de

0: uitrusting met al dat moderne spul zou kunnen verwachten. Bovendien, moderne wapens, daar moet je ook wel een kleine kanttekening bij plaatsen. Want niet iedereen krijgt dezelfde F-35 als wij bijvoorbeeld.
1: Nee.
0: Daar moet je echt een trusted ally voor zijn. Daar zitten spullen in die zo geheim zijn en capaciteiten die zo bijzonder zijn, dat ze dat niet zomaar aan iemand geven waarvan ze denken, ja, die is nu al voor ons, maar die kan zich ook tegen ons keren. En de vraag is, blijft het wel in goede handen? Is het wel vertrouwd? Dus het kan zijn dat de F-35 die zij kopen een stukje minder capabel is dan die wij bijvoorbeeld hebben gekocht.
1: Ja.
0: Daar moet je ook naar kijken.
1: Ja.
0: En voor de rest, ja, inderdaad. Het is vooral een show of force, zou ik bijna zeggen, met de nadruk op show.
1: Ja, ik snap het. Maar je kunt toch zeggen, het instapmodel van de F-35 is toch nog een heel indrukwekkend apparaat. He, dus dat. Maar goed, los daarvan. Je kijkt naar het leger, maar als ik goed begrijp, kijk je eigenlijk naar twee legers. Je hebt de Nationale Garde, die valt onder de Saoedische kroon en is ook vooral opgezet om die te bewaken tegen gevaren van binnenuit en niet zozeer tegen het buitenland. En dan heb je de gewone krijgsmacht, die valt onder het ministerie van Defensie, maar die werken dan niet goed samen. Snap ik ook niet. Weet jij hoe dat zit?
0: Nou ja, laat ik zo zeggen, daar zijn ze niet alleen. Hè. Kijk naar de Islamitische Revolutionaire Garde in Iran. Dat is ook een leger naast het reguliere leger in Iran. Dus dat komt in meer landen voor. Die is bedoeld om de revolutie te beschermen en natuurlijk ook het regime. En dat zie je in meerdere landen. Ook Saddam Hussein had een Republikeinse garde die eigenlijk vooral bedoeld was om zijn regime te beschermen. Dus dat komt vaker voor. Dus dat dit gebeurt. Twee militaire elementen die niet helemaal dezelfde belangen nastreven. Want de bescherming van het Koningshuis is toch iets smallers, zeg maar, qua doelstelling, dan bescherming van het land. Dan heb je wel vaker dat daar wrijving tussen is. Dus dat verbaast mij op zich niet.
1: Ja, even de positie van Amerika bekijken. In het verleden, nog niet zo lang geleden, heeft Trump wel eens opdracht gegeven tot een aanval op de Houthis. Maar op dit moment is mijn indruk dat kroonprins Bin Salman, de feitelijke machthebber, een beetje aan het bedelen is om Amerikaanse steun. En dat Trump zegt, sorry, nu even niet.
0: Ja, kijk, de Amerikanen zitten zelf natuurlijk ook met een probleem. Hè. Ik bedoel, ze hebben heel veel verschoten in de oorlog met Iran aan verdedigingsmiddelen. Middelen om Amerikaanse bases of troepenlocaties in het Midden-Oosten te beschermen en in aanvalswapens. Dus ze hebben zelf moeite om hun voorraad weer op peil te krijgen. En daar hebben natuurlijk bondgenoten last van. Saudi-Arabië, maar ook bijvoorbeeld wij in Europa en zeker ook de Oekraïners. Die zitten met smart te wachten op luchtverdedigingswapens. Dus iedereen heeft daar last van. En nu zie je gewoon dat de Amerikanen toch zeggen bij zichzelf, zo, ja, weet je, onze voorraden zijn kritisch. Amerikaanse generaals hebben er een tijdje geleden vooraan de bel getrokken. En dat betekent dat ze behoudend zullen zijn met het delen daarvan.
1: Ja, Saudi-Arabië heeft nog niet zo lang geleden het zogenaamde Mekka-pact gesloten, samen met Turkije en Pakistan. En ik weet niet precies wat dat nou inhield, maar ik dacht, ja, dat is een militaire organisatie en die zal wel een soort van, weet ik wat, artikel 5-achtige constructie hebben. Als er een aanval komt, dan helpen de anderen. Maar daar horen we niks van, hè?
0: Nee, er zit inderdaad een artikel 5-achtige constructie in. Beetje afgekeken van de NAVO, zal het. Dat betekent in feite dat als een van die drie landen wordt aangevallen, ze de andere twee te hulp zullen komen. Het lastige daarbij is natuurlijk dat Pakistan in feite een sluimerend conflict heeft met India. Ik verwacht niet dat de Saoedi's de Pakistani te hulp zullen komen om tegen India te vechten. En ja, ik bedoel, Saudi-Arabië had al een sluimerend conflict met de Houthis. Nu heeft Saudi-Arabië de afgelopen weken zelf besloten om het bestand te verbreken en de Houthis weer aan te vallen. Dus in die zin kun je niet zeggen dat er sprake is van een aanval die is uitgelokt begonnen, zeg maar, een oorlog die is begonnen door de Houthis met een aanval op Saudi-Arabië. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat dat artikel in dit geval niet werkt.
1: Nee.
0: Maar ja, weet je, er zitten wel lastige dingen in. Ja. Turkije is een NAVO-land. Dat kan dus ook betrokken raken bij een oorlog rond Pakistan of Saudi-Arabië. Dus ik vind het een beetje een merkwaardig pact. Het zijn drie landen, wel alles drie moslimlanden, maar toch landen die eigenlijk hoegenaamd niets met elkaar gemeen hebben. Ook ver uit elkaar liggen, geografisch gezien. En toch is er dan zo'n pact ontstaan.
1: Ja. Oké, nou, tenslotte, want dat gaat ons het meest aan. De straat van Hormuz is feitelijk dicht. En je kunt zeggen, door de verovering van die eilandjes bij de straat van Bab al-Mandab hebben de Houthis ook de Rode Zee afgesloten, of zo goed als afgesloten. Dat is heel schadelijk voor de hele wereld, ook zeker voor het Westen. Hoe kan dit conflict nou een halt worden toegeroepen?
0: Ja, in feite begint dat natuurlijk bij Trump en trouwens ook Netanyahu. Want het is de oorlog tegen Iran is eigenlijk Netanyahu's oorlog en daar heeft hij Trump in meegesleept. En Trump moet gewoon zijn troepen terugtrekken. Het lastige is dat op verlies gaat lijken. Want hij heeft in feite niet de doelstelling die hij had geformuleerd bereikt. Er is weliswaar is het regime beschadigd in Iran. Het is verzwakt, maar het is nog steeds aan de macht. En de Iraniërs zijn nog steeds in staat om flink van zich af te slaan. Alleen, Trump komt geen stap verder op deze manier. Dus hij moet een politieke overeenkomst sluiten, een diplomatieke overeenkomst sluiten met Iran. Alleen, als hij dat op dit moment doet, dan lijkt het alsof hij verloren heeft. En dat wil hij niet. En dus blijft hij voortmodderen. Maar in feite ligt de sleutel tot de oplossing, tot het stoppen van dit conflict, en daarmee ook het conflict met de Houthis, denk ik, toch bij Donald Trump.
1: Ja. Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de tijden van Joe McCarthy lijken te herleven. Communisme speelt een belangrijke rol in deze campagne.
3: Ja, het lijkt soms wel een Red Scare 2.0, Bernard. Ik kreeg een e-mail deze week van de Trump-campagne. Word lid van de anti-communistenclub. Er zat een AI-plaatje erboven. Ze doen heel veel met AI tegenwoordig. Maar van Trump, die een bordje omhoog houdt, ook van die anti-communistenclub. En democraten worden in die mail echt neergezet als communisten dus. En de vraag komt ook op een bepaald moment of er een nationale anti-communisme-dag moet komen. Dus dat is de toon. En er is natuurlijk een linkervleugel bij de democraten. Die noemen zich de Socialist Democrats. En die vleugel is populair ook binnen die democraten. Die willen bijvoorbeeld gratis zorgverzekering voor iedereen. Of sowieso een zorgverzekering voor iedereen. Kinderopvang die beschikbaar is voor mensen. Dat soort zaken. Zoran Mamdani in New York is een bekend voorbeeld daarvan. Hè. Nou, en Trump zegt, ja, die socialistische democraten die zijn zo ver geradicaliseerd, dat zijn gewoon communisten.
4: This country will never be a socialist country, remember? And I was right. They skipped socialism, they went right to communism. Georgia is a state that believes in common sense, and yet your terrible Senator John Ossoff, he's terrible. And the Democrats in Congress are voting with the communists every single time. They're afraid of the communists, you look at it.
3: Ja, dit is dus in Georgia. John Ossoff, de democratische senator daar. Geen communist, zeg ik er maar even bij. En hij zegt, dus socialisme hebben we overgeslagen. Het zijn nu communisten. Dat noemt hij ook in campagnevideo's zo. Dat zit dus in die e-mails. En dat is wat ook andere republikeinen overnemen.
1: Ja, maar wat is dan hun onderbouwing? Want voor communisme bestaan definities. Daar bestaat het privébezit niet. Daar zijn alle productiemiddelen in handen van de staat, enzovoort. Wat is volgens Trump dan een communist?
3: Ja, hier wordt het interessant, Bernard. Want eigenlijk die definitie van communisme, het betekent eigenlijk niet meer zoveel in die campagnecontext van Trump. Dat geldt ook voor andere labels trouwens. Want socialisme, communisme, marxisme, het wordt allemaal door elkaar gebruikt. En het is allemaal een scheldwoord. En verder zit er eigenlijk niet zoveel achter wat dat dan precies is. Het heeft niet zoveel met de originele betekenis te maken, bedoel ik. Ik hoorde zelfs een senator deze week praten over een bolsjewistische revolutie die gaande is in Amerika. Nou, ik denk niet dat veel Amerikanen kunnen vertellen wat een bolsjewist is. Nee. Ik kan het zelf niet eens heel goed definiëren. Het heeft gewoon niet zoveel meer met die echte betekenis te maken. Het is gewoon een scheldwoord voor links, radicaal en gevaarlijk. Luister maar eens naar J.D. Vance, die zegt: socialisme draaide oorspronkelijk om de arbeider, nu is het dit.
5: I don't know what the term means anymore. I think in reality what it actually means in the American context is that you want to replace American workers with foreign workers and you want boys to play in girls sports. That's what unites the socialists that I see running across the United States of America today.
3: Ja, dus socialisten die willen Amerikaanse banen aan buitenlanders geven en jongens met de meisjes mee laten sporten en transgenders en dat hele verhaal. Nou, dat laatste is echt een culture war onderwerp voor republikeinen waar je mensen boos mee kan maken. Maar dat is dus wat fans bedoelt als je het over socialisme heeft. Dat is toch heel wat anders dan wat wij vroeger geleerd hebben.
1: Juist, en Marx draait zich om in zijn graf. Democraten neerzetten als gevaarlijke socialisten en communisten, heeft dat nou effect op de campagne?
3: Ja, ik denk dat het vooral voor zijn eigen achterban werkt. Die worden hier boos van. Je hoorde de mensen juichen aan het begin, hè, voor wat Trump zei. Maar als je het breder pakt, dan pak ik even een peiling van Gallup erbij. Daar blijkt uit dat socialisme op dit moment populairder is dan ooit in Amerika. Wel een kanttekening erbij. Ze begonnen pas met meten in 2010. Dus dat is maar relatief, zullen we maar zeggen. Maar toch, 43% van de Amerikanen denkt positief over socialisme. Dat is een minderheid, maar dus hoger dan ooit. En het viel me toch mee in dat kapitalistische Amerika. Maar je merkt het toch ook wel dat dit ook bij democraten meespeelt. Want democraten denken toch, ik moet me verantwoorden. En dat kost weer tijd. Hè? Tijd die je niet aan je eigenlijke boodschap kan besteden. Dat zie ik veel democraten doen. Dit is bijvoorbeeld een kandidaat uit Colorado, Malat Kiros. En zij krijgt ook de vraag.
6: So first, are you a communist?
7: No, I'm not a communist.
3: Ja, en als je het moet ontkennen, ja, wat blijft dan hangen bij die kiezer? Hè? Die naam en communisme. Als zij daarna dan ook verder praat, dan moet ze dit nog helemaal gaan uitleggen. Ook voor andere democraten moet ze het dan gaan uitleggen in dit interview. Dit is voor 60 Minutes, prominent programma. En dan zegt ze, ja, het is een brede partij. Je hebt linkse en je hebt rechtse democraten.
1: Ja, er is een regel in communicatie. Herhaal in een antwoord nooit een negatief van de vragensteller. En dat deed zij wel. Wat een stomme fout, zeg. Hoeveel socialisten en communisten zijn er nou verkiesbaar deze midterms, Jan?
3: Ja, in het huis zijn er 10 kandidaten die gesteund worden door de Democratic Socialists of America. Alexandria Ocasio-Cortez is er bijvoorbeeld eentje. Hè. In de Senaat hebben we er 1. 1 kandidaat in ieder geval. Angie Nixon voor Florida. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Die is een lid van die Democratische Socialisten. Zegt zelf, ik ben geen socialist. Ik ben een sociaal-democraat. Toch wat anders. Dus dan heb je 10 op de 435 huiszetels en 1 op de 35 op dit moment verkiesbare senaatzetels. Dat valt toch mee? Ja. En toch even de communisten, voorzitter van de communisten, Joe Sims, die bestaan nog, die zegt, geen enkele communist ken ik die ook kandidaat is voor het Huis of de Senaat. Dus de communisten zelf zeggen, ze zijn er eigenlijk.
1: De revolutie moet nog even op zich laten wachten. Dank Jan Posma, correspondent in Washington. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Drentse plaatsje 1 heeft een grote brand gewoed in een loods van een boerderij, meldt RTV Drenthe. De loods werd gebruikt als houtopslag. De brandweer werkte met man en macht om een naastgelegen kippenschuur te beschermen waar nog levende kippen binnen waren. De brand is inmiddels onder controle. Het Witte Huis zit achter het beperken van het systeem dat het Oekraïense leger gebruikt, heeft persbureau Reuters ontdekt. De Oekraïners gebruiken het communicatiesysteem Starshield van Elon Musk. Of het bevel van president Trump komt of van iemand anders is niet duidelijk. Door de beperkingen kunnen drones minder snel vliegen. Er zijn weer protesten in Albanië, net als de afgelopen dagen. In de hoofdstad Tirana en andere steden gingen mensen de straat op tegen de regering. Ze protesteren ook tegen een luxe hotel dat de familie van president Trump wil bouwen... in een natuurgebied waar flamingo's leven. Ze hebben dan ook een flamingo als symbool. En er komt een einde aan de schrikkelseconde. Om de zoveel jaar werd er een extra seconde geteld... omdat de aarde niet altijd precies in 24 uur om zijn as draait. Die extra seconde zorgt regelmatig voor crashende computersystemen. Wetenschappers kijken nu of er schrikkelminuten of uren kunnen worden ingevoerd. Maar dat merken we pas over 50 tot 100 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
6: In de BNR-app.
5: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
7: Boardroom Panel.
8: ING gaat na 5 keer uitstel de laatste bankrekening van een Nederlandse Gazprom-dochter sluiten. En ASML wil de productie van chipmachines verder opschroeven... omdat de vraag veel groter is dan het bedrijf aan kan. Ik ga het allemaal bespreken in het Boardroom Panel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen die spelen in de bestuurskamers van grote bedrijven. En dat doe ik met Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance Academy... en Lieve de Klerk, CEO van spoor- en bouwbedrijf Structon. Welkom allebei.
9: Goedemorgen.
8: Laten we eens beginnen met ASML, want dat kan de enorme vraag naar zijn chipmachines voorlopig niet bijbenen. Dat liet het Veldhovense bedrijf gisteren natuurlijk weten bij de publicatie van de derde kwartaalcijfers. Productiekwaliteit die moet verder omhoog dan de eerder aangekondigde uitbreidingen van 30% al in zowel 2027 als 2028. Stefan, lieve, hoe bepaal je als bestuur eigenlijk hoe ver je moet gaan zonder straks met echt een enorme overcapaciteit te zitten? Want die cijfers die knallen enorm, maar dan het volgende paar jaar.
9: Volgens mij doe je dat aan de hand van je pipeline. De voorspelling van de hoeveelheid orders die je hebt en hoeveel daaraan vaststaat. Ik begreep dat ze tot en met 2030 al een redelijk vastgeomlijnde pipeline hebben. Dus dat ze weten hoeveel groei er vast en gecontracteerd ook zit. Dus ja, en op een gegeven moment, je weet altijd als bedrijf, als je zo extreem groeit, kan er ook wel weer opnieuw een daling komen. Ja, daar moet je dan ook op voorbereid zijn. Maar zou dat dan betekenen dat je dus nu niet, als je weet dat je de komende 10 jaar zo'n groei kunt voorspellen, ja, dan betekent dat niet dat je nu gaat terughouden. Dan ga je daarop investeren. Bij ASML is het ook nog eens een keer zo dat de uitbreiding van die productiecapaciteit, die kost maar een fractie van de winst die ze maken. En dus je kunt best wel vrij veilig die groei inzetten. Maar natuurlijk, het is een beursgenoteerd bedrijf. En beurzen houden niet zo van daling. En dus zal je over 5 of 10 jaar misschien zeggen... van ja, nu gaan we weer onze productiecapaciteit moeten verminderen. Ja, dan zul je daar wel de impact van zien in de beurswaarde. Maar dat is dus volgens mij geen reden om nu niet daarop door te